gesprekken. Maar ik ga ook naar de plekken waar de muziek gespeeld wordt, om de sfeer daar te proeven. En het gaat over de boodschap van de muziek. En hoe muziek kan bijdragen aan een stuk

0: De laatste tijd merk je dat er in Suriname veel veranderingen plaatsvinden. Er zijn net spannende verkiezingen geweest met de eerste vrouwelijke president in zicht. En er zijn grote olievondsten gedaan voor de kust. En er komen de laatste jaren steeds meer immigranten uit Cuba en Venezuela. Wat voor effect heeft dat op het land? En hoe zit het met de muziek? Ik ga naar Bistro Don Julio in Paramaribo. En ik probeer daar antwoord op deze vraag te vinden.
1: Het is woensdagavond en dan is er een speciale Latinavond hier in Don Julio. Een club, bruin café eigenlijk, hier in Paramaribo, hartje Paramaribo. De eigenaar is Jules Oosterling, alias Don Julio.
0: Don Julio had in Amsterdam een succesvol eetcafé. Maar omdat hij er toch iets anders mee wilde, is hij uit de zaak gestapt. Hij kreeg een voorstel om in Paramaribo een ruimte te huren en daar is hij op ingegaan. Inmiddels, ruim 20 jaar later, is zijn eigen club een enorm succes in Suriname. Elke woensdag en zondag vinden daar optredens plaats met veel Latin-muzikanten. Er is eten en er wordt gedanst. Don Julio lijkt zelf ook op een Latino. Ik vraag hem hoe dat komt.
2: Ja, wel geweldige vraag, maar... Je persoonlijke.
1: Aha.
2: Het zit bij ons. Als je daar geboren bent met die wind van Curaçao. En vanaf klein kind al leert door je oudere zus... meringue, papa, want dan komt al. Dan ben je Latin, je bent Latin.
1: Ja.
2: Maar ik schaam me nog steeds dat ik geen goed Spaans spreek. Want de meeste Antillianen spreken goed Spaans.
1: Ja. Jouw passie voor de muziek is dus daar begonnen, op het eiland.
2: Mijn pap leed erin voor. Ik hou van muziek. Ik ben dol op muziek, maar vooral op Latin. Maar ik ga je iets heel geks vertellen. Ik hou ook van André Hazes en zo. Ik zit soms, zet ik het op, bekijk het personeel maar, ik ben een idioot, gaat het niet, maar ik geniet van.
1: En wat is je lievelingsnummer van André Hazes?
2: Nou, die man heeft zoveel goeds gedaan, zoveel mooie nummers. Ja, ik zou niet weten of ik het moet benoemen, maar ik kan je wel vertellen, je zit te genieten s'avonds, ik hoor van... Ze loog tegen mij, alsof ik een kind was.
3: Geloof ik
2: dat ik helemaal blind was. Ja, geweldig.
1: Ja, het Amsterdamse komt een beetje naar buiten.
2: Amsterdam heel veel.
1: Ja. Wat krijgen we vanavond hier te zien? Wat voor band gaat u optreden?
2: U krijgt er iets geweldigs zien. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik had meer Cubaans willen hebben. Maar deze man die gaat komen vanavond, die Lizardo. En hij is een bijzonder mens. Hij is blind, dat maakt hem niet bijzonder. Maar hij heeft, ondanks zijn blindheid, een fantastische stem wist hij van zichzelf hier. Als je moet zingen, stoppen. En hij is een geweldige conga-speler, percussionist. En hij heeft een jaar bij mij gewoond hier. En ik hou van die man. Niet alleen vanwege zijn muzikale waarde, maar hij is een mooi mens. En vanavond gaat hij optreden, ja.

0: Cubaan? Hoe zie je het terechtgekomen?
1: 100% Cubaan.
2: Okay.
1: Hij kwam hier met een groep Cubanen en een deel van zijn waren specialisten en naar Amerika doorgaan. Hij is gebleven hier.
2: En want er zijn wel steeds meer Cubanen, Venezolanen hier.
1: Enorm, vooral Cubanen. Ik heb al voorspeld dat over 5 jaar heb je een Cubaanse president. Dat misschien niet. Ja. Het land wordt overspoeld door Cubanen.
2: Hoe komt dat? Wat is het verhaal daarachter?
1: Eindelijk in Cuba een vrij pas hebben gehad. Ze mochten het land niet uitvoeren. In Cuba praat je over miljoenen mensen, hier praat je over 500.000-600.000 mensen. Dus wacht maar een paar jaartjes, dan ga je wat moois meemaken.
2: Denk je dat Suriname met die nieuwe bevolkingsgroepen, de Cubanen, de Venezolanen, ook misschien eindelijk wat makkelijker in die regio kan integreren? In Zuid-Amerika?
1: Dat is wel hun verwachting. Dat willen ze. Daarom komen ze hier naartoe. En ze hebben ook gehoord dat... Nou moet ik wel zeggen, van Suriname is op dit moment een hot place. Hè? Niet alleen voor Cubanen, maar de Chinezen springen erin. Misschien moet de Chinees wel even praten, I don't know.
2: Heeft het ook met de olie te maken? Merk je daar iets van?
1: 1000%. China springt erin, iedereen springt erin. We hebben straks geen Suriname meer.
2: Nee, maar is dat iets wat jou zorgen baart? Of denk je van nee, het is juist die nieuwe groepen diverser, meer in Latijns-Amerika integreren is iets positiefs?
1: Ik weet het niet. Ik praat me deels zorgen, maar ik, vanwege mijn leeftijd gaat het niet om mij, maar om mijn kleinkinderen. En de vogels in een leefbaar klimaat aantrekken. Wat ik wel weet, is dat zo niet goed gaat. We gaan dingen moeten veranderen. We zijn in een minderheid qua bewoners. De economische druk is enorm groot van buitenaf. De economische belangen zijn er dan groot. En we stellen niks voor. We praten over een paar honderdduizend mensen.
2: Ja. Merk je dat de muziek die de Cubanen meenemen, dat ontstaan er dan ook nieuwe vormen met de Surinaamse muzikanten? Is dat al gaande?
1: 1000%. En het leuke is, Cubanen integreren. Die Cubanen gaan straks ook een Surinaams lied voor je zingen. En dat denk ik was geweldig. Het gaat echt gebeuren. Ik hoop dat jullie dat opnemen. Dat is echt stop. Dat is een Cubaan Surinaams lied. Geweldig.
2: Dus dat gebeurt allemaal toch in jouw tent hier, al die nieuwe dingen. Dat is toch hartstikke leuk?
1: Ja, daar ben ik heel trots op. Ik ben er veel trotser op dat Nina Jona hier zit en zijn gevoel. Het is ook geen bekaar.

bekend nummer in Suriname. Je hoort het veel op feesten. Maar het heeft ook een serieuze boodschap. De boot is gekanteld, maar ik ben er nog, zegt de titel. Krachtig nummer met invloeden uit de Kawina-muziek. En hier hoor je dus...

0: loop even naar buiten met Lizardo, de conga-speler uit Cuba. Originaal de Cuba, si vamos a sentar aquí.
1: Ik ga even buiten zitten om met de ster van de avond te praten. Lizardo is hier net voor de coronapandemie naartoe gekomen, 6 jaar geleden. Hij kon bij Don Julio blijven toen hij niet meer terug kon naar Cuba. Hij speelt regelmatig in de club in een band samen met Surinamers. Eerst speelde hij vooral als percussionist. Maar tegenwoordig verdient hij zijn geld ook met zang. Dat had hij van tevoren nooit gedacht.
2: Solamente percusión y así cantaba una o dos canciones. Pero ahora increíblemente estoy viviendo de canto. Nunca pensé.
1: Ik vroeg hem of Surinamers van Latin houden. Lizardo denkt dat het vooral de oude Cubaanse muziek is die geliefd is. Niet de actuele Cubaanse popmuziek. Maar boleros, bachata en de merengue waar je op kunt dansen, dat wordt zeer gewaardeerd.
2: Conocen más la música de antes, los boleros, los tríos, pero no la música actual de Cuba. No conocen mucho. Pero sí, se gusta la música latina, gusta.
1: Op de vraag of er veel Cubanen in Suriname zijn, vertel

0: Dat wordt zeer gewaardeerd.
1: Los surinameses conocen más la música de antes, los boleros, los tríos, pero no la música actual de Cuba. No conocen mucho. Pero sí, sí, se gusta la música latina, gusta.
0: Op de vraag of er veel Cubanen in Suriname zijn, vertelt Lizardo dat er geen vaste community is. Suriname wordt vaak gezien als een soort tussenstop om naar andere landen te gaan. Zoals naar de Verenigde Staten. Bovendien is het nu moeilijker geworden om papieren te regelen.
1: Suriname necesita hacer más fácil para que los cubanos se queden. Más fácil los papeles. Y ahora no existe eso.
0: Lizardo voelt zich thuis in Suriname. Hij heeft zich inmiddels ook een beetje de Surinaamse taal eigen gemaakt. En hij zingt zelfs in het San Antonio.
1: No.
2: Algunas palabras.
1: Yo estoy tratando.
2: Sí.
1: Por ejemplo, a la presa con mi ciudad botri.
2: Eso lo cantamos, canción muy famosa.
1: Sí, sí, pero además muy fácil. Y entonces, pero soy muy malo para los idiomas.
0: In Suriname worden bijna geen congas gespeeld, vertelt hij. Hij zou graag Caseco en Cavina leren spelen. Maar het ritme is totaal anders dan wat hij gewend is om te spelen.
1: Y entonces yo he tratado de aprender un poco el Caseco, ese tipo de Cavina, Caseco, que son ritmos, pero son un poco difícil.
0: Suriname is binnen Zuid-Amerika eigenlijk altijd een vreemde eend in de bijt geweest. Er wordt Nederlands gesproken en geen Spaans of Portugees. En veel mensen in de regio kennen Suriname niet. Ook voor Lizardo was Suriname een grote ontdekking. Hij dacht altijd dat Suriname in Afrika lag.
1: Y incluso cuando a veces todavía dices la palabra Suriname y muchas personas no solo de Cuba, de otros países piensan que es África.
0: Voor Lizardo is Suriname niet echt een Latinland, omdat het zo gemixt is. Het karakter van de Surinamer noemt hij Latin Seco. Een beetje droog, zoals de Nederlanders. Behalve de Marrons. Die zijn expressief, net als Latino's. En ze houden van salsa.
1: Para mí es un poco loco, porque es mucho mix, mucho de todo. Y las personas, por ejemplo, puedes encontrarte de personas con un carácter más de holandés, así más, como decimos los latinos, seco, más serio. Pero también te puedes encontrar el surinamés al marrón, como dicen ellos, que es más como el latino, más la salsa, la manera de expresarse, de decir cosas funny, cosas graciosas.

0: spreek met Carlo Jotnanantzin, een vaste stamgast van Bistro Don Julio. Hij voorspelt dat de muziek en de komst van de vele Latino's Suriname als land kan veranderen.
1: Is het nou, want we zien een Cubaanse muzikant, we zien Surinaamse muzikanten, ja. Die mix, is dat, wat vind je daarvan?
2: Geweldig, geweldig. Ik ben zeer sfeervol. En ik moet zeggen, je merkt geen, het klinkt harmonisch, ondanks het feit dat de achtergronden verschillend zijn. Maar dat toont aan dat eigenlijk dat Caribische Zuid-Amerikaanse een beetje universeel karakter heeft. Hè?
1: Toch wel, hè?
2: Ja, want de mensen passen aan. Ja. Want ook kijk, nu wordt een Zuid-Amerikaans nummer gezongen, maar dat zie je, hoor je toch ook een beetje wat Casico-begeleiding erbij, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus je krijgt een soort fusion.
1: Ja.
2: Fusion effect.
1: Ja.
2: En dat geeft een speciale sfeer, breng het teweeg, ja.
1: Ik sprak met die Cubaanse muzikant en ja. Hij vertelde dat er ook steeds meer Cubanen in Suriname zijn eigenlijk.
2: Ja. Ja? Dat is ook zo, dat merken we steeds meer. En het merkwaardige is dat het ook niet als een probleem wordt gezien. Want de mensen die weten wel op de een of andere manier snel een betrekking te vinden. En ze leren ook het Sanatongo vrij snel.
1: Ja, want hij zingt ook in het Sanatongo, hè?
2: En ja, en die mensen lijken, nou ja, ze zijn niet helemaal hetzelfde, maar ze lijken toch een beetje ook op ons, op de plaatselijke bevolking.
1: Ja.
2: Dus het valt niet eens op vaak dat het Cubanen zijn, alleen als ze praten.
1: Ja.
2: Maar het is ook, we hebben hier werkloosheid, maar toch zijn er vele mensen die, ik weet zeggen,

0: Shoes uit, maar die bepaalde jobs niet willen doen. Dus vandaar dat die Cubanen vaak als een dankbare oplossing gezien worden.
1: Ja,
0: voor
1: ja.
0: Ook het, mede het arbeidsprobleem.
1: Ja.
0: Bij de jobs die vrij zwaar zijn en ja, de salarissen liggen niet hoog. Omdat die Cubanen uit een nog armer land komen, waar ze veel minder verdienen. Maar ik heb het, wel het gevoel dat voor vele Cubanen Suriname een soort tussenstation is.
1: Oh ja, ja.
0: Dat ze proberen dus naar, ja, naar
1: Miami of
0: delen van Zuid-Amerika. En eigenlijk voornamelijk Verenigde Staten als het lukt. Ja, maar Suriname is een soort opstap voor hun. Maar toch blijven heel veel hier werken.
1: Geeft dat het land ook meer een andere sfeer? Heb je het idee dat het meer Latin wordt doordat de mensen hier komen?
0: Wordt meer Latin. Maar Surinamers houden ook van Latin. Hoewel we geen Spaans spreken, heel veel, ligt de muziek vanaf Celia Cruz. Vanaf ik jong was, was Celia Cruz een van de toppers eigenlijk. Hè?
1: Ja,
0: dus die muziek is gebleven, dus dat ligt een beetje goed in onze cultuur op de een of andere manier. Ja. Ja.
1: Die kruisbestuiving met de mensen en de muziek, waar zijn we over pakweg 10 jaar met die invloeden hier? Meer Latin, meer?
0: Ja, dat is moeilijk. Surinamers houden van Latin. Maar ze houden ook van het Caribische, calypso, reggae en zo. Dus om te zeggen wat zal overheersen, dat is moeilijk te zeggen. Dat is heel moeilijk te zeggen hoor. Maar wel een fusion krijg je er zeker uit, ja.
1: Oké, okay. Spannend.
0: Ja, het is spannend.
1: Ben benieuwd. Oké, fijne avond.
0: Dankjewel.
2: Is deze microcosmos een voorbode van hoe Suriname zich zal ontwikkelen in de toekomst? Zal de komst van de Latino's de muziek, maar ook de identiteit uiteindelijk beïnvloeden? En gaat Suriname misschien wel meer integreren in de regio? De olievondsten zetten het land, in elk geval ook regionaal, sterker op de kaart. En dat zal meer mensen trekken.

0: In het najaar kun je weer een reeks nieuwe afleveringen verwachten van deze podcast. Met dan niet alleen reportages uit Latijns-Amerika, maar ook vanuit Nederland. Kijk in de show notes voor de muziek uit deze aflevering.
1: Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk.
3: Ja, beste luisteraars, dat was Latin Impact, seizoen 2, aflevering 10. En nu gaan we luisteren naar Armstrong en Blokker. Ik was erbij in de 5e aflevering van Armstrong en Blokker. Laten Jantine en Marieke ooggetuig aan het woord. Jantines moeder zat in de zaal in 1959. Welke herinnering heeft zij aan het optreden van Armstrong? Ook de krantenartikelen komen aan bod, waarbij het enthousiasme van de bladzijden afspat.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en de NTR. In de 5e aflevering van Armstrong en Blokker laten we ooggetuigen aan het woord. Mijn eigen moeder zat in de zaal in 1959. Welke herinnering heeft zij aan het optreden van Armstrong? Ook de krantenartikelen komen aan bod, waarbij het enthousiasme van de bladzijde afspat. Wat was de betekenis van deze festivals voor de jeugd? Hoe werden zij beïnvloed door de muziek? Mijn naam is Jantien Zwagerman en ik heb hier onderzoek naar gedaan.
4: En ik ben Marieke Barendse en ik wil daar alles van weten.
2: Wij zijn historici en dol op mooie verhalen.
4: En dit is een verhaal dat verteld moet worden.
2: Aflevering 5. Ik was erbij.
4: Aflevering 5 van onze podcastserie Louis Armstrong in Blokker. Met als titel Ik was erbij.
2: Ja.
4: Jouw ouders waren erbij.
2: Mijn ouders waren erbij. En ik weet het zeker van mijn moeder. Want mijn moeder heeft daar dingen over verteld. Van mijn vader kan ik dat niet meer terugvragen. Want die leeft al een hele tijd niet meer. Mijn vader is jong gestorven. Ik was 11. Hij was 39. En hij heeft mij wel de liefde voor muziek doorgegeven. Maar dit soort dingen zou ik hem dolgraag willen vragen. Maar ja, dat gaat niet meer. Dat gaat niet meer. Maar ik denk stiekem wel dat het de reden dat ik hier nu zit en de reden dat ik het hierover heb, dat komt direct bij hem vandaan.
4: En dat zou hij fantastisch gevonden hebben.
2: Ja, denk je? Ja.
4: Hij
2: ja,
4: zou dat geweldig gevonden hebben als hij wist dat zijn dochter over Armstrong een verhaal zou vertellen.
2: Fantastisch, ja. En mijn vader was ook hij was zo dol op muziek dat hij was ziek. Hij heeft kanker gekregen toen hij 39 was. En hij was uitbehandeld en ging naar huis. En toen heeft hij een hele dure muziekinstallatie gekocht. En die is toen geïnstalleerd door iemand van de winkel. En die had de boxen goed aangesloten en alles aangezet. En hij zette dus een LP op van het Metropoolorkest. En hij deed het, alles werkte. En hij zei, nou meneer Zwageman, ik hoop dat u er nog heel lang plezier van heeft. Ja, en het heeft 3 weken geduurd.
4: Nou.
2: Ja.
4: Maar het feit dat hij toen besloot om die muziekinstallatie te kopen, dat geeft wel aan hoe belangrijk muziek in zijn leven was.
2: Ja. Ja.
4: Net als in jouw leven.
2: Ja.
4: Armstrong is aangekomen in Blokker.
2: Ja.
4: Wordt als een koning onthaald. Iedereen is dolenthousiast. Armstrong zelf ook. Die zegt, ik wil elk jaar terugkeren in Blokker.
2: Mm-hmm.
4: De organisatie van dat kleine tuindersdorp is fenomenaal. Strak georganiseerd dankzij dat verenigingswerk.
2: Loopt als een trein.
4: Loopt als een trein. Al die vrijwilligers doen wat ze moeten doen. En het dorp Blokker wordt ook in het Polygoonjournaal geroemd.
5: De lente heeft het Noord-Hollandse dorpje Blokker op gulle wijze in bloesem gezet. Fruit, teelt en tuinbouw zijn de hoofdmiddelen van bestaan van deze welvarende gemeente, die slechts 2800 inwoners telt, waaronder een paar honderd kwekers. De tuinders brengen hun producten naar de veiling op hoop van zegen. Een van de grote veilingen van West-Friesland, waar vooral in het hoogseizoen een paar keer per week een drukte van belang heerst. De groenten en het kostelijk fruit die hier worden aangevoerd vinden bij duizenden kilo's ook hun weg naar het buitenland.
4: Maar de vraag blijft, was dit nou onderdeel van een groter plan? Zat hier de connectie met de USIA, met de propagandamachine in Amerika achter? Dat is de vraag waar we elke keer weer op terugkomen.
2: Ja.
4: En jij ging verder met je onderzoek.
2: Ja, ik ging een onderzoeksmethode toepassen die ik geleerd had aan de VU. Dat is oral history, mondelinge geschiedenis. En die mondelinge geschiedenis die ligt een aspect toe van de geschiedenis die je anders niet boven water krijgt. Want de geschiedenisboeken worden meestal geschreven door degenen die gewonnen hebben. De machthebbers, die met politieke stukken en archiefstukken en de feiten en dit is hoe het ging. Maar er zit vaak een heel andere kant aan geschiedenis, namelijk de geschiedenis van degene die misschien het onderspit hebben gedolven, of die slachtoffer zijn geworden, of die de vrouwelijke kant ergens van hebben meegemaakt. En een van de meest indrukwekkende colleges die ik heb gehad ging over Srebrenica. En daar zijn toen de moeders en de vrouwen geïnterviewd die Srebrenica hadden meegemaakt en zagen hoe hun mannen in die andere bussen moesten. En die interviews die hebben heel veel indruk op mij gemaakt. En ik heb zelf ook een stuk moeten transcriberen van iemand die ondergedoken had gezeten. En dan moesten we aan de hand van die verhalen kijken waar ze dan precies een onderduik hadden geregeld gekregen. En hebben toen kaartjes van gemaakt. Maar dat was naar aanleiding van die mondelinge geschiedenis. Dus het geeft je soms ook informatie die anders niet boven water was gekomen. En daarom dacht ik, ik ga dat ook eens even toepassen. Ik ga eens kijken met wie ik allemaal kan praten.
4: Jij gaat interviews afnemen. En wat hoopte je uit die interviews te halen?
2: Ik wilde dichterbij komen. Ik wilde de ervaring bovenhalen van mensen die erbij waren geweest. De sensatie. Hoe rook het? Wat had je aan? Hoe was het echt om daarbij te zijn? En ik wilde ook kijken of ik de mentaliteitsverandering tegenover Amerika bespreekbaar kon maken. Maar dat is heel lastig. Want je kan mensen niet vragen, wat dacht u 50 jaar geleden? Want ze hebben inmiddels zoveel andere dingen gedacht, dat gaat er overheen.
4: En dat kleurt de herinnering in feite.
2: Ja, je kan dingen niet onweten.
4: Ja. Ik heb als eerste les in mijn eerste klas... Krijgen de leerlingen, die zijn dan 11, 12 jaar oud... van mij de vraag, wat is je oudste herinnering? En dan moeten ze allemaal hun ogen dicht doen. Dat vinden ze sowieso heel spannend, hun ogen dicht doen. En dan moeten ze proberen die herinnering op te roepen. En dan vraag ik ze, denk nou heel goed na. Het gaat dus niet om iets waar je alleen maar een foto van gezien hebt, of iets wat je ouders je verteld hebben, of je opa en oma. Het gaat echt om dat je dat gevoel kan oproepen van die herinnering. En het leuke is dat leerlingen dan eigenlijk allemaal komen met heftige emoties. Dus ze herinneren zich bijvoorbeeld heel goed dat hun broertje of zusje werd geboren.
2: Oh ja.
4: Of ze herinneren een begrafenis. Of ze herinneren dat ze een keer hun arm of hun been hebben gebroken. Dus hele heftige blijdschap of verdriet of pijn.
2: Mm-hmm.
4: Dat is blijkbaar iets wat in je herinnering blijft hangen. Dus de blijdschap van zo'n bezoek van Armstrong aan Blokker, ja, kan me voorstellen dat mensen dat nog kunnen oproepen.
2: Ja.
4: Dat ze zich dat nog kunnen herinneren.
2: Die opwinding weten
4: die
2: ze nog.
4: Die opwinding, die sensatie.
2: Ja.
4: Zoiets maakte je maar één keer in je leven mee en zij waren erbij.
2: Ja, dus ik ben gaan vragen, hoe was dit voor jou?
4: En de verhalen van jouw moeder waren eigenlijk het uitgangspunt voor je onderzoek. Dus je moest als eerste met je moeder gaan praten.
2: Ik ben met mijn moeder gaan praten.
4: Nel Zwagerman.
2: Ik zit hier met Nel Zwagerman en jij was aanwezig bij het concert van Louis Armstrong.
6: Ja, dat was geweldig. Wij gingen met de fiets heen. Het was zo'n 10 kilometer fietsen, maar dat deed je gewoon. En we kwamen in een grote veilinghal. En daar zaten we op kistjes met papier erop. En aan het begin zaten we nog, maar aan het eind stonden we allemaal op die kistjes. En of die het allemaal gehouden hebben, weet ik niet. Maar het was geweldig. Nou, kijken, West-Friese doorgaans een beetje van, nou, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar dit was wel heel bijzonder. Dus er werd echt over gesproken.
2: En toen je eenmaal in die zaal zat met duizenden mensen samen, moest je even wachten tot hij kwam. En toen eindelijk was hij er. En toen?
6: Ja, dan riepen we heel enthousiast, Setsmo. Ja, dat was fantastisch. Dat kan ik nog heel goed herinneren.
4: En jouw moeder vertelt ook iets over de komst van de Beatles.
2: Ja, dat was in 64. Dus ze was al getrouwd en ze kon er niet heen.
4: Nee, dat had een speciale reden.
2: En in 1964 was er ook een stel jongens die in Blokker kwamen optreden, waar dus eigenlijk iedereen Blokker van kent. En daar was je niet bij, maar je weet er nog wel wat van.
6: Ja, wij woonden langs de grote, wij noemden het toen de Grote Weg. Dat was de weg van Leeuwarden naar Amsterdam. En daar zag ik ze met veel politiebegeleiding in een grote auto langs rijden. Ik was toen net luiers aan het ophangen, want ik had inmiddels een baby.
2: Ja.
6: Ja, dus ik kon daar niet naartoe. Maar dat was wel een evenement ook.
7: Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen.

0: Nou is Louis Armstrong 2 keer in Blokker geweest. En er was wel een verschil tussen het eerste en het tweede optreden.
1: Ja, het eerste optreden in 1959 was een waanzinnig succes. Nou, daar hebben we alles over verteld. Maar in 1965 was het dus eindelijk gelukt om hem nog een keer te boeken. Maar rock'n'roll had de jazz eigenlijk ingehaald. Dus de mensen waren niet zo enthousiast meer en er waren niet zoveel kaartjes verkocht. En er was ook enorm concurrentie van een voetbalwedstrijd. Was Benfica AC Milan op tv. En dat was de eerste grote wereldcupwedstrijd op televisie. Dus iedereen ging tv kijken in plaats van naar live muziek.
0: En stond Armstrong dan voor een half lege zaal?
1: Ja, dat was tragisch. En dat was een grote strop voor de organisatie ook.
0: Een financiële strop ook.
1: Ja, heel groot, ja. En ja, Rotterdam kwam ook als concurrentie. Want je kreeg toen het festival in het Kralingse Bos.
0: Ja, daar zijn mijn ouders bij geweest.
1: Daar zijn jouw ouders
0: en
1: bij geweest.
0: En mijn ouders het eigenlijk over van jouw ouders.
1: Ja, grapje.
0: Precies die,
1: grappig.
0: Wat is het? 12 jaar, 10 jaar verschil?
1: Ja,
0: wij verschillen?
1: Het stokje wordt overgenomen.
0: Ja.
1: En ja, dat is een heel ander soort festivals. En het gekke is dat Blokker dus die boot gemist heeft.
0: Want dit was in feite ook het einde van de Blokkerfestival.
1: Het was het laatste Blokkerfestival in 1965. Daarna hebben ze vergaderd en vergaderd en kwamen ze er niet meer uit. En de financiële strop was te groot.
0: Dat tweede optreden was dus niet zo'n succes. Of veel minder groot succes. Maar dat eerste optreden was fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: En die muziek maakte ook grote indruk op Nel, op jouw moeder.
1: Kan je ook nog iets herinneren van de muziek die gespeeld werd?
2: Nou, bijvoorbeeld, heel goed kan ik me nog herinneren, When the Saints Come Marching In. Ja, dat brulden we allemaal mee natuurlijk. En als hij gespeeld had, dan had hij het heel warm. Hij speelde trompet, maar hij zong ook. Als hij trompet gespeeld had, pakte hij een zakdoek van de vleugel en dan droogde hij zijn hoofd af. En gooide die zakdoek op de grond. Er zat een hele stapel zakdoeken op plaats. Dat zijn details, maar het was een geweldig concert.
0: Het tweede interview dat je gedaan hebt, mm-hmm, was met de gezusters Rol.
1: Ja.
0: Wie zijn deze dames?
1: Nou, dat is grappig. Kati Rol is een goede vriendin van mijn moeder. Die heeft ze leren kennen op school, de kweekschool volgens mij. Dat was vroeger de PABO, dus ze zijn allebei opgeleid tot onderwijsres. En haar jongere zus heet Riet. En door een bizar toeval kwam ik haar tegen op de parade. En we kwamen door gemeenschappelijke kennis aan de praat. We raakten aan de praat. En toen vertelde ik dat ik met een onderzoek naar Blokker bezig was. Toen zei ze, nou, daar kom ik vandaan. En ze bleek dus de zus van Kati te zijn. Nou, bizar toeval.
0: Ja, toeval bestaat niet in deze.
1: Dus ik heb een afspraak met deze twee dames gemaakt. En ben ze van alles gaan vragen over de Blokkerfestivals.
3: Alles was van kistjes gemaakt. Ik mocht dan bonnen verkopen voor consumptiebonnen. En ik zat dus in een hokje dat opgebouwd was van veilingkistjes. En allemaal mooi afgeplakt met geript karton. Die ook in de veilingkistjes lagen, dat karton. De zijkanten werden bekleed voor de appels en de peren en wat er dan ook was. De mensen zaten ook allemaal op kistjes, hele rijen kistjes. En helemaal zo, allemaal met dat gele geripte kartonpapier. Waarbij als mij dan de hele dag een heleboel petticoats onder je rokken. En helemaal wijd en het was warm. En dat weet ik nog wel, zat je op die kistjes te zweten. Ja.
1: Want dat papier was dan ook om de petticoats heel te houden, denk ik.
3: Ja, je kousen vooral natuurlijk. Ja. Dat er dan geen spijkers meer in je kousen kreeg.
4: Maar ik had geen petticoats. Want dat was toch aan het begin van de festivals. Ik weet dat ik een oranje strak jurkje had. Ja.
0: En wat ik mooi vind om te horen is hoe hun herinnering werkt als het gaat om die festivals. Ik heb geluisterd natuurlijk wat ze vertelden. Want het is heel verschillend.
1: Ja, ze schelen ook een paar jaar in leeftijd. En sommige dingen weten ze nog heel goed. En andere dingen zijn wat verder weggezakt. Maar wat me opvalt is dat ze details weten van hun eigen kleding. En van hoe de hal eruit zag. En hoe die kistjes werden betimmerd met papier. En andere details die ik vroeg, zoals hoe ging die verkoop van de kaartjes in zijn werk. Dat wisten ze niet goed meer. En dan merk je dat oral history werkt vooral via zintuigelijke waarneming. Dus je moet beginnen bij mensen te vragen Wat had je aan, wat voelde je, wat zag je? En hoe dingen geregeld waren, dat is dus veel moeilijker terug te halen. Want je moet ook bedenken, het is 60 jaar geleden.
0: Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar dat ze dat toch zo scherp zich kunnen herinneren, toch?
1: Ja.
0: Je vraagt de zussen naar hun herinnering aan de organisatie zelf en hoe zij daar mee geholpen hebben als vrijwilligers.
1: Mm-hmm.
0: En naar de rol van Ben Essing daarin.
1: Ja, hij was het grote brein.
5: En jullie hebben, zijn betrokken geweest bij die blokkenfestivals. Toch, Kati?
3: Ja, gewoon als bezoeker, niet als organisator natuurlijk.
5: En je hebt geholpen ook als vrijwilliger?
3: Ja, voor de gymnastiekvereniging OSS.
5: Want die festivals die draaiden eigenlijk op vrijwilligers?
3: Ja. Het was bedoeld als er opbrengst was, dat dan naar de verenigingen heen. En dat is ook gebeurd.
5: Jullie stonden dan achter de bar?
3: Ja, en dan, maar je nam ook zelf je eigen theedoek mee. En een dweiltje en wat je maar had. Dus het was allemaal heel simpel en gewoon. En je maakte er niks, geen poespas van. En allemaal met veel plezier en lachen achter die bar en zo. Er waren mensen die het inschonken. Dan was er een tussenstuk. En daar stonden dames die de glaasjes allemaal doorgaven. En er waren, zoals ik, dus in de kassa die bonnetjes voor consumptiebonnen verkocht. Die hoefden ze zo over te geven. Dus dat ging allemaal hartstikke vlot.
5: Ben Essing was best nog heel jong toen hij dat allemaal organiseerde.
3: Ben Essing studeerde nog rechten, meen ik, deed hij. Toen was hij zo succesvol dat hij het als zijn beroep is gaan doen. Vader was natuurlijk burgemeester, dus dan mocht had hij natuurlijk, wist hij waar hij wezen moest allemaal voor.
0: En wat ik eigenlijk me niet realiseerde, is dat die vrijwilligers, die deden het natuurlijk vanwege de bus van dat festival, maar die haalden er ook wat uit.
1: Ja, dat was de oorspronkelijke opzet van die festivals. De verenigingen kregen geld van de opbrengst van het festival. Het was een fundraiser, het was een benefiet. En hoe meer vrijwilligers meewerkten, hoe meer geld zo'n vereniging dan kreeg. Dus dat werd echt een soort urenstaartje bijgehouden. En mensen mochten 2 dagen meehelpen en mochten dan 2 dagen vrijkaartjes voor de andere dingen. En die verenigingen kregen dus de opbrengst van die concerten.
0: En dan heb je ook nog de maatschappelijke kwestie, de verzuiling, die in die tijd speelde. De samenleving was ingedeeld in allemaal zuilen. De katholieke zuil, de protestantse zuil, socialistische en liberale zuil. Mensen leefden binnen hun zuil, daar hebben we het eerder over gehad.
1: Mm-hmm.
0: En zij hebben die verzuiling natuurlijk zelf meegemaakt. Zij zaten daar middenin.
5: Ja. We hebben het even over de verzuiling en dat die toch vrij heftig was in West-Friesland. Want wat kun je nog herinneren over je moeders verhalen?
4: Nou, mijn moeder woonde in Andijk-West. En dat was dus protestant. En dan fietste ze op zondag wel door Wervershoofd, Grote Broek, weet die echte verschrikkelijke katholieke zuilen. En daar is ze wel eens van de fiets getrokken, omdat ze met blote benen daar durfde te fietsen. En sindsdien is ze altijd fel tegen het katholicisme geweest. Zei ook van, je hoeft niet met de katholieke jongen thuis te komen.
3: Vooral het dorp zelf was verdeeld in Wester- en Oosterblokken. Westerblokken was overwegend protestant. En Oosterblokken was katholiek. Was ook in de beroepen zo, eigenlijk. Westerblokken was een tuindersdorp. En Oosterblokken was meestal boeren.
5: Ja. En in het festival werkte iedereen samen?
3: Daar werd helemaal geen onderscheid in gedaan. En we hebben ontzettend veel lol gehad met elkaar. En dat is ook zoveel beter dan die verzuiling natuurlijk.
0: Als ik er zo naar luister en jou daarover hoor, Jantien, dan vind ik het ook echt opvallend, het contrast. Want Blokker was dus een heel klein dorp. Die hadden aan de ene kant een enorme bravoure van die organisatie. Ben Essing was daar natuurlijk een onderdeel van.
1: Mm-hmm.
0: We bellen Armstrong gewoon. We kijken of die kan.
1: Ja.
0: Of die thuis is en of die zin heeft om te komen.
1: Ja.
0: En dat ken ik niet. Ik ken Blokker niet zo goed. Maar ik vond dat wel iets heel moois om te zien.
1: Toen ik erover nadacht, was het eigenlijk een heel grappig contrast. Want die West-Friezen, die bennen nuchter. Ja, die zijn heel nuchter. Die doe maar gewoon. Geen poespas, zegt Kati op een gegeven moment ook. Aan de andere kant hebben ze geen enkele belemmering om zo hoog mogelijk te reiken. Dus die ambitie is fantastisch. En aan de andere kant is er geen pretentie.
0: Het is pretentieloze ambitie.
1: Ja.
0: Ja, het is prachtig. The sky is the limit. En wat ik ook bijzonder vind, Armstrong stond niet in het telefoonboek.
1: Nee.
0: En Elvis hebben ze op een gegeven moment ook nog een keer gebeld.
1: Stond in de krant, ja, dat ze Elvis gingen proberen te krijgen.
0: Gewoon kijken of we Elvis kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Ik vind dat fantastisch.
1: Ja. Weet je waarom dat niet gelukt is trouwens?
0: Nou, graag.
1: Omdat Colonel Parker geen visum kreeg voor Europa. Elvis heeft nooit in Europa opgetreden.
0: Dat was de reden.
1: Was die Nederlandse manager van Elvis. Die mocht niet naar Europa terug.
0: Oh, oké. Aan de ene kant heb je dus die bravoure van die organisatie in Blokker. Maar dat betekende niet dat die vrijwilligers helemaal nuchter daarin stonden. Want ze waren ook wel geïmponeerd door die grote sterren. Durfden ze bijvoorbeeld wel in de buurt te komen van die grootheden? Riet vertelt iets over de Beatles.
5: Jij bent zelf, Riet, vooral... jij bent iets jonger en je kan je vooral het concert van de Beatles herinneren.
4: Ja, dat klopt. Ja. Toen hebben ze mij, mijn ouders, denk ik, mij erin gemoffeld. Toen mocht ik broodjes smeren achter de bar. En ik durf het bijna niet te vertellen, maar ik mocht broodjes brengen naar de Beatles. En ik heb het niet gedaan. Ik kon het blad niet eens vasthouden. Ik word er nog warm van. Ik werd zo verschrikkelijk nerveus. Ik was 17. Het was natuurlijk helemaal hip en hype. Ze liepen gewoon langs je. Zo, je kon ze aanraken. Het was heel bijzonder.
0: Ja. Jij kreeg bij het weggaan van de zustersrol nog een envelop in je handen geduwd.
1: Ja.
0: Dat waren dia's.
1: Ja.
0: Wat was daarop te zien?
1: Ja, Kati had zelf dus een fototoestel meegenomen naar die concerten in 65. En ze heeft dia's gemaakt van het podium. En daar had ik opeens iets grappigs gezien. En ik ben gaan inzoomen. En er stond een bordje op het podium, Radio Europa. En toen ging er bij mij een lampje branden. Want dit was de radiozender die ook uitzond in het Oostblok. Dus ik had weer een haakje om te denken, hier was misschien toch sprake van propaganda op een of andere manier.
0: Dus hier werd jouw vermoeden eigenlijk weer bevestigd?
1: In ieder geval geprikkeld. En ik heb andere foto's bekeken, maar die professionele foto's, die zijn altijd netjes uitgekaderd en dan worden dat soort randjes eraf gesneden. Maar juist omdat het een dia van Kati was, die niet professioneel gesneden was, zag ik die bordjes daarop staan en dat gaf mij weer een invalshoek.
0: En zo werkt dus historisch onderzoek. Soms door een toevallige ontmoeting. Jij vond nog iemand die erbij was, bij het optreden van Armstrong. Hans Houtman, wie is dat?
1: Ja, ik ging foto's kijken van het optreden en toen zag ik een foto van het voorprogramma, de Coon City Stompers. En daarin speelde een drummer mee en dat was mijn handvaardigheidsleraar geweest, Hans Houtman.
0: Die herkende jij op de foto?
1: En zijn naam stond eronder.
0: Oh ja, dat scheelt. Ja.
1: En ik wist dat die drummer was. Dus ik, ook hij stond in het telefoonboek.
0: En je bent met hem gaan praten?
1: Ja.
5: Ja, ik zit hier omdat jij dus in het voorprogramma hebt gespeeld van Louis Armstrong.
6: Ja, dat vonden we toen heel gewoon. Armstrong, we hadden ooit de naam gepikt van een van zijn bands. De Hot Five, dat is het eerste bandje in Hoorn. En na de hand kwamen we met de Coon City Stompers, hè, Coonstad, kwamen we terecht via Benne Essing op dat festival. Ik ben op de fiets naar Benne Essing gereden in Blokker. Zoon van de burgemeester. En gevraagd of wij daar niet konden spelen. Nou ja, hij zag dat wel zitten. Ik vroeg ook niet geld of zo. Hij bood ook geen geld. Maar hij zei, jullie krijgen allemaal een passepartout. Ik wist toen niet wat dat was.
5: Een passepartout, ja. En je dacht, wat krijg ik nou? Maar en je durft het niet zo goed te vragen.
6: Nee, nou ja, goed, na de hand heb je in de gaten natuurlijk wat dat dan is. Want wij mochten elke dag mochten wij daar komen op het veld. En speelden er elke dag op een terras en binnen. En mensen vonden dat erg leuk, zelfs die jonge jongetjes.
0: En zij speelden dat voorprogramma. En in de coulissen stond de grote Satchmo mee te spelen.
1: Ja, waanzinnig.
5: En jullie speelden Dixieland?
6: Ja.
5: En ik begrijp dat jullie op een gegeven moment When the Saints Go Marching In speelden.
6: Ja, dat is natuurlijk een van de nummers altijd van de Dixieland. En wij speelden dat en hoorden tot ons grote plezier van wat is dit? Armstrong in de coulissen. Er was een soort scherm gemaakt en daar stonden zij achter. Wij zaten in een voorprogramma. En die speelden toen mee.
5: Ze heeft gesoleerd met jullie samen.
6: Ja, zachtjes. Eigenlijk meer voor zichzelf, denk ik. En wij hoorden dat, want we zaten daar natuurlijk vlak voor. Ja, dat was wel een belevenis, ja. Ik vond dat toen eigenlijk ook wel toch wel gewoon, eigenlijk, ja.
1: En we zitten een middagje te praten en opeens blijkt dat Hans Houtman mijn vader ook heeft gekend. En dat kan wel kloppen, want ze waren allebei drummers.
5: En mijn vader drumde ook.
6: Ja, Jan.
5: Jan.
6: Jan kon ontzettend goed roffelen. Dat weet ik nog, want daar was ik heftig jaloers op.

0: Dit waren de reacties van de ooggetuigen, de mensen die erbij waren in het voorprogramma, in de zaal, vrijwilligers. We gaan nog even terug naar de reacties in de pers, want daar viel jou iets op.
1: Ja, en dan zijn het niet vooral de recensies of zo, maar dan zijn het de aankondigingen en de artikelen in de tijdschriften die in diezelfde week zijn uitgekomen. Het zijn vertaalde teksten uit het Engels. Dat voel je meteen. Als ik bijvoorbeeld iets voorlees, er staat hier Louis Satchmo Armstrong, jazzkoning weer in Europa. De goede oude Satch is op tournee in Europa. Op triomftocht in het oude continent. Satchmo, zijn trompet, zijn vrouw Lucille en zijn orkest. Elke avond staat hij ergens met zijn glimmend bronzen voorhoofd in het licht der schijnwerpers, die met 1000 glinsteringen schitteren in zijn trompet en straks de tonen blue en swingend in de zaal zullen weer kaatsen. Lang aangehouden en elke vezel beroerend of gejaagd in een maat van 16 of meer. Ja, dat zijn teksten, er is gewoon een tekstschrijver aan te pas gekomen die niet Europees is, volgens mij.
0: Ja, dit klinkt Amerikaans.
1: Ja, ja. Het oude continent.
0: Ja.
1: Het oude en de goede oude Satchmo is gewoon letterlijk vertaald. En je voelt aan de tekst dat het niet een Nederlander is die dit geschreven heeft.
0: Ja. En wellicht dus propaganda.
1: Er staan net iets te mooie kleurenfoto's bij. Het is een soort reclamepraatje. Het is net even te lovend, net even te gelikt. Het viel me echt op dat de toon anders was.
0: Dat festival groeide. Mm-hmm. En in 1961 werd er wederom een poging gedaan om Armstrong te boeken.
1: Ja. En dan zag ik een interessant krantenbericht in het Vrije Volk. Dat is een krant die niet meer bestaat. Dat is een hele leuke krant volgens mij, met speciale jazzedities. De krant meldt dat Ben Essing voor de 5e keer op het festival opnieuw Louis Armstrong weer boeken. En hij had in principe een afspraak met Louis Armstrong en zijn band dat die zouden komen optreden voor $10,000. Maar omdat dit in combinatie met de reis- en verblijfkosten veel te duur ging worden, moest hij opnieuw onderhandelen. En hij ging naar New York. En dat stond in het AD. En er staat ook dat het stuk liep omdat er veel te veel geld werd gevraagd. En dan citeer ik even. Essing is boos teruggevlogen naar Nederland. Hier heeft hij contact gehad met de cultureel attaché van de Verenigde Staten, die over de handelwijze van de heer Glaser niet erg te spreken is. Dus die cultureel attaché komt daar opeens tevoorschijn. En daarvan denk ik weer, hey, maar dat is iemand van de ambassade. Dus er zijn connecties tussen het Blokkenfestival en de Amerikaanse ambassade geweest.
0: En Ben Essing wist dat hij via die cultureel attaché contact moest leggen.
1: Misschien nog.
0: Kende die persoon misschien ook wel, van eerder.
1: Ja, en hij had de gelegenheid om naar Amerika te gaan. Hij wist waar hij moest zijn, hij wist met wie hij moest praten. En ja, dat haalt het onschuldige beeld van een frisgewassen jongen die alleen maar in Blokken leuke dingen aan het doen is toch een beetje onderuit. Er is meer aan de hand dan alleen een festival met houten kistjes. Er is wel degelijk een connectie met Amerika.
0: Oh, dus daar zit een haakje.
1: Daar zat weer een haakje.
0: En wat was de rol van de pers? Want daar gaat jouw scriptie natuurlijk over, hè?
1: Ja.
0: Welke rol speelde zij nou?
1: Nou, die recensies die zijn allemaal best persoonlijk en leuk. En daarvan dacht ik, ja, oké, prima. Maar die tijdschriftartikelen, die vond ik allemaal net even te mooi, net even te gelikt. En ik ben gaan kijken in de Koninklijke Bibliotheek. Ook hele edities van de Revue en de Post en allemaal tijdschriften die in die periode verschenen. Die heb ik doorgebladerd en ik kwam heel veel artikelen over jazz tegen waar net even een te positief toontje aan zat. Net even te mooie foto's bij stonden. Ja, of te mooi. Ik bedoel, ik vond ze prachtig. Maar die zagen er gewoon net even te gelikt Amerikaans uit. En toen er ook iets verscheen in het NRC over de manier waarop de Nederlandse pers in de jaren 50 en 60 in de gaten werd gehouden door de BVD en door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon kopij die door de Amerikaanse diplomaten op de tafel van de redactie is gelegd. Met een mooie foto.
0: Dus dat deed je ook vermoeden dat Nederland toch ook in die tijd doelwit was van propaganda?
1: Dat denk ik. En ik zag hierin ook de hand van de Amerikanen. We wisten al van het Polygoonjournaal, van de Marshallhulp, van de Antwoordman. Daar hebben we in een andere aflevering uitgebreid over verteld. En nu zag ik een directe connectie tussen die artikelen over jazz en de Amerikaanse diplomatie.
0: En dus ook een positief beeld wat ze willen schetsen over de rassendiscriminatie. Of een positief beeld,
1: ja,
0: over de situatie van zwarte mensen in Amerika?
1: Absoluut. Want er was een knipsel in de knipselmap. En ik ben dus nog steeds aan het kijken uit welk blad kwam dit. Ik heb kunnen achterhalen dat het een vertaling is van een artikel uit Ebony. Dat is een Amerikaans blad, speciaal gericht op de zwarte bevolking. Het was een interview met Armstrong. En daar stond een kop boven die mij echt opviel. En dan citeer ik weer eventjes. En toch verandert Amerika. The Grand Old Man van de jazz schrijft over afnemende rassenhaat. In dat stuk vertelt hij over allemaal incidenten die hem zijn overkomen en hoe als hij op een feestje komt mensen hem zeggen van ja, ik heb ook vrienden die zwart zijn en nee, ja, dat hij daar eigenlijk heel erg afkeer van heeft. De manier waarop hij daar altijd weer tegenaan loopt. En ook dat hij gearresteerd is geweest. Er is een anekdote van Armstrong dat hij terugkomt uit Afrika met in zijn trompetkoffer een flinke hoeveelheid Afrikaanse hash. En die moet de grens over Amerika in. En Richard Nixon, de latere president, die dan nog geen president is, die zit ook in het vliegtuig, die is enorm fan. En die zegt, oh meneer Armstrong, mag ik niet iets voor u dragen? En dan geeft Armstrong hem de trompetkoffer waar al die hash in zit.
0: Wacht even, de latere president Nixon heeft voor Louis Armstrong,
1: ja,
0: hars vervoerd.
1: Gesmokkeld. Zonder dat hij het wist.
0: Nou, als het Watergate-schandaal hem niet ten val had gebracht, dan was het wel dit verhaal.
1: Ja, het is hilarisch. Ik heb het niet op twee verschillende plekken gelezen, dus ik denk dat het waar is. Maar in ieder geval, die segregatie, daar gaat het ook vooral over. Het is 1961, hè? Het is nog steeds een diep gesegregeerd land, Amerika.
0: Ja, want we zitten voor de Mars op Washington.
1: We zitten voor de speech. King. Voor de speech I Have a Dream. Voor alle wetten die pas in 65 aangepast worden. En hier zegt Sechmo met een grote kop erboven de afnemende rassenhaat.
0: Nou, dezelfde Sechmo die een paar jaar geleden woedend was over wat er in Little Rock was gebeurd.
1: En ook hierin zie ik de hand van de Amerikaanse diplomatie. Die zegt, in Europa moeten we dit stuk verspreiden. Aan de ene kant geven we dus een beetje toe, ja, die mensen hebben veel meegemaakt. Maar kijk eens hoeveel beter het al gaat. Hoe ver zijn we al gekomen sinds de slavernij? Dat staat er ook nog als een tussenkop boven. En dat, hoe ver zijn we al gekomen sinds de slavernij, is precies een boodschap die ik ook in echte propaganda van Amerikanen op de wereldtentoonstelling heb teruggezien. Want dat was het verhaal dat ze eigenlijk wilden vertellen. Ja, die slavernij, dat was erg. Maar we zijn nu al zo ver gekomen. En dat is exact de promotieboodschap die Amerika wilde vertellen. En die staat hier nu als kop boven.
0: Dus er was toch weer een aanwijzing dat het hier om propaganda ging. Grijze propaganda ging.
1: Ja. En ik zag dus door dat artikeltje in het AD dat er een link was tussen de ambassade en Ben Essing. En ik dacht, ik wil daar meer van weten. Daar moet meer informatie over zijn. En ik wil zo graag weten wat er aan de hand is geweest tussen die ambassade en Essing. En ik had het vermoeden dat er in die archiefdoos die ik nog steeds niet te pakken had, dat daar antwoord op mijn vragen zou kunnen staan. Maar waar was die archiefdoos?

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft scoorde Mbappé alsnog, net als zijn ploeggenoot Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Wat is echt en wat is verzonnen? In een wereld waarin iedereen zijn eigen waarheid lijkt te hebben, wordt de grens tussen fantasie en werkelijkheid steeds vager. Want misschien zijn we allemaal een beetje Don Quixote. En soms ben je dat gewoon not.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un felice noche in the very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn gast van vanavond behoort tot een nieuwe generatie theatermakers die moeiteloos schakelt tussen toneel en televisie. Ze speelt bij het Zuidelijk Toneel, stond op Oerol en is te zien in het Klokhuis. En speelt onlangs met de voorstelling Not Quixote op een theaterfestival in het buitenland. Daar maakte zij van dicht wij mee hoe kunst zich soms moet aanpassen zonder haar kracht te verliezen. Vanavond is het de gast in de Nacht van Caribisch Netwerk. Een internationale sensatie. Actrice Alicia Boudou. Alicia, welkom. Bonocci.
4: Dankjewel.
2: Ja. Nou, ik zou eigenlijk gewoon moeten zeggen goedemorgen. Want eigenlijk als je met de jetlag bent meegegaan, is het nu 9 uur voor je.
4: Ja, ja. Wel.
2: Ja. Zonder te veel weg te geven, waar was je afgelopen maandag?
4: Afgelopen maandag was ik eigenlijk nog in China.
2: In China?
4: Ja.
2: Ja, superleuk. En toen reisde je weer terug naar Nederland.
4: Ja.
2: Ja, ja, ja. We komen zo op terug, maar eerst wil ik met jou. Ik wil graag jou weten wat jouw Caribisch nieuws van de week is. Wat is jou opgevallen in het nieuws afgelopen week?
4: Afgelopen week, wat ik zag, was dat bij het WK, dat voetballers van het Nederlands team waren. Nou, zwarte voetballers die hadden penalties gemist.
2: Ja.
4: En eigenlijk is daar zoveel haat uitgekomen op hun, mm-hmm, dat hun commentsectie uit moest worden gezet.
2: Ja.
4: En dat is dus even op mijn tijdlijn gekomen en nu is het eigenlijk dan weer weg.
2: Ja.
4: Maar dat blijft bij mij toch wel haken. Of daar blijf ik dan toch nog wel over nadenken.
2: Ja.
4: Dat gewoon pure vorm van racisme is.
2: Ja.
4: En daar moet denk ik wel bij worden stilgestaan eigenlijk.
2: Mm-hmm. En waarom raakt dat jou zo?
4: Dat raakt mij omdat, nou, ik ben zelf ook iemand van kleur. En ik kan me voorstellen dat als je zo hard werkt voor je, zeg maar, prestatiedruk is al hoog. Om, ja, denk ik, deel te zijn van zo'n team. En dat je dan geen fouten mag maken als topsporter. En dat je eigenlijk, dan wordt er eigenlijk met een soort dubbele standaard naar je gekeken.
2: Mm-hmm.
4: En ik kan mezelf daar ook wel in herkennen dat er met een dubbele standaard naar jou wordt gekeken. En dat er toch het gevoel heb van, oh, ik moet dus 2 keer zo hard werken als mijn, ja, witte collega.
2: Ja.
4: Om serieus te worden genomen, ja, eigenlijk. En om hopelijk niet te worden uitgescholden, zeg maar.
2: Mm.
4: Maar ja, nee, dat raakt me dan gewoon. Ook om die comments te zien. Want ik denk dan gewoon, jeetje, dit is echt. Het is gewoon triest eigenlijk.
2: Ja, ja. En stel je voor, loop je een van de spelers tegen het lijf morgen, Somerville, zeg maar. wat ja, zou je tegen zo'n speler zeggen?
4: Ik zou zeggen, ik hoop dat je niet laat demotiveren, niet kleiner laat maken. Dat je moet worden gezien als een speler, als een mens, als je op het veld staat en dat er naar jou, naar je spel moet worden gekeken en niet naar hoe je eruit ziet.
2: Mm-hmm.
4: En dat dat flauwekul is, dat dat wordt meegenomen in als je een fout maakt. En, ja, dat je fouten moet kunnen maken. Dus blijf fouten maken, zou ik zeggen.
2: Ja.
4: Dat moet kunnen.
2: Zeker, zeker. En wat zegt dat voor andere jongens, meisjes van kleur die hier in Nederland opgroeien en voor Nederland uitkomen, maar niet misschien voor voetbal, maar weet ik veel, in muziek, in wetenschap. Wat zegt dat voor de jongere generatie die naar deze spelers opkijken?
4: Nou, het is natuurlijk, als je naar hun kijkt, dan ten eerste is het volgens mij super mooi om te zien dat je iemand aan de top ziet die op jou lijkt. Dus dat je een soort hoop hebt van, oh, ik kan daar ook komen als ik hard werk.
2: Mm-hmm.
4: En dat het daarom jammer is dat als je dan een fout maakt, dat je eigenlijk misschien dan ook heel angstig wordt gemaakt als jongere generatie.
2: Mm.
4: Van, oh, ik mag daar wel zijn, maar met bepaalde voorwaarden.
2: Ja.
4: Dus ik hoop dat daar een verandering in wordt gemaakt in het vervolg. Als iemand aan het opstaat die er niet zo uitziet als een gemiddelde witte persoon.
2: Mm-hmm.
4: Of dat er iemand die er anders uitziet dan je gewend bent, dat, ja, je diegene kan zien als mens.
2: Mm.
4: En als de functie van wat diegene doet als muzikant, als topsporter. En dat je je vooroordelen of je beperkte beeld van iemand, dat je dat achter kan laten, zeg maar.
2: Ja.
4: Dus dat we naar kwaliteit gaan kijken.
2: Ja.
4: Niet naar.
2: Precies. Natuurlijk. Precies. En terwijl we het over kwaliteit hebben, jij hebt ook hele hoge prestaties geleverd in het buitenland. En ook, ja, voor Nederland eigenlijk. Want je was een tijdje in het buitenland.
4: Ja.
2: Hoe voelt het om nu weer terug te zijn?
4: Nou, ik ben heel blij om terug te zijn. Omdat het is toch wel een vliegtuigreis van in totaal, denk ik wel, 14 uur of zoiets, ja, of langer zelfs. Inclusief een overstap.
2: Mm-hmm.
4: Het was ook maar eigenlijk best wel kort.
2: Mm.
4: Dus het was eigenlijk een soort uitstapje en dan weer terug in Nederland. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat ik dat heb kunnen meemaken en dat, ja, ik die ervaring mee kan nemen.
2: Ja, ben je nu alweer helemaal geland of moet je nog wennen?
4: Nee, mijn jetlag is echt nog steeds crazy.
2: Ja, ja.
4: Dat mijn dag die begint gewoon voor mij nog steeds om 6 uur ben ik klaar wakker.
2: Ja.
4: En dan kan ik gewoon nog mijn dag hebben. En,
2: ja,
4: ik ben normaal gesproken geen ochtendpersoon.
2: Nee, precies.
4: Dus nee, ik moet nog landen hoor.
2: Ja, precies. Maar dit was ook jouw eerste keer in China.
4: Ja,
2: ja.
4: In Azië.
2: Hoe was dat voor jou? Om daar voor het eerst te ontdekken en te zijn?
4: Nou, ik vond dat eigenlijk grappig genoeg voelde ik me meer thuis dan ik dacht. Omdat de Chinese keuken, ik ben daar zelf eigenlijk ook best wel mee opgegroeid. Ik ben zelf Surinaams, Hindoestaans. En thuis hebben we in de keuken dat we mijn ouders eigenlijk ook wel heel veel vanuit de Chinese keuken is geïnspireerd. Dus qua eten dacht ik, wow, wacht even. Eigenlijk zit ik wel goed. Ik herken heel veel. En ja. Daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Van het lekkere eten. En ja, gewoon heel bijzonder om andere culturen te zien. En ook culture shocks, zeg maar. Dat bijvoorbeeld roggelen.
2: Ja.
4: Dus dat is heel normaal.
2: Ja. Ja.
4: Als je over straat loopt, daar moest ik even aan wennen.
2: Ja.
4: Wel.
2: Kan me voorstellen.
4: Maar ja, ook weer hele mooie dingen weer kunnen zien en kunnen meenemen. Wat betreft mijn mini-tripje in China, zeg maar.
2: Ja, wat leuk. En als een persoon van kleur.
4: Ja.
2: In China, dat valt heel erg op. Werd je ook om de hoek gevraagd op de foto?
4: Ja.
2: Ja.
4: Grappig genoeg, de eerste week waren we in Aranha.
2: Mm-hmm.
4: Dat was de week van het theaterfestival. Toen viel het reuze mee. Toen was ik best wel incognito, liep ik en dacht ik, nou, eigenlijk wat ik me had voorgenomen, dat ik zou opvallen, valt reuze mee.
2: Ja.
4: Geen kleine kinderen die zo, wow,
2: wat
4: is zij.
2: Ja.
4: En dan de tweede week was ik in Beijing en toen werd er heel veel omgekeken of zo gezwaaid. Of inderdaad mensen die zo roepen van een afstand om, picture, zeg maar.
2: Ja, ja.
4: En ik probeer dat dan als een compliment te nemen. Maar het is ergens ook vervreemdend. Omdat ik dan denk van, ik ben gewoon heel apart hier. Gewoon.
2: Maar wat was dat anders in Aranje, waar jullie waren? Wat was dan daar anders?
4: Nou, daar werd er dus niet zo naar me omgekeken. Dus was het niet zo duidelijk dat ik er anders uitzag.
2: Mm.
4: Dan was het toch wat subtieler. Of helemaal niet. Dan, daar was ik ook wel een van de weinige zwarte personen. Maar ik voelde me daar minder vreemd.
2: Ja.
4: Dan in Beijing, grappig genoeg.
2: Ja. Ja, heel interessant vind ik dat. Ja. Want ik was er ook een aantal jaar geleden. En dat was voor mij de culture shock. Van, oh, jullie hebben nooit een zwarte persoon gezien.
4: Ja, precies, ja.
2: Oh. Dus het was heel erg wennen. En ik weet nog, toen was het hartje winter, min 16 graden.
4: Ja.
2: Dus wij waren ook helemaal in capuchon en van alles gecoverd. En dan nog zagen mensen jou van, oh, jij bent anders, weet je? Ik vond het eigenlijk heel geinig om op de foto's te staan met iedereen. Dus op een gegeven moment ging ik ook foto's maken met hun van op mijn telefoon. Van ja, jij wilt een foto van mij, ik neem een foto van jou. Wij hebben allebei foto's. Dus dat vond ik best wel op een gegeven moment wel leuk.
4: Ja.
2: Mijn familie die met mij was, vond het minder leuk. Maar ik dacht, ja, dit is gewoon hun beleving.
4: Okay,
2: en ik ga er gewoon in mee.
4: Ja.
2: Ik maak het ook mijn beleving van.
4: Ja, precies.
2: Ja.
4: Ja, dat is wel een mooie manier om erin te staan. Want ik had soms nog wel zo, oh, ik voel me echt een attractie nu. En ik weet niet of ik dat heel erg leuk vind eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja.
4: Omdat ik ook ergens op voor mijn rust, of nou ja, in een grote stad voor je rust komen. Maar in ieder geval gewoon ergens in onderdompelen, zeg maar.
2: Mm-hmm.
4: Dat kan dan niet helemaal. Dan ben je toch nog super bewust van hoe je eruit ziet.
2: Ja, precies.
4: Maar ja, dus gemixt was ik erover.
2: Ja,
4: zo foto's maken.
2: Herkenbaar wel, ja. En dus Aranha, het theaterfestival in China.
4: Ja.
2: Als ik het goed begrijp, heb je daar meermaals opgetreden.
4: Ja.
2: Ja. Nou, mooi. En als een van mijn collega's zou zeggen, jij kan vanaf nu jezelf introduceren als internationaal. actrice.
4: Ja, precies.
2: Maar we gaan het zo meteen meer over hebben.
4: Ja.
2: Maar ik wil je ook vragen voor jouw Caribische held.
4: Ja.
2: Dat is een vraag die we aan al onze gasten stellen. Wie is voor jou jouw Caribische held?
4: Mijn Caribische held? Ik heb er eigenlijk twee.
2: Mm.
4: Maar zal ik ze gewoon alle twee introduceren?
2: Ja.
4: Dus ik heb Josephine Baker.
2: Mm-hmm.
4: En ik heb Anton Kom.
2: Ja.
4: En alle twee om eigen redenen zijn het inspiraties voor mij. Josephine kwam voor mij op de middelbare school. Toen we geschiedenis kregen van kunsten. En toen kwam zij eigenlijk een van de weinige personen van ik dacht... Hey,

0: eigen redenen zijn het inspiraties voor mij. Josephine kwam voor mij op de middelbare school. Toen we geschiedenis kregen van de kunsten. En toen kwam zij eigenlijk een van de weinige personen waarvan ik dacht... Hey, ik zie mezelf in haar eigenlijk. Of ik kijk naar haar en dan denk van... Oh, oké. Wat een coole vrouw, zeg maar. Wat heeft zij betekend? En haar iconische bananenrokje. Waar zo eigenlijk super mee bekend is geworden. En toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk ook nog dus een spion is geweest. En dat ze echt van alles heeft gedaan. Naast de artiest zijnde.
1: Ja.
0: Bij Anton had ik... dat ik had wel eens van hem gehoord. En toen wist ik... ik weet het. Het is echt wel een held geweest. En toen dacht ik... Oh ja, volgens mij zijn er ook nog wel eens meer dingen van hem te vinden. Boeken geschreven. Oh, het is echt... gewoon, hij heeft echt geschiedenis geschreven. Ja. Eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Dus... En wat ook veel betekent is dat hij best wel een symbool is voor... om als Surinamer denk ik wel trots op te zijn.
1: Ja.
0: Dat je eigenlijk een soort held, Surinaamse held hebt.
1: Ja.
0: En dat is wel fijn als representatie.
1: Ja, precies. En hoe zie jij jezelf terug in Josephine Baker of Anton de Kom? Of...
0: Ik zou zeggen een bepaalde drive om... om te kunnen zeggen en om een verschil te kunnen maken. Dat klinkt nu echt heel groot. Maar dat het echt in de kleine dingetjes kan zitten. Toch opkomen voor iemand. Dat je over dingen moet praten. Dingen moet uitspreken. En dat hebben zij allebei gedaan. En juist in momenten dat het eigenlijk... gevaarlijk is om te doen. Of juist in momenten dat het heel ongemakkelijk is... om die plek in te nemen als je in de minderheid eigenlijk bent. En dat vind ik heel inspirerend. Omdat ik me... Ja, ik bevind me vaak in velden waarin je een van de weinigen bent. En dan denk ik, ja, ik mag ook gewoon ruimte innemen...
1: Ja.
0: Als ik iets te zeggen heb hierover.
1: Ja.
0: Of ik hoef me niet te kleineren. Of ik mag vertrouwen op dat iets niet helemaal goed voelt. En dat ik denk dat ik hier even iets over moet uitspreken.
1: Ja.
0: Dus op die manier eigenlijk. Ja. In een soort micro...
1: Ja.
0: Hoe zeg je dat?
1: Niveau.
0: Microniveau.
1: Ja. Ja.
0: Dat eigenlijk.
1: Ja, interesting. Ja, heel mooi om dat te horen dat je dat zegt. Ja, ja. En ik kreeg meteen een bericht dat er een spookrijder is. Ik denk dat er een berichtje zo binnenkomt.
2: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Een voorstelling die begint in Nederland en eindigt uiteindelijk op een theaterfestival in China. Het klinkt bijna als een sprookje, maar dat is het ware verhaal van mijn gast voor vanavond, Alicia Boudou. Internationale sensatie.
0: Thank you.
1: Hoe kwam de uitnodiging voor China tot stand?
0: Ja.
1: De voorstelling Not Quixote.
0: Yes. Ja, dat was eigenlijk... Het is best wel organisch gegaan, om het zo maar te zeggen. Maar vooral heel onverwachts. Het was echt onverwachts.
1: Ja.
0: Ik kan me nog herinneren, we hadden première week. En toen kwam er in een van die voorstellingen, na de première, kwam er iemand kijken... En ze kwam binnen en ik vond er al heel cool uitzien. En ik dacht van, dit is de première en de speelweek was in Den Bosch. En ik dacht, denk niet dat jij uit Den Bosch komt.

0: Maar misschien wel uit een ander deel van Nederland. I don't know. Ja. Maar ik vond er wel al opvallen op een
1: want
0: hele
1: hoe zag ze eruit?
0: Gewoon super vette kledingstijl. Ja. Dat ik denk, oh, die kleding heb ik ook niet per se in Nederland gezien. Gewoon wat je dus heel veel in China ziet. Ja. Van die best wel brede oversized silhouetten. Maar wel heel mooi aansluitend. Dus gewoon echt dat je denkt, ja, you've got your own style. Je had je eigen kledingwinkel kunnen hebben eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou goed, uiteindelijk achteraf, na de voorstelling, kreeg de regisseur denk ik een mail met hey, I loved your show. I didn't understand anything, but I loved it. And I would like to invite you to come play in China.
1: Mm-hmm.
0: En toen waren wij met z'n allen zo, oh, ha, gaan we met deze voorstelling naar China? We'll see.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment werd het eigenlijk steeds echter. Dat ze gewoon heen en weer gingen met, oké, nou, dit is de voorstelling, registratie, oké. Nou, als jullie echt zouden moeten komen spelen, dan moet er misschien wel nog wat censuur komen. Omdat in China heb je niet dezelfde vrijheid als dat je hier in Nederland hebt.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld in de voorstelling zit roekeloos rijden. Of zit bijvoorbeeld naakt zijn.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En dat is bijvoorbeeld in China niet per se toegestaan om je naakt uit te kleden op het podium.
1: Ja.
0: Zijn ze eigenlijk de hele tijd heen en weer gegaan. Oké, maar als we het zo aanpassen, zou die dan wel kunnen staan op het theaterfestival. Mm. Oké? En zo ging dat de hele tijd heen en weer. Ja. Totdat we echt, ja, niet lang voordat we de vlucht hadden, een groen licht kregen. Wow. Heel snel visums geregeld. En was het zo, oké, we gaan, let's go, yeah.
1: Ja.
0: Zo wow. is het gegaan eigenlijk.
1: Ja, wat een verhaal. Maar hoe voelt dat dan als maker om die gewend is, weet je, aan alle vrijheid hier in Nederland om alles te kunnen maken en te zeggen. En nu moet je gaan aanpassen aan censuratie.
0: Klopt.
1: Dus je gaat letterlijk in een andere rechtsstaat, kan je dat zo noemen?
0: Ja.
1: Dat andere regels van toepassing zijn op je kunst. Hoe voelt dat voor jou? Dat jij met hele andere waardes gewend bent?
0: Ja, dat is ook een van de eerste dingen wat de regisseur zei van, we hebben echt heel veel vrijheid hier eigenlijk. Mm. Als je ziet waar we mee rekening moeten houden voor in China, voor in de voorstelling. En ik merkte bij mezelf eigenlijk, oh, maar ik wil juist kijken naar, oké, als dit uiteindelijk een voorstelling wordt die we daar moeten gaan spelen, vind ik het juist heel tof om te zien hoe kunnen we het Chinese publiek daar bereiken met dezelfde voorstelling. Dus we moeten dingen aanpassen, maar dat verandert niet de core van het verhaal, of de kern van het verhaal. Misschien, in uitvoering veranderen wat dingen, maar inhoudelijk blijft het hetzelfde, in principe. Ja. Dus je moet op een andere manier gaan kijken hoe je het publiek kan bereiken. En dat vond ik juist heel waardevol om te zien en mee te maken. Want het Chinese publiek reageerde op echt andere dingen dan we in Nederland gewend waren.
1: Ja.
0: Dus waardevol, zou ik zeggen.
1: Ja, en de dingen die je hebt moeten aanpassen.
0: Ja.
1: Heeft dat ook invloed gehad op hoe jij kijkt naar censuratie überhaupt? Dat je, ben je daar misschien meer begrip voor gaan krijgen? Je stond er wel voor open.
0: Ja, zeker. Ik bedoel, als we wilden toegelaten worden om daar te spelen, moesten we wel. En ik was echt wel een van de eerste, nou, jongens, laten we het gewoon doen. Toch?
1: Ja.
0: Maar iedereen dacht ook, dit is echt een kans die niemand zou willen missen.
1: Ja.
0: Dus laten we er gewoon volledig voor gaan, induiken. En dan zien we uiteindelijk wel, wat vonden we dan eigenlijk van deze gecensureerde versie? En
1: heb je een antwoord daarop?
0: Ja, ik denk dat eigenlijk gewoon wat we daar hebben meegemaakt met het publiek, hoe enthousiast ze reageerden, hoe warm en open ze reageerden, dat we dachten, oh, nou, daarvoor is het verhaal. Dus het maakt helemaal niet uit, de gecensureerde versie. We hebben alsnog dat publiek kunnen bereiken. Mm. En we hebben hun mee kunnen nemen. En zij hebben ons ook meegenomen in een journey. En daar ging het eigenlijk om. En ik weet nog de première, zo bij het applaus. Dat je dan klaar bent en dan zo, oh my god, we did it. Dan raakt het je gewoon. Dat je denkt van, wow, we hebben samen met deze groep mensen hebben we deze avond gemaakt eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus daar ging het uiteindelijk meer om.
1: En om even terug te gaan naar de voorstelling zelf, Not Quixote. Yes.
0: Ja.
1: Het is een gebaseerd op een verhaal die heel veel mensen al kennen, van Cervantes. Maar wat is Don Quixote, even in het kort?
0: Ja. Don Quixote, het verhaal van de voorstelling.
1: Van Don Quixote. Het originele verhaal.
0: Ja, eigenlijk gaat het over. Het is een parodie op ridderromans van vroeger. En Don Quixote is eigenlijk een soort reactie op al die romantische of ridders die gaan vechten voor hun jonkvrouw en dan de wereld redden. En juist deze ridder die heeft heel veel psychoses de hele tijd en heel veel waanideeën. En je denkt van, jeetje, denkt niet iedereen dat hij gek is, maar hij neemt iedereen de hele tijd mee in al zijn psychoses.
1: Ja.
0: En dat blijft maar doorgaan. En je denkt, gaan ze, geloven ze hem nu wel? Ze geloven hem weer. En eigenlijk blijft dat de hele tijd zo doorgaan.
1: Ja.
0: Tot aan het einde.
1: Ja.
0: En hoe
1: is dat anders dan in Not Quixote? Wat jullie
0: hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, Not Quixote gaat dus over dat. Het is dus eigenlijk een herdenking. Figuren komen bij elkaar, het publiek komt bij elkaar om iemand te herdenken. Mm-hmm. En het is dan gebaseerd op het boek, maar ze willen dat juist graag niet zo laten merken, omdat ze denken, nee, wij maken ons eigen verhaal. Wij gaan een eigen fantasie eigenlijk in. Wij gaan in onze eigen waanideeën verdwijnen.
1: Ja, precies.
0: Dus niet denken aan Don Quixote, zeg maar. Denk er niet aan. Not Quixote, weet je wel? Zeg maar, laten wij gewoon lekker.
1: Het is een soort van de roze olifant idee. Van de, niet denken aan die roze olifant, maar
0: niet denken.
1: Nee.
0: En er wordt de hele tijd een beetje zo daarmee gespeeld eigenlijk. En ook daarin hopen we het publiek mee te nemen, ook in die fantasie van eigenlijk is iedereen een beetje Don Quixote.
1: Ja.
0: Uiteindelijk. En is iedereen wil zich een beetje verliezen in zijn eigen fantasieën.
1: Ja.
0: Dus het is een manier om eigenlijk een nieuwe versie of een nieuwe interpretatie van dat boek in het nu van dat je je fantasie eigenlijk moet koesteren.
1: Mm.
0: En dat je mag verliezen in je grote kinderlijke fantasie eigenlijk.
1: Ja. Ja. En ik las een interview van jou waarin je zei dat je als volwassen ook een beetje een Don Quixote bent, omdat je ook elke dag probeert na te doen om volwassen te zijn. Is dat ook een waan idee, volwassen zijn?
0: Absoluut. Ik heb geen idee wat ik bedoel. Ik heb echt geen idee. Maar dat is gewoon grappig. Op een gegeven moment dan studeer je af en dan mag je het allemaal zelf bepalen. En dan en dan denk je ook van, oh ja, ik denk dat dit goed is. Ik kan bij niemand spieken, want er is geen goed of fout.
1: Mm.
0: Dus dat is het ook. Fantasie is niet goed of fout. Mm. Daarin zeker. Als in, ik ben dagelijks gewoon zo.
1: Ja.
0: Oké, vandaag als volwassenen. wat ga ik doen? Kan ik dit? Ja, ik kan dit. Dan is het fijn om inderdaad een verhaal zoals dat, waarin het oké is, dat je het niet altijd weet. Maar dat je wel gewoon meegaat in een soort stroom.
1: Ja.
0: En dat je dat zo ook kan ontdekken.
1: Ja. Deze voorstelling die speelt al anderhalf jaar.
0: Ja. Ja. Dat is wel lang, ja.
1: En met een beetje de kers op de taart is deze reis naar China.
0: Ja.
1: Maar daar hebben jullie ook gewoon in het Nederlands opgetreden. Hoe was dat? En hoe heeft het publiek daarop gereageerd op jullie voorstelling?
0: Ja, klopt. We hadden dus Mandarijnse ondertiteling. En we hadden gelukkig ook nog een generale repetitie om even te kijken van hoe valt het. En al heel snel merkten we, oh, we kunnen eigenlijk best wel in eenzelfde soort tempo zoals we in Nederland spelen, alleen veel explicieter. Dus als je bijvoorbeeld zegt 5 weken, kan je nu 5 weken doen met je hand erbij.
1: Ja.
0: Dat het gewoon net iets duidelijker is. Dus daarin gingen we vooral zoeken van hoe kunnen we hun helpen in het Nederlands te verwerken. Terwijl ze ook natuurlijk ondertiteling hebben.
1: Ja.
0: Dus dat was vooral het grootste verschil. En natuurlijk, ja, de humor is ook anders. Dus met sommige grapjes waarin we in Nederland echt gewend waren dat, oké, deze komt eigenlijk altijd wel heel fijn aan, was het soms gewoon doodstil.
1: Ja.
0: En dat is dan heel grappig. Want dan, ik had tijdens de generale repetitie dat ik mijn lach in moest houden. Dat ik denk, oh ja, het is gewoon, niemand snapt dit. Je voelt je dan in een soort van, hallo.
1: Een beetje meme. Ja.
0: Zo van, er is geen vierde wand, maar alsnog voelde het even zoeken, even oriënteren.
1: Je wou het bijna breken, zeg maar, die fourth wall.
0: Ja, als in, die breken we eigenlijk ook, maar het voelde omdat we die taal, nou ja, niet per se taalbarrière, maar omdat je opnieuw moest gaan zoeken naar hoe we die connectie moeten maken via de taal, was het oké, hoe, omdat er geen vierde wand is en we eigenlijk alleen maar tegen het publiek praten, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij nog steeds mee zijn op onze interacties met hun. Want dat is ook echt deel van het verhaal.
1: Ja.
0: En toen de regisseur kwam met iets heel slims. Ze zei van, jullie moeten gewoon van die bordjes met Chinese dingen die je normaal gesproken even snel zegt tegen het publiek in een Nederlandse versie.
1: Mm-hmm.
0: Moet je die gewoon opschrijven en dan hou je die gewoon omhoog. Op het moment dat je niet dat je iets van ze wilt hebben of zo.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld. En dat werkte. Dat
1: bijvoorbeeld lachen? Of applaus? Of wat moet ik voorstellen dat op die bordje staat?
0: Dingen zoals dingen die niet in de ondertiteling staan.
1: Ja.
0: Maar die je wel ondertussen de vrijheid wilt hebben om te kunnen communiceren wanneer je wilt.
1: Mm. Ja.
0: Dus bijvoorbeeld, er is een moment in het stuk dat ik en een ander karakter gaan flirten met iemand uit het publiek. En dat ik dan vraag aan diegene, wat is je naam? Maar dat is altijd een beetje, dat prikken we altijd er een beetje tussen. Dus dat echt timen met de ondertiteling heeft niet heel veel zin. Dus toen heb ik dat gewoon ook op een bordje gezet. En dat is dan heel leuk. Want dan zeg je ook, what's your name? En dan snappen ze dat niet. En dan hou je dat bordje. En dan, oh, oké. Okay. En dus dat is ook wel leuk, die stapjes meekrijgen. Dus eigenlijk een beetje, dus niet applausdingen, maar delen van het script en van wat de personages zeggen.
1: Ja, heel mooi. Dat lijkt me echt heel leuk om van te leren van hoe je de connectie maakt met een publiek dat jou niet verstaat. Dus ik denk dat neemde dat ook mee dan in de volgende voorstelling die je gaat doen?
0: Zeker.
1: Ja? Wat heb je daarvan geleerd om mee te nemen?
0: Wat ik vooral heb geleerd is dat, en wat ik echt heel fijn vind, is dat theater of een connectie maken gaat buiten of je dezelfde taal spreekt of niet. Of gaat buiten, het gaat om wat je in dat moment doet met die mensen eigenlijk. Mm. En dat vond ik heel fijn. Dat ik denk, zie, het gaat gewoon altijd om in het moment met het publiek. We hebben elk ander en we hebben het, we hebben het verhaal. En dat het gaat, daar gaat het om eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat is gewoon heel tof. om te merken. En dan ben ik ook heel blij dat we het in het Nederlands hebben gedaan. Dat je denkt, dat kan het gewoon hebben. Je kan in deze Nederlandse voorstelling spelen voor een Chinees publiek. Ja. En alsnog dit hun meekrijgen, zeg maar.
1: Ja. Ja, misschien was het moeilijker om in de Chinese teksten te gaan leren.
0: Ja,
1: ja.
0: Ik denk het wel. Misschien ja. Nog iets langer repetitietijd nodig.
1: Ja, ja, ja. Nou, we gaan even naar muziek. We gaan weer een beetje de taal induiken. Paro quando oisho te nome van Maro. Mm-hmm. Voor wanneer ik jouw naam hoor.
0: Ja.
1: Ja, we gaan er eerst naar luisteren.
0: Oké. Okay.

0: DJ Felicia.
1: Para cuando hoy show te nomi, fue un ir que un amo fue maro. Wat een mooie plaat. Wat een mooie nummer. En weet je dat die op North Sea Jazz staat aanstaande zaterdag?
2: Nee.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Helaas. Dus als een van onze luisteraars ja. Alicia blij wilt maken hiermee.
2: Want, wacht even. Dat is echt een goede.
1: Ja. Anders kan je nog naar Gent, de 12e.
2: Maybe, dus honestly.
1: Daar staat hij nog. Maar,
2: Okay.
1: Waarom heb je dit nummer gekozen?
2: Ik heb dit nummer gekozen omdat ik het vind een beeldschoon nummer. Eerste keer dat ik het hoorde. Het maakt ook een soort journey. Het begint heel rustig en dan komt er toch een soort groove in. En een soort... ik zou zeggen, wordt het toch een beetje van... integerder, naar kwetsbaarder, naar toch iets vrolijker, naar iets zelfverzekerder. En het gaat eigenlijk over onzekerheid in liefhebben, maar dan toch wel kiezen om de pijn te doorstaan van het liefhebben. Dus ook al weet je niet of je het terug gaat krijgen, maar je kiest ervoor om het te doen, want zo ben je gewoon. En als ik dacht aan de vraag van hoe zou je jezelf misschien, zou je herinnerd willen worden of een beetje die richting, dan zou ik heel erg willen omarmen dat juist die onzekerheid, dat daar heel veel kracht in zit eigenlijk. In het niet weten, maar het gewoon doen en het geven.
1: Ja.
2: En dat doet dat nummer ook gewoon met mij. Als in, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Het gaat ook over een beetje de liefde dat je waardoor je beter wilt worden ook.
1: Ja.
2: En dat kan over alles gaan. Dat mag gaan over iemand, maar dat mag ook gaan, denk ik, over jezelf. En daarin geloof ik dat muziek altijd een vrije interpretatie heeft. Dit is wel echt een van de nummers die ik vaak opzet.
1: Ja.
2: Zeker weten.
1: Heel mooi, heel mooi. En dus we horen net hoe je herinnerd zou willen worden.
2: Ja.
1: Maar naast het werk dat je doet, je bent ook het persoon die je bent. Voor je carrière is het ook echt een begin geweest. Waar is het allemaal begonnen voor jou qua acteren? En waar is dat begin?
2: Dit begon voor mij in principe... altijd als ik mijn ouders vraag van... was er echt een soort omslagmoment of zoiets? Maar zij zeiden... nee, je wist wel eigenlijk altijd al dat je entertainment leuk vond. Ik maakte vroeger bijvoorbeeld zo van die webcam... zo video's dat ik mijn eigen show had. Dus ik was vroeger ook al wel heel snel bezig met... en entertainment en... Ja. Waar is het publiek, zeg maar. Maar dat kwam ook omdat mijn vader heel veel filmde in mijn jeugd. Dus hij wilde heel veel gewoon capturen, zeg maar.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Daardoor was ik al heel snel... oh, wacht even, dan ga ik er wel even voor staan.
1: Als de camera aanstaat, moet jij ook aanstaan.
2: Ja, zo. Ja. Wacht. Kijk. En dit of whatever. Dat in combinatie dat ik het... vanaf de groeps 8 musical wel echt voelde... oh, dit is wel echt heel erg leuk.
1: Ja.
2: Laat ik gewoon kijken of ik een middelbare school kan vinden... die hier ook iets mee te maken heeft. Dat je kan acteren of dansen of zingen of iets in die richting. Toen had ik een middelbare school gevonden. Dat was ook heel erg leuk. Toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon echt proberen. Ik ga echt kijken of er een hbo-opleiding is die...
1: Ja.
2: Me daarin zou kunnen opleiden. Dat ik het echt als beroep kan gaan doen. En toen heb ik voor één school, genaamd Codarts, heb ik auditie gedaan voor muziektheater. Toen dacht ik, oké, ik ga dat doen. En als ik het haal, dan kies ik ervoor. Moest het zo zijn. En anders doe ik psychologie.
1: Ja.
2: En toen is het allemaal gelukt. Mocht het zo zijn.
1: Ja.
2: En ja... nu ben ik heel erg blij.
1: The rest was history.
2: Ben ik heel erg blij dat ik het gewoon heb gedaan.
1: Ja. Yeah.
2: Dus dat. Denk een beetje een best wel organisch proces.
1: Ja. Mm-hmm. Yeah. En zoals je zegt, ja, je studeert af en dan ben je volwassen.
2: Ja.
1: Wat was die stap dus na je studie? Wat deed je daarna? Wat waren je eerste stappen?
2: Nou, ik had geluk dat ik had wat stages bij het Zuidelijk Toneel gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En toen vanuit daar was er eigenlijk al een soort relatie ontstaan. Dat ik weer terecht mocht bij een productie. Mm-hmm. Voor een, voor een paradevoorstelling. Theaterfestival Parade. En samen met een klasgenoot was dat eigenlijk ons eerste baantje. En dat was heel leuk. Dat we ons eerste officiële real money met acteren samen konden verdienen. Ja. En zo begon het eigenlijk. En vanuit daar kwam ook ineens de kans om een sketch te mogen doen voor het Klokhuis.
1: Ja.
2: Want iemand had me gezien spelen op de paradevoorstelling. En die zei van, hey, ik zag je spelen, zou je het leuk vinden?
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk zo is het. Ben ik aan het oriënteren en probeer ik de kansen te pakken die er zijn.
1: Zeg je oriënteren? Ben je nog steeds aan het oriënteren?
2: Nou, ik denk dat ik nooit stop met leren of nooit stop met mezelf leren kennen in dit vak. Als in elk project is anders. En elk project heeft weer een nieuwe les. Maar misschien is het, misschien is het zoeken, echt het zoeken voorbij. Maar wel altijd blijven openstaan voor wat.
1: Ja.
2: Wat was dit nu? Wat betekende dit nu voor mij? En dat ik altijd dicht bij mezelf durf te blijven. In projecten. En dat je eerlijk blijft van, vond ik dit leuk? Ja. Doe ik dit voor mezelf? Ja. En dat eigenlijk.
1: En zo blijf je gewoon doorgaan. Van,
2: zeker.
1: Zo blijf het die eigen, en je eigen aan jezelf feedback geven.
2: Precies.
1: Ja.
2: Zeker. Dat is denk ik heel belangrijk, dat ik dat blijf doen en blijf eerlijk reflecteren op alles. Omdat het is echt superleuk en het zijn heel veel prikkels en ik mag heel veel coole dingen doen. Maar het is ook dat ik een balans moet blijven vinden van, ik blijf dit voor mezelf doen, toch? Ik ben niet in een soort, dat je ineens in een soort validatiehunt zit van, dit lukt nu en dit lukt nu en dit lukt nu.
1: Ja.
2: Maar dat ik ook voel van, oh mijn god, wow. Ik mag er ook even bij stilstaan. En ik mag ook even gewoon genieten hiervan. En het soms ook even niet weten, zeg maar.
1: Ja. Ik heb een this or that rond. Die ik vaak doe met mijn gasten.
2: Yes.
1: En dus je hebt per vraag heb je twee keuzes. Je moet eentje kiezen.
2: Okay.
1: Dus het is een snelle ronde. We gaan het doorheen.
2: Ja.
1: Theater of televisie?
2: Oh.
1: Het is wel moeilijk.
2: Oh, theater.
1: Theater. Repetitie of première avond?
2: Repetitie.
1: Comedy of drama?
2: Comedy.
1: Mm. Binnenspelen of buitenspelen?
2: Buitenspelen.
1: Buiten. In Nederland of tournee in het buitenland?
2: Ik zeg nu tournee in het buitenland.
1: Ja. Improviseren of volgens het script?
2: Improviseren.
1: Kindervoorstellen of volwassen publiek?
2: Kindervoorstelling.
1: Klokhuis of Zuidelijk Toneel?
2: Wow. Ja,
1: dat is moeilijk, hè? Ja, ik las niet. Die gaan we skippen. Je hoeft niet te kiezen. Filmset of theaterkleedkamer?
2: Oh, filmset.
1: Vroege repetitie of avondvoorstelling?
2: Avondvoorstelling.
1: Applaus aan het einde of muisstilte in de zaal?
2: Hey. Oké, wacht even. Ik moet snel zijn. Applaus aan het einde.
1: Oké. En als laatste, één rol voor de rest van je leven? Of elk jaar een compleet nieuwe personage?
2: Elk jaar een compleet nieuw personage.
1: Waarom?
2: Omdat ik dat vind ik denk ik dan de kracht van acteren is de transformatie en durven gewoon iets anders te willen zijn en gewoon kijken. Ook als in, ik leer ook zoveel van gewoon elke keer weer een nieuw project, weer een nieuwe wereld. blijven openstaan voor nieuwe dingen. Dus daar ben ik wel van, dan elk jaar een nieuw personage. Mm. In plaats van dezelfde.
1: Mm.
2: Dat, ja, nee. Dat is het eerste wat mijn gevoel zegt.
1: Ja. En je koos comedy over drama. Waarom?
2: comedy, omdat eigenlijk... Comedy is vaak ook heel triest. Mm. Vaak is comedy, zit het juist in dat het heel erg... ja, hoe zeg je dat? Ja, ik bedoel, als je kijkt naar Mr. Bean bijvoorbeeld... Dat is super grappig, maar dat is ook een heel lief, eenzaam mannetje. Ja. Die heel veel problemen en conflicten de hele tijd heeft.
1: Ja.
2: Maar dat is super grappig en heel erg leuk. Dus daarom vind ik dat ik in comedy... Vind ik dat je... en ik vind het zelf ook een leuker genre om naar te kijken.
1: Ja.
2: Van drama.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Je zei eerder dat theater eigenlijk draait om verbeelding.
2: Ja.
1: Als jij 10 jaar vooruit zou mogen fantaseren... Mm-hmm. Waar staat Alicia Boudou?
2: Oké, dan. 10 jaar. Ik hoop over 10 jaar dat ik ook zelf iets of project heb geproduceerd. Zelf... De ontwikkeling daarvan heb mogen bijdragen. Of misschien wel heb geschreven. I don't know. En ja, over 10 jaar dat ik... Ik weet niet. Ik hoop dat ik blijf leren nog steeds. Dat ik het nog steeds even leuk vind. Dat ik mezelf niet helemaal een soort van heb gedreven naar... Nu moet alles gebeuren. Dus dat ik nog steeds even open en even kindelijke... hoe zeg je dat? Ja, openheid heb naar het vak. En dat ik nog steeds mijn droom aan het waarmaken ben. Om het zo maar te zeggen. Is misschien een saai cliché antwoord. Maar omdat het fluctueert zo ook echt dit vak... vind ik, per jaar. En nieuwe makers en iedereen creëert dingen. Dus dat ik maar dicht bij mezelf blijf, ook over 10 jaar, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja. En, welke verhalen hoop je nog te maken?
2: Wat voor verhalen ik nog hoop te maken?
1: Ja.
2: Ik hoop dat ik deel ben van verhalen van mensen waarvan je misschien... die misschien niet zoveel ziet. Dat je mensen kan verrassen met een nieuw perspectief. Maar ook mensen gewoon diehard kan vermaken.
1: Ja.
2: Als in gewoon echt mensen een soort... hoe zeg je dat? Toch je een troostfilm kan geven. Of een troostvoorstelling eigenlijk. Mm. Ik hoop... Of muziek, wie weet. Ik hou ook heel erg van muziek. Dus ik hoop daarin... zeker aan bij te dragen, eigenlijk. En ook een verschil te kunnen maken in representatie.
1: Ja.
2: En in deuren open houden voor anderen.
1: Ja. Ja, want aan het begin hebben we heel... expliciet gesproken over hoe dat in China een bijzonder evenement is wanneer iemand van kleur ziet. Maar het blijft ook in de Nederlandse media ook wel als je iemand van kleur ziet op tv of op een podium staan, is dat ook toch wel van wauw, iemand die op mij lijkt.
2: Ja.
1: Weet je? Of oh ja, die lijkt op me. Op mijn nichtje, of weet ik nog veel. Dus
2: ja.
1: dat die representatie, dat is dus ook heel belangrijk. Dus ja. als we het hebben over verhalen maken van mensen die nog niet zijn of die nog niet gezien worden, dat draag jij ook bij. Omdat je überhaupt daar staat.
2: Ja, ik hoop het ontzettend. En ik wil daaraan blijven bijdragen, want het is nog niet genoeg. We zijn nog niet genoeg, maar zijn er nog lang niet.
1: Hmm.
2: Dus I'm ready om gewoon daarin, hoe noem je dat? Wie weet, ooit een productiemaatschappij en gewoon go, die verhalen eruit halen. En ja, daarin een jongere generaties blijven mee inspireren. En ja, ik zou zeggen dat eigenlijk. Zeker wat je net zei ook, daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Ja, ja. Mooi.
2: Ja, dat eigenlijk, ja.
1: Wanneer voel jij het je meest gelukkig?
2: Wow, wat een real question. Wanneer ik me het meest gelukkig voel? Ik had toch wel dat een moment in China toen ik voelde van ik heb heel vaak keuzes gemaakt waarvan ik dacht, oh, ik weet echt niet zeker of dit de goede keuze is voor om in dit vak, dat ik denk, ga ik gewoon auditie doen voor die school? Ja. Mm. En dat je best wel, nou ja, dat heb je gewoon als persoon van kleur, dat omdat er weinig representatie is, dat je toch best wel snel aan veel aan jezelf gaat twijfelen. En dat ik echt voelde toen dat ik dacht, wauw, ik heb echt precies het juiste pad gekozen voor mezelf, omdat ik echt naar mezelf bleef luisteren.
1: Ja.
2: Dus ik denk.
1: En hoe uit dat gelukkigheid zich?
2: Gewoon in dat ik dat het me overkomt, dat ik gewoon dat ik denk van, oh ja, ik heb dit allemaal zelf gedaan.
1: Ja.
2: Yeehaw, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat vind ik gewoon heel erg fijn om te voelen, dat ik mezelf kan vertrouwen.
1: Ja.
2: En dan ben ik het meest gelukkig. Ik denk, oh wauw, ja. En ook het zit hem ook in de kleine dingen. Ja, gelukkig mooie muziek luisteren. Ben ik ook heel erg gelukkig.
1: Ja. Voor men die nog Not Quixot willen zien, waar kunnen ze dat doen? Want er zijn nog een paar voorstellingen van jullie.
2: Ja, september, in de week van 3 september, Amsterdamse Bostheater. Daar gaan we nog spelen. Aantal dagen of die week. Mm-hmm. En dan is het afgelopen voor die voorstelling.
1: Ja.
2: Dan kan het nog.
1: Ja. En wat is er voor jou nog meer in de toekomst?
2: Voor mij nog meer in de toekomst. Er komt in augustus een serie uit, genaamd Fort Alpha, op NPO Start.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd. Daar kijk ik heel erg naar uit. En voor de rest ga ik ook in die periode werken aan een kindervoorstelling genaamd Nu is het nog rustig, die ook later dit jaar in première gaat. Dus ja, leuke dingen, zou ik zeggen.
1: Ja, en voor 2017 staan er ook heel veel mooie dingen voor jou. Dus daar zijn we ook heel benieuwd naar. Waar kunnen mensen jou vinden?
2: Qua gewoon
1: online?
2: Instagram, Alicia, / Boudou.
1: Ja.
2: Facebook, Alicia Boudou. Dan moet het denk ik wel goed komen.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar kan je me sowieso vinden.
1: Ja, mooi. Alicia, dank je wel. We zijn heel erg blij dat je hier in de Nacht van Caribisch Netwerk was. Of bent geweest.
2: Ja.
1: En we hopen nog even van jou te zien. En eigenlijk heel veel succes met alles die nog op de planning staat.
2: Dank je wel. Heel erg lief. Dit was heel fijn. En ik ben super dankbaar om hier te zijn. Dus echt dank je wel.
1: Heel mooi. We gaan naar het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we weer in de Nacht van Caribisch Netwerk.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht D66-raadslid Joan Nunnally als wethouder gekozen, in plaats van de voorgedragen D66-kandidaat, een topambtenaar van Binnenlandse Zaken. Voor de stemming had Nunnally gezegd dat ze het voorgedragen nieuwe bestuur te wit vond. Daarop vulden de meeste raadsleden bij de geheime stemming haar naam in. Nunnally gaat nu bedenken of ze ook echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het derde uur van de Nacht van het Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. Later in dit uur gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar eerst gaan we luisteren naar de podcast. In dit gesprek spreekt Guyana met bijzonder hoogleraar Walter Veenendaal van de Universiteit Leiden over autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlander en de toekomst van de Cariben. Hoe kijken Europese Nederlanders naar hun Caribische koninkrijksgenoten? Bestaat er überhaupt een gedeelde identiteit binnen het Koninkrijk, of is die vooral een politieke constructie? En hoe houdbaar is het Koninkrijk in zijn huidige vorm richting de toekomst? Veel luisterplezier.
5: Ik denk dat heel veel mensen wel aan de ene kant het fijn vinden als de kwaliteit van publieke voorzieningen verbetert, bijvoorbeeld door samenwerking met Nederland. Maar dat aan de andere kant men echt niet onderdeel van Nederland zou willen worden. Dat die autonomie gewoon ontzettend belangrijk is. En dat ook als je kijkt naar debatten op de eilanden, met name op Sint Maarten moet ik nu zeggen, dat je ziet dat toch ook wel vaak dat idee van uiteindelijk gaan we nog eens een keer onafhankelijk worden, uit het Koninkrijk stappen, dat dat toch ook nog wel heel erg leeft. Dus dat is een toekomst is die mensen veel meer voor zich zouden zien eigenlijk dan integratie in Nederland.
6: Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen die op papier wel gelijkwaardig zijn, maar waar in de praktijk Nederland bij rampen en crisis vaak de grootste financiële last draagt. En wie betaalt, bepaalt. Dus wat betekent gelijkwaardigheid nou eigenlijk nog? Ik bespreek het met bijzonder hoogleraar Koninkrijksrelaties Wouter Veenendaal, verbonden aan de Universiteit Leiden. Wouter, of moet ik zeggen meneer Veenendaal?
5: Alsjeblieft niet.
6: Hey, ik ga jou vast feliciteren, want jullie, jij mag een mooi kenniscentrum gaan opstarten. Nou, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
6: Leg even uit, wat voor kenniscentrum is dat?
5: Ja, het heet formeel kenniscentrum Koninkrijksrelaties. En het gaat zich echt richten op de relaties tussen de Caribische eilanden en Nederland. Dus dat is wat we meestal onder Koninkrijksrelaties verstaan. We zijn nu aan het kijken hoe we dat verder gaan inrichten. Dus welke disciplines we ons op gaan richten. Hoe we precies het kenniscentrum transatlantisch gaan maken. Dus eigenlijk van en voor het hele Koninkrijk. En de belangrijke vraag is natuurlijk ook de financiering ervoor rond gaan krijgen. Dus daar gaan we volgend jaar flink mee aan de slag.
6: Ja, de financiering natuurlijk niet geheel onbelangrijk, maar waarom moest het er komen?
5: ik merk eigenlijk sinds het begin van mijn leerstoel, 2 jaar geleden, dat er ontzettend veel vraag is naar kennis over het Koninkrijk en de Koninkrijksrelaties. Aan beide kanten van de oceaan. Dus in Nederland merk je bij de ministeries, maar ook bij organisaties als de Omgevingsdienst, die in Caribisch Nederland aan de slag moet, dat er heel veel vragen zijn over hoe werkt dat Koninkrijk nou precies? Hoe zit het historisch gezien ook in elkaar? Staatsrechtelijk in elkaar? Maar ook vanaf de Caribische eilanden is er heel veel belangstelling. Bijvoorbeeld ook voor de postacademische leergang Koninkrijkszaken die we hebben opgezet. Mm-hmm. Dus er is gewoon echt heel veel momentum eigenlijk om zoiets te beginnen. En we hebben zoiets als een kenniscentrum Koninkrijksrelaties.

0: nog niet.
1: Echt bizar, toch? Ik bedoel, waar moet je dus, als jij meer wil weten over het koninkrijk dan terecht? Dan moet je het voornamelijk op eigen houtje een beetje doen.
0: Precies, ja. En je ziet dus ook dat het landschap eigenlijk heel versnipperd is. Dat er heel veel eenlingen zijn die met het thema bezig zijn. En ik heb ook rondgekeken natuurlijk. We hebben in Nederland wel een Waddenacademie, bijvoorbeeld voor de Waddeneilanden. Er is een Duitsland Instituut. De Fransen hebben wel een eigen academie voor overzeese gebieden. Dus ik dacht, ja, het is eigenlijk heel gek dat we in Nederland zoiets nog niet hebben.
1: Ja, het is ook heel grappig, want als jij het woord koninkrijk de Nederlanden hier tegen mensen zegt, nou ja, ik heb het een paar keer meegemaakt al, dat mensen denken dat je het over het koningshuis hebt.
0: Ja, dat is ook bij de start van mijn leerstoel had ik een gesprek met collega's, ook internationale collega's, die niet weten wat het koninkrijk betekent, maar die dachten inderdaad dat ik iets met de monarchie ging doen.
1: Precies.
0: Dus die moest ik even ontkrachten.
1: Het blijft een beetje gek, hè? Dat koninkrijk, de Nederlanden, is er. Leg even uit, hè. Hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, het is eigenlijk een unieke constructie wereldwijd. Het koninkrijk bestaat uit 4 landen, waarvan er 3 in het Caribisch gebied liggen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En eentje in Europees Nederland. Dit is iets wat veel Europese Nederlanders in ieder geval al niet weten. Dat Nederland dus eigenlijk maar 1 van de 4 landen in het koninkrijk is. En die 4 landen die verschillen natuurlijk ontzettend wat betreft hun schaal. Met 18 miljoen inwoners in Nederland. En Curaçao als grootste Caribische land, 155.000. Mm-hmm. De 4 landen zijn autonoom. Dus ze gaan over hun eigen interne aangelegenheden. En daarboven zit dan het koninkrijk. Dus een koninkrijksregering. Dat is eigenlijk dan de Rijksministerraad. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk maar heel beperkte taken. Maar wat een van de grootste struikelblokken, denk ik, in de koninkrijksrelaties is, is dat die koninkrijksregering, dus het koninkrijk, heel erg overlapt met Nederland, dus een van die 4 landen.
1: Ja.
0: En daarom zie je dat als het koninkrijk wat doet, dat het dan in de Cariben heel erg wordt opgevat als Nederland doet iets.
1: Dat. Ja, want ze zien dezelfde gezichten. Het zijn eigenlijk dezelfde ministers.
0: Ja.
1: Die Nederlandse ministers zijn, die zitten ook in die koninkrijksregering. Ja. Oké, waardoor je denkt, het is die Jezus, bij wijze van spreken.
0: Ja, precies.
1: Die moet ons hebben.
0: Ja.
1: Terwijl het natuurlijk niet zo, de soep wordt niet zo heet gegeten eigenlijk.
0: Nee, en eigenlijk hebben ze dus 2 petten op die ministers. Want ze zijn lid van de Nederlandse ministerraad, maar ook van de Rijksministerraad.
1: Ja.
0: En de vraag is of ze die 2 functies eigenlijk die ze met elkaar combineren, ook de minister-president, die dus ook voorzitter is van de Rijksministerraad, of ze dat onderscheid altijd in de gaten hebben.
1: Ja, nou ja, dat technische verhaal, daar komen we straks.
0: Ja.
1: De Nederlandse Antillen is natuurlijk iets waar de meeste mensen wel een idee bij hebben.
0: Ja.
1: Hoe komt dat? Want die bestaat al niet meer, hè, sinds 2019.
0: Nee, maar ik denk dat heel veel mensen toch opgegroeid zijn, ik ook nog, met het idee van de Nederlandse Antillen. Die 6 eilanden, na 1986 5, omdat Aruba toen eruit was gestapt, maar die met elkaar een land vormden binnen het koninkrijk.
1: Mm.
0: En je ziet wel dat de term Antillen nog steeds wordt gebruikt als een soort paraplu om over alle eilanden te spreken. En ook de inwoners ervan. Dus Antillianen, dat is een term die je nog heel vaak hoort. Maar formeel bestaan de Nederlandse Antillen niet.
1: En geografisch kan je natuurlijk zeggen, dit zijn de Antillen. Want je hebt natuurlijk meerdere Antillen, de Franse Antillen. Ja. Weet je, dus dat heb je wel.
0: Ja.
1: Maar als staatkundige constellatie bestaat het niet meer.
0: Nee, en wat ik heel interessant vind is, als je naar de kaart kijkt, dan denk je, dit moet geografisch gezien een van de raarste landen zijn die ooit heeft bestaan. Met 3 eilanden vlak voor de kust van Venezuela.
1: Mm-hmm.
0: En 3 andere in de noordoostelijke deel van de Cariben met 900 kilometer zee ertussen. Dus dat is de afstand van Amsterdam tot Wenen. En dat vormde samen 1 land. Ja, je kan je goed voorstellen dat niet goed werkt.
1: En dat werkte sowieso eigenlijk in de geschiedenis al niet helemaal. Nee. Hè? Las ik ook in jouw boek Ongemak. Je had natuurlijk Curaçao en de onderhorigen.
0: Ja.
1: Leg dat, hoe staat dat dan precies uit?
0: Nou ja, het Nederlandse, in de koloniale tijd wilde Nederland natuurlijk vanaf 1 hoofdeiland die Antillen van 6 besturen. Dat was Curaçao. Dus er werd inderdaad over gesproken Curaçao en onderhorigheden. Vaak werd het laatste gedeelte ook nog weggelaten. Dus werd alleen maar gezegd Curaçao, alsof de andere eilanden niet bestonden. En dat heeft voor heel veel weerstand gezorgd. Inderdaad, al in de koloniale tijd, bij Aruba, maar ook bij de Bovenwindse eilanden, die zich eigenlijk door Nederland soort van gedwongen voelden in een soort constructie waar ze zich niet in thuis voelden. Dus eigenlijk een kolonie waren van een kolonie, namelijk van Curaçao, daar nog weer eens onder vielen.
1: Wat deed dat met de verhoudingen onderling tussen die eilanden?
0: Ja, wat je binnen de Nederlandse Antillen heel duidelijk zag, is dat sowieso het een land was, maar dat elk eiland zijn eigen politieke partijen had. En dat het vervolgens heel moeilijk was om een landsregering samen te stellen. Want er moesten dan politieke partijen van elk van die eilanden aan deelnemen. En die waren voornamelijk bezig natuurlijk met de belangen van hun eigen eiland. Dus het zorgde voor heel veel instabiliteit binnen die Nederlandse Antillen. En zorgde er ook voor dat die bestuurslagen eigenlijk heel inefficiënt opereerden.
1: Ja, want waarom moest de Nederlandse Antillen dan ontmanteld worden?
0: Nou, dat proces is eigenlijk in gang gezet door Aruba. Die stapte als eerste eruit in 1986.
1: Die kreeg toen status aparte.
0: Ja, met eigenlijk toen de belofte of de afspraak dat ze naar onafhankelijkheid toe zouden gaan bewegen. Daar is later op teruggekomen. Dus zijn ze een autonoom land inderdaad in het Koninkrijk gebleven. En de toenmalige Antilliaanse premier die zei 6-1 is 0. Mm-hmm. Dus het betekent van, nou ja, als Aruba ons verlaat, dan gaat waarschijnlijk de rest van de Nederlandse Antillen van 5 eilanden ook geen succesverhaal worden. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Want in 2000 heeft Sint Maarten toen een statusreferendum gehouden, waarin ze de bevolking zich ook heeft uitgesproken voor zo'n status. En toen werden op de andere eilanden ook die referenda georganiseerd. Dus in 2004, 2005. En toen is in 2010 het helemaal uit elkaar gevallen.
1: Dus uit elkaar gevallen. Met Nederland eigenlijk als oud-kolonisator. Maar daarnaast nu ineens een soort van zusterland of zo. Of een... Toch? Ja. Hoe moeten we dat dan zien?
0: Ja, formeel, op basis van het statuut in ieder geval, dus de grondwet voor het Koninkrijk zou je dat kunnen noemen, een gelijkwaardig land. Maar ja, vanwege die overlap tussen de Nederlandse regering en de Koninkrijksregering is dat in de praktijk niet zo. Wat je in ieder geval hebt gezien is dat elk van de eilanden sindsdien dus een directe relatie met Nederland heeft gekregen. Dus dat de Nederlandse Antillen, die gekke constructie die ook niet zo goed werkte, dat was wel nog een soort buffer tussen de eilanden en Nederland. En die is weggevallen. Dus ja. Nu zie je wel dat de eilanden veel directer met Nederland worden geconfronteerd. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die echt in Nederland geïntegreerd zijn als
1: gemeentes. Ja, openbare lichaam inderdaad. Kijk, Nederland is wel het grootste land binnen het Koninkrijk. Heeft dat nog een bepaalde... Zorgt dat nog voor een bepaalde verhouding of zo?
0: Ja, en dan is altijd de vraag van... dat is natuurlijk ook vanuit de koloniale geschiedenis is Nederland altijd dominant geweest. Nu in het Koninkrijk is Nederland nog steeds dominant. En gezien de schaal is daar natuurlijk wel iets voor te zeggen. Als 98% van de inwoners van het Koninkrijk hier woont, dan zou je ook verwachten dat dat land soort van een dominante rol speelt in het Koninkrijk. Alleen is het zo dat de vertegenwoordiging van de met name de Caribische landen in die instituties van het Koninkrijk wel heel mager is.
1: Ja.
0: Ze hebben alle drie wel een gevolmachtigde minister in de Rijksministerraad.
1: Mm-hmm.
0: Maar er bestaat niet zoiets als een Koninkrijksparlement. Dus op het niveau van het parlement is er helemaal geen vertegenwoordiging vanuit de Caribische landen.
1: En wat voor gevolg heeft dat?
0: Nou, dat in de praktijk eigenlijk het Nederlandse parlement, en dan heb je het over de Eerste en de Tweede Kamer samen, dus de Staten-Generaal, dat is eigenlijk het enige parlement dat de Koninkrijksregering kan controleren en ter verantwoording kan roepen. En ook wetgeving aanneemt die voor het hele Koninkrijk geldt. Dus bijvoorbeeld de Rijkswetten, consensusrijkswetten, onder andere. En dan zie je dat het feit dat er geen vertegenwoordiging van die Caribische landen in dat parlement zit, dat betekent dat de inwoners van de Caribische landen dus eigenlijk niet goed een plek hebben in dat parlement waar ze die koninkrijksregering kunnen controleren.
1: Nee, maar trek hem even iets concreter. Ja. Bijvoorbeeld een voorbeeld van de afgelopen tijd. Is er iets... Kun je dat concreet maken?
0: Ja, we hebben natuurlijk sinds het begin van dit jaar heel veel spanning gezien rondom Venezuela. Nou, dan zie je dat defensie en buitenlands beleid is een koninkrijksaangelegenheid. Dus daar gaat het koninkrijk over, de Rijksministerraad. Specifiek twee ministers van buitenlandse zaken en van defensie. En dat speelde natuurlijk heel sterk op de Caribische eilanden. Niet zozeer hier in Europees Nederland. Maar je ziet dat eigenlijk dan alleen de Tweede Kamerleden en de Eerste Kamerleden die ministers ter verantwoording kunnen roepen, vragen aan ze kunnen stellen. En dat de parlementen van Aruba, Curaçao, ja, in Bonaire natuurlijk al helemaal niet, maar dat recht niet hebben.
1: Ja. En zorgt dat dan ook voor wrevel?
0: Ja, zeker. Het zorgt in ieder geval op de eilanden voor een gevoel van een heel sterke informatieachterstand. Dus het gevoel van er worden allerlei dingen over ons besloten in Den Haag, zonder dat we daadwerkelijk zeggenschap hebben of inzicht hebben over wat er eigenlijk in Den Haag gebeurt.
1: En de afstand werkt ook niet mee, neem ik aan.
0: Nee. En het is natuurlijk ergens heel gek dat dan op 9000 kilometer afstand van zo'n conflict, dat daar de besluitvorming en de discussie plaatsvindt.
1: Mm-hmm. Je hoort heel vaak gezeik over het statuut. Hè? Aan de ene kant wordt er gezegd, nou, is die autonomie wel echt? Is het niet fictioneel?
0: Ja.
1: En aan de andere kant, die dominantie van Nederland.
0: Ja.
1: Werkt het eigenlijk wel?
0: Nou, die vraag over de autonomie is heel erg interessant. Want die autonomie is natuurlijk historisch gezien zwaar bevochten. En ook gezien de koloniale tijd is dat voor de Caribische landen in het Koninkrijk heel belangrijk om die autonomie ten opzichte van Nederland te hebben. En die is ook in het statuut heel duidelijk verankerd. Maar toch zie je eigenlijk dat, met name sinds 2010, maar eigenlijk is het iets wat in de jaren 90 al in gang is gezet, dat die autonomie in de praktijk steeds minder wordt. Mm-hmm. En dat Nederland eigenlijk een steeds sterkere rol heeft gekregen in het bestuur van de autonome landen, ook op gebieden die eigenlijk tot de autonome landsbevoegdheden behoren.
1: Zoals?
0: Nou, je ziet het duidelijkste denk ik bij het financiële toezicht. Eigenlijk zijn overheidsfinanciën is een thema wat bij de autonome landen hoort. Maar je ziet dat Nederland in 2010 met Curaçao en Sint Maarten. Op dit moment is discussie gaande over de wet HOFA, dus toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba. Dat Nederland daar toch wel probeert om toezicht te kunnen houden op die overheidsfinanciën. Ja. Ook al is dat eigenlijk een autonome landsaangelegenheid.
1: Ja, maar aan de andere kant, op het moment dat er bijvoorbeeld een crisis is, een ramp, we hebben het rond corona gezien, dan springt Nederland vaak dus wel in.
0: Ja.
1: Er zit een afhankelijkheid. Verhoudingen, afhankelijkheidsrelatie.
0: Ja, en wat je ziet is dat corona is inderdaad een goed voorbeeld. Een ander goed voorbeeld is de orkaan Irma, die natuurlijk Sint Maarten compleet verwoest heeft. Ja, en dan biedt Nederland wel ruimhartig steun. Maar in ruil voor bepaalde concessies, op Sint Maarten bijvoorbeeld de oprichting van een integriteitskamer, wat iets is wat Nederland al heel lang wilde.

0: Ja, en wat je ziet is dat corona is inderdaad een goed voorbeeld. Een ander goed voorbeeld is de orkaan Irma. Die natuurlijk Sint Maarten compleet verwoest heeft. Ja, en dan biedt Nederland wel ruimhartig steun. Maar in ruil voor bepaalde concessies, op Sint Maarten bijvoorbeeld de oprichting van een integriteitskamer, wat iets is wat Nederland al heel lang wilde, in ruil voor die steun. Dus je ziet dan eigenlijk dat die financiële steun afhankelijk wordt gemaakt van bepaalde concessies, waardoor Nederland eigenlijk een grotere rol krijgt in het binnenlands bestuur van die landen.
1: Een van de andere voordelen van het Koninkrijk is het vrije reisverkeer.
0: Ja.
1: Mensen kunnen hier komen studeren. Kunnen hier komen werken. Maar aan de andere kant kunnen mensen ook naar Bonaire gaan als ze dat willen. Ja. En je ziet dus dat dat echt iets heeft gedaan de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Met de sociale cohesie, met de woningmarkt, met de zorg daar. Ja. Het eiland kan het eigenlijk niet aan.
0: Nee. Dat klopt, ja. En die migratie is altijd een heet hangijzer geweest. Ook in de Nederlandse politiek. Mm-hmm. De VVD heeft natuurlijk twee keer duidelijk geprobeerd om echt die open migratie vanaf de eilanden naar Nederland ook aan banden te leggen. Maar ik ben helemaal met je eens dat je nu eigenlijk de migratie de andere kant op. Dat op dit moment met name is waar de spanning zit.
1: Ja.
0: En dan gaat het vooral om Curaçao en Bonaire. Ik heb in 2015 een opinieonderzoek op alle eilanden gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Waar ook een vraag in zat, of een stelling eigenlijk van er zijn te veel Europese Nederlanders naar het eiland gekomen. En dan zag je op Bonaire dat inderdaad meer dan 70% van de bevolking het eens was met die stelling.
1: Ja, ik heb mensen gehoord die zeggen van ja, we hebben elk jaar hebben we wel een nieuwe huisarts.
0: Ja.
1: Iemand die de taal niet spreekt.
0: Ja.
1: Ja, dat is heel moeilijk communiceren natuurlijk.
0: Ja, en onder Bonaireanen merk je echt het gevoel dat men het eiland kwijtraakt. En dat heeft ook natuurlijk te maken met de heel sterke bevolkingsgroei van Bonaire. Volgens mij is de bevolking alweer met 10.000 toegenomen sinds 2010. Dus dat is bijna een verdubbeling.
1: Zo, dat is echt veel, hè?
0: Ja, dat is heel veel. En daardoor merk je dat die sociale cohesie echt onder druk komt te staan.
1: Mm-hmm.
0: En ook wel dat spanningen tussen Europese Nederlanders en autochtone Bonaireanen, dat die echt wel steeds meer toenemen.
1: Maar hoe zie jij dat zelf dan? Denk je dat het kan werken binnen het Koninkrijk?
0: Die open migratie.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een belangrijk onderdeel is. Want we hebben natuurlijk het gedeelde Nederlanderschap. Dus in dat opzicht is het ook logisch dat mensen die in het ene deel van het Koninkrijk wonen zich ook in het andere deel kunnen vestigen. We hebben allemaal het Nederlands paspoort. Maar ik denk wel dat je in de gaten moet houden, met name in kleine eilandgemeenschappen, dat migratie natuurlijk juist daar al heel snel ontwrichtende effecten kan hebben. En als je ziet dat een bevolking zoals die van Bonaire zo snel groeit, niet alleen door de komst van Europese Nederlanders, maar ook door de komst van mensen uit Latijns-Amerika, andere delen van het Caribisch gebied, uit China misschien, dat met name voor zo'n kleine hechte eilandgemeenschap echt heel sterke effecten kan hebben.
1: Ja, dus dat vereist wel maatwerk.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Nou ja, want je noemde het net ook al, hè? Irma is bijvoorbeeld die orkaanramp. Sint Maarten helemaal verwoest. Daar zie je dus wel dat Nederland kan inspringen. Maar ja, de prijs die daarvoor betaald moet worden is dus best wel hoog.
0: Ja, precies. En het risico wat er denk ik aan vastkleeft is dat de autonomie in de praktijk steeds minder aansluit bij de autonomie op papier. Dus je ziet eigenlijk dat het gat daartussen, dat dreigt eigenlijk steeds groter te worden.
1: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk is natuurlijk de vraag wat de eilandbewoners daarvan vinden. Hoe belangrijk ze die autonomie vinden.
1: Mm-hmm. En hoe belangrijk vinden ze dat?
0: Nou ja, dat hebben we ook gevraagd in die survey in 2015. En daarin merk je dat mensen wel heel veel waarde hechten aan die autonomie. En dat ze absoluut niet in ieder geval op Curaçao en Sint Maarten zo'n soort status zouden willen hebben als Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
1: Als mensen daar zoveel waarde aan hechten, waar wringt de schoen dan momenteel? Want klaarblijkelijk is die afhankelijkheid er wel. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Want Nederland blijft het machtigste land binnen het Koninkrijk.
0: Ja.
1: Ja, waar gaat het mis?
0: Ik denk dat het voor een deel zit dat in de koloniale geschiedenis. Waardoor gewoon die relatie met Nederland altijd heel moeizaam is. Dat is denk ik een heel belangrijke factor. Een andere is die dominante rol die Nederland op dit moment in het Koninkrijk ook nog steeds speelt. Ik denk dat heel veel mensen wel aan de ene kant het fijn vinden als de kwaliteit van publieke voorzieningen verbetert, bijvoorbeeld door samenwerking met Nederland. Maar dat aan de andere kant men echt niet onderdeel van Nederland zou willen worden. Dat die autonomie gewoon ontzettend belangrijk is. En dat ook als je kijkt naar debatten op de eilanden, dat je ziet dat toch ook wel vaak dat idee van uiteindelijk gaan we nog eens een keer onafhankelijk worden, uit het Koninkrijk stappen, dat toch ook nog wel heel erg leeft. Dus dat is een toekomst is die mensen veel meer voor zich zouden zien eigenlijk dan integratie in Nederland.
1: Ja. Denk je dat vanuit Nederland dat een lang gekoesterde wens is?
0: De onafhankelijkheid van de eilanden?
1: Ja.
0: Ja,

0: Ik denk eigenlijk dat wel het geval is. Met name bij partijen aan de rechterkant. Het is ook iets wat we in een opinieonderzoek 2 jaar geleden... wat ik heb gehouden onder Europese Nederlanders... heb ik ook gevraagd wat voor status ze vinden dat de eilanden zouden moeten hebben. Dan zie je eigenlijk dat een heel groot deel van de mensen zegt... we weten eigenlijk te weinig van het Koninkrijk om daar iets over te kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar dat toch iets meer dan 40% wel zegt dat ze vinden dat de eilanden beter onafhankelijk zouden kunnen zijn.
1: Ja.
0: En ik denk als je Nederlandse politici zou vragen, met name van partijen aan de rechterkant, dat ze ook zouden zeggen, nou, ik heb een PVV-kamerlid in het debat 2 dagen geleden dat nog zien zeggen.
1: Ja, wat zijn er nou?
0: Dat ze nog niet een euro waard zijn als ze op marktplaats zouden komen. Ja. Dus de PVV, maar ik denk ook aan een uitspraak van voormalig premier Rutte bijvoorbeeld in 2013. Van als u uit het Koninkrijk zou willen stappen, nou ja, 1 telefoontje volstaat. Dus dat geeft wel weer, denk ik, dat met name partijen aan de rechterkant het ook niet erg zouden vinden als de eilanden onafhankelijk zouden worden.
1: Ja.
0: En de VVD wil dat ook nu nog weer natuurlijk vastleggen in het statuut. Dat Curaçao en Sint Maarten uit het Koninkrijk zouden kunnen treden.
1: Wat zou dat uiteindelijk, denk je, betekenen als ze dat zouden doen? Want ja, oké, je stapt eruit. Maar ja, het blijft natuurlijk een band.
0: Ja, het is denk ik een heel hypothetische discussie. Hè? Ja. Want dat opinieonderzoek uit 2015 waar ik het over had, liet ook heel duidelijk zien dat de steun voor onafhankelijkheid op de eilanden, op alle eilanden eigenlijk vrij minimaal is. Het is echt een hele kleine groep die dat zou willen. Mm-hmm. En ik denk dat komt omdat mensen ook wel heel duidelijk de voordelen, en daar noemde je net al eentje van, dus het gedeelde Nederlanderschap, dat men die voordelen ook wel heel duidelijk ziet van die koninkrijksband. Dus het feit dat je, als je op de eilanden woont, naar Nederland kan komen, bijvoorbeeld om hier een opleiding te volgen. Mm. Het feit dat er die militaire bescherming vanuit Nederland is, nou ja, die Venezuela-crisis heeft dat ook wel laten zien, dat van waarde is. Het feit dat er ook bepaald toezicht is op democratie en bestuur, en natuurlijk financiële steun. Dat zijn toch wel belangrijke redenen, denk ik, voor mensen om in het Koninkrijk te willen blijven.
1: Maar er is een enorme spanning. In 2021 sleept Sint Maarten Nederland voor de rechter. Ja. Of althans voor de VN vanwege racisme. Ja, dat zijn ook wel sterke aantijgingen natuurlijk. Geloof je dat racisme ergens een rol speelt in deze verhoudingen?
0: Ja, ik weet niet of ik zou zeggen dat racisme zo'n rol speelt, maar in ieder geval zie je duidelijk dat die koloniale relaties, dat heel duidelijk ook doorwerkt nog in het heden. Ook in de verhoudingen, denk ik, tussen de verschillende landen. Mm-hmm. En dat is denk ik onderdeel van het ongemak in de koninkrijksrelaties, wat we nog steeds terugzien en waar eigenlijk ook onvoldoende, denk ik, in openheid over wordt gesproken aan de verschillende kanten van het koninkrijk.
1: Maar waar haalt Sint Maarten dat dan vandaan, denk ik?
0: Die klacht van racisme.
1: Ja, want het ging natuurlijk om die voorwaarden, hè, na de coronasteun.
0: Ja.
1: Maar ja, je haalt het natuurlijk niet zomaar. Je haalt het niet zomaar uit de lucht.
0: Nee, maar je ziet, denk ik ook in de interne politieke debatten op de eilanden, dat het koloniale verleden en ook het slavernijverleden, dat heel vaak aangehaald wordt natuurlijk. Mm. Om ook de huidige relaties in het Koninkrijk te duiden. Dus er wordt ook heel veel gesproken over een rekolonisatie van de eilanden sinds 2010. En je ziet dat veel meer, denk ik, dan in Nederland, dat soort termen worden gebruikt om de koninkrijksrelaties te duiden. Mm. In dat perspectief te zien.
1: Rekolonisatie is sowieso iets dat ik vaker heb teruggelezen. Ja. Ook in je boek Ongemak.
0: Ja.
1: Een van de volgens mij Saba, hè, wilde uiteindelijk helemaal niet bij het Koninkrijk de Nederlanden horen, toch?
0: En Sint-Eustatius, ja, wilde niet in Nederland geïntegreerd.
1: Dat was hem.
0: Ja.
1: Maar ja, je kan niet anders concluderen dan dat dat eigenlijk een vorm van rekolonisatie is, toch? Het eiland wil helemaal geen onderdeel worden van het moederland?
0: Nee, ja, was een referendum op Sint-Eustatius, waarbij toen 3/4 stemde eigenlijk voor in de Nederlandse Antillen blijven. Maar omdat de andere eilanden eruit wilden, was dat eigenlijk geen optie meer. En toen is uiteindelijk de eilandsraad akkoord gegaan met dezelfde status die Bonaire en Saba kregen, dus die van openbaar lichaam in Nederland. Mm. Maar er zijn ook door juristen wel vraagtekens gesteld bij of dat in lijn is met het zelfbeschikkingsrecht. Het internationale zelfbeschikkingsrecht.
1: Dat?
0: Nou, ik denk dat je daar inderdaad flinke twijfels over kan stellen. En dat het wel goed zou zijn geweest als er dan de Eilandsraad akkoord was gegaan met die andere status. Dat dat nog een keer in een referendum aan de bevolking van Sint-Eustatius was voorgelegd. Mm-hmm. Van, bent u het daarmee eens of niet?
1: Ja.
0: En ik denk wat extra wrang is dat nou juist dit eiland ook het eiland is waar in 2018 eigenlijk de volledige lokale democratie aan de kant gezet is. Omdat het bestuur van dat eiland toen volledig over werd genomen door Nederland.
1: Dus eerst willen ze al niet. En dan uiteindelijk wordt het hele bestuur overgenomen.
0: Precies, ja. Ja. En ook nog eens op een manier die in Europese Nederlandse gemeenten niet gebeurt. De laatste keer dat dat gebeurde in Europese Nederland was ergens in de jaren 50 bij een klein dorpje in Groningen, waar de communistische partij aan de macht gekomen was. Ja. Dus het is ook nog eens een keer een heel zwaar instrument. Juist op dat eiland wat inderdaad in dat referendum in ieder geval niet bij Nederland wilde horen.
1: Ja. Kijk, Nederland presenteert zich natuurlijk op het wereldtoneel als progressief, gelijkwaardig. Ja, ik weet je, botst dat niet met dat zelfbeeld als we dan dit soort dingen horen?
0: Ja, ik denk dat in Nederland in de interne politieke maatschappelijke discussie dat er wel wat dingen aan het schuiven zijn. Dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld bij de excuses natuurlijk voor het slavernijverleden. Ook het debat rondom Zwarte Piet, Black Lives Matter. Dan zie je dat die discussie wel verandert. Mm-hmm. Maar dat nog steeds het koloniale verleden voor een heel groot deel een blinde vlek is. En dat we met name ook zien dat er in het onderwijs in Nederland bijvoorbeeld heel weinig aandacht is voor de koninkrijksrelaties. Zowel vanuit historisch als vanuit huidig perspectief.
1: Maar ja, wat zien we laatst? Dat Nederland zich onthoudt van stemming. Op het moment dat een misdaad tegen de menselijkheid.
0: Ja, de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Dat was de resolutie. En Nederland heeft zich inderdaad onthouden. Nou ja, daar kan je over twisten. Wat ik denk dat echt het pijnpunt was, is dat er geen overleg is geweest met de Caribische landen. Terwijl dat natuurlijk voor hen een heel belangrijk onderwerp is. En ook formeel gezien het buitenlands beleid een koninkrijksaangelegenheid is. De afspraak is van als dat over iets gaat wat de Caribische landen raakt, dan moet daar overleg over plaatsvinden in de Rijksministerraad. En dat is niet gebeurd.
1: Hoe duid je dat? Dat het niet gebeurd is?
0: Het heeft denk ik toch te maken met die blinde vlek. Mm-hmm. Ook in politiek Den Haag. Dat nog steeds de eilanden gewoon heel vaak vergeten worden. En bestuurlijk gezien in ieder geval echt niet meetellen. Dus bij het maken van dit soort beslissingen. Ik denk dat wel duidelijk is, ook uit de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken blijkt, dat hij het zelf ook als een fout zag. Dus die realisatie is er wel. Maar het past denk ik in een patroon waarbij je ziet, bij debatten in de Tweede Kamer, maar ook bij wetgevingsprocessen, dat eilanden vaak vergeten worden of niet meetellen.
1: Ja, en jij noemt wel vaker het democratisch tekort. En volgens mij ligt dat in dit straatje. Hè?
0: Ja.
1: Wat houdt dat precies in?
0: Ja, dat gaat dus over het feit dat er vanuit de Caribische landen geen vertegenwoordiging is in de Tweede Kamer. En ik denk, er wordt vaak gezegd van als die vertegenwoordiging er wel zou zijn, dan zou het waarschijnlijk gaan over 3 zetels. Dus wat zijn nou 3 zetels van die 150? Dan heb je alsnog niet heel veel macht. Maar ik denk dat een van de belangrijkste voordelen ervan zou zijn, en die wordt vaak onderschat, is dat ook in het interne debat in de Tweede Kamer dan het Caribische perspectief tenminste naar voren zou kunnen komen.
1: Verplicht eigenlijk. Er is altijd verplicht iemand die dat dus doet.
0: Ja, er is altijd iemand die in ieder geval het perspectief van Aruba, Curaçao of Sint Maarten op een bepaalde kwestie, ook of het over internationale betrekkingen gaat, of over defensie, of over zo'n crisis rondom Venezuela, naar voren kan brengen. En daardoor zouden in ieder geval politici in de Tweede Kamer, maar ook iedereen die zo'n debat kijkt, eraan worden herinnerd van, wacht even, het Koninkrijk is groter dan Nederland alleen. De Caribische delen horen er ook bij.
1: Ja.
0: En dat is iets wat nu gewoon niet gebeurt.
1: Maar je hebt toch wel een Koninkrijkscommissie in de Tweede Kamer.
0: Ja.
1: En ook mensen, ook Tweede Kamerleden die koninkrijksrelaties in die portefeuille hebben.
0: Ja, dus die bestaat wel, maar die wordt gekozen alleen door Europese Nederlanders.
1: Mm-hmm.
0: En die vertegenwoordigen dus ook de inwoners van de Caribische landen en van de openbare lichamen.
1: Ja.
0: Maar formeel gezien, vanuit democratisch perspectief, zou het veel beter zijn als de inwoners van de landen ook een eigen vertegenwoordigers.
1: Dat ze rechtstreeks eigenlijk, voor zover dat kan, hun volksvertegenwoordiger kunnen sturen.
0: Ja, precies.
1: Heb je misschien een voorbeeld van hoe dat leeft bij de mensen daar? Het feit dat ze dat niet kunnen?
0: Ja, wat ik merk is dat eigenlijk ook op de eilanden er wel enige weerstand is tegen het idee om dat democratisch tekort op te lossen. In de zin, het wordt wel als een probleem gezien.
1: Mm-hmm.
0: Maar er wordt dus vaak gezegd van als je het zou oplossen bijvoorbeeld door kiesrecht te geven, zoals de Raad van State heeft gesuggereerd, of door geborgde zetels bijvoorbeeld voor de Caribische landen in de Tweede Kamer toe te voegen, dat je daarmee formeel gezien wel het democratisch tekort zou oplossen, maar dat die ongelijkwaardigheid in de koninkrijksrelaties zou blijven bestaan.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt vaak dingen gezegd als van het zijn maar 3 zeteltjes. En dat is natuurlijk ook zo, maar gezien de getalsverhoudingen van de bevolking van de landen in het Koninkrijk is het wel logisch natuurlijk dat het maar 3 zetels zouden zijn, want elke stem moet in principe even zwaar wegen. Maar ik denk ook als je kijkt naar hele kleine politieke partijen in de Tweede Kamer. We kunnen als voorbeeld bijeen noemen van Sylvana Simons of Ja 21 in de vorige periode. Dan zie je dat ook partijen met maar één zetel toch vaak een heel belangrijke rol kunnen spelen in debatten. Met name als het gaat om het zetten van de agenda. Dus agendapunten aankaarten.
1: Ja, je kan iets benoemen. Je kan een gevoel overbrengen. Volgens mij heeft Mark Rutte toen ook gezegd. Hè, van Sylvana Simons heeft mijn ogen geopend met betrekking tot het slavernijverleden.
0: Zeker. Ja.
1: Ik denk dat in de Tweede Kamer dat heel veel mensen gewoon geen gevoel hebben bij de Caribische eilanden.
0: Ja.
1: En dat maakt het wel lastig. Hè. Volgens mij onbekend maakt onbemind.
0: Ja. Ja.
1: Je hebt ook onderzoek gedaan naar hoe deze kwestie leeft onder Nederlanders hier, Europese Nederlanders. Waar kwam je achter?
0: Nou, in de eerste plaats dat driekwart van de Europese Nederlanders zegt dat ze weinig kennis hebben, tot geen kennis over de koninkrijksrelaties. Dat is iets wat we van tevoren wel verwacht hadden. Maar de andere uitkomst, en die was wel opvallender denk ik, is dat mensen toch wel behoorlijk wat milder oordeelden over de relatie met de Caribische eilanden dan we hadden verwacht.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft er ook mee te maken dat de enige twee opinieonderzoeken die tot dusver erover bestonden, waren allebei van Maurice de Hond. Eentje daarvan in opdracht van de PVV. En die lieten allebei zien met een nogal twijfelachtige formulering van de vraag dat een meerderheid van de Nederlanders het liefst van de eilanden af zou willen.
1: Mm-hmm.
0: Het onderzoek wat ik heb gedaan 2 jaar geleden was denk ik methodologisch een stuk diepgravender. En liet zien dat meerderheden er wel voor zijn dat mensen van de eilanden naar Nederland mogen verhuizen. Dat er financiële steun vanuit Nederland naar de eilanden zou moeten blijven gaan. En dat Nederland ook een morele plicht heeft om voor de eilanden te zorgen. Dus dat is toch een aanmerkelijk positiever beeld dan die onderzoeken van Maurice de Hond lieten zien.
1: Hoe denk je dat dat komt? Naast het feit dat wat je zegt, dat het onderzoek niet helemaal... Dat het een beetje rammelde. Dus dat al onderzoek van Maurice de Hond.
0: Ja.
1: Hoe duid je dat voor de rest? Want ik kan me voorstellen dat er misschien iets verschoven is in het denken van de mensen.
0: Het kan natuurlijk, er zijn verschillende oorzaken denkbaar. Eentje ervan is dat er toch wel steeds meer Nederlanders zijn die op vakantie gaan. In Curaçao en Bonaire. En dan in aanraking komen met de eilanden. Misschien daardoor er anders over gaan denken. Maar ik denk dat het ook heel goed kan dat het gewoon tot dusver nog helemaal niet goed gemeten is. En dat als het 10, 20 jaar geleden op een goede manier gemeten was, dat we eigenlijk hetzelfde patroon misschien hadden gezien als deze keer gebleken is.
1: Maar wat ik interessant vind, hoe kan het dat al deze mensen zo weinig weten over het Koninkrijk?
0: Ja, dat heeft er echt denk ik mee te maken dat we op school gaan zo weinig erover leren. Ik heb op school in ieder geval heel weinig over het Koninkrijk en de Koninkrijksrelaties geleerd.
1: Mm-hmm.
0: En pas toen ik me er als wetenschapper mee bezig ging houden, heb ik echt heel veel kennis erover opgedaan. Maar ik zie bij heel veel andere hoogopgeleide Nederlanders dat er ook gewoon heel weinig kennis is over wat is nou eigenlijk het Koninkrijk, wat zijn de landen in het Koninkrijk, wat zijn de openbare lichamen.
1: Mm-hmm.
0: Het is natuurlijk ook best wel een complexe structuur.
1: Ja.
0: Maar het feit dat we met z'n allen in één koninkrijk zitten, dat is toch iets wat echt wel op school aangeleerd mag worden.
1: We zijn natuurlijk enigszins uniek in deze exacte constructie. Ja. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Frankrijk, Denemarken, ze hebben ook soortgelijke constructies, toch?
0: Ja. En daar zie je een heel groot verschil, met name met Frankrijk. Waar kinderen wel heel duidelijk op school leren van Frankrijk heeft nog in verschillende delen van de wereld gebieden. Soms wordt dat vanuit een beetje neocoloniale manier verteld. Van kijk eens, we zijn nog echt een grootmacht die over de hele wereld aanwezig is. Maar daardoor weten Fransen in ieder geval wel van er zijn nog gebieden in het Caribisch gebied, in de Indische Oceaan, in de Grote Oceaan, die bij Frankrijk horen. Dat bewustzijn is een heel stuk groter.
1: Ja.
0: En het heeft er ook mee te maken dat die gebieden echt als overzeese departementen gewoon direct in Frankrijk geïntegreerd zijn.
1: Ja. En leeft daar iets meer een eenheidsgevoel? Want ik bedoel, we hebben het nu natuurlijk de afgelopen 2 weken constant over wie is de echte Nederlander.
0: Ja.
1: Volgens mij wordt er heel erg vergeten dat er op een paar duizend kilometer afstand van hier ook allemaal Nederlanders wonen. Maar hoe zit het daar dan in die gebieden waar je onderzoek ook wel eens komt?
0: Ja, ik was net vorige week een week op de Faroe-eilanden. Dus dat is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken.
1: Mm-hmm.
0: En daar zie je eigenlijk een heel interessante parallel met hoe Denemarken naar zichzelf kijkt. Als een tolerant en open land. Dat is iets wat Nederland natuurlijk ook traditioneel doet. En toch de koloniale geschiedenis die er wel is geweest. Zeker op Groenland. Dat is een gebied waar ik niet ben geweest, maar waar echt wel Denemarken ook flink huisgehouden heeft. Ook nog na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Er is een heel schandaal geweest over het onvrijwillig inopereren van spiralen. Bij vruchtbare vrouwen op Groenland bijvoorbeeld. Waardoor de bevolkingsgroei daar enorm is afgeremd. Ook na de Tweede Wereldoorlog nog. En je ziet dat in Denemarken eigenlijk eenzelfde soort confrontatie met dat koloniale verleden gaande is als in Nederland. En dat het zelfbeeld van een tolerant, progressief land, dat daardoor onder druk komt te staan. Of dat daar een confrontatie mee komt.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat in Denemarken die discussie enorm is gaan schuiven. Natuurlijk door de crisis rondom Groenland, de geopolitieke crisis aan het begin van dit jaar. En dat in ieder geval vanuit de Deense regering er steeds meer en meer wordt gezegd van dat er een gelijkwaardige relatie bestaat tussen Denemarken en Groenland.
1: Ja, ja. Ik weet niet hoe het daar zit. Ik weet dat hier en dat, ja, de geluiden over de eilanden zijn soms best wel ferm en hard. Ze kosten ons geld. Ze zijn alleen maar corrupt. Ja. Jij hebt in je boek ook wel geduid van nou, veel van die corruptie komt eigenlijk door de schaal, hè?
0: Ja.
1: En niet per se door de cultuur.
0: Nee. Dat klopt.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik heb onderzoek gedaan in kleine eilandgebieden en ook gemeenten in verschillende delen van de wereld. En overal zie je eigenlijk dat die kleinschaligheid dezelfde politieke patronen voortbrengt. Dus dan gaat het over een heel persoonlijke manier van politiek bedrijven, waarin persoonlijke en familierelaties heel belangrijk zijn. Mm. En ideologische verschillen juist een stuk minder. Maar ook waarin vriendjespolitiek, dus de wetenschappelijke term daarvoor is cliëntelisme, en patronage, dat in dat soort gebieden heel belangrijk is. En dat heeft niet zozeer te maken met of ze een koloniale geschiedenis hebben, het niveau van de economische ontwikkeling, mm-hmm, of culturele verschillen, maar is gewoon iets wat je een effect eigenlijk van de kleinschaligheid van dat soort gebieden.
1: Omdat de buurman ook toevallig die minister is.
0: Precies.
1: Precies. Ja.
0: En op de Waddeneilanden bijvoorbeeld zie je dat soortzelfde politieke trekjes terugkomen. Dus mm-hmm, ook in kleinschalige Nederlandse gemeenten zie je dat dit soort vriendjespolitiek op de loer ligt. En wat dat betreft zijn de Caribische eilanden echt niet zo heel anders dan Ameland of Terschelling.
1: Ja, maar feit blijft dat dat de eilanden niet groter worden.
0: Nee.
1: En dat die schaal waarschijnlijk toch wel een beetje hetzelfde blijft de aankomende periode.
0: Ja.
1: Hoe ziet de toekomst eruit?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk eigenlijk dat wat dat betreft het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen jammer was, omdat het een verdere schaalverkleining betekende. En ik denk dat sindsdien ook op de eilanden wel de realisatie is ingedaald van helemaal alleen kunnen we het ook niet. We moeten toch meer in gaan zetten op die samenwerking. Dat kan natuurlijk met...
1: Waarom zouden ze niet alleen kunnen?
0: Nou ja, omdat die schaal zo klein is, mm-hmm, dat je dan altijd die problemen van, nog los van capaciteitsproblemen die je hebt, maar altijd ook dat soort problemen in de sfeer van integriteit, vriendjespolitiek, familierelaties hebt. Waardoor het bijvoorbeeld heel belangrijk is om rechtspraak te hebben die onafhankelijk is. Met een rechter die misschien niet van het eiland afkomstig is, omdat hij dan alle mensen die voor hem of haar komen ook persoonlijk kent.
1: Ja.
0: Dus het is voor dat soort dingen, rechtspraak, defensie, buitenlands beleid, altijd belangrijk, denk ik, om in een soort groter verband te opereren. En dat beseffen mensen op de eilanden zich, denk ik, ook heel goed. En of dat nou het Koninkrijk der Nederlanden is, of CARICOM, of de Organization of Eastern Caribbean States, die ook nog bestaat. Dat is uiteindelijk wat de toekomst moet uitwijzen. Maar helemaal alleen kunnen de eilanden.
1: Dat gaat hem gewoon niet worden.
0: Nee.
1: Ja. Het hart versus het hoofd.
0: Ja.
1: Heb je dat ook wel eens genoemd, hè?
0: Ja. Precies, ja. Ja. Dus met het hart zou men het liefste het wel willen. Volledig onafhankelijk zijn, autonoom. Maar met het hoofd denk ik dat de meeste mensen zich pragmatisch, rationeel realiseren van ja, er zijn toch bepaalde kwesties die we niet alleen aankunnen en waarvoor dat koninkrijk toch wel handig is dat het bestaat.
1: Maar ja, je hebt het koninkrijk. Daar zou misschien hopelijk ooit misschien ook een koninkrijksgevoel bij moeten komen. Is dat koninkrijksgevoel er?
0: Dat denk ik niet. Ik denk dus dat de gevoelsafstanden tussen de Caribische eilanden en Europese Nederland gewoon altijd heel groot gebleven zijn. Dat is iets wat in de koloniale tijd al zo was. En waar we echt nog wel een wereld te winnen hebben. En wat ik best interessant vind is dat als je kijkt naar het politieke debat, dat voor een heel groot deel een beetje stagneert. Daar is weinig beweging op. Maar dat je ziet dat op het maatschappelijke niveau er juist wel heel hard gewerkt wordt aan die samenwerking.
1: En wat bindt ons dan in dat koninkrijk?
0: Ja, toch meer dan we denken, denk ik. Ja, ik denk voor een heel groot deel toch gedeelde normen en waarden. Dus vrijheid vanwege verschillende historische oorzaken misschien. Maar belang van vrijheid, van democratie. Dat zijn denk ik waarden, kernwaarden die ons aan beide kanten van het koninkrijk heel erg met elkaar kunnen verbinden.
1: Ja.
0: De monarchie wordt natuurlijk heel vaak genoemd als een soort bindmiddel. Ik denk dat het Koningshuis op de eilanden populairder is dan in Europees Nederland. Maar toch ook iets wat echt zorgt voor een bepaalde gezamenlijke identiteit.
1: Ja, ja. We zagen bijvoorbeeld, ik las het ook in je boek, dat bijvoorbeeld waarden zoals abortus en een soort gebruik van softdrugs, dat wel echt een botsing met zich meebrengt. Hè?
0: Ja, dat zie je wel. Ja, dat soort medisch-ethische kwesties, ook het homohuwelijk, dat iets is wat waar aan verschillende kanten van de oceaan verschillend over wordt gedacht.
1: Ja.
0: Daarbij moeten we denk ik niet vergeten dat in Nederland de manier waarop we daarover dachten 50 jaar, 60 jaar geleden ook heel anders was dan nu.
1: Het hoeft geen splijtswam te zijn.
0: Nee, en ik zie ook wel dat op de Caribische eilanden toch ook in zekere zin een inhaalrace wat dat betreft aan de gang is. Dat mensen toch wel dat ook wel iets progressiever daarover gaan denken over dat soort waarden door de tijd heen.
1: Hey, en als je dan kijkt naar het Koninkrijk, heb je het gevoel dat dat een logische constructie is, of dat het gewoon een soort van erfenis is van het koloniale verleden?
0: Ja, het laatste. Ik denk dat iedereen die from scratch, dus met een soort leeg vel papier, zou mogen beginnen om een koninkrijk te gaan ontwerpen, zou niemand het op deze manier doen. Dus de manier waarop het koninkrijk in elkaar zit, heeft van alles te maken met historische de loop van de geschiedenis. Het feit dat bijvoorbeeld koningin Wilhelmina in 1942 die beroemde speech hield vanuit Londen, waarin ze autonomie beloofde. Dat was eigenlijk bedoeld om Indonesië voor Nederland te behouden.
1: Mm-hmm.
0: Maar in plaats daarvan is die autonomie gegaan naar Suriname en de Nederlandse Antillen. Dat was absoluut niet zo bedoeld. Dus dat is een historische toevalligheid, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Waardoor het koninkrijk op dit moment er zo uitziet als het eruit ziet. Maar het zit vol met allerlei, voor mij interessante tegenstrijdigheden, die ook wel voor heel veel conflicten en spanningen zorgen.
1: Ongelijkheid vaak ook, hè?
0: Ja, ja. En ook vaak ongelijkheid.
1: Ja, ja. Denk je dat het Koninkrijk over 50 jaar nog bestaat?
0: Ja, ik denk het wel. Die gok durf ik wel aan.
1: Ja?
0: Ik denk dat over 50 jaar het Koninkrijk nog wel bestaat. Misschien op een heel andere manier dan het op dit moment eruit ziet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk het wel.
1: Ja. En wat zou er dan, buiten het democratisch tekort, dat heb je al genoemd, wat zou er echt aangepakt moeten worden in de aankomende 10 jaar?
0: Met name denk ik de mindset hier in Europees Nederland. Dus wat ik echt hoop, en ik hoop ook dat het kenniscentrum daar een heel belangrijke rol in gaat spelen, is de bewustwording, met name hier in Europees Nederland, over dat koninkrijk en de koninkrijksrelaties te vergroten. Want onbekend maakt onbemind, wordt ook vaak op de eilanden gezegd. En het is denk ik ook echt waar. Dus als mensen gewoon meer te weten komen over die koninkrijksband, dan kan er ook meer een soort wijgevoel ontstaan, waardoor we ons echt meer als koninkrijksburgers met elkaar gaan identificeren.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Jij ook.
1: Dankjewel.
0: Bedankt.
2: De nacht van Caribisch Netwerk. CJ Felicia.
3: Ja, dat was juist de podcast van Guiano samen met hoogleraar Wouter Veenendaal. We gaan proberen contact te maken met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Oscar, buonanotte. Nee, ik hoor. Ja? Nee. We gaan naar een nummer. Niasha, waar is mijn baby?

inderdaad, Niasa, waar is mijn baby? We proberen nog steeds contact op te nemen met onze vaste correspondent. Maar we beginnen alvast met een andere nummer. Yora Raas.

0: Inderdaad, Bon Tardi van Kev en Q-Chance. De een van de zomernummers van dit moment. Vannacht de gast hadden wij...
1: De nacht van Kai.
0: Vannacht de gast hadden wij de actrice, het actrice Alicia Boudou, die met ons haar verhaal heeft gedeeld van haar reis naar China. En dat was een mooi verhaal die ze met ons heeft gedeeld. Hoe zij met haar voorstelling Not Cushot kwam te staan vanuit Den Bosch in Aranya, China. En verder deze nacht hebben we ook podcast gehad van Latin Impact over de Latijns muziek, Latijns-Amerikaans muziek in Suriname en wat voor impact dat heeft gehad op de samenleving daar. En verder hebben we ook de podcast gehoord van Armstrong en Blokker, een bekende podcast bij ons hier in het Caribisch Netwerk. We hebben contact proberen te leggen met onze vaste correspondent, maar dat blijkt steeds niet te lukken. Nog een ogenblik en hopelijk kunnen we hem nog snel spreken voordat dit uur voorbij is.

0: helaas na verschillende pogingen om onze vaste correspondent Oscar van Dam te contacteren op het eiland, dat is ons niet gelukt. Maar volgende week hebben we verschillende nieuwsitems met u te delen vanuit het Caribisch gebied. Voor vannacht zal ik zeggen een hele goede avond. Wil je meer weten? Op de website van de caribischnetwerk.ntr.nl publiceren we elk weekend een weekoverzicht. Daar kun je ook terecht voor alle nieuwsupdate vanuit het Caribisch gebied. Zometeen hoor je vroeg met Geira. En tot zover de nacht van Caribisch Netwerk voor vannacht. En tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goeie avond. Trumidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik een hele goede morgen. Vandaag in de nacht van 10 juli is het mij een genoegen geweest. Mijn naam is DJ Felicia. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend, un feliz weekend. Ik laat jullie achter in de handen van Bad Bunny. La mudanza.
1: Benito, hijo de Benito, le decían Tito. El mayor de seis trabajando desde chamaquito. Guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero. Un día Tonito lo invitó pa' hacer una mudanza. Pa' buscarse alguito, par de pesos, pa' algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizy, la menor de tres que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse pa' Almirante, donde se conocieron, vivieron en Morovis, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso pa' mami y papi.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd omdat ze volgens justitie vorige maand een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al wapens, explosieven en drones hebben gekocht. De 8 zijn aangeklaagd voor onder meer samenzwering met een terroristisch oogmerk. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze, tot haar eigen verrassing, meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Nunnally gaat nu nadenken of ze echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. Het weer, in het noordoosten eerst nog wat lage bewolking. Verder wordt het een zonnige dag, bij 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
2: De Duitse Bondsdag gaat bijna met zomerreces. De parlementaire zomerstop duurt tot begin september. Maar vandaag wordt er nog extra hard gewerkt. Want dit is de laatste dag dat men wetsvoorstellen kan indienen.
0: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 10 juli. Na vandaag begint voor de Duitse Bondsdag het zomerreces. Maar politiek gezien is van rust nauwelijks sprake. Bijvoorbeeld omdat de populariteit van bondskanselier Friedrich Merz lijkt te dalen en de extreemrechtspopulistische AfD in aanloop naar de deelstaatverkiezing in september hoog in de peilingen staat. Wat zegt dat over de staat van de Duitse politiek? Hoe gaat het komende politieke jaar eruit zien? En hoe kijken we terug op het eerste jaar van bondskanselier Merz? Ik ga erover praten met Ewout van der Knaap, hoogleraar Duitsstalige literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
2: Ewout, je bent hoogleraar Duitse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Nou, voor mij is de taal in ieder geval blijven hangen in de tweede klas van mijn middelbare school. Maar voor jou is het toch wel een bepaalde fascinatie met onze Oosterburen. Waar komt dat vandaan?
3: Nou ja, schitterende literatuur, interessante, gevarieerde culturen, een samenleving die... Ik wil het eigenlijk niet alleen over Duitsland hebben in mijn vak. Dus ik zie het hele Duitsstalige.
2: Yeah.
3: Dus ook de Alpenlanden erbij. En natuurlijk met alle verschrikkingen die er zijn geweest op Duits grondgebied. Of veroorzaakt door Duitsers. Mm-hmm. Is er ook heel veel moois gemaakt.
2: Ja,
3: denk aan muziek, denk aan literatuur, denk aan beeldende kunst.
2: En, zelf ook van Duitsland?
3: Nee, niet, maar wel als kind in Duitsland gewoond. En later er ook gestudeerd. En,
2: dit is je kans. We gaan het een uur hebben over Duitsland en voornamelijk de politiek. Want vandaag is de laatste dag voor het reces van start gaat. En dan worden er toch een boel beslissingen gemaakt. Volg je dan op zo'n dag als vandaag precies wat er allemaal gebeurt?
3: Later vandaag zal ik nog eens even kijken wat er vandaag weer gebeurd is. Maar de afgelopen week heb ik ook wel gekeken wat de ontwikkelingen zijn. Want de regering Merz heeft een groot hervormingspakket aangekondigd. Dat is gisteren in de Bondsdag, dus in het Duitse parlement in Berlijn, besproken. Mm. En dat gaat er, zoals dat in de Duitse Bondsdag meestal gebeurt, toch behoorlijk hard aan toe. Dus de oppositie joelt tussendoor. Hè, dus je houdt een toespraak als premier van het land, als bondskanselier. En iedereen laat zich horen in afkeuring. En natuurlijk hoor je ook al geklap voor bepaalde voorstellen.
2: Ja, er zijn al bepaalde geluiden te horen. We gaan het er uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Ik zei het net al, de Duitse Bondsdag gaat dus met reces. Maar kan je eigenlijk uitleggen wat dat betekent?
3: Nou ja, dat is een vakantie waar menig heen naar snakt. En de Duitse kiezer ligt ook wel een beetje in de hoek. Na alle voorstellen die deze regering heeft gedaan. Mm. Dat zijn er nogal wat. Een flink hervormingspakket. De regering gaat over 555 miljard investeren. Dat is groot. Het afgelopen jaar heeft de regering Merz zo'n 175 wetsvoorstellen gedaan.
2: Dat is flink wat.
3: Dat is behoorlijk wat. Ja. En vandaag komen er ook nog wat pogingen bij. En ja, de internationale situatie is natuurlijk ook heel complex. De plek van Duitsland binnen de EU, dat is één, maar wat er verder gaande is. Dus er zijn allemaal zaken waar we het zeker over zullen hebben.
2: Vandaag de laatste loodjes. Zijn ook de kiezers, de Duitse kiezers, toe aan een politieke zomerstop?
3: Ja, dat denk ik wel. Want de vraag is, als je ouder bent, hoe gaat ons pensioen verder? Als je kwakkelend bent van gezondheid. Mm. De regering Merz zet het mes in het gezondheidssysteem. De druk op werk is heel groot. Dus de regering wil dat er meer gewerkt gaat worden. Dat men actiever werk zoekt.
2: Er zijn veel vragen en onzekerheden.
3: Er zijn veel onzekerheden, gewoon op microniveau. Dat is wat direct in je existentie ingrijpt.
2: Ja, en je zei net al, er worden vandaag dus nog een aantal wetsvoorstellen ingediend. Ja. Waarom zijn deze dagen dan zo belangrijk?
3: Nou ja, vorige week heeft de bondsregering gezegd dat ze een groot hervormingspakket gaan starten. Dat is afgelopen week al besproken. Gisteren heeft de regering een grote verklaring daarvoor afgegeven in de Bondsdag. Toen is daar de Bondsdag in discussies overheen gegaan, zoals dat in Nederland ook is. Dat is een regeringsverklaring en dan komen alle partijen aan bod en zeggen van nou, we vinden dit, we vinden dat. Die kritiek is al niet mals. En die zal vandaag nog even doorgaan. Ja. Terwijl er wel een agenda is in het parlement voor de voorstellen die de bondsregering nu nog heeft. Mm. En ook de wensen die de oppositie heeft.
2: Ja, wat is er voor jou opgevallen in die wetsvoorstellen?
3: Ten eerste in het grote hervormingspakket dat men heeft. Dus men wil flink investeren in de infrastructuur. Flink investeren in defensie. En infrastructuur is heel breed. Het woord zegt het eigenlijk al. Maar dat gaat over digitaliteit. Mm. En dus digitale structuren verbeteren. Maar het spoorwegennet dat al tijden rammelt. En natuurlijk ook aan wegenbouw enzovoort. Investeringen, dat noemde ik. Maar tegelijkertijd, de klimaatregelingen worden enigszins afgebouwd. Daar is dan ook flinke kritiek op.
2: Ja, bezuinigingen op het klimaatfonds.
3: Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. En dat is een trend die overal in de EU zit. Ja. Ook het sociale stelsel gaat op de schop. Dan kun je afvragen of dat altijd zo efficiënt is geweest in Duitsland. En of men niet boven de stand heeft geleefd. Maar met een sterk vergrijzende samenleving is het. Dat zegt de bondsregering, is dat onhoudbaar. Het zijn allemaal zaken die heel gevoelig liggen. Er is bekend geworden gisteren dat de Duitse automobielindustrie nog eens wat klappen te verwerken heeft.
2: Volkswagen?
3: Ja, Volkswagen. Daar moeten mogelijk 4 fabrieken gaan sluiten.
2: Ja, ze worden veel banen geschrapt.
3: En dan worden de banen geschrapt. De afgelopen week werd bekend dat er een 5-jaren-plan voor is. Of tenminste dat men gaat afbouwen in 2 fabrieken richting 2030. Maar het lijkt eigenlijk nog wel wat groter te zijn. En dat is behoorlijk heftig in Duitsland. Zoals het er heftig aan toe gaat in de Bondsdag, dat iedereen zijn zegje wil hebben. Mm-hmm. Is dat in de industrie ook best wel complex. Want de macht van de vakbonden is heel groot. En er zijn ondernemingsraden. Dus men heeft na de oorlog gezegd, okay, we willen zorgen dat de werknemers inspraak hebben. En zo voelen ze dat ook. En ze zeggen dan nou ook van ja, we zijn al met 20% gekort eerder. Nu gaan jullie nog eens overheen. Wat doen jullie ons aan? En dat vertraagt het proces van hervorming natuurlijk ook wel wat. Dat kun je nu eigenlijk al zien aankomen. In de concurrentie met China, waar auto's snel worden geproduceerd, waar men al lang over is gestapt op elektrische modellen. En in Duitsland ging dat veel, veel langzamer. En ja, dat is ook de vraag, moet Duitsland niet op een andere manier de auto-industrie richten?
2: Ja, er liggen dus veel hervormingen op tafel, maar waar ontstaat dan de grootste frictie?
3: De grootste frictie is, je kunt als regering zeggen, dit willen we doen. Dan moet je de Bondsdag mee gaan krijgen, de oppositie. We zullen het zeker nog over de AfD hebben, maar de AfD trekt op dit moment behoorlijk wat kiezers. Er zijn deelstaatverkiezingen geweest al en er komen er nog 3 in september. Ja, als het zo gaat gebeuren in de ene deelstaat dat men ongeveer 40% kwijt is aan de AfD en 25% of 20% in andere deelstaten, dan betekent dat een politieke verschuiving. En niet alleen in die deelstaten, maar ook in de Bondsraad. Dus je hebt in Duitsland, moet je het zo zien, je hebt die regering die wil wat, de Bondsdag, het parlement wil wat. Maar wat dan in de Bondsdag is besloten, dat moet nog naar de Bondsraad. Dus denk aan Nederland, de structuur Tweede Kamer, Eerste Kamer, de Bondsraad. Dat is eigenlijk de Eerste Kamer van Duitsland.
2: Ja.
3: Maar die bestaat uit mensen die gekozen zijn in die deelstaatverkiezingen. En daarom zijn die deelstaatverkiezingen.
2: Kan je dat een beetje vergelijken met de Verenigde Staten? En de staten die daar dus hun eigen wetsvoorstellen creëren, zeg ik dat zo goed? En ook een eigen staat. Ja, hoe zeg ik dat?
3: Nou, de bond, dus de Duitse staat, gaat over de grote zaken, ook infrastructuur bijvoorbeeld. Maar de deelstaten die gaan over inrichting van onderwijs, over
2: cultuur.
3: Over cultuur.
2: Ja.
3: Je zou kunnen zeggen.
2: Politie.
3: En natuurlijk de staat als geheel vaart een koers en laat zien waar het heen gaat. Maar deelstaten kunnen ervan afwerken. Maar wat even belangrijk is, die bondsraad wordt dus gevuld door mensen uit de deelstaten. Mm-hmm. Op dit moment zijn de verhoudingen zoals ze zijn wat meer richting de traditionele partijen. Het is niet zo dat CDU, CSU, de partij van Merz, in alle deelstaten groot is.
2: Maar dat zijn wel de traditionele partijen.
3: Dat zijn de traditionele partijen. Maar AfD zal groter worden na deze ronde in de deelstaten. En dat betekent dat men een verschuiving zal zien in de bondsraad. Dus dat de bondsraad dan makkelijker tegen kan houden wat in de Bondsdag is gewenst.
2: Ja. Krijg je even een lesje Duitse politiek. Dat is wel heel fijn. Er komt dus een best wel spannende tijd aan. Maar laten we nog even terugblikken op dit Duitse politieke jaar. Want wat typeert dit jaar dan volgens jou?
3: Het motto van de Bondsregering is: Das kann Deutschland.
2: Dat kan Duitsland. Ja. Tot zover.
3: Das kann Deutschland. Ja, maar met een accent op das kann Deutschland.
2: Oké. Okay. Dus, optimistisch.
3: En dat is optimistisch en vergelijkbaar met wat Angela Merkel zei. Wir schaffen das. Hè, in de tijd van de vluchtelingencrisis.
2: Ja.
3: We kunnen het aan als we met eendracht dat allemaal proberen. En Merkel probeert steeds ook in zijn praatjes in de Bondsdag ook te zeggen, we moeten dat gezamenlijk doen. We moeten dat met elkaar doen.
2: Even de schouders eronder.
3: De schouders eronder. Ze noemen nou dat hervormingspakket, reformpakket. Noemen ze een programma voor Aufschwung und Beschäftigung. Dus we willen een heropleving van de economie. En we willen werkgelegenheid creëren. Dat is een programma dat tot 2030 moet lopen. 34 maatregelen die fors zijn. Misschien een wat vreemd getal, maar men heeft dus gewoon wat 34 maatregelen. En dat staat aan het einde van 14 maanden regering Merz. En ze zijn in mei zijn ze aangetreden. En toen al heeft hij gezegd, we moeten echt flink gaan snijden. Onze pensioenstructuren kloppen niet. We moeten anders belasting gaan heffen. We moeten meer investeren in de infrastructuur. We moeten zorgen dat we kunnen concurreren met andere landen. Dus ik ben geen econoom, maar iedereen kan zien dat
2: er wel. Maar stond het hoog op de agenda.
3: Dat er wel iets. Ja. En iedereen kan zien dat er wel iets moet gebeuren. Dus hij moet nu ook wel, en daarom is dit reces ook wel een heel mooi meetpunt. En is het echt heel fijn dat jullie hier aandacht aan willen besteden. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Even pas op de plaats. We gaan met z'n allen de zomer in. Maar in september verwacht ik een storm, een politieke storm. Mm. Want de kiezer zal ook moeten gaan reflecteren. Waar willen we nou inderdaad onze schouders onder gaan zetten?
2: Ja, welk thema is belangrijk?
3: Wil je een beetje noodlot denken van, nou ja, het komt nooit goed en we geloven ze niet. En wil je tegen je politieke voorkeur in misschien toch wel zeggen van, nou ja, we geven ze een kans. Ja, op die hervormingen.
2: Oordeel van de twijfel.
3: Ja, of ga je denken van, ja, het wordt nooit wat.
2: Ja.
3: Kijk, want het is niet alleen meneer Merz die daar zit.
2: Nee, absoluut niet.
3: Het is
2: een
3: regering, dat is de SPD, Sociaaldemocraten, die hebben een kans gehad in de vorige

0: wil zeggen van, nou ja, we geven ze een kans, ja, op die hervormingen.
1: Oordeel van de twijfel.
0: Ja, of ga je denken van, ja, het wordt nooit wat.
1: Ja.
0: Kijk, want het is niet alleen meneer Merz die daar zit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Het is
1: nee.
0: een regering, dat is de SPD, Sociaaldemocraten. Die hebben een kans gehad in de vorige regering.
1: Ja.
0: Scholz, die samenwerkte met de Groenen. En de FDP, de kleine liberale partij die inmiddels weggevaagd is eigenlijk. Die groene wind die waait niet meer zo. Dat is...
1: Een beetje op de achtergrond te
0: trainen. Ja, dat vinden velen en ik zelf ook wel toch heel erg te betreuren.
1: Ja.
0: Het effect eilt nog een beetje na. Maar die sociaal-democratische partij zit er nog wel in. Dus,
1: maar ja, Merz is natuurlijk wel de bondskanselier van ja. Duitsland. Ja. En voor hem staat economie op nummer 1.
0: Ja.
1: Zou je hem een beetje kunnen vergelijken met een VVD'er in Nederland?
0: Ja,
1: is dat een moeilijke vergelijking?
0: Ja,
1: kan je überhaupt de Duitse politiek een beetje vergelijken met de Nederlandse politiek? Zijn er overeenkomsten?
0: Een beetje wel. Kijk, je moet hem als christendemocraat bestempelen, want dat is hij. En dat zegt hij zelf ook. Hè? Dat is zijn positie. De VVD hier is vele malen groter verhoudingsgewijs dan de FDP was. En die liberale partij is dus weg.
1: Ja.
0: Dus het CDU is al een mengeling van een soort CDA met VVD aspecten, ja, zou je kunnen zeggen. Ja. Waarin het altijd wel gaat om de belangen van de economie. En de belangen van degene die wat meer kapitaal hebben. Ook dat.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is dus ook wel weer de kritiek van de oppositie. Van ja, Merz, u denkt alleen maar
1: aan de bedrijven.
0: Aan de bedrijven, ja. En aan het groot kapitaal. En waarom wordt daar ook niet sterke belasting gegeven? Mm. Maar dat is een internationaal thema. Hè, van, moet er niet meer worden afgeroomd? Moet er niet op een andere manier belasting worden geheven?
1: Ja.
0: Zodat autonomaalverbruiker, dus Jan met de pet, het wat makkelijker heeft.
1: Ja. En over economie gesproken, er wordt wel veel geleend vanuit de Duitse Bond.
0: Ja.
1: En deze week werd ook bekend dat Duitsland fors meer geld gaat uittrekken voor defensie. En een derde van het vorige budget wordt verhoogd.
0: Ja.
1: Had je dat verwacht?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, alle tekenen wezen erop, omdat Merz dat eerder al had aangekondigd. Ja, defensie, dat is een derde meer dan in het afgelopen jaar is gereserveerd voor het komende jaar. Dat is fors. Ja, Merz heeft steeds laten zien dat hij internationaal wil meedoen. Er werd ook wel wat lacherig over gedaan in het begin. Merz gedraagt zich als een minister van Buitenlandse Zaken. Is overal.
1: Ja.
0: En dat wordt dan gezien, ja, dat is chefzaggen. Het gaat erom dat de baas zelf er ook is. En dat zie je in andere landen ook gebeuren. Hè? Dat de premiers, de leiders... ze moeten er ook wel zijn. Hè? Het wordt ook wel verwacht. Maar hij is in zo'n 30 landen geweest in zijn eerste jaar. Van Amerika tot met China. Heeft het druk gehad. China en Amerika zijn wel ook de grootste handelspartners wereldwijd. Nederland is is de belangrijkste handelspartner binnen de EU.
1: Europa, ja.
0: Maar goed, hij heeft zich overal laten zien. Dus die economie moet hij wel aanhalen. Maar tegelijkertijd binnen de NATO heeft hij ook steeds gezegd... ja, wij willen hier binnen de EU willen een front vormen. Hij heeft nou net de toezegging binnen dat er Tomahawk-raketten gestationeerd zullen worden. Ja. Dus dat zijn afstandsraketten, Amerikaanse raketten die in Duitsland worden gestationeerd. Nou, eerst heeft Trump veel misbaar gemaakt van... we halen de militaire weg uit Duitsland. Vergeet het maar.
1: Ja, veel
0: stelletje losers, jullie helpen ons nooit. Daar was veel gedoe over. Terecht ook veel gedoe. Uiteindelijk is het dan wel deze regering gelukt om te zeggen... we hebben verdediging nodig richting het oosten... Want terwijl

0: in Rusland wel raketten staan gestationeerd die onze kant op kunnen komen. En dat is best wel dichtbij.
1: Ja, dus dat, ja. Of was dat andersom niet?
0: Ja, was het andersom lange tijd niet en nu weer wel.
1: Ja.
0: En nou ja, pacifistisch bekeken, denk je van, wat is dit voor een gekke wereld? Hè? We bedreigen elkaar de hele tijd met raketten. Je hebt eigenlijk weer een toestand van de Koude Oorlog terug.
1: Ja.
0: Iedereen staat klaar om elkaar te kunnen bestoken.
1: Absoluut, ja. Kan je zeggen dat dat diplomatiek is?
0: Ja. Ja, dat lijkt er een beetje bij te horen. Het heeft iets middeleeuws ook bijna. Stel je een soort gracht voor. En aan de ene kant woon ik. En aan de andere kant woon jij. En we gooien af en toe of dreigen.
1: We slapen wel met een pistool in bed.
0: Dreigen met een speer te gooien of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, maar, absoluut. Jullie staan altijd op scherp dan. Ze staan altijd op scherp, ja.
0: Maar goed, dat betekent ook de discussie over een dienstplicht is in Duitsland ook alweer opgekomen.
1: Ook dat, ja.
0: Er zijn scholieren voor de straat opgegaan van, ja, waarom? Hè? Waarom zou ik bijdragen aan een staat waar ik die mij niet zo steunt?
1: Mm-hmm.
0: Hè, dat begint nou ook te komen. Dus van onderaf jongeren die zeggen, ja, maar heb ik wel een toekomst hier in dit land?
1: Dat
0: niet in mij wil investeren.
1: Mm-hmm.
0: Dus die sentimenten die zijn ongekend.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel politieke ontwikkelingen geweest en die gaan er ook komen. En ook veel wetsvoorstellen liggen op tafel. Wanneer gaan de Duitsers hier iets van merken? Want bij ons gaan op 1 juli altijd nieuwe wetten in. Hoe zit dat in Duitsland?
0: Inderdaad Europees gaat er sowieso al nou wat veranderen. Ik kan even geen datum zeggen, maar de wetten op migratie zijn veranderd.
1: Hmm.
0: Dus daar waar voorheen...
1: Die zijn al veranderd.
0: Die zijn al veranderd, ja. Per 1 juli was dat of niet, dacht ik, ja. Moet wel. Dus waar alle landen zich druk maakten. En dan zie je de hele verrechtsing binnen de Europese Unie ook. Dat men over migratiestromen had en beperkingen en zo en zo. Terwijl je, ja, als je binnen de Europese Unie zit, is het wel handig als je gezamenlijke afspraken hebt.
1: Ja.
0: Die afspraken zijn er. En die helpen ook wel, denk ik, ook de regering Merz in dit geval. Omdat je nou kunt zeggen, ja, maar dat is al Europees geregeld. Dus dat haalt ook misschien wel een beetje wind uit de zeilen van de AfD, die denkt dat dat allemaal nationaal geregeld kan worden. Hè. Zo van, nou ja, we houden ze allemaal tegen.
1: Mm, dat is soort... eigenlijk op Europees niveau.
0: Ja, en al dat soort populistische taal dat we in Nederland helaas ook kennen. Van de kant van Wilders, van de kant van de FVD.
1: Maar dat sentiment groeit wel, ook in Duitsland.
0: Ja, dat sentiment is heel groot in Duitsland. Maar niet alleen. Maar dat gaat niet alleen over dat soort punten. Ja, het gaat ook over een sterk nationalistische positie eigenlijk. En leven in het verleden. En eigenlijk alles wantrouwen wat de overheid wil. Dus wat dat betreft is dat heel irrationeel. Te denken dat het zomaar verandert.
1: Spannend. Ik ben benieuwd hoe Merz het gaat aanpakken.
0: Ja.
1: Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Even kijken, we hebben een paar vragen binnengekregen. We hadden het natuurlijk eventjes over nationalisme. Sinds u vraagt, hoe betrokken zijn de Duitsers bij hun landelijke politiek?
0: Ja, wat een goede vraag. En wat een complex antwoord zal dat kunnen worden.
1: Gaan er veel Duitsers naar de stembus?
0: Ja, het percentage durf ik nou niet te zeggen. Duitsers zijn heel betrokken als het gaat om die angst voor de AfD bijvoorbeeld, die verdeelt het land. He, dus er is zeker een kwart van het land, van de kiesgerechtigden, die bereid is om AfD te stemmen, blijkt. Ja. En in Mecklenburg, als ik het goed zeg, ligt dat op zo'n 40% volgens de huidige peilingen. Dat is enorm. Toen er laatst dat partijcongres was, een week geleden, van de AfD, waren er heel veel mensen die de straat op gingen om te demonstreren.
1: Ja.
0: Ook dat is een teken dat je politiek sensitief bent en dat je je stem gehoord wil hebben en dat je wil laten zien aan ieder van, ja, er zijn ook alternatieven voor die alternatieven voor Duitsland.
1: Precies, hè? Dus, ja, er gingen duizenden de straat op, dus ja, mensen zijn wel betrokken.
0: Dus je kunt echt wat doen. Natuurlijk nu met de druk op de auto-industrie. Werknemers gaan demonstreren, ja, dus ook dat gevoel. Dus niet zomaar passief afwachten. Maar wat ik het voorbeeld wat ik gaf van die dienstplicht, dat jongeren dan
1: dat?
0: De straat op gaan. Want we willen wat anders. Om de havenklap zijn er demonstraties in de Duitse binnensteden. Dus wie naar Düsseldorf komt of waar dan ook eens een dagje de grens overgaat, zal meemaken dat mensen echt voor iets opkomen. En, ja, en of dat nou voor het investeren in het klimaat is of wat dan ook. Dus dat wil men wel. En wat men in Duitsland eigenlijk ook wel wil, is een soort van stabiliteit, rust. Dat is eigenlijk altijd de wens geweest. Sinds de jaren 50 zie je dat in de politiek. En ook die leuzen zie je terugkeren. Van ja, wij zorgen voor stabiliteit. Oh ja, gelukkig, denkt dan de Duitse kiezer. Maar ja, waar het dan wel om gaat, is dat er dat sociale voorzieningen op orde zijn. De ziektekosten betaalbaar zijn. En daarvoor wil de gemiddelde Duitser ook echt nog wel demonstreren. En bij het stemhokje laat men het ook wel weten.
1: Ja. Diederik die vraagt, wat zijn de eigenschappen die Duitsers waarderen in hun politici? Je hebt natuurlijk Angela Merkel gehad, die jarenlang bondskanselier is geweest. Heeft zij bepaalde eigenschappen die Duitsers wellicht missen?
0: Het gaat ook over die factor van rust en overzicht. Van ik heb alles onder controle. Dat vindt men fijn.
1: En dat straalde Merkel uit.
0: Dat straalde Merkel uit. Dat ze bedachtzaam was. Niet overhaast dingen ging doen. En ook wel gewoon duidelijk kon zeggen van, nou ja, maar dat gaan we gewoon niet doen. Mm. Dat ze daar duidelijk in was. Of ja, in dat geval was zij daar duidelijk in. Merkel kon ook nog wel wat talmen, wat afwachten. En gewoon de kansen afwachten. Maar kwam daarmee ook wel solide over. Wat men wel ook fijn vindt als het een verbinder is. Maar dat staat eigenlijk op de tweede plaats. Het gaat er eerst om van laat het maar zien. Doe de dingen. En dat is het rare eigenlijk, want Merz die wil dat heel graag uitstralen.
1: Nou, dat lukt hem nog niet zo goed.
0: Maar hij heeft niet zo die sympathiefactor. Hij heeft ook al vaker op teentjes getrapt.
1: Bepaalde uitspraken gedaan.
0: Bepaalde uitspraken gedaan. Hij lijkt ook te eager te zijn af en toe. Dat ligt wat moeilijker.
1: Ja. Nou, we gaan het zo meteen ook uitgebreid hebben over Merz en Merkel. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Ewout van der Knaap, hoogleraar Duitsstalige literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht, verder over de Duitse politiek vlak voor het zomerreces. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Danger Dan, namelijk Das ist alles von der Kunstfreiheit gedekt. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ewout, wat vind je zo toepasselijk aan dit nummer?
0: Ja, leuk dat het gedraaid wordt. Het is een protest tegen de rechtsextreme opkomst, of de opkomst van extreem rechts. Dus enkele namen komen voorbij in het lied. Mensen die eens door de mangel worden gehaald. En tegelijkertijd, Danger Dan heeft het dan over de artistieke vrijheid. Mm-hmm. En dat is dus heel moeilijk om te benoemen van, oh, jij bent echt een piep, piep, piep, piep. En in het Duits kun je dat heel mooi met een conjunctief, een subjunctief in het Frans, aanvoegende wijs. Kun je dat zeggen? Dus waarmee je zegt van ik zou kunnen zeggen dat, maar. Hè?
1: Maar ik zeg het op een andere manier.
0: Ja, precies. En door dat erin te gooien, dat is een retorische truc, kun je toch iets vilijns zeggen.
1: Ja.
0: Maar ben je niet betrapbaar, want ja, je hebt dat toch niet helemaal gezegd. Dat is de ene laag in het lied. En de andere laag is dat nogal wat extreemrechtse politici vinden dat ze van alles en nog wat mogen zeggen.
1: Mm-hmm.
0: We benoemen man een paard. En dan vervolgens wel gaan klagen. Nou, en dus ook wel eens bij liedjesschrijvers gaan klagen van ja, wat maak je me nou? Je hebt met de kakker gezet.
1: Ja, precies.
0: En daar
1: het ketel.
0: Ja, en daar haalt hij heel mooi naar uit. En ja, dat is wel knap. En ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen.
1: Laten we luisteren.
0: Ja, oké, dank je.

0: der Kunstwald gedeckt.
1: Dit is Vroeg van vrijdag 10 juli. Met Ewout van der Knaap, hoogleraar Duitsstalige literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht, bespreek ik vlak voor het zomerreces de hoogte- en dieptepunten van het Duitse politieke jaar. Straks blikken we nog even vooruit, want wat kunnen de Duitsers de komende tijd allemaal verwachten? Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Nou, we kunnen natuurlijk niet over de Duitse politiek hebben zonder het over bondskanselier Friedrich Merz te hebben. Wat vinden we ervan? Hoe heeft dit tot nu toe gedaan?
2: Ja, de balans wordt nou zo'n beetje opgemaakt. Terwijl hij is nog niet klaar met wat hij wil. Merz is wel omstreden door, omdat hij een beetje een politiek brekenbeentje is, in de zin dat hij retorisch vaak wel onhandig uit de hoek komt. Dus mensen op de tenen trapt. Mm. Zullen we het eerst nog even over de maatregelen hebben die wil nemen?
1: En, die Merz wil nemen.
2: Die Merz wil nemen en hoe dat ligt.
1: Dat zegt misschien ook wat over hem.
2: Ja, precies. Hij heeft de mogelijkheid nu met zijn regering om te investeren, omdat ze hebben kunnen besluiten dat de schuldenrem wordt losgelaten. In de Duitse grondwet was verankerd dat je niet meer mag uitgeven dan je, mm-hmm, je hebt. Nu mag men wat meer schulden maken. Dus hij kan flink gaan investeren. Nou, dan denk je, joehoe, heel mooi. Ijsjes voor iedereen of wat dan ook. Ja. Hij kan natuurlijk niet alleen maar uitdelen. En in bepaalde sectoren wel, in andere sectoren niet. En daar zie je dan dat Merkel wel, of Merz, de interessante verspreking weer. Merz wordt gezien als de vriend van de industrie, van de grote industrie en de vriend van het groot kapitaal. Dat is vrij statisch gezegd. Mm-hmm. Maar daardoor wordt hij ook.
1: Hij komt ook uit het bedrijfsleven.
2: Ja. Ja. En hij heeft zelf financieel zijn zaakjes goed op orde. Hij komt uit het bedrijfsleven, maar hij is ook heel lang in de politiek heeft hij gezeten. Mm-hmm. Maar dat maakt dat hij niet zo benaderbaar is voor de gewone man. En dat hij ook niet zo sympathiek oogt als het gaat om de noden van de gewone mensen.
1: Ja, zeker als je het vergelijkt met Merkel, die mama werd genoemd.
2: Ja, moet hij. Ja, het is nog wat een mama des vaderlands. Ja, het is,
1: en hij klinkt niet als de papa des vaderlands.
2: Nee, dat is. Terwijl hij privé wel degelijk ook vader is. Het is niet zo'n figuur als Rutte, die zo'n teflon-achtig figuur was. Die overal mee, makkelijk en benaderbaar en overal ook mee wegkomt.
1: Maar wil Merz die uitstraling wel hebben?
2: Nee, dat wil hij helemaal niet. Want hij oogt ongeduldig en hij wil het snel gedaan hebben. En dat is waarschijnlijk ook wel zijn valkuil. Dat hij te snel voor de troepen uitloopt en niet eraan denkt van ik moet wel de hele massa meekrijgen. En zijn ideologisch verhaal richting AfD is misschien ook niet helemaal sterk. Of richting AfD, richting de potentiële kiezers van AfD. Dus daar moet hij natuurlijk ook aan denken. En dat zie je wel bij meer politici, ook binnen de Europese Unie, dat ze dan wat meer naar rechts schuiven om weer kiezers weg te halen.
1: Ja.
2: Op de rechterflank. Of dat zo verstandig is, dat wordt door velen betwijfeld.
1: En ja, lastig. Je kan ook weer kiezers aan de linkerflank verliezen.
2: Juist. Ja, dus dat sociale gezicht moet hij wat meer laten zien. Ongetwijfeld is dat een grote strijd geweest, ook wel binnen de regering. Want de SPD... Ja, traditiegetrouw wil natuurlijk dat sociale gezichten hebben als sociaal-democratische partij. SPD krijgt ook flinke klappen. Hè, dus ook in sommige peilingen staan ze er net zo goed voor als Die Linken. Dat is
1: wat linksere partij.
2: Ja, een wat linksere partij, laat het zo maar zeggen. Maar ook wel met een complexe achtergrond vanuit de DDR eigenlijk nog. Maar de SPD is kiezers aan het kwijtraken aan de populisten, aan de AfD. Dus waar de AfD traditiegetrouw, dat zie je in Nederland, hè, dus vergelijkbaar sociaaldemocraten, worden ingehaald op rechts, gek genoeg, met linkse thema's. Dus als het gaat om werkgelegenheid,
1: en boodschappen kunnen betalen.
2: Precies, ja. Voorheen ging het erover, ja, AfD is groot in oostelijke deelstaten, maar ook in het westen, in het grote industriegebied, heeft de SPD aan ruimte verloren. En dat is bedreigend. En dan komen we bij Meets. Dus, dat is je vraag. Hoe ligt hij?
1: Hoe populair is hij?
2: Hij heeft niet dat menselijke gezicht. Dus zijn impopulariteit is groot. Dus hij doet iets goed. In één pol scoort hij hoog. En tegelijkertijd denk ik zelf dat het ook al nodig is. En dat benadrukte hij gisteren ook in het parlement heel sterk, heel dramatisch. Eigenlijk hij toonde zich heel strijdbaar. Duitsland moet zich achter deze hervormingen scharen, is zijn verhaal. Want we moeten voort. Dat land kan zich helemaal geen stilstand veroorloven. Dus iedereen die door Duitsland is gereisd weet dat het spoorwegennet echt groot onderhoud nodig heeft. Ja. En dat gebeurt nou ook. En daar moet je geduldig in zijn, want het duurt natuurlijk een aantal jaren voordat het allemaal gaat lopen. Maar zoals dat wel met meer van die investeringen, dan moet je ook wel, je moet het ook die kans geven. Of al die issues waar hij bijvoorbeeld op wil bezuinigen is.
1: Klimaatfonds.
2: Ja, het klimaatfonds is genoemd. Of dat op die manier. Nou ja, kijk, hij wil gaan afromen. De winsten uit dus de inkomsten uit de emissiehandel. Die wil hij gaan gebruiken. En dus niet voor verduurzaming gebruiken. Dat ligt natuurlijk zeker slecht bij de groenen. Maar überhaupt kun je afvragen of dat handig is. Dan moet Duitsland die energiewende niet nog wat sterker inzetten. Dat zal dan na het zomerreces blijken.
1: Wat sterker inzetten?
2: Meer op die verduurzaming inzetten.
1: Oké, ja.
2: De energiewende, dus de. Dus,
1: ja, dan
2: dus,
1: doe ik.
2: Ja, dat is de overgang naar een duurzamer samenleving. Dus men had natuurlijk die Nord Stream gasleiding vanuit Rusland. Door Duitsland
1: die afhankelijkheid heen. Van Russisch gas.
2: Ja, precies. En dat heeft men gekapt. Nou ja, dan moet je kijken naar andere vormen. Maar het is, de AfD wil ook weer steenkolen terughalen enzovoort. Enzovoort. Nou, dat zou natuurlijk een ecologische ramp voor Duitsland zijn uiteindelijk weer. Op duurzame vormen inzetten. Hè. En dat is een lijntje met Nederland. Er is een energiesamenwerking met Nederlandse bedrijven. Met de Gasunie onder andere ook. Er komt een grote Delta Rijn corridor tot in het Roergebied. CO2 uitstoot is een probleem, maar met waterstof gaan werken is zinvol. Je zou hopen dat daar ook wat sterker op wordt ingezet door deze regering.
1: Ja, precies.
2: Merz. Ik denk dat die discussie ook nog wat sterker zal komen. Ik vermoed dat Merz buigzaam genoeg is om daar ook wegen in te vinden. Als hij de industrie meekrijgt. Mm. Want dat is de vraag. Die zijn natuurlijk enorm machtig.
1: Ja, absoluut.
2: En die moeten zich achter hem scharen.
1: Ja, dus nog even terug naar zijn imago. Dus op het gebied van, laten we zeggen, infrastructuur en de investeringen die hij daarin wil doen. is hij wel populair, maar op de andere onderwerpen, mwah.
2: Ja, daar komt het kort gezegd op neer. Ja,
1: ja, op man. Nou,
2: maar het woord populair zou ik niet gebruiken.
1: Oké. Nou, je benoemde eerder wel dat hij een aantal uitspraken heeft gedaan die niet goed bij iedereen lagen. En dan is er ook nog een voetbaltweet dat had ik gelezen. Daar moeten we het denk ik ook even over hebben. Want wat zegt hij in die tweet en wat zegt dat over hem?
2: Ja, nou ja, kijk. Je kunt ook zeggen dat de staat van Duitsland niet zo gunstig is als je naar het Duits voetbal kijkt. Dus er zijn natuurlijk heel veel bondscoaches in Duitsland ook, die allemaal vinden dat die mannschaft veel te slecht heeft gepresteerd. En veel te weinig als een collectief. En al die kwaliteit die er is. En slecht gemanaged zijn. Nou, dat is een analogie naar de politiek. Van hoe ga je die staat vormgeven? Zoals dat gaat bij regeringsleiders. Die hebben een team om zich heen. Die dan verschillende social media messages klaar. Ja, die hebben ze klaar liggen.
1: Ja.
2: En er is dan een tekst naar buiten gekomen. Die enigszins positief was. Van ja, jeetje, we stonden allemaal achter jullie. En grote kwaliteit. En zoiets.
1: Mm-hmm.
2: En wat hebben jullie je best gedaan? Zoiets. Die kwam naar buiten. En daar ging van links tot rechts natuurlijk iedereen overheen vallen. En zei van, ja, wat is dat nou? Dat is toch een wanprestatie van de eerste orde. Kijk, wat dat betreft kun je het ook helemaal niet goed doen in zo'n tweet. Dan moet je afvragen of een bondskanselier überhaupt zo'n tweet meteen wil klaar. Maar goed, heeft hij laten doen. Dat is uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid, zijn account. Toen heeft hij. Er werd ook gehoond van, ja, je moet je afvragen wat is erger, deze uitspraak of de prestatie van het Duitse voetbal. Hè? En wat zegt het dan weer over Merz? En toen heeft hij dat nog eens becommentarieerd. En dat is het typische bij hem. Hij moet altijd zijn uitspraken nog eens daarna becommentariëren. Ja.
1: Moet zichzelf telkens verantwoorden eigenlijk.
2: En daarin heeft hij gezegd van, ja, we moeten ook trots zijn op diegene die de Duitse adelaar op hun borst dragen. Dat klinkt een beetje pathetisch. Ja. Dat is een probleem. We moeten ons als we verliezen, maar ook als we winnen, moeten we erachter staan. Ja. En dat is eigenlijk ook wel interessant, politiek gezien. Van, ja, je moet misschien ook denken van, nou ja, je hebt de verkiezingen niet gewonnen.
1: Mm.
2: Maar er is een regering. Schaar je nou eens achter?
1: Ja. Heb, ja.
2: Dus.
1: Oké, duidelijk. Ja. Dan blijkt hij dus toch niet ontzettend populair onder de Duitse burgers. Als hij zelf telkens moet verantwoorden.
2: Ja, hij is niet populair. Dat is, nee.
1: Maar eigenlijk wil je wegblijven van het woord populair.
2: Nou ja, omdat hij niet populair is, ja.
1: Ja. Okay. Maar we kunnen het natuurlijk niet over Merz hebben zonder het te hebben over Merkel. Zijn een na laatste voorganger natuurlijk en ook een grote rivaal. Zij presenteerde afgelopen week haar bondskanselierportret. Vind je dat toeval in deze laatste week voor het zomerreces?
2: Tja, ze was 16 jaar bondskanselier. Dus ze verdiende wel eens een portretje, zou je kunnen zeggen. Maar het is gebruik eigenlijk.
1: Het
2: is op een gegeven moment traditie dat er een mooi portret wordt gemaakt. Die komt in de bondskanselarij te hangen. Mooi. In dit geval, ja, er zullen mensen zijn die zeggen van, oh, wat berekenend. Dat ze dat nou zo plant. Ja, je gaat poseren. Ze heeft een autobiografie eerst geschreven. Het boek belangrijk. Voor haar in ieder geval. Voor allerlei politieke watchers belangrijk.
1: Ja.
2: Ik vind eigenlijk vooral bijzonder dat het in het Bodemuseum, op de museumsinsel in Berlijn, nu wordt tentoongesteld. Dat moet die Merkel, er is voor het volk.
1: Oké, want het is een bekend groot museum?
2: Ja, dat is een bekend groot museum met een enorme collecties tot in de Byzantijnse tijd.
1: Ja.
2: En dat haar portret tot en met 3 oktober, dat is de dag van de Duitse eenheid, de nationale feestdag, dat het tot en met 3 oktober er hangt. En 4 oktober gaat het naar de bondskanselarij. Dat vind ik eigenlijk vooral heel tekenend.
1: Zegt dat iets over het gemis van de Duitse burger?
2: Nou ja, men heeft wel goed aangevoeld dat de Duitse burger wel graag die kans ziet om dat portret te zien. Want anders zou je het namelijk helemaal niet zien. Ja, want dan hangt het in de bondskanselarij.
1: Ja,
2: en dat wordt wel natuurlijk verspreid en reproducties zijn ook goed. Er is al een soort hang naar het verleden die natuurlijk niet terecht is.
1: Want die nostalgie is niet terecht?
2: Nou ja, ik zou zeggen van niet, want het is een heel andere tijd.
1: Maar ze is natuurlijk wel jarenlang bondskanselier
2: geweest. Ja, maar de reeksom moet ook worden gemaakt of Merkel het wel zo goed heeft gedaan als ze zelf heeft gezegd. Het investeren en het aanhalen willen, het aanhalen van de banden met Rusland, met Poetin, dat heeft zij toch wel gedaan. En men vond internationaal wel knap hoe rustig zij bleef onder Poetin. Maar ondertussen heeft ze wel die contracten laten voortduren, die eerder waren gemaakt. En zelfs een nieuwe gaspijpleiding. Dus die afhankelijkheid van Rusland heeft ze groot gemaakt.
1: Ja.
2: De vluchtelingencrisis heeft ze dan nou wel of niet goed gedaan. Dat is ook nog steeds een omstreden punt.
1: Ja, er zijn verschillende meningen over.
2: Ja, dus en heeft ze wel zo weitzichtig, zo verdenkend geïnvesteerd in Duitsland als nodig was. Want eigenlijk regering na regering heeft het nagelaten om goed te investeren in die Deutsche Bahn. Het spoorwegennet is echt niet op orde. Wil je internationaal kunnen concurreren, en daar hamert Merz ook steeds op, dat die concurrentiepositie moet worden versterkt. Ja, dan moet je daar ook in investeren.
1: Ja, nou ja,
2: als je het al die jaren niet aandurft om in pensioenen te snijden, dat pensioenstelsel is misschien helemaal niet zo goed als men denkt. En gezien de vergrijzing. Dus heeft Merkel het wel goed gedaan? Je wilt toch wel de politici ook wat verder kijken.
1: En dan moeten we Merz en Merkel toch wel even met elkaar vergelijken. Ik noemde het net al, ze waren of zijn politieke rivalen. Maar wat is het grootste verschil tussen de twee?
2: Dat de een omzichtig is, voorzichtig is, was Merkel. En dat Merz enorme dadendrang heeft. Dat typeert hun beiden al. En die mildheid van Mutti Merkel tegen de forse toon van Merz, die als een soort van jonge hond, wat hij niet is, de wereld moet op de schop.
1: Ja. Ja, en we hebben het in deze uitzending natuurlijk over het reces gehad. En dat duurt 2 maanden. Maar in september staat er meteen weer een groot politiek evenement op de agenda. Of evenementen. De deelstaatverkiezingen, daar kunnen we het nog even kort over hebben. Dat is iets wat wij in Nederland niet kennen. Dus kun je kort en simpel uitleggen wat dat precies is?
2: Ja, er zijn 16 deelstaten in Duitsland. En het is zinvol om naar die deelstaten te kijken, want die zijn groot. Hè. Kijk, als je sommige deelstaten die benaderen het aantal inwoners van Nederland.
1: Mm-hmm.
2: Het is een federale structuur in Duitsland. En dat betekent dat degene die worden gekozen bij die verkiezingen tot president, tot deelstaatpresident, dat die in de bondsraad komen.
1: Dus, dat is de landelijke bondsraad.
2: Dat is een landelijke bondsraad. Dus en de Eerste Kamer, wie daarin komt, dat zijn andere processen dan in Duitsland. Dus je hebt een directe macht. Als kiezer kun je dus ertoe bijdragen dat de bondsraad die uiteindelijk bepaalt of wetten die via de bondsdag worden voorgelegd, of die worden afgetikt, ja of nee.
1: Ja.
2: Dus in die zin is dat al van grote invloed. Maar op deelstaatniveau, ja, als het gaat om allerlei om de inrichting van het onderwijs bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Zijn die deelstaatverkiezingen dan eigenlijk net zo belangrijk als de landelijke verkiezingen?
2: Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, en het is net zoals in Nederland ook een barometer voor de sentimenten. Ja. Hè, van welke kant gaat men op? Maar op deelstaatniveau kun je wel wat voor elkaar krijgen. Je kunt zeggen van nou ja. En daarom dus een leerling bijvoorbeeld die in Bayern op school is geweest. En verhuist naar Niedersachsen. Mm-hmm. Krijgt met een vergelijkbaar schoolsysteem te maken, maar weer net iets andere regelingen.
1: Ja, precies.
2: Dus kan zijn met de exameneisen bijvoorbeeld, dat die net iets verschillen.
1: Ja.
2: Nou, dat heeft best wel impact.
1: Worden die verkiezingen in september spannend? Zeker als je kijkt naar het radicaal of het extreemrechtse AfD dat aan populariteit heeft gewonnen.
2: Ja, in Sachsen-Anhalt, het is zuidoostelijk in Duitsland. Daar staat de AfD op dit moment in de peiling op 40%. Dat is enorm.
1: Ja.
2: Dat is op 6 september. Dan 20 september dan in Mecklenburg-Vorpommern. Dat is in het noorden. Daar is zo'n 36%. En dan komt nog Berlijn. En zoals de meeste steden is dat dan allemaal wat linkser. En minder rechts, zo'n 18%. De AfD is er. Dat is onmiskenbaar.
1: Ja, hè? Daar kun je niet omheen eigenlijk.
2: Daar kun je niet omheen. En de waarden die ze hebben zijn sterk traditionalistisch. Dus ze willen bijvoorbeeld ook wars van alles wat zij dan woke noemen. Maar dat is eigenlijk alles wat een weldenkende mens denkt van ja, we zijn verlicht, we zijn ook voorgelicht. Dat wil men ook alles achter zich laten. Bijvoorbeeld geboortebeperking. Daar denkt men heel anders over. Nee, er moeten juist veel meer blanke Duitsers komen, zegt men. In een land waar zo'n 28% van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Ja. En sterker nog, 2/3 weer van daarvan is eerste generatie.
1: Hoe gaat de huidige Duitse coalitie daarmee om?
2: Ten dele door een beetje tegen aan te schurken, die sentimenten. En dat wordt dan ook wel verweten. Van ja, dus de migratiepolitiek. En de wind is dan qua EU een beetje gunstig, maar daar tegenaan te schurken, dat te gebruiken. Anderzijds ook door te zeggen van hey, we zijn allemaal Duitsers. Hè? En we hebben iedereen nodig. Die arbeidskrachten, daar gaat het natuurlijk om. Wie wast de ouderen in het verplegingshuis?
1: Ja,
2: thuis.
1: Ja, precies.
2: Al dat soort zaken. En dat is heel eenvoudig eigenlijk. Dus de AfD heeft het over deportaties. Heeft het ook over het veranderen. Men wil in het vak maatschappijleer ook bepaalde Duitse waarden, een heel nationalistische waarden vertegenwoordigen. Ja. Men wil af van die oorlog met. Men wil af van de steun voor Oekraïne. Men wil eigenlijk die NATO ook.
1: Ja, dus het gaat nog spannend worden. Het was een bewogen jaar en het gaat ook, denk ik, bewogen blijven. Nou, we kunnen er lang over doorpraten, maar we komen aan het einde van deze uitzending. Dit was Vroeg van vrijdag 10 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Je gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
0: NPO Radio 1. 6 uur. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. Frankrijk was te sterk voor Marokko. De Fransen gaan door naar de halve finale op het WK. En dodelijke natuurbranden in Andalusië. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
4: In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan medische hulp en overvolle opvangcentra. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Zo was het bestuur niet op de hoogte van een intern onderzoek waaruit blijkt dat een deel van de medewerkers zich onveilig voelt. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen van de inspectie en bekijkt wat ze nu gaat doen. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee zouden ze onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk hebben willen doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft de Tour de France verlaten na zijn val gisteren. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het WK voetbal zit erop voor Marokko. De ploeg strandde gisteravond in de kwartfinales tegen Frankrijk, zag commentator Mark Loostra.
5: Marokko zonder de geblesseerde Saibari ontsnapte in de eerste helft aan een achterstand door een knap keeperswerk van Bounou. Die zelfs een penalty van Mbappé stopte. Maar in de tweede helft had de Marokkaanse keeper geen schijn van kans op een heerlijke krul van Kylian Mbappé in de verre hoek. Hij zette Frankrijk op een 1-0 voorsprong. En niet veel later, 6 minuten, schoot Dembélé de 2-0 er bekeken in. En was de wedstrijd gespeeld in Frans voordeel. Net als 4 jaar geleden in de halve finale op het WK toen wordt het weer 2-0 voor Frankrijk. Marokko ligt eruit, Frankrijk naar de halve finale.
3: Ja, dat hebben de vele Marokkaanse Nederlanders natuurlijk ook gezien. In Utrecht gebeurde dat in een grote uitverkochte bioscoopzaal. En de avond werd daar intens beleefd, merkte verslaggever Steef Bouwman.
6: Kwartier voor de wedstrijd. Er wordt nog even wat eten en drinken ingeslagen. Geen Marokkaanse specialiteiten, maar gewoon een pak popcorn, een colaatje. En dan de zaal in. Een gigantische zaal met ook een enorm scherm. Waar nu nog geen voetbal te zien is en ook geen voorbeschouwing. Maar een DJ draait muziek. Dan nu de volksliederen. Wordt door sommigen uit volle borst staand meegezongen. Wat staat er op het spel voor jullie als supporters?
7: Kijk, mochten ze er vandaag uitleggen, ben ik alsnog trots op wat ze hebben laten zien. En dan komen we over 4 jaar sterker terug.
6: En wat als ze gaan winnen?
7: Ja, een en al feest.
6: 2 jongens op rij 4 zitten naast elkaar. Jullie zitten relaxter bij, of lijkt het maar zo?
8: We verstoppen het.
6: Oh, je verstopt het?
8: Ja, inderdaad. Ja, komt goed.
9: Hij is echt aan het stressen. Ja, hij is echt aan het stressen. Hij is aan het zweten.
8: Hij is echt de eerlijke. Want kijk.
6: Je ruikt hem een beetje.
8: Je ruikt hem een beetje. Ja, twee.
6: Wat staat er voor jullie op het spel vanavond als supporters, als Marokkanen?
8: Ik vind het al goed dat Marokko zo ver is gekomen. Alleen, het is toch iets van... het vorige WK wat we in ons hebben, weet je. We toch willen laten bewijzen dat wij Frankrijk aan kunnen.
9: Want toen vlogen ze eruit, hè, in de halve finale tegen Frankrijk.
8: Dus we zullen het zien.
7: Ik ben zelf geen Marokkaan, ik ben Turks. Alleen als Marokko gaat winnen, dan ben ik wel echt trots op hen.
9: Jij dacht, Turkije is eruit gevlogen, nu ga ik de Marokkanen steunen.
7: Ja, sinds dat Turkije is uitgeschakeld, ben ik voor Marokko.
9: Is het iets wat jullie meer zien in jullie omgeving? Dat Nederland, Turkije eruit zijn, dan maar voor Marokko?
7: Ja, want Turken en Marokkanen zijn heel erg verbonden met elkaar. En wij supporten elkaar in het WK.
10: Wat betekent het nou voor u, deze wedstrijd? En als ze straks winnen misschien wel?
11: Ja, weet je, de Marokkaanse gemeenschap... het is niet altijd makkelijk in Marokko met het politieke klimaat.
10: Marokko of in Nederland bedoelt u?
11: Nee, hier in Nederland. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ja. Dus een opkikkertje kunnen we wel gebruiken.
10: Ja. Ja. En waar doelt u dan op?
11: Nou, op alle negatieve media, politieke uitspraken van politieke leiders. Ik gun het ook de jeugd. Ja. Ik gun het de jeugd. Nu valt die bal opeens goed.
10: Heb je er nog wel vertrouwen in? Het is klaar.
12: Ja, kijk, je ziet het, staat 1-0 achter, ze doen niks met de bal. Ik hoop alleen dat het geen 4-5-0 wordt. Kijk.
10: Daar is de 2-0.
12: Ja, nu gaat het hard. Nu gaat het lopen.
10: En daar is het laatste fluitsignaal. Iedereen staat direct op om naar de uitgang van deze zaal te lopen. Met wat voor gevoel sta je hier buiten nu?
12: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
13: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
10: Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
13: Nee.
14: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan... dan is dat het.
10: Je lekker naar huis?
14: Ja.
10: Niet iedereen gaat direct naar huis. Kleine groepjes jonge mannen steken nog wat vuurwerk af hier in de straten van Utrecht. Maar een uur na de wedstrijd is dat ook wel klaar. Einde WK voor Marokko.
15: Een verslag van Steef Bouwman.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Het is 6:08. In Nieuwsuur aandacht voor de staatsbegrafenis van de Iraanse Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was de 6e en laatste dag van die begrafenis. Eind februari werd de hoogste Iraanse leider gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Midden-Oostenkenner Abdu Bouzerda vertelde dat de plechtigheid groots was opgezet.
16: De laatste keer dat Iran zo'n ceremonie had was in 1989, de vorige Ayatollah. Dus ze kunnen het goed organiseren, het is echt massaal. Volgens schatting toch wel zo'n 12 miljoen mensen alleen al een Teheran op de been.
15: En de staatsbegrafenis had volgens Bouzerda ook een belangrijke functie voor Iran.
16: Het is ook echt een geënsceneerde show. Een show om te laten zien, de instituties staan er. We zagen net ook in de eerste rij de hoofd van de rechterlijke macht. De parlementsvoorzitter, Ghalibaf. Een van de hardliners en ook het gezicht van het regime... als toch wel de belangrijkste onderhandelaar. Het is een geïnstitutionele show, institutionele continuïteit. Met andere woorden, de Islamitische Republiek staat er... met het leger, met alle instellingen die er moeten zijn. Denk nou niet dat dit regime, deze machthebbers... een machtsvacuum verkeren.
15: In Nieuwsuur kwamen ook Duitse windmolens aan bod... Op steeds meer plekken langs de grens is er verzet tegen de bouw van die molens. Onze oostenburen zetten die namelijk vaak soms op steenworp afstand van de grens. Ricarda Kleffel, die woont in Winterswijk en maakt zich zorgen.
17: Om Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten we ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe... Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
15: Sinds Duitsland alle kerncentrales heeft gesloten... wordt er sterker ingezet op windenergie. Gosse Visser, wethouder in Winterswijk, vertelt hoe dat in de praktijk gaat.
18: Vanuit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan het pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijke regie had ons ontzettend geholpen.
15: Ja, dus aan minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Eleanor Buchholz O'Sullivan de vraag of zij zou kunnen zorgen voor meer landelijke regie.
19: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
20: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
19: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
15: In de Rode Draad was aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. De vis wordt ernstig bedreigd. Vader Ivo Leijten vertelt waarom hij in actie komt, juist voor die paling.
20: Hij hoort gewoon erbij, ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
15: Ja, 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Zoon Niels Leijten verwacht dat het af en toe flink afzien wordt.
21: We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag en dan in dezelfde tent. En ja, 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja.
15: Nou, sterkte bij deze. Dit was gisteravond op radio en tv.

0: We Can Work It Out van The Beatles. Door hittegolven hebben ziekenhuizen druk, dat schrijft het Algemeen Dagblad.
1: De krant sprak met een internist van een ziekenhuis in Gouda die tijdens de hittegolf van eind juni beduidend meer mensen naar de spoedeisende hulp zag komen. Daarvan was een kleinere groep met aan de hitte gerelateerde klachten, zoals het heet. Mm-hmm. Maar ook een veel grotere groep die door de hitte al bestaande aandoeningen juist zag verergeren ook. En dat is een uitputtingsslag, zegt de arts tegen de krant. Ziekenhuizen maken zich zorgen omdat in de vakantieperiode er minder personeel beschikbaar is, terwijl er juist vaker hittegolven gaan komen. Ik weet niet of het nu ook de komende dagen een hittegolf wordt, maar het zit er wel tegenaan, ja, volgens mij. Ja,
0: het wordt wel warmer.
1: Het wordt wel warmer, ja, in ieder geval. Ja. Nederland heeft volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit de dodelijkste wolven van Europa. Daarover schrijft de Telegraaf. Met gemiddeld 25 gedode dieren per wolf is het roofdier in ons land koploper. Vorig jaar zouden 131 wolven samen maar liefst 3300 dieren hebben gedood. Het gaat natuurlijk vooral om schapen en vee en koeien. Nederland heeft volgens onderzoekers een hoge veedichtheid in vergelijking met andere landen. En wolven vestigen zich, zo blijkt, vooral aan de rand van natuurgebieden waar ook veel vee is. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil samen met Duitsland, waar daar komt de wolf vooral vandaan, gaan kijken of de populatie wolven afgeremd kan worden. Want voor draagvlak voor de wolf moet het aantal incidenten echt naar beneden, zegt de staatssecretaris tegen de Telegraaf. Steeds meer mensen ervaren respectloos gedrag op straat, in winkels of in het openbaar vervoer, schrijft Trouw, basis van CBS-cijfers. Afgelopen jaar voelde 18% van de Nederlanders zich vaak of soms respectloos bejegend door onbekenden op straat. Maar ook in de privésfeer, bij familie en vrienden, zien mensen steeds vaker respectloos gedrag. Het zijn ook altijd de anderen, hè?
0: Ja, nee, zelf doe je het niet.
1: Hoe het onder de streep kan, dat er zoveel mensen. Maar goed, dan moeten we nog maar eens uitzoeken. Onder respectloos gedrag verstaat het statistiekbureau gedrag waarvan mensen vinden dat het de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. Ze noemen daar alleen geen voorbeelden bij. Volgens Trouw worden mensen ook sneller beïnvloed door slecht gedrag dan door, dus eerder beïnvloed door slecht gedrag, moet ik zeggen, dan door goed gedrag. En dat zorgt voor een negatieve spiraalwerking. Maar ik denk dan maar zo, die kan ook weer omhoog. Steden moeten volgens onderzoekers vergroenen, maar dan wel met slim groen, dat schrijft het NRC. In Den Haag kijken ecologen deze zomer welke soorten groen het in steden goed uithouden. Een algoritme bepaalt dan waar we heen gaan voor het onderzoek om het onbevooroordeeld en wetenschappelijk te houden, zegt een ecoloog tegen de krant. Op die plekken worden dan grasprieten geknipt, takjes meegenomen en grondmonsters genomen om te kijken hoe de natuur zich aanpast aan de hitte. Door het juiste groen te planten moet de temperatuur in steden koeler worden. Als we het hebben over meetbare luchttemperatuur, dan scheelt het al snel 1 tot 5 graden in. Dat is een slok op een borrel, ja, lijkt mij. Dat zegt een van de onderzoekers tegen het NRC.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Marco Geitenbeek.
0: Al meer dan 60 jaar staan ze op het podium. En zelfs na al die jaren maken ze nog nieuwe muziek. Het 25e album van The Rolling Stones is er. Een band die zo groot is dat overal ter wereld luistersessies georganiseerd worden om de muziek als eerste te kunnen horen.

0: Een van die sessies was gisteravond op het Limburgse festival Bospop. En verslaggever Jeroen de Jager luisterde mee.
1: En dames en heren, eigenlijk is Bospop 26 al begonnen volgens mij.
2: Hier op het veld bij Nocturna, de tent, de muziektent, verzamelen de mensen zich met hun t-shirts aan natuurlijk, met de tongen erop. Je bent er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: En kunnen de jongens het nog?
3: Zeker, zeker.
2: Ja. Wat verwacht je ervan?
3: Ja, typisch Rolling Stones. Mee opgegroeid, hè?
2: Ja,
3: ja, moeder, groot Stones fans.
2: Als je kijkt naar het publiek, het zijn wel de wat ouderen. De 60-plussers die hier komen kijken. Dat is nogal een statement wat je doet hier komen met een shirt van de Beatles.
4: Jawel, hè?
2: Ja. Want je komt voor die Rolling Stones sessie.
4: Ik kom voor de Rolling Stones, ja.
2: Je bent hier met je vader. Rolling Stones of Beatles?
5: Beatles.
2: Ja, toch wel. Ja.
4: Maar je komt voor
2: de Stones.
5: Ja, dat is een mooie bijgelegenheid van het festival natuurlijk. Dat is een cadeautje. Ja. Vroeg komen op de camping en dan krijg je dit erbij.
2: Op de videoschermen zien we de aankondiging. Welcome to the world's largest release.

0: Ja. Je bent hier met je vader. Dat, Rolling Stones of Beatles?
1: Beatles.
2: Beatles?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Ja, maar je komt voor de Stones.
1: Ja, dat is een mooie bijgelegenheid van het festival natuurlijk. Dat is een cadeautje. Ja. Vroeg komen op de camping en dan krijg je dit erbij.
0: Op de videoschermen zien we de aankondiging Welcome to the World's Largest Release Party. Marco Witkamp van Universal, de platenmaatschappij, ook van de Stones. Yep. Dit wordt gepresenteerd als de grootste preview van Foreign Tongues, het nieuwe album van de Stones. Correct. Hoe weet je dat?
3: Er worden heel veel luistersessies overal over de hele wereld gehouden. Voornamelijk in platenzaken. In Nederland ook vanavond. 31 winkels gaan speciaal open om het album te draaien en te verkopen om middernacht. En er is één locatie eigenlijk waar we het op een festival doen in de wereld. Dat is hier op Bospop in een tent voor 6000 man.
0: En dat heb je gecheckt met de Stones?
3: Jazeker. Ja. Ja, die zijn er van op de hoogte.
0: En dus met de instemming dit met, van
3: ja,
0: de Stones?
3: 100%. Ja. Ja,
0: wat gaan we zien? Wat gaan we meemaken?
3: We krijgen daar een mooi overzicht eerst van de band van 1963 tot nu. Ja. Dat is een flinke carrière. Dan krijgen we nog een speciale boodschap voor de mensen hier op Bospop. Van een van de bandleden. En daarna gaan we alle 14 nummers van het album luisteren. Met mooie videobeelden erbij. Beelden uit de studio, videoclips van het nieuwe album. Dat soort dingen. Dus ja, mensen gaan genieten van het nieuwe album van de Stones als eerste.
4: Nick, kom maar in.
5: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hello, Bospop. This listening session apparently is one of our largest in the world. Fantastic. Hope you like the album. See you soon. Top scenes.
4: Heel veel plezier met Foreign Tongues van de Rolling Stones.
0: Ik kan even recenseren.
6: Zo duur.
0: Recensie.
6: Oh ja. Ik mis. Het was wel over het algeheel heel goed. Ik miste wel de blues van de oude Rolling Stones. En wat ik heel mooi vond was de clip van de geografie. Van de nummer over het Jealous. En die dans. Dat was echt heel mooi. Ja. Als Stones fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
0: Oh, dat kan gewoon niet.
6: Nee, onmogelijk. Onmogelijk.
0: En hoe gaat de jongere generatie eigenlijk op de Rolling Stones? Hier twee jongens van in de 30 schat ik zo'n beetje. Die lekker staan te dansen. En wat brengen de Stones aan 30-jarigen?
7: Dat is denk ik de vrijheid. Dat hele seks, drugs, rock en roll. Dat is, ja, je ziet, als je Duke Jagger ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid. Ja. Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties, doe wat je wilt. Dat is de Stones. Maar laten we hopen dat het nog eventjes doorgaat en we samen nog een keer kunnen zien, Luik.
0: Nou, lekker dat sfeer.
8: Ja, dankjewel.
4: Wat vonden we ervan, Bospop?
9: Nou, wat raken recensies in dit verslag van Jeroen de Jager. Het is 10 minuten voor 6:30. Indonesië is de afgelopen jaren druk bezig om lokale volken en culturen te ondersteunen en ook te redden. Decennia lang probeerden regeringen om lokale tradities juist uit te wissen, zoals die van de Mentawai, op een aantal eilandjes ten westen van Sumatra. De inheemse bevolking werd vroeger bestraft voor hun oude traditie om hun hele lichaam vol te tatoeëren. En inmiddels mogen ze weer tatoeëren. Maar correspondent Mustafa Margadi merkte dat het misschien al te laat is om de traditie echt te redden.
10: Apa itu?
11: Alat tato.
10: Tison, die neemt in het culturele centrum Mentawai op het eiland Siberut, dat is een eiland ten westen van Sumatra, neemt hij een soort bamboetasje. En daar had hij materiaal uit om tatoeages mee te maken.
11: Kayu aren.
10: Suikerriethout, dus hout van suikerrietplanten.
11: Ah, nanti dibentuk dia pakai lidi.
10: Ja.
11: Bentuk.
10: Ze laten me even zien hoe zo'n tatoeage dan gemaakt wordt. Dan pakken ze een naald. Dat stoppen ze in een gaatje in een van die suikerrietstokjes. Mijn arm even goed leggen. Oeh, prikt een beetje. Sakit sediki. Tapi tida sangat sakit. Het doet een beetje pijn, maar niet erg. Ja, oké. Okay. Dat naaldje dat hij nu gebruikt is niet scherp, want ik wil geen echte tattoo en ik wil ook geen wonden. Om ja, allerlei structuren, lijnen op de armen, de benen, het gezicht en de borst te zetten.
11: Penting sekali karena bagian dari identitas dan budaya.
10: Ja. Het is een onderdeel van onze cultuur hier. Maar ja, je ziet wel dat de oude traditie, de diepe cultuur van de Mentawai aan het verdwijnen is. Als je dan iemand wil vinden die inderdaad helemaal over zijn lichaam zulke Mentawai tatoeages heeft, dan moet je wel even een eentje rijden. Andreas, die neemt me achter op zijn scooter mee naar zijn vaders huis.
2: Want die

0: van de oude generatie en veel van hen hebben die tatoeages nog wel.
1: Siburo.
0: Siburo.
1: Nee.
0: Ja. Zijn vader die heet Siburo. En ik zie zijn armen al vol met allerlei tatoeages. Ja, het zijn strepen horizontaal, banden verticaal. Zijn handen die zitten vol met allemaal haakjes. Dat zouden dan een soort vishaakjes moeten betekenen. En dan onder zijn t-shirt, die trekt hij nu even omhoog. Het is alsof hij een soort schild van strepen op zijn borst heeft.
2: Tato ini, pemerintah tidak maupun agama tidak memperbolehkan.
0: Toen de Indonesische overheid hier naartoe kwam, werd gezien als beangstigend. Iets wat wilde mensen deden.
2: Termasuk bapak ini pernah di penjara, hanya dihukum ya, diberi sanksi oleh tentara dulu.
0: Andreas, zijn vader, die werd ook gestraft vanwege zijn tatoeages. Hij moest een waterput graven voor het dorp, omdat hij die tatoeages had. En daarmee ja, besloot de rest van de jongeren om maar geen tatoeages meer te nemen. Onder wie? Andreas zelf. Kamu tidak punya tato?
2: Tidak boleh pakai tato.
0: Ja, hij zag wat er gebeurde met zijn vader, maar hij wilde ook wel een politieman worden bijvoorbeeld, of een andere baan krijgen. Dus koos ervoor om geen tatoeage te nemen. En dat is iets wat heel veel mensen hier gedaan hebben. Maar de afgelopen jaren is er een verandering gekomen in de mentaliteit van de Indonesische overheid. Die zag dat de lokale cultuur van de Mentawai aan het verdwijnen was. Iets wat ze gezien de diversiteit van Indonesië geen goed idee vonden. Dus zijn ze een beetje omgedraaid. Tatoeages mogen weer. En de Mentawai-cultuur wordt dus ondersteund, bijvoorbeeld door het cultuurhuis waar Tison voor werkt.
3: Spartini.
0: Ja.
3: Matatsulu.
0: Hij heeft zelf een tatoeage van een zon op zijn linkerschouder.
3: Untuk pengembangannya, pelestariannya itu step by step.
0: Hij wil het eigenlijk een klein beetje weer introduceren bij jongeren, dat ze er niet bang voor hoeven te zijn. Gewoon een klein ding dat veel voor ze betekent. En dat ze toch een beetje cultuur met zich meenemen. Eigenlijk een beetje zoals hij zelf doet, met dat zonnetje op zijn schouder.
3: Pilihan dan kebebasan untuk mengekspresikan budaya dan tradisi.
4: Verslag van correspondent Mustafa Margadi was dat. Ik word hier achter de schermen de hele week gevraagd wanneer ik Bruce Springsteen is gaan draaien. Want dat is mijn favoriete artiest. Nou, ik zit hier nog één dagje, dus hier is hij dan. Bruce Springsteen met My City of Ruins.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. De meeste zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd omdat ze volgens justitie vorige maand een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. En in de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd, maar het nieuwe, overwegend christelijke college in Oldebroek stopte mee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, maar vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
1: En Tim Schaap is bij ons bij de ANWB voor de verkeersinformatie vanochtend. Tim, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen. Ja, helaas is het hier en daar al vroeg wat drukker aan het worden. Met name op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij afrit Rotterdam Prins Alexander is een ongeluk gebeurd. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel.
1: Nog steeds verdrinken er tientallen mensen per jaar als ze zwemmen in plassen en rivieren. Waar het gevaar in schuilt, horen we zo van een onderzoeker.
4: Ster. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Vandaag wordt het weer warm en een frisse duik is voor velen dan heerlijk. Maar soms loopt dat niet goed af. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in het open water in ons land. Vooral in binnenwateren zoals plassen en rivieren. Want juist daar onderschatten zwemmers de risico's. Joost Bierens is onderzoeker, gespecialiseerd op het gebied van verdrinking. Goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
1: Vorig jaar overleden zo'n 100 mensen door verdrinkingen. En het lijkt eigenlijk maar niet minder te worden met de jaren. Hoe kan dat?
11: Ja, dat is inderdaad een probleem wat al 20, 30 jaar op dezelfde hoogte blijft in Nederland. Het aantal verdrinkingen door ongevallen in algemene zin is rondom 130. Het totaal aantal is zelfs 3 keer hoger. En het aantal verdrinkingen dat niet fataal afloopt, want mensen denken vaak dat een verdrinking fataal is, maar dat hoeft niet zo, is vaak nog 3 keer hoger. Hmm. Dat soort algemene getallen, die weten we. Maar de echte oorzaken die daaronder liggen, die zijn eigenlijk nog steeds onbekend. En dat maakt het ook heel lastig om dan gerichte preventiemaatregelen te nemen.
1: Ja, want die cijfers zijn dus hetzelfde, maar we weten al 20 jaar lang niet waarom die cijfers zo zijn. Dus dat zegt u.
11: Nee, precies.
1: Ja. En vooral in de binnenwateren worden de risico's van dat zwemmen onderschat. Hè? Waarom juist daar?
11: Nou, het is de omstandigheden die kunnen heel erg anders zijn. En je ziet dat op dit moment, met name ook door de klimaatverandering, veel meer mensen te water gaan. Gedurende langere periodes. Mm-hmm. Er zijn meer mensen die het water opzoeken. Daardoor neemt de exposure toe. Dus als je 100.000 kilometer auto rijdt, maak je ook meer ongelukken dan als je 10.000 kilometer auto rijdt. Yeah. Dus als je meer mensen hebt die het water ingaan, heb je ook meer kans op risico's. Mensen gaan ook langer in de buurt van het water verblijven. Mensen ook op andere plekken opzoeken waar vroeger nooit gebaden werd. Daar gaan ze nu wel baden, rivieren, plassen. Het is ook soms een hele andere populatie die niet echt gewend is om met water om te gaan, die nu ook het water op gaat zoeken. Dus dat zijn van die factoren die allemaal ertoe bijdragen op dit moment in de zomer, met name. Dat je met name in die zomerperiode die piek ziet.
1: Ja, en dat merken ze ook in Nijmegen. Daar hebben ze een verraderlijke plek om te zwemmen. De Waal natuurlijk, de rivier, staat een sterke stroming in. De gemeente die gaat daar nu extra actie ondernemen. Want er kwamen meerdere zwemmers om in de rivier. Verslaggever Josephine Trehi die vroeg mensen daar of het gevaar in de rivier hen tegenhoudt om te gaan zwemmen.
0: Hoi, goedemiddag.
12: Tassen met zwemspullen, voetbal.
0: Ja, zeker.
12: Om te zwemmen hier ook?
0: Ja, zeker. Een beetje voetballen, op het strand liggen en ook even het water in.
12: Ja, het is natuurlijk ook heerlijk weer. Als we links kijken, daar is echt een strandje gemaakt, hè, met een afgezet zwemgedeelte waar je mag zwemmen. Dat heet de Spiegelwaal.
0: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
12: En jullie lopen heel duidelijk naar rechts, maar daar mag je niet zwemmen?
0: Nee, volgens mij eigenlijk niet, nee. Maar we gaan altijd gewoon in het water totdat we nog wel kunnen staan, sowieso. Tot ons middel maximaal, maar...
12: Ja.
0: Klopt, ja, we zijn ons wel ervan bewust en we zijn eigenlijk altijd met meerdere mensen in het water. Dus als er iets zou gebeuren, zijn er in ieder geval genoeg mensen om ons heen die zouden kunnen helpen. Maar inderdaad, wat al werd gezegd, we gaan niet gewoon te diep en niet echt zwemmen. Gewoon totdat je kan staan en dan blijft het voor ons wel veilig.
12: Hier liggen ook twee meisjes lekker op de handdoek. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Volgens mij is de bedoeling tot die boeien dat je tot daar zwemt en niet verder.
12: Ja.
13: Maar dat mag wel, ja.
12: Lekker strandje hier. Aan de andere kant is ook een strand, maar dat is niet officieel. Daar liggen ook veel mensen en daar mag je dan niet zwemmen.
13: Nee, volgens mij niet.
12: Oh, dan gaan jullie ook nooit.
13: Nee.
14: Ja, eerst wel, maar nu niet meer.
13: Nee.
12: Vanwege?
15: Er waren mensen in de stroming verdronken.
12: Ja. En hier is ook een ongeluk dus gebeurd, hè? 2 weken geleden of zo. De jongen die er...
14: Vanaf was gesprongen.
12: Ja, want nu staan er ook 2 jongens op. Ze zijn dus op een van de pilaren van de brug geklommen. Om eraf te springen, lijkt me.
13: Wij zijn er vroeger ook, echt, tenminste ik, met vriendinnen ook heel vaak op geweest. En eraf gesprongen. En ja, ook de verhalen die je hebt gehoord. Ja. Dat is bij mij tenminste ook wel een reden dat ik denk, nou, ik ga daar niet opklimmen.
12: Nee.
13: Of ver in het water bijvoorbeeld. Nee.
12: De gemeente neemt nu extra maatregelen. Gaat dat iets uithalen, denk je? Dus meer spandoeken van niet zwemmen, boetes...
16: Ja, ze zeggen altijd in onderzoeken dat dat soort dingen wel helpen met mensen toch een beetje afschrikken en dat ze het dan een stuk minder doen. Dus ik hoop vooral dat het werkt en dat het dat uiteindelijk minder slachtoffers ook oplevert.
12: Ja.
16: Ik denk dat dat in ieder geval hun grootste doel ook is, zorgen dat gewoon echt mensen er beter op gaan letten.
12: Ja,
17: ik hoop alleen niet dat ze het hele strand dichtgooien, want dat is wel echt een heel lekker plekje. Ja. Dat je niet meer mag zwemmen, dat snap ik.
12: Ja. En dan is bootje baden prima.
17: Ja,
12: ja.
17: Even afkoelen.
18: Ja. Goeiedag, u bent.
12: Het gemeentehuis. Kan ik burgemeester Bruls even spreken daarover?
18: We beginnen altijd met waarschuwen. Maar als iemand bijvoorbeeld van de brug springt, dat mag gewoon niet.
12: Ja.
18: Dat mag gewoon niet. Dus daar ben je gewoon een overtreding. Kijk, als je illegaal ergens een zwemmen bent, dan gaan we niet gelijk een boete uitdelen. Dan word je natuurlijk gesommeerd om eruit te komen. En laat ook reëel wezen, als er honderden mensen in het water liggen, dat gaat je natuurlijk niet lukken. Maar bijvoorbeeld die brugspringers, daar zal dat wel meer van toepassing zijn. Omdat dat gewoon hartstikke verboden is. En waarom? Omdat het hartstikke gevaarlijk is. Ja. Zoals we helaas 2 weken geleden hebben gemerkt toen een jongeman om het leven kwam toen hij van een pijler sprong.
12: Is het mogelijk om het gedrag van mensen te beïnvloeden?
18: Ja, dat is zeker wel mogelijk. Kijk, het klassiek plaatsen van een bord, dat heb ik ook al eerder gezegd, dat gaat hem niet worden. Want als dat zou helpen, dan zouden die mensen nu al dat niet doen. Maar je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld door inderdaad voorbeeld te geven van hoe het mis kan gaan. Een heleboel mensen hebben soms net even dat laatste zetje nodig om te begrijpen, oh ja, dat moet ik niet doen.
12: Die boetes zijn flink, toch? 170 euro?
18: Ja, dat is 170 euro, dus dat loopt gelijk. Dat is een dure sprong.
12: Nog even terug naar de mensen op het strandje.
19: Hallo.
12: Inmiddels zijn de jongens die net op de pilaar van de brug waren geklommen ook weer terug op het strandje.
19: Een meter of 5, 6 of zo.
12: Heb je gehoord dat hier wel een ongeluk was gebeurd ook?
19: Ja, hadden we gehoord, ja. Ja, wel heel heftig, ja. Als je boetes krijgt omdat je buiten die gele lijn gaat, dan gaat dan hier politie staan of handhaving? Hoe gaan ze dat aanpakken? Ik denk niet dat je dat echt moeilijk te handhaven is. Misschien op drukke dagen, maar ja, het is ook een beetje vrijheid ook.
20: En misschien weerhoudt het wel een paar mensen, maar ik denk dat het overgrote deel wat nu al gaat, dan blijven ze ook wel gaan ook, denk ik.
1: Josephine Trehi was dat vanuit Nijmegen. Onderzoeker Joost Bierens, ja, daar kiezen ze dus voor boetes, hè, op plekken waar je niet moet zwemmen. Is dat een goede stap?
11: Nee, wat vooral in dit verhaal blijkt, is dat het heel erg belangrijk is om voorlichting te geven. En dat het duidelijk is om duidelijk gemaakt moet worden, oké, dit kunnen gevaarlijke situaties zijn. Wat ik dan wel aan denk is dat dit soort dingen natuurlijk op meerdere plaatsen in Nederland ook de afgelopen jaren gebeurd zijn in bepaalde gemeentes waar dit gebeurd is. En dan duurt dat 1 of 2 jaar en dan verzwakt de aandacht weer.
1: Ja.
11: Dus dan gaat de situatie weer gewoon door zoals het vroeger was. En wat we eigenlijk missen is gewoon een soort structurele aandacht voor het probleem.
1: Maar u zegt meteen, u gaat meteen naar voorlichting, maar zij grijpen dus naar boetes. Is dat ook een goed idee?
11: Ja, ik denk dat heel stoer klinkt, maar uiteindelijk, dat hoor je in deze jongens en meisjes ook. Ja, het blijft natuurlijk interessant en leuk om het te proberen. Dus dat blijft heel erg lastig om op die manier op te lossen, lijkt mij.
1: Het moet meer naar structurele aandacht, voorlichting, wat de gevaren zijn van zwemmen in open water. Hoe moeten we dat dan doen, tot slot?
11: Nou ja, op dit moment loopt er bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut voor Veiligheid Zwemlocaties een onderzoek waarbij mensen gevraagd worden van als je nou in zo'n situatie bent geweest dat je die verdrinking uiteindelijk overleefd hebt, meld je dan bij een website verdrinking.nl en vertel dan je verhaal zodat we aan de hand van die verhalen op een gegeven moment kunnen begrijpen van oké, wat is er nou precies gebeurd in deze situatie? En aan de hand van de analyse van een groot aantal van dit soort situaties kunnen we in ieder geval een basis leggen onder het begrijpen van waardoor gebeurt dit nu op verschillende plaatsen in Nederland onder de verschillende omstandigheden.
1: Ja, want daar is dus nog veel onderzoek naar nodig. Dat is duidelijk uit dit verhaal. Joost Bierens, onderzoeker, dank voor uw tijd.
21: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
22: Mail naar r1jn@nos.nl
21: of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het kabinet wil dat luchtvaartmaatschappijen boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat meldt RTL deze morgen.
2: Ja, in een brief aan de Kamer schrijft minister Karremans dat hij een zorgwekkende stijging van incidenten in vliegtuigen ziet. Hij noemt schelden, bedreigen en fysieke agressie. Volgens RTL gaat het dagelijks om 2 à 3 incidenten in Nederland alleen al. Met de boetes wil Karremans dat tegengaan. Ook stelt hij volgens RTL voor dat Europese luchtvaartmaatschappijen zwarte lijsten met overlastgevende passagiers met elkaar delen, zodat sommige passagiers bij meerdere maatschappijen al van tevoren kunnen worden geweerd. Gaan kijken of het helpt.
1: Ja.
2: PostNL wil nog soepelere verplichtingen voor de verbezorging van post, schrijft BNR. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 35 miljoen euro. De postbezorgdienst heeft het over een grote financiële last. Waar Nederlanders vroeger zo'n 3 poststukken per dag ontvingen, zijn dat er tegenwoordig nog maar 3 per week, zegt het bedrijf. PostNL wil volgens BNR daarom maatregelen, zoals bezorging binnen 2 dagen met een kwaliteitspercentage van minimaal 90%. Ik denk dat met kwaliteit dan bedoelt of het ook echt bezorgd wordt.
1: Ik wou zeggen, wat is de kwaliteit van bezorging? Maar dat het door de brievenbus gaat. Ja.
2: Precies, en niet al te verfomfaaid. En dat kan dan later eventueel worden uitgebreid, dus naar 3 dagen. Ook het verminderen van het aantal PostNL brievenbussen. Als mensen ver moeten lopen, gaan ze misschien niet post op de bus doen, is dan het idee erachter. Zou dan kunnen helpen om de kosten te verminderen, want ze zijn er dus nog lang niet uit die financiële problemen. Als de geplande miljardenbezuiniging op sociale zekerheid niet rondkomt, dan ligt volgens D66-minister Veilbrief de optie op tafel om belastingen op vermogens te verhogen, zegt hij tegen het FD. De minister van Sociale Zaken vindt dat dit geen taboe mag zijn. Dat plan zou wel tegen de zin van zijn coalitiepartner VVD zijn, die groot tegenstander is van hogere lasten op vermogen. Zij willen juist dat de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid doorgaat. Dat begrijp ik allemaal, zegt Veilbrief daarover tegen het FD. Maar er zijn ook dingen die wij als D66 nou eenmaal niet willen. En uit onderzoek van het Hart van Nederland, van het Hart van Nederland panel moet ik zeggen, naar de ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden van Marokko, vooral vorige week natuurlijk tegen Nederland, blijkt dat 84% van de Nederlanders vindt dat de politie kampt met gezagsproblemen. Daarbij was er veel geweld tegen de politie. Voormalig politiecommissaris Sander Schaapman zegt bij Nieuws van de Dag dat de mensen meer ontzag moeten hebben voor de politie.
3: Men zal moeten leren, als je in Nederland met een grote groep een feest wil vieren, is er altijd op een bepaalde manier politie bij. Punt, lange rust. Je blijft van de politie af. Je gaat niet rare fratsen uithalen met zwaar vuurwerk. Doe je dat wel, dan wordt er gewoon opgetreden.
2: Ja, dat klinkt heel overtuigend.
4: Ja, ja.
2: Maar dat lukt nog niet helemaal elke keer. Uit het panel blijkt dat er ook een brede steun is dus voor een strengere aanpak.
4: Tim Schaap bij de ANWB. Waar staat het vast?
22: Ja, gelukkig nog niet op heel veel plekken. Wel rijdt het hier en daar wat langzamer. Zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein wederom 5 tot 10 minuten vertraging momenteel. Komt door de wegwerkzaamheden elders, namelijk op de A20.
23: NPO Radio 1.

0: King Kong 5 van Mano Negra. Het was uniek in Europa. Alle zalen van het Haagse congrescentrum gevuld met jazz en blues. Met grote namen als Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie en Ray Charles. En dat met één entreekaartje. In 1976 vond het eerste North Sea Jazz Festival plaats. Toen nog een experiment, nu, 50 jaar later, een wereldwijd begrip. In Rotterdam met 90.000 bezoekers per festival. Vandaag is de feestelijke opening van de jubileumeditie. Koningin Maxima is erbij. En verslaggever Hendrik Willem Hofs ging langs bij Karin Akket, de dochter van oprichter Paul Akket.
1: De schatkamer van het North Sea Jazz Festival, het jarige festival, ligt niet in Rotterdam en ook niet in Den Haag, maar in Amsterdam, in het Nederlands Jazzarchief.
2: Ja, dat klopt. Daar zijn we nu.
1: En daar staan heel veel dozen en ook heel veel dozen met de naam Paul Akket, de grondlegger, de organisator van het North Sea Jazz, Karin Akket, zijn dochter. Zullen we deze doos eens openmaken?
2: Ja, dat is de eerste doos van het North Sea Jazz.
1: Daar komt een kleurrijk plakboek, een klein beetje vergeeld, maar met hele mooie jaren 60 bloemetjes erop en de grote letters North Sea Jazz Festival 76, het eerste festival.
2: Ja, hij maakte altijd heel graag de plakboeken met alle krantenartikelen, maar ook de entreekaarten en de tijdschema's. Gewoon eigenlijk alles.
1: 30 uur jazz, 300 jazzmuzici.
2: Ja, en 6 zalen toen nog maar. Dat is wel heel veel groter geworden nu natuurlijk.
1: Zie Ray Charles, Count Basie, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie. Hoe wist hij al die grote namen naar een tot dan toe nog niet bestaand festival te halen?
2: Hij had natuurlijk vanuit de jaren 40 en 50 al heel veel contacten in de muziekindustrie.
1: Haalde ook de Stones naar Nederland?
2: Ja, de Stones en de Beatles.
3: Oh yes, hij started with jazz en hij finished with jazz.
2: Maar hij was begonnen met jazz en van daaruit had hij in Amerika natuurlijk ook heel veel contacten.
1: Wat was zijn idee achter dat festival?
2: Eén groot gebouw, overdekt, want in Nederland kan het regenen, met een diversiteit aan jazzstijlen gepresenteerd, zodat mensen voor de grote namen misschien komen en kleinere artiesten kunnen ontdekken.
1: Ja. En dan voor één kaartje.
2: Dat je niet voor elk concert een apart kaartje moest kopen. Want anders zouden die kleinere artiesten, daar verkoop je geen kaartjes voor. Dus het was juist de kruisbestuiving.
4: Zo'n 15.000 jazzliefhebbers woonden in Den Haag het tweede North Sea Festival bij. De driedaagse jazzmarathon, waarin van Nederlandse zijde onder andere Boy Edgar's Big Band optrad. Met Gerry van der Kleij als solist.
1: Het eerste is dus geen bewegend beeld.
2: Nou, ik heb het nog nooit kunnen ontdekken. Nee, het was natuurlijk heel korte tijd dat hij het in een paar maanden heeft opgezet en georganiseerd. Dus,
1: televisie was misschien nog niet zo aanwezig en dominant.
2: Zeker niet, nee.
4: Andere Nederlandse muzici waren de leden van de Dutch Swing College Band.
1: Zag het er dan uit bij jullie thuis?
2: Alle kamers in het huis waren bezet met bureaus. Zelfs een kamer nog wat aan de sauna vast zat. Daar was ook nog een plekje. Dus daar kwam ook.
1: Telefoons, telefoonlijnen.
2: Het was allemaal bedraad natuurlijk. Dus de hele hal was vol met draden overal naartoe. Dus en ook na het festival werden alle t-shirts door mijn moeder zelf gewassen.
1: Van de medewerkers.
2: Dus de hele hal stond vol met alle spullen die dan terugkwamen.
1: Nog heel even terug naar het plakboek. Hè? Want als we dan kijken wat de reacties waren na het eerste festival.
2: Wat hij verwacht had, 5.000 à 6.000 mensen per dag. Dat heeft hij wel gehaald. Maar alleen waren de uitgaven wat groter dan voorzien.
1: Financieel succes was het nog niet.
2: Nee, dat was het nog niet. Dus eigenlijk toen vanaf het tweede jaar is mijn moeder zich daar ook vooral mee bezig gaan houden. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een groot succes geworden. Maar de eerste jaar run waren wel investeringen.
4: Het tweede North Sea Jazz Festival is zo'n succes geworden dat inmiddels al de data voor volgend jaar zijn vastgesteld.
0: Heerlijk terug in de tijd met Karin Akket, die sprak met verslaggever Hendrik Willem Hofs. Frank Jochemsen is artistiek leider van het Nederlands Jazzarchief. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ook over de periode na de start kunnen we nog veel moois vertellen. Hè? Want wat is er in 50 jaar North Sea Jazz nou veranderd?
5: Nou, dat is eigenlijk een gewetensvraag. En ik, ja, kijk, als ik dit zo hoor, en als dat zou je herkennen als je dat zo hoort, dan heeft het ook iets gezelligs, houd je touwtje, hè, een beetje familiegedoe. Leuk, een vrouw die gewoon zelf die t-shirts wast, weet ik veel. Wat is er veranderd? Het is natuurlijk gewoon ontzettend professioneel en een echt business gebeuren geworden ergens. Maar op de een of andere manier is er ook weer helemaal niks veranderd. Ik bedoel, we hebben inderdaad ook in het Nederlands Jazzarchief niet heel veel materiaal van dat eerste festival. Wel knipsels en dat soort zaken.
0: Ja, maar geen beelden
5: documentatie,
0: dus.
5: Geen bewegend beeld, maar wel, ik vond onlangs in de nalatenschap van een net overleden pianist Jan Huyts, vond ik een kiekje, een heel klein kiekje van een van de laatste concerten op dat eerste festival. Dus 1976, om een uur of drie 's nachts, in een heel klein zaaltje. En dat zag er eigenlijk, ja, dan zie ik een spandoek zelf geschilderd. En ja, dan zie je mensen zitten en dan zie je een geweldig Nederlands jazzcombo. En toen zat ik eigenlijk te denken, ja, dit is eigenlijk precies hetzelfde als ik sta te hosten al 10 jaar op het festival.
0: Ja, wat is er 50 jaar later eigenlijk anders, dacht u?
5: Nou ja, het is eigenlijk een verhoging met goede muzikanten. Mensen in de zaal die er rustig bij zitten op stoelen. Ja, ja, dat is eigenlijk niet veranderd. Dat is natuurlijk gewoon toch het principe.
0: Hoe kan dat zo is vastgehouden in die 50 jaar? Wat is er gelukt, om het zo te zeggen?
5: Dat de grondgedachte van die kruisbestuiving, wat Karen Kett net zo goed zei, dat die eigenlijk nooit is losgelaten. Er is ontzettend veel altijd over het festival te doen geweest. Ook over mensen die altijd zeggen van, ja, is er nog wel genoeg jazz te horen?
0: Ja,
5: is het niet een popfestival?
0: Is het niet te veel pop?
5: Ja, precies, al dat gezeur. Dat zijn eigenlijk mensen die zijn gestopt met luisteren. Dus die moeten eigenlijk tegen zichzelf daarover gaan zeuren. Want wat is er veranderd? De hele wereld is in 50 jaar tijd totaal veranderd. Dus ook de muziek, dus ook de muziekindustrie. Maar de grondgedachte van het North Sea Jazz Festival is nog steeds grote namen waar mensen op afkomen. En kleine zalen waar je ontdekkingen kunt doen. Ik kan eindeloos namen blijven opreutelen, want ik kom er deze keer voor de 20ste keer. Mijn eerste North Sea was ook in Rotterdam, toen het verhuisd was naar Rotterdam. En ik heb talloze namen zien beginnen in zo'n klein zaaltje. En die groeien dan toch met het festival mee.
0: Ja.
5: En dat houden ze gewoon heel erg goed vast door ontzettend slim te programmeren.
0: En zo kunnen ze nog wel even bestaan, hoor ik.
5: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Er komt dit weekend natuurlijk ook weer van alles aan. Waar kijkt u het meest naar uit?
5: Ik kijk eigenlijk het meest uit naar dat wij met het Nederlands Jazzarchief, omdat we dit jubileum ook meevieren. We hebben een speciaal nummer van ons blad Jazz Bulletin, helemaal een 50 jaar North Sea Jazz Bulletin vervaardigd. En wij staan zelf met een stand op het festival 3 dagen. En ik heb een beetje een dubbelrol, want ik presenteer dus ook op een podium. Maar wij hebben dus een soort tent, een soort tweedehands platenzaak ook. En wij proberen zoveel mogelijk mensen ook te vertellen over het Nederlands Jazzarchief en dat het belangrijk is om ook die historie te erkennen. En wij proberen dus eigenlijk gewoon vrienden voor onze organisatie te ronselen. En ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Ik heb er een enorm goed voorgevoel over.
0: Nou,
5: maar ik vind dat
0: allemaal
5: wel echt ontzettend, ontzettend gaaf, ja.
0: Ja, Frank Jochemsen van het Nederlands Jazzarchief, dank voor dit gesprek. En meer verhalen zijn ook te horen in de NTR-podcast 50 jaar North Sea Jazz.
6: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Gons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
7: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
6: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
8: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
9: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: NPO Radio 1. 7 uur.
9: Marco Geitenbeek.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen. De kampioensdroom van Marokko is uit elkaar gespat. Ze verloren met 2-0 van Frankrijk. En doden bij een grote natuurbrand in Spanje. Een overzicht van het nieuws, Katrien.
11: De brand in het zuidoosten van Spanje heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. De brandhaard is in de buurt van de stad Almeria. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden. Het Spaanse leger helpt daarbij. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn daarbij opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. En daarmee zouden ze onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk hebben willen doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Volgens de branchevereniging hebben jongeren minder behoefte aan uitgaan 's nachts, maar ook duurder wordende tickets en drankjes spelen mee. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht D66-raadslid Joan Nunnally als wethouder gekozen in plaats van de beoogde kandidaat. Voor de stemming had Nunnally gezegd dat ze het voorgedragen nieuwe bestuur te wit vond, en daarop kozen de meeste raadsleden bij de geheime stemming voor haar en niet voor de voorgedragen D66'er. Nunnally gaat nu bedenken of ze ook echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De Noorse wielrenner Thorsten Traan heeft de Tour de France verlaten na zijn val gisteren. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer: in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en dan nog iets warmer.
10: Straks onze correspondent in Marokko over het verlies gisteravond op het WK voetbal.
12: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
14: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
16: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
17: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Topfavoriet Frankrijk was gisteren met 2-0 te sterk voor Marokko op het WK voetbal. Marokko-correspondent Samira Jadir in Rabat. Ja, jij keek de wedstrijd daar, hè? Hoe was de sfeer?
22: Ja, vlak voor de wedstrijd hadden de mensen hier goede hoop op een overwinning. Dat het moeilijk zou worden, wisten ze natuurlijk wel. Maar ze dachten met geduld en strijdlust zouden ze best ook kunnen winnen, was de gedachte. Nou, in de rust was de stemming ook nog opperbest. Maar toen Frankrijk kort na elkaar 2 keer had gescoord in de tweede helft, verdween beide supporters langzaam aan het geloof in een overwinning.
10: Ja, en hoe gingen ze daarmee om? Hoe verwerken ze dat verlies?
22: Nou, de teleurstelling was wel groot natuurlijk, maar aan de andere kant ook wel gemoedelijk eigenlijk. De meeste mensen vonden het natuurlijk heel erg jammer, maar ze hadden het wel een beetje verwacht. De mensen bleven nog even napraten over de wedstrijd en hadden toch wel zoiets van, ja, we hebben tenminste voor van titelfavoriet Frankrijk.
10: Ja, het is niet tenminste. En ze kwamen natuurlijk ook ver in het toernooi. Wat merk je dat dat doet met Marokkanen?
22: Ze kwamen inderdaad ver. Mensen zijn nog steeds trots op de spelers en de coach. En dat zegt ook deze vrouw.
23: Nou, we zijn heel erg trots op Marokko. We hebben gewonnen. We staan op de 8e plek. Dat is al een winst. Frankrijk heeft heel goed gespeeld. Top! En we hebben feest. Hartstikke fijn.
22: Ja, er zal de komende dagen waarschijnlijk nog wel veel kritiek komen op het spel. Maar in ieder geval, keeper Yassine Bounou is hier wel de held van de wedstrijd. Hij heeft veel kunnen tegenhouden. Er werd hier ook grappend gezegd van, Frankrijk speelt eigenlijk tegen de Marokkaanse keeper Bounou.
10: Ja, dus die wedstrijd natuurlijk ook tegen een oud-kolonisator, hè, Frankrijk. Speelde dat ook nog een rol in Marokko?
22: Ja, voor Marokkanen speelde dat zeker mee. Natuurlijk wilden ze Frankrijk vooral sportief verslaan. Maar voor sommigen voelde het ook als een kans om symbolisch af te rekenen met het koloniale verleden. Een overwinning op Frankrijk zou dan voelen als het doorbreken van een soort psychologische barrière. Het idee dat je ook de voormalige koloniale machthebber hebt kunnen verslaan. En dat zou veel mensen het gevoel geven van, ja, wij doen er ook toe.
10: Ja, nou, nu moeten ze toch weer naar huis, want ze liggen eruit. Wat verwacht jij voor onthaal, ondanks het verlies?
22: Nou, heel erg groot onthaal waarschijnlijk niet. Ik denk niet dat Marokko dat gaat organiseren. Maar ondanks het verlies blijven mensen dus positief. Zo ook weer deze mevrouw.
23: Nou, ga zo door. En we gaan 2030 gaan we het hier in Marokko organiseren. Nou, we hebben er zin in. Top, top, top, top.
22: Ja, Marokkanen hebben het hier al over het WK in 2030. Dat zal Marokko samen met Portugal en Spanje organiseren. En dan gaan ze het weer proberen en hopen dat die droom van een wereldtitel dan wel lukt.
10: Kijk, nou, dat gaan we afwachten over een paar jaar. Dankjewel, Samira Jadir in Marokko. Het is 7:09. Mocht u 's nachts nog wel eens uitgaan en een dansje maken in een club of discotheek, dan kunt u het gemerkt hebben. Het nachtleven is iets minder levendig geworden. Minder mensen gaan uit, blijkt uit cijfers. En dat merken ze ook bij poppodium Simplon in Groningen. Hanneke Dijkstra is de nachtprogrammeur daar. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
10: En wat merkt u ervan, van die nachten?
0: Ja, wij zien gewoon vooral dat de kaartverkoop minder snel gaat. Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Mm. En dat is toch wel heel zonde. Omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik. Maar de zalen staan minder snel vol.
10: Ja, en hoe komt het?
0: Ja, hoe komt het? Ik denk dat daar verschillende factoren een rol spelen. Ik denk sowieso de stijgende kosten van het leven in het algemeen. Mm-hmm. Mensen moeten echt keuzes maken in waar ze naartoe gaan. En niet alles kan meer. Dus als je voorheen misschien 2 keer per week uitging, zal dat misschien wel 1 of 2 keer per maand worden. Omdat andere dingen ook gewoon ontzettend duur zijn.
10: Ja, en want wat kost een kaartje voor een avond bij jullie bijvoorbeeld?
0: Dat verschilt heel erg. Wij hebben 2 zalen, een kleine en een grote zaal. Dus daar zit ook wel verschil in. Maar ik denk dat het ongeveer gemiddeld rond de 15, 16 euro zit.
10: Ja, en dan moet er nog een drankje bij, een biertje. Dan zit je zo op een paar tientjes per avond.
0: Precies. Ja, ja. Het is geen goedkope business meer. Het is heel anders dan vroeger.
10: Ja, en dat kan me voorstellen dat voor studenten dat bijvoorbeeld ook heel ingewikkeld is. Want de huren zijn ook niet per se laag. De studiefinanciering is niet echt meegegroeid met de jaren.
0: Nee.
10: Dat merken jullie dus echt?
0: Ja, dat merken we echt. Kijk, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de subsidies die wij natuurlijk krijgen. Als we kijken naar de kosten om te organiseren, die zijn gewoon ontzettend gestegen. Ook de gages van artiesten, de productiekosten, de inkoop horeca. En subsidies stijgen niet genoeg daarin mee. Dus uiteindelijk hebben wij ook minder geld om een goed kwalitatief programma neer te zetten. Dat merken mensen wellicht ook.
10: Ja, dat de programmering toch anders is geworden ook.
0: Ja, anders. Misschien niet per se slechter of zo. Maar je moet andere keuzes maken. En bij sommige mensen valt dat misschien ook minder in de smaak.
10: Ja. Wat betekent het nou dat die dansvloer minder vol staat voor jullie, voor Simplon?
0: Nou ja, kijk, ik denk sowieso voor een stad als Groningen, wat natuurlijk een enorme studentenstad is. Het is cruciaal dat je daar ook een goed nachtleven hebt. Dat je cultuursector gewoon goed staat. En dat daar gewoon, dat er eigenlijk voor iedereen iets wils is. Dus ja, op het punt dat je ook minder in de nacht kan gaan opereren, dan valt daar wel gewoon een heel een cruciaal element weg uit je cultuursector. Het maakt je stad minder aantrekkelijk. Het maakt misschien dat er op den duur studenten toch de keuze maken, ook voor een andere stad. En het is gewoon best wel een doodsteek ook voor je culturele sector. Omdat het nachtleven maakt daar echt een essentieel onderdeel van uit.
10: Maar je zou kunnen zeggen, de studenten kiezen nu voor iets anders om hun geld aan uit te geven. Dus blijkbaar vinden ze dat nachtleven ook weer niet zo belangrijk.
0: Ja, wellicht. Ja, leg de vinger er maar eens op. Het is, ik denk, ja,
10: dat was de vraag aan u inderdaad. Ja,
0: ja. Nou ja, kijk, ik denk wat ik zei, er spelen natuurlijk veel meer factoren hier een rol. De kosten van leven zijn ontzettend gestegen. De programmering wordt soms anders ingestoken. Ik denk dat ook de nasleep van COVID echt zeker een rol speelt.
10: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er na COVID was er natuurlijk best wel een knaldrang voor iedereen. Omdat we natuurlijk een hele tijd niks mochten. Dus toen wilde iedereen weer, nou ja, dingen doen. En nu wordt dat weer genormaliseerd en gaan we eigenlijk weer een beetje terug naar misschien een beetje pre-COVID praktijken. Maar de wereld is natuurlijk wel gewoon veranderd.
10: Ja. Wat kunt u tot slot doen om de boel te keren? Zitten er plannen in het vat om die nacht weer vol te krijgen?
0: Ja, wij focussen nu bij Simplon, of dat is in ieder geval een van mijn doelen, om echt wat laagdrempeligere nacht- of clubavonden neer te zetten. Die wat goedkoper zijn, waar we echt investeren ook in jong talent. Die hopelijk een hele nieuwe community mee gaan brengen naar Simplon. Dus toch echt weer het investeren in de onderlaag. En hopen dat dat dan gedragen gaat worden door de nieuwe generatie.
10: En ook ietsje goedkoper dus. Dat zal ook meehelpen misschien.
0: Ja, zeker. Ja.
10: Hanneke Dijkstra, nachtprogrammeur bij Simplon in Groningen. Dank. De Mexicaanse man die in Houston door een federale agent werd doodgeschoten was niet het doel van de ICE-operatie. Dat schrijft de New York Times.
11: Ja, de Amerikaanse krant baseert zich op iemand van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die zegt dat de ICE-agenten dinsdag op zoek waren naar twee mensen uit Guatemala. Die zouden in een witte bestelbus rijden. Alleen bleek bij aanhouding dat er een Mexicaanse immigrant in zat. We weten hoe het afliep. Na een woordenwisseling werd Lorenzo Salgado Arroyo, die al 35 jaar in de VS woonde, doodgeschoten. Het zoveel de incident met ICE en immigranten leidt tot veel frustratie, vertelt een buurtbewoner.
1: I think we're all frustrated. They're not causing any harm. They're just trying to survive.
11: Hij zegt, deze mensen doen helemaal geen kwaad. Ze proberen alleen te overleven hier in de VS. En ICE zegt dat de man zijn auto als wapen gebruikte, maar daar is nog steeds geen enkel bewijs voor, want de agenten droegen ook geen bodycam. En Israël heeft volgens de Wall Street Journal de Verenigde Staten nieuw bewijs gegeven voor Iraanse plannen om de Amerikaanse president Donald Trump te vermoorden. De krant zou met ingewijden hebben gesproken. Trump zinspeelde woensdag rond de NAVO-top in Turkije al op dergelijke plannen, zonder specifiek Iran te noemen. Ik sta op alle lijsten, zei hij tegen journalisten, om daaraan toe te voegen. Tot nu toe denk ik dat ik een beetje geluk heb gehad, maar dat duurt misschien niet zo lang. Juist vandaag ook hoorden we bericht over mogelijke plannen voor een aanslag het Witte Huis, hè, met zijn verjaardag onlangs. Ja. Inderdaad. Ja. Hebben ze verijdeld geluk? Maar goed, er is van alles en nog wat
10: gaande.
11: Gaande blijkbaar, maar ook verijdeld gelukkig. Zowel de Israëlische ambassade als de Iraanse vertegenwoordiging in de VS hebben overigens niet gereageerd op vragen van de Wall Street Journal over dit nieuwe bewijs, waarvan we de details trouwens niet kennen. In Australië is voor het eerst vogelgriep aangetroffen in een inheemse zeevogel, schrijft ABC Australië. Landbouwminister Collins zegt dat laboratoriumonderzoek heeft bevestigd dat het dodelijke H5 vogelgriepvirus is gevonden in een grote kuifstern aan de zuidkust van Australië. Volgens de minister is het een vogel die mogelijk in aanraking is geweest met trekvogels en komt het niet helemaal onverwacht.
2: While this of course is a concerning development, it is not unexpected and is another sign that our strong biosecurity system is working.
11: Ja, het nieuwe geval is zorgelijk, zegt ze, maar laat wel zien dat we de zaak goed monitoren. En dan de Britse acteur Anthony Hopkins heeft vandaag zijn, zoals hij zegt, droomdebuut gemaakt.
10: Oh.
11: Als componist. Oh. Ja, die zag je niet aankomen.
10: Nee.
11: Ik ook niet trouwens, maar dat schijnt hij al een tijdje te doen, in het geheim, al of niet. The Guardian schrijft dat de 88-jarige Hopkins, onder meer bekend natuurlijk door zijn fenomenale rol als Hannibal Lecter in Silence of the Lambs, die heeft een contract getekend bij muziekmaatschappij Decca Classics. En vandaag heeft hij zijn eerste single uitgebracht.

0: beetje jazzy. Prachtig eigenlijk wel.
1: Ja, heel mooi.
0: Doe en ook.
2: 88.
0: 88,
1: ja, ja. Geweldig, dat je dan gewoon zo'n nieuwe pad nog inslaat.
0: Geweldig, ja. Inderdaad. Nou, mensen die er nog meer van willen horen, het hele album Life is a Dream komt volgende maand uit. Het is geïnspireerd op de jeugd van Hopkins in Wales. Het wordt uitgevoerd, dat horen we hier, door een bekend Brits Philharmonisch Orkest. En Hopkins zegt dat muziek en niet acteren zijn eerste liefde was.
1: Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken eigenlijk wel goed te doen. Weinig vertraging. Op de A4 Den Haag-Rotterdam een ander verhaal. Tussen Rijswijk en Delft. 4 kilometer en 20 minuten komt er een pechgeval. De linker rijstrook is dicht.
4: NPO
5: Radio 1. Dit is tot 9:30.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finale. Ze wonnen gisteravond met 2-0 van Marokko. De eerste goal was van Kylian Mbappé.
6: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch, toch hij weer. Hier gaat Dembélé, Dembélé, Dembélé, 2-0. Een uur duurde het verzet van Marokko, maar dat verzet is gebroken. Ze zijn te goed, ze zijn met te veel. Zijn het er echt maar 11? Ja, het zijn er echt 11. Maar de klasse van de Fransen, wie kan dit elftal stoppen?
1: Sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Het waren er echt 11, hè? Frankrijk was te sterk voor Marokko.
7: Ja, ik ga de commentator Arman geen ongelijk geven. Het werd nooit echt een wedstrijd, hè? Frankrijk was vanaf het eerste fluitsignaal superieur. Geduldig, had totale controle en voetbalde eigenlijk

0: dit elftal stoppen.
1: Sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het waren er echt 11, hè? Frankrijk was te sterk voor Marokko.
2: Ja, ik ga de commentator Arman geen ongelijk geven. Het werd nooit echt een wedstrijd. Hè. Frankrijk was vanaf het eerste fluitsignaal superieur. Geduldig, had totale controle en voetbalde eigenlijk kalm naar grote kansen en uiteindelijk die doelpunten toe. Ze kwamen nooit in de problemen. Zelfs niet toen Mbappé bij een 0-0 stand nog een penalty miste, bleef de Franse storm gewoon aanhouden. Na een uur brak diezelfde Mbappé de band met een prachtig schot. Ook alweer zijn 8e doelpunt dit WK, net als Messi. En 6 minuten later dus Dembélé die er 2-0 van maakte. Marokko heeft eigenlijk de hele wedstrijd niks klaargespeeld. Het was machteloos, krachteloos. Beetje gek om te zeggen, maar het was zelfs een beetje saai deze wedstrijd. Zo duidelijk was het dat Marokko geen poot aan de grond kreeg. En zo dominant was Frankrijk dat maar weer eens bevestigde waarom ze favoriet zijn voor de wereldtitel.
1: Ja, nou vanavond dan België tegen Spanje. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Heel veel balbezit voor Spanje, denk ik. Maakt een solide, sterke indruk dit WK. Heeft in 5 wedstrijden nog geen 1 tegendoelpunt gekregen. Tegen Portugal in de 8e finale hadden ze het lastig. Maar geen één moment maakten ze de indruk zich zorgen te maken. Ze geven verdedigend heel weinig weg. Lieten Portugal nooit echt in het spel komen. Het was een beetje sober, maar heel effectief optreden van Spanje. En dan heeft Spanje ook nog aanvallers die het verschil kunnen maken. Terwijl superster Lamine Yamal nog niet eens in topvorm is. Dus misschien wordt dit wel de wedstrijd waarin hij ontploft. Bij België zit de sfeer er natuurlijk goed in. Ja. Na die ruime overwinning 4-1 in de 8e finale tegen de Verenigde Staten kwamen daar onvermoede krachten boven. Veegde echt de vloer aan met de VS. Dat was wel direct de enige wedstrijd dit WK waarin de Belgen indruk maakten. Maar ze deden het wel echt heel goed. Maar Spanje is wel hartstikke favoriet vandaag.
1: Ja, ja. Dan gaan we nog even tennissen naar Wimbledon. Want daar spelen Carolina Muchova en Linda Noskova morgen de dames enkelfinale. Een geheel Tsjechische finale. Hoe bijzonder is dat?
2: Uniek is dat. Nog nooit eerder gebeurd. Er is wel eens een Tsjechische halve finale geweest, maar een finale nog niet. Het is voor het eerst sinds 2009 dat er 2 speelsters uit hetzelfde land in de finale op het heilige gras van Wimbledon staan. Nou, dat waren toen Serena Williams en Venus Williams. En het is ook wel interessant, want het gaat ook natuurlijk wel over de kracht van Tsjechië, dat natuurlijk absolute wereldtoppers gekend heeft in het verleden. Hè? Martina Navratilova, Ivan Lendl. En nu zit de tennis daar ook weer in de lift. De finaliste Muchova staat 9e op de wereldranglijst, Noskova 12e. En in de breedte wordt het ook steeds sterker bij de vrouwen. In de top 100 staan maar liefst 9 Tsjechische tennisters. Deze 2 finalisten die kwamen elkaar pas 1 keer eerder op professioneel niveau tegen. Vorig jaar won Muchova in de 3e ronde van de US Open in die ontmoeting. Maar ze kennen elkaar heel goed. Ze hebben samen gedubbeld op de Olympische Spelen in Parijs. Daar werden ze 4e. En nu is het voor beide de eerste Wimbledon-finale. Al stond Muchova wel eerder in een Grand Slam-finale. In 2023 verloor ze die van Roland Garros. En Noskova is het 21-jarige opkomende talent. Die won haar halve finale op Wimbledon overtuigender, gemakkelijker. Muchova is 8 jaar ouder, meer gepokt, meer gemazeld. Maar had het heel zwaar in haar halve finale tegen Coco Gauff. Ja, er is voor mij niet echt een duidelijke favoriet. Ook bij de bookmakers, de wetkantoren ontlopen de winstkansen voor de 2 elkaar nauwelijks of niet. Dus dat kan wel eens een hele spannende, mooie finale worden op Wimbledon. En nou ja, over mooie wedstrijden gesproken, vandaag in de halve finale bij de mannen. Yannick Sinner tegen Novak Djokovic. Nou, ik denk dat ook niet verkeerd wordt.
1: Ook niet tenminste, nee. Dat wordt weer een mooie dag op Wimbledon. Dankjewel, Suze van Kleef.

0: bad romance.
1: Lady Gaga and Bad Romance.
2: 'Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. 'Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: NPO Radio 1.
11: Het is iets voor 7:30. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
12: In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Chara gingen bommen af. En daarbij vielen doden en 36 mensen raakten gewond. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto toen ze overvielen werden door de vlammen. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van de stad Almeria. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitisch middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. En na weken van de parlementaire enquêtecommissie Corona vinden vandaag de voorlopig laatste verhoren plaats. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is vanmiddag aan de beurt. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en de corona-toegangsbewijzen.
11: Berend van Straat is hier voor het weer. Berend, ik keek net even op het kaartje. Ik zie Nederland helemaal liggen. Geen enkel buitje.
13: Dat klopt inderdaad. Ja. Het is overal droog. Hier en daar wel wat bewolking. Dat is in het noordoosten van het land het geval, wat laaghangende bewolking. Maar die gaat ook daar snel oplossen. En er volgt gewoon een ronduit zonnige dag met temperaturen die ook weer flink op gaan lopen. Op dit moment hier en daar nog wel aan de frisse kant. Met temperaturen zo rond de graad of 15. Maar vanmiddag wordt het op grote schaal zomers warm met 25 graden in het noorden, 28 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het uiterste zuiden van het land. Ook vanavond volgt er nog een rustige en heldere zomeravond. Ideaal weer om lekker erop uit te trekken bij temperaturen nog lang boven die 20 graden. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plekken.
11: En wat voor weekend hebben we dan voor de boeg?
13: Ja, ook het weekend ziet er volop zomers uit, hoor. Zeker zaterdag is het gewoon overal zon overgoten. Geen druppel neerslag dat op het programma staat. En het wordt nog wat warmer dan vandaag met zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten van het land. En op zondag Dan doen we het eigenlijk gewoon copy-pasten. Want ook dan is het zonovergoten en zeer warm voor de tijd van het jaar.
11: Dankjewel, Berend. En Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
0: Ja, het is op de meeste plekken eigenlijk vrij goed te doen en weinig vertraging. Maar er zijn toch wel twee files te melden, beide in Zuid-Holland. Allereerst de A16, komende vanuit Breda en dan bij Rotterdam. Bij Prins Alexander een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is een kwartier. En op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam file tussen Rijswijk en Delft. 4 kilometer, 25 minuten. Ook daar een ongeluk, 1 rijstrook is afgesloten. Omrijden kan daar vrij gemakkelijk over de naastgelegen A13.
11: Het is 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heeft overgenomen. Zometeen onze correspondent Davy Boerema vanuit Afghanistan. Hoe is het nu in het land?
14: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: VN-organisaties roepen de internationale gemeenschap op meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd naar het land. En zij komen aan in een land waar veel armoede en weinig hulp is. Het is deze zomer 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnam, waarna Afghanistan steeds meer geïsoleerd raakte. Correspondent Davy Boerema is in Afghanistan en vertelt wat ze ziet van die humanitaire situatie.
5: Ik ben nu voornamelijk in Kabul en Herat geweest. Dat zijn de 2 grootste steden. Dus dat zegt niet meteen het meest over het hele land. Maar kan je wel zeggen dat je ziet die armoede. Je ziet het in de mensen op straat, bedelaars. Je ziet het in de huizen. Je ziet het in de totaal kapotte auto's die in Kabul vooral rondrijden. In Herat hier moet ik even zeggen dat het wat minder is. Maar we waren gisteren ook voor een verhaal op het platteland. En daar zie je mensen dat ze eigenlijk nauwelijks vervoer hebben. En ik sprak met mensen die ook zeiden hoe moeilijk het is om aan goed voedsel te komen. En dat zij, ik sprak vooral met moeders en vrouwen, dat zij echt moeite hebben met goed voedsel te vinden voor hun kinderen. Waardoor er veel sprake is van ondervoeding. Niet alleen bij die kinderen, maar ook bij die vrouwen.
4: En ik zeg net weinig hulp. Wat voor hulp is er op dit moment nog in het land?
5: Ja, het zijn vooral de grote hulporganisaties, zoals de VN, het Rode Kruis. Wij bezochten een project van Care International. En zij hebben vooral, wat het probleem is, zij hebben vooral budgetten voor noodhulp. Alleen, het land is die fase voorbij. Er moet structurele hulp komen, vertellen de mensen me daar. Maar die budgetten zijn echt voor een land wat de eerste fase van opbouw heeft. Maar Afghanistan komt daar niet uit. De crisis gaat door. Het wordt eigenlijk alleen maar erger onder de Taliban. Omdat zij aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee. Want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
4: En welke hulp komt er dan niet? Want je zegt het is nu noodhulp, dat moet structureler. Maar wat komt dan niet op gang, die opbouw?
5: Ja, nou bijvoorbeeld als je noodhulp hebt, is dat gelabeld voor een paar jaar. En dan stopt het weer. Maar na een paar jaar is het probleem bijvoorbeeld van ondervoeding bij vrouwen en kinderen niet opgelost. Het wordt hier alleen maar erger door wat je net ook al zei. De druk op alle systemen hier. Doordat Afghanistan in de afgelopen 1,5 jaar zo'n 6 miljoen mensen erbij heeft gekregen. En dat is dus een land wat al op het randje leefde. En dan moeten ze dus ook nog huizen, gezondheidszorg, allemaal dat soort dingen voor die 6 miljoen mensen faciliteren. Daar hebben ze helemaal de middelen niet voor. Dus het moet veel structureler. Die budgetten die er zijn moeten veel langer gelabeld worden voor zorg, zodat ze op lange termijn, en dat zie je ook bij ondervoeding, hè? Want ik zag bijvoorbeeld kindjes die dan net boven Jan waren, zeg maar. Niet meer extreem ondervoed waren, maar dan net weer een beetje erbovenop kwamen. Ja, en als je dan de zorg terugtrekt, ja, dan is de kans groot dat ze weer terugvallen in diezelfde problemen.
4: Wat vertellen de Afghanen die jij spreekt over hoe het gaat en hoe ze hier naar kijken?
5: Ze vertellen me vooral dat de Taliban heel strak de touwtjes in handen hebben. Er is veel papierwerk, er zijn veel stempels voor van alles nodig. Dat merken wij ook. Het is vrij bijzonder dat we überhaupt dit visum hebben gekregen. Want de Taliban lijken niet echt te staan te springen om journalisten te laten zien wat er hier in dit land gebeurt. Dus daar waren we heel blij mee. Maar we zitten dagen, middagen op kantoor om stempeltjes en toestemming te krijgen om überhaupt ons werk hier te kunnen doen. Heel fijn dat dat wel gelukt is. Maar ze zeggen ook, het is stabieler, het lijkt veiliger, maar Ik sprak bijvoorbeeld ook Afghanen die terugkwamen uit Nederland om hier vakantie te houden, terug te gaan naar hun familie op te zoeken. En ze zeiden dat kunnen we doen omdat het stabieler en veiliger is onder de Taliban. Maar dan is er ook wel heel veel wantrouwen, want ze zeggen ook dan zijn we hier en we merken gewoon dat de taal verhard is, dat de manier waarop we met ons omgaan omgegaan wordt verhard is. En dat, ja, dat geeft ook weer niet een gevoel van veiligheid.
6: Nee, want de Taliban is daar nu 5 jaar aan de macht en de veranderingen zijn dus zichtbaar en voelbaar voor iedereen daar.
5: Ja, je ziet ook wel dat er hoop is, hoor. Je ziet ook wel dat heel veel mensen zeggen, we kunnen nu verder, het is stabiel, we willen nu bouwen aan bijvoorbeeld werk. Dat is dan vooral voor mannen, want vrouwen mogen niet werken. Maar dat ze wel zien dat er kansen liggen. En wat bijvoorbeeld, ik was op een markt waar veel fruithandelaren waren, maar er kan nu niet gehandeld worden omdat de grenzen dicht zijn met Pakistan, omdat er een oorlog is met Pakistan. Internationaal mag er niet gehandeld worden. Maar ze zeggen, vergeet ons niet. Vergeet Afghanistan niet. We hebben echt hulp van de internationale gemeenschap nodig om dit land op te bouwen. En dat willen we zo graag.
6: Je vertelde net al eventjes hoe het is om daar te werken. Krijg je de ruimte om als journalist je werk te doen van de Taliban daar?
5: Nou, we hebben wel gewoon alle toestemmingen gekregen. Wat ik zei, het duurt lang en we moeten veel thee drinken en bij mensen op bezoek en eerst vertellen wat we willen doen en waarom we dat willen doen en op wat voor manier we dat gaan doen. Maar als het uiteindelijke resultaat is dat we wel toestemming hebben gekregen. We werken met beveiligers, die lopen met ons mee. Die zijn heel strikt. Ik mag niet veel. Ik mag bijvoorbeeld niet alleen op straat lopen, wat ik echt heel jammer vind. Maar zij kijken echt naar of het veilig is voor ons op bepaalde plekken te zijn. En nou, ik voel me heel veilig, moet ik eerlijk zeggen. Mensen komen naar me toe, praten met me en dat vind ik heel leuk. Er was zelfs een moment op straat dat een vrouw naar mij toe kwam om te klagen over de Taliban. Dat was hier in Herat. Vond ik heel bijzonder. Mijn beveiliger was er niet zo blij mee, want die zei dit is gewoon voor jullie beiden niet veilig. Dus dat kon niet heel lang. Je merkt wel dat het een bijzonder land is om als journalist in aanwezig te zijn.
6: Correspondent Davy Boerema was dat vanuit Afghanistan.
7: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Goedemorgen.
7: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
7: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
10: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
7: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
11: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
6: Als eerste gemeente in Nederland stopt Oldebroek met het uithangen van de regenboogvlag. Het is een plan van het nieuwe college dat gisteravond werd beëdigd. De 3 conservatieve partijen in dat college willen ook stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Verslaggever Sander van Hoorn zag gisteravond demonstraties voor het gemeentehuis.
12: De gemeente Oldebroek heeft in elk geval duidelijk proberen te zijn. Als je bij het gemeentehuis aankomt is het linksaf naar de demonstratie voor de regenboogvlag en rechtsaf naar de demonstratie daar juist tegen. Toch is de verwarring compleet, want er is nog een derde demonstratie. De trekkers slaan af, die mogen niet naar de demonstratie toe, behalve eentje. Die werd doorgelaten, een trekker met, ik denk, iets van 40 schapen erop.
13: Ja, dode schapen die verwond zijn door de wolf.
12: Open gebeten kelen?
13: Ja, ja. Ik zei, dat is gewoon schandalig. In het voorjaar had je die schapen met die mooie lammetjes erbij lopen. En dat laten ze toe, dat die wolf die mooie lammetjes opgereden.
12: Nou, de schapenhouders die mogen zich opstellen bij de ongeveer 70 demonstranten tegen de regenboogvlag. Die komen het nieuwe college steun betuigen. En daarmee is dat de grootste groep. De mensen die linksaf zijn gegaan, ja, die komen eigenlijk aan de andere kant van het pleintje voor het stadhuis terecht. Daar heel veel regenboogvlaggen. En Oldebroeker Kjeld Mooi, die deze demonstratie organiseert.
14: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. En op het moment dat daar heel veel mensen last van hebben en die voelen zich onveilig, hè, want daarvoor is dat plan van Apen gekomen, is het belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee. kan je ook zeggen, wat maakt zo'n vlag nou uit? Ik bedoel, als je daar je veiligheid vandaan moet halen.
8: Het is een vlag. En als ze stoppen met het hijsen van die vlag, dan gaat daar ook een signaal van uit. En dat is niet het signaal wat je als gemeente zou moeten willen geven.
14: Wat zegt u dan? Dat uw gemeente de eerste gemeente is die dat doet?
8: Nou ja, de eerste gemeente misschien die dat doet, dat vind ik pijnlijk. Maar tegelijkertijd brengt het een hoop teweeg en hoor ik heel veel uit de gemeenschap. Er staan vanavond hier twee dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
12: Tom de Nooijer is van het Christelijk Verbond Oldebroek. Nu de grootste partij in de gemeente Oldebroek. En heeft een college weten te vormen. En in dat college dus, ja, het valt eigenlijk meteen al op. Het resultaat, twee vlaggenmasten. Eentje met de vlag van Oldebroek, eentje met de Nederlandse vlag. En eentje zonder vlag. Is dat toeval?
15: Daar hing de vlag één keer per jaar op Coming Out Dag. Maar nu hebben we zo'n prachtige Nederlandse en Oldebroeken vlag waar allang iedereen onder valt.
14: Je zou ook kunnen zeggen, wat boeit het dat er nog een andere vlag bij hangt?
15: Ja, maar wat boeit het? Ja, de meerderheid van de mensen heeft gekozen op een partij, of op partijen, die daar geen voorstander van zijn. Ja, dan is dat een politieke discussie, wordt daarover gestemd en that's it.
14: De burgemeester heeft een aantal gesprekken gevoerd, ook met Oldebroekers. Die zeggen, wij voelen ons niet veilig in deze gemeente. En voor hen is het misschien wel heel belangrijk.
15: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
14: Meneer onder een regenboog paraplu, dat is weer wat anders.
16: Ja, ik kon thuis niet wat anders vinden, dus ik denk, deze heb ik staan, die neem ik gewoon mee. En ja, die kleurt hier goed, hè? Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer.
14: Geldt dat voor jezelf ook?
16: Ja, ik geloof ook. En ik geloof in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan. En dat is waar ik aan vasthoud.
4: Dat zei deze demonstrant tegen verslaggever Sander van Hoorn. De gemeente Utrecht gaat kransen en bloemen na herdenkingen eerder ophalen. Dat meldt RTV Utrecht.
17: Ja, dat heeft een reden, Marco. Want eerder dit jaar ontstond er ophef nadat de bloemen die voor dodenherdenking waren neergelegd achter het verzetsmonument waren beland. Dat gebeurde om plaats te maken voor kransen voor de Nakba-herdenking 11 dagen later. Toen werd herdacht dat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen verdreef. Nou, het college gaf eerder al aan dat het een grote menselijke fout was. Dus dat die bloemen daar achter dat monument waren verdwenen. En volgens RTV Utrecht gaan ze het protocol rondom herdenkingen bij monumenten tegen het licht houden. We begrijpen heel goed, zegt het college, dat dit als pijnlijk wordt ervaren door verschillende inwoners van de stad, inderdaad. Het is ook niet zo netjes, maar goed, daar gaan ze dus verbeteringen in aanbrengen. Het North Sea Jazz Festival, we hadden het er vorige uur al uitgebreid over, Marco. Begint vandaag natuurlijk de 50ste editie. En de eerste festivalgangers kwamen gisteren al aan op de Stadscamping Rotterdam om een plekje te bemachtigen. Dat horen we bij RTV Rijnmond.
18: Op de Stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch.
19: Ik ben gisteren al gekomen om voor een goede plek met stroom. Ja, dat is voor de koelkast, hè. De biertje moet koud.
20: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
17: Ja, leuk. Ja, als je een hotel moet boeken voor een paar dagen, is het ook hartstikke duur. En het is mooi weer. Ja. Veel mensen gaan lekker op de camping staan.
4: Leuk.
17: En er zijn niet alleen trouwens mensen die naar het festival gaan, maar ook gewoon mensen voor hun vakantie. Dus de camping-eigenaar zegt dat het een gezellig druk weekend wordt met van alles door elkaar. In de Zeeuwse gemeente Sluis dan is er 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuw college van burgemeester en wethouders, lezen we bij Omroep Zeeland. Gisteravond dacht de raad eindelijk 3 wethouders te installeren, maar het werd op de valreep uitgesteld. Wat bleek, de verklaring omtrent het gedrag van een van de nieuwe wethouders was niet op tijd binnen. Iedereen moest dus afgebeld worden. Door interne ruzies tijdens de onderhandelingen liet een coalitie in Sluis sowieso al even op zich wachten. En wanneer het nieuwe college nu echt ook geïnstalleerd gaat worden, dat schrijft Omroep Zeeland niet. Dat zou toch echt wel binnenkort zijn. Lijkt mij. Zo'n verklaring om dit gedrag heb je denk ik wel snel opgesnord.
4: Dat zou geen maanden meer duren.
17: Lijkt me niet.
4: Nee.
17: En dan een vies verhaal eigenlijk. Honderden vliegen op warme dagen, vliegen poep op de muren en familie die je daardoor liever eigenlijk niet meer uitnodigt. In Alphen aan de Rijn kampen bewoners van een buurtschap al jaren met ernstige vliegenoverlast. Deze bewoner weet niet meer waar hij moet aankloppen voor een oplossing.
21: Sowieso de vliegenmepper. Dat is nummer 1. En onze grote hulp, dat zijn de vliegenstrips. En daar gaan aardig wat van doorheen in de zomer.
22: En waar vliegt die dikke nou in?
17: Ja, je moet er niet aan denken. Nee,
4: dat is vies.
17: Ja? Ja. En het is niet toeval dat ze daar allemaal zitten. Ze wijzen de bewoners naar afvalverwerkende bedrijven op een industrieterrein aan de overkant van de weg. Volgens de omgevingsdienst is de oorzaak niet echt aan te wijzen. Maar ik denk dat het daar wel een beetje mee te maken heeft. Afvan, ze zitten er maar mee met de vliegen.
4: Tim Schaap bij de ANWB. Hoest op de weg.
0: Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk behoorlijk soepel. Maar één grote uitzondering nu, de Duitse grenscontrole. Ze zijn al vroeg van de partij op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk ongeveer 10 minuten langzaam rijden.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
22: Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30.
1: Op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.

0: Vanessa Paradis is dat met Les Épines du Cœur. Na 6 verhoorweken van de parlementaire enquêtecommissie Corona vindt vandaag het voorlopig laatste verhoor plaats. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. De pandemie en het beleid van de overheid toen verdeelde sommige families. Bijvoorbeeld die van Marten Walter. Haar moeder was tegen vaccineren en ging in steeds meer complottheorieën geloven. Uiteindelijk hadden ze maanden geen contact. Marten Walter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U schreef hier 2 jaar geleden een boek over, hè? Ik begreep dat u 10 maanden lang uw moeder niet sprak of zag. Waar begon dat?
1: Ja, dat klopt. Dat heeft uiteindelijk 10 maanden geduurd. En waar het begon, eigenlijk ging het heel geleidelijk. We hadden een goede relatie. We hadden ook samen een podcast en we zagen elkaar wekelijks. En tijdens de pandemie gingen we heel anders over dingen denken. Mijn moeder deelde regelmatig vermeende complottheorieën in de familie-app. En allemaal linkjes over de pandemie. En dat leidde er eigenlijk toe dat we steeds vaker meningsverschillen daarover kregen. En omdat we samen die podcast hadden, vond ik ook dat ik haar mocht vertellen wat ze willen niet op het internet mocht posten. En zij probeerde mij op haar beurt over te halen om me niet te laten vaccineren. En dat leidde uiteindelijk ertoe dat er steeds meer monologen waren in plaats van een dialoog. En dat leidde tot een conflict waarin ze me blokkeerden op WhatsApp. En we elkaar dus 10 maanden niet hebben gezien en gesproken.
0: Jeetje, en u zegt even tussen neus en lippen door, we hadden een hele goede relatie. Dus dat lijkt me ook heel pijnlijk als dat gebeurt.
1: Ja, dat was zeker pijnlijk. En ik ben ook in die 10 maanden ben ik verhuisd. Dus ik herinner me ook nog dat ik de eerste nacht in mijn nieuwe huis sliep. En dat ik me besefte, mama weet niet meer waar ik woon. Dat was ontzettend verdrietig. Hmm.
0: En is er dan, als u zegt, het werden monologen in plaats van dialogen. Wat had u eraan kunnen doen?
1: Als ik er nu op terugkijk met de wijsheid van nu, dan denk ik dat we door de meningsverschillen eigenlijk gestopt zijn om naar de mens achter de mening te kijken. Dus op basis van 1 ding waar we het dan niet over eens waren, of op basis van dat zij zich niet wilde laten vaccineren, plaatste ik haar in een hokje. De media heeft daar natuurlijk ook wel een rol in gespeeld, want die gingen gooien met termen als wappie en dergelijke. Dus ja, dat was ook een beetje de taal die wij in ons gezin gingen gebruiken. En in dat wappie schapen gesprek, zeg maar, daar heb je heel snel een wij en een zij. En dat is eigenlijk waar polarisatie begint. Dus door ook bepaald taalgebruik en dat hokjesdenken.
0: Het is ook moeilijk, ik denk dat meerdere luisteraars dit zullen herkennen, om dat te doen, hè? De mensen altijd maar te zien als je op zulke grote thema's van mening verschilt.
1: Ja, dat is heel lastig. Ja, je hebt eigenlijk 2 verschillende vormen van polarisatie. Dus je hebt dat je op de inhoud het met elkaar oneens bent. Dus dan ben jij bijvoorbeeld vegetariër en dan denk ik, wat interessant, vertel eens wat meer over hoe doe dat zit. En je hebt polarisatie dat je op basis van 1 ding waar je dan over verschilt, meteen iemand in een hokje stopt. Dus dat verschillen over mening, dat is niet per se slecht. Maar wanneer je dan niet meer de mensen erachter gaat zien, dan wordt het gevaarlijk.
0: Ja, en de mensen daarachter zien is ook nog zien dat ze lekker kan koken. Ik noem maar iets.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat je kijkt naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen.
0: Ja, ja. Dat contact is er gelukkig weer, hè? Want we zijn inmiddels 6 jaar na het begin van die uitbraak. Hoe is het nu tussen u en uw moeder?
1: Ja, het gaat nu gelukkig heel erg goed. Ons contact is niet meer wat het was. Dus er is wel echt iets veranderd. Maar dat vinden we eigenlijk alle 2 ook beter. Dus we laten elkaar meer een eigen ding doen, zeg maar. Maar het contact is wel weer, is wel weer goed. Ik zie haar weer regelmatig. Maar ik probeer er niet meer te vertellen wat ze wel en niet moet doen. En zij mij ook niet gelukkig.
0: Dat was het misschien ook wel heel moeilijk, hè? Dat u duidelijk regels wilde opstellen eigenlijk. Dat lijkt me dan ook moeilijk daarin.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Nu hebben we die corona voor, hè? Hoofdpersonen blikken terug op de periode in de hoop hier wat van te leren. Wat hoopt u dat we gaan leren van die corona verhoren?
1: Ik hoop inderdaad dat we leren om te blijven kijken naar de mens achter de mening. En ik hoop ook dat er, wat ik het belangrijkste vind eigenlijk, is dat er destijds heel erg in de plannen gedacht is one size fits all. En daar is denk ik ook heel veel polarisatie ontstaan. Dus waar het in het begin nog was, wij en verbinding en de maatschappij allemaal samen, werden er op een gegeven moment uitspraken gedaan als we weten de postcodes van de mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk geweest voor de verbinding. Dus ik hoop dat er niet alleen maar gekeken wordt naar de plannen en de strategie en of er nou wel of niet een crisisteam moet komen, maar ook naar dat stukje communicatie en hoe dat je ervoor zorgt dat je de verbinding met de mensen behoudt. Want die is wel heel erg belangrijk. Zeker als je ze een avondklok of iets dergelijks op wil leggen.
0: Ja, nou, vandaag gaat dat dus weer verder. De laatste voor het reces met Hugo de Jonge vandaag. En eind augustus pakken ze de draad weer op. Marten Walter, schrijver van het boek Ik wil gewoon mijn moeder terug. Dank voor dit gesprek.
2: WNL in de kantine. Open deze maand haar deuren voor speciale duo's. Morgen om 6 uur ontvangt Wiegerhemmer ondernemers Sebastiaan van Bokkel en David Blom uit Schiedam. Hun Molukse grootvader bracht het familierecept voor hun kruidige gin 75 jaar geleden al mee naar Nederland. WNL in de kantine. Morgen om 6 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
13: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. 12 doden door bosbranden in Zuid-Spanje. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
14: Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan meerdere mensen het leven gekost. In het plaatsje Bedar in Andalusië vielen 12 doden. Meerdere slachtoffers werden in hun auto overvallen door de vlammen. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Het kabinet stelt strengere eisen aan het digitaal platform ECP. Staatssecretaris Aarts onderzoekt de manier waarop ECP een miljoenensubsidie ontvangt. Het platform organiseert onder meer netwerkborrels voor overheden en bedrijven. Nieuwsuur onthulde dat ECP daarvoor een bedrijf inhuurt waar twee stichtingsdirecteuren ook mede-eigenaar van zijn. De Tweede Kamer wil dat die schijn van belangenverstrengeling verdwijnt. Volgens de staatssecretaris zullen de directeuren met een dubbele rol vertrekken bij de stichting. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode en 36 mensen raakten gewond. Persbureau EP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies nog niet opgeëist. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn daar opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Volgens de branchevereniging hebben jongeren minder behoefte aan uitgaan 's nachts. En ook door het duurder wordende tickets en drankjes wordt het minder aantrekkelijk. Niet alleen clubs werden 's nachts minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken in de avond daalde vorig jaar met 3,6%. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. En daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het museum in Bayeux wordt in de tussentijd gerenoveerd. Het tapijt van Bayeux vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en dan iets warmer.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Nou, van een ochtendspits kunnen we eigenlijk niet echt spreken deze vrijdag.
7: Nee, klopt. Als filelezer is het een vrij gemakkelijke ochtend, kan ik je vertellen.
0: Okay.
7: We hebben wel iets van vertraging, hoor. Beide bij Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda en de A20 vanuit Gouda. Beide vanwege de wegwerkzaamheden daar. Reken op, wie wel geteld, 5 minuten vertraging.
0: Zometeen correspondent Miral de Bruyne vanuit Spanje over de dodelijke natuurbranden in Andalusië.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
21: e-boekhouden.nl.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: e-boekhouden.nl.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: NPO Radio 1.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het zuiden van Spanje zijn bij een bosbrand zeker 11 mensen omgekomen. De brandhaard is in de buurt van de stad Almería. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en honderden mensen zijn geëvacueerd. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Is bekend hoe deze bosbrand is ontstaan?
1: Ja, waarschijnlijk is er een stroomkabel losgeschoten, wat dan dus vonken heeft veroorzaakt. En ja, door de droogte daar is het vuur ontstaan. Dat zou in elk geval, dat zou de bron in elk geval aan de krant El País hebben verteld.
0: En zeker 11 mensen zijn dus omgekomen. Wat weten we van wat er met hen is gebeurd? Werden ze overvallen door het vuur?
1: Ja, die slachtoffers die zijn gevonden in de buurt van een heel klein dorpje, Bedar. Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. De regionale overheid die spreekt dan ook van de meest verwoestende brand tot nu toe in de regio Andalusië. Dus het is best groot. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen. En de mensen in de omgeving die zijn geëvacueerd, die kunnen dan ook nog niet terug naar hun huis. En mensen weten dus ook niet of hun huizen bijvoorbeeld getroffen zijn.
0: Wat kan je dan vertellen over hoe dat vuur is ontwikkeld? Want dat klinkt alsof het heel snel is opgekomen.
1: Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met wat voor gebied het is. Het is een heel droog gebied. Gallardos, dat is zeg maar waar de brand heeft gewoed. Dat ligt in de provincie Almería. Het is een van de droogste gebieden van Europa. Vooral met heel veel ruige natuur eigenlijk, brandbare vegetatie. Het risico op dit soort bosbranden is in dat soort gebieden natuurlijk ook wel erg groot.
0: Ja. Het is al langer heel warm en droog in delen van Spanje. We hebben het al vaker over bosbranden gehad de afgelopen weken daar. Is er enig zicht op verlichting de komende tijd? Komt er regen aan?
1: Wat ik vooral zie voorbij komen is dat de hitte en de droogte de komende periode in Spanje nog wel zal aanhouden. Hier en daar is er wel een kleine regenbui. Dat hadden we in Madrid hier ook een paar dagen terug. Die zijn van korte duur en zetten geen zoden aan de dijk, ben ik bang. Vooral niet in de gebieden waar het echt al heel lang droog is. De grond is daar natuurlijk best wel droog en die neemt water ook moeilijk op. Het is overigens ook niet de enige brand die vannacht heeft gewoed in Spanje. In de buurt van Marbella, bij Estepona, Benavis. Daar is ook een natuurbrand gaande. Die is ook nog niet onder controle. Daar zijn alleen geen slachtoffers gevallen. Het is een heel ander gebied daar. Maar in elk geval zullen dit zeker niet de laatste branden van dit seizoen zijn. Hè? Want de zomers staan hier natuurlijk wel bekend om natuurbranden.
0: Ja, en die moeten ook nog goed en wel beginnen. Correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid. Dank je wel. Het is 8:09. In Gaza dreigt naast de Israëlische bombardementen nog een gevaar dat minder zichtbaar is. Onontplofte oorlogsresten. Om hoeveel munitie het gaat is lastig in te schatten. Wel zegt de VN dat er sinds het begin van de oorlog al zeker 1200 mensen zijn gedood of verwond hierdoor. En bijna de helft daarvan is kind.
4: De 16-jarige Mohamed Serour ligt al maanden in een ziekenhuisbed in het Al-Aqsa ziekenhuis in centraal Gaza. Hij scrolt wat door Instagram op zijn telefoon en bekijkt oude video's van hemzelf. Voor de oorlog was mijn situatie veel beter, vertelt hij. Ik ging uit, ik deed aan sport en ik ging naar het strand. Ook voetbalde Mohamed veel met vrienden. Maar zijn leven is voorgoed veranderd. Hij raakte gewond door onontplofte oorlogsresten. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Allebei mijn benen zijn geamputeerd en ik ben aan één oog blind geworden. Ook raakte ik deels verlamd. Een arts brengt een nieuw verband aan op een van zijn wonden. Niet alleen het leven van de 16-jarige Mohamed is drastisch veranderd, ook dat van zijn familie. Ik was degene die voor ons gezin zorgde, vertelt hij. Ik deed alles. Ik haalde water, hulp als dat nodig was. Ik ging naar de markt om hout te halen voor het vuur en ik zorgde voor eten. Nu Mohamed in het ziekenhuis ligt, moet zijn familie moeite doen om aan water te komen.
22: Ja,
6: was met de haardbaan in.
4: Dit Nationale Rode Kruis geeft voorlichtingen. In een zaaltje oefenen ze wat inwoners moeten doen bij een explosie. Handen op je hoofd en op de grond liggen.
8: An awareness session like the one behind me is aimed at providing the general public with some very basic information about safety information in terms of what to do, what not to do.
4: Andy Wheatley van het Internationale Rode Kruis vertelt dat ze inwoners informatie geven over wat ze wel en niet moeten doen. En ook hoe ze melding kunnen maken van verdachte voorwerpen die ze tegenkomen.
8: We're focusing on teenagers. Teenagers are notoriously difficult to influence and to reach.
4: We richten ons vooral op tieners. Die zijn moeilijk te beïnvloeden en moeilijk te bereiken. Ze vervelen zich, zijn nieuwsgierig en hebben veel tijd. En dus komen ze overal, of het nou veilig is of niet.
8: We tend to explore or go areas whether you say it's safe or not.
4: Een andere medewerker laat op een poster zien waar de onontplofte munitie allemaal kan liggen. Hij wijst naar een foto met een gat in de muur waar ooit iets is neergekomen. De beste oplossing zou zijn om de onontplofte oorlogsresten te verwijderen. Maar Israël laat het niet toe om de benodigde apparatuur in Gaza te krijgen.
8: Clearance in Gaza at the moment is very difficult. It's not possible to bring in the specialist equipment needed.
4: Daarom richt het Internationale Rode Kruis zich nu op dit soort bewustwordingssessies.
8: That's why we need to focus on mitigating risk through awareness sessions such as this.
4: Voor Mohamed Serour komt de voorlichting van het Rode Kruis te laat. Hij wacht nu in het ziekenhuis tot hij Gaza kan verlaten om in het buitenland de juiste behandeling te krijgen. We hebben een aanvraag gedaan om medische zorg in het buitenland te krijgen, vertelt Mohamed. Want de behandeling die hij nodig heeft is in Gaza niet beschikbaar. Bovendien is er niet genoeg medicatie in het ziekenhuis om aan te sterken.

0: ضعيف العلاجات مش موجودة أغلب العلاجات برا.
1: Maar de Israëlische autoriteiten hebben zijn aanvraag vooralsnog niet goedgekeurd.
2: Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Lennart Scholz maakte deze reportage met materiaal dat door een lokale journalist in Gaza is gedraaid. Hittegolven zorgen voor extra zomerdrukte in de ziekenhuizen. Dat lezen we in het AD.
3: Door de hittegolf van eind juni zagen meerdere ziekenhuizen beduidend meer mensen op de spoedeisende hulp. Een kleine groep had te kampen met hitteklachten, maar een veel groter deel belandde op de spoedeisende hulp doordat bestaande klachten verergerden. Ziekenhuizen maken zich zorgen omdat de toename in de vakantieperiode moeilijk het hoofd te bieden is, omdat ook zij met minder personeel zitten. In Australië is vogelgriep aangetroffen in een inheemse zeevogel. Een laboratorium heeft bevestigd dat het gaat om het dodelijke H5-virus. Volgens de landbouwminister is het dier mogelijk in aanraking geweest met trekvogels, horen we bij ABC Australia.
4: While this of course is a concerning development, it is not unexpected and is another sign that our strong biosecurity system is working.
3: Ja, het nieuwe geval is wel zorgelijk, maar het laat wel zien dat we de zaak goed monitoren, zegt de minister. En onze minister Karremans wil met boetes het stijgende aantal incidenten in vliegtuigen terug proberen te brengen, meldt RTL. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat hij luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid wil geven om boetes op te leggen aan passagiers die schelden, die bedreigen of die fysiek agressief zijn. Ook zouden Europese luchtvaartmaatschappijen volgens hem zwarte lijsten met overlastgevende passagiers met elkaar moeten delen. Volgens de Wall Street Journal heeft Israël bewijs gegeven aan de VS dat Iran plannen heeft om president Trump te vermoorden. De krant zegt met ingewijden te hebben gesproken over het bewijs. Trump zinspeelde woensdag al op de NAVO-top in Turkije dat er dergelijke plannen waren, maar hij noemde Iran niet. Details over die bewijzen maakt de Wall Street Journal niet bekend. En Nederland heeft volgens de Telegraaf de dodelijkste wolven van Europa. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat er gemiddeld 25 dieren per wolf gedood worden. En daarmee staat de Nederlandse wolf net iets boven België en Noorwegen. Nederland heeft een hoge veedichtheid vergeleken met andere landen waar wolven zich vestigen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw die wil nu samen met Duitsland, want daar komt het dier vandaan, gaan kijken hoe de populatie wolven afgeremd kan worden.
2: Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
5: Ja, op de meeste plekken eigenlijk heel erg soepel te doen. In het hele land 11 kilometer file nu. 5 van die kilometers zijn te vinden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. 5 kilometer dus en 10 minuten extra.
2: Pogacar deelde gisteren een dreun uit in de toeretappe door de Pyreneeën. Zijn naaste concurrent Vingegaard kon op de meet niet anders concluderen dan dat het een zware dag was.
6: Obviously I'm disappointed. I have to be. But yeah, sometimes that's life and I cannot change it.
2: Stef Clement, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Pogacar is alweer los, hè? Daar gaan we met de spanning in de toer. Die is er al uit.
7: Voorlopig is het er inderdaad een beetje uit. Ja. Ja, na dag 6, dat was eigenlijk niet de bedoeling, hè?
2: Nee, het is wel heel snel. Wat gebeurde er?
7: Ja, het was natuurlijk een hele zware rit met beklimmingen als de Aspin en de Tourmalet. En daar op die Tourmalet ging het eigenlijk verkeerd voor de rest, zullen we maar zeggen. Of het ging heel goed voor Tadej Pogacar. In ieder geval, Tadej Pogacar die kwam met een toen nog redelijk kleine voorsprong alleen over de top. Maar blijkbaar had hij de rest, hè, Jonas Vingegaard, maar ook Remco Evenepoel, Paul Sexas, Florian Lipovic, Ayuso. Hij had ze allemaal geroosterd en dus kon hij in de afdaling en de slotklim, die was een stuk minder lastig, kon hij zijn voorsprong uitbouwen tot maar liefst meer dan 2,5 minuut. Ja, en dat is natuurlijk wel enorm na 6 dagen toer.
2: Ja, en ik las pessimisme bij de concurrenten. Wat doet dat met al die andere renners en die andere ploegen?
7: Ja, de ellende is natuurlijk dat ze ondertussen wel weten dat deze Pogacar niet zo heel vaak een slechte dag beleeft. We zijn hard op weg richting een 5e toer overwinning van de Sloveen. Je kunt zeggen, Parijs is nog ver, maar ik denk dat iedereen gisteren naar bed is gegaan met het idee, het is eigenlijk al gelopen.
2: Ja, Parijs is heel dichtbij eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat als rennen best moeilijk is ook.
7: Nou ja, er is natuurlijk nog wel die strijd om het podium. Hè? En natuurlijk kan er nog van alles gebeuren met Tadej Pogacar. Vorig jaar verloor hij op een onbenullig moment ook in één keer de controle. Toen hij eigenlijk werd aangetikt in de finale van een vlakke rit en onderuit ging. Best wel hard ook, dat kostte toch wat kracht. Daar blesseerde hij zijn knie, wisten we weer later. Maar voorlopig is hij zoveel beter dan de rest. Dan is er ook eigenlijk niet zo heel veel aan te beginnen. En dat weet de rest, ja.
2: Ja. We moeten het ook nog hebben over die Noor waar we het eerder deze week ook over hadden. Thorstein Traan, die had eerder nog geel om zijn schouders, maar nu viel die in de afdaling van de Tourmalet. Hij gaat ook niet meer van start, hè?
7: Nee, hij heeft een hersenschudding. En dan moet ik zeggen, als mijn mening gevraagd wordt overigens, maar dan moet ik zeggen dat ik dat dan wel heel raar vind. Want er is een protocol om vast te stellen of dat iemand door zou kunnen fietsen. Nou, eergisteren hadden we ook zo'n geval, maar dan gaat het over 5 kilometer doorfietsen van toen Alex Molenaar op het vlakke. Deze jongen is dus nog doorgaan met de afdaling van de Tourmalet. En is dan ook nog die hele slotklim opgereden met dus blijkbaar een hersenschudding. Volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen.
2: En wat zeg je dan over dat protocol?
7: Nou ja, ik vrees dat de organisatie van de Tour en de Tour-dokter die door die organisatie wordt ingehuurd toch heeft gedacht, ja, het is wel de gele trui en het is toch wel beter voor het plaatje als ze die over de finish zien bollen. Ik vind het lastig hoor, want het is toch blijkbaar wel heel slecht voor je gezondheid. Je kunt er lang last van houden, dus het was een heel zuur afscheid van Thorstein Traan uit deze Tour.
2: Ja, nou.

0: organisatie van de Tour en de Tour-dokter die door die organisatie wordt ingehuurd, toch heeft gedacht, ja, het is wel de gele trui en het is toch wel beter voor het plaatje als ze die over de finish zien bollen. Mm. Ik vind het lastig hoor, want het is toch blijkbaar wel heel slecht voor je gezondheid. Je kunt er lang last van houden, dus het was een heel zuur afscheid van Torsten Tranen met deze Tour.
1: Ja, nou, ribbreuk ook nog, hersenschudding. Hopen dat het snel beter met hem gaat. Dan gaan we kijken naar vandaag. Een vlakke etappe naar Bordeaux. Wordt vroeger wel eens een Nederlandse stad genoemd. Gaan we daar vandaag wat van terugzien, denk je?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, hè? Want het was toch echt al indrukwekkend wat Olaf Kooi 2 dagen geleden liet zien. Het is nog niet zomaar gewonnen, want toen was het een iets wat gemankeerde sprint door die valpartij van Alex Molenaar. Ik hoop op een koninklijke sprint in Bordeaux. Dat is eigenlijk, zoals ik je gisteren zei, de Tourmalet moet geëerd worden met aanvallen op haar flanken. Zo is het in Bordeaux ook. Daar moeten we eigenlijk een koninklijke sprint krijgen. Ja, natuurlijk hoop ik dan dat er een Nederlander wint.
1: Ja, en jouw ogen zijn dus gericht op Olaf Kooi.
0: Ja. Ja. Olaf Kooi, maar toch ook revanche van Jasper Philipsen. Misschien geholpen door Mathieu van der Poel. Want die hebben toch nog niet zo heel veel gezien deze Tour. Tim Merlier, die is ook al zijn favoriete lead-out is die kwijt. Binyam Girmay, eigenlijk al heel goed deze Tour in beeld geweest. Sterk. Dus ja, we mogen ook wel hopen op een koninklijke sprint tussen heel veel topsprinters.
1: Kijk, nou, we gaan weer kijken en luisteren. Straks hier om 2 uur natuurlijk ook weer Radio Tour de France. Dank, Stef Clement. Het is 10 minuten voor 8:30. Al meer dan 60 jaar staan ze op het podium. En zelfs na al die jaren maken ze nog steeds nieuwe muziek. Het 25e album van The Rolling Stones is er. Een band die zo groot is dat overal ter wereld luistersessies georganiseerd worden om de muziek als eerste te kunnen horen. En een van die sessies was gisteravond op het Limburgse festival Bospop. Verslaggever Jeroen de Jager luisterde mee.
2: En dames en heren, eigenlijk is Bospop 26 op begonnen.
3: Hier op het veld bij Nocturna, de muziektent, verzamelen de mensen zich met hun t-shirts aan natuurlijk, met de tongen erop. Je bent er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: En kunnen de jongens het nog?
4: Zeker, zeker. Ja.
3: Wat verwacht je ervan?
4: Ja, typisch Rolling Stones.
3: Vertel.
4: Mee opgegroeid, hè?
3: Ja?
4: Ja, moeder, groot Stones fans.
3: Als je kijkt naar het publiek, het zijn wel de wat ouderen. De 60-plussers die hier komen kijken. Dat is nogal een statement wat je doet hier komen met een shirt van de Beatles.
5: Jawel, hè?
3: Ja. Want je komt voor die Rolling Stones sessie.
5: Ik kom voor de Rolling Stones, ja.
3: Je bent hier met je vader. Rolling Stones of Beatles?
5: Beatles.
3: Beatles?
5: Ja, toch wel. Ja.
3: Ja, maar je komt voor de Stones.
5: Ja, dit is een mooie bijgelegenheid van het festival natuurlijk. Het is een cadeautje. Ja. Vroeg komen op de camping en dan krijg je dit erbij.
3: Op de videoschermen zien we de aankondiging Welcome to the World's Largest Release Party. Marco Witkamp van Universal, de platenmaatschappij, ook van de Stones. Yes. Dit wordt gepresenteerd als de grootste preview van Foreign Tongues, het nieuwe album van de Stones. Hoe weet je dat?
6: Er worden heel veel luistersessies overal over de hele wereld gehouden, voornamelijk in platenzaken. In Nederland ook vanavond. 31 winkels gaan speciaal open om het album te draaien en te verkopen om middernacht. En er is één locatie eigenlijk waar we het op een festival doen in de wereld. Dat is hier op Bospop in een tent voor 6000 man.
3: En dat heb je gecheckt met de Stones?
6: Jazekers. Ja. Ja, ja, ja, die zijn er van op de hoogte.
3: En dus met de instemming dit met, van
6: ja,
3: de Stones?
6: 100%. Ja. Ja,
3: wat,
6: ja.
3: Wat gaan we zien? Wat gaan we meemaken?
6: We krijgen daar een mooi overzicht eerst van de band van 1963 tot nu. Ja. Dat is een flinke carrière. Dan krijgen we nog een speciale boodschap voor de mensen hier op Bospop. Van een van de bandleden. En daarna gaan we alle 14 nummers van het album luisteren. Met mooie videobeelden erbij. Beelden uit de studio, videoclips van het nieuwe album. Dat soort dingen. Dus ja, mensen gaan genieten van het nieuwe album van de Stones als eerste.
7: Nick, kom er maar in.
8: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hello, Bospop. This listening session apparently is one of our largest in the world. Fantastic. Hope you like the album. See you soon. Top scenes.
9: Heel veel plezier met Foreign Tongues van de Rolling Stones.
3: Ik kan even recenseren. Recensie.
10: Oh ja. Ik mis. Het was wel over het algeheel heel goed. Ik miste wel de blues van de oude Rolling Stones. En wat ik heel mooi vond was de clip van de geografie. Van de nummer over het Jealous. En de, die dans. Dat was echt heel mooi. Ja. Als Stones fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
3: Oh, dat kan gewoon niet.
10: Nee, onmogelijk. Onmogelijk.
3: En hoe gaat de jongere generatie eigenlijk op de Rolling Stones? Hier 2 jongens van in de 30 schat ik zo'n beetje. die lekker staan te dansen. En wat brengen de Stones aan 30 jaar?
7: Dat is denk ik de vrijheid. Dat hele

0: seks, drugs, rock and roll, dat is... Ja, je ziet, als je Doof Jaggers ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid. Ja. Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties, doe wat je wilt. Dat is de Stones. Maar laten we hopen dat het nog eventjes doorgaat, dat we ze allemaal nog een keer kunnen zien, Luik.
1: Nou, lekker dat sfeer.
2: Ja, dankjewel.
3: Wat vonden we ervan, Paspoort?
4: Jong en oud genoot en recenseerde dat nieuwe album van The Rolling Stones. Een verslag van Jeroen de Jager was dat. Over een uurtje Spraakmakers hier weer op deze zender met Stand.nl. Natuurlijk, Roos, goedemorgen.
5: Wat een hele goede morgen. We gaan het hebben over de vakantie.
4: Oh, lekker.
5: Ja, nou ja, dat is dus de vraag. Want ja, regio Noord was al vrij natuurlijk. Hè, en vandaag begint ook voor het zuiden de zomervakantie. En dat betekent dat heel veel mensen weer op pad gaan. Al dan niet over de grens. Maar voor 1 miljoen mensen geldt dat niet. Die kunnen niet op vakantie vanwege geldgebrek. Volgens de nieuwste ANWB Vakantiemonitor houdt dus vooral financiële druk mensen thuis. Mm. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft de directeur van de Stichting De Buurt vandaag dat dit een maatschappelijk probleem is en dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om omstandigheden te creëren waarin mensen kunnen herstellen en kunnen meedoen. Want daar is vakantie natuurlijk eigenlijk gewoon voor bedoeld. Eventjes bijkomen van al dat harde werken en van al die stress. En wie hebben nou in dit land de meeste stress, dat zijn mensen met geldgebrek. Dus die hebben het eigenlijk het meeste nodig, maar die kunnen niet weg. De stelling vandaag is, iedereen zou op vakantie moeten kunnen. Ik ben heel erg benieuwd. Gaat u op vakantie? En zo ja, waar gaat u dan naartoe? En bent u zich bewust van mensen die niet op vakantie kunnen? Bent u iemand die dit soort initiatieven ontplooit voor mensen in de buurt, met mensen in de buurt? Zijn buurtcampings bijvoorbeeld, ja, waar mensen dan naartoe kunnen gaan? Ik zou heel graag mensen willen spreken die dat organiseren. Vindt u het een taak van de overheid om dit op een of andere manier te realiseren voor mensen, zodat ook zij mee kunnen doen? Praat mee hierover, 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
14: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
13: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: NPO Radio.
1: Radio 1.
4: Het is 8:55. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
19: In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. 2 weken na de zware aardbevingen is er in Venezuela nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. En daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat nu op ruim 3800. En in België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. De vrouw had niet door dat ze niet haar kleinzoon meekreeg. Buren van de kinderopvang vlakbij Brussel kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd het kind van 2 weer teruggebracht.
4: Wereld van Straat is hier voor het weer. Het is zon overgoten hier vanochtend in Hilversum.
20: Zeker, ja. Dat is in veel plekken in het land het geval. Zeker in het zuiden en westen schijnt de zon al uitbundig. Maar in het noordoosten van het land komt nog wat lager aan de bewolking en lokaal ook wat mist voor. Maar ook dat gaat snel oplossen. En dan volgt vanmiddag gewoon een zonovergrote middag met temperaturen die ook flink gaan oplopen. Van noord naar zuid wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg en Brabant. En daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt dan echt nog wel een aangename zomeravond. Het is nog lang warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden. En tot zonsondergang ook gewoon nog zonovergrote. Na zonsondergang gaat het dan wel flink afkoelen. En de minima komen vannacht uit tussen 13 en 16 graden. En lokaal kan dan wederom in het noorden weer wat mist voorkomen.
4: Nou, geen plaknacht in ieder geval. Wat voor weekend wordt het dan?
20: Ja, het weekend ziet er ook weer volop zomers uit, hoor. De temperatuur gaat flink oplopen, zowel op zaterdag als op zondag krijgt te maken. En met op grote schaal zomerstemperaturen ruim boven de 25 graden. En in het zuiden van het land wordt het tropisch warm met 30 tot lokaal 32 graden. En eigenlijk geen wolkje in de lucht daarbij. Dus gewoon zonovergrote dagdelen. En ook na het weekend blijft het voorlopig gewoon echt wel zeer warm voor de tijd van het jaar met volop zon en droge omstandigheden. Pas vanaf donderdag lijken de neerslagkansen weer wat toe te nemen.
4: Dankjewel, Berend. En de verkeersinformatie, Tim Schapen heeft die bij de ANWB.
21: Zeker, er is maar 1 file langer dan 5 minuten. En die staat op de A2, Eindhoven-Maastricht, tussen knooppunt Leenderheide en afrit Maarhezen. 6 kilometer en 10 minuten vertraging.
4: PostNL wil steeds meer tijd om de post te bezorgen. Straks onze economieverslaggever hierover.
22: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
25: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
24: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
25: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we er al?
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora autoverzekering.
30: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden,
0: Ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
27: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Vanaf volgende week kleppert de brievenbus nog maximaal 3 keer per week. En over een jaar nog maximaal 2 keer per week. Toch wil PostNL nog langer de tijd om de post te bezorgen. Ruben Echt van onze economieredactie is hier. Ja, vandaag op de bus en de volgende dag op de deurmat. Die tijd is wel voorbij. Hè?
2: Je begint echt een oud persoon te worden als je je dat nog kunt herinneren. Hoe zat het altijd? Brievenkaarten en brievenbuspakjes, ja, die werden altijd met 1 dag bezorgd. Dinsdag tot en met zaterdag voor 8 uur ingeleverd in de brievenbus. Ja, dan zou 90% daarvan binnen 24 uur bezorgd moeten zijn. Ja, dat lukt al jarenlang niet. En ondertussen wordt ook die postzegel steeds duurder. Er zijn steeds minder brievenbussen in de buurt om de brief op de post te doen. Dus nou ja, dit is toch wel echt een krimpmarkt, op zijn zachtst gezegd.
4: Ja, want we versturen gewoon allemaal steeds minder brieven.
2: Nou, precies, inderdaad. Eigenlijk ligt natuurlijk het probleem bij onszelf. We versturen minder brieven. Aan de andere kant, er gaat ook heel veel digitaal. Niet alleen versturen wij wat e-mails naar elkaar, maar vroeger kreeg je ook altijd bankafschriften elke week. Nou, ook dat gaat allemaal digitaal. Ondertussen is de postwet nog steeds zoals het altijd was. En daarmee moet ook de dienstverlening daaraan voldoen. En ondertussen gaat de postbode met steeds minder post natuurlijk op zak de straat op. Er zijn ook te weinig postbodes, de lonen moeten omhoog. PostNL die klaagt al een aantal jaar dat gewoon die brievenbuspost verlies maakt. Ze willen subsidie daarvoor, die hebben ze niet gekregen. Ze zijn daarvoor naar de rechter gestapt. Ja, toen moesten de boeken open en toen zei de rechter, nou, ja, er zit nog wel wat rek in. Zo verlieslatend is het ook weer niet. Omdat bijvoorbeeld er nog heel veel reclamepost meegaat. En ook bijvoorbeeld de Belastingdienst die betaalt om die blauwe brieven bij ons nog te bezorgen. Ja. Liever zouden we niet krijgen, maar oké, dat is dan nog een belangrijke klant. Toch noemt PostNL de post niet meer rendabel. Ze zijn ook nog de enige. Hè? Ze hebben concurrent Zand een paar jaar geleden overgenomen. Dus ze vinden dat die postwet nu echt aangepast moet worden aan de moderne tijd.
4: Ja, en gebeurt dat dan nu?
2: Nou, vanaf zondag mag PostNL er in plaats van 1 dag 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Ja, en dat betekent dus in de praktijk dat 3 keer per week de postbode nog langskomt, maximaal. En over een jaar mag PostNL er zelfs 3 dagen over doen. Dus dat betekent nog maar 2 keer in de week dat de postbode langskomt. Ja. Dan zou hij dus meer post bij zich moeten hebben. Ja, misschien zou je dan denken, dan wordt het wel rendabel. Ja. Maar ja, 2 keer in de week komt dan inderdaad de post nog maar langs.
4: Ja, en als we steeds minder versturen, steeds minder krijgen, is dat dan erg?
2: Ja, je begint een beetje te denken, komen we in een soort afglijdende schaal terecht. Want ja, er is nog altijd wel heel veel post dat belangrijk is. Ik noemde al de Belastingdienst. Maar ook de post van de gemeente, de stempassen, betalingsherinneringen die je nog wel vaak via de post krijgt. Ja, en de toezichthouder, de ACM, die maakt zich zorgen. Hè. Die hebben zelfs meldingen gekregen van mensen en die moesten voor de rechter verschijnen. Die waren door rood gereden en die betaling was niet binnengekomen. Moest voor de rechter komen. Maar die oproep kwam te laat, rechtszaak al voorbij. Ja, dat zijn dan toch wel dingen waarvan je dacht, dat wil ik wel graag op tijd hebben. Ja, en ik zei het net al, versterkt het een het ander niet. Bijvoorbeeld, ik heb nog een leuk weekblad. Maar ja, als dat een week te laat komt, dan ja, waarom wil ik dat weekblad nou nog hebben? Ja. Dan lees ik het wel online. Ik stuur jou een verjaardagskaart, maar die komt 2 dagen na jouw verjaardag binnen. Omdat je op vrijdag of zaterdag jarig bent. Ja, ga ik hem dan de volgende keer nog wel versturen? Ik zie jou nog heel teleurgesteld naar mij kijken.
4: Ja,
2: dat
4: ja,
2: die kaart
4: niet op
2: tijd
4: ja.
2: is. Ja, en dan, ja, net wat ik zeg, dan kunnen mensen denken, nou laat helemaal maar. En dan blijft er uiteindelijk helemaal niets over. Terwijl je aan de andere kant toch ook denkt, het is wel cruciale infrastructuur, de post. Wat als het internet een week plat ligt? Een tijd geleden dachten we, nou zo'n vaart zal het niet lopen. Maar de wereld is heel erg veranderd. Ja, en in die hele discussie over de post mis ik dan zelf altijd een beetje de innovatie.
4: Hoe bedoel je?
2: Nou, ja, zijn er ook manieren om de post toch nog aantrekkelijk te maken? Verjaardagskaarten, die kan ik dan online maken en opsturen. Dus dat is al leuk, maar dan wil ik wel dat die voor of op de verjaardag er komt. Of je ziet bijvoorbeeld in België, waar B-Post, de Belgische variant van PostNL, ook de krant bezorgt samen met de post. Ja, zijn er dat soort samenwerkingen mogelijk? Die discussies mis je een beetje. Nou, in ieder geval zou ik denken, komt het niet van PostNL, dan zouden eigenlijk toezichthouders en de politiek er eens wat meer over na moeten denken. Want wat als het postsysteem echt weg is, of hij komt straks nog maar één keer in de lucht, dan blijft er niet zo heel veel over. Nou, we spreken straks nog wel de directie van PostNL. Dan kunnen we het dus wat nader vragen. Ik zou zeggen, hou NOS.nl in de gaten over meer informatie over hoe het verder moet met de post.
4: Ja, dat is altijd een goed idee, NOS.nl in de gaten houden. Dankjewel, Ruben Echt van de Economie-redactie. Ja. Indonesië is de afgelopen jaren druk bezig om lokale volken en culturen te ondersteunen en te redden. Decennia lang probeerden regeringen om lokale tradities juist uit te wissen. Zoals die van de Mentawai, op een aantal eilandjes ten westen van Sumatra. De inheemse bevolking werd vroeger bestraft voor hun oude traditie om het hele lichaam vol te tatoeëren. Maar inmiddels mogen ze weer tatoeëren. Correspondent Mustafa Margadi merkte wel dat het misschien al te laat is om die traditie te redden.
3: Apa itu?
5: Alat tato.
3: Tison, die neemt in het culturele centrum Mentawai op het eiland Siberut, dat is een eiland ten westen van Sumatra, neemt hij een soort bamboetasje. En daar had hij materiaal uit om tatoeages mee te maken.
5: Kayu aren.
3: Suikerriethout, dus hout van suikerrietplanten.
6: Nanti dibentuk dia pakai lidi.
3: Ja.
6: Bentuk.
3: Ze laten me even zien hoe zo'n tatoeage dan gemaakt wordt. Dan pakken ze een naald. Dat stoppen ze in een gaatje in een van die suikerrietstokjes. Mijn arm even goed leggen. Hoe prikt een beetje. Sakit sakiti. Tapi tida sangat sakit. Het doet een beetje pijn, maar niet erg. Ja, oké. Okay. Dat naaldje dat hij nu gebruikt is niet scherp, want ik wil geen echte tattoo en ik wil ook geen wonden. Om allerlei structuren, lijnen op de armen, de benen, het gezicht en de borst te zetten.
5: Penting sekali karena bagian dari identitas dan budaya.
3: Het is een onderdeel van onze cultuur hier. Maar ja, je ziet wel dat de oude traditie, de diepe cultuur van de Mentawai aan het verdwijnen is. Als je dan iemand wil vinden die inderdaad helemaal over zijn lichaam zulke Mentawai tatoeages heeft, dan moet je wel even een eentje rijden. Andreas, die neemt me achter op zijn scooter mee naar zijn vaders huis. Want die is van de oude generatie en veel van hen hebben die tatoeages nog wel.
5: Siburo.
3: Siburo. Ja. Zijn vader die heet Siburo. En ik zie zijn armen al vol met allerlei tatoeages. Het zijn strepen horizontaal, banden verticaal. Zijn handen die zitten vol met allemaal haakjes. Dat zouden dan een soort vishaakjes moeten betekenen. En dan onder zijn t-shirt, die trekt hij nu even omhoog. Het is alsof hij een soort schild van strepen op zijn borst heeft.
6: Tato ini pemerintah tidak maupun agama tidak memperbolehkan.
3: Toen de Indonesische overheid hier naartoe kwam, werd het gezien als beangstigend. Iets wat wilde mensen deden.
6: Termasuk bapak ini pernah di penjara, hanya dihukum ya, diberi sanksi oleh tentara dulu.
3: Andreas, zijn vader, die werd ook gestraft vanwege zijn tatoeages. Hij moest een waterput graven voor het dorp, omdat hij die tatoeages had. En daarmee besloot de rest van de jongeren om maar geen tatoeages meer te nemen. Onder wie? Andreas zelf. Kamu tidak punya tattoo?
6: Tidak boleh pakai tattoo.
3: Ja, hij zag wat er gebeurde met zijn vader, maar hij wilde ook wel een politieman worden bijvoorbeeld, of een andere baan krijgen. Dus koos ervoor om geen tatoeage te nemen. En dat is iets wat heel veel mensen hier gedaan hebben. Maar de afgelopen jaren is er een verandering gekomen in de mentaliteit van de Indonesische overheid. Die zag dat de lokale cultuur van de Mentawai aan het verdwijnen was. Iets wat ze, gezien de diversiteit van Indonesië, geen goed idee vonden. Dus zijn ze een beetje omgedraaid. Tatoeages mogen weer. En de Mentawai-cultuur wordt dus ondersteund, bijvoorbeeld door het cultuurhuis waar Tison voor werkt.
5: Seperti ini.
3: Ja.
7: Matatulu.
3: Hij heeft zelf een tatoeage van een zon op zijn linker schouder.
7: Untuk pengembangannya, pelestariannya itu step by step.
3: Hij wil het eigenlijk een klein beetje weer introduceren bij jongeren. Dat ze er niet bang voor hoeven te zijn. Gewoon een klein ding dat veel voor ze betekent. Dat ze toch een beetje cultuur met zich meenemen. Eigenlijk een beetje zoals hij zelf doet. Met het zonnetje op zijn schouder.
7: Pilihan dan kebebasan untuk mengekspresikan budaya dan tradisi.
4: Een bijdrage van correspondent Mustafa Margadi. Ronald Koeman wist na de uitschakeling op het WK tegen Marokko al snel dat hij zou stoppen als bondscoach.
19: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal nieuw, maar dat vertelde ook Ronald Koeman junior. Dus die zit dicht bij de bron.
4: Ja.
19: En hij is zelf keeper bij Telstar. Die vertelde dat in het Oranje Café. Vader Koeman liet zijn familie meteen na de wedstrijd weten, zei hij, dat hij de handdoek in de ring gooit.
8: Hadden we in de groepsapp al een bericht gezien van...
9: Die nacht al?
8: Ja, die nacht.
9: Wat stuurt hij dan in de nacht in een groepsapp?
8: Ja, voor mij een wat langere tekst. Hoe hij zich voelde en dat hij ermee zou stoppen. En ja. Tijd voor mama.
9: Ja, dat is wel mooi.
19: Ja, precies dezelfde stem, hè? Je hoort het echt.
4: Gelooflijk, ja.
19: Koeman gaat dus meer tijd maken voor zijn vrouw die borstkanker heeft. Koeman junior liet trouwens ook nog weten dat de KNVB als nieuwe bondscoach niet hoeft te hopen op succestrainer Pep Guardiola. Koeman kent de Spanjaard persoonlijk en verwacht niet dat hij het Nederlands elftal wil leiden. En over Ronald Koeman gesproken, senior dus. Analist Kenneth Perez van ESPN zag Marokko gisteren vrijwel kansloos van Frankrijk verliezen. En toen gingen zijn gedachten weer terug naar de uitschakeling van Oranje tegen datzelfde Marokko vorige week. Hij zegt, als Nederland niet zo angstig en verdedigend had gespeeld tegen de Marokkanen, had het kunnen winnen en gisteren meer tegenstand kunnen bieden tegen Frankrijk dan Marokko deed, denkt Perez.
10: Met terugwerkende kracht is echt... te dom voor woorden wat Nederland heeft gedaan.
12: Gaan we het weer over hebben.
10: Nee, ik weet het nu... Waarom wilden de spelers dit?
12: Ja.
10: Waarom wilde de staf dit? Waarom is dit überhaupt besloten? Gemiste kans. Ja. Echt gemiste kans.
4: Achteraf is mooi wonen, zeggen wij.
19: En kom in de kont kijken, zei ze bij ons thuis. En de Tour de France dan. Wielrenner Remco Evenepoel is met grote ambities afgereisd naar Frankrijk. Maar de Belg kreeg gisteren al minuten aan de broek van ongeketende favoriet Tadej Pogacar. Ook omdat Evenepoels teamgenoot Florian Lipovic niet in staat was om kopwerk voor hem te doen, zo bleek. Dus kreeg Lipovic er voor de microfoon van Sportza best wel langs van Evenepoel.
13: Ja, terecht boos, denk ik wel. Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
19: Dat is niet zo lekker teamwerk, zo klinkt het. Misschien kwam het ook een beetje door de hitte, de gemoederen verhit. Hopelijk zijn de plooien voor de etappe van vandaag wel glad gestreken. Het fiets wel wat beter, denk ik.
4: Ja.
19: En dan voetballer. We komen nog even op voetbal terug. Erling Haaland was weer in het nieuws. De Noorse spits scoorde dit WK al 7 keer. Hij valt op met social media posts en kwam zelfs, zo vertelde ik gisteren al, er kwam zelfs een nummer van hem uit in samenwerking met een Noorse DJ Kygo. En via Instagram begrepen we dat Haaland ook zijn hart liet uitspreken. Liet spreken, moet ik zeggen. En dat bericht kwam van de vader van een 6-jarig jongetje dat onlangs overleed na een aanrijding. Hij schrijft dat de familie geraakt is door alle steunbetuigingen. En van één in het bijzonder, Haaland had de familie een shirt van hem gestuurd met een handgeschreven briefje erbij. Het is onmogelijk om me in jullie situatie te verplaatsen, maar ik leef met jullie mee, stond erop. Ik hoorde dat Dennis dol was op voetbal en daarom deze kleine attentie. Ach. Dat shirt dus. Nou, dat is heel erg leuk natuurlijk.
4: Ja, heel lief.
19: En het kwam inderdaad ook heel goed terecht, want jij was het idool van Dennis, schrijft zijn vader aan Haaland.
4: Tim Schaap bij de ANWB, het is rustig, hè?
14: Jazeker, het is een beetje stilte voor de storm. Vanmiddag verwachten we vrij veel drukte, mede vanwege die vakantieuittocht in de regio Zuid. Maar nu is er maar één file te melden. Staat de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 4 kilometer en wel geteld 10 minuten.

0: Robin, with every heartbeat was dat. Homo zijn en in een dorp op het platteland wonen, dat kan soms moeilijk en eenzaam zijn. Dat merkte Raymond Westendorp uit de Twentse Buurse. Reden voor hem om voor zijn afstudeerproject aan de Artes Academie in Zwolle in gesprek te gaan met andere LHBTI'ers van het platteland. Goedemorgen, Raymond.
1: Goedemorgen.
0: Waarom besloot je je afstudeerproject hieraan te wijden?
1: Omdat ik vanuit mijn dorpbuurtje best wel veel eenzaamheid voelde. En dat was ook wel een beetje de reden om hier aandacht aan te geven. En ook een onderzoek naar te doen. En ook een soort van stem te geven. Maar ook aan andere mensen die gay zijn. En misschien nog niet uit de kast zijn. Om zo een stem te creëren.
0: Ja, want je zegt je voelde je eenzaam. Wat merkte je dan?
1: Niemand in mijn dorp, enkele mensen gays zijn. En dat je ook zoals bij wijze van spreken, als je uitgaat of wat dan ook, dat er eigenlijk niemand gay is. Dus dat het eigenlijk op die manier heel moeilijk is om in dorpen en kleine gemeenschappen, heel moeilijk is om mensen van hetzelfde te vinden.
0: Je vindt geen gelijkgestemde mensen die, want op zich hoeft het ook weer niks uit te maken, toch? Je kunt ook samen zin hebben in voetballen, in biertjes drinken.
1: Zeker, dat is ook zo. Dat daar heb je gelijk aan. Maar het is toch wel. Iedereen is uiteindelijk wel op zoek naar, bij wijze van spreken, wat een relatie of wat dan ook. En op dat vlak en ook qua vriendschappen en zo, miste ik op die manier wel een deel van die gemeenschap.
0: Ja.
1: En als je bijvoorbeeld naar grote steden kijkt, ik noem maar wat Amsterdam, vind ik heel leuk om zo nu en dan naartoe te gaan. Maar toch heb ik altijd wel weer de drang gehad om wel weer terug naar Buurse te gaan. En daar miste het, ja, dat is wel een stukje wat ik nog miste.
0: Ja, want Buurse is ook jouw plek.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, sprak jij voor je afstudeerproject dus met een aantal mensen die homo zijn en ook in een klein dorp of een kleine gemeenschap zijn opgegroeid. Wat hoorde je van hen terug?
1: Eigenlijk heel veel gemeenschappelijke dingen. En ik vond het ook heel interessant om die gesprekken te voeren met mensen. Want zo het stukje eenzaamheid wat je ervaarde, deel je dan ook wel weer met andere mensen. En dat geeft dan ook wel een beetje herkenning of zo. Mm-hmm. En die herkenning wilde ik dus ook weer visualiseren in mijn werk.
0: Ja, want je hebt werk gemaakt, hè? Een afstudeerproject. Deel van mij heet het. Wat was het voor werk? Wat is het voor werk?
1: Ja, het is een grafische installatie. En deze installatie bestaat uit verschillende delen van personen. Dus één persoon heeft een deel van zijn oog afgebeeld. De andere persoon een deel van zijn neus. En weer iemand anders heeft een deel van zijn mond. En het vormt één gezicht. En dat staat ook weer voor de dat iedereen gelijk is. Maar als je uiteindelijk de delen omdraait, dan heeft ieder persoon zijn eigen verhaal. Dus iedereen binnen de LGBT-community die ik dus heb gesproken, deelt zijn eigen struggle met, ik noem maar wat, bijvoorbeeld eenzaamheid of religie of wat anders. Dus iedereen heeft daarin zijn eigen verhaal.
0: Ja, zo kun je dat zien in die installatie van jou. Ik zag in een interview dat jij zei, je hoeft niet naar Amsterdam als je gay bent, want je wil gewoon in Buurse blijven wonen dus. Hoe kan zo'n dorp daar ook iets aan doen? Want je kunt moeilijk alle homo's vragen om naar Buurse te verhuizen in het land. Hoe kan een dorp daar ook aan bijdragen?
1: Dus door bijvoorbeeld je stem te laten horen. Dus stel je zit nog in de kast of ik noem maar wat. Dus een soort van je stem te laten horen van ik ben gay, ik noem maar wat, weet je.
0: En een open sfeer te creëren zo.
1: Ja, een open sfeer te creëren. En dat het helemaal ook voor de mensen die nog in de kast zitten. Het is niet raar. En ook bij de struggles die je ervaart. Iedereen heeft gelijke struggles. En juist om die struggles in beeld te brengen. Hoeft het niet eenzaam te zijn.
0: Nee. Want kun jij in dat dorp Buurse helemaal jezelf zijn?
1: Gedeeltelijk ja en nee, zeg maar. Ik kan gewoon mezelf zijn en ik heb eigenlijk nog nooit negatieve ervaringen gehad. Geen persoonlijke, noem maar dat mensen me uitschelden of wat dan ook, dat heb ik eigenlijk 0,0. Maar aan de andere kant mis je wel een gedeelte van de gemeenschap. Dus ik noem maar wat het uitgaan, bijvoorbeeld mensen die hetzelfde zijn. Op die manier mis ik het wel.
0: En dat hebben velen dus herkend in jouw werk. Krijgt jouw afstudeerproject nog een vervolg tot slot?
1: Nou, dat zou zeker kunnen. Het was de doelstelling om uiteindelijk dat de grafische installatie dus in elke streek of regio in Nederland zou kunnen staan. En elke regio en streek heeft dus zijn eigen zijn eigen insteek. Dus ik noem maar wat, in Friesland staan mensen afgebeeld die uit die regio komen. In Twente mensen afgebeeld die ook uit die regio komen. Ja. Om ook zo een stukje voor andere mensen die uit die regio komen ook een stukje herkenning te bieden. En te laten zien, oké, er zijn meerdere mensen van hetzelfde.
0: Kijk, het gaat het hele platteland van ons land rond. Raymond Westerdorp, dank voor dit gesprek.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Ik heb moeite met small talk houden.
3: Hoe voer je een gesprekje over niks?
4: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
2: Verdieping bij het nieuws.
5: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
6: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands zelf.
5: Doe normaal.
7: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
2: Elke dag een factcheck.
8: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. De hulpdiensten in de Spaanse regio Andalusië zijn met man en macht bezig met het blussen van een grote natuurbrand waar mensen bij omkwamen. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
5: Bij die brand in het zuidoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Allemaal in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. En daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode en 36 mensen raakten gewond. Macron was op het moment van de explosies onderweg naar het presidentieel paleis in Damascus. Persbureau AP meldt dat de terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de aanslag nog niet opgeëist. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat weer schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn daarbij opgepakt. In Den Haag zijn 4 mensen opgepakt. Zij zouden met glas naar de politie hebben gegooid. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0. Van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en corona-toegangsbewijzen. De afgelopen weken kwamen meerdere thema's rondom het coronabeleid aan bod, zoals onderwijs en de avondklok. Onder andere oud-premier Mark Rutte, viroloog Marion Koopmans en oud-RIVM-baas Jaap van Dissel kwamen aan het woord. Na zomerreces in Den Haag gaan de coronaverhoren verder. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. En daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Een museum in Bayeux wordt in de tussentijd gerenoveerd. Het tapijt van Bayeux vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en dan maximaal 31 graden.
4: Tim Schaap zit bij de ANWB en heeft de verkeersinformatie.
6: Zeker, er staan maar weinig files deze ochtend. Wel hier en daar iets van remlicht aan de horizon. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 5 minuten extra door werkzaamheid op de A20. En dan de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. En de A76 vanuit Geleen. In beide gevallen zo'n 5 minuten voordat je naar de grens kunt.
4: De dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje lijken te zijn overvallen door het vuur. Gebeurt dat vaker? Ik vraag het zo aan Brandweer Nederland.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
18: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Bij bosbranden in de regio Andalusië in het zuiden van Spanje zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd aangetroffen in hun auto. Ze werden overvallen door de brand, vertelt Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
4: Die slachtoffers die zijn gevonden in de buurt van een heel klein dorpje, Bedar. Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. De regionale overheid die spreekt dan ook van de meest verwoestende brand tot nu toe in de regio Andalusië. Dus het is best groot. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen. En de mensen in de omgeving die zijn geëvacueerd, die kunnen dan ook nog niet terug naar hun huis. En mensen weten dus ook niet of hun huizen bijvoorbeeld getroffen zijn.
3: Regisseur Natuurbrandbeheersing voor Brandweer Nederland, Jelmer Dam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: We horen hier dat die slachtoffers, een deel daarvan in ieder geval, waarschijnlijk overvallen zijn door de brand toen ze moesten evacueren. Gebeurt dat vaker, dat een brand zich zo snel verplaatst dat je niet meer weg kan komen?
5: Onder dit soort omstandigheden zijn er bijna altijd snel verspreidende branden. En dan komt het helaas wereldwijd vaak voor dat je dan overvallen wordt.
3: Juist dan gebeurt het eigenlijk, dat het dan zo slecht afloopt.
5: Ja, omdat zulke branden heel snel zijn. Het is daar heel heet, het is heel lang er al droog. En ze hebben een hele harde wind. En de oorzaak van deze brand was een omvallende elektriciteitsleiding. Hè. Dingen gebeuren in het landschap. En bij dit soort omstandigheden dan heb je zeer snel verspreidende branden.
3: Ja, en die brand verspreidt dus zo snel, zoals u zegt, omdat het zo droog is, die wind aantrekt. En dan gaat het eigenlijk razendsnel en sneller dan je kunt inschatten op zo'n moment.
5: Ja, en de slachtoffers die hierbij betrokken zijn, hebben ook nog een route gepakt wat niet de standaard evacuatieroute was. Dus de lokale bevolking is allemaal goed weggekomen. Maar dit waren, ze kunnen het niet helemaal bevestigen, maar het merendeel, zeker de mensen die in de auto zaten, waren buitenlanders. In dit geval Engelsen. En die kennen waarschijnlijk de omstandigheden niet goed genoeg en zijn daardoor verrast.
3: Jeetje, dus die wisten niet hoe ze moesten evacueren, wat de lokale bevolking misschien wel wist.
5: Ja, ja. Daar lijkt het op. Hè. Kijk, ze hebben het nog niet helemaal onderzocht, maar er waren 4 mensen in de auto en 7 mensen buiten de auto. En die zijn uiteindelijk uit de auto gestapt en zijn te voet verder gegaan. In een gebied waar niet de evacuatieroute was.
3: Nee. U heeft ook jaren in Zuid-Spanje gewerkt, hè? 5 jaar begreep ik, in de natuurbrandbestrijding. Maakt zo'n brand daar, is dat anders dan hier, lijkt me? Is het daar goed te bestrijden?
5: Nou, kijk, wereldwijd zien we het fenomeen dat we steeds vaker branden krijgen en de branden worden individueel steeds heter. Dus ik heb daar 20 jaar geleden gezeten in de natuurbrandbestrijding en toen was de situatie daar ook anders dan nu.
3: Ja.
5: Ze hebben nu 12 maanden per jaar hebben ze natuurbranden. Voorheen was dat veel minder en toen zaten we op ongeveer 7 maanden per jaar. Dus we zien wereldwijd dit thema flink ontwikkelen, ook in Noordwest-Europa waar wij wonen. Het wordt steeds lastiger te bestrijden.
3: Ja, en verandert dat dan ook de instructies om te ontruimen?
5: Nou, je ziet dat we steeds, de brandweerorganisaties gaan steeds verder vooruit dorp ontruimen. Dat heb je dus nu ook in Perpignan gezien in Frankrijk.
3: Ja.
5: Waar ze heel proactief alvast mensen weghalen. Omdat wij zien als brandweerorganisaties in Europa, maar ook wereldwijd, dat we steeds minder snel die branden kunnen stoppen. We kunnen ze wel bestrijden, maar we kunnen ze niet stoppen in de voortgang. En dat betekent dat je inderdaad moet overgaan tot evacueren.
3: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook te vroeg om te zeggen. Maar dan zou daar ook in Spanje eerder geëvacueerd hebben moeten zijn eigenlijk.
5: Of ze hadden de juiste route moeten pakken.
3: Ja, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Tot slot, wat betekent dat voor onze voorbereiding? Ook voor mensen die naar Spanje afreizen voor vakantie. Hoe kun je je voorbereiden hierop?
5: Nou, wees je goed bewust in welke omstandigheden je je begeeft. Hè. Waar zijn de ontsnappingsrouten? Informeer jezelf welke maatregelen al getroffen zijn. Natuurbranden kunnen overal ontstaan. Dus je moet niet één route hebben in je gedachten waar je naartoe gaat, want die kan best eens afgesloten zijn. Dus je moet je goed voorbereiden. Maar dat zegt de brandweer natuurlijk ook altijd als je naar een hotel gaat. Kijk waar je kan ontsnappen. Weet hoe je hier weg moet komen. En dat geldt nu tegenwoordig steeds vaker ook in de natuur.
3: Duidelijk. Dank voor dit gesprek. Jelmer Dam, regisseur natuurbrandbeheersing voor Brandweer Nederland. Het is 9:11. VN-organisaties roepen de internationale gemeenschap op meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd naar het land. En ze komen aan in een land waar veel armoede en weinig hulp is. Het is deze zomer 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in het land heeft overgenomen. En het land raakte daardoor geïsoleerd. Correspondent Davy Boerema is in Afghanistan en vertelt welke hulp er op dit moment nog is in het land.
6: Het zijn vooral de grote hulporganisaties zoals de VN, het Rode Kruis. Wij bezochten een project van Care International. En zij hebben vooral, wat het probleem is, zij hebben vooral budgetten voor noodhulp. Alleen, het land is die fase voorbij. Er moet structurele hulp komen, vertellen de mensen me daar. Maar die budgetten zijn echt voor een land wat de eerste fase van opbouw heeft. Maar Afghanistan komt daar niet uit. De crisis gaat door. Het wordt eigenlijk alleen maar erger, hè, onder de Taliban. Omdat zij aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee. Want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
3: En welke hulp komt er dan niet? Want je zegt het is nu noodhulp, dat moet structureler. Maar wat komt dan niet op gang, die opbouw?
6: Ja, nou bijvoorbeeld als je noodhulp hebt, is dat gelabeld voor een paar jaar. En dan stopt het weer. Maar na een paar jaar is het probleem bijvoorbeeld van ondervoeding bij vrouwen en kinderen niet opgelost. Het wordt hier alleen maar erger door wat je net ook al zei. De druk op alle systemen hier. Doordat Afghanistan in de afgelopen anderhalf jaar zo'n 6 miljoen mensen erbij heeft gekregen. En dat is dus een land wat al op het randje leefde. En dan moeten ze dus ook nog huizen, gezondheidszorg, allemaal dat soort dingen voor die 6 miljoen mensen faciliteren. Daar hebben ze helemaal de middelen niet voor. Dus het moet veel structureler. Die budgetten die er zijn moeten veel langer gelabeld worden voor zorg, zodat ze op lange termijn, en dat zie je ook bij ondervoeding, hè? Want ik zag bijvoorbeeld kindjes die dan net boven Jan waren, zeg maar. Niet meer extreem ondervoed waren, maar dan net weer een beetje erbovenop kwamen. Ja, en als je dan de zorg terugtrekt, ja, dan is de kans groot dat ze weer terugvallen in diezelfde problemen.
3: Wat vertellen de Afghanen die jij spreekt over hoe het gaat en hoe ze hier naar kijken?
6: Ze vertellen me vooral dat de Taliban heel strak de touwtjes in handen hebben. Er is veel papierwerk, er zijn veel stempels voor van alles nodig. Dat merken wij ook. Het is vrij bijzonder dat we überhaupt dit visum hebben gekregen. Want de Taliban lijken niet echt te staan te springen om journalisten te laten zien wat er hier in dit land gebeurt. Dus daar waren we heel blij mee. Maar we zitten dagen, middagen op kantoor om stempeltjes en toestemming te krijgen om überhaupt ons werk hier te kunnen doen. Heel fijn dat dat wel gelukt is. Maar ze zeggen ook, het is stabieler, het lijkt veiliger, maar ik sprak bijvoorbeeld ook Afghanen die terugkwamen uit Nederland om hier vakantie te houden, terug te gaan naar hun familie op te zoeken. En ze zeiden dat kunnen we doen omdat het stabieler en veiliger is onder de Taliban. Maar dan is er ook wel heel veel wantrouwen, want ze zeggen ook dan zijn we hier en we merken gewoon dat de taal verhard is, dat de manier waarop we met ons omgaan, omgegaan wordt, verhard is. En dat, dat geeft ook weer niet een gevoel van veiligheid.
3: Nee, want de Taliban is daar nu 5 jaar aan de macht en de veranderingen zijn dus zichtbaar en voelbaar voor iedereen daar.
6: Ja, ja, je ziet ook wel dat er hoop is, hoor. Je ziet ook wel dat heel veel mensen zeggen, we kunnen nu verder, het is stabiel, we willen nu bouwen aan bijvoorbeeld werk of dat is dan vooral voor mannen, want vrouwen mogen niet werken. Maar dat ze wel zien dat er kansen liggen. En wat bijvoorbeeld, ik was op een markt waar veel fruithandelaren waren, maar er kan nu niet gehandeld worden omdat de grenzen dicht zijn met Pakistan, omdat er een oorlog is met Pakistan. Internationaal mag er niet gehandeld worden. Maar ze zeggen, vergeet ons niet, vergeet Afghanistan niet. We hebben echt hulp van de internationale gemeenschap nodig om dit land op te bouwen. En dat willen we zo graag.
3: Je vertelde net al eventjes hoe het is om daar te werken. Krijg je de ruimte om als journalist je werk te doen van de Taliban daar?
6: Nou, we hebben wel gewoon alle toestemmingen gekregen. Wat ik zei, het duurt lang en we moeten veel thee drinken en bij mensen op bezoek en eerst vertellen wat we willen doen en waarom we dat willen doen en op wat voor manier we dat gaan doen. Maar als het uiteindelijke resultaat is dat we wel toestemming hebben gekregen. We werken met beveiligers, die lopen met ons mee. Die zijn heel strikt. Ik mag niet veel. Ik mag bijvoorbeeld niet alleen op straat lopen, wat ik echt heel jammer vind. Maar zij kijken echt naar of het veilig is voor ons op bepaalde plekken te zijn. En nou, ik voel me heel veilig, moet ik eerlijk zeggen.
3: Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema was dat, vanuit Afghanistan. Tim Schaap bij de ANWB, je hebt toch nog een file gevonden?
7: Jazeker, ja, er staan er maar weinig vandaag, dus was goed zoeken. Maar voor de Duitse grenscontrole op de A76 rijdt het langzaam. Vanuit Geleen, vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en bijna 15 minuten.

0: Tuyo van Rodrigo Amarante was dat. Het was uniek in Europa. Alle zalen van het Haagse congrescentrum gevuld met jazz en blues. Met grote namen als Sarah Vaughan en Ray Charles. En dat allemaal met één entreekaartje. In 1976 vond het eerste North Sea Jazz Festival plaats. Toen nog een experiment en nu, 50 jaar later, een wereldwijd begrip in Rotterdam. Met 90.000 bezoekers per festival. Vandaag wordt de jubileumeditie geopend door koningin Maxima. En verslaggever Hendrik Willem Hofs ging terug in de tijd met Karin Akket, de dochter van de oprichter Paul Akket.
1: De schatkamer van het North Sea Jazz Festival, het jarige festival, ligt niet in Rotterdam en ook niet in Den Haag, maar in Amsterdam, in het Nederlands Jazzarchief.
2: Ja, dat klopt. Daar zijn we nu.
1: En daar staan heel veel dozen en ook heel veel dozen met de naam Paul Akket. De grondlegger, de organisator van het North Sea Jazz, Karin Akket, zijn dochter. Zullen we deze doos eens openmaken?
2: Ja, dat is de eerste doos van het North Sea Jazz.
1: Daar komt een kleurrijk plakboek, een klein beetje vergeeld, maar met hele mooie jaren 60 bloemetjes erop. En de grote letters North Sea Jazz Festival 76, het eerste festival.
2: Ja, hij maakte altijd heel graag de plakboeken met alle krantenartikelen, maar ook de entreekaarten en de tijdschema's. Gewoon eigenlijk alles.
1: 30 uur jazz, 300 jazzmuzici.
2: Ja, en 6 zalen toen nog maar. Dat is wel heel veel groter geworden nu natuurlijk.
1: Sir Ray Charles, Count Basie, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie. Hoe wist hij al die grote namen naar een tot dan toe nog niet bestaand festival te halen?

0: jazz. 300 jazzmuzici.
1: Ja, en 6 zalen toen nog maar. Dat is wel heel veel groter geworden nu natuurlijk.
0: Sir Ray Charles, Count Basie, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie. Hoe wist hij al die grote namen naar een tot dan toe nog niet bestaand festival te halen?
1: Hij had natuurlijk vanuit de jaren 40 en 50 al heel veel contacten in de muziekindustrie.
0: Haalde ook de Stones naar Nederland?
1: Ja, de Stones en de Beatles.
2: Oh yes, hij started with jazz en hij finished with jazz.
1: Maar hij was begonnen met jazz en van daaruit had hij in Amerika natuurlijk ook heel veel contacten.
0: Wat was zijn idee achter dat festival?
1: Eén groot gebouw, overdekt, want in Nederland kan het regenen. Met een diversiteit aan jazzstijlen gepresenteerd. Zodat mensen voor de grote namen misschien komen en kleinere artiesten kunnen ontdekken.
0: Ja. En dan voor één kaartje.
1: En dan voor één kaartje. Dat je niet voor elk concert een apart kaartje moest kopen. Want anders zouden die kleinere artiesten... Daar verkoop je geen kaartjes voor. Dus het was juist de kruisbestuiving.
3: Zo'n 15.000 jazzliefhebbers woonden in Den Haag... het tweede North Sea Festival bij. De driedaagse jazzmarathon... waarin van Nederlandse zijde onder andere... Boy Edgar's Big Band optrad. Met Gerry van der Kleij als solist.
0: Het eerste is dus geen bewegend beeld.
1: Nou, ik heb het nog nooit kunnen ontdekken. Nee, het was natuurlijk heel korte tijd dat hij het in een paar maanden heeft opgezet en georganiseerd. Dus,
0: televisie was misschien nog niet zo aanwezig en dominant.
1: Zeker niet, nee, nee.
3: Andere Nederlandse muzici waren de leden van de Dutch Swing College Band.
0: Zag het er dan uit bij jullie thuis?
1: Alle kamers in het huis waren bezet met bureaus. Zelfs een kamer nog wat aan de sauna vast zat. Daar was ook nog een plekje. Dus daar kwam ook.
0: Telefoons, telefoonlijnen.
1: Het was allemaal bedraad natuurlijk. Dus de hele hal was vol met draden overal naartoe. Dus en ook na het festival werden alle t-shirts door mijn moeder zelf gewassen.
0: Van de medewerkers.
1: Dus de hele hal stond vol met alle spullen die dan terugkwamen.
0: Nog heel even terug naar het plakboek. Hè? Want als we dan kijken wat de reacties waren na het eerste festival.
1: Wat hij verwacht had, 5.000 à 6.000 mensen per dag. Dat heeft hij wel gehaald. Maar alleen waren de uitgaven wat groter dan voorzien.
0: Financieel succes was het nog niet.
1: Nee, dat was het nog niet. Dus eigenlijk toen vanaf het tweede jaar is mijn moeder zich daar ook vooral mee bezig gaan houden. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een groot succes geworden. Maar de eerste jaar run waren wel investeringen.
3: Het tweede North Sea Jazz Festival is zo'n succes geworden... dat inmiddels al de data voor volgend jaar zijn vastgesteld.
4: Verslaggever Hendrik Willem-Hofs die blikte terug met Karin Akket.
5: Reactie aan de redactie. Tja, Marokko is dus uitgeschakeld op het WK door Frankrijk. Daar hebben we het vanochtend uiteraard over gehad met Suze... maar ook met onze correspondent in Marokko. Uit angst voor rellen was er in Parijs veel politie inzet... maar het bleef rustig. In Londen braken wel rellen uit, net als in Antwerpen. En ook in Nederlandse steden kwam de ME in actie. En Maria wilde weten, zijn er in Marokko ook zulke rellen geweest... als in diverse Europese steden?
6: Ja, we hebben het wel gehad over de sfeer met onze correspondent in Rabat. Die vertelde vanochtend al dat daar vooral trotse supporters op straat liepen. Laten we even luisteren.
7: Nou, ga zo door. En we gaan 2030 gaan we het hier in Marokko organiseren. Nou, we hebben er zin in. Top, top, top, top.
6: Ja, nog even schakelen met onze correspondent Samira Zadir. Want dit klinkt gezellig. Was er helemaal geen onrust bij jou?
8: Nee, in Marokko was dat absoluut niet het geval. Na afloop van de wedstrijd zag ik in Rabat eigenlijk ook nauwelijks meer politie op straat. Er stond alleen één politiewagen zichtbaar in het centrum. En eigenlijk tijdens het hele WK hebben mensen hier uitbundig feest gevierd... zonder noemenswaardige incidenten. En juist daarom vinden veel mensen het hier ook een beetje vreemd... als er bijvoorbeeld in Europa wordt gesproken over een zogenoemde Marokkanenprobleem. Er wonen hier 40 miljoen Marokkanen en door het hele land... is er vooral feest gevierd.
5: Ja, dat is heel mooi om te horen inderdaad. Nou, vanochtend, Samira, hadden we in het mediaoverzicht... over een onderzoek van Hart van Nederland. En daaruit bleek dat 84% van de Nederlanders vindt... dat de politie een gezagsprobleem heeft. En dat onderzoek was naar aanleiding van die ongeregeldheden in Nederland. Dus vorige week na de wedstrijd Nederland-Marokko. We vroegen ons af, hoe zit dat in Marokko? Hebben ze daar wel misschien meer respect voor de politie dan hier? Kan je dat inschatten?
8: Nou, Marokko is wel echt een politiestaat. En Marokko ervaren daardoor wel een bepaalde vorm van veiligheid.

0: Of dat betekent dat er meer respect is voor de politie, hangt er vanaf aan wie je het in Marokko vraagt. Want er is ook een keerzijde hier in Marokko. Bijvoorbeeld wanneer mensen hier demonstreren, zoals we zagen tijdens bepaalde demonstraties, dat de politie hardhandig kan ingrijpen. En daar is meestal geen respect voor.
1: Nee, nou, bij een WK-wedstrijd kon het met één politieauto af. Dat hebben we gehoord. Dank correspondent Samira Shadir.
2: Ja, en in het mediaoverzicht kon u ook horen dat de Britse acteur Anthony Hopkins vandaag zijn eerste single heeft uitgebracht als componist. De 88-jarige Hopkins heeft een contract getekend bij muziekmaatschappij Decca Classics. Maar Hopkins componeert al langer, merkte Marjolein op in de NPO Luister-app. Een paar jaar geleden speelde André Rieu het stuk And the Walls Goes On van Hopkins. In Wenen was dat.
3: Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir diesen herrlichen Walzer And the Walls Goes On. Sir Anthony Hopkins.

0: heel mooi. Dus het is eigenlijk, het is helemaal geen nieuwe carrière stap van hem. Hij doet dit al veel langer.
1: Hij doet het al veel langer, maar nu heeft hij dus wel voor het eerst ook een echte LP.
0: Ja, en dat hele album waar die eerste single op staat, dat heette Life is a Dream, komt volgende maand uit en is geïnspireerd op zijn jeugd in Wales.
1: Yes.
2: 3 voor de dag.
0: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt crisisberaad met betrokken ministers over de aanhoudende bosbranden in zijn land. Er woeden tientallen bosbranden, vooral in de departementen Drôme en d'Ardèche in Zuid-Frankrijk. Regionale autoriteiten adviseren zeker 400 mensen om te evacueren. Spanje en België spelen tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. Vanavond om 9 uur begint de wedstrijd. En de winnaar moet later in de halve finale tegen Frankrijk. Dat won gisteren dus van Marokko. En de parlementaire enquêtecommissie Corona spreekt vandaag oud-zorgminister Hugo de Jonge. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, de Jonge was natuurlijk een van de gezichten van de crisis. Hè. Wat wil de enquêtecommissie van hem weten?
3: Nou, deze week gaat het vooral over de invoering van het corona-toegangsbewijs. Hè, de QR-code waarmee je het café dan wel het theater in kon als je was genezen, gevaccineerd getest. En het gaat over het vaccineren zelf. Daarover willen ze hem dan vooral deze week bevragen. Want hij komt nog een keer terug na de zomer om het ook over andere onderwerpen te hebben. Maar ongetwijfeld zal er ook nog wel wat meer aan hem gevraagd worden dan alleen maar hoe ging het ook alweer met dat vaccineren en hoe zat het ook alweer met dat corona-toegangsbewijs.
0: Ja, nu is hij er dus, maar zijn naam is al vaker gevallen. Hè? Welk beeld werd van hem geschetst in eerdere verhoren?
3: Nou ja, het beeld dat naar voren komt is eigenlijk ook een beeld zoals dat ook wel in Den Haag van hem leeft, namelijk een super ambitieuze man die met de beste intenties dat virus te lijf is gegaan en daarin af en toe ook wel dwingend is geweest, daarin af en toe ook gewoon hele hoge torenhoge ambities heeft gesteld die wellicht ook niet haalbaar waren, maar die ook heel inspirerend was naar zijn medewerkers en daarbij toch een VWS-beleidsdepartement dat niet gewend was om in de volle crisisstand te staan, heeft meegesleept door die crisis. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die hem van alles kwalijk nemen. Bijvoorbeeld over zijn uitspraak Dansen met Janssen. Die achteraf toch niet zo heel gelukkig bleek te zijn. Hè? Als je eenmaal dat vaccin had gehad als jongere, dan kon je gaan feesten. Nou, dat kwam bij hem terug omdat daarna het aantal besmettingen ook door een nieuwe variant van het virus enorm opliepen. Ja. En dat hebben mensen hem heel erg kwalijk genomen. En het feit natuurlijk dat Nederland als laatste Europese land is begonnen met vaccineren. Uiteindelijk wel de hoogste vaccinatiegraad haalde. Maar toch, een paar weken later was dan de rest van Europa.
0: Ja, verwacht jij al met al dan verrassingen tijdens zijn verhoor?
3: Ik denk toch dat heel veel mensen willen weten met hoeveel zelfkritiek Hugo de Jonge precies terugkijkt. Hij staat niet bekend als een man die heel erg veel zelfkritiek heeft. En daar zullen toch een hoop mensen naar kijken van is dit iemand die toch ook op bepaalde punten waar het fout is gegaan in die virusbestrijding het boetekleed zal aantrekken.
0: Ja, dat is het laatste verhoor voorlopig voor het reces. En jij volgt die weer. Politiek verslaggever Lars Geerts, dankjewel. Zometeen gaat hier verder het programma Spraakmakers met Roos Abelman.
4: Ja, met Stam.nl meteen om 9:30. En de stelling is vandaag, iedereen zou op vakantie moeten kunnen. Want waar heel veel mensen vandaag, denk ik, zo einde dag de grens over gaan om er even op uit te gaan, geldt dat voor 1 miljoen huishoudens niet. Die kunnen vanwege geldgebrek niet op vakantie. Vandaar dus die stelling, iedereen zou op vakantie moeten kunnen. De vraag is dan natuurlijk, hoe en wie moet dat dan betalen? Bel 0800 1101.
0: Dat zometeen. Dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Dank voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. Katrien heeft zometeen nog de hoofdpunten. En ik wens u een heel fijne dag.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: Het aantal dodelijke slachtoffers door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Zo'n 150 brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De organisatie van het digitale platform ECP gaat op de schop, meldt Nieuwsuur. Leidinggevenden die er met miljoenen subsidies hun eigen bedrijf inhuren om netwerkborrels te organiseren, moeten vertrekken. De Tweede Kamer blijkt jarenlang onjuist te zijn geïnformeerd over de subsidiestromen richting ECP. Poppodia krijgen steeds minder bezoekers voor het nachtprogramma. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers met zo'n 14%. De branchevereniging zegt dat jongeren minder behoefte hebben aan uitgaan 's nachts en dat kaartjes en drank duurder zijn geworden. En een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een vrouw kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De verwisseling werd wel snel weer rechtgezet, maar de kinderopvang ten noorden van Brussel gaat nu in gesprek met het personeel. Het weer, in het noordoosten nog wat grijs, maar later lost die bewolking ook op en is in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en dan nog iets warmer.
5: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB met een kort bulletin. Er zijn weinig files te melden deze ochtend. Wel hier en daar iets hoor. De A4 richting Amsterdam is bijvoorbeeld dicht bij de Schiphol-tunnel. Komt door een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Gelukkig duurt dat meestal niet al te lang. Dan drukt op de A16 Breda-Rotterdam. Vanaf Rotterdam Centrum de afrit file tot aan knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de A20. En tot slot nog 2 files door politiecontroles. Langs de A12 vanuit Arnhem en de A76 vanuit Geleen. In beide gevallen 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is hoogleraar Mark Slors. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Leuk dat je er bent. Je houdt je bezig met de aard van de mens. En al jaren doe jij onderzoek naar hoe wij, mensen, alles in onze omgeving vormgeven. Ja. Superhandig, zo blijkt. Want hierdoor weet je meteen wie bijvoorbeeld een politieagent is. Of je kan een supermarkt onderscheiden van andere winkels. Maar omdat nou die vormgeving per cultuur zo enorm verschilt, kan dit ook voor problemen zorgen. En daar moeten wij het meer over hebben, volgens jou.
6: Ja, dat vind ik.
4: Ja. En vraag ik me af, even meteen voor de helderheid, wat voor vormgeving ben je nou onderweg hier naartoe tegengekomen? Van jij zegt, maar daardoor weet je meteen, ja,
6: dat is
4: Nederland.
6: Dat is echt zo ongelooflijk. Oh, dat is Nederland. Ja, ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld verkeersborden. Oh ja. Dat is typisch iets waar je meteen. Als je op vakantie gaat, je gaat de grens over. En in Duitsland zijn de verkeersborden volgens mij groen of zoiets dergelijks. Dat geeft meteen een gevoel van oké, nou, ik ben in een ander land. Oh ja. En omgekeerd ook. Hè, als je dus terugkomt van vakantie, gaat de grens over. Je ziet die blauwe borden. Mm-hmm. En dan dat geeft toch een gevoel van. Ja, thuis.
4: Thuiskomen. Ja. Ja. En als dat dus anders wordt, of er komen andere elementen in, dan zorgt dat voor frictie. En daar gaan wij het zo uitgebreid over hebben. Yes. Ook hier is Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. Goedemorgen, Nicky.
7: Goedemorgen.
4: Daarin gaat het onder meer over de zesdaagse begrafenis van Ayatollah Khamenei.
8: Het is ook echt een geënsceneerde show. Een show om te laten zien, de Islamitische Republiek staat er met het leger, met alle instellingen die er moeten zijn. Denk nou niet dat dit regime een machtsvacuum verkeren.
4: Ja, in het mediaforum gaan we het dus hebben over een geënsceneerde show en een groot propagandaspektakel. Maar we beginnen in stand.nl met de 1 miljoen huishoudens die thuis blijven deze zomer omdat ze geen geld hebben voor vakantie. De stelling is, iedereen zou op vakantie moeten kunnen.
2: Deel uw ervaring.
9: 0800-1101.
10: Ja, we gaan deze zomer weer massaal op vakantie.
11: Waar heeft iedereen het erover? Ik heb helemaal geen vakantie.
12: Heel veel vrienden die gaan wel naar ander land, wij niet.
13: Je hoort overal wel om je heen van mensen van, nou, we gaan daar en daar op vakantie. En eigenlijk zou dat voor ons toch ook moeten kunnen.
14: Ik ga niet op vakantie. Wat ga je doen dan? Een beetje buiten spelen.
15: Veel kinderen blijven thuis omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om op vakantie te gaan.
16: Vooral in deze periode is vakantie zo duur. Meer op vakantie kunnen gaan.
17: Ik vind wel dat het misschien iets goedkoper kan. Want iedereen mag wel op vakantie, vind ik.
4: Spraakmaker Mark Slors, hecht jij veel waarde aan vakantie?
6: Ja, enorm.
4: Ja?
6: Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Of tenminste, ja, ik vind het gewoon heel leuk en ik heb het heel hard nodig.
4: Ja?
6: Nu vooral.
4: Ja?
6: Over een week ga ik op vakantie en ik kan niet wachten.
4: En hard nodig, waarom?
6: Ja, om gewoon echt even je hoofd helemaal van je werk af te halen. Dat helpt echt. Dat is ontzettend belangrijk. Voor mij is het heel erg belangrijk. Ik denk dat mensen daar wel enigszins in verschillen. Maar voor mij is het echt heel belangrijk om dat even te kunnen doen. En dat merk je eigenlijk pas als je op vakantie bent. Nu ben ik nog helemaal in de werkmodus.
4: Mm-hmm.
6: En het kost mij echt meer dan een week om
4: te landen.
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja.
4: En moet je dan ook de grens over om dat te kunnen bewerkstelligen?
6: Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Ik praat voor mezelf en ik vind mm-hmm. ik begrijp meteen hoe elitair dat klinkt, omdat het voor sommige mensen niet mogelijk is dat mm-hmm. te doen. En ik denk dat het voor heel veel mensen, voor wie het niet mogelijk is, wel nodig is dat ze doen. Ja.
4: Ja. Was je daar bewust van?
6: Eerlijk gezegd, tot 3 kwartier geleden toen jullie mij in de auto belden, niet zo heel erg, nee.
4: Nee.
6: Nee.
4: 1 miljoen huishoudens.
6: Ja, ik vind het ongelooflijk veel.
4: Kunnen niet op vakantie vanwege geldgebrek, is de aanleiding waarom we hierover praten. En Nicky van den Aalt, toch maar eventjes, jouw plannen voor deze zomer?
7: Werken. Nee, ja. Ik werk juist door in de zomer. Ik ben niet zo aan de schoolvakanties gebonden. Ik ben net terug van een paar dagen in Berlijn. En dat was wel heel erg fijn.
4: Ja.
7: Ik denk dat niemand er tegen kan zijn dat inderdaad iedereen op vakantie zou kunnen. Maar het is inderdaad, het is vooral eigenlijk dat je even thuis weg bent. En of dat dan in Nederland is of in het buitenland.
4: Mm-hmm.
7: Het kan denk ik wel helpen te ontstressen. Even voor je welzijn is het gewoon goed om even weg te zijn.
4: Ja, om even een ander verhaal
7: mee te maken. Ander verhaal, andere omgeving te hebben. Ja.
4: De stelling is vandaag, iedereen zou op vakantie moeten kunnen. We beginnen met Maarten Hupkes. Hij schreef vandaag een opiniestuk in de Volkskrant. Voor 1 miljoen huishoudens is het geen vakantie, stond erboven. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
4: Ja, die 1 miljoen huishoudens, daar schrokken wij toch wel van dat cijfer. Is dat aantal altijd zo hoog of is dat toegenomen?
18: Ik weet niet precies of het toegenomen is, want ik ben er ook heel erg van geschrokken. Het komt uit een CBS-onderzoek. Ik ben overigens niet verbaasd over, want vanuit onze activiteiten die wij doorheen heel Nederland organiseren, ontmoet ik heel veel mensen die niet op vakantie kunnen door geldgebrek.
4: Mm-hmm.
18: Maar het is natuurlijk wel heel schrijnend dat heel veel mensen niet even die ontspanning op kunnen zoeken die zij juist zo hard nodig hebben.
4: Ja, waarom hebben zij het juist zo hard nodig?
18: Nou ja, je ziet mensen in de laagste inkomensgroepen vaak last hebben van chronische stress. Ze hebben tot 25 gezonde levensjaren korter. Dus, en mensen in armoede leven ook korter. Dus juist die mensen hebben heel veel behoefte aan om eventjes weg te kunnen van hun zorgen, van hun sores.
4: Mm-hmm. Ja.
18: En dat juist die groep dat niet kan of niet lukt, dat is natuurlijk heel wrang.
4: Ja, ja. En moet je daar per se voor de grenzen over? Of kun je het ook op een andere manier organiseren?
18: Nou, volgens mij kan je ook heel mooi in Nederland op vakantie. Je kan ook ontspanning op andere manieren opzoeken. Maar waar ik voor pleit in mijn opiniestuk is dat er door heel Nederland heel veel buurtactiviteiten, zomerse buurtactiviteiten worden georganiseerd. Waar mensen uit de hele buurt, dus niet alleen maar mensen met een lager inkomen, maar samen kunnen komen, ontspannen tijd kunnen hebben. Wij organiseren bijvoorbeeld op 70 plekken verspreid door Nederland campings in stadsparken. Mm-hmm. Waarvan 1/3 van onze plekken altijd gereserveerd is voor mensen met een kleine beurs. En dat doen we niet alleen maar om ervoor te zorgen dat die mensen eventjes kort een weekendje weg kunnen ontspannen, maar juist ook zodat buurtbewoners met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.
4: Ja.
18: Want dat is heel belangrijk bij mensen met een kleine beurs, dat ze niet weggezet worden als de groep, als de minima groep. Mensen willen gewoon als volwaardig meetellen in de maatschappij en daar hebben ze alle recht toe.
4: Ja. En in hoeverre kun je ontspannen als je een weekend op een buurtcamping staat?
18: Ja, dat onderzoeken wij ieder jaar. Van voelen mensen zich zorgelozer. En dat blijkt zo te zijn. Dus 3/4 van onze bezoekers, of 3 op de 4 bezoekers, die geeft aan, ik voel me echt zorgelozer. Ik voel me, ik heb minder stress. Dus mensen ervaren het wel echt als een weekendje weg.
4: Ja. Wordt dan ook bijvoorbeeld voor dat hele weekend alles even uit handen genomen? Dus ook financieel hoeven ze zich even geen zorgen te maken over, is er een boterham morgenochtend?
18: Nee, klopt. Ja, nee. Dus mensen worden echt, die komen onze camping op. Er is eten, er is een programma. En het allermooiste is dat kinderen met verschillende van verschillende gezinnen, dus uit verschillende inkomensgroepen, eenzelfde beleving hebben. Dus het is heel schrijnend dat normaliter er verschillende kinderen in de klas zitten die een hele mooie verre reis hebben gemaakt.
4: Mm-hmm.
18: Maar er zitten ook altijd kinderen in de klas, jullie hadden het er net al even over, ja, die gewoon noodgedwongen thuis hebben gezeten.
4: Yeah.
18: Alleen door die buurtcamping hebben die kinderen een gezamenlijke ervaring. Dus opeens praten ze over wat ze van de zomer op de buurtcamping mee hebben gemaakt, in plaats van, ja, dat de een thuis moest blijven en de ander een hele mooie verre reis heeft gemaakt.
4: Ja, ja. De vraag is, hoe organiseer je dit? En u zegt eigenlijk, ja, de financiering is heel erg versnipperd. Het verschilt per gemeente of er al dan geen buurtinitiatieven zijn.
18: Ja.
4: Waar hoopt u op?
18: Nou, ik hoop dat zowel de landelijke als lokale overheden inzien dat ontspanning heel erg belangrijk is voor de samenleving. Dat er net zo serieus geïnvesteerd wordt in buurtactiviteiten als in sportactiviteiten of cultuuractiviteiten. En vaak omdat het een preventieve interventie is, hè, mensen bij elkaar laten komen, wordt daar toch vaak nog een beetje naar gekeken van, ja, die gezelligheid die kunnen mensen toch zelf ook wel organiseren.
4: Ja.
18: Maar uit heel veel cijfers, andere cijfers, hè, de eenzaamheidscijfers, blijkt gewoon dat mensen dat heel moeilijk vinden. Ja. Dus we zullen ze toch een handje moeten helpen. Ja. En daar is structurele financiering voor nodig.
4: Ja, want merkte dat ook bij het organiseren van de buurtcampings waar u bij betrokken bent, dat die financiering gewoon het lastigst is?
18: Ja, gemeenten vinden het vaak heel lastig van ja, waar valt zo'n camping nou precies onder? Hè? Is dat nou sport en spel of cultuur? Of ja, en dan moet de gemeente domeinoverstijgend gaan denken. En dat is toch soms best wel lastig. Er zijn ook hele progressieve gemeenten die het in één keer doorhebben en meteen zeggen van iedereen die een buurtcamping in onze stad wil organiseren, die is welkom. Ja. Op sommige plekken is het ook nog heel lastig. Ja.
4: Dank Maarten Hupkes. De stelling is vandaag, iedereen zou op vakantie moeten kunnen. Maria zegt in de NPO Luister-app, je kunt thuis ook lekker ontspannen. Op vakantie gaan geeft ook stress. Ik ga nooit op vakantie, ik blijf liever thuis. Eveline schrijft in ons spraakmakerscollectief, vakantie wordt schromelijk overschat. Bovendien levert het vaak nog allerhande extra stress op over kosten, vervoer, tijdschema's, etc. Mijn vakantie, de heerlijk stille dagen als ik rustig thuis kan blijven en alle anderen zijn opgehoepeld. Geen rokende barbecues, geen kindergeschreeuw, klusherrie. Alleen vogelgefluit en krekeltjes. Heerlijk. Ja, dat klinkt ook inderdaad best wel lekker als je het zo zegt. En Barry liet, terwijl hij uitkijkt over de landingsbanen van Schiphol, een berichtje voor ons achter in de Radio 1-app. Hij is het eens met de stelling.
19: Uiteraard ben ik het daarmee eens. Ik werk niet voor niks bij een luchtvaartmaatschappij. Maar ik vind dat geen overheidstaak om te regelen. Ik vind het echter wel een overheidstaak om te faciliteren dat iedereen een redelijk inkomen heeft, zodat men niet onder de armoedegrens komt. En wat men dan verder met dat inkomen doet, vakantie of geen vakantie, is dan voorbehouden aan het individu.
4: We gaan naar Wanda Smigielski. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: Ik ben lid van ons Sprakenmakerscollectief. En de stelling deed u denken, begreep ik, aan uw eerste schooldag toen u 9 was. Vertel, hoe ging dat?
20: Dan gaan we terug naar 1958, dat schooljaar. Mm-hmm. Ik was overgegaan naar de 4e klas en dan zou ik dus bij juffrouw Don komen. En juffrouw Don stond bekend als een geweldige juf. Dus ik was super blij. En op de eerste, de beste schooldag vroeg de juf dus of wij een opstel konden schrijven over de vakantie. Hm? Hoezo? Vakantie? Ik wist dus niet wat ik moest schrijven. Nou, de juf die komt dus naderhand eventjes langs. En Wanda, waarom heb jij nog niks opgeschreven? Ja, wij gaan nooit op vakantie. Wij gaan alleen maar naar het zwembad. En dan moet ik er even bij zeggen dat mijn woonplaats Oosterhout heeft een geweldig zwembad.
4: Gelukkig.
20: En destijds was dat ook nog met gescheiden baden.
4: Oh ja.
20: Een zwembad voor jongens en een zwembad voor meisjes. Ja, mm-hmm. Kun je je voorstellen. Maar in ieder geval, wij gingen dus gewoon elke dag naar het zwembad. Het zal ook altijd goed weer zijn geweest, dat weet ik niet. Hè? Vroeger was alles beter, zegt men dan.
4: Ja.
20: Maar in ieder geval, wij gingen dus altijd naar het zwembad. En mijn vader die kwam dan na zijn werk ook naar dat zwembad. Dus ja, dat was het enige wat ik me kon herinneren van vakanties.
4: Ja.
20: Maar de juf die zei van, nou, je hoeft niet per se iets over de vakantie te schrijven hoor. Je mag ook wel iets anders doen of zo. Dus ik was toen dat boek aan het lezen van Jules Verne. Achteraf denk ik van, jeetje, heb ik toen al zo'n moeilijk boek zitten lezen. Maar in ieder geval, ik mocht dus daarover schrijven. En dat heb ik gedaan. En de juf was tevreden en ik was blij.
4: Ja, toen kwam alles toch nog goed.
20: In principe heb ik daar geen vervelende herinneringen aan.
4: Nee.
20: Alleen, ja, kijk, wij hadden natuurlijk ook wel kinderen in de klas. Ook meisjes. Ja, het was natuurlijk een meisjesschool. Die bijvoorbeeld, een van die meisjes, die hadden een winkel thuis. Ja, die hadden het veel beter dan wij.
4: Ja.
20: Dat merkte je dan wel. Maar niet echt dat afgunst opriep of zo.
4: Nee. Dat is wel een van de zaken die nu ook aangekaart worden. Hè? Dat op zo'n eerste schooldag voor heel veel kinderen, als ze straks thuiskomen, ja, gewoon heel vervelend is. Omdat ze geen verhaal hebben.
20: Ja.
4: Ja, dat is een beetje wat u nu ook vertelt. Vond u dat de juf het nou goed had aangepakt? Voelde u zich gezien door haar? Pakte ze dit goed aan?
20: De juf heeft dat geweldig aangepakt, doordat ze toch even naar mij kwam en zegt van, ja, maar kijk, als je niks kunt vertellen over de vakantie, dan maak je gewoon een opstel over iets anders. Dus ja, de juf stond al bekend als een hele lieve juf, dus dat was dubbel.
3: Weer eens bevestigd, dank, Wanda Spiegielski, voor het delen van deze ervaring. Gaan we naar regisseur Thijs Bouwman, die vorig jaar de ZEP-serie De Achterblijvers maakte. Dat is een jeugddrama-serie over de impact van onzichtbare armoede. Goedemorgen, Thijs.
21: Goedemorgen, hallo.
3: Welk verhaal vertelt de serie?
21: Het verhaal vertelt de serie eigenlijk van een groep kinderen. In eerste instantie is dat Sven. En Sven die krijgt te horen dat hij niet op vakantie kan, omdat zijn moeder na een scheiding in de schulden verkeert. Ze hebben niet genoeg geld. En eigenlijk schaamt hij zich zo erg daarvoor dat hij tegen zijn vriendjes vertelt dat hij wel op vakantie is gegaan. En vervolgens denkt hij, dit wordt de verschrikkelijkste zomer ever. En dan ontdekt hij dat er veel meer kinderen in het dorp zijn die ook vanwege verschillende thuissituaties niet op vakantie zijn gegaan. En eigenlijk hebben ze dan een hele goede zomer, een hele leuke zomer in Nederland.
3: Ja, hoe kwam je op het idee om dit te maken?
21: Ja, het idee is eigenlijk gebaseerd op een korte film die ik heb gemaakt na mijn afstudie aan de filmacademie. En die heb ik gemaakt samen met scenarist Dayo Lunge. En eigenlijk had ik altijd wel een zwak voor films waar kinderlijke naïviteit botst met de volwassen wereld eigenlijk. Mm-hmm. Die soms zwaar kan zijn. En het verhaal van Dui vertelde mij eigenlijk een schrijnend verhaal. En dat ga ik nu even voor hem doen. Maar dat is het verhaal dat hij, toen hij jong was, zat zijn moeder ook in de schulden. En het was zo erg dat de stroom bij hem thuis was afgesloten. Alleen op school praatte iedereen over de nieuwe serie Prison Break. Die ken je waarschijnlijk nog wel. Ja. Hij wou ook meepraten. En ik kon natuurlijk niet vertellen dat hij geen tv kon kijken. Dus toen heeft hij een verlengkabel van twee buren verder over de schuttingen getrokken om alleen zijn tv'tje te verlichten. Oh, ja. En samen met zijn broer Prison Break te kunnen kijken, zodat hij mee kon doen. Ja. En eigenlijk die schaamte, maar ook heel erg die kinderlijke weerbaarheid.
3: Mm-hmm, van de
21: slechtste situatie. Ja, inventiviteit van de meest slechtste situaties iets maken. Dat trok ons heel erg aan. Dus dat hebben we, die kortfilm gemaakt. Ja. Daar is een serie uitgekomen.
3: Ja, hij wordt deze zomer weer herhaald, hè? Wat wil je dat er vooral van blijft hangen?
21: Nou ja, ik denk dat de schaamte is gewoon een moeilijk onderwerp. Want ik denk dat veel kinderen zich schamen om te vertellen dat ze niet op vakantie kunnen. Of het niet breed hebben. Mm-hmm. Maar de serie gaat ook over andere onderwerpen. Scheidingen, rouw, huiselijk geweld. Het gaat gewoon over praten over onderwerpen. En ontdekken dat meer mensen met volwassen problemen dealen. Maar wat ik zou willen eigenlijk is dat het bewustwording creëert. Dat ouders vooral leren dat zich niet hoeft te schamen en daardoor kinderen ook. En dat het dat het bij mensen gewoon. Kijk, ik ging altijd met mijn tentje gewoon lekker naar Frankrijk. Mm-hmm. En ik stond daar ook niet bij stil. Maar een juf in de serie zegt ook, en ik hoorde net zo'n soortgelijk verhaal van. Oké, waar gaan jullie allemaal dit jaar op vakantie heen? Dus er is gewoon geen bewustwording van dat sommige kinderen dat niet kunnen nemen.
3: En dat zou er best wel mogen zijn. En wie weet draagt deze serie er dan aan bij. Dank Thijs Bouwman, regisseur van De Achterblijvers. We gaan naar Joke Verplanken, die reageerde vanmorgen in de NPO Luister-app. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
3: U schreef, vakantie is vooral je geest verzetten en het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vertel.
22: Nou, ik verzet mijn geest eigenlijk door te wandelen. Door gewoon buiten te zijn. Zodra ik buiten ben, dan denkt mijn geest niet meer aan de dagelijkse dingen. Dus voor mij is lopen en wandelen heel erg belangrijk. En dat kost eigenlijk niks. Dus ik vraag me ook af, ik ben het eens met veel van de voorgangers van mij nu op de deur. Mm-hmm. Maar ik vraag me ook af of vakantie ook niet een beetje overschat is. Het gaat er vooral om, doe dingen anders dan je normaal doet.
3: Ja, en de vraag is dan natuurlijk, want als je gaat wandelen, dan moet je toch ook uiteindelijk iets eten en je moet iets drinken. Kun je natuurlijk van huis uit meenemen, maar als je daar de stress hebt van, red ik het allemaal vandaag wel überhaupt met eten, blijft dat dan niet ook?
22: Ja, maar dat snap ik niet goed, want ik ben nu in Zweden. En ik loop daar ook. Ik ben eigenlijk de enige die ik kom niemand tegen op allerlei wandelpaden, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Ze zitten allemaal in de stad. Maar ik neem gewoon mijn boterhammetjes mee. Ja. Dat is toch niet zo heel moeilijk?
3: Nee, dat snap ik. Maar er zijn mensen die in zodanige armoede leven... dat ze dus elke dag moeten nadenken over... heb ik wel voldoende eten op tafel? Dus dan klinkt een boterhammetje natuurlijk wel heel simpel en sympathiek. En tegelijkertijd denk ik, die stress die hou je dan toch ook. Snapt u?
22: Ja, maar zodra je buiten bent, gaat die stress weg. Dat is een beetje mijn... dat is een beetje mijn idee. Je kunt bij wijze van spreken ook een stadswandeling maken. Maar ik heb ook even gegoogeld. Er zijn heel veel gratis kinderactiviteiten... waardoor je ook dingen te vertellen hebt. Het lijkt wel alsof vakantie ook een beetje een statuskwestie is. En natuurlijk ook iets waar je je over schaamt als je het niet hebt. Maar dat vind ik een beetje raar. Ja. Vertel over wat je... Je kunt dingen anders doen dan je dagelijks doet.
3: Ja.
22: En vertel daarover. En nogmaals, als je buiten bent, in de natuur... Ja, dan gaat je stress gaat gewoon weg.
3: Ja, zorg dus eigenlijk gewoon. Ja, zorg gewoon voor een andere omgeving eventjes. Dank, ja. Joke Verplanken. Annette Bos, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: U bent beheerder van zogeheten buurtcampings in Amsterdam. Daar hadden we het net al even over met Maarten Hupkes. U het over stadsparken voor één weekend om tot camping. En dat begint vandaag?
0: Dit weekend begint Erasmuspark inderdaad. In Amsterdam. Maar vorig weekend zijn er in heel Nederland ook al een heleboel campings geopend.
3: Oké, en hoe ziet dat eruit?
0: Overal tentjes, een keuken, een plek waar met z'n allen gelijk kunnen eten. Ja, gewoon een leuke kampvuur vanavond. Overal zwembaden op dit moment, omdat het zo warm is.
3: Mm-hmm.
0: En heel veel kinderen.
3: Ja, want hoe zit het met de toegang?
0: De toegang is, je kan een ticket kopen, zeg maar, als je dat bedoelt.
3: Mm-hmm.
0: Ja, dus je kan een ticket kopen. Heb je daar niet genoeg draagkracht voor, dan hebben wij ook een paar gesponsorde plekken. Mocht het dan toch zijn dat je die ook niet hebt, dan kom je gewoon gezellig. En dan laten we jou ook toe, hoor. Want het is niet dat wij daar heel moeilijk over doen.
3: Nee, want wat kost een ticket?
0: Dat ligt eraan of je een stadspas ticket koopt of een gewoon ticket. De normale prijs is €15 per persoon.
3: Ja?
0: En als je stadspas hebt, is dat €5 per persoon.
3: Okay,
0: en er zit eten en drinken bij in. Hè,
3: ja, precies. Dat was mijn volgende vraag. Er zit dus eten en drinken bij in.
0: Ja, zeker. Ja, en dan hebben we wel het over drinken als van thee, koffie en limonade. En
3: geen
0: water
3: sterke
0: natuurlijk.
3: Drank.
0: Nee, dat, als je dat wil, dan moet je dat zelf meenemen.
3: Ja, dat mag wel.
0: Ja hoor, zeker. Als mensen dat willen drinken, moeten ze dat zelf weten. Daar zijn wij niet voor.
3: Nee. En wie komen er allemaal?
0: Ja, de hele buurt. Mensen uit de buurt. Gewoon gezellig. Iedereen jong, oud, rijk, arm.
3: En wat merkt u dat het met mensen doet?
0: Nou, het maakt verbinding. Mensen zijn heel gezamenlijk. Ze lachen samen, ze eten samen. Ze maken vriendschappen voor sommigen al jaren dat ze nu vrienden zijn. Je leert je buren eigenlijk kennen.
3: Ja, ja. We hadden het net met Maarten Hupkes al eventjes over de financiering van dit soort campings.
0: Ja.
3: Een simpele rekensom zegt mij dat €15 per persoon... daar gaat het niet voor redden. Eten en drinken en alles erop en eraan. Een organisatie en zo. Dus u zult ook... subsidies nodig hebben, klopt dat?
0: Ja, dat klopt.
3: Ja. Hoe staat het daarvoor? Ik begreep dat dit jaar meer dan is gehalveerd, die subsidie van de gemeente Amsterdam.
0: Ja, dat klopt.
3: Klopt
0: dat? We hebben een nieuwe politiek, dus je subsidies gaan sowieso naar beneden.
3: Ja. En wat betekent dat?
0: Dat betekent dat we minder kunnen doen, maar dat we het wel blijven doen.
3: Oké. Okay. Dank, Annette Bos, beheerder van een buurtcamping in Amsterdam. We gaan naar een andere camping, en wel in het Groningse Opende, camping Polemonium, en die is van Appie Wijma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: U heeft die kleine camping voor 30 gasten per week, waar je niks hoeft te betalen. Uw camping draait op liefde, lees ik. Hoe doet u dat?
1: De camping draait op liefde, maar ook op liefde van andere mensen. De andere mensen die steunen ons met eten en drinken, brengen spullen. We hebben hier gratis weggeef van kleding, nieuwe kleding, verzorgingsspullen. Alles wordt hier gewoon neergezet en we mogen het allemaal verdelen.
3: Oh ja.
1: Eten en drinken, zwembaden, museums, alles in het BN.
3: Okay.
1: We hebben ongeveer 17 caravans hier staan. En we hebben hier nog een voetbalveldje en dan nog een beachvolleybaan. Het is echt een luxe camping. Worden, maar gelukkig alles gratis. En dat kan alleen door liefde van Nederland.
3: Ja, wanneer dacht u, ik moet dit gaan beginnen?
1: 8 jaar geleden.
3: En waar kwam dat door?
1: Nou ja, de herziening van bestemmingplan, dan kom je erachter dat hier een campingbestemming op ligt. Als je de ogen en oren open houdt bij het levende voedsel aan de voedselbank, dan zie je dat er heel veel schrijnende gevallen zijn. Nou ja, ik ben een snelle denker en dan is het 1 en 1 is 2.
3: Ja.
1: En gewoon beginnen. En niet treuzelen, gewoon beginnen.
3: Ja. Nu bent u ook sociaal werker.
1: Ik ben een onderdeel van de camping. Wij hebben wel heel veel mensen die allemaal wel wat hebben meegemaakt.
3: Ja.
1: Dat is gewoon het luisteren oor. Luisteren oor is okay. Al nummer 1.
3: Ja. Wat als de camping als die u niet zouden bestaan?
1: Dan waren er eigenlijk al duizend mensen die niet een goede gedachte hebben. We hebben denk ik wel duizenden mensen hier al op camping gehad.
3: Oh, ja.
1: Dat is, die zitten al mijn verhaal. Zelfs met 8 jaar geleden hebben we nog steeds contact.
3: Oh ja.
1: Bijzonder,
3: ja.
1: Hè?
3: Ja, en u zegt dus we doen alles met vrijwilligers uit de buurt, waardoor we het allemaal gratis kunnen doen. Heeft u nog iets nodig?
1: IJsjes heb ik nodig en frisdrank.
3: Oké. En die kunnen mensen dus, als ze daar aan bij willen dragen, bij u langsbrengen in het Groningse Opende.
1: Ja, en anders zie ik gewoon het Facebook Polemonium. Ik zet er wel even op waar het heen moet.
3: Hartstikke goed. Dank, Appie Wijma. En fijne zomer gewenst. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: iedereen zou op vakantie moeten kunnen. Hans schrijft nog in ons collectief dat het goed zou zijn wanneer we allemaal een klein beetje meer belasting betalen voor een vakantievoorziening voor mensen die dat niet kunnen betalen. En Emiel Brok stelt huizenruil voor. Een geweldige manier om heel goedkoop op vakantie te kunnen.
2: NPO Radio 1.
5: Jeroen van Kan. In zijn nieuwe roman Dood en Leven van de Jonge Zelder schept Arlaud Schreuder een sprookjesachtige wereld die even vreed is als vreemd. Arlaud Schreuder zal er zijn. De pauw hoort thuis op de planken. Hij is uit een geslacht van beroemde operazangers die grote triomfen hebben gevierd. Een zin uit onze taalschat. De giraf is een dandy. Dierenportretten uit Artus. Van Philip Mechanicus. En Sarah de Koning, bekroond met de Johan Polak Poëzieprijs 2026... komt vertellen over haar bundel Textiel. René Appel bespreekt de TNA van actrice Henriette Tol.
2: NPO Radio 1.
5: Morgen. Vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
26: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
25: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
27: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
27: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Roos Abelman.
3: Laurens Veekamp komt studio binnen. Goedemorgen, Laurens.
9: Goedemorgen.
3: Met een verrassend mediamoment onder je arm. Namelijk, media zouden meer filosofen in dienst moeten nemen. Nou, dat gaan wij zo meteen uitgebreid bespreken in ons mediaforum. En dat komt namelijk heel goed uit vandaag, want onze spraakmaker is cognitiefilosoof. Dus er komt heel veel samen.
9: Ja, heel fijn om een menselijke vandaag vraagbaak te hebben.
3: Ja, precies, die hebben we dus zo meteen. Eerst internationaal met Sid van der Linden.
10: Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en extreem droge ondergrond vlam vatte. Het is al wekenlang droog in Spanje en dat lijkt ook niet te veranderen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Wat ik vooral zie voorbij komen is dat de hitte en de droogte de komende periode in Spanje nog wel zal aanhouden. Hier en daar is er wel een kleine regenbui. Dat hadden we in Madrid hier ook een paar dagen terug. Maar ja, die zijn van korte duur en zetten geen zoden aan de dijk, ben ik bang. Het is overigens ook niet de enige brand, hè, die vannacht heeft gewoed in Spanje. In de buurt van Marbella bij Estepona, Benavis. Daar is ook een natuurbrand gaande. Die is ook nog niet onder controle. Daar zijn alleen geen slachtoffers gevallen.
10: Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er nog wel 19 mensen vermist. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Syrië heeft meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in Damascus afgelopen dinsdag. Daarbij vielen volgens autoriteiten 1 dode en meerdere gewonden. De explosies waren in de buurt van een hotel waar president Macron verbleef. Poppodia krijgen steeds minder bezoekers voor het nachtprogramma. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers met zo'n 14%. De branchevereniging zegt dat jongeren minder behoefte hebben aan uitgaan 's nachts en dat kaartjes en drank duurder zijn geworden. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en de coronatoegangbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
12: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
10: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. In New York werd vannacht de verjaardag van Pokémon Go gevierd. Het spel waarmee je in de echte wereld Pokémon kunt vangen bestaat deze week 10 jaar. Times Square werd helemaal overgenomen door de game. Het spel was op zo goed als alle schermen te zien en voor de fans was dat een feestje.
13: First, I was like, oh, this is just a really fun event. It's really cool. They did a really good job with it. But there was a moment during the battles where it showed all of our actual Pokemon that we use on the screens. I just started crying.
14: It was really good. Yeah, it was just insane.
10: Het weer. In het noordoosten is het nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden.
3: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, een hele goede morgen.
15: Jij ook. Goedemorgen, Roos.
3: Hoe is het op de weg?
15: Ja, helaas hier en daar al wat drukker aan het worden. En dan met name die Duitse grenscontroles. Omdat het toch weer voor een gedeelte van Nederland vandaag de laatste dag is voor de vakantie. Op de A7 vanuit Groningen en de A12 vanuit Arnhem. In beide gevallen die grenscontrolefiles dus. Ongeveer een kwartier extra. En ook opvallend de N35, de weg tussen Almelo en Zwolle. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk ter hoogte van Mariënheem.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
4: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden... ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
2: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
3: De zesdaagse uitvaart van Ayatollah Khamenei was niet alleen een begrafenis, maar ook een propagandashow. En waarom is het nieuws dat Isa Hoes haar nek laat liften? Dat en een heleboel meer tussen Isa en Iran bespreken we vandaag in ons mediaforum. Met Dikkie van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander, Laurens Vreekamp, journalist en AI-kenner van Villa Media. En spraakmaker vandaag is hoogleraar cognitiefilosofie Mark Slors. Zes dagen duurde de uitvaart van de Iraanse leider Ali Khamenei. Miljoenen volgelingen in Irak en Iran woonden de plechtigheid bij. Waar keken we naar?
20: Gaan we naar Iran, want zijn kist ging zes dagen lang... in een reizende rouwceremonie het land door.
21: Zes dagen? Wat kost dat wel niet, joh?
22: Zo.
20: Ondanks de aanvallen over en weer waren miljoenen mensen daarvoor op de been.
30: Voor de bühne wordt de uitvaart zorgvuldig geregisseerd.
31: Een show om te laten zien, de Islamitische Republiek staat er. Denk nou niet dat dit regime een machtsvacuüm verkeren.
3: Ja, Nicky, de beelden zijn overweldigend, zou je kunnen zeggen, van deze begrafenis. Was het vooral een mediaspectakel, denk je, wat we zagen? Of was het meer?
32: Nou ja, ik denk dat het vooral een politiek spektakel is. En het is gewoon duidelijk een propagandashow. En een duider bij Nieuwsuur zei ook, een deskundige zei al, het is echt een geanceneerde show.
3: Ja.
32: Maar ja, het is wel duidelijk een statement ook. Dus dat zie je aan alles af. En dat was ook wel goed dat dat geduid werd in diverse media-uitingen.
3: Ja.
32: Ja, dit is echt om te laten zien, wij buigen niet, we zijn er nog. En kijk eens hoeveel mensen de straat op gaan. Even los van of dat allemaal echt rouwende mensen zijn of gedwongen mensen.
3: Ja. En maar je zegt wel, die duiding hielp daarbij.
32: Ja.
3: Die was wel nodig.
32: Ja, die is zeker nodig. Kijk, als je die beelden alleen ziet en je staat er blanco in. En ik denk, oh, nou, dat is een grote opkomst op een begrafenis.
3: Mm-hmm.
32: Ja, dit moet je in groter perspectief zien. Net zoals Rusland met zijn parades en Noord-Korea. Dit is een beetje voor mij in die categorie echt een propagandashow. Maar ja, even los van wat je er vindt, wel een indrukwekkende propagandashow.
3: Ja, Laurens, er werd niet alleen bij Nieuwsuur, maar ook in kranten zoals de Volkskrant, werd uitgebreid uitgelegd wie er allemaal bij waren en waarom. Dat is weer die context. Wat leerde jij daarvan?
5: Ja, volgens mij ging het er vooral over inderdaad welke hardliners er wel en niet vooraan stonden. En er was al een soort kleine bijeenkomst afscheid geweest.
3: En wie er vooral niet aanwezig was ook.
5: Niet aanwezig was. En dat is altijd interessant, want zelf zit ik ook niet zo goed in dit dossier. Ben ik helemaal geen kenner. Maar ik heb altijd geleerd dat als je kijkt naar de dingen die je niet ziet, ja, die vallen niet op als je kijkt naar dingen die je wel ziet. Maar dan is het fijn om duiders te hebben die zeggen, dit valt op, die is afwezig. Of dit soort teksten worden gebruikt in plaats van zinnen die ze eerder gebruikten.
3: Ja.
5: En ja, natuurlijk is dit een moment ook voor een regime of een land in oorlog. Dan sneuvelt als eerste de waarheid, wordt altijd gezegd, toch als mantra. En dit is naast wapens, is dit ook een wapen om het gevecht te beïnvloeden. Of wie er aan de winnende hand is, of wie er nog krachtig is. En dan wordt dit natuurlijk ook ingezet. Dus dat begrijp ik ook.
3: Ja, was dit dan vooral voor de rest van de wereld? Of was dit toch ook echt voor binnenlandse consumptie, zal ik maar zeggen, beelden?
5: Ik denk dat het twee kanten op werkt. En ik denk ook dat die straat van Hormuz, die is volgens mij nog steeds niet vrij. Daar gebeurt, dus daar hebben ze nog heel stevig de hand en de controle. Dus ik denk dat het voor beide interne aangelegenheden als naar de wereld laten zien, wij zijn er nog en we wijken niet zomaar.
3: Ja, Mark Slors, hoe kijkt u naar zijn uitvaart als filosoof?
8: Als filosoof? Ik weet niet of er een specifieke filosofische component
3: zien we daar culturele verschillen bijvoorbeeld?
8: Ja, dat heel erg natuurlijk. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou, maar wat ik vooral interessant vindt, is gewoon de logistiek erachter. Ik bedoel, afgezien van of die mensen uit eigen vrije wil de straat op gaan, en afgezien van de vraag of ze echt rouwen, is een gigantische organisatie. En als je dat op poten kunt zetten, dan gaat
3: alleen
8: het
3: nog, dat al.
8: Alleen dat al. Dan gaat het met dat land nog niet helemaal niet zo ontzettend slecht als je. Ik bedoel, als je verwacht een land dat in oorlog is en dat in puin ligt, dat kan zoiets niet organiseren.
3: In hoeverre is het lastig? Want Dikke, jij zei, er zaten duiders aan tafel hier en daar, werden in kranten aangehaald. In hoeverre is het lastig om van zoiets verslag te doen in Nederland? Want journalisten kunnen er niet echt bij zijn.
32: Nee, maar daarom ben je dus heel erg afhankelijk van experts die echt alle ins en outs weten. Ja. Laurens zegt inderdaad, je hebt echt mensen nodig die wel heel goed in het dossier zitten en die dat ook wel kunnen duiden. Ja, oké, dat is nog relatief. Dat is één observatie. Maar ja, ik denk dat je er wel vanuit kan gaan dat mensen die al 20, 30 jaar Iran volgen weten wie is. Ja, die heb je dus echt nodig om te kijken naar die beelden. Want anders zijn het gewoon maar beelden. En dat je denkt, wat zie ik hier?
3: Ja, eens, Laurens?
5: Ja, volgens mij had gisteren, was dat niet het 8-uur-journaal die wat geluiden had van gewone burgers. Mm-hmm. Ik weet niet hoe, maar misschien via WhatsApp spraakberichten. Die hadden ze nagesynchroniseerd vertaald. En die zeiden ook, ja, de benzine is 4 keer zo duur geworden. Dus het is heel heftig om hier nu te leven. We kunnen eigenlijk alleen maar van dag tot dag plannen. Een maand vooruit is eigenlijk al te ver.
3: Echt nog een kritische noot over dus de werkelijke noot. Situatie.
5: Ja.
3: En dagelijks.
5: Dat betekent dat er nog steeds mensen natuurlijk oprecht rouwen om de dood van de Ayatollah. Ja. Maar dat er ook genoeg mensen zijn die zien hoe het nu met het land gaat. En dat horen we natuurlijk veel minder.
3: Ja. Heb je daar wel een completer beeld gekregen?
5: Nou ja, deze geluiden bestaan denk ik altijd naast elkaar. Mm-hmm. Dus dat het iets completer is. En met die duiding erbij krijg je wel een beetje een idee. Ja.
3: We gaan jullie mediamomenten. Laurens, jij wil even met ons gaan filosoferen. Nou, ga je gang.
5: Ja, wat betekent het om mens te zijn, Roos?
3: Jeetje.
5: En die vraag stellen we steeds vaker, valt mij ook op, omdat we steeds vaker vragen, wat kunnen machines, hè, wat kunnen intelligente machines, AI? En de grote AI-labs blijken steeds vaker die vraag toch ook te stellen, wat kunnen machines, wat kunnen mensen? Ja. En die komen er gelukkig achter, dat kunnen wij als technologen niet goed beantwoorden. Wie kunnen dat wel? Wie zijn daar professioneel voor opgeleid? Dat zijn filosofen. Dus die huren ze nu in.
3: Oké.
5: Ja.
3: Om die vraag, alleen die vraag te beantwoorden.
5: Zodat
3: machines dan dus ook mensen kunnen gaan worden met die gedachten? Of?
5: Ja, niet in die zin, maar als we machines iets kunnen laten doen, hoe weten ze dan wat het goede is? En daar zijn filosofen al duizenden jaren mee bezig. Dus filosofen zegt niet wat goed of fout is, maar die helpt je om te bepalen wat in een bepaalde situatie proportioneel is en wat niet, bijvoorbeeld. En dat verschilt steeds, want dat gaat over jaren, over culturen verandert dat. Maar zij kijken eigenlijk naar hoe ze hun machines moreel kunnen laten zijn. Maar ik vind het veel interessanter om onszelf te vragen, wat vinden wij nou moreel verwerpelijk of het goede?
3: Ja.
5: En daar zijn geen duidelijke antwoorden op. Het interessante wat ik eraan vind is dat vroeger zeiden ze, geloof ik, ook zelfs toen ik ging studeren, nou, als je zeker geen geld wil verdienen, zeker geen baangarantie wil, ga dan filosofie studeren. En dan zit een filosoof naast me.
8: Zeiden ze ook tegen mij, hoor.
3: Ja, zeiden ze ook altijd over de journalistiek.
5: En nu zeggen ze in Silicon Valley, en breder, misschien moet je filosofie gaan studeren, want daar is heel veel werk. Juist 10 jaar terug zeiden ze, wordt programmeur, daar is heel veel werk.
3: Ja.
5: Maar daar zeggen ze nu van, AI vervangt het codeerwerk van programmeurs. Wordt filosoof.
3: Nou, Mark Slors.
8: Ja, goed idee, zou ik
3: als
8: zeggen.
3: Als cognitiefilosoof, ja.
8: Doen. Nee, ja. Maar, ja, nee, maar ik denk wel dat ik... Ik denk echt dat filosofie heel belangrijk is in deze context. Dus ethische vragen zijn natuurlijk heel belangrijk. Van hoe laat je een AI ethisch en moreel verantwoord zich gedragen, zou ik maar zeggen. Maar de vraag is ook niet alleen wat AI kan, maar de vraag is vooral hoe AI het kan en hoe AI dingen doet. Dus het gaat niet alleen van welke beslissingen neemt hij, neemt een AI-systeem of kan AI schaken of Go spelen of God mag weten wat wij ook kunnen. Maar de vraag is ook hoe AI dat doet.
3: Ja.
8: En dat is eigenlijk iets wat we niet zo heel goed snappen. Dat wil zeggen, er is heel veel discussie over of de manier waarop AI werkt eigenlijk wel hetzelfde genoeg lijkt op hoe wij in elkaar zitten. Dus het is wel zo dat...
3: Maar wij stoppen wel de informatie in AI. Daar begint het mee.
8: Deels en deels niet. De AI die op dit moment zo ontzettend in opkomst is, dat is AI die zichzelf iets leert. Dat stoppen wij er op een bepaalde manier niet in. Wij laten AI zichzelf voeden met heel veel informatie van het internet. Ja. En die AI die
3: uiteindelijk ook wel door mensen is gegenereerd. Dat houdt op een gegeven moment ook op, maar goed.
8: Maar wij hebben geen controle op de manier waarop AI dat doet.
3: Nee,
8: en dat snappen we ook niet.
3: Nee, maar de vraag is natuurlijk wel, voor de een is dit moreel goed en voor de ander is het tegenovergestelde.
5: Ja, en dat is wel interessant, want er is dus een filosoof, Luciano Floridi, en die zegt, you cannot optimize yourself out of a dilemma. Dus je kunt met machines optimaliseren, we altijd vraagstuk, wat sneller en makkelijker. Maar stel nu, wat nu gaande is, 65-plussers verliezen hun OV-korting, en kinderen van 4 tot en met 11 krijgen hem. Nou, dat is een keuze, en dat is een dilemma. Het zegt, die ouderen hebben het ook nodig, maar voor kinderen vindt het ook belangrijk voor de toekomst, want dat zal leren wennen aan het OV. Dan kun je een chatbot vragen wat die zou doen.
3: Ja.
5: Maar je moet als mens zelf de keuze maken. Er is hier geen de slimste optie, snelste optie die een chatbot zegt. En dan komt de tweede, dat vind ik heel mooi, dat zei IBM vroeger al in de jaren 50 of 60. A machine can never be held accountable. Of een machine kunnen we niet verantwoordelijk stellen. Dat leggen we vaak negatief uit. Hè, als hij fout maakt, als hij iets onwaars zegt of misinformatie verspreidt. Dan kun je niet naar een machine toe en zeggen, je hebt het fout. Want de machine kan niet in de cel, die kan niet worden vastgezet. Maar mens wel. Maar dat gaat ook de positieve kant op. En dat is bijvoorbeeld muziek of schilderij. Als een mens muziek maakt, dan kun je geraakt worden door hoe diegene gitaar speelt. Of de teksten die hij heeft geschreven. Dan kun je een compliment geven. Dan kun je hem verantwoordelijk houden voor iets moois dat hij doet.
3: Ja.
5: Maar een machine een compliment geven, wat heb je daaraan? Ja. Wat heeft die machine daaraan?
3: Dus wat kunnen al die filosofen dan nu bijdragen?
5: Die kunnen ons helpen om de juiste vragen te stellen. Wat vind je belangrijk en waarom? En wat doe je in dit soort situaties? Dus vragen die wij niet kunnen stellen. Nee. En wat is een consequentie van deze actie? Heb je daarover nagedacht?
3: Zouden we ook uit kunnen komen bij filosofen die zeggen, we willen dit helemaal niet?
8: Die zijn er, hè? Dat zijn er genoeg.
3: Ja. Nou ja, vanwege die argumenten die jij net zei, hè, die je net aanhaalde. Zo'n machine kun je helemaal niet optimaliseren. Zo'n machine kun je niet...
5: Een dilemma kun je niet optimaliseren.
3: Nee, sorry, een dilemma kun je niet optimaliseren. Je kunt zo'n computer geen complimenten geven. Je kunt hem ook niet vastzetten. Misschien moeten we dit gewoon helemaal niet willen.
5: Nee, en al willen we het al helemaal niet om alle effecten op het klimaat en andere schadelijke effecten.
3: Ja, kijk nog even naar Nikki. Hoe luister jij hier naar?
32: Ja, nou ja, ik vind het op zich wel weer hoopgevend dat we het heel erg hebben over de mens en de keuzes van de mens. Dus dat is ook wel weer, AI is een beetje ongrijpbaar.
3: Ja.
32: En dat er dan juist ook wel weer aandacht is voor ethiek.
3: Ja.
32: En welke afwegingen maken is eigenlijk alleen maar positief.
3: Als journalist is dat prettig.
32: Ook als journalist
3: je
32: ook. Ja, nou ja, goed, wij worstelen de redacties ook met de inzet van AI natuurlijk.
3: Dus, ja.
5: Zouden jullie filosofen aannemen op de redactie die af en toe een soort moreel beraad of dit soort vragen?
32: Ja, aannemen vind ik misschien een beetje ver gaan. Maar ik denk dat een discussie daarover, het permanent erover hebben, is wel goed, ja.
5: Ja.
3: We gaan naar jouw mediamoment, Nikki. Het gaat over de speld.
32: Ja.
3: Vertel.
32: Ja, ik weet niet eens zeker of het... ik heb het nog niet helemaal kapot gecheckt. Nou ja, de Speld die maakt bekend dat zij een ouderwetse krant gaan lanceren. En ik moest daar heel erg om grinniken. Het is... En de Volkskrant heeft erover geschreven. Villa Media heeft erover geschreven. En het Parool. Zij zeggen dat zij iets heel inventiefs hebben. En dat inderdaad dat er iets komt van recyclebaar materiaal. Namelijk een krant 1 keer per maand. En daar zoeken ze supporters voor. Of mensen die daar abonnement op willen nemen.
3: Ja.
32: En ik vind het wel grappig, want wij hebben natuurlijk ook iedere dag op de redactie over digitaal gaan. Mensen zijn digitaal en dat is natuurlijk ook zo.
3: Online first.
32: Online first. En dat is ook heel belangrijk, want ja, je ontkomt er niet aan. Iedereen kijkt digitaal met zijn smartphone en zijn laptopje.
3: Ja.
32: Maar het is wel grappig dat dit een tegenbeweging is. En het is een beetje wel vergelijkbaar met The Onion in Amerika. Hè? Dat is ook zo'n ironisch blad. Ik heb dus geen idee of ze, of ze het waar gaan maken.
3: Het zou jammer zijn als het niet zo is. Misschien
32: ja,
3: wel,
32: het zou misschien wel jammer zijn. Maar het zegt wel iets over, en daar hebben wij natuurlijk ook wel vaker over. Mensen hebben ook wel behoefte in de stroom aan nieuwsberichten en aan actualiteiten. En je ziet honderden berichten aan iets, aan een vast venster. Aan, aan de duiding, aan oké, maar dit is het belangrijkste dat je moet weten. En dat raakt het wel. Ja. Dus ik denk dat daar best wel behoefte aan is. Net zoals dat de LP en de CD ook weer een soort heropleving hebben door.
3: We gaan gewoon hoopvol wachten op het eerste exemplaar. Dan een opvallende vondst van een AD-journalist een paar maanden geleden. Hij vond een mes dat, zo bleek gisteren, het daadwerkelijke moordwapen is, waar een 59-jarige vrouw mee is vermoord. We gaan even in deze zaak duiken. Nikki, een journalist die een moordwapen vindt. Ja, dat lijkt me toch gek genoeg een beetje een droom voor een journalist.
32: Ja, op zich wel. Het is ook wel heel bijzonder. Ik heb het nog niet eerder gehoord. Wel eens dat je informatie hebt die misschien bruikbaar is voor de politie. Of die ze, waar ze interesse in hebben. Maar dit is wel heel uitzonderlijk.
3: De politie had al sporenonderzoek, et cetera, gedaan.
32: Dagenlang.
3: Ja.
32: En hij, hij loopt daar rond op een parkeerplaats. En ineens ziet hij een mes met bloed.
3: Ja. Ja, dat was dus een aantal weken of maanden geleden dat hij dat vond. Nou, er is nu onderzoek gedaan. Nu bleek dus, dit is het moordwapen, Laurens. Het gaat om Rick Spekebrink. Dat is de verslaggever die het mes vond, de journalist in kwestie. Hij schreef gisteren zelf het artikel waarin staat dat het wapen dat hij vond inderdaad het moordwapen was. En dat vond jij een beetje raar. Waarom?
5: Ja, ook omdat er staat een verslaggever van het AD. En dat stuk heeft hij zelf geschreven en het gaat over hemzelf. Dus dan zou ik zeggen, ja, dat voelt dan een beetje gek. Maar dat kan natuurlijk, want hij is nu onderdeel van dit nieuws. En ik zou dan zeggen van, nou, dan trek ik mij terug en dan kan een andere collega die ook over dit soort dingen schrijft het overnemen. Niet omdat je de berichtgeving beïnvloedt, maar je bent er onderdeel van. En dan zou ik er even uitstappen en zou ik het gewoon overgeven aan een collega.
3: Ja, Nikki, hoe zit jij
32: ik heb er minder moeite mee. Kijk, het is als je echt onderdeel bent van het nieuws of er invloed op hebt, dan vind ik, dan moet je kijken van, oké, botsen je twee werelden. Maar het is, ik vind het

0: collega die ook over dit soort dingen schrijft, het overnemen. Niet omdat je de berichtgeving beïnvloedt, maar je bent er onderdeel van. En dan zou ik er even uitstappen en zou ik het gewoon overgeven aan een collega.
1: Ja, Nikki, hoe zit
2: jij
1: erin?
2: Ik heb er minder moeite mee. Kijk, het is als je echt onderdeel bent van het nieuws of er invloed op hebt, dan moet je kijken van oké, botsen je twee werelden. Maar het is, ja, ik vind het vrij logisch dat je als dossiervolger, als je die zaak al helemaal volgt en dan komt dit naar voren of je hebt het in een dossier gelezen, dan mag je er van mij best een bericht over maken.
3: Ja, maar het kan misschien een beetje dissonant werken, Laurens, bedoel je, omdat het artikel begint met het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het best dat een journalist van het AD vond nabij een plek, et cetera. Ja. Ja. En het wordt dan geschreven door Rick Spekebrink en die is dan dus die journalist in kwestie. Dus dan zou je bijna zeggen het mes dat ik vond misschien.
0: Ja, maar dat is ook weer een beetje een rare zin. Want dan zou je bijna denken dat het een column wordt. En dan denkt de lezer, hè, maar dat is toch die jongen zelf bijvoorbeeld. Ja. Dus ik snap dat daar wat verwarring in is. En het is niet ethisch verwarrend, maar meer...
3: Ja.
2: Nikki, ja, semantisch. Ik heb er niet zo moeite. Nee. Ja, we hebben wel vaker dat het ook een verhaal van de verslaggever gaat op pad in de intro zetten en dan de naam van de verslaggever eronder zetten. Dus ik heb er iets minder moeite mee.
3: Zullen we het even voorleggen aan Rick Spekebrink zelf, want hij is bij ons. Goedemorgen, Rick.
4: Goedemorgen.
3: Ja, eerst maar even over dat moordwapen. Heb jij dus gevonden, terwijl er al forensisch onderzoek was gedaan, voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, hoe kon het dat jij dat moordwapen alsnog vond daarna?
4: Ja, het lag er eigenlijk open en bloot. Een paar parkeerplekken verder bij de auto waar het slachtoffer is gevonden. En de politie heeft mij destijds gezegd dat er op diezelfde plek ook een auto stond. Dus dat mogelijk die auto het zicht heeft geblokkeerd voor de politie en de politie daarom over het hoofd heeft gezien.
3: Oh ja. Ja.
4: Dat is het verhaal.
3: Ja, dan vind je zo'n mes, dan bel je natuurlijk de politie. Nou, die hebben er nu onderzoek naar gedaan en nu blijkt dat dat inderdaad het moordwapen is. En dan schrijf jij daar zelf over. Nou, je hebt de discussie denk ik hier net een beetje meegekregen.
4: Ja.
3: Hoe sta je daar zelf in? Snap je wel dat het een beetje raar over kan komen?
4: Nou, dat snap ik. En er heeft gisteren ook enige tijd gestaan de AD-journalist Rick Spekebrink in het intro. Maar dat vond ik ook gek, dat Rick Spekebrink in de derde persoon over zichzelf schrijft.
0: Ja, precies, ja.
4: Dus we moesten daar iets op vinden. Maar waarom ik het heb geschreven, wil ik wel even uitleggen. Want ik heb het Openbaar Ministerie de afgelopen week regelmatig gebeld. Omdat ik wilde weten, was dit mes nu ook het vermoedelijke moordwapen? Want voor hetzelfde geld was het een lugubere 1 april grap geweest. Mm-hmm. Dan vind ik dat we dat ook hadden moeten melden. Want we hebben uitgepakt met het feit dat ik dat had gevonden.
3: Ja.
4: Maar ik denk wel dat het heeft geholpen bij het OM dat ik zelf heb gebeld en geïnformeerd daarnaar. Want ja, ik had het nou eenmaal gevonden.
3: Ja.
4: Dus ik weet niet of een collega dat ook was gelukt. Misschien wel, maar ik heb vanaf het begin deze zaak gevolgd. Dus zo gek vind ik dat niet.
3: Nee, oké. Maar je zou er ook voor kunnen pleiten om dan tegen een collega te zeggen, het blijkt het moordwapen te zijn. Of tegen de eindredactie of de hoofdredactie. Mag iemand anders het nu overnemen? Want ik voel me toch een beetje te veel onderdeel nu.
4: Ja, maar dat is eerlijk gezegd niet zo. Ik voel me geen onderdeel in de zin van, ik ben verder geen onderdeel in het hele strafproces. Ik ben er door politie en justitie verder helemaal nooit meer over gebeld. Ik ben eigenlijk de toevallige vinder. Maar ik kan niet uitleggen waarom ik geen objectief verslag zou kunnen doen van deze zaak. Dus ik wil hem eigenlijk gewoon blijven volgen, ook nu de rechtszaak begint.
3: Ja. Is er verder nog wel discussie geweest op de redactie over, omdat je zegt, eerst stond er Rick Spekebrink en nu is het een verslaggever van het AD. Was daar nog veel discussie over of was het meer een soort vormbeeldje?
4: Nee, ik zei zelf van, het is wel gek als Rick Spekebrink op deze manier over zichzelf schrijft.
3: Ja.
4: Ik ben het ermee eens dat ook deze variant een beetje verwarrend kan zijn. Maar alleen verwarrend. Ik vind niet dat het verder ethisch of op een andere manier niet goed is.
3: Dankjewel, Rick Spekebrink. Laurens, iets meer duidelijk nu?
0: Ja, fijn om het van de persoon zelf te horen.
3: Ja, dat is altijd leuk, toch? Ja. Dan, er is de laatste dagen veel aandacht voor de nek van actrice Isa Hoes, viel ons op. In de podcast Mark, Marie en Isa vinden iets, vertellen ze over dat ze besloten heeft naar de plastisch chirurg te gaan.
5: Er is een kantelpunt, denk ik, en ik denk dat het nu is dat ik dat laat doen.
3: Ja,
5: dus ik laat er iets aan doen. Uiteindelijk zegt die arts, je ziet er gewoon weer 5 jaar frisser uit. Zo moet je het zien. Nou, daar heb ik zin in. Ik heb er zin in.
3: Ik heb er echt zin in.
5: Ik heb er echt zin in.
3: Ja, dus ze zegt het in haar podcast. Vervolgens wordt dat opgepikt. RTL Nieuws, volgens mij Boulevard. Ik heb hier het AD. Heel groot artikel, een kleine stap van fillers naar facelift. Dat gaat dan over de normalisatie van dit soort behandelingen. Nikki, is het belangrijk, zo'n artikel?
2: Nou ja, die normalisatie vind ik wel echt wel, het is wel een trend. Kijk, ik weet niet of het bij jullie een stad of dorp ook zichtbaar is, maar op iedere straathoek ontstaan nu klinieken en cosmetische klinieken. Dus het taboe lijkt er ook wel af. En heel veel mensen zijn met uiterlijk bezig. Dus dat je het op die manier invlieg. Ja, dat vind ik helemaal niet zo verkeerd. Kijk, wat de waarde nou is van dat zij er een nek laat liften. Ja, nou, you hate it or love it. Mm-hmm. Je kunt het overslaan, zeg ik altijd, maar als je zo'n nieuwtje niet

0: interesseert.
1: Nee.
0: Maar op zich de hele wereld erachter. Hè? Dan even een filosofische vraag te stellen van ouderdom en hoe ga je daarmee om? En moet je het, hè, als je de kans hebt om, om er al dan niet beter uit te zien, als je dat al vindt dat het beter is.
1: Ja.
0: Dus er zit een hele trend achter. En dat vind ik niet verkeerd als je dat journalistiek aanvliegt.
1: Nee. Maar ze is niet de eerste die dit doet en ook niet de eerste die er openlijk over spreekt. Dus het viel ons gewoon op waarom dit nu dan toch weer nieuws is. Of de aanleiding om, om het eens even breder te trekken en te kijken naar de normalisatie hiervan.
2: En volgens mij is het ook nieuws omdat zij altijd heeft gezegd, ik ga dit nooit doen. En nu zei ze van, ik las het even terug volgens mij op RTL.nl. En dan zei ze van, want mijn gezicht doe ik altijd met natuurlijke middeltjes. En daar ben ik heel tevreden mee. Vertrouwen genoeg, maar mijn nek bleef achter. Dat zegt zij. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dat wil ik niet. En inderdaad, als je uitzoomt, gaat het volgens mij, mensen willen liever niet sterven, willen altijd jong zijn. Dat is een soort schoonheidsideaal. En die verschuiven natuurlijk voortdurend. En een paar jaar geleden hadden we Instagram face, toch? Dan gingen we op die manier, wilde iedereen dat op dezelfde manier uitzien. En dit is wat een maatschappij ergens oplegt. Een bepaalde norm die volgens mij altijd ergens wrang is.
1: Ja.
2: En waar mensen onzeker van worden.
1: Toch schrijft het artikel ook, we hebben ons altijd al mooier gemaakt als mens. Dus ook toen plastische chirurgie nog niet bestond.
2: Ja, dus het is gewoon nog een nieuw gereedschap in de kist, zeg maar.
1: Dat is een vraag die wordt opgeworpen.
0: Ja,
3: maar
0: kijk, weet je, is het helemaal nieuw? Nee, het is niet nieuw. Dit verhaal had je misschien inderdaad een jaar geleden aan de hand van een ander voorbeeld ook kunnen maken.
1: Ja.
0: Maar het raakt wel nogmaals dat er een dat je op iedere straathoek ziet. En iedereen is bezig met uiterlijk. Of heel veel mensen zijn ermee bezig. En de ene vindt dit de passende manier. En de andere absoluut niet.
1: Mark Slors?
3: Nou ja, dit is wel een soort van mooi maken dat heel veel geld kost. En er is mensen hebben een gigantische beauty bias. Mensen die er knap uitzien. Die hebben een enorm voordeel boven mensen die er niet knap uitzien. En dat voordeel, dat wordt dan dus nu gekoppeld aan mensen die geld hebben.
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor sportschool.
3: Dat is ook zo.
0: En heel veel andere dingen in het leven.
2: Ja, dus daar zit wel een ongelijkheid in inderdaad. En als je geld hebt, kun je dus je succes kopen op deze manier. Zou je kunnen zeggen. Ik zat nog te denken aan, is het gevaarlijk? Want ze zou een rolmodel zijn, een voorbeeld. Ik zat te denken, gisteren was het bij het wielrennen, werd een wielrenner berist omdat hij verkeerd op zijn fiets zat. Dat zou gevaarlijk zijn met als idee, ja, dan gaan kinderen en amateurs het nadoen en dan krijgen we veel ongelukken. Dus dit is gevaarlijk.
1: Ja.
2: Dus en wat Nicky ook zegt, van ja, als we weten van sommige van die fillers en botox en andere dingen, volgens mij, dat best problemen kan opleveren met je gezondheid. Dus dat is weer dat proportioneel. Ja. Vind ik mijn schoonheid belangrijker dan mijn gezondheid misschien. Ja. Dat kunnen we niet altijd afwegen. En het kost dus ook nog geld. Dus daar zit ook een ongelijkheid in.
0: Nou ja, en op de lange termijn ben ik wel benieuwd. Over 25 jaar, hoe hangt dat er dan bij? Hè? Nee, ja, dat weten we nog niet. We krijgen nu een hele generatie die het vrij normaal vindt.
1: Ja, precies. U hoort weer de krakende deur van de Schatkamer van Beeld en Geluid. Onze mediaforumleden mogen daar deze zomer lekker grasduinen op zoek naar mooie fragmenten. Nicky, jij wil terug naar de jaren 90. Naar welk programma precies?
0: Ja, na 12 steden, 13 ongelukken met Jan Douwe Kroeske.
1: Zo hé.
0: Ik zat er te kijken. Ik weet niet, hij kwam gewoon in mijn hoofd. En ik dacht, oh, toen was ik al een ramptoerist blijkbaar.
1: Ja.
0: En het heeft misschien ook al verklaard waarom ik in de media of bij nieuwsredacties ben gaan werken. Ja, je had in de jaren 80 had je eerst Rescue 911 met William Shatner op de Amerikaanse televisie. Daarna kwam de Nederlandse variant. Het was eigenlijk een beetje een soort reconstructie van verkeersongelukken, maar ook allerlei andere narigheid. En ik vond het wel fascinerend.
1: Ja, het programma liet eigenlijk zien dat een ongeluk niet altijd zomaar gebeurt en volgt de verschillende mensen die er dan bij betrokken zijn. We gaan even luisteren naar een fragment. En je hoort erin een vader die het pittig thuis heeft met zijn puberkinderen en later bijna een fataal ongeluk heeft met een mes op zijn werk.
4: Rotjoch, ik krijg nog wel kreng.
5: Jo, stomme trut.
6: Ja, hey, zo kan hij wel weer.
4: Hij begon.
7: Hij heeft veel bloed verloren, maar gelukkig kwam de hulp net op tijd. Toon mocht na een paar dagen alweer naar huis. En de kinderen zijn inmiddels een stuk minder opstandig.
1: Ja, buitengewoon acteerwerk, zou je kunnen zeggen, ook altijd in deze serie. Was ook wel mooi om naar te kijken. Maar wat leerde je hiervan? Leerde je ook nog wat?
0: Nou ja, er zat wel soms een moraal van het verhaal. En je leerde ook een beetje van wat moet je doen in noodsituaties. Dus op zich denk ik. Ik denk niet dat ik daar heel bewust mee bezig was toen ik het keek. Maar het, ik vond het wel grappig. Je bleef
1: staat
0: wel
1: echt
0: kijken.
1: Voor een tijdsbeeld ook, hè?
0: Ja.
1: Ja, het hoort ook echt bij mijn jeugd. Laurens, jij mocht natuurlijk ook de schatkamer in. Wat heb jij gekozen?
2: Ik heb gekozen De Wondere Wereld van Griet Titulaar. Hoe kan het ook anders? En er was een uitzending, zat ik terug te kijken, over het Huis van de Toekomst. Daar ben ik destijds ook met mijn vader heen gegaan. Mm-hmm. Hij had een fragment uit 1989. Ik weet niet of we hem zo gaan luisteren. En daarin laat hij een computer een zinnetje uitspreken. Ik weet niet of we dat hebben.
1: We hebben niet dit fragment, we hebben wel een ander fragment.
5: Zo moet het Huis van de Toekomst eruit gaan zien. Het Huis van de Toekomst is in alle opzichten futuristisch. Van architectuur tot toegepaste bouwmaterialen. Natuurlijk van elektronica tot communicatie. Van energie tot inrichting.
1: Oh, dat kenmerkende stemgeluid.
2: Ja, en ik weet nog, dat was een paar dingetjes. Er had een koelkast, die kon dan zelf eieren en melk bestellen als het op was. Er waren stofzuigerslangen die als stopcontacten, stekkers. Dus dan hoefde je niet dat lawaaiige, zware ding mee te nemen. Mm-hmm. Nou, dat is er gekomen, volgens mij. Er was ook, dat heb ik nooit meer gezien, vond ik zo jammer, een microbenmuur in de keuken. Dat zag eruit een soort levend marmer. En die maakte allerlei patronen, maar dat veranderde over tijd. Dacht, oh. Dat is vet. Want dan heb je, na een half jaar, ziet de keuken er iets anders uit.
1: Ja.
2: En er was de badkamer was volledig van glas. Want ze hadden bedacht dat in de toekomst zou het wel geaccepteerd zijn dat je naakt te zien bent door anderen in de straat. Dat is niet uitgekomen.
1: Nee. In hotelkamers zie je het wel steeds vaker, wist je dat? Dus dan zie je midden in de hotelkamer gewoon zo'n glasbak staan waar je dan voor iedereen in je naakje staat te douchen. Terwijl je niet per definitie altijd in een hotelkamer ligt met iemand waarmee je dat wil delen.
2: En Griet had dat al in 89 voorzien.
1: Ja, hij had dat al voorzien, ja. Dank jullie wel voor jullie komst naar het Mediaforum. En dank ook voor deze twee schatten die we natuurlijk allemaal nu terug gaan kijken zometeen. Nicky van der Naald en Laurens Vreekamp. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over vakantieland Spanje? Gaat u die kant op? Zit u er misschien al? Heeft u er vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linden.
6: NPO Radio 1.
8: Er worden nog 23 mensen vermist na de natuurbrand in Zuid-Spanje. Zeker 12 mensen kwamen vast te zitten in het vuur en overleden. Op één plek zaten de slachtoffers nog in een auto. Hulpdiensten vonden de doden op verschillende locaties in Andalusië. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na Nederlands protest niet door. De organisatie van het platform ECP gaat op de schop, meldt Nieuwsuur. Leidinggevenden die er met miljoenen subsidies hun eigen bedrijf inhuurden om netwerkborrels te organiseren, moeten vertrekken. De Tweede Kamer is jarenlang onjuist geïnformeerd over de subsidiestromen richting ECP. Voor de tweede keer deze zomer geldt de komende dagen een nationaal hitteplan. Volgens het KNMI en het RIVM wordt de zonnekracht in het zuiden, midden en oosten vanaf morgen hoog. Daarom is extra aandacht voor kwetsbare mensen geboden.
1: Tim, waar staat het nu nog vast?
9: Ja, op een paar plekken. Onder andere op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Blaricum een kapotte auto. De vertraging is 10 minuten vanaf naar de vesting. Dan wegwerkzaamheden op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans ongeveer 20 minuten op onthoud. En bij Geldrop staat een kapotte auto op de A67 Venlo-Eindhoven. Vanaf Someren 4 kilometer en 10 minuten.
10: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: Spraakmaker van vandaag is ook leraar Mark Slors. Met een fascinerende leerstoel, cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit. Als we dat even plat slaan, en dat doen we graag hier op de radio als journalisten, dan hebben we het over de aard van de mens. Ja. Doe ik dat een beetje goed?
3: Ja, is goed.
1: Goed plat geslagen?
3: Ja, goed plat geslagen. Ja. Ja.
1: Zometeen gaan we het weer allemaal lekker uitvouwen hoor, na 11 uur. Eerst gaan we namelijk...
11: Waar in Engeland regent het minst?
12: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
13: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
14: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
1: Ja. En vandaag is dat vakantieland Spanje, daar gaan we naartoe. En dat doen we samen met Edwin Winkels, correspondent. Al daar alweer bijna 40 jaar, Edwin. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
1: Ja. We beginnen wel even met het verdrietige nieuws van vandaag uit dat land. Zeker 12 doden door een brand in het zuiden. 23 mensen vermist, is het laatste wat ik heb gelezen. Is daar meer nieuws over inmiddels?
15: Ja, 4 zwaar gewonden ook nog. De 4 doden, er werd al gedacht dat toeristen waren. De 4 doden werden gevonden in een auto. Verbrand tussen de vlammen. Dat waren Britse toeristen. En de 7 andere doden waren aan het lopen. Een wandel waarschijnlijk lopend op zoek naar een... om die brand, die regio te ontvluchten. En zijn ook door de vlammen verrast. Het is... Dus opvallend, Spanje heeft heel veel bosbranden de laatste jaren, dat weten we. Maar eigenlijk vallen er bijna nooit slachtoffers bij. Een Het is nu al de tweede meest dodelijke brand uit de geschiedenis. Natuurbrand. Ja. Jaren geleden op de Canarische eilanden vielen 20 slachtoffers. Ja, hier zijn nog vele vermist. Dus het zou wel eens de grootste, de ergste natuurbrand qua slachtoffers kunnen worden.
1: Nog 23 mensen worden vermist.
15: Ja.
1: Volgens Spaanse media ontstond de brand nadat een stroomkabel was losgeraakt.
15: Ja, een hoogspanningskabel. Dus ja. Die ze langs de weg lopen. Bewoners zagen het ook direct. Hoor. Het is een vrij afgelegen gebied. De dorpjes liggen heel ver uit elkaar. Maar er kwamen gelijk, stond ook binnen enkele minuten 150 meldingen binnen op 112 van er is brand ontstaan.
1: Was meteen raak dus, met die brand.
15: Gelijk het viel. En je hebt al vaker gehoord, het land is zo enorm droog. We hebben een hele natte winter gehad. Wat heel mooi was. Was een einde aan 3 jaar droogte. Maar door die natte winter is alles ongelooflijk gaan groeien. We hebben heel veel vegetatie. Het land is groener dan ooit. Maar dat betekent ook veel meer brandstof. Mm-hmm. Voor als er een vlammetje opkomt.
1: En het
15: dat
1: is al een tijdje heet nu in Spanje.
15: Ja, ook het is elke dag boven de 30 graden. Sommige plekken boven de 40. Hier ook in het zuidoosten. Het is een van de warmste en droogste gebieden van Spanje.
1: Ja. Hoe leeft dit nu in Spanje?
15: Nou ja, we zijn dagelijks mee bezig. Ook vanzelfsprekend net als hier, de hitte. Mm-hmm. De hitte is dan nog wat een graadje erger. Daar zijn we wel een beetje, je raakt eraan gewend natuurlijk. Hè. Je weet meer hoe je moet gedragen.
1: Maar goed, er komen dit soort nieuwsberichten
15: naar buiten. Maar dit soort bosbranden en waar dan slachtoffers bij vallen. Veel mensen hebben toch altijd je denkt dat je veilig bent. Niet helemaal. Hè. Laatst hadden we een brand in de Costa Brava. Sprak ik met mensen die aan de buurt wonen. Mm-hmm. En als je die hoge rookzuilen en de vlammen op 1 kilometer van je woning ziet. Dat is ongelooflijk bedreigend. Dat is heel angstig. En ja, wat ook aangeraden wordt, ga niet op eigen houtje als kan vluchten. De brandweer was hier heel vroeg bij. Volg de instructies van de brandweer hoe hier weg te komen. Deze mensen, waarschijnlijk in paniek. Wie weet, waren ze ergens op een heel afgelegen plek, dat kan ook. Maar in paniek hebben ze de verkeerde route gekozen om aan die brand te ontsnappen.
1: Ja, dus dan is de les eigenlijk meteen ook nu. Mocht je daar op vakantie zijn, dan mocht je sowieso overkomen. Luister naar de Spaanse autoriteiten.
15: Absoluut, dat zeggen ze zelf ook van. Niet improviseren in de vlucht, was zeker dit gebied. Doodlopende wegen, heel veel ravijnen. Je moet het gebied ook kennen. Nou, als toerist zou je dat niet goed kennen. Bewoners kennen dat beter. Maar dan nog kan ik me voorstellen, als je geen brandweer ziet of wat dan ook, wat doe je dan?
1: Ja. Zo meteen gaan we hier uitgebreid verder over praten, over Spanje. En u mag natuurlijk bellen, zoals altijd, met uw vragen. Bel 0800 1101 of stuur een bericht via de NPO Luister-app. Dan gaan wij nu lekker even naar muziek.
16: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: En Max Schloss, we gaan luisteren naar de keuze van jouw plaat. Wat is het geworden en waarom?
3: August de Brujo, dat is de Spaanse groep. Ja, ik dacht van Spanje is het onderwerp, dus ik doe Spaanse muziek. En het is ook het brengt allerlei culturen samen. Dus het is, de basis van die muziek is flamenco, maar er zitten scratch-invloeden in en er zit een beetje rap in. En het is best oud hoor, het is 20 jaar oud.
1: En hoe kwam je bij dit nummer ooit dan?
3: Ja, god, ik was ooit een keer die groep tegengekomen en ik vond het waanzinnig goede muziek. En ze zijn live ook krankzinnig goed geweest hoor. Het bestaat allemaal niet meer.
1: Nee.
3: Toen dacht ik, ja.
1: Ken jij het nummer, Edwin?
15: Dit nummer, misschien als ik het hoor qua titel niet, hun wel. De ogen van de tovenaar, de ogen van de heks. Is vertaling van hun naam.
1: Ja. Oké, nou we gaan luisteren.

0: Ochos de...
1: Brugge.
0: Brugge was dat. Spraakmakers. Met vandaag dus Edwin Winkels, Spanje-correspondent. En zijn er nog vragen om al onze vragen te beantwoorden over dit vakantieland? Want Spanje blijft onverminderd populair. Het bereikt dit jaar waarschijnlijk de grens van 100 miljoen buitenlandse toeristen. Zo liet de minister van Toerisme deze week nog weten.
2: Sombreros, José.
3: Sombreros.
4: En wij gaan naar Spanje!
5: Je gaat natuurlijk naar Spanje.
6: Altijd de zon.
7: Al die vakantiegangers leveren het land in een jaar tijd veel geld op. Zo'n 82 miljard euro.
8: Un spaghetti, papuras, papillas.
7: Er is geen ander land in Europa dat zoveel geld verdient aan toeristen als Spanje.
9: Oh, wat een afschuwelijk weer.
10: Maar over 2,5 uur zitten wij in de zon.
9: Vliegen we met een DC-9 van de KLM?
10: Natuurlijk, schatje.
11: En blije gezichten, dat weer maakt vrolijk.
12: Snik heet.
5: In Zuid-Spanje, daar is het vandaag 43 graden.
13: Nu in de middagzon, dat is boven 40 graden, dat is een beetje te veel voor mij.
0: U kunt met ons meepraten over Spanje. Bel 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. We gaan meteen naar onze eerste beller. Dat is Anna Huigen vanmorgen. Goedemorgen, Anna.
14: Goedemorgen.
0: U bent een lid van ons Spraakmakerscollectief. Wat is uw vraag?
14: Ja, mijn vraag was eigenlijk... Hoe afhankelijk is Spanje van toerisme? Want ja, met die opwarming is het misschien wel zo dat er minder toerisme straks naar Spanje gaan. Hoe erg zou dat voor Spanje zijn?
0: Oh ja, komt u zelf wel eens in Spanje?
14: Eigenlijk niet zoveel. Ik was er 1,5 jaar geleden in Barcelona. En toen viel mij op hoe ongelooflijk toeristisch en expat stad het was geworden in vergelijking met de keer daarvoor dat ik er was, in 2004.
0: Ja.
14: Dus je kon wel zien dat het echt wel heel erg gericht was op toerisme.
0: Ja, want waar zat hem dat in? Hoe konden die verschillen waarnemen?
14: De type winkels die er waren, de taal die je hoorde. Je hoorde heel veel Engels om je heen. En ja, het was gewoon heel erg gericht op mensen uit het buitenland eigenlijk.
0: Ja, ja. Edwin, hoe belangrijk is toerisme voor Spanje?
1: Belangrijk. Corrigeer gelijk een cijfer dat we in de intro hoorden. Er werd gezegd 86 miljard euro verdient Spanje aan toeristen. Nee, vorig jaar, 2025, leverde toerisme 200 miljard euro op. En dat is ruim 12% van het bruto nationaal product. Zorgt ook voor 12% van alle banen. 2,7 miljoen Spanjaarden werken in het toerisme. Hebben daar hun baan van. Dus ja, kun je wel zeggen, het is echt een van de grote pilaren.
0: Ja.
1: Want je hebt toerisme zelf, maar je hebt dan ook nog alles eromheen. Dus ja, wat er half aan gerelateerd is.
0: Ja.
1: En dan kun je wel zeggen dat het voor Spanje een kip met gouden eieren is.
0: Ja, ja. Die miljoen toeristen, 100 miljoen, denk je?
1: Ja, dat is absoluut record. Daar gaan ze naartoe. Afgelopen jaar was het net over de 90 miljoen. En we dachten, ja, ook in Spanje dachten van COVID kwam. Hè. Daarvoor brak Spanje al elk jaar zijn record. En daarna zal het wel minder worden. Maar nee, het jaar voor COVID waren er 82 miljoen toeristen. Dat was de top toen. En nu zitten we alweer op 100 miljoen. En
0: ja,
1: wat de mevrouw ook zegt, Barcelona, dat is al jaren zo, hoor. Dat je zeg maar het overtoerisme ziet, het massatoerisme. Ook op eilanden als Mallorca en Ibiza. Elke zomer hangt nu het kaartje vol op het eiland. Dan kan echt, eigenlijk zou er niemand meer binnen kunnen. Dus
0: dat is wel een goede vraag. Kan Spanje dat aan?
1: Deels nog wel. Het is een gigagroot land. Maar er zijn twee dingen belangrijk daarin. Dat mensen niet allemaal dezelfde plek opzoeken. Dus niet allemaal naar Barcelona gaan. Of naar Malaga, die er ook heel veel last van hebben. Met heel veel B&B's in flatgebouwen. Waar mensen last van hebben, waardoor de huizen duurder worden. En spreiden. En dat zie je in de laatste cijfers van de laatste jaren. Dus dat aantal toeristen is dus enorm gegroeid. Maar de maanden dat het nu het meeste groeit is van februari tot met mei en in oktober. Dus je ziet dat
0: als het ongeveer minder heet is, dus
1: ja,
0: ook?
1: Juli, augustus blijft ongeveer hetzelfde. Is wel ietsje gegroeid. Maar je ziet dat mensen toch ook inderdaad kiezen. Waarschijnlijk in de hitte gaan we niet naar Spanje toe. Dan blijven hier in Nederland.
0: En gaan ze dan ook naar andere regio's? Want dat is natuurlijk, als je zoveel meer mensen krijgt, dan wil je dat het spreidt.
1: Ja.
0: Is daar beleid voor? Of doen mensen dat uit zichzelf?
1: Niet echt beleid. De regio's zelf pakken dat aan.
0: Oh ja.
1: En Spanje heeft nog vrij veel onontdekte gebieden. Zeker de Noordkust, hoor. Merk je, zeg maar, de Noordwestkust. Dat is vanaf het Baskenland. Cantabria, Asturias, Galicië. Dat zijn prachtige provincies die altijd wat koeler zijn geweest. Mm-hmm. Regenachtiger.
0: Ja.
1: Maar nu toch uitstekende zomers hebben. Daar merk je dat groeit. Maar de voorzieningen zijn daar niet zo groot. Dus ze kunnen niet heel veel meer mensen opvangen. Maar bijvoorbeeld een regio als het Baskenland. He, met steden als Bilbao en het Guggenheim Museum. En San Sebastian. Hebben nu afgelopen jaar 5 miljoen toeristen. Dat is al het dubbele van 10 jaar geleden. Dus je merkt wel dat mensen daar meer voor kiezen. Alleen, er is minder infrastructuur.
0: Ja, maar goed, het is dus best afhankelijk van die inkomsten van het toerisme. Als ik jou zo hoor, 12% van het BBP. Dan zou je zeggen, dan is het de politiek alles aan gelegen om dat toerisme te houden.
1: Ja.
0: Wat wordt er aan gedaan? Want je hoort ook tegelijkertijd dat het schuurt met de lokale bevolking die steeds meer in opstand komen, toch?
1: Zeker. De grote plaag is eigenlijk geworden. Kijk, vroeger kon Spanje het prima opvangen in hotels van die grote appartementencomplexen en de campings. En een beetje agrotourisme, wat je heel veel hebt. Woningen, boerderijen op het platteland. Maar de laatste jaren zijn die B&B's enorm populair geworden. Ja. Via grote booking sites. En die hebben de steden overstroomd. Ik was vorig jaar op een bruiloft in Malaga, had ik zelf ook geboekt via zijn site. We waren met z'n zessen, dus dan, dat is veel goedkoper. Dan huur je zoiets. En in dat gebouw waren 16 appartementen. En ik zag beneden bij de deur 12 van die sleuteldoosjes.
0: Oh ja.
1: Van dat het voor toeristen was. Ja, dan woon je daar als enige nog eigenlijk een bewoner. Mm-hmm. En elke dag nieuwe mensen en lawaai.
0: Ja.
1: Plus de woningen worden duurder voor de rest. Wat de regering nu heeft besloten, dit jaar, is al de eerste gevolg merkbaar, om het aantal B&B's, toeristische licenties, te verlagen, te schrappen. En er zijn er 50.000 geschrapt. En volgens de laatste metingen zijn er inderdaad afgelopen jaar 45, ze zitten er bijna 45.000 minder van die woningen verhuurd.
0: Maar is het dan wel voor zo'n overheid een beetje koorddansen? Omdat je dus aan de ene kant ziet van, dit is het belangrijk voor onze economie. Willen we misschien ook wel wat meer aanjagen nog? Dat weet ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd worstel je dus met klimaatverandering en worstel je met lokale bevolking. Die moet je ook bedienen.
1: Je moet denken van, er is een grens natuurlijk. Misschien die 100 miljoen. Ik bedoel, daar verdien je al behoorlijk wat aan. Probleem is, je kan niet een bord bij de ingang van Spanje zetten. Verboden te komen, verboden te boeken. De mensen komen gewoon. En
0: kunt wel natuurlijk beleid.
1: Ja, nou, dat beleid is er ook veel regionaal. Dus de regioregeringen, steden. Verhogen bijvoorbeeld toeristenbelasting. Dat elke overnachting automatisch in Catalonië, Barcelona, is een overnachting per overnachting per persoon 10 euro duurder vanwege extra belastingen die worden geheven. De Canarische eilanden proberen ze er ook veel aan te doen. Maar ze hebben de steun toch wel ook van die centrale regering nodig. Er is wel beleid, maar aan de andere kant zeggen ze ook van, heel veel inwoners hebben er last van, maar zo enorm veel inwoners verdienen daar ook aan. Is hun inkomen, hun levensonderhoud.
0: Ja. Anne Heugen, de vraag lijkt me beantwoord, toch?
14: Heel erg bedankt.
0: Ze zijn goed afhankelijk van toerisme. Dank voor het stellen van de vraag ook. We gaan naar Niels Roelen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos.
0: Ook lid van ons Spraakmakerscollectief zie ik. Wat wil u weten van Edwin?
3: Ja, Edwin is een fietser, weet ik, ook van Facebook.
0: Zit hier ook, zie ik nu, met een...
1: Ik ben gisteren zwaar gevallen.
0: In het verband, dat komt door het fietsen.
3: Hij heeft asfalteczeem.
0: Heet dat zo, asfalteczeem?
3: Asfalteczeem, ja. Dus, maar als fietser, dan ben je in de omgeving op een andere manier. In een andere snelheid, je voelt en je beleeft hem en je kunt hem echt zien. En dan vroeg ik me af als hij op de fiets stapt in Spanje, en dat doet hij regelmatig, of hij dan ook al de sporen ziet van de klimaatverandering, van bosbranden die er misschien geweest zijn, maar ook extreme regenval die kraters slaan. Zie je de veranderingen in de omgeving, de littekens, zie je die al?
1: Nou, littekens van bosbranden, littekens verdwijnen vrij snel. Ik ben vorig jaar naar een gebied geweest boven Valencia, waar 3 jaar geleden een grote bosbrand was. En dan begint alles weer groen te worden, dat zegt de brandweer ook. Daarom proberen ze altijd eerst woningen en mensen te redden. En de natuur laat je hem even branden, want die natuur herstelt zich wel. En bijvoorbeeld, ik was een paar weken geleden aan de Costa Brava heb ik gefietst. En hoe ongelooflijk, en die zei het ook, hoe groen het daar was. Omdat we zo'n regenachtige winter hebben gehad. Dus de 3 jaar daarvoor fietste je door kurkdroge, gele, bruine gebieden. Graanvelden, et cetera. De bossen waren geel. En nu was het allemaal weer heel groen geworden. Dus het wisselt wel heel snel. En ook de sporen van overstromingen. Uiteindelijk trekt dat ook wel weer weg. Dus soms hebben wegen er last van. Maar binnenland heb ik verder niet zin. Het is heel afhankelijk van het seizoen en van de omstandigheden. Maar je merkt wel.
0: En momenten dus ook. Want je ziet het ook vandaag weer natuurlijk met die bosbranden in Spanje, hoe ernstig het kan zijn. Maar ook tijdens de derde etappe was het van de Tour de France starten in Barcelona. Toen werd gewaarschuwd voor bosbranden in de buurt van het parcours in Noord-Spanje. Blijf weg was het devies. Zijn er dan ook gebieden waarvan je zegt, daar kun je toch beter nu niet komen zo tijdens de zomermaanden?
1: Nou, ik zou erg op de temperatuur letten. Ik zou zeker niet met 45 graden in een stad als Sevilla of Toledo een citytrip doen of dat soort dingen. Hè. Dat is de ene kant. Natuurgebied is heel moeilijk. Spanje is een heel bosrijk, groot gebied. Het brand kan overal ontstaan. Er zijn wel gebieden waar het gewoon droog is. Fascinerend hoe ze eruit zien qua droogte. Spanje heeft de enige woestijn vlakbij waar nu de brand is in Zuidoost. Spanje is Tabernas de enige woestijn in Europa. Maar de lange gevolgen van die klimaatverandering, die komen er wel natuurlijk. Dat bijna 20% van Spanje ook risico loopt om een woestijngebied te worden. Dus totaal onvruchtbaar, waar geen landbouw meer nodig is. En dat merk je wel. Ik vind het wel mooi om af en toe door zo'n gebied te fietsen waar helemaal niets is en wat cactussen en klaar. Maar het leven is daar straks niet meer mogelijk. En dat zal ook geen toeristen trekken.
0: En dat gebied wordt dus groter?
1: Ja.
0: Ja. Nu riep vorig jaar premier Sanchez nog op tot een nationaal pact tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wat bedoelde hij daarmee? Is er al meer duidelijkheid over? Want ik kon niet meer vinden dan dat hij zei.
1: Hij heeft het voorstel gedaan. Ja. De Spaanse congres moet dat nog goedkeuren. Dat moet nog doorheen komen. Dat zijn 10 maatregelen van alles en nog wat. Niet zozeer geënt op bijvoorbeeld industrie, stikstof, et cetera. De oorzaak van de klimaatverandering. Mm-hmm. Maar wat je zegt, de gevolgen ervan. Wat ermee doen. Dus mensen beter voorbereiden. Nog meer. Ik weet niet hoe het Nederlands heet trouwens, klimaatschuilplaatsen.
0: Oh ja, grote plekken,
1: Dus dat heb je in Spanje al heel veel. Barcelona heeft meer dan honderden plekken. Bibliotheken, openbare gebouwen, parkjes worden extra pergola's aangelegd, zodat mensen wat fris in kan opzoeken. Ja. Dus daar bestaat dat plan een beetje uit, vooral om de mensen te beschermen tegen de hitte.
0: Ja. Niels, hij ziet het kortom soms wel, maar ook heel vaak niet, want de natuur herstelt zich snel.
1: En fietsen blijft fantastisch in Spanje.
3: Ik kom een keer fietsen.
0: Okay. Dankjewel, Niels. Mark Slos, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag stellen. Ga jij eigenlijk naar Spanje vaak? Nee, hè? Was net
6: niet,
0: het antwoord.
6: Niet heel vaak. Vorig jaar toevallig Costa Verde.
1: Dat is die Noordkust die zo mooi is.
0: En wat heb je daar gezien?
6: Hartstikke mooi. Ja, ik ben daar vooral gaan kijken naar paleolithische grotkunst. Dat is niet. Er zijn daar hele mooie dingen gevonden van heel lang geleden. Grotten die prachtig beschilderd zijn door mensen 40.000 jaar geleden zo.
0: En wat wil je weten van Edwin?
6: Ja, ik wilde vragen hoe het eigenlijk staat met met de afscheidingsbewegingen in Baskenland en Catalonië, et cetera. Daar hoorde je er niet zoveel meer van.
1: Nee, het is rustig geworden. Ja. Nou, ik zei het, Baskenland is zo groeit, verdubbeld in toerisme. Onder andere door de aanwezigheid van het Guggenheim Museum. Maar ook omdat 2010 ETA, de terreurbeweging, zijn laatste aanslag pleegde en zich daarna ophief. Daarvoor waren uit sommige landen zelfs negatieve reisadviezen voor Spanje, of voor dat deel van Spanje, het Baskenland, omdat er bomaanslagen werden gepleegd. En je merkt dat het daardoor enorm is opgeleefd. En ook in Catalonië. Omdat daar nu een socialistische regering is, dezelfde kleur als in Madrid, de centrale regering, is er een goede, fantastische verstandhouding. En is de onafhankelijkheidsbeweging bestaat nog. Als je bij de Tourstart keek, dan zag je nog overal de Catalaanse vlag wapperen langs het parcours. Maar het is niet meer de grote onrust die we in 2017 hadden.
0: Nee, het zal ook wel bijdragen, denk ik, aan een toename dus van toerisme.
1: Absoluut. Mensen maakten zich ook zorgen. Ja, als er demonstraties zijn of aanslagen helemaal natuurlijk. Uiteindelijk, dat zijn aspecten waar niemand zich nog zorgen over hoeft te maken.
0: Nee, precies, dat is weg. Edwin Winkels, dankjewel voor het beantwoorden van al onze vragen over Spanje. Je bent Spanje-correspondent. Tot zover dus ook deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Volgende week vrijdag is er weer een speciale vakantie Zijn er nog vragen? Want daar is deze onderdeel van. Dan gaat het over Oostenrijk. Ik ben heel erg benieuwd wat u over dat land zou willen weten. Gaat u daar naartoe op vakantie? Waar loopt u tegenaan? Wat ziet u dat vragen oproept? Mail ons, spraakmakers@kro-ncrv.nl. Maar u kunt ook nu nog even bellen met onze redactie, want die zitten tot 11:30 naast de telefoon. En dat kunt u doen door te bellen met het bekende nummer 0800 1101.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: De kwartfinales.
12: Vanavond om 9 uur Spanje-België. En morgenavond om 11 uur Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra langs de lijn.
16: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
25: Als je Vodafone Mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One van Vodafone
26: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
27: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: NPO Radio 1, 11 uur.
0: Alle culturen die onze wereld rijk is, hebben allemaal hun eigen uiterlijk en hun eigen geluid. En dat is belangrijk voor de herkenbaarheid, maar dat kan ook botsen. Mijn gast wil dat we hier veel meer over praten. Dus dat gaan we zo meteen doen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Sid van der Linde.
28: België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren. Dat melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Contact daarover met redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Roemer, wat gaat dit voor Nederlanders betekenen?
29: Ja, het betekent dat Nederlanders vanaf mei 2027 moeten gaan betalen om over Belgische wegen te gaan rijden. Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Auto's die meer uitstoten gaan ook wat meer betalen. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper. Zo'n dagvignet moet bijvoorbeeld 8 tot 11 euro gaan kosten. En voor een maand wordt het rond de 20 euro. Ja, en het is toch iets waar het vorige Nederlandse kabinet zich in ieder geval nog stevig tegen heeft verzet. Tegen deze Belgische plannen, maar die lijken ze niet op andere gedachten te hebben gebracht. Ik heb het huidige kabinet ook om een reactie gevraagd, maar die volgens ons nog niet ontvangen.
28: Ja, want dit gebeurt binnen de Europese Unie dat België dat besluit. Mag dat juridisch?
29: Ja, dat is nog even de vraag. Op zichzelf is het invoeren van een tolvignet zeker niet verboden. Alleen het mag niet zo zijn dat dat vignet alleen geldt voor buitenlanders. Dat alleen zij moeten gaan betalen. Nou is het wel zo dat ze hier bijvoorbeeld in Vlaanderen willen dat dat tolvignet niet tot hogere lasten gaat leiden voor Vlamingen. Die moeten dat vignet ook wel gaan aanschaffen straks. Maar de Belgen kijken of ze voor hun dan dat bedrag kunnen compenseren via bijvoorbeeld de wegenbelasting. En daarvan is het wel echt de vraag of dat mag. Duitsland heeft ook al eens zo'n constructie geprobeerd. En toen oordeelde de rechter dat er sprake was van discriminatie. We moeten wel gaan kijken hoe dat Belgische plan er nou precies uit gaat zien. En of dat dan vervolgens ook juridisch stand houdt.
28: Ja, Roemer, ik lees dat het 200 miljoen euro per jaar op moet gaan brengen, dit wegenvignet. Betekent dat dan ook dat ze de wegen gaan verbeteren van dat geld?
29: Ja, ik snap die vraag. En ik moet zeggen, die snappen ze hier in België ook. Ze zijn zich hier ervan bewust dat die wegen niet altijd even goed zijn. En het is inderdaad ook wel het idee om dat geld in te gaan zetten om die wegen te verbeteren. Maar ja, zo redeneren ze dan hier. Het zijn heel veel mensen uit andere landen dan België die die wegen gebruiken. En die moeten dan ook maar eerlijk gaan meebetalen aan het onderhoud ervan. En dat lijkt dus ook de reden te zijn dat dat wegenvignet er nu echt gaat komen.
28: Dankjewel voor de uitleg, Roemer Okhuizen in Brussel. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. Het ministerie grijpt in bij de stichting ECP. Met miljoenen subsidies werd daar personeel ingehuurd bij een BV van de eigen directeuren. Volgens de staatssecretaris zullen directeuren met een dubbele rol vertrekken bij de stichting. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam en in Den Haag werden bij elkaar 12 mensen opgepakt. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar Londen getransporteerd. Het Franse kunstwerk wordt in het British Museum tentoongesteld. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Vanaf dit weekend mag PostNL er 2 dagen over doen om brievenbuspost te bezorgen. Volgens het bedrijf is het bezorgen van deze post al jaren niet rendabel. En daarom willen ze meer tijd. In de toekomst gaat de post nog minder vaak op de deurmat vallen, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Ja, en dat betekent dus in de praktijk dat 3 keer per week de postbode nog langskomt, maximaal. En over een jaar mag PostNL er zelfs 3 dagen over doen. Dus dat betekent nog maar 2 keer in de week dat de postbode langskomt. Dan zou hij dus meer post bij zich moeten hebben. Ja, misschien zou je dan denken, dan wordt het wel rendabel. Maar ja, 2 keer in de week komt dan inderdaad de post nog maar langs.
28: Rouwpost en medische post worden in de regel nog wel de volgende dag bezorgd. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat zij kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Het weer voor vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen dus ook veel zon en maximaal 31 graden.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan mensen nog onvrijwillig achter elkaar op het asfalt?
3: Ja, met name langs de Duitse grenscontroles. Denk dan bijvoorbeeld aan de A1 en de A12 en ook de A76. Daar heb je in alle gevallen ongeveer een kwartier tot 20 minuten vertraging. Verder is het ook druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer en 10 minuten door werkzaamheden op de A20. En de A27 Breda-Gorkum staat er ook bij tussen Werkendam en Gorkum zelf. 3 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg dicht door werkzaamheden.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
14: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
0: Roos Abelman. Het is 9 over 11. Waar ben ik? Het is ook mijn vrijdag natuurlijk, dat zal het zijn. We gaan zo meteen ook de Nationale Nieuwsquiz spelen, zoals altijd. En ik geef dan nu alvast een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. Daar geef ik een hint voor. Die vraag is vandaag: welk Nederlands evenement wordt eventueel verplaatst naar een koelere maand? Oh.

0: Ja, en dan lekker op de maat. Zit u nou te luisteren en denkt u, ik weet altijd alle antwoorden. Ik wil een keertje meedoen, maar ja, hoe? Dat kan door te bellen met 0800 1101. En voor u het weet zit u hier bij mij in de studio de quiz te spelen. Nu, waarom worden in sommige landen minaretten verboden? Willen bepaalde politieke partijen hier in Nederland nog steeds terug naar de gulden? En was er in Nederland een strijd om het metrieke stelsel, vaarwel te zeggen, en weer terug te gaan naar de pounds en de ounces? Nou, dat komt volgens mijn spraakmaker, Mark Slors, vooral omdat we als mens dol zijn op vormgeving en daar vaak ook oerconservatief over denken. Ja, Mark, dit gegeven fascineert jou mateloos. Ja. Je doet er ook al 10 jaar onderzoek naar. Ja. En je hebt er nu zelfs een boek over geschreven.
1: Nou, is nog niet af, maar dat, ja.
0: Oké, bent schrijvende aan een boek hierover. Ja. Je bent bezig met de vormgevende mens.
1: Ja.
0: Zeg ik het zo goed?
1: Ja, dat zeg je goed. Ja, ja.
0: En waar moeten we dan aan denken?
1: We moeten denken aan het feit dat mensen gewoon alles om zich heen mooi maken, versieren. Eigenlijk wordt er bijna geen onderzoek naar gedaan in de wetenschappelijke wereld. En ik ben op een gegeven moment gaan afvragen van, zou dat niet wel zo moeten? We hadden het aan het begin over, wat ben je tegengekomen aan vormgeving op de weg? En toen noemde ik die verkeersborden. Het is misschien wel een goed voorbeeld. Als je de grens overgaat, dan heb je meteen door, oh, nu ben ik in Duitsland of oh, nu ben ik in België. En dat zie je aan allerlei vormgevingskwesties. Dus hoe de huizen eruit zien, hoe de verkeersborden eruit zien, wat voor mensen dragen, wat voor kleren ze aan hebben, et cetera. En dat geeft meteen een bepaald soort van sfeer. En soms vinden we dat leuk. Als we op vakantie gaan, dan vinden we dat leuk om eventjes in Spanje te zijn of iets een land wat anders is dan dan je eigen land. Mm-hmm. Maar als je terugkomt, dan ben je ook meteen weer thuis. En dan herken je ook die vormgeving. En daar voel je je ook thuis in. En ik ben me op een gegeven moment gaan afvragen van, is dat het gevoel van je thuis voelen in de vormgeving van je eigen cultuur, is dat nou iets belangrijks of is dat iets niet, of is het gewoon een soort bijzaak? En ik begon er steeds meer achter te komen in de loop van het onderzoek dat het heel erg belangrijk is voor mensen. En dat misschien wel een factor is in culturele fricties die je voelt, of vervreemding die sommige
0: waarbij mensen dus zeggen, ik voel me niet meer thuis in mijn eigen wijk. Dat is daar onderdeel van.
1: Ik denk dat vormgevingskwesties daarvan veel een gigantisch belangrijke component zijn. En eentje waar we heel weinig aandacht aan besteden.
0: Nou, sterker nog, je zegt, er is geen onderzoek naar gedaan.
1: Er is nauwelijks onderzoek naar gedaan. En we denken de hele tijd dat cultuurverschillen en fricties tussen culturen, dat alles te maken heeft met verschillende ideologie of verschillen in religie of verschillen in ideeën die mensen hebben. Maar als je kijkt naar Nederlanders, naar autochtone Nederlanders onderling, die hebben ook hartstikke verschillende religies en ideologieën. Daar zit het niet in. Dus ik denk dat als het gaat om culturele fricties, gevoelens van vervreemding, dat die vormgeving krankzinnig belangrijk is. En ik ben cognitiefilosoof, dus ik ben geïnteresseerd in hoe mensen cognitief werken. Dus ik ben gewoon gaan uitzoeken, ja, wat is dan de cognitieve rol van vormgeving?
0: Ja.
1: En dat blijkt allemaal veel belangrijker te zijn dan wij dachten.
0: Ja, en wij dachten, interessant onderwerp. Dus u, de luisteraar, krijgt een klein college nu. Een mini-college. Je geeft namelijk ook lezingen over, hè, over dit thema. Je gebruikt ook visuele voorbeelden.
1: Ja.
0: Als je aan mensen duidelijk wil maken wat nou die vormgeving is en wat het met je kan doen. Bijvoorbeeld typische straatbeelden uit verschillende landen. Nou, als u nu luistert of kijkt via de webcam, dan kunt u daar ook even meekijken, want we hebben hier dus wat foto's op het scherm paraat staan. Voor de mensen die niet mee kunnen kijken, omschrijf ze even, Mark. Wat zien we?
1: Oh ja, we zien we zien 4 straatbeelden uit steden, dorpen. Eén is, ik denk, ergens in Hongkong of zoiets. Mm-hmm. Of misschien Taiwan.
0: En waar zie je dat met, aan?
1: Nou ja, je ziet heel veel Chinese tekens.
2: Ja, maar het is niet Taiwan. Oh, Taiwan bedoel ik. Ja, dat zou kunnen. Ja, sorry.
1: Ja, Taiwan, hè?
2: Nee, dat is heet Thailand, sorry.
1: Nee, Taiwan. Nee, dus iets Chinees in ieder geval. Je ziet heel veel Chinese tekens en heel veel, ik denk reclameborden of iets dergelijks. Een ander is een straatbeeld uit een buitenwijk van Kaapstad. Dat weet ik toevallig. En je kunt ook een klein beetje van Tafelberg zien. Er is een soort woonwijk uit, ik denk dat Filipijnen dat was, met een soort van Amerikaanse middenhoogbouw. Mm-hmm. En er is een wijk die je net zelf herkende als Bussum.
0: Nou, ik weet niet wat Bussum is, maar het doet me denken aan huizen die ook hier zo om de hoek staan.
1: Ja. Ja. Het punt is, als je naar die verschillende plaatjes kijkt, dat je kunt je allemaal wel voorstellen dat je op die straat rondloopt, maar zodra je dat Nederlandse ding ziet, dan hebben Nederlandse mensen hebben een gevoel van, oké, dat snap ik, dat ken ik.
0: Ja.
1: Ook al wonen de meeste van ons niet in zo'n wijk. Hè? Maar nee. Dat heeft meteen een soort iconische Nederlandsheid.
0: En Ter Wingels, heb jij dat ook? Zie je meteen daar bij die foto van het Nederlandse
2: ja,
0: huis?
2: Nou ja, ik schat het dakpannen. Zelfs hier ook in de omgeving in. Omdat als ik in Hilversum binnenrij,
1: ja, zo je
2: allemaal dit soort huizen ziet. En ja. Zijn ook Phoenixwijken. Maar dat is zo wat ik ook ooit af en toe, als ik reclames zie op TV of wat dan ook. Bijvoorbeeld een autoreclame. Een auto rijdt ergens. Ik zie direct aan een stoep of aan een verkeersbord of een brug, dat is Barcelona.
1: Precies.
2: Ik herken altijd Barcelona.
1: Maar dat is dus super interessant. Want mensen zijn dus waanzinnig gevoelig daarvoor. En daar wordt dus nauwelijks onderzoek naar gedaan. En ik denk dat dat een gigantisch belangrijke factor is om te begrijpen hoe fricties tussen culturen, gevoelens van vervreemding, tot stand komen. En daar moeten we veel meer aandacht voor hebben. De manier waarop we omgaan met bijvoorbeeld inburgering, daar speelt deze kwestie speelt gewoon niet daarin.
0: Voor we dat gaan doen, want we hebben het nu alleen maar over beelden gehad.
1: Ja.
0: Maar je hebt het ook in audio. Ook geluid bijvoorbeeld kan heel erg aangeven, oh, nu zijn we hier of daar. Een Nederlandse winkelstraat is bijvoorbeeld een duidelijke typerende vormgeving te horen.
3: Een betaalwijze.
0: Ja.
1: Ja, nee, absoluut. Ja.
0: Dit is ook gewoon een typische Nederlandse vormgeving.
1: Ja, ja.
0: Zodra je dit hoort, dan weet je, ik ben thuis. En jij zegt, dit is onderdeel, als je dit goed organiseert met elkaar, van ons evolutionaire succes. Hoe zit dat?
1: Nou, dat heeft te maken met het feit dat, kijk, we hadden het al over uniformen en dat je de architectuur van bijvoorbeeld een supermarkt of een tankstation of een politiebureau, dat je dat meteen in één oogopslag kunt zien. Maar dat zijn hele, laten we zeggen, in het oog springende voorbeelden waarvan je kunt denken, kijk, van de functies van gebouwen of de rollen die mensen spelen, die zie je meteen af aan hun kleding. En dat zijn wel dingen die in de literatuur vaak wel genoemd wordt in de wetenschap. Maar het gaat over veel fijnmazigere, hoe zou ik zeggen, rolverdeling. De grapjes die je maakt, het accent dat je hebt, dat zegt ook iets over waar je vandaan komt. Dat zegt iets over misschien wel je sociaal-economische afkomst. En wij kunnen dat ook meteen lezen. Hè?
0: Ja. Dus en dat helpt ons dus ook om verder te komen in het leven. Als je het zo organiseert.
1: Nou ja, dat stelt ons in staat, cognitief gezien, om heel complex georganiseerde maatschappijen te hebben, waarin verschillende mensen verschillende rollen spelen, waarin arbeidsverdeling is, waarin instituties bestaan.
0: Ja.
1: Dat kunnen we eigenlijk alleen maar hebben door vormgeving. En door versiering, zal ik maar zeggen. Dat betekent niet dat die versiering of die vormgeving of die kunst daarvoor speciaal geëvalueerd is. Maar betekent wel dat zodra mensen dat hebben, dan zie je dat complexe maatschappijen ontstaan.
0: Ja, en is dat dan ook precies waar het dan dus ook mis kan gaan? Omdat er dus bijvoorbeeld vormgeving komt uit andere culturen die we niet goed kennen.
1: Ja, misgaan is misschien een beetje een groot woord. Maar daar vinden we, daar zitten fricties in die heel die heel belangrijk. Dus een voorbeeld wat gewoon, je noemde het al, die minaretten. In Zwitserland is, ik geloof dat 15 jaar geleden of zo is, werd er een referendum gehouden over of minaretten gebouwd mochten worden naast een moskee. In die tijd waren er 4 minaretten in heel Zwitserland. Dus waar gaat het over? Het gaat puur om vormgeving. En dan zie je toch dat 57% van de Zwitsers daar tegenstemt.
0: Ja.
1: En blijkbaar zit er dus gewoon echt een aversie tegen een soort van vormgeving dat zij als heel erg niet-Zwitsers ervaren.
0: Mm-hmm. Je ziet het zelf, zit er niet meer onder nog, omdat zij denken dat mensen die het islamitisch geloof aanhangen een ander normen- en waardepakket hebben?
1: Ja, dat is de manier waarop het verkocht werd. Dit is heel interessant. Hè? Dus je zag dat voorafgaande aan het referendum zag je dat eigenlijk de meeste Zwitsers helemaal niet tegen wilde stemmen. En toen was er op een gegeven moment iemand zei van, ja, maar die minaretten die zijn symbool voor het feit dat moslims sharia willen invoeren in Zwitserland. Wat op zijn zacht gezegd behoorlijk overdreven is. En dan zie je dat op dat moment zag je dat mensen opeens een reden hadden en dan konden ze opeens tegen gaan stemmen. Maar de motivatie om tegen te stemmen, die komt volgens mij heel ergens anders vandaan. Ja. Dan gewoon puur een aversie tegen vormgevings...
2: Ja. Maar en daar moeten we de... Sorry, de vormgeving in een land... Ja. Uiteindelijk, ook, je hebt een paar sprekende voorbeelden misschien... maar is niet heel uniform. Juist elk land heeft ook wat we on-Nederlandse gebouwen noemen. De architectuur doet heel veel om vormgeving te veranderen. Soms zijn dingen echt niet te... Dus binnen zo, het is moeilijk te zeggen toch dat een land... dat Zwitserland zijn vormgeving heeft.
1: Absoluut, absoluut. Dus het is, maar er zit wel een bepaald soort van. Er is een bepaald soort van norm en een bepaalde hoeveelheid, zou ik maar zeggen, van bepaald type gebouwen die mensen nog aantrekkelijk vinden of niet. Hè. Je ziet, wat je zag in het Verenigd Koninkrijk een jaar geleden, had je een beweging die heette UK Aesthetics. En dat was een grote protestbeweging eigenlijk tegen de manier waarop winkelstraten in Britse steden eruit gingen zien na veel immigratie.
0: En veel winkels van immigranten.
1: En uiteindelijk, dat werd gebracht als een soort van protest tegen kwaliteit. Want die winkels zouden van minder kwaliteit zijn. Maar uiteindelijk blijkt het gewoon om herkenning te gaan.
0: Oh ja.
1: Puur om wat wordt er in die winkels verkocht überhaupt? Ja. En
0: ik herken dit niet meer als mijn thuis. Ja. Ja, en jij zegt dus daar moeten we het meer over hebben.
1: Veel meer.
0: En wie zijn dan die we?
1: maatschappijen die... moeten dealen met fricties die te maken hebben met multiculturalisme.
0: Ja, dus dat zijn wij allemaal in Europa, denk ik.
1: Ja, zijn we allemaal.
0: Toch wel?
1: Dus beslist geen pleidooi tegen multiculturalisme. Integendeel, maar het is gewoon proberen te zien waar zitten nou echt de issues. En hebben die nou heel veel te maken met verschillen in religie of ideologie? Dat speelt natuurlijk ook een rol, hè?
0: Ja.
1: Maar wij staan ons daar blind
0: op. Wat betreft te vaak richting die ideologie getrokken?
1: Ja,
0: ook
1: absoluut.
0: Door politici?
1: Ja, absoluut. Omdat het makkelijk is om het daarover te hebben. En ook wel omdat we ons niet kunnen voorstellen dat zoiets triviaals als vormgeving eigenlijk cognitief zo belangrijk voor ons is.
0: Ja. En hoe zou je dat tot een goed einde kunnen brengen dan, zo'n gesprek?
1: Nou, het is
0: een soort gewoonte ding dat we blijkbaar dat ingebakken zit in ons als mens. Dat we dat prettig vinden om dingen in onze omgeving te herkennen.
1: Ja, precies. Nou, er zijn verschillende dingen die je eraan kunt doen. Ten eerste is het gewoon heel goed om je bewust te zijn van het feit dat het zo belangrijk voor ons is. En dat we de neiging hebben om dat te rationaliseren in termen van verschillen in ideologie. Dat helpt alleen al. Maar je kunt er ook rekening mee houden. Hè? Dus als je. Er is minder. Oppositie bijvoorbeeld tegen moskeeën die eruit zien als een soort 70-jarige school. Die heb je ook.
0: Ja. Ja.

0: je bewust te zijn van het feit dat het zo belangrijk voor ons is. En dat we de neiging hebben om dat te rationaliseren in termen van verschillen in ideologie. Dat helpt alleen al. Maar je kunt er ook rekening mee houden. Hè? Dus als je. Er is minder oppositie bijvoorbeeld tegen moskeeën die eruit zien als een soort 70-jaren school. Die heb je ook.
1: Ja.
0: Dan als je een hele exorbitante Arabische vormgeving hebt. Daar kun je rekening mee houden. Je kunt de openbare ruimte zodanig inrichten dat mensen met verschillende gewoontes en verschillende manieren van kleden elkaar gewoon op dagelijkse basis tegenkomen.
1: Yep.
0: Dat helpt al. Gewoon gewenning helpt al heel erg. Dus segregatie is juist niet zo goed. Dus er zijn allerlei praktische dingen die je kunt doen op basis van het inzicht dat wij zo gevoelig zijn voor vormgeving.
1: Dankjewel, Mark Slors, voor dit mini-college.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Een hele goede morgen, Anita Meijer.
3: Ja, zeker.
1: uit Hoorn. En nog gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
1: Want was gisteren jarig, 69 lentes.
3: Zeker.
1: En ik sta natuurlijk aan op die naam,
3: ja.
1: Anita Meijer.
3: Dat doen er veel, Roos.
1: Ja?
3: Ja, zeker in het begin, toen ze pas er was, weet je, want ze is ongeveer even oud als ik.
1: Ja, we hebben het over de zangeres, natuurlijk, voor de mensen die het niet weten, Anita Meijer.
3: En dan met reserveren in restaurants of in winkels of waar dan ook, met Anita Meijer. Ik zeg ja, ik liet dat ook altijd zo in het midden, want ik denk, ik heet ook Anita Meijer.
1: Ja.
3: En dan altijd de vraag, uiteindelijk kan je net zo mooi zingen. Ik zeg zeker. En dat doe ik in een koor.
1: Oh ja, dus. Je zingt in een koor.
3: Ja.
1: En wat voor een koor is dat?
3: Popkoor. Ja, dat houdt je jong.
1: Ja, is dat het? Ja?
3: Zeker. Nou ja, het zijn wel leuke liedjes. In een heleboel ken ik ook niet en de tekst ook niet. En dan op koor denk ik, oh, gaat het daar over?
1: Oh ja.
3: Maar wel leuk,
1: Anita, dat je net zoals je naamgenoot houdt van zingen.
3: Ja.
1: En nu ben je hier natuurlijk voor serieuze zaken, om de quiz te spelen. Je gaat een poging wagen om Willem Kruithof uit Reden te verslaan. Die heeft 60 punten neergezet dinsdag.
3: Dat is veel.
1: Dat is een mooie score, inderdaad. Ja. Maar het is ook allemaal verslaanbaar, hè?
3: Zo is het.
1: Met een beetje goede wil.
3: Het wordt een gouden of een ijzeren, Roos.
1: Zo
3: gaan we het doen.
1: Vooral heel veel plezier, Anita. Daar draait het om.
4: Vanaf dit weekend wordt de post niet meer standaard binnen één dag bezorgd.
5: Een maatregel om PostNL overeind te houden.
6: Ja, we sturen met z'n allen minder post en daardoor maakt PostNL miljoenen verlies.
4: Vroeger kreeg iedereen gemiddeld 3 stukken post per dag en nu is dat 3 per week.
6: Maar de regels moeten volgens het bedrijf nog soepeler worden.
7: Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd.
6: Ja, daarnaast wil PostNL een flink aantal brievenbussen weghalen.
5: Rouwpost en medische post worden nog wel binnen een dag bezorgd.
1: De postbezorging gaat op de schop vanaf dit weekend. Vraag 1. De tijd dat de post binnen 1 dag werd bezorgd is voorbij. Binnen hoeveel dagen gaat PostNL de post nu bezorgen?
3: 48 uur. Wordt 3 keer per week bezorgd.
1: 2 dagen staat hier en dat is dus goed. Wie post met spoed wil versturen kan tegen een speciaal tarief het nog steeds binnen 1 dag laten bezorgen. Vraag 2 dan. Op welke dag in de week worden de minste poststukken bezorgd?
3: Nou,
1: voor een gokje, zo te horen?
3: Ja, ik denk, ik doe de vrijdag.
1: Oh, het is de zaterdag. Ja, we gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
8: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis tegen het besluit om te stoppen met speciaal LHBTI-beleid.
9: Ik geloof ook. Mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
8: Maar de nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan het besluit.
1: Ja, ik zie nog even kijken, waar gaat dit over? Nou, dan komt die helderheid in met de vraag. In welke plaats werd gisteren gedemonstreerd omdat de nieuwe coalitie het lokale LHBTI-beleid schrapt?
3: Nou, ik gok Staphorst.
1: Nee, het is Oldebroek.
3: Hè?
1: De coalitie, voornamelijk bestaande uit christelijke partijen, breekt met het lokale LHBTI-beleid dat 5 jaar geleden werd ingevoerd. Vraag 4 dan. De coalitie wil expliciet dat wat niet meer te zien is tijdens Coming Out Day.
3: Wat niet meer te zien is.
1: Mm-hmm.
3: Nou, geen idee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Ook niet iets roepen?
3: Nou, de regenboogvlag.
1: Ja, nou, dat is in één keer goed.
3: Nou.
1: Zo zie je altijd wat roepen, Anita. Is
3: wie niet waagt, wie niet wint.
1: Zo is het. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
10: C'est toujours bien d'aller en demi-finale. Je pense que c'est une étape importante pour nous en tant que groupe. On est très content d'être dans le dernier carré une nouvelle fois.
3: Nou, dat zal vast de coach van Frankrijk zijn. De voetbalcoach. Maar ik weet niet hoe die heet.
1: Nee, het is Kylian Mbappé. Het is de Franse topspits.
3: Die de penalty miste.
1: Ja, won gisteren in de kwartfinale wel met zijn team van Marokko.
3: Ja.
1: Deze vraag kent de vervolgvraag. Wilt u de moeilijke of de makkelijke vervolgvraag?
3: Nou, kom maar op met de moeilijke.
1: Mbappé scoorde gisteren. Hoeveel goals heeft hij in totaal?

0: op zijn naam staan dit WK?
1: Ach, ik doe 7.
0: Het is 8.
1: Nou,
0: bijna.
1: Bijna
0: goed geweest.
1: Ja.
0: We gaan naar de hintvraag. Het gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? Daar gaan we.
2: 4.
3: Ik was op een eenzame hoogte.
2: 3.
3: En ik had geen zwaar verzet.
2: 2.
3: Mijn concurrentie ziet alleen geel van nijd.
2: 1.
3: Want het lijkt erop dat ik gisteren al de Tour de France heb beslist.
0: Ja, dat is goed. Ja, ik was op eenzame hoogte. Pogacar kwam alleen aan op de Tourmalet. En ik had geen zwaar verzet, hij had geen concurrentie. En hij fietste op licht verzet naar boven. En voor 2 punten, mijn concurrentie ziet alleen geel van nijd. Nou ja, geel van nijd zien betekent jaloezie. En ze zien Pogacar natuurlijk in het geel.
1: Ja.
0: Anita, je hebt de 3 punten in de factor. En dat betekent dat je 21 vragen hard hebben. Maar dat kan nog wel even. Dus een minuutje hard werken is te doen.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Een beoogd wethouder in welke stad werd onverwacht weggestemd?
1: Amsterdam.
0: Rotterdam. Welke autofabrikant gaat snijden in de productiecapaciteit?
1: Volvo.
0: Volkswagen. Hoe heet de Amsterdamse school die door de onderwijsinspectie wordt beticht van wanbeheer?
1: AGA College.
0: Ja, welk Nederlands evenement wordt eventueel verplaatst naar een koelere maand?
1: Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, als ik de hints vraag. Denemarken heeft welke vliegtuigmaatschappij een boete opgelegd vanwege misleidende duurzame reclame?
1: Ryanair.
0: KLM. Welke legendarische rockband heeft vandaag het 25e album uitgebracht?
1: The Rolling Stones.
0: Ja, welk dier dreigt uit te sterven onder meer vanwege zijn populariteit op social media?
1: Nou, een papegaai.
0: Een woestijnregenkikker.
1: Oké.
0: Een uitvaart van een Amsterdams echtpaar ging viraal vanwege welke act?
1: Ja, paaldansen.
0: Ja, hoe heet de oud-minister die vanmiddag wordt verhoord door de coronacommissie?
1: Minister De Jonge.
0: Ja, het North Sea Jazz Festival wordt vandaag geopend door wie?
1: Koningin Maxima.
0: Ja, het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van welke digitale munt?
1: De euro.
0: Ja, en welke Nederlandse voetbaltrainer wordt de komende 2 jaar geen bondscoach van Oranje?
1: Ten Hag.
0: Ja, dat was ook nog goed. En Anita, dat ging eigenlijk best wel lekker.
1: Ja.
0: Maar het is niet genoeg om aan kop te gaan, helaas.
1: Ja,
0: dat voelde je denk ik al wel. Hè?
1: Ja.
0: Maar je had 8 vragen goed. En je hebt 3 punten in de factor. Dat betekent 24 punten in totaal.
1: Nou, ben ik best tevreden mee.
0: Kijk,
1: zo is het.
0: Zo zie ik het graag.
1: Ja, toch?
0: Dus meedoen is leuker dan winnen.
1: Nee.
0: Dat zal niet gelden voor Willem Kruijtof uit Reden. Goedemorgen, Willem.
4: Goedemorgen.
0: Jij zal zeggen, winnen is ook belangrijk, toch?
4: Nou ja, voor het eerst win ik een keer deze nieuwsquiz. Ik ben wel gelukkig, ja.
0: Wat ga je met de 100 euro doen?
4: Ik heb mijn gezin beloofd dat als ik krijg, dan gaan we een keertje gezellig een hapje eten met elkaar.
0: Kijk, dat is gezellig. Dankjewel ook voor het meespelen nogmaals, Willem Kruijtof. En dank Anita Meijer.
1: Ja, zeker.
0: Dat je er was.
1: Superleuk om mee te doen.
0: Dank Mark Sos dat de spraakmaker wilde zijn de afgelopen 2 uur en ons even dat mini-college wilde geven. En ook dank aan Edwin Winkels nogmaals voor het beantwoorden van al onze vragen over het land waar jij al zo lang correspondent bent, Spanje. Ga ik naar Fidan Ekes. Fidan, want jij presenteert zo meteen Sven op 1. Wie is jouw gast?
5: Ja, goedemorgen Roos. Mijn gast is Ruslandkenner Helga Salomon. We gaan praten over Poetins positie en hoe lang het front nog stand houdt.
0: Dat dus zometeen met Fidan. Tot zover onze uitzending voor vandaag. Ik wens je nog een heel prettige dag, een prettig weekend alvast. We gaan naar het NOS Nieuws met Sid van der Linden nu. Dag.
6: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten zij het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. Een 21-jarige man uit IJsselstein werd aangehouden voor vernieling. In Keulen wordt een kinderziekenhuis ontruimd omdat in de buurt een bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontdekt. De kinderen worden verplaatst in speciale boksen die hen beschermen tegen bacteriën. De bom wordt later onschadelijk gemaakt. Syrië heeft meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in Damascus afgelopen dinsdag. Daarbij vielen volgens de autoriteiten 1 dode en meerdere gewonden. Volgens persbureau AP zat Islamitische Staat achter de aanslag. Een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een oma kwam haar kleinzoon van 2 ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De verwisseling werd snel weer rechtgezet.
8: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. Er staat nu al 150 kilometer file in het land. Onder andere op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans 4 kilometer en 20 minuten. Ook door de grenscontroles daar, maar ook door langdurige werkzaamheden. Verder de A12 en de A76, daar files vanwege de grenscontroles. In beide gevallen 35 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt. En het is druk op de A50, Os-Eindhoven, tussen Veghel en Eerde. 5 kilometer, bijna een kwartier vertraging.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Fidan Ekis.
5: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl Kiev deze week werd getroffen door een van de zwaarste Russische luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog en zich steeds moeilijker kan verdedigen, mede doordat de VS een groot deel van de wereldwijde voorraad Patriot-raketten heeft ingezet tegen Iran, neemt ook in Rusland de onrust over de oorlog toe. De Krim moet op olierantsoen om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Is de lucratieve export van benzine, diesel en kerosine verboden? Het internet wordt vaker op meer plekken afgesloten. En Poetins woordvoerder Dmitri Peskov noemde de Russische invasie deze week nu voor het eerst zelf een oorlog. Wat betekent dit voor Poetins positie? Hoe lang houdt het front nog stand? En wat doet dit met de relatie tussen Rusland en Europa? Helga Salomon is Ruslandkenner. Welkom Helga.
9: Dankjewel.
5: Afgelopen week was de NAVO-top in Ankara. Belangrijk moment natuurlijk voor deelnemende landen om te laten zien dat ze samen sterk staan. En misschien ook wel om één specifieke man af te schrikken. Namelijk Poetin. Wat heeft Poetin eigenlijk gedaan? Heeft hij dat goed in de gaten gehouden wat daar in Ankara gebeurde?
9: Nou, eigenlijk noem je het al in je inleiding. Kijk, die opmerking,
5: doe ik wel vaker.
9: Die opmerking van Peskov, heel goed. Van wij zitten niet meer met een speciale militaire operatie waar we mee begonnen waren, maar nu is het een oorlog. Dat is natuurlijk allemaal gericht aan de NAVO-deelnemers. Want eigenlijk zegt hij, wij zeiden dat het was een speciale militaire operatie, maar doordat het Westen, Europa en de VS Oekraïne steunen bij het bombarderen van Rusland, daardoor voeren zij een oorlog. Dat is natuurlijk een boodschap aan die NAVO-deelnemers. En de boodschap is, stop ermee, want wij geven niet op en zijn desnoods bereid tot een kernoorlog.
5: Duidelijke taal. Wij moeten praten, Helga. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Maar je hebt eigenlijk al de vraag beantwoord, hè, wat het betekent als de woordvoerder van Poetin, Peskov, nu zelfs ineens spreekt over een oorlog. Wat we zien is dat Poetin eigenlijk steeds meer onder druk komt te staan. Niet alleen vanwege de economie, maar dus ook voor het eerst eigenlijk vanuit het Kremlin. Omdat ze toch wel tegenstrijden. Ja, aanvankelijk stonden ze natuurlijk allemaal lijnrecht achter Poetin. En dat begint een beetje barsjes te vertonen, toch?
9: Nou ja, het grootste probleem is, die barsjes kom ik zo. Het grootste probleem is dat Poetin een soort verwend kind is voor die elite en dat iedereen hem juist naar de mond probeert te praten. Dus de economie stort in, draait voor een belangrijk deel op de oorlogsindustrie. Mensen zitten zonder mobiel internet, zonder internet. Ze staan uren voor de rij bij de benzinestations, krijgen het niet. De Krim ligt plat. Maar niemand die dat zo hard durft te zeggen tegen Poetin. De mededeling tegen Poetin is, hè, want dat is de eeuwige slogan, dat wil Poetin horen, alles is onder controle, er zijn wat kleine dingen. Maar ondertussen zeggen ze dat wel, en daarmee geven ze dat verwende kind het idee dat hij goed bezig is, waardoor Rusland eigenlijk naar de verdoemenis gaat. Maar ondertussen heb je gelijk. Ze zijn natuurlijk helemaal niet tevreden. Als jij 3 uur, als je een auto zou rijden, wat je net als ik niet doet, voor een benzinestation zou moeten staan, hè? Of je hebt geen mobiel internet, dan is dat vervelend, dat vinden burgers vervelend. En niet alleen burgers, ook de elite wil niet in de rij staan voor benzine. Al kunnen ze eromheen, maar zij willen ook internet. Poetin begrijpt dat niet. Die vindt dat een beetje gezeur, die denkt, ik ben bezig met die oorlog, ik hoor dat het goed gaat, ik trek me er niks van af. Maar er heerst grote onvrede, maar het erg is, Poetin heeft alle macht in handen, dat weet iedereen die bij me op kantoor komt. Dus iedereen zegt wat hij wil horen. Dus je bent eigenlijk bezig met iemand die op een doodlopende weg is te zeggen, nou, je gaat hier, geef maar wat gas, want het gaat de goede kant op.
5: Ja, ik zei, stonden elite, Kremlin stond lijnrecht achter Poetin naar buiten toe, inderdaad, omdat ze niet anders kunnen. Dat zeg je terecht. En dus die situatie, hè, als je kijkt naar de economische situatie in Rusland, je zegt het is een oorlogseconomie, dus die kan nu instorten. Terwijl er ook economen zijn die zeggen, ja, juist als je stopt met de oorlog, dan stagneert de economie. Want het draait nu, Rusland is inmiddels ingericht als oorlogseconomie.
9: Ja,
5: dus hoe zouden we dat het beste kunnen uitleggen dan?
9: Ja, in het begin van de oorlog zeiden economen, echt goede Russische economen die voor de staat hebben hebben gewerkt. Rusland gaat dit niet volhouden. Je kunt niet 1/3 van je begroting, en officieel waarschijnlijk nog veel meer, denk aan propaganda, wat dat allemaal niet kost. Hè. Mm-hmm. De presentatoren in Rusland verdienen wat meer dan bij de NPO's, zal ik maar zeggen. Daar gaat heel veel geld naartoe. Die oorlog kost ontzettend veel geld. Denk aan de repressieapparaten, geheime diensten. Dus alle economen zeiden, nou, over 2 jaar is het afgelopen. Maar wonder boven wonder, zie je altijd in Rusland, ze houden het wel vol. Ze kunnen wel door dat weten die economen niet meer. Nee. En eigenlijk is de vrees dat Rusland het wel volhoudt. En die oorlogseconomie, dat is inderdaad de perverse prikkel, heeft een impuls gegeven aan de economie. Nu is dat niet meer zo, want die oorlog kost zoveel geld. De olieprijs is nu door de Iran-oorlog hoog, maar was aan het dalen, waardoor er een tekort ontstond. In april dit jaar was het begrotingstekort al groter, veel groter, dan berekend voor het hele jaar. Dus in die zin, die oorlogseconomie houdt het boel gaande. Maar de vrees is, zelfs al komt er een einde aan de oorlog, dat ze het nog wel volhouden. Want die mensen, ja, die zijn gewend om de broekriem aan te halen, worden onderdrukt. Maar het gaat gewoon heel slecht. Het probleem is alleen of het goede is dat Poetin denkt, nou, dat is een miniem probleem. Ik ga die oorlog winnen en dan brei ik het wel weer recht. Ja. Maar natuurlijk kun je zeggen, het zal Poetins tijd misschien wel duren. Dat is zo erg. Maar de komende decennia ligt Rusland economisch op zijn gat.
5: Ja, in februari vroeg minister van Financiën al, hè, Russische minister van Financiën, Silinov, als ik dat goed uitspreek, om andere overheidsuitgaven te bevriezen, om zo de oplopende oorlogskosten te dekken. Nou, we hebben allemaal gezien, het gaat door.
9: Ja.
5: Rusland houdt vol, zei je net, maar hoe eigenlijk? Putten zij nu uit de laatste reserves? Hoe houden ze dit vol?
9: Nou ja, Trump is natuurlijk een godsgeschenk in meerdere opzichten. Ten eerste is hij Poetin-fan een beetje, hoewel hij daar ook grillig in is. Daar komt Poetin achter. Met een tweede is hij zelfs zijn eigen heilloze oorlog begonnen. Poetin zit vast in zijn wespennest Oekraïne. Mm-hmm. En Trump die was zo wijs om in een wespennest in Iran te creëren, waardoor de olieprijs omhoog ging.
5: Ja.
9: Dus in februari zei die minister van Financiën in de dat de regering die wilde 10% bezuinigen op de Russische begroting. Daar heb je al de problemen. Is nog nooit voorgekomen sinds Poetin aan de macht is. Maar ja, toen kwam Trump om de hoek kijken en die kwam Poetin te hulp. Want die begon een oorlog, de olieprijs ging omhoog en je moet bedenken, de olie- en gasprijs is het allerbelangrijkste nog steeds voor de Russische begroting. En hij zei ook nog, ik hef de sancties deels op die schaduwvloot. En Groot-Brittannië die volgde later. Dus dat gaf Rusland de ruimte om die bezuinigingen af te blazen. Nou zou een normale leider zeggen, dan gaan we die economie weer op peil brengen. We gaan weer investeren in modernisering. Maar Poetin die denkt, dan kan ik mijn oorlog weer voortzetten.
5: Ja.
9: En de vraag is dus, waar eindigt dit? Maar voorlopig heeft de bevolking het slecht. Maar nogmaals, Poetin die denkt, ik heb ervoor gezorgd dat jullie het heel goed hebben gekregen. Nu gaat het even minder. Dan moeten jullie, maar slikken, vindt hij.
5: Ja, dat de bevolking het slecht heeft, zie je nu ook. We zien beelden binnenkomen van vechtpartijen bij tankstations. Mensen belagen elkaar met messen en vuurwapens. Wat zegt dit over die stemming in het land en over die brandstofcrisis?
9: Ja, het zegt dat Rusland volstrekt degenereert. Hè?
5: Mm.
9: Het is een gedegenereerd land. Inderdaad, mensen staan uren voor de rij vechten. En ook wat ze ook doen, als je s'avonds in Moskou op straat loopt, dan kan het gebeuren dat je een jonge man ziet of een jonge vrouw ziet die een slang in een benzinetank steekt en daaraan zuigt om die benzine eruit te halen en dat in de jerrycan stopt. En daar zijn ook al mensen ziek van geworden en ook daar kun je dood aan gaan.
5: Ja,
9: dus het is een gedegenereerd land. Ja, het wordt steeds meer een soort bananenrepubliek. Maar nogmaals, je moet je voorstellen, jij bent Poetin en de mensen zeggen tegen jou, alles is in orde, hoor. We zijn aan de winnende hand. Als we nog even volhouden, die Donbass is in de pocket bijna. Dus, en die bevolking, ach, die houden we er wel onder. En dat is de gedachtegang van Poetin. Hij zit natuurlijk in het nauw, maar hij denkt dat hij aan de winnende hand is.
5: Zou je kunnen zeggen dat dit een existentiële oorlog voor hem is geworden? Ook dat hij een nederlaag, dat kan hem zijn kop kosten. Dus je zou kunnen denken, hij heeft alles. Het is de dood of de gladiolen, las ik laatst ergens over hem.
9: Ja, daar lijkt het op.
5: Ja.
9: Het is de dood of de gladiolen. En niet omdat dat noodzakelijk misschien is, maar omdat Poetin echt zijn lot lijkt te hebben verbonden aan het onderwerpen van Oekraïne.
5: Mm-hmm.
9: Schijnbaar denkt hij, ik kan niet thuiskomen, gezien alle slachtoffers, 1 miljoen doden en gewonden.
5: Zonder overwinning.
9: Zonder overwinning kan, niet
10: kan ik misschien niet zonder gezichtsverlies in dit Kremlin blijven zitten. En daar gaat het hem om. Maar het erge is, het is natuurlijk een doodlopende weg. Want inderdaad, om daaruit te komen, wat Peskov zegt, zei Poetin ook in september 2022 eigenlijk. Hij zei, wij zijn geen oorlog begonnen. Nee, het Westen is een oorlog begonnen tegen ons. En daarmee zei hij, dit is een existentiële oorlog. Als je zo'n verhaal verkondigt van het is, hij zegt, we moeten overwinnen of we gaan ten onder. Hoe kom je hier nog van terug? En Peskov doet er een schepje bovenop. Allemaal vanuit, hij doet zich voor als een soort straatvechter. In Poetins officiële biografie, even een zijstapje. Zegt hij, schetst hij zichzelf als een straatvechter. Een eerlijke straatvechter. Hij groeide op in een arme buurt. Hij woonde met meerdere mensen in een woning. En als er iemand iets deed tegen zijn vriendjes, dan gaf hij wel een dreun. De eerlijke straatvechter. En nu doet hij zich voor als de eerlijke straatvechter. Maar als je tegenover mag staat van Europa en de VS, dan ga jij dat niet meer winnen. Ja. Maar hij is die straatvechter die zegt, nou jongens, kom maar op. Ja. Dat is heilloos. Maar hij denkt misschien echt, dit is haalbaar, maar je hebt wel gelijk. Het lijkt inmiddels, en dat is levensgevaarlijk, snap je. Ja. Het lijkt de dood of de gladiolen voor Poetin. Hij ziet niet meer, hij lijkt niet meer te zien hoe hij uit de oorlog
11: komt. Hij leeft in zijn eigen parallele realiteit eigenlijk in zekere zin.
10: Dat zou je kunnen zeggen.
11: En die
10: zeggen.
11: Wordt eigenlijk alleen maar bevestigd door mensen in het Kremlin die bang zijn voor hem.
10: Het is alsof je iemand in een gekkenhuis hebt.
11: Ja.
10: En je gaat bevestigen wat die persoon denkt. Je ziet hetzelfde bij Trump. Ja, dan krijg je een gekke wereld.
11: Ja. Hij is 73 jaar, toch?
10: Inmiddels? Ja, hij is 73 jaar.
11: Poetin, heeft hij eigenlijk een opvolger klaarstaan?
10: Nou, dat is dus het punt. Poetin is alleen maar bezig, al 25 jaar, met het behoud van de macht. Vandaar dat iedereen hem naar de mond praat. Ja. Want ze denken, wij zijn allemaal van die man afhankelijk. Hij kan ons maken of breken. En Poetin is als de dood, zeker naarmate die ouder wordt. Hij heeft zijn uiterste houdbaarheidsdatum al lang overschreden. Iedereen denkt, die oorlog was dwaasheid, gekte. Er moet een eind aan komen. En Poetin wil voorkomen dat iemand anders als leider wordt gezien. Want wat gaan mensen dan doen? Ja, dan is hij aangeschoten wild. Dan gaan ze achter die ander aanlopen. Dus hij voorkomt, en dat is heel kwalijk voor de toekomst van Rusland, hij doet er alles aan om niet te laten weten wie hem zou kunnen opvolgen. Want iedereen moet denken, dit is onze enige leider.
11: Ja. Maar zou het kunnen zijn dat die binnenlandse weerstand, waar we het net over hadden, die stijgende weerstand tegen zijn oorlog, vroeg of laat zijn waterloo zou kunnen worden?
10: Nou, het lijkt er wel op dat deze oorlog zijn waterloo zou kunnen worden.
11: Ja.
10: Want hoe komt hij hier nou aan? Je kunt niet, hij kan een oorlog van Oekraïne al niet winnen, wat heel pijnlijk is. Mm. Laat staan van de EU en de VS en de NAVO. Gaat niet lukken. Het kan wel uitlopen op een vreselijk gevaarlijke situatie. Maar het punt is van, eigenlijk is het zo dat hij gaat door met een heilloze oorlog. En de mensen worden onderdrukt. Die kunnen eigenlijk niet zich aaneensluiten. Want je moet je voorstellen, op de media zie je die onvrede niet. Dus anders dan hier, je ziet op de media dat het goed gaat. Dus Ivan in Vladivostok en Tatjana in Moskou, die weten niet dat ze allebei tegen de oorlog zijn. En die elite, nogmaals, die is helemaal afhankelijk van Poetin. Dus er wordt over gediscussieerd.
11: Mm-hmm.
10: Wat moet er nou? Ja, het meest waarschijnlijke scenario zou een paleiscoup zijn. Maar hier hebben we het weer. Poetins presidentiële staf, die probeert hem in het zadel te houden. Mm. Hè? Die praat hem naar de mond. De geheime diensten zijn blij met Poetin, want die mogen iedereen onderdrukken en krijgen er heel veel geld voor. Nou, leuk, ze willen niet anders. Dus de enige groep waarvan je zou kunnen zeggen, dat economisch blok heeft geen macht. Dus je zou kunnen zeggen, wie kan hem nou wippen? Ja, dat is het leger. Maar Rusland heeft er altijd voor gezorgd, ook in de Sovjet-Unie, dat het leger onder controle staat van het Kremlin. Dat er geen militaire leider is. Mm-hmm. Dus er lijkt simpelweg niet iemand die een van die groepen kan verenigen en kan opstaan tegen Poetin, of dat durft of dat wil. Maar je weet het nooit. Maar tot nu toe lijkt er gewoon, hij heeft verdeel en heers, doet Poetin. Hè? De geheime dienst houdt die part, het economisch blok. En het is onduidelijk waar die tegenmacht op dit moment vandaan zou moeten komen.
11: Trump zei vorig jaar tegen Zelensky dat hij niet de kaarten had. Hoe lang geleden is dat nu?
10: Februari vorig jaar.
11: Ja. Hoe heeft die houding uiteindelijk het verloop van die oorlog beïnvloed? Nou, die houding van Trump, woorden tegen Zelensky en wat daarna eigenlijk. Ja. Hè, we hebben het allemaal gezien.
10: Ja, je moet je bedenken, Trump is een groot deel van dit probleem. Een grote oorzaak. Want wat heeft Trump gezegd inderdaad tegen Zelensky eind februari vorig jaar? Jij hebt niet de juiste kaarten. Daarmee gaf hij een signaal aan Zelensky en Poetin. Hij zei tegen Zelensky, als je nu niet opgeeft, ben je straks je land kwijt. Dus Zelensky die begreep, ik moet laten zien dat ik wel de kaart heb. Poetin begreep, ik moet laten zien dat ik Oekraïne plat kan bombarderen. Want dan, Trump zegt eigenlijk, ik ga voor het recht van de sterkste. Vechten jullie het maar uit. Dat heeft hij herhaald vorig jaar. Als een soort schoolmeester die aan de rand van het schoolplein staat, zei hij, ze moeten het zelf maar uitvechten. Ja, dat is toch vreselijk voor de leider van de wereld. Dus zij vechten het zelf uit. Dus Zelensky vecht voor wat hij waard is. Die probeert slim te vechten, hij en zijn kring. Ze weten, we kunnen niet helemaal winnen van Rusland. Dus ze proberen zoveel mogelijk doden te maken aan het front. Dat lukt ze met die drones. En ze proberen de olie-infrastructuur te raken en militaire installaties. En dat gaat best wel goed. En Poetin probeert te laten zien, ik ben aan de winnende hand. Maar Trump die voelt nu even meer. Hij kan niet kiezen tussen zijn twee geliefden. Voelt weer even meer voor Zelensky. Want die ziet hij nu als de sterkste. En daarom zegt Poetin, daarom die oorlog. Daarom zegt Poetin is vorige vrijdag verschenen op een legerhoofdkwartier. Voor het eerst sinds dit jaar. Om te vertellen, wij zijn aan de winnende hand. Dus zij vechten met elkaar. Het is een dodelijk spelletje poker. Heel erg. Ze proberen allebei dood en verderf te zaaien. Zelensky, Poetin veel meer, want die raakt burgerdoden. Om te laten zien aan Trump, ik ben de sterkste. Het is natuurlijk vreselijk als je erbij stilstaat. Maar ze doen het allemaal voor Trump. Die kijkt, net als op zijn lawn met zijn verjaardag, die kijkt naar een potje free fight.
11: Ja, maar in de tussentijd beseft Poetin blijkbaar ook heel goed dat hij Trump moet paaien.
10: Ja.
11: Daar houdt Donald Trump natuurlijk van. En ik begreep dat vorige week de geschiedenisboeken in Rusland voor de derde keer zijn herzien. Trump krijgt nu een positieve rol toegedicht in de vredesonderhandelingen. Nou, in die geschiedenisboeken.
10: Ik zei al, Rusland degenereert. Het is een bananenrepubliek. Hoe erg is het als jij de geschiedenisboeken aanpast aan je politieke agenda? Want inderdaad,
11: alles wat helpt, helpt.
10: Alles wat helpt, helpt. Het hele land, kinderen worden gek gemaakt. Want die lezen die geschiedenisboeken. Iedereen zit in een oorlogshysterie, een paranoia. De vraag is, hoe gaat dit als de oorlog voorbij is? Hoe gaat dit? Maar los daarvan, dat geschiedenisboek is meerdere keren herzien om Poetin natuurlijk al bij leven te vereeuwigen als de geweldigste man, net als Trump, de greatest man in the history. En nu is het zo dat Trump is schrillig, dat ziet Poetin. Dus je ziet de kritiek op de VS toenemen. Toch denkt Poetin, tweedracht is mijn enige kans deze oorlog te winnen. Hij kan niet winnen in Oekraïne, ziet hij. Nee.
11: Dus hij heeft er ook baat bij, denk ik, dat Trump nu, je zei het al eerder eigenlijk, nu heel druk is in het Midden-Oosten,
10: tuurlijk,
11: waardoor Oekraïne nu door zijn voorraad Patriot-raketten heen komt.
10: Tuurlijk, maar Poetin probeert dus tweedracht te zijn in de EU. Hij ziet dat dat niet goed lukt. Die blijft zich toch opstellen achter Oekraïne met alle problemen van dien. En hij probeert tweedracht te zaaien tussen de EU en de VS. En hij probeert Trump, als ziet hij dat hij onbetrouwbaar is, de vriend te houden. Dus in het geschiedenisboek voor de hogere klasse in Rusland staat nu, en dat sluit aan bij andere propaganda van Rusland, dat Trump heeft meegewerkt aan een oplossing van een einde van de oorlog. En waar gaat het dan om? En dan zie je, het is gewoon ongelooflijk. Het is één grote koefnoen, of zo is het, of even tot hier. Want het is zo, Poetin en Trump hebben elkaar gesproken in Alaska, weet je nog?
11: Ja,
10: in augustus. Nu doet het Kremlin, al ontkent Amerika dat, alsof daar een afspraak is gemaakt. Namelijk dat Oekraïne de Donbass gaat afstaan aan Rusland. Dus de Russen als een soort mantra blijven ze herhalen, de geest van Anchorage. We hebben dat toch afgesproken? Amerikanen zeggen, nee, dat is niet waar, dat hebben we niet afgesproken. Maar in het geschiedenisboek hebben ze gezet dat dat wel is afgesproken. Dus ze proberen Trump die kant op te krijgen, steken hem een veer ergens en komen met dat rare verhaal in dat geschiedenisboek. En natuurlijk zorgen ze ervoor dat Trump dit te horen krijgt.
11: Uit wat nieuw binnen is gekomen is dat uit gelekte documenten in de handen van de Insider, Der Spiegel en Le Monde, blijkt dat China en Rusland al sinds 2020 jaarlijks in het geheim bijeenkomen om militaire en technologische kennis uit te wisselen. Met als doel de Amerikaanse militaire superioriteit te breken. Dit verandert wel een beetje het beeld van het geïsoleerde Rusland, hè, wat wij zien.
10: Nou,
11: wat kan je hierover zeggen?
10: Nou, je kunt hier ten eerste over zeggen, dit zijn gelekte berichten, waarschijnlijk van inlichtingendiensten, die hebben een agenda. Dus Je moet wel denken, wat is de
11: agenda? We moeten dit niet meteen, geloven.
10: Het zal zeker iets inzetten, maar je moet niet meteen alles geloven wat er staat, zonder dat je bewijs hebt. Mm-hmm. Want wat is de boodschap van deze mensen die dit gelekt hebben? Wij moeten pal staan achter onze regering, achter de NAVO, want China en Rusland zijn een oorlog aan het voorbereiden, zijn gevaarlijk. Natuurlijk zit er iets in. Want Rusland en China verzetten zich, twee dictaturen verzetten zich tegen de vrije wereld en hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Maar je mag er het volgende over zeggen. Er wordt gepraat, waarover wordt gepraat is niet duidelijk, maar je moet ook bedenken, Rusland wordt op de been gehouden door China. Dus China die is blij dat Rusland oorlog voert, want het is een bliksemafleider, als het maar geen kernoorlog wordt. Mm-hmm. Maar China is ook blij omdat Rusland afhankelijk is. China is in en exportpartner van Rusland, andersom Rusland, niet. Ja. Maar wat je hier ook bij moet bedenken, het zijn ook grote concurrenten. Want Xi Jinping die heeft dezelfde ambitie als Poetin. Die wil de grootste van de wereld worden. En je moet je ook bedenken dat de Russen zijn met 140 miljoen. Die kijken met angst en beven naar de Chinezen, want die zijn met 1,4 miljard. 10 keer zoveel mensen. Mm-hmm. Dus ze proberen te laten zien aan het Westen. Ze verzetten zich tegen dat vrije model. Maar ze zijn ook concurrenten. Maar ze zullen ongetwijfeld met elkaar praten over allerlei militaire vraagstukken.
11: Het is niet iets waarvan jij zegt van nou, daar moeten we ons zorgen over maken. Want dit hoor je natuurlijk wel vaker, hè? Van we liggen te slapen, want Rusland en China
10: zeker. Maar
11: zijn bondjes aan het smeden.
10: Ja, nee, je moet zeker je zorgen maken over Rusland, maar vooral over China. Maar kijk, net als met Rusland, de westerse mogendheden, die hebben al 25 jaar doen ze zaken met China, doen ze zaken met Rusland, waardoor deze reuzen zijn ontstaan. En nu zijn ze wakker geworden en je ziet de zaken met China gaan door. Dat gaat allemaal naar hun militaire apparaat, omdat het Westen niet meer kan zonder die Chinezen, zeldzame aardmetalen. Dus het is heel goed je daarvan bewust te zijn. Maar in die zin kan China, die groeit eigenlijk nog steeds, gebeurt er nog veel te weinig.
11: Je noemde zojuist al, hè, Rusland heeft het grootste deel van de Donbass in handen. Oekraïne heeft eerder zelf gezegd open te staan voor een bestand langs de huidige frontlinie. Mm-hmm. Ik begreep dat, en dat kan je misschien even kort uitleggen, dat jij een vergelijking maakte met Korea als het gaat over hoe je de situatie daar zou kunnen oplossen.
10: Ja, nou, dat eigenlijk zijn alle deskundigen er wel over eens. Ook een Amerikaan zei, hoe kun je dit nou oplossen?
11: Hoe kan je dit oplossen?
10: Nou, ik ga het nu uitleggen in 5 seconden.
11: Één minuut en 40 seconden als het dan.
10: Maar ja, dat kan. Oekraïne gaat dat gebied niet meer terugveroveren in het oosten. De vraag is ook of je het moet willen. Want die mensen die daar nog zitten zijn misschien helemaal gehersenspoeld. Helemaal pro-Russisch. Maar het gaat gewoon niet lukken. Het Westen gaat geen wereldoorlog, gaat geen kernoorlog wagen daarvoor. Rusland wil dat niet opgeven, dus je kunt je eigenlijk maar één einde aan deze oorlog voorstellen, met alle haken en ogen. Je kunt je niet voorstellen dat Oekraïne weer een geheel wordt, hè, na het eind van deze oorlog. Ja, dan heb je het over een Korea-scenario, wordt ook gezegd Oost-Duitsland, West-Duitsland. Dan moet er ergens een scheidslijn komen. Maar Poetin vindt het nog niet genoeg wat hij heeft, die wil maar door. Maar je kunt je eigenlijk toch niets anders voorstellen.
11: Nee?
10: Nou, je kunt je toch onmogelijk voorstellen dat Oekraïne de 1/5 van zijn land heeft Rusland in handen, dat ze dat terug gaan veroveren.
11: Als ik jou zou zeggen, nou, dat is eigenlijk gewoon, nee, dat is te kort, maar ik wou zeggen, denk jij dat er nog een uitweg is voor Poetin? Heel kort?
10: Oh, dat zou ik niet weten. Ja, je ziet, hij kan het, op deze manier houdt hij het al heel lang vol.
11: Hoe lang zou hij het nog volhouden, denk je?
10: Ja, dat durf ik niet te zeggen.
11: Nou, kom, geef
10: nee, ik durf het niet te zeggen. Hij is 73 jaar. Ik denk, het grootste gevaar voor Poetin is nu magere hein.
11: Ja, nou, ik wou zeggen, er werd heel lang gespeculeerd over dat hij niet meer zo gezond zou zijn, maar dat is ook nooit
10: dat
11: echt duidelijk.
10: Dat zijn speculaties die al lang zo zijn. Je ziet wel dat hij op een doodlopende weg is, maar een doodlopende weg kan best lang zijn, hè?
11: Een doodlopende weg kan lang zijn. Daarom is het heel fijn dat jij hier ons om de zoveel tijd weer even komt bijpraten.
10: Dank je wel.
11: Kunnen er niet genoeg van krijgen. Dank je wel. Straks één vandaag hier met Lieke Lohman. Dank je wel voor het luisteren.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
12: NPO Radio 1.
2: Podcast.
13: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat dat zou gebeuren. Toen ik binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
14: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moest vervullen.
13: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint het een oorlog?
14: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
13: Mijn idee over de toekomst zijn hier ook aan het veranderen.
14: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
15: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
25: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
29: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
30: Ik koos wat mij raakte.
29: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
31: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
12: Lieke Lohman.
32: Goedemiddag. In Spanje wordt nog gezocht naar 23 mensen die vermist worden door de enorme bosbranden daar. B&B-eigenaar Isabel moest ook vluchten. We spreken haar zo in 1 vandaag. Eerst het NOS-journaal. Clemens Peters.
33: Ja, en zoals Lieke al zei, bij de natuurbrand die woedt bij Los Gallardos in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens de Spaanse krant El País waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute hadden genomen en werden overvallen door het vuur. De horeca heeft de rekening van de coronacrisis betaald. Dat zei Robert Willemsen voor de parlementaire enquêtecommissie vanochtend. Willemsen was tijdens de pandemie de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, hoe komt hij daarbij?
34: Hij komt erbij omdat na de eerste golf de compensatie voor de horeca minder werd. In het begin was het nog 100%, dat werd later minder. Maar dat die horeca wel iedere keer als eerste dicht moest en als laatste weer open. En dat het wat hem betreft niet duidelijk werd gemaakt door de overheid waarom dat nou zo was.
35: Allereerst vonden wij de feitelijke onderbouwing ontbreken
0: als het ging om besmettingshaarden, al dat soort zaken. Gebruik het woord toch maar, naïef. Hè, dat je denkt als je tegen mensen zegt, je mag maar met z'n tweeën thuis zijn of met z'n tweeën iets doen, dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een touareg met de ramen dicht naar het sportveld. Dus de feitelijke onderbouwing van alle maatregelen ontbrak. En wij werden steeds meer in onze optiek ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren te houden.
34: Tijdens de coronacrisis heeft Koninklijke Horeca Nederland ook meerdere rechtszaken gevoerd om die feitelijke onderbouwing boven tafel te krijgen. Hij zegt, dat hebben we niet gekregen. Die rechtszaken hebben ze overigens wel verloren, omdat de rechtbank de onderbouwing van de overheid wel kon volgen.
33: Nou, had Willems het idee dat het kabinet naar hem luisterde? Ik krijg het idee van niet.
34: Nee, Willems had het idee dat slechts een klein clubje binnen het kabinet het coronabeleid bepaalde en dat het ministerie van Economische Zaken, waar hij vooral zaken mee deed, dat die eigenlijk niet zo heel veel te vertellen hadden. Dat het dus ook moeilijk was om het beleid bij te sturen vanuit de horeca. Pas toen ondernemers in die horeca in verschillende steden in opstand kwamen tegen de maatregelen, toen wilde het kabinet pas luisteren, bijvoorbeeld als het ging om sluitingsmaatregelen.
0: De laatste sluiting was op 12 november werd die aangekondigd. Dat de minister van Justitie mij belde met de mededeling, morgen gaan we om 5:00 dicht. En twee, jij moet Leeuwarden en Venlo onder de duim houden, want die gaan het tegen doen. En dat ik ook toen zover was dat ik zei, ja, je zoekt het maar uit. Als het geen 8:00 wordt, dan ga ik helemaal niet praten in Leeuwarden en Venlo. En uiteindelijk werd het 8:00. En dat is natuurlijk eigenlijk voor ons was dat een stap. Maar dat is natuurlijk eigenlijk best gek. Als je overtuigd zegt tegen een branche met alle economische impact, je moet om 5:00 dicht. Dat je dan onder druk van zegt, nou ja, laten we dan maar 8:00 doen. Als ik daarop terugkijk, is het heel gek.
34: Ondanks het feit dat Willems een merendeel van de regels gek vond, heeft de horeca wel steeds meegewerkt. Ook bijvoorbeeld aan de invoering van het corona-toegangsbewijs. Want, zei Willems, ja, dat betekende in ieder geval dat die horeca weer op een bepaalde manier open kon.
33: Lars Geerts, dankjewel. Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten ze het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus van afgelopen dinsdag. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode en raakten 36 mensen gewond. En het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim van Frankrijk naar Londen getransporteerd. Het Franse kunstwerk wordt in het British Museum tentoongesteld. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Een kinderziekenhuis in Keulen is ontruimd omdat in een naastgelegen park een bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontdekt. Duitsland heeft wel vaker te maken met niet ontplofte oude explosieven en dus zal het opruimen geen groot probleem worden. Maar het kinderziekenhuis zorgt dus wel voor een extra uitdaging, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Voor de patiënten is deze ontruiming natuurlijk ingrijpend, want tientallen kinderen moeten nu naar een ander ziekenhuis worden gebracht, onder wie ook enkele prematuurgeboren baby's in speciale couveuses. En de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is voorlopig ook gesloten en operaties zijn waar mogelijk was verplaatst. Nou is er wel wat tijd geweest om daarop voor te bereiden. De bom werd namelijk eerder gevonden bij opknapwerk aan het park naast het ziekenhuis. En ze hebben in Duitsland ruime ervaring met het opruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die nooit zijn ontploft. Want ze vinden hier elk jaar zo'n 5000 daarvan die nog onschadelijk gemaakt moeten worden.
33: Volgens het Duitse omroep WDR gaat het in dit geval om een Amerikaanse bom van 500 kilo die onschadelijk gemaakt moet worden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren. Alle automobilisten gaan dan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat ongeveer €125 voor een jaar kost en €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft niks uitgehaald. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en dan wordt het maximaal 31 graden.
3: Dankjewel Clemens. AWB Verkeersinformatie komt van Tim Schaap. Hoi Tim.
4: Hey, hallo, goedemiddag. Helaas een paar problemen onderweg. Allereerst A16 vanuit Rotterdam naar Breda vielen voor de Van Brienenoordbrug. Ongeveer 3 kilometer en een kwartier komt door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Verder andere zaken, dan met name de Duitse politiecontroles. De A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens. Daar wordt naast gecontroleerd ook nog eens aan de weg gewerkt. Vanaf Oudeschans 4 kilometer en 40 minuten vertraging. De A12 en de A76, daar staan een file in beide gevallen voor de grens zelf. Ongeveer 15 tot 20 minuten.
5: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
25: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Investeren? Kom naar één van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Hij was het gezicht van de coronacrisis. En vanmiddag moet hij zich verantwoorden over wat hij toen deed. Of misschien juist niet deed. Hugo de Jonge, onze politiek verslaggever, die volgt dat verhoor. En we spreken haar straks na 12:30. En Lisa, er is weer voetbal vanavond.
35: Ja, Spanje speelt tegen België vanavond om 9:00. En de grote vraag is natuurlijk, wordt het de laatste wedstrijd van de Rode Duivels? Praten we straks over.
3: Nu eerst, Zuid-Europa staat in brand.
12: Lieke Lohman. Eén vandaag.
36: Están luchando con toda su fuerza en un terrible incendio muy complejo,
0: muy rápido, muy veloz.
3: Nou, het is een complexe en ingewikkelde situatie om onder controle te krijgen, zegt deze politicus uit Andalusië over de alsmaar woedende brand in het noorden van die provincie. Vooral het kleine dorpje Bedar is flink getroffen in Spanje. Het Vlaamse echtpaar Isabel en Stefan die hebben een bed and breakfast in dat gebied. En we hebben nu contact met Isabel. Isabel Wijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, jullie zijn vannacht moeten vluchten. Hoe gaat het met u nu?
2: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds in shock. Al bij al zijn wij blij dat we elkaar nog hebben, want er zijn helaas toch wel wat slachtoffers ook gevallen.
3: Yeah.
2: Er was heel veel wind. Het is een klein dorp en het stond eigenlijk op heel korte tijd in lichterlaaien. En er zijn mensen echt in de brand gebleven die wilden vluchten, die niet meer door de Vlammenzee konden rijden.
3: Ja, zijn dat bekenden van u of zijn dat mensen die u niet kent?
2: Er is één koppel dat ik weet die al 12 uur vermist zijn. Van de andere mensen weten we nog niet. We kunnen ook het dorp nu nog niet binnen, want de brand is nog steeds bezig. We hopen om heel snel helikopters en vliegtuigen te horen die vanuit de zee water komen halen, om ervoor te zorgen dat we meer informatie krijgen, uiteraard, want we weten niks.
3: Ja. Hoe is dat gegaan vannacht? Kunt u eens vertellen in wat voor een tijdsbestek dan zoiets gebeurt, dat je ineens je huis uit moet?
2: Wel, in onze situatie, gelukkig hadden wij geen gasten. En gistermiddag ging de fire-app af. Wat wel meer gebeurt natuurlijk, zoals jullie al zeiden, er zijn meerdere branden in Zuid-Europa.
3: Mm-hmm.
2: En we zagen niets, geen rook, geen vlammen. We hadden wel een geur, maar oké, er was veel wind, dus van waar kwam die brand? Niemand wist dat. En Stefan en ik zelf, wij waren in het dorp iets gaan drinken. En we kregen een telefoon van de brandweer die zeiden: Isa, Stefan, waar zijn jullie? Je moet nu naar huis, want jullie huis staat in brand. Mm-hmm. En dan zijn wij direct, ja, verschrikkelijk. Dan zijn we direct in de auto gesprongen. We hebben een koffer ingepakt. Vraag me niet wat dat erin zit, want je leeft gewoon op adrenaline op die moment. We zijn gevlucht met de auto naar het dorp waar iedereen samenkwam. En er waren mensen geëvacueerd met bussen. Die konden ook niet door. Die moesten terugkeren door de hevige vlammen.
3: Ja.
2: En dan uiteindelijk, denk ik, rond een uur of 10, 11 s'avonds, heeft de Guardia Civil toch iedereen begeleid. Zijn we allemaal door die vlammenzee moeten rijden. En ja, nu is het afwachten.
3: Ja, want heeft u uw huis nog wel kunnen zien om daar dan de koffer in te pakken? Heeft u enig idee hoe het daar nu is of is dat totaal onbekend?
2: Totaal onbekend. Er zijn mensen die een 30 meter van ons wonen, die waren gevlucht gisteravond boven op de berg bij iemand. Die zijn vanochtend natuurlijk ook naar beneden moeten komen. Ook die plek werd ontruimd. Die hebben foto's doorgestuurd. Het gebouw denk ik dat wel oké is, maar alles er rond, we hebben een 20.000 vierkante meter grond, alles is verwoest.
3: Ja.
2: En hoe ziet het er binnen uit? Ik weet het niet. Ik veronderstel dat alles dan moet, ik weet het niet.
3: Nee.
2: Ik heb geen idee.
3: Nee, dat snap ik. Want waar zijn jullie nu? Zijn jullie in de buurt of zitten jullie heel ergens anders waar je veilig bent?
2: Nee, we zitten 20 minuutjes van het dorp zelf aan de kust. En we kunnen Bedar zien, want dat ligt boven op de berg en er is nog steeds heel veel rookontwikkeling. Er zou nog een derde dorp er juist ook zijn geëvacueerd omdat de wind boven terug zou opwakkeren. Dus ja, mensen die mekaars nummer hebben proberen elkaar een beetje op de hoogte te houden, maar eigenlijk ja, weet je iets en niets.
3: Nee, ik kan me voorstellen dat u ook geen idee heeft wanneer u eventueel terug
2: nee.
3: zou... Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Nee.
3: Want
2: nee.
3: U zei al, die fire-app ging af en er zijn veel branden in Zuid-Europa. Is dit iets waar mensen daarop voorbereid zijn? Heeft u standaard zo'n vluchtkoffer klaar? Of is het overvalt het je toch als het eenmaal zover is?
2: Ja, het overvalt je echt. Je denkt altijd wel van oei en oei. Maar ja, ik bedoel, je moet ook nog leven en ja, nee, het overvalt je.
3: Ja.
2: Ik zeg het, ja...
3: U woont daar nu 5 jaar, hè, begreep ik?
2: Ja, dat klopt.
3: En heeft u al eerder zoiets meegemaakt? Of is dit echt voor het eerst dat het zo heftig is?
2: Dit is voor het eerst voor ons zo heftig. We hebben vorig jaar op een 20 kilometer verder ongeveer ook een brand gehad. Gelukkig was dat enkel maar gras en bomen. En waren er toen geen gebouwen en zeker geen mensen bij betrokken. Maar hetgeen er nu gebeurt is heel bedaard... Ja, zelfs de lokale mensen gisteren, die wisten het niet meer.
3: Nee, die hadden ook nog nooit zoiets gezien in hun leven. Nee.
2: Nee.
3: Het is een gebied, u runt ook een B&B waar natuurlijk veel vakantiegangers zijn. Hè. Er gaan ook veel Nederlanders heen, er zijn veel Nederlanders. Lisa, zijn zij goed voorbereid op wat ze mogelijk aan gaan treffen als ze daar naartoe gaan?
19: Ja, ons opiniepanel deed onderzoek onder ruim 6000 Nederlanders die in juli of augustus naar het buitenland op vakantie gaan. En meer dan de helft zegt als ze voor vertrek zien dat er extreem weer is op hun vakantiebestemming, dan gaan ze alsnog.
35: En zelfs als er sprake is van bosbranden, zoals die nu in Spanje woeden, zegt ruim 1 op de 5 dat ze hun vakantie daar niet voor zouden afzeggen.
0: Ja, Isabel, ik kan me voorstellen dat u misschien hier nog helemaal niet over na heeft gedacht, omdat u gewoon zelf veilig wil zijn. Maar wat zou u mensen aanraden die misschien naar u toe komen binnenkort, of die denken, ik ga toch maar naar Zuid-Spanje. Wat zou u tegen hen willen zeggen?
2: In alle eerlijkheid, ik wil niemand bang maken. En het gebeurt, het kan overal gebeuren. Ik bedoel, het is nu bij ons gebeurd. Het is al ook op andere plekken gebeurd. Dus dan mag je eigenlijk nergens meer naartoe. Het is in Nederland en België ook heel warm. Ik bedoel, er kunnen ook bosbranden ontstaan. Mm-hmm. Dus ik zou de mensen echt geen schrik willen aanjagen. Wij gaan ook er alles aan doen. Volgende week komen onze nieuwe gasten. Ja, ik kan natuurlijk nu niemand contacteren, want alle documenten in ons geval liggen op kantoor in het huis. Maar mensen weten genoeg ons telefoonnummer, dat is geen probleem. De website is nog steeds levend en alive and kicking, zoals ze zeggen. En wij gaan er ook alles aan doen om voor de mensen de parel die we hadden, om die terug te kunnen toveren. Het zal dan niet zijn zoals het eergisteren was, maar we gaan ons uiterste best doen om de mensen hun welverdiende vakantie te kunnen geven.
0: Ja, en de komende, ik wil zeggen de komende dagen, maar dat is denk ik al veel te ver. Het komende uur, wat is u, heeft u een planning? Of kijkt u maar wanneer u eventueel terug kan? En zit u nu goed? Wat gaat u doen nu de komende tijd, denkt u?
2: Wij gaan proberen een hotel te zoeken om te kunnen overnachten. Hier in de buurt, uiteraard, dat we niet ver van huis zijn. En proberen af en toe toch een keer naar boven te rijden. We zitten op 20 minuutjes van thuis. We zitten hier veilig, dat is het belangrijkste. Ja. En op het moment dat we kunnen, dan zullen we ook vertrekken. Allee, ik denk dat iedereen wel zo erover nadenkt.
0: Ja, je wilt toch weten hoe het eruit ziet thuis natuurlijk.
2: Absoluut. Ja. Ja.
0: Nou, kijkt u vooral goed uit. En hartelijk dank dat we even met u konden bellen. Dat was hartstikke fijn. Dank u wel, Isabel Wijn vanuit Andalusië. Ja, straks gaan we het hebben over sexy influencers die zogenaamd in het leger dienen, maar ze zijn eigenlijk helemaal niet echt. Hoe zit dat?
1: Eén vandaag.
0: Want Lisa, voetballiefhebbers, zoals wij, hadden het al even over, die hebben weer een leuke avond vanavond om 9:00, België-Spanje.
20: Ja, en de inzet is duidelijk, hè. Een plaats in de halve finale van het WK. Het zijn de kwartfinales en België neemt het op tegen Spanje. En Spanje is een van de sterkste ploegen van dit toernooi. Janko Beekman is voetbaljournalist bij HLN. Goedemiddag.
21: Enig Lieke, dag Lisa, goedemiddag.
20: Goedemiddag, ja, dat wordt de laatste wedstrijd van de Rode Duivels, vrees ik. Maar heb je er zin in?
21: Ik heb er zeker zin in. Ik ben in de eerste plaats zeer blij dat de Rode Duivels in de kwartfinale staan. Dat is al een prestatie op zich.
0: Kunnen wij niet zeggen.
21: Ja, nee, dat is waar. Ik heb zelf Spaanse roots. Dus voor mij is het extra leuk. Stel nu dat de Duivels verliezen, dan gaat Spanje door en kunnen zij Frankrijk nog uit het WK kegelen. Dus ik win eigenlijk altijd van.
20: Ja, win-win situatie voor jou dus sowieso. Ja, maar hoe schat je de kansen in van België?
21: Wel, wij stellen ons vrij bescheiden op als België. Ik weet niet hoe jullie Nederlands dat zouden doen.
0: Nee, dat is precies ons probleem dat we dat niet doen. Worden. Ja, ja.
21: Nee, ik schat onze kansen in op 80-20. 80% voor de Spanjaarden, 20% voor de Belgen. Maar ik denk ergens ook wel dat die rol van underdog ons zou kunnen liggen als België. We hebben op die 2K heel vaak het spel moeten maken tegen Senegal, tegen de VS, in de poolfase ook. En daar hadden de Duivels het soms lastig mee. Nu moet het niet tegen Spanje, maar het kan wel. En dat is ook wel een fijne situatie om in te zitten.
0: Nou, u zei al bescheidenheid, hè? Siert de Belgen. Hadden jullie eigenlijk überhaupt verwacht om zo ver te komen eigenlijk in het toernooi?
21: Goh, gezien de poelen waarin de Duivels zaten, die toch niet de allersterkste was, en de twee ploegen die ze daarna kwamen, was die lat altijd wel gelegd op een kwartfinale tegen Spanje, dus dat zeker wel. Maar ons WK is zo gek verlopen, met een heel slechte poelenfase, totaal tegen de verwachtingen in, en dan die knotsgekke ommekeer tegen Senegal, dat het ergens toch als een overwinning voelt dat we nu alsnog in die kwartfinale staan. Dus het is een beetje met een dubbel gevoel dat we straks aan die kwartfinale beginnen. Maar op dit moment is de stemming positief.
20: Ja, heel goed. En is de verwachting is dat de opstelling van Spanje ongewijzigd blijft. Is er al iets bekend over hoe de Belgen gaan spelen?
21: Nee, er is één heel groot thema. Rudy Garcia, onze Franse bondscoach, daar weet je letterlijk nooit mee. Hij heeft tegen Senegal, toen we op een 2-0 achterstand stonden, eigenlijk onze twee sterspelers, Jeremy Doku en Kevin De Bruyne, naar de kant gehaald. De mensen die zijn ingevallen hebben die situatie toen nog weten om te keren. De wedstrijd daarna, tegen de VS, heeft hij en Lukaku en De Bruyne en Doku dus 3 van onze sterren op de bank gehouden. En nu is de vraag, gaat hij tegen Spanje opnieuw met die vervangers eigenlijk beginnen? Of gaat hij toch zeggen, Kevin De Bruyne in een kwartfinale van de WK, die kan ik niet op de bank zetten. Wij hebben er totaal het raden naar, maar zolang Rudy blijft winnen, heeft hij gelijk natuurlijk.
35: Ja, nou, ik weet niet of hij luistert, maar ik zou niet 5 verdedigers, dat zou ik niet aanraden om dat daarmee te gaan spelen. Mochten jullie vandaag winnen, dan treffen jullie Frankrijk in de halve finale en dat is wel een beetje een déjà vu.
21: Ja, inderdaad. Dat doet ons terugdenken aan het WK van 2018. Nog altijd de beste prestatie ooit van de Belgen op een WK. Maar toen werden we in de halve finales uitgekegeld door Frankrijk. Dus ergens zou het wel heel mooi zijn als we dat nu zouden kunnen rechtzetten. Al zal dat zeker niet simpel worden, want ja, Frankrijk is wel echt de ploeg van dit WK, hebben we al gezien.
35: Ja, precies. Nou, we duimen met jullie mee. Spanje-België begint vanavond om 9 uur Nederlandse tijd. Dankjewel, Janko Beekman, voetbaljournalist.
21: Met veel plezier.

0: OMD, so in love.
1: She's a US Army soldier. She's met Trump, Ronaldo, I Show Speed. She's stunning, patriotic and entirely AI-generated.
0: Ja, dit gaat over Jessica Foster, een Amerikaanse soldaat op TikTok. Maar wat blijkt, Foster die bestaat helemaal niet. Haar profiel is inmiddels ook verwijderd door TikTok. En Foster is niet de enige. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat er tientallen accounts bestaan van zogenaamde influencers, die gemaakt zijn met AI, die net doen alsof ze in het leger zitten of bij de politie werken. Ja, wie doet dit en is het eigenlijk erg dat dit gebeurt? Dat weet AI-expert Job van den Berg. Goedemiddag, Job.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het zijn nep-accounts van ja, met name witte, blonde, hele knappe vrouwen die in het leger zitten. Wat zijn dit voor accounts en wat is nou het doel van dit soort accounts?
2: Het zijn accounts die compleet AI gegenereerd zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat een AI-model deze ja, mensen hebben, of mensen afbeeldingen, entiteiten hebben gecreëerd. En het doel daarvan is enerzijds om ja, een bepaalde boodschap over te dragen, of een bepaalde volgersgroep aan te krijgen, of het leger te verheerlijken. Eigenlijk is het doel om ja, het idee te scheppen dat dit echte mensen zijn en dat de mensen dat gaan volgen en dat ze daarmee bepaalde boodschappen kunnen overdragen door het juist zo hyperrealistisch mogelijk te maken middels de inzet van AI.
0: Dus het gaat echt specifiek over dus een nationalistische, patriotistische zogenaamde mensen die dan mannen moeten doen geloven dat ze echt zijn? Of hoe werkt dat?
2: Ja, het zijn meerdere verklaringen. Het is ook niet helemaal helder wat daar precies achter zit. Maar een van de dingen kan zijn inderdaad om het soort van te verheerlijken. Maar ook in sommige gevallen wordt gezegd dat het gebruikt wordt voor spionagedoeleinden. Ja. Dan moet je zo zien, stel je denkt, nou interessant, ik kom ermee in contact. En dat er door die contact dat daar bepaalde informatie ontfutseld kan worden. Maar ook anderzijds kan het ook gewoon gebruikt worden. Hè? Uiteindelijk ga je die volgen dat er geen met andere boodschappen worden gedeeld of bepaalde informatie. Het is eigenlijk ook een beetje desinformatie, spionage in combinatie met ja, bepaalde stigma's de wereld in brengen. Dus het is eigenlijk meerdere facetten, maar eigenlijk komt het allemaal op één ding neer: beïnvloeding en misleiding.
3: Ja, en volgens mij gaat het ook over racistische en transfobe uitspraken die verspreid worden. En ja, het verspreiden van nepnieuws.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat bedoel ik een beetje met desinformatie in wat ze teweeg willen brengen. En eigenlijk een, ja, zou ik zeggen, een realiteit willen creëren die niet helemaal klopt en op objectieve maatstaven is gekomen. Maar omdat die AI, ja, die is inmiddels zo krachtig geworden, op zoveel data getraind en zo ja, goed geworden zou je willen zeggen, dat je het echt ja, heel lastig nog kunt zien als je dat niet door hebt.
0: Ja, want we hebben zelf natuurlijk gekeken op de redactie. Het zijn echt redelijk realistische vrouwen. En wat jij ook zei over spionage, de AIVD heeft hier zelfs al voor gewaarschuwd. Hè? Dat nepprofielen dan contacten leggen. Heb jij enig idee hoe dat dan werkt? Benaderen zij dan mensen van Defensie bijvoorbeeld met aanbiedingen? Of hoe moet ik dat voor me

0: in.
1: Ja, ik weet het niet specifiek in detail, maar ik kan me wel zo voorstellen inderdaad dat iemand dat profiel gaat volgen en dat hij dat bijvoorbeeld als het AI-profiel berichten gaat sturen of in ieder geval in contact gaat komen en een bepaalde ja, band of relatie inderdaad gaat opbouwen en dan bijvoorbeeld dingen gaat vragen. Joh, zit je ook in het, ik noem even bijvoorbeeld, je zit ook in het leger, hoe zit dat precies? Kunnen we een keer afspreken? Hè? Soms wordt het ook gebruikt dat uiteindelijk bepaalde mensen inderdaad tot bepaalde afspraken leiden of bepaalde informatie uitwisseling. Dus eigenlijk op verschillende vormen kan me zo voorstellen dat het plaatsvindt. Het is ook niet helemaal bekend juist, omdat het natuurlijk allemaal onder de radar gebeurt. Weet dat ook niet exact, maar in ieder geval is zeker het doel dat in de vorm van informatieuitwisseling een gesprek aangaan, verzoeken om bepaalde informatie te sturen of in ieder geval het voordoen dat het een collega is of iemand die in het leger zit of dat het iemand is die jou wil recruteren voor iets of in ieder geval in contact komen vanwege gelijke interesses om in ieder geval zoveel mogelijk in te spelen op iemands interesses die dat AI-profiel volgt.
0: Want heb jij enig idee wie er dan achter zit? Zijn dat dan statelijke actoren of zijn dat mensen misschien zelf van een leger van een ander land? Of weet je, is daar iets over bekend?
1: En naar mijn weten is daar niet heel veel over bekend. Dat durf ik niet helemaal met helderheid uitspraak over te geven. Maar ja, het is wel bekend dat bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld Rusland, dit wel als een methode ook inzetten om inderdaad te recruteren. Enerzijds, maar ook anderzijds inderdaad spionage te doen. Dus ik kan me voorstellen dat ook zeker andere landen zijn of entiteiten die dit op dit moment doen. Deze techniek wordt bijvoorbeeld ook heel veel gebruikt, bijvoorbeeld om voor hacking of voor aanvallen te doen. Bijvoorbeeld met die aanval van Odido laatst.
0: Ja.
1: Wordt wel ook gesproken dat AI mogelijkerwijs, we weten het niet zeker, maar mogelijkerwijs is gebruikt om vertrouwen te wekken en het idee te wekken dat het een collega is of iemand die bij Odido werkt door een stem te vervormen. Dus er gebeurt op verschillende kanten eigenlijk dat dit wordt ingezet op verschillende doeleinden wat dat betreft.
0: Heb jij tot slot nog een paar korte tips over hoe je nou zo'n neppe dame herkent?
1: Ja, nou, het punt is vaak dat AI maakt hele perfecte plaatjes. Dus ik zou bijna zeggen, perfectie bestaat bijna niet. In de zin van als het een beetje artificieel eruit ziet, dus te perfect, is vaak AI genereerd. Een ander voorbeeld is, die AI is heel krachtig geworden en heel goed, maar let toch altijd naar de vingers, handen en details. Want AI is niet altijd goed om dat perfect te krijgen. Soms af en toe een extra vinger komt voor. Maar wat helemaal belangrijk is om in ogenschouw te nemen, is dat je gewoon een beetje met argwaan naar dit soort afbeeldingen kijkt en echt je logisch nadenkt en dit bekijkt. In die zin echt wel kritischer bent op het enerzijds het bericht, het nieuws, maar ook zeker de afbeeldingen die je ziet.
0: Nou, we gaan ermee aan de slag. Dankjewel, Job van den Berg, AI-expert. 2 op de 3 Oekraïners in Nederland die heeft last van mentale klachten en voelen zich vaak eenzaam. Daar hebben we het zo meteen over. Eerst het nieuws.
2: NPO Radio 1.
0: Clemens Peters.
3: Het bedrijf achter Facebook en Instagram, Meta, overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en stelt de ingebouwde tijdslimiet niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie leidt mogelijk tot een boete. Dat hangt af van het oordeel van een onafhankelijk adviesorgaan. Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten zij het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. In Zuid-Spanje worden nog 23 mensen vermist bij de natuurbrand die daar woedt. De autoriteiten melden tot nu toe 12 doden. Slachtoffers werden overvallen door de brand die zich snel verspreidde. En in Keulen wordt een kinderziekenhuis ontruimd omdat in de buurt een bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontdekt. De kinderen worden verplaatst in speciale boksen die hen beschermen tegen bacteriën. De bom wordt later onschadelijk gemaakt.
0: Dankjewel Clemens. Tim Schaap, hoest op de weg.
4: Ja, helaas best wel druk. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat bijna 300 kilometer file in het land. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten door werkzaamheden op de A27. Verder de Duitse grenscontroles gooien behoorlijk wat roet in het eten. Bijvoorbeeld op de A7 en op de A12. In beide gevallen ongeveer een half uur vertraging voordat je de grens over kunt. En het is weer drukker aan het worden op de A58 in Brabant. Vanuit Breda naar Tilburg file vanaf knooppunt Galder tot aan knooppunt Sint-Annabos duurt de reis 10 minuten langer.
5: Eén vandaag. Lieke Loman.
0: Voor de een was hij een rots in de branding en voor de ander de kop van Jut tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge, destijds minister van Volksgezondheid.
6: Beste mensen, het moet dus duidelijk zijn voor iedereen. Hou je aan de instructies. We houden afstand. Minstens die 1,5 meter. Maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.
0: Ja, vanmiddag moet de jongen getuigen bij de parlementaire enquêtecommissie corona. En onze politiek commentator die volgt die verhoren voor één vandaag. Marloes Lemsom, hi Marloes.
5: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, vanochtend werd eerst Robert Willemsen gehoord. Hè? Die was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Is daar iets opvallends uitgekomen nog?
5: Ja, hij is nu nog bezig en hij was vanochtend eigenlijk heel duidelijk. Hij vindt dat horecabedrijven te weinig gecompenseerd zijn voor alle financiële schade die zij geleden hebben tijdens corona. En wat hij dan misschien nog wel het ergst vindt, is dat de overheid volgens hem het beeld probeert te schetsen dat horecabedrijven wel voor 100% gecompenseerd zijn. Terwijl hij zegt dat was bij lange na niet zo en daardoor blijft eigenlijk een verkeerd beeld hangen bij mensen, vindt hij. Mm-hmm. En zegt hij, het was in die tijd voor horecaondernemers gewoon heel moeilijk om die coronamaatregelen te handhaven. En daarom ging hij er in die tijd als voorman van de branche vaak met gestrekt benen in. Maar ja, kreeg hij dus ook niet altijd zijn zin, vindt
0: hij. Ja, oké. Okay. Bijzondere dag, want om 2:00 dus Hugo de Jonge die gehoord gaat worden. Wat verwacht je daarvan? Ja.
5: Nou, natuurlijk heel veel vragen over de belangrijkste en grootste besluiten in die tijd, over vaccinaties, maar vooral ook over de prioriteiten. Dus wie wordt er als eerst gevaccineerd? Wie mag wat wel en niet? En wie mag dat dan als eerste weer wel? Dat waren natuurlijk de grote vragen van welke groep gaat voor op welke andere groep? En ook wel op basis waarvan nam hij die besluiten dan? In hoeverre leunde die echt op het RIVM, op de wetenschappers van toen? En in hoeverre heeft hij ook echt besluiten genomen, ja, als politicus meer naar eigen inzicht? Mm-hmm. En wel interessant, waar we echt wel op gaan letten, is ook de toon van de jongen. Want hij staat er als politicus nou niet echt onbekend dat hij het makkelijk vindt om het toe te geven als iets misschien wat minder goed gegaan is of niet goed gegaan is. Dus we gaan wel goed opletten hoe hij zich opstelt als hij echt aan de tand gevoeld wordt straks.
0: Ja, want hij gaat waarschijnlijk flink aan de tand gevoeld worden. En ik kan me ook wel voorstellen dat het ook nog wel over wat bijzondere uitspraken van hem ging. Want ja, het was wel iemand die opviel, hè, tijdens die coronacrisis.
5: Ja, zeker. Ja, hij nam natuurlijk ook echt veel belangrijke besluiten. Hij was hier de hele tijd mee bezig. Maar soms kwam hij dan net te uitgesproken of net te gretig uit de hoek. Misschien weet je het nog wel, dat Dansen met Janssen debakel in 2021. Ja. Toen suggereerde hij eigenlijk dat jongeren die een Janssen-vaccin in hun arm kregen, dat die meteen zich weer in het uitgaansleven konden storten, bij wijze van spreken. Nou, later bleek dat eigenlijk een veel te groot risico geweest te zijn, want het aantal besmettingen liep daarna op. Toen kwamen er ook weer restricties aan. En verder is er deze week nog een discussie geweest naar aanleiding van onderzoek van Nieuwsuur. Dat ging over de vraag welke groep nou het eerst gevaccineerd mocht worden. En het verhaal van de jongen was toen altijd van we willen kwetsbare mensen het meest beschermen. En de jongen besloot toen eerst zorgmedewerkers te vaccineren en daarna pas 60-plussers, daarna pas de ouderen. Maar achteraf gezien is hij daarmee tegen een advies van het OMT ingegaan in die tijd. Dus daar zal het vast ook nog over gaan.
0: Ja, nog even terug naar die uitspraken van de jongen die inderdaad toch behoorlijk opvielen tijdens die coronacrisis. Laten we even luisteren.
7: Is het gerechtvaardigd om de hele samenleving aanvullende beperkende maatregelen op te leggen? Als we weten dat een deel van die samenleving die extra bescherming nodig heeft. In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen.
0: Ja, Marloes, ik ben benieuwd hoe hij daarop terugkijkt. Zou dat ook een vraag zijn van hoe kijkt u eigenlijk terug op die stelligheid toch wel destijds?
5: Ja, vast wel, want het werd ook wel echt als polariserend ervaren toen. Daardoor heeft iedereen deze opmerking ook goed onthouden, denk ik. Ja. Het kwam deze week ook al eerder terug in het verhoor van oud-staatssecretaris Mona Keizer. Zij zei dat de jongen in haar ogen in ieder geval een te grote wicht dreef in die tijd tussen mensen die zich wel lieten vaccineren en mensen die dat niet wilden doen. En hij insinueerde meerdere keren ook dat mensen die zich niet lieten vaccineren, ja, een beetje het probleem waren. Het klonk ook een beetje terug in die uitspraak die je net liet horen. Mm-hmm. Terwijl ja, later natuurlijk bleek dat ook al was je wel gevaccineerd, je het virus nog steeds kon verspreiden. Dus hij kijkt nu misschien ook wel met andere ogen naar die uitspraak. Daar ben ik heel benieuwd naar wat hij daarover gaat zeggen.
0: Ja, want dit is de laatste week van die parlementaire enquêtecommissie. Je noemde al even Mona Keizer die eerder aan het woord kwam. Die werd ontslagen tijdens coronatijd omdat ze niet achter de coronamaatregelen stond van het kabinet. Zat daar verder nog, want iedereen keek best wel uit naar dat verhoor, zat daar nog iets politiek gezien spannends in of viel het mee?
5: Nou, haar kritiek was niet nieuw, want in die tijd hoorde je dat ook al. Maar dit was wel echt de eerste keer dat ze het zo expliciet allemaal uitgelegd heeft. Ja, en zij vond dus vooral dat haar collega's in het kabinet destijds, en dan hebben we het nu over Hugo de Jonge, maar ze bedoelt natuurlijk ook Mark Rutte bijvoorbeeld, de premier toen. Dat gevaccineerden en ongevaccineerden in de beeldvorming te erg tegenover elkaar werden gezet. En ook een belangrijk punt voor haar was dat zij vond dat er te weinig rekening werd gehouden met wat al die restricties en die maatregelen deden met het leven van jongeren, ja, die volgens haar zelf veel minder te vrezen hadden van het virus.
0: Yeah.
5: En ze benadrukte ook nog wel, dat vond ik wel interessant, dat wilde ze overduidelijk maken, blijkbaar in haar verhoor. Want dat heeft ze heel vaak gezegd. Dat alle grote besluiten werden genomen door mannen. Ze sprak ook vaak over te veel testosteron. Maar goed, vergeet natuurlijk ook niet dat ze in die tijd... Ja, ze kwam net uit een lijsttrekkersstrijd met Hugo de Jonge... om wie de voorman of voorvrouw van het CDA zou worden. Dus daar zat nog wel wat frictie.
0: Ze zat een beetje oud zeer. Ja, en Keizer werd toen ontslagen omdat ze het niet eens was met dat coronatoegangsbewijs. Had ook weer te maken met dat ze jongeren vooral hun gang wilden laten gaan. Heb je het idee dat de jongen daar ook specifiek nog over bevraagd gaat worden vanmiddag?
5: Ja, vast wel. Want ze plannen dat niet voor niks. Dat Mona Keizer verhoord wordt voor Hugo de Jonge. Want dan kunnen ze haar punten weer meenemen om aan hem voor te leggen. En ongetwijfeld zal hij iets zeggen van het is belangrijk dat het kabinet met één mond praat. Dat alle neuzen voor de schermen in ieder geval dezelfde kant op staan. Omdat je anders in crisistijd als overheid ook geen geloofwaardige maatregelen kan nemen. Dat heeft hij eigenlijk altijd wel zo gezegd. Mm-hmm. Dus ik verwacht wel dat hij daar nog steeds zo naar kijkt.
0: Ja. Nog een ander ding wat je bijna alweer zal vergeten was die mondkapjesdeal met Siewert van Linde. Daar heeft de jongen ook een grote rol in gespeeld. We weten natuurlijk allemaal dat dat niet heel lekker is verlopen. Gaat het daar vanmiddag ook over? Of is dat iets wat los staat van deze commissie?
5: Ja, dat staat helemaal los van deze enquête. En de simpele reden is dat die deal nog steeds onder de rechter is. En los daarvan gaat deze enquête ook niet echt over de voorraad van beschermingsmiddelen. Het gaat echt over de focus. Zeg maar, de focus is echt de maatregelen en waar die op gebaseerd waren. En eigenlijk in den brede vooral over de afweging tussen gezondheid en wat laat je daar allemaal voor. En de maatschappelijke effecten van de maatregelen die genomen zijn.
0: Ja, nou, we zijn heel benieuwd. Vanaf de week van 24 augustus gaan ze nog even een paar weken door met die verhoren. En horen we je straks wel weer. Dankjewel. Om 2:00 dus, Hugo de Jonge voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Dankjewel, politiek commentator Marloes Lemsel. Ja, er verdrinken in Nederland zo'n 100 mensen per jaar, maar daar is veel te weinig aandacht voor, vindt Martijn van Koolwijk. 17 jaar geleden verloor hij zijn broer door verdrinking. En ons verslaggever spreekt hem zo.

0: Sister Sledge met Lost in Music. In Nederland overlijden ieder jaar zo'n 100 mensen doordat ze verdrinken. En ook deze zomer horen we daar alweer berichten over. Het zijn berichten die Martijn van Koolwijk gelijk weer doen terugdenken aan 17 jaar geleden, toen zijn broer verdronk in de Rijn. Er moet meer aandacht komen voor verdrinkingsdoden, vindt Martijn. Verslag van Joris Kreugel.
1: Grote boten varen hier onder de Waalbrug door. Veel strand, want het water staat laag. Mensen die liggen te zonnen. En een groep jongeren staat lekker in het water. In de periode 2021-2025 vond bijna 54% van alle verdrinkingen plaats in een sloot, rivierkanaal of gracht.
2: Nee, ik wist dat niet, maar ik kan me wel voorstellen.
1: En jij?
3: Ik had geen idee. Nee.
4: Nee, ik wist wel, mijn moeder stuurde altijd nieuwsberichten door van pas op als je in de Waal gaat zwemmen, maar ik wist niet dat het er zoveel waren.
1: En daar hou je je aan?
4: Nou, doordat ze dat zegt ben ik me daar wel meer bewust van. Ik ga niet te diep.
1: Verder ga je?
4: Nou ja, misschien ook wel, maar ik ben me er wel veel meer bewust van.
1: Maar weet iemand het, wat je moet doen?
5: Met de stroming meegaan. Ja? En dan daarna als het voorbij is opzij zwemmen, dan ben je eruit.
1: En hoe duik jij nu het water in naar dit verhaal?
2: Ja, ik kwam sowieso niet dieper dan mijn middel, want ik vind het gewoon echt heel vies water.
1: Jouw kinderen liggen daar in het water op zo'n 50 meter afstand. Ik kijk met zorg vanaf de kant.
6: Klein beetje wel. De eerste is baatmeester.
1: Als er iets gebeurt, dan is hij de reddende engel.
6: Dat kan dat, ja.
1: Maar ben je bewust van de gevaren van een rivier?
6: We zijn schipper.
1: Oh, je bent schipper?
6: Ja, met stroming en met de zouken van de andere schippen. Maar ik heb hier ook in Nijmegen gezien waar die mensen in water gesprongen zijn. Dat is echt gevaarlijk. Ook wanneer die zwemmen, ons entgegen de schippen, dat is zowas van gevaarlijk. Dat is ongelooflijk.
1: Ze komen gewoon heel dicht bij jou?
6: Ja, bij onze schippen, ja, zwemmen.
1: Wat doe je dan?
6: Signaal geven, hè? Maar meer kan ik ook niet doen. Dat is meer als levensgevaarlijk.
1: Maar jij vindt het nu niet gevaarlijk dat jouw kinderen daar zo op 50 meter afstand
6: zo
1: tot heup?
6: Zo.
1: Ja, veel mogen ze niet?
6: Dat is goed.
1: Opletten?
6: Ja. De eldest is baatmeester en kapitein. Die kent zichzelf.
1: Inmiddels ben ik even van de zonkant naast de Waalbrug richting de schaduwkant. En dat is de onderkant van de brug onderweg richting Martijn van Koolwijk. Ja. Zitten mensen gezellig op het strand, zijn ook aan het zwemmen en die gaan ook best wel ver. Met wat voor gevoel kijk jij daarnaar?
7: Ja, wanneer ze van het strand het water in gaan, dan denk ik wel, dan moet ik wel terugdenken aan wat mijn broer overkomen is 17 jaar geleden. Die is eigenlijk in een soort gelijke situatie het water in gegaan. Gewoon heel netjes, niet verder dan de kribben, maar toch door een onder het oppervlak bevindende maalstroom meegesleurd en niet meer boven gekomen. Dus dat. En het gebeurt hier, dat was in Arnhem, maar hier bij de Waal gebeurt dat ook helaas regelmatig. Ja. Wij zijn daar lang kapot van geweest. Zijn vrienden waren daarbij. Die zijn behoorlijk uit veld geslagen geweest, sommigen ook wel echt langere perioden. En dat is eigenlijk wel de impact van hem verliezen. Hij was net nog geen 2 weken 20 even uit mijn hoofd. Ja, dat is wel groots geweest, ja. Ja.
1: Wisten jullie dan van de gevaren ook, van de rivieren?
7: Zijn vrienden en hij wisten het ook niet. Het was eigenlijk vrij normaal. Het is chillen aan het strandje.
1: Kon je broer zwemmen?
7: Nee, dus vandaar dat hij er ook al voor had gekozen, niet wetend wat het gevaar was, om enkel zijn middenrif het water in te gaan.
1: Gegrepen en
7: ja. En gesleurd, ja.
1: Jij zit ook in de gemeenteraad namens de Partij voor de Dieren. En jouw verhaal, jouw broer is overkomen, dat heb je ook gedeeld op LinkedIn.
7: Het is daarna een bekend verhaal geworden. Ik dacht eerst toen de collega Jonathan zijn motie indiende dat er meer voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.
1: Dat was iemand van het CDA?
7: Ja, klopt. Die heeft het toen niet gehaald, maar die hebben wij wel gesteund als partij. En eigenlijk met stomheid geslagen dat hij het niet gehaald had. Besloten van nou, dan moet ik mijn verhaal misschien in de strijd gooien. Ja, dat in combinatie met dat er in diezelfde week ook nog meer doden vielen.
1: Zijn ze overstag gegaan?
7: Ja, ja.
1: Toch maar wel iets te doen.
7: Ja.
1: De ondernemer die hier zit achter ons onder de Waalbrug, die heeft die borden geplaatst en er staat op: wees voorzichtig, de Waal is mooi, maar ook onvoorspelbaar. Dit is nog een particulier initiatief, maar de gemeente.
7: En die gaan ook op de plek waar nog geen borden zijn, gaan ze de mensen meer informeren. En ik hoop dan ook vooral dat borden zijn die puur en alleen over het zwemmen gaan. En waar dus niet 8, 9 logos op staan van alles wat niet mag. Waardoor niemand er meer naar kijkt.
1: Wat moet er nog meer gebeuren? Ja, zou het verboden moeten worden, helemaal?
7: Dus ik denk dat echt een verbod, of je moet continu met de kustwacht heen en weer gaan varen. Maar dan, mensen hebben natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel echt dat het bewustzijn heel erg moet groeien. En als je dat tijdelijk tijdens de drukkere periodes zou doen, dan kan dat wel helpen met het bewustzijn. Maar ik denk niet dat alleen verbieden en bonnen uitschrijven dat de oplossing is. Ik denk echt dat mensen zelf dat bewustzijn moet groeien.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel.
8: I need to focus on Dutch, so yeah.
9: I think that I will stay in Nederland longer, yeah.
8: I want to go back, but now the most important thing is safe.
0: Nou, veilig zijn. Oekraïense tieners zijn dit die taalles krijgen en Nederlands onder de knie krijgen. Dat blijkt niet makkelijk voor veel Oekraïners in Nederland. En daarnaast kampen ze ook met mentale problemen en eenzaamheid. Laat onderzoek zien, Lisa.
10: Ja, het is een onderzoek van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. En er zijn zo'n 130.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. En eigenlijk gaat het niet veel beter met ze dan in 2023. Als je kijkt naar welzijn, wonen en werk. Ongeveer twee derde heeft wel werk, maar de meeste wel onder het niveau dat ze gewend waren in Oekraïne. Ook is hun Nederlands niet veel beter geworden. Twee op de drie vluchtelingen heeft mentale klachten. Ze voelen zich eenzaam. Ook wonen de meeste nog altijd in tijdelijke opvang.
0: Ja, we gaan het daarover hebben met Olaf de Maat, projectleider bij Loket Ontheemde Oekraïne Psychosociale Hulp. Goedemiddag, meneer de Maat.
11: Goedemiddag.
0: Kunt u ons eens vertellen wat uw loket precies doet?
11: We zijn een helpdesk hebben wij voor vragen vanuit de gemeentelijke opvang voor iedereen die met, zoals wij dat noemen, casuïstiek zit. Dus dat kan zijn met iemand met psychische klachten of soms ook overlastgevallen. Gelukkig ook steeds meer over vragen over, het gaat nog goed met de mensen op de opvang. Hoe kunnen we daar zo voor zorgen dat het zo blijft? Mm-hmm. Daarnaast hebben we ook een website vol informatie met handreikingen, checklists die mensen in de gemeentelijke opvang kunnen gebruiken om te kijken hoe ze de psychosociale hulp, dus de zorg voor het mentaal welzijn van de bewoners daar zo goed mogelijk kunnen houden.
0: Ja.
11: Dat vooral, ja.
0: En wat mijn collega Lisa net vertelde over eenzaamheid, mentale klachten, is dat iets wat ook vaak bij u terugkomt?
11: Mentale klachten zeker, dat is waar wij specifiek voor zijn. En we zien ook dat het de afgelopen periode ook wel gegroeid is, of in ieder geval serieuzer is geworden. Psychische klachten waren altijd al vanaf het begin, we bestaan sinds 2023. Krijgen we veel vragen over psychische klachten, maar we merken dat het ook vooral serieuzere vragen worden. Dus het aandeel psychiatrische klachten bijvoorbeeld is echt toegenomen.
0: Heeft u daar een verklaring voor?
11: Ik kan er verschillende bedenken. We doen daar niet uitgebreid onderzoek naar, maar ik kan er wel een paar bedenken. Is dat als mensen in de eerste periode na de vlucht en als ze in een nieuw land terecht zijn gekomen, ontheemd, dan gaat het eerst vooral over overleven, een beetje rust weer terugvinden en ervoor zorgen dat alles een beetje draait weer. En pas later komen dan de grotere psychische problemen bovendrijven. En dat kunnen dingen zijn die te maken hebben met wat ze bij de oorlog daar hebben meegemaakt. Maar het kan ook zijn dat het over dingen gaat die ze al veel eerder hebben opgelopen. Zelfs aangeboren dingen. Maar als de rust toeneemt of de ook langer duurt, dan komen de psychische problemen wat vaker bovendrijven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want veel Oekraïners zijn hier soms al een paar jaar, proberen hier een leven op te bouwen. Maar tegelijkertijd blijft hun verblijf wel officieel nog steeds tijdelijk. Hoe werkt dat door bij mensen?
11: In ieder geval is het onderwerp van de dag, wil ik wel zeggen. Of je het nou praat met de bewoners zelf of met de professionals die hun opvang en ondersteunen. Iedereen heeft het al over dat toekomstperspectief. Mm-hmm. En dat levert eigenlijk, dat levert sowieso veel stress op, horen we ook wel. Dus de onzekerheid zorgt ervoor dat mensen niet goed weten, wat u net ook in het fragment hoorde, van ga ik blijven of ga ik terug? Ga ik de taal leren of niet? Ga ik echt investeren in mijn sociale omgeving hier? Of blijf ik toch vooral in contact met de mensen in Oekraïne? Je merkt ook dat het een probleem is met betrekking tot werk en zorg. Dus de werkgevers en de zorgverleners worden ook wat huiverig om mensen, bijvoorbeeld een werkgever, om die een vast contract te geven of lang in dienst te houden in ieder geval. Zorgverleners, wij krijgen soms vragen vanuit de gemeente die zeggen, we hebben hier iemand die heeft echt heel langdurig zorg nodig. Maar de zorgverlener is huiverig om die te geven, omdat die bang is dat dat dan op een gegeven moment in maart 2027, als de huidige richtlijn, dus de beschermende richtlijn, afloopt, dat dan opeens de zorg ook niet meer door kan gaan.
0: Ja.
11: Dus het zorgt voor allerlei onzekerheid. En dat is voor geen enkel mens goed. Laat staan voor iemand die uit een land komt in oorlog en op een vreemde plek woont tussen allerlei mensen die niet goed kent. In ieder geval geen familie zijn.
0: Nee, dat snap ik, want het werd toen destijds, kwam er een uitzondering, of in ieder geval Oekraïners mochten werken als ze hier in Nederland kwamen. Dat werd toen heel erg gezien als een voordeel. Dan kan je snel integreren. Maar dat kan dus ook nu een nadeel zijn, omdat werkgevers dat niet helemaal aandurven, omdat ze niet helemaal weten of mensen eenmaal blijven of niet.
11: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Eigenlijk die tijdelijkheid zorgt ervoor dus dat werkgevers misschien wat minder snel geneigd zijn om iemand voor langere tijd in dienst te nemen of echt te investeren in iemand. En als het gaat over het vanaf begin af aan werken, dat is denk ik zeker een voordeel. Dat is eigenlijk ook los van die tijdelijkheid. Het zorgt er wel voor dat mensen, bijvoorbeeld, hebben we laatst ook begrepen, de taal niet goed leren. In Duitsland is het bijvoorbeeld zo gegaan dat de Oekraïners die daar naartoe gevlucht waren eerst de taal moesten leren en vervolgens aan het werk konden. In Nederland kon iedereen meteen aan het werk. En ja, dat zorgt ervoor dat er dus minder geïnvesteerd is in het leren van de taal. Waardoor ze nu weer werk doen onder een niveau wat weer zorgt voor andere problemen. Dus,
0: ja, want ja, die onderzoekers, Lisa, doen ook aanbevelingen. Ook heeft ook te maken met de taal, hè, Lisa?
10: Ja, zeker. Ze adviseren eigenlijk om meer te investeren in Nederlandse taallessen. En ook om meer aandacht te hebben voor mentale gezondheid en sociale contacten. En volgens onderzoekers is het belangrijk dat de opvang niet alleen gericht blijft op tijdelijkheid, maar ook op meedoen en zelfredzaamheid.
0: Ja, meneer De Maat, hoe kijkt u naar die aanbevelingen? Zijn dat dingen waarvan u denkt, nou, daar kunnen we wat mee, daar bieden we meer perspectief mee? Of is het toch vooral de politiek die aan zet is hier?
11: Ik ben het zeker eens met wat het WODC aanbeveelt. Dus die duurzame, veilige opvang, ja, daar kan niemand tegen zijn. Maar dat is zeker gezien de lange duur. Mensen zitten soms al 4 jaar gewoon op dezelfde plek of zijn meerdere keer verhuisd. Dus, en ik had het in het begin van mijn verhaal over dat mensen eerst tot rust moeten komen. En dit geeft natuurlijk ook geen rust als je continu in een tijdelijke situatie zit, ook in een tijdelijke woonsituatie. Dus als daar iets aan gedaan wordt, dan is dat zeker mooi. Dat is tegelijkertijd ook weer een politieke kwestie. Want dan moet daar een gemeente of misschien ook het Rijk wel in investeren, in willen investeren. En dat gebeurt in sommige gemeenten heel goed. Die hebben daar hele mooie oplossingen voor bedacht. Waar mensen gewoon echt best goed kunnen wonen. En in andere gemeenten is er net een iets andere keus gemaakt, ook door de politiek, waardoor het de situatie net iets anders is. En het is vaak ook gewoon een praktisch probleem. Mm-hmm. Er moet ook gewoon huisvesting zijn. En dat is weer, dat raakt weer een ander probleem in ons land.
0: Ja.
11: Ik denk dat er veel goede wil is. Vanuit politiek kan er nog wel meer achter gezet worden. Maar het is ook gewoon heel lastig. Maar het moet zeker, denk ik, het is zeker een goede aanbeveling.
0: Ja. En de politiek, want ik begrijp dat de minister die hierover gaat, dat is meneer Van den Brink van Asiel, die wil juist dat mensen terug blijven gaan naar Oekraïne. Dus dat is natuurlijk ook een beetje lastig als het vanuit die politiek dan misschien niet helemaal gaat zoals het beste voor Oekraïners misschien zou zijn.
11: Ja, maar dat is, dat proberen we ook bij de minister en zijn ambtenaren op aan te dringen. Dat, of eigenlijk gewoon duidelijk te maken dat die rust en überhaupt mentaal welzijn heel belangrijk is voor het maken van een keuze. Dus als je in een stresssituatie zit continu, dan ga je ook niet kiezen voor datgene wat je eigenlijk wil. Dus zelfs de mensen die terug zouden willen, zeg maar diep in hun hart, die kunnen daar niet bij omdat ze gewoon te veel in een stresssituatie zitten. Dus als je er al voor zorgt dat mensen tot rust zijn gekomen, dat hun mentaal welzijn goed is, dan blijkt ook uit onderzoek, dan is de kans dat ze een keuze maken voor terugkeer groter. Dus wat ik zelf wat interessant vind in de asieldiscussie is dat we moeten het zo onaantrekkelijk mogelijk maken, want dan willen mensen hier niet naartoe. Maar het omgekeerde is eigenlijk waar. Als je het gewoon mensen de rust geeft om hun keuzes te maken, is de kans dat ze terug gaan groter.
0: Ja, mentale rust voorop. Dank u wel, Olaf De Maat, projectleider bij Loket Ontheemde Oekraïne Psychosociale Hulp. Het is alweer 5 jaar geleden dat het water kwam in Zuid-Limburg. En die angst voor het water, die voelen mensen daar tot op de dag van vandaag nog steeds. We praten er straks over met een Valkenburgse.
12: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylaine Plag en Henry Schut. We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
13: En daar gaat hij nog 1 keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
12: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer. Ster.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ga naar randstad.nl. en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
18: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
19: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
18: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
20: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Parijs is nog ver weg en lijkt ieder jaar misschien wel steeds verder weg. Want de Tour de France, die wordt elk jaar zwaarder. Lazen we bij Wielerflits. Maar is dat echt zo? Zoeken we zo meteen uit in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Maar eerst het NOS Journaal. Clemens Peters.
23: Nou, het is in ieder geval erg warm in Frankrijk. Want Frankrijk neemt maatregelen nu het opnieuw heel warm wordt in het land. Dat is zojuist bekendgemaakt op de persconferentie van de Franse Meteorologische Dienst en het ministerie van Gezondheid. Correspondent Eline Huisman is in Parijs. Eline, wat zijn die maatregelen?
24: Vanaf morgen geldt weer code rood in 24 departementen in Frankrijk. Dat betekent dat ook voor gezonde personen de temperaturen levensgevaarlijk zijn. Dus dan wordt aangeraden om 2 of 3 uur per dag te koelen, niet te veel buiten te komen overdag. Ik hoorde ook zojuist dat 30.000 airconditionings zijn besteld voor ziekenhuizen om te zorgen dat daar mensen in ieder geval gekoeld terecht kunnen. Er zijn een heleboel crisiscentra die worden geopend waar ouderen en andere mensen naartoe kunnen in gekoelde zalen. Bibliotheken, gemeentehuizen, sportzalen en musea gaan langer open, soms parken ook, om te zorgen dat er afkoelruimte is.
23: Ja, nou zijn er wel vaker warme periodes in Frankrijk. Het lijkt me dat Frankrijk toch eigenlijk wel voorbereid was op hete zomers.
24: Nou, daar klinkt veel kritiek op, want we weten al heel lang dat de zomers heter worden, dat er meer en langer durende hittegolven komen. Tegelijkertijd hoor je hier veel kritiek dat het klimaatbeleid eigenlijk altijd de sluitpost van de begroting is. Zoals je misschien weet heeft Frankrijk al lange tijd moeite om de begroting rond te krijgen. En eigenlijk is dat klimaatbeleid iedere keer de manier om te besparen op de uitgaven. Daar hoor je nu veel kritiek op, van we zijn eigenlijk niet goed voorbereid, het is voorspeld. Maar ja, je ziet toch eigenlijk dat Frankrijk vooral een reactiestand is in plaats van voorbereiding.
23: Ja, en nu zijn die maatregelen afgekondigd. Het wordt heel warm. En hoe reageren de Fransen op die maatregelen en het hete weer?
24: Mensen zoeken en delen plekken voor verkoeling. Wie in de stad woont en de stad uit kan, gaat de stad uit. Zeker in Parijs, want de hitte blijft hier in de stad heel lang hangen. Je ziet een run op ventilatoren. Wat je ook ziet is dat mensen wat meer gericht zijn op het kopen van airconditioning. Dat is hier niet zo gebruikelijk, maar dat begint nu echt te veranderen. En je ziet dat voor 14 juli... volgende week, de nationale feestdag, veel vuurwerkshows ook zijn afgelast vanwege de hitte.
23: Ja, en die hitte die leidt ook af en toe tot veel langere droogte en dus die bosbranden. Is daar nog iets over gezegd?
24: Ja, zeker. Sinds het begin van het jaar is nu 25.000 hectare bos afgebrand. Ter vergelijking, in dezelfde periode vorig jaar was dat de helft ervan. Terwijl Frankrijk toch een aantal jaren op rij al veel bosbranden heeft. Zojuist zei Meteo France in de persconferentie ook dat een groot deel van het land nu het risico op bosbranden hoog of zeer hoog is. Er worden voortdurend spotjes op de radio gedeeld van het ministerie om extra oplettend te zijn. Want een heel groot deel van de branden ontstaat nog steeds door menselijk toedoen. Sigaretten die niet goed worden uitgedrukt. Eigenlijk hele kleine dingen die soms een hele grote brand kunnen doen ontvlammen. Dus daar wordt voortdurend voor gewaarschuwd. En ik hoorde zojuist dat er ook een speciaal militair transportvliegtuig wordt ingezet. Met 20.000 liter water in het reservoir. Dus dat wordt ook omgebouwd om de bosbranden te blussen.
2: Eline Huisman, dankjewel. Ook in Nederland wordt het weer warm. Daarom heeft het RIVM voor een aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan wordt ingesteld als het een paar dagen boven de 27 graden is en het gaat morgen in. 75-plussers lopen dan het grootste risico omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het is nog onbekend tot wanneer het hitteplan geldt. Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten zij het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. In Keulen in Duitsland wordt een kinderziekenhuis ontruimd omdat in de buurt een bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontdekt. Sommige kinderen worden verplaatst in speciale boksen die hen bescherming bieden tegen bacteriën. De bom wordt later onschadelijk gemaakt. De horeca heeft de rekening van de coronacrisis betaald. Dat zei althans Robert Willemsen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Vanmiddag komt oud-minister Hugo de Jonge nog aan het woord. En dan worden daarmee de verhoren afgesloten voor deze zomer. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren. Alle automobilisten gaan dan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
3: De prijs van zo'n vignet zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Auto's die meer uitstoten gaan ook wat meer betalen. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper. Zo'n dagvignet moet bijvoorbeeld 8 tot 11 euro gaan kosten. En voor een maand wordt het rond de 20 euro.
2: En met de opbrengst van dat vignet willen de Belgen de wegen verbeteren.
3: Ze zijn schier ervan bewust dat die wegen niet altijd even goed zijn. En het is inderdaad ook wel het idee om dat geld in te gaan zetten om die wegen te verbeteren. Maar ja, zo redeneren ze dan hier. Het zijn heel veel mensen uit andere landen dan België die die wegen gebruiken. En die moeten dan ook maar eerlijk gaan meebetalen aan het onderhoud ervan.
2: In Nederland heeft in het verleden geprotesteerd tegen de invoering van zo'n vignet in België. En in 2007 was dat nog met succes. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en worden er van alles automatisch afgespeeld om de mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het weer vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Morgen begint de dag met mist. Later is het 27 tot 32 graden.
0: Dankjewel Clemens. Tim Hoest op de weg.
4: Ja, helaas druk. Meer dan 330 kilometer file momenteel. Ook al naar verwachting, het is immers voor de regio Zuid vanaf vandaag ook zomervakantie. Dus we verwachten eigenlijk al het een en ander aan vakantieuittochten. Wat opvalt is onder andere drukte op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Clausplein en Den Hoorn 7 kilometer, 20 minuten vertraging in totaal. Verder ook nog drukte voor de Duitse grenscontroles. Denk dan bijvoorbeeld aan de A7, ook de A12 en de A1 en de A76. In alle gevallen goed voor minimaal 20 minuten vertraging momenteel. Verder nog de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. 25 minuten over 20 kilometer. En tot slot ook nog de A59 naar Den Bosch. Bij Heusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Alweer 5 jaar geleden dat Limburg overstroomde. Maar de angst voor het water beleven ze daar nog elke dag. Daar hebben we zo een gesprek over. En Lisa, in Feit of Fictie kijken we naar de loodzware Tour de France.
10: Ja, want de grote rondes zouden de afgelopen 20 jaar steeds extremer zijn geworden. Nou, dat hoor je wel vaker. En wij gaan checken of dat echt zo is.
0: Nu eerst een kerncentrale in aardbevingsgebied.
6: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, want Nederland krijgt 4 nieuwe kerncentrales. En het kabinet kijkt nu naar een aantal geschikte locaties als plek en één daarvan is de Groningse Eemhaven. En de Groningers die zijn daar allesbehalve blij mee, zagen we recent nog in een televisiereportage bij EenVandaag. En iemand had een vraag naar aanleiding van die reportage, namelijk Melvin Kooistra uit het Friese Jelsum. Goedemiddag, Melvin.
1: Goedemiddag.
0: Wat dacht je toen je die reportage zag op tv?
1: Ik dacht van ja, een kerncentrale in aandelingsgebied, hoe verstandig is dat eigenlijk?
0: Ja, qua stevigheid, om hem daar te bouwen bedoel je?
1: Ja, qua stevigheid, qua de risico's die een eventuele aardbeving zou meebrengen voor de kerncentrale.
0: Ja, hoe staat u zelf eigenlijk in die kerncentrale discussie? Bent u daar voor of tegen kernenergie? Of?
1: Ik vind hem heel dubbel. Mm-hmm. Dus ik begrijp wel dat er energie opgewekt moet worden. Alleen, ik denk dat er zijn ook andere mogelijkheden. Er zijn nog zonnepanelen en alles. Mm-hmm. Dus op één moment bestaat die is het stroomnet overbelast. En op het andere moment hebben we te weinig. Dus zou je daar dan beter naar een duurzame oplossing moeten kijken.
0: Ja, en als het gaat om dus kerncentrales, kun je die wel plaatsen in een aardbevingsgebied? Nou, laten we die vraag eens voorleggen aan Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar en expert op het gebied van kernenergie. Goedemiddag, meneer Turkenburg.
7: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Zijn kerncentrales eigenlijk bestand tegen aardbevingen?
7: Zij moeten bestand zijn tegen de aardbeving die kan in het gebied waar die wordt gebouwd zou kunnen plaatsvinden.
0: Okay.
7: Dus zijn ze er tegen bestand? Als die aardbeving veel krachtiger is, denk aan Japan, dan wat men van tevoren had bedacht, dan kan dat wel een probleem geven.
0: Ja, en hoe wordt dat dan berekend? Want ja, je kan natuurlijk altijd een heftigere aardbeving hebben dan de beving daarvoor, denk ik, toch? Of wordt er dan wel heel hoog ingeschat van laten we maar zo hoog mogelijk veilig bouwen?
7: Ja, dat klopt. Kijk, als we kijken naar Groningen, dan weten we dat daar de krachtigste beving tot nog toe 3,6 op de schaal van Richter was. Mm-hmm. Maar dat was in Slochteren. Als je kijkt in de Eemshaven, dan was daar de bevingskracht de zwaarste 2,1.
0: Op de schaal
7: van Richter.
0: Ja.
7: Dus een stuk minder. Dus je zit al een stuk verder weg uit het centrum van het aardbevingsgebied. Als je dan vervolgens kijkt naar de kerncentrale die in Borselen staat, die moest ook worden beschermd tegen eventuele aardbevingen. Die is berekend op 5,2. Dus een kracht van 5,2, dus een veel sterkere aardbeving dan in Groningen heeft plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
7: En als je nou kijkt naar de hele nieuwe kerncentrales die men wil gaan bouwen, bijvoorbeeld een Franse kerncentrale, de EPR. Ja, die is nu net in Frankrijk neergezet. En die kan een kracht doorstaan van ongeveer 6, ruim 6 op de schaal van Richter.
0: Ja.
7: En dan klinkt dat misschien maar kleine verschillen, maar dat zijn enorme verschillen als het gaat om de zwaarte van de aardbeving.
0: Ja, maar u refereerde zelf net ook al even aan Japan, hè, 2011, Fukushima. Dan zou je op zich zeggen, ja, daar was gebouwd tot een zekere heftigheid. Dat is veel erger geworden. Moet je het überhaupt dan wel willen in zo'n regio bouwen? Want ja, misschien is het überhaupt helemaal niet handig om dat dan te doen.
7: Nou, wat je in ieder geval niet mag, is een kerncentrale bouwen op een breuklijn die actief is.
0: Okay.
7: Dus dat zal er ook in Groningen aangetoond moeten worden, dat er niet onder de kerncentrale een actieve breuklijn zit. En als die er niet actief is, dan mag je dus wel bouwen. Maar dan moet die wel tegen een eventuele aardbevingskracht bestand zijn. En als je dan bouwt, zeg maar met 6 op de schaal van Richter, dat die dat kan hebben. En dat verwacht ik voor de nieuwe kerncentrale. Ja, dan zit je zeer ruim buiten het gebied wat in Groningen tot aardbevingen leidt.
0: Ja.
7: En ook ver buiten de kracht.
0: Ja, Melvin Kooistra, is dit een beetje een geruststelling?
1: Zeker.
0: Ja? Oké, nou hartstikke fijn. Dank u wel. Dank voor uw uitleg, energiedeskundige Wim Turkenburg. En dank voor je vraag, Melvin Kooistra. Heeft u nou zelf ook een vraag? Stel hem dan via de NPO Luister-app of via eenvandaag.nl/chat.
8: Goedenavond. Limburg maakte zich vandaag op voor wateroverlast.
9: Ondergelopen snelwegen, huizen, kelders, tuinen. Het was flink raak.
11: Ja, koninkje, dat is zo snel zo gewoon.
0: Ja, de waterramp in Limburg, Zuid-Limburg. Maandag 5 jaar geleden, na hevige neerslag overstroomde de Gul. En tuinen, wegen en huizen die liepen allemaal al heel snel vol met water. We hebben allemaal die beelden nog wel op ons netvlies. Het gebeurde ook bij Kirsten Driessen. Goedemiddag.
25: Goedemiddag.
0: Ja, u woont in het centrum van Valkenburg. Kunt u ons soms meenemen naar de dag van die overstroming? Hoe ging dat toen bij u?
13: Nou, we zaten in de avond gewoon thuis. En toen hadden we wel in de gaten dat het waterpeil in de gul omhoog kwam. Dus we liepen s'avonds een rondje even door het centrum. En dan zag ik dat daar al het water buiten de oeverstrad. En dus toen hadden wij zoiets van, nou, dan zal het ook wel bij ons komen, wellicht. Dus dan probeer je op die avond nog dingen hoog te zetten, het water tegen te houden. Maar op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt dat het water niet meer tegen te houden is. En toen liep ook mijn woning onder water.
0: Ja, is dat dan iets wat je aan ziet komen of is dat er ineens? Hoe gaat dat? Hoe ging dat?
13: In principe zie je het wel aankomen, maar op dat moment dachten wij nog van, we kunnen dat tegenhouden. Maar op een gegeven moment komt er een punt, dan gaat het zo snel en zo hard en binnen een kwartier of een half uur staat het helemaal onder water. En veel woningen in Valkenburg die hebben kelders, of sowieso in Limburg hebben veel woningen kelders. En ik had op dat moment woonde ik ook op de souterrain verdieping, zou ik maar zeggen. Dus mm-hmm. die garage en die verdieping loopt iets lager dan de straat. Dus als daar het water komt, dan zoekt dat natuurlijk het laagste punt. Dus dan is het in no time staat het onder water. En dan kwam het ook van alle kanten van de straat en via die riool omhoog eigenlijk.
0: Hoe is dat om te zien? Het lijkt me ontzettend bizar en eng. En als opeens je kelder en je huis vol staat, dat je dingen ziet drijven. Mm-hmm. Ja, hoe beleef je
13: het? Ja, ik heb het als kind, dat is mijn ouderlijk huis. Dus als kind heb ik het ook wel eens meegemaakt. Niet in die mate zoals 5 jaar geleden. Dus dat zit wel nog steeds in je achterhoofd. En in het begin denk je ook, god, als het maar een beetje is, oké. Maar op een gegeven moment gaat een knop om en denk je, laat het maar lopen. Want dit valt niet meer te redden. Nee, klopt. Dus, en je hebt vaak natuurlijk mensen die in de actiestand schieten of mensen die verstijven. Nou, ik verstijfde. Dus dat weten we dan nu ook achteraf. Mm-hmm. Maar ik verstijfde. En ik had zoiets van, laat het maar gebeuren. Want dit houden we niet tegen.
0: Ja, u bent ongeveer volgens mij een dag geëvacueerd geweest, hè, uit huis.
13: Klopt.
0: En hoe is het dan om terug te gaan? Want wat geef je dan aan?
13: Mm-hmm. Nou, dat vond ik heel moeilijk. Wij moesten geëvacueerd worden, omdat ook mijn auto in de garage stond beneden. En die had ik net volgetankt en er was dus een ontzettende olievlek gaan drijven voor de woning in de straat. Want als je auto onder water komt te staan en het gaat drijven, dan vermengt zich dat. Dus vandaar dat wij geëvacueerd moesten worden. Toen we na een dag terug konden, heb ik er wel even mee gewacht. Want ik vond dat heel moeilijk. Ik vond dat heel confronterend. Mm-hmm. En dan ben je eenmaal terug en dan zie je het al. Maar er zijn al mensen, familie en vrienden die jou al zijn het helpen met schoonmaken, met opruimen. Ja, dan schiet je zelf ook eigenlijk vrij snel in de actiestand, overlevingsstand.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen.
13: Het verwerken komt pas veel later eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, want Lisa, we zijn 5 jaar verder. Hoe gaat het nu in Limburg?
14: Ja, na de zware overstromingen konden gedupeerden beroep doen op allerlei wetten en regelingen. Maar volgens de burgemeester van Valkenburg moesten mensen uiiteindelijk zelf 15-45% van de schade opvangen. En de getroffen ondernemers hadden het nog zwaarder.
15: Een hele complexe materie en zoveel regeltjes en voorwaarden dat er eerst sprake zou zijn van een ontmoedigingsbeleid dan. Een heel hulpvaardig beleid waarbij je gewoon iedereen zo snel mogelijk helpt.
14: Het Rijk stelde 20 miljoen beschikbaar voor gedupeerde ondernemers en daarvan werd maar 5 miljoen euro uitgekeerd. Provinciebestuur probeert dat restbedrag van 15 miljoen alsnog in Limburg te houden.
15: Ja, in overleg met het ministerie. Je komt eens praten met gedupeerde ondernemers. Dan ben je het geld zo kwijt.
0: Ja, mevrouw Driessen, u zei net, die verwerking komt eigenlijk pas later. Hè, als je weer terug mm-hmm. bent en weer oppakt. Hoe is het nu? Want maandag is dan weer zo'n dag, dat is het 5 jaar geleden. Dus het zit waarschijnlijk ook wel wat meer in uw hoofd. Maar hoe is dat nu?
13: Nu is dat prima. En zie je ook dat zo'n ramp ook wel de saamhorigheid saamhorigheid geeft. Wij gaan ieder jaar nu rond 14 juli, nu is dat toevallig op zondag, of althans zondag 13 juli, komen bij elkaar altijd en doen een straatfeest. Hm. Dus voor de straat heeft het echt saamhorigheid opgeleverd. Voor de verwerking zelf, we zijn nu 5 jaar verder, gaat het eigenlijk goed en dan kan ik er gewoon heel makkelijk over praten. Dat is ook lange tijd niet zo geweest, zou ik het echt wel.
0: Ja,
13: was dat emotioneel, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Nou, wat fijn om te horen dat het nu goed gaat. En ik wens jullie heel veel plezier zondag bij dat straatfeest. Dank u wel, Kirsten Driessen uit Valkenburg.

0: Will Kamisky, clap your hands.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Lisa, vandaag over die loodzware wielerrondes.
2: Ja, de Tour de France is natuurlijk in volle gang. En sportjournalist Raymond Kerkhoff van Wielerflits zegt op die website dat grote rondes steeds extremer zijn geworden. Na de ophef rondom bloeddoping zo'n 20 jaar geleden was er wel aandacht voor de zwaarte, maar volgens Kerkhoff lijkt het erop dat we teruggaan naar de tijd waarin renners tot het uiterste worden getest.
0: Ah, dus we hebben steeds extremere toer-etappes en dat zijn we gaan checken.
2: Ja, tijd om op onderzoek te gaan. Eerst bij Maarten Ducrot, oud wielrenner en jarenlang commentator van de Tour. Hij ziet dat de afstanden die de renners moeten afleggen korter zijn geworden. Je zou zeggen, dus makkelijker. Maar dat is niet zo.
3: Wat doen die wielrenners? Die gaan sneller fietsen. Ze hebben vorig jaar de Tour met 41,5 gemiddeld gereden, als het niet harder is. Dat is extreem. Dat is boven de wettelijk toegestaande snelheid van een brommer.
0: Harder dan een brommer. Is het dan vooral ook die snelheid die bepaalt hoe zwaar dan zo'n koers is?
2: Nee, het is maar één van de vele factoren, vertelt Yannick Arts, journalist van Pro Cycling Stats.
4: Je kunt het op meerdere manieren bekijken. Wat maakt een grote ronde zwaar? Zijn het de hoogtemeters die worden gedaan? Het aantal beklimmingen? De snelheid van de koers? Qua hoogtemeters, dat schommelt een beetje op en neer, maar het is niet significant meer dan 20 jaar geleden.
0: Ah, dus niet meer hoogtemeters.
2: Nee, maar je kunt ook kijken naar de slotweek. Als iedereen moe is van 2 weken fietsen, volgens Tom Nederend van Wielerorakel wordt daarin 7% minder kilometers gemaakt, maar wel 18% meer hoogtemeters per kilometer. En ook een ruime verdubbeling van het aantal buitencategorie-ritten.
0: Ah, dan zit je aan het eind van je Latijn. En is dat dan deze tour ook zo?
2: Zeker, en meer specifiek zelfs in het laatste weekend, vertelt Ducrot.
3: Dat slotweekend met daarin Alpe d'Huez, daar ligt wel het zwaartepunt. Dan heb je al 3 weken gekoerst. En dan moet je nog eventjes de Alpe d'Huez op. En nog een keer erop. Dat is in dat slotweekend, dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, en al die mensen langs de lijn. Ja, is er dan een manier om die etappes met elkaar te vergelijken, Lisa, qua zwaarte?
2: Ja, dat doet Pro Cycling Stats. Daar geven ze elke etappe een cijfer. Arts heeft die voor ons vergeleken.
4: We geven elke etappe een score voor hoe zwaar die is. Hoe meer beklimmingen en hoe dichter die beklimmingen naar de finish toe zijn, hoe hoger de score. Als we die score vergelijken, dan zien we ook dat de gemiddelde score ongeveer gelijk is gebleven. De gemiddelde score van alle etappes. Als we kijken naar de zwaarste etappe per jaar, dan is die ook ongeveer gelijk gebleven. Het ligt er net aan per jaar. We hebben dit jaar toevallig een redelijk zware etappe. Vorig jaar hadden we die ook. Het jaar daarvoor viel dat alweer heel erg mee.
2: En het percentage uitvallers per jaar blijft gelijk. Dus er stappen gemiddeld niet meer renners af de afgelopen jaren.
0: Interessant. Dus het is eigenlijk een beetje een gemixt beeld.
2: Ja, en dan zijn er ook nog wat nuances te plaatsen. Zo is de sport enorm geprofessionaliseerd. Er is betere voeding, betere fietsen. Tegelijkertijd zijn de weersomstandigheden verslechterd, ziet Nederend.
5: Als we even Meteo France erbij pakken, dan zie je dat het ook daadwerkelijk warmer wordt. Ook in Frankrijk specifiek. Maar dat vooral de hittegolfdagen de afgelopen periode wel echt zijn vertienvoudigd. Dus het wordt warmer en dat maakt het ook zwaarder voor de renners.
0: Oh, een hittegolf en fietsen. Ja, er speelt natuurlijk een hele hoop mee rondom de Tour.
2: Ja, en hebben we eigenlijk het belangrijkste misschien nog niet eens gehad. De renners zelf, want die bepalen volgens Arts uiteindelijk echt

0: Maar dat vooral de hittegolfdagen de afgelopen periode wel echt zijn vertienvoudigd. Dus je, ja, het wordt warmer en dat maakt het ook zwaarder voor de renners.
1: Oh, een hittegolf en fietsen. Ja, daar speelt natuurlijk een hele hoop mee rondom de Tour.
2: Ja, en hebben we eigenlijk het belangrijkste misschien nog niet eens gehad. De renners zelf, want die bepalen volgens arts uiteindelijk echt hoe zwaar een koers is.
3: De etappes zijn ook maar net zo zwaar als dat de renners hem maken. Je kunt nog een etappe met zoveel mogelijk hoogtemeters uittekenen op het parcours. Als de renners met een slakkengangetje van 30 km per uur afwerken, dan is het nog steeds niet zwaar.
1: Gaan we naar de conclusie. Is de Tour de France en andere wielerrondes, zijn die alleen maar zwaarder geworden door de jaren heen? Lisa, is dat feit of fictie?
2: Nou ja, je hebt factoren die het zwaarder maken en factoren die laten zien dat het misschien makkelijker is geworden. Het is maar net hoe je het bekijkt en dan moeten we streng zijn. De uitspraak is fictie.
1: Dankjewel. Het is 2:07. Bureau Buitenland gaat hier zo verder. Hoi Laila.
4: Hey, dag Lieke.
1: Wat gaan jullie doen?
4: Nou, wij gaan naar Turkije, want daar is een nieuwe generatie comedians opgestaan en die trapt hard tegen de heilige huisjes aan. Religie, president Erdogan. Maar ja, het kost ook wat. Een van hen is nu opgepakt, zit in een zwaar bewaakte gevangenis. En dat zorgt voor een hele hoop onrust. Daar gaan wij het over hebben. En we kijken naar het Europees Parlement. Want die roept de Verenigde Arabische Emiraten op het matje.
1: Super. Nou, we gaan naar je luisteren. Dankjewel. Bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lisa, wat heb jij nog?
2: Ja, er komt een nieuwe Efteling-attractie aan. Missie Luminar. En ontwerper Sander de Bruin, die werkte daar 2,5 jaar aan in het geheim. Het wordt volgens hem meer dan een achtbaan, maar een spannende ontdekkingsreis van licht, snel en avontuur. Bezoekers worden vanuit stilstand 80 km per uur gelanceerd en ervaren onderweg meerdere momenten van gewichtloosheid. Lijkt mij heerlijk. Nee, heerlijk. Er hangt wel een prijskaartje aan. Met 50 miljoen euro is het de duurste attractie van de Efteling ooit. En ook duurt het nog even voordat we afgevuurd kunnen worden. Over 3 jaar ook.
1: Ik wens jou heel veel plezier. Okay. Mij niet bellen. Dit was Eén Vandaag voor deze week op de radio. Vanavond om 6:30 op NPO 1. We zijn altijd online op eenvandaag.nl. En hier gaat Bureau Buitenland verder. Wij wensen u een hele fijne middag en een heel mooi weekend.
5: Afro Tros, de omroep voor ons.
6: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het bedrijf achter Facebook en Instagram houdt zich niet aan Europese regels voor sociale mediabedrijven. De apps houden geen rekening met mentale gevolgen door gebruikers zo lang als mogelijk te laten scrollen. Meta kan hiervoor een boete krijgen. Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten zij het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in, dat melden Belgische kranten. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren. Dat ging na een Nederlands protest niet door.
8: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland en er staan ook files door werkzaamheden. Wat verder opvalt is de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, zijn ze bij Waalwijk Oost aan het bergen. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, is een ongeluk gebeurd bij Malden. 8 kilometer file met 55 minuten oponthoud. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht, bij Kuik een 30 minuten extra reistijd.
6: NPO Radio 1. VPRO.
9: Buitenland. Laila Frank.
10: Welkom bij Bureau Buitenland. Zeg, kent u die mop over de comedian in Turkije die grappen maakt over Erdogan en vrij rond kan blijven lopen? Ja, die bestaat dus niet. De arrestatie van een jonge comedian leidt tot veel onrust in het land. Wat is daar aan de hand? En het Europees Parlement moet voor het eerst namen en rugnummers in een nipt aangenomen resolutie over de oorlog in Soedan. De Verenigde Arabische Emiraten moeten stoppen met het financieren van die oorlog, aldus het parlement. Kortom, het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het Europees Parlement roept onder andere de Verenigde Arabische Emiraten op om te stoppen met het bewapenen en financieren van de oorlog in Soedan. Het is voor het eerst dat de Verenigde Arabische Emiraten genoemd worden in een Europese resolutie die met een nipte meerderheid van stemmen werd aangenomen deze week. Zet zo'n resolutie eigenlijk zoda aan de dijk? Ik bespreek het met Annette Hofman, Soedan-expert, verbonden aan Klingendaal, en met Marit Mai, Europees parlementariër namens PRO. Welkom allebei.
11: Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
13: Mevrouw Hofman, even bij u beginnen. De resolutie gaat over de oorlog in Soedan. En nu wordt er specifiek aan de alarmbel getrokken over de stad El Obeid. Kunt u schetsen hoe ernstig de situatie daar op dit moment is?
12: Ja, de situatie in El Obeid herinnert helaas heel erg aan een eerdere situatie die we hebben gezien in El Fasher en Darfur. Op dit moment wordt El Obeid beschoten door drones eigenlijk dagelijks. Er worden met name civiele doelen kapotgeschoten. Civiele infrastructuur, tankstations, elektriciteitscentrales, maar ook markten, scholen, ziekenhuizen zijn geraakt. De dorpjes rond de stad zijn neergebrand. Er is een aardwal rond de stad gebouwd. Het zijn allemaal karakteristieken eigenlijk van het draaiboek van El Fasher die we eerder hebben gezien. En na deze acties, wat is gebeurd in El Fasher, was een brutale overname van de stad. Mm-hmm. En daarom is iedereen nu zo bang dat precies hetzelfde zou gebeuren met die stad El Obeid, waar meer dan 500.000 mensen schuilen op dit moment en bang zijn voor hun leven.
13: En waarom is die stad zo belangrijk voor de rebellengroepering RSF?
12: Het is een heel strategische stad. Dus ten eerste is het een grote handelsstad waar heel veel landbouwproducten worden verkocht. Ten tweede ligt die stad tussen de regio Darfur, die bijna helemaal in de handen is van de paramilitaire RSF, en de hoofdstad Khartoum. Dus het is daarom ook heel belangrijk voor het reguliere leger om te voorkomen dat RSF El Obeid inneemt. Want dan zou het gemakkelijker zijn voor hun om ook weer richting hoofdstad op te trekken of de hoofdstad en de veiligere regio's van het land aan te vallen met drones vanuit El Obeid.
13: Ja. Mevrouw May, nou nam het Europees Parlement gisteren dus een resolutie aan. Uw partij PRO was een van de initiatiefnemers. U bent hier ook al veel langer mee bezig. En in die resolutie benoemt het Europees Parlement de betrokkenheid van de Verenigde Arabische Emiraten eigenlijk voor het eerst, hè? Over welke betrokkenheid hebben we het nou precies?
11: Ja, we zien dat de Verenigde Arabische Emiraten al lang een band hebben met de RSF. Dus met die rebellengroep die mevrouw Hofman net ook noemde. En dat zij die band ook hebben door de RSF te financieren, te voeden. Ze verzorgen ook wapens voor de RSF. Daardoor kunnen die hun oorlog voeren zoals ze die nu voeren.
13: En het is niet voor het eerst dat u geprobeerd heeft om deze resolutie aan te laten nemen. Nou, mislukte eerdere pogingen, nu is het wel gelukt. Wat maakt het verschil?
11: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu zien dat de stappen steeds erger worden. Tegelijkertijd zie je ook dat we deze resolutie heel specifiek over de situatie in El Obeid hadden, waar er net over sprak. Mm. Een vergelijkbare situatie met de situatie in El Fasher, waar duidelijk de RSF ook de stad omsingelt, de stad aanvalt met drones. En we willen natuurlijk voorkomen dat er eenzelfde humanitaire ramp plaats heeft in El Obeid als in El Fasher. En op eenzelfde manier ook mensenrechten worden geschonden.
13: Juist, maar dus eigenlijk, het is zo concreet, je kan er bijna niet omheen. Nu moet
11: het is
13: wel.
11: Zo concreet, je kan er bijna niet omheen. En dit is dan ook heel belangrijk om het te benoemen. We hebben ook gezien dat er onderzoek is wat heeft aangetoond dat er een bedrijf, de Global Security Services Group, dat vanuit de UAE opereert, ook militaire wapens verkoopt aan de RSF. Die hebben we ook genoemd in die resolutie. Ook om aan te geven dat het echt belangrijk is dat als Europese Unie staan we aan de zijde van de Soedanese bevolking. Willen we dat die oorlog stopt? Willen we heel veel humanitaire hulp geven? Maar als we tegelijkertijd ook de banden normaal houden met landen die die oorlog voeden, ben je eigenlijk niet consistent bezig. En het is zo belangrijk om als wij heel empathisch en met veel financiële middelen die humanitaire hulp leveren, dat we tegelijkertijd ook het handel drijven met landen die die oorlog blijven voeden en blijven financieren, echt ook onder de loep nemen. En daarom vinden wij het ook zo belangrijk om dit nu hier te noemen.
13: Ja, mevrouw Hofman, hoe luistert u hier naar? Hoe belangrijk is zo'n signaal vanuit het Europees Parlement?
12: Het is ontzettend belangrijk. Na 3 jaar is het eigenlijk altijd zo geweest dat de VAE, Verenigde Arabische Emiraten, hun steun aan de RSF, waarvoor we waterdicht bewijs inmiddels hebben, tot vandaag ontkennen. Dus dat doen ze al de hele tijd. En de EU en ook Nederland en de VS, het WK, hebben dat gedoogd. En hier maakt deze resolutie nu een einde aan. En die resolutie maakt dan ook de weg vrij voor een meer op feiten berustend Soedan-beleid. In plaats van een beleid wat tot nu toe eigenlijk gebaseerd was op ontkenning en zwijgen. Dus in die zin is het heel belangrijk. En een tweede ook belangrijk, omdat het eigenlijk ook vraagt om een heroverweging van het strategische partnerschap dat de EU en lidstaten zoals Nederland met de Verenigde Arabische Emiraten op dit moment onderhouden. En het onderhandelen bijvoorbeeld van een vrijhandelsakkoord wat onderhandeld wordt op dit moment. Dus daar worden vragen nu gesteld, die worden urgent, omdat de Verenigde Arabische Emiraten genoemd is en hun rol ook benoemd is in de oorlog in Soedan.
13: Ja, dus er valt ook echt iets te verliezen voor de Verenigde Arabische Emiraten.
12: Absoluut. En ze hechten heel veel waarde aan hun reputatie. En daarom is het ook hoog tijd dat dit als drukmiddel wordt ingezet. Nu moeten alleen nog acties volgen natuurlijk.
13: Ja. Mevrouw Hofman, niet alleen die Verenigde Arabische Emiraten, maar ook andere landen zijn betrokken bij deze oorlog. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Wat is dan hun rol?
12: Ja, klopt. Het is heel belangrijk om te zeggen dat allebei de partijen, dus de paramilitaire RSF en het reguliere leger SAF, worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. En vechten ook echt doelgericht tegen de civiele bevolking. Maar er zijn heel veel studies die ook laten zien dat het meest brutale geweld en het genocidaire geweld wat we zien veroorzaakt wordt door de RSF. En dat die afhankelijk zijn helemaal van de steun van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarom is het belangrijk om die ook echt aan te wijzen. Aan de andere kant zien we dat het leger steun krijgt van een hele rij van landen zoals Egypte met name, Saudi-Arabië en ook Turkije bijvoorbeeld. Ook die moeten worden aangesproken op hun rol in deze oorlog.
13: Mevrouw May, er wordt nogal een rijtje landen opgenoemd dat dus ook betrokken is bij die oorlog, die ook deze oorlog mede mogelijk maakt. Waarom is ervoor gekozen om deze landen niet te noemen in de resolutie?
11: Nou, er is vooral voor gekozen om dat land wat specifiek nu in deze casus rondom El Obeid, degene is die toch het meest voeding geeft aan de oorlog, om dat te noemen. Er staat zeker in de resolutie ook alle staten die de oorlog financieren, die wapens leveren en die steun geven. Maar in dit geval is er gekozen specifiek voor de UAE, omdat het heel duidelijk is, zoals mevrouw Hofman al zei, er is waterdicht bewijs dat zij degene zijn die de RSF ook ondersteunen, financieren, die daar zelf ook geld mee verdienen, die daar zelf ook, want dat is natuurlijk de reden waarom daar door heel veel landen in Soedan wordt geïnterveneerd, omdat er gewoon veel belangen zijn in het land, dat deze genoemd wordt nu, omdat het specifiek over die casus van El Obeid ging en we ook horen vanuit de VN, vanuit Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, maar ook Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten, die hebben gewaarschuwd dat eenzelfde soort drama als in Al-Fashir nu ook in El Obeid zich voltrekt. En daarom is het heel belangrijk om daar echt specifiek op te zijn.
13: Ja, nou wordt net dat handelsakkoord al genoemd. Heeft u handelsovereenkomst? Is PRO dan ook voornemens om deze resolutie in te zetten als onderhandelingsmiddel?
11: Ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat de Europese Unie de soft power die het heeft, de soft power die het heeft op het terrein van inderdaad ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp, maar ook handelsrelaties, inzet voor haar doelstelling. En de doelstelling is natuurlijk ook om vrede en in de Soedan te krijgen. En dat kan je alleen maar doen door consistent beleid te hebben. Door niet aan de ene kant te zeggen, nou ja, we leveren wel humanitaire hulp, maar aan de andere kant te zeggen, we weten dat deze landen de oorlog financieren. Alleen, daar doen we verder niks mee. Dus het is ontzettend belangrijk dat juist ook dat wordt ingezet. En wij hebben ook aangegeven dat we het heel belangrijk vinden dat ook die relatie en die onderhandelingen nu over het handelsakkoord, dat die gebruikt worden om de UAE hierop aan te spreken.
13: Ja, mevrouw Hofman, u gaf net aan, het is een belangrijk signaal. Nou hebben de Emiraten nog niet officieel gereageerd. Denkt u dat ze ook onder de indruk zijn hiervan?
12: Ik denk zeker dat ze onder de indruk zijn. We ervaren zelf op alle niveaus dat er behoorlijk druk wordt uitgeoefend. Mevrouw May had het net over soft power. Die wordt heel doelgericht ingezet. Ook op think tanks, op het Europese parlement, op de VN. Dus de Verenigde Arabische Emiraten hebben al alles aangezet om te voorkomen dat de waarheid naar boven komt. Dat zij worden genoemd. Dat zij op hun rol in Soedan en in de regio worden aangesproken. En dat gebeurt nu. een beetje voor het eerst. Dus ik denk zeker dat we een reactie zullen zien. En daarom is het ook zo belangrijk dat de vervolgstappen al klaarstaan. Zeg maar. Dat we dus het koppelen aan die andere relaties die we hebben. Bijvoorbeeld op gebied van handel, zoals het net werd genoemd.
13: Ja, mag ik u... Oh, sorry, we moeten helaas afronden. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Annette Hofman, Soedan-expert, verbonden aan Klingendaal. En Marit Mai, Europees parlementariër namens Pro. Hartelijk dank.
6: Bureau Buitenland. Leyla Frank.
14: İfade özgürlüğü sadece bizim katıldığımız fikirler için değil, özellikle de bizi rahatsız eden, katlanamadığımız durumlarda kullanılması gereken bir özgürlüktür.
15: Deniz Göktaş, yalnız
13: Ja, een nieuwe generatie Turkse comedians schopt hard aan tegen de heilige huisjes in het land. Waaronder tegen president Erdogan. Maar aan die vorm van humor hangt een fors prijskaartje. De razend populaire comedian Deniz Göktaş is vanwege zijn grappen gevangen gezet. En dat zorgt voor een hoop onrust in het land. Wie lacht er hier het laatst? Zijn het de grappenmakers of is het regime van Erdogan? Bij mij aangeschoven is Mitra Nazar, oud-correspondent Turkije. Wat fijn dat je er bent, Mitra. Welkom.
16: Hallo.
13: Nou, die arrestatie van deze man, Deniz Göktaş, zorgt voor veel onrust. Nou worden er wel meer mensen gearresteerd in Turkije als ze het niet met het regime eens zijn. Of die zich kritisch uitlaten. Waarom brengt deze arrestatie juist zoveel teweeg?
16: Ja, je zou denken, grappen maken over Erdogan, dat weten we al best wel wat langer, dat dat niet ongestraft gaat meestal. Daarom gebeurt het ook niet zo vaak in het openbaar. Voor zo'n groot publiek. Dit is een cabaretier die echt een heel groot publiek aanspreekt. Heel populair is geworden in een zeer korte tijd. Dat komt vooral omdat hij gewoon heel goed is, heel scherp. En omdat hij eigenlijk doet wat een cabaretier zou moeten doen. Hè? Het hebben over dingen waar het schuurt in de samenleving. Grappen maken. En het beestje bij zijn naam noemen. En dat doet hij. En hij maakt dus grappen over Erdogan, over de president. Waarbij hij zijn naam noemt. En dat is echt ongekend wel. Er worden wel grappen gemaakt in Turkije hoor over Erdogan. Maar niet voor zo'n groot publiek. En dat dit is op YouTube helemaal viraal gegaan. Nou goed, dit maakt veel los. Omdat het vooral de jonge generatie Turken erg aanspreekt. Dat hij dit gewoon doet en zegt. En dat hij dus eigenlijk lak heeft aan die repressie.
13: Ja, daar gaan we het zo meteen nog ietsje langer over hebben. Laten we even naar hem luisteren.
17: Recep Tayyip Erdoğan. Utangaç bir diktatörden. Kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. İşte o internette kişisel gelişim videolarını sadece iyi niyetli insanlar izlemiyor. Bu adamlar da izliyor. Belli ki bir gün çok iyi bir video denk geldi. Ve dedi ki evet ya 30 yıldır niye kendini kısıtlıyorsun? Toplum baskısı, milletin yazdığı metinler, anayasa falan.
13: Ja, hij neemt Erdogan hier flink op de hak. Hè? Kan je vertellen wat de grap precies is? En ook waarom slaat hij nou zo aan?
16: Ja, hij zegt Erdogan, hij noemt hem een verlegen dictator. Wat hij vroeger was. Het feit al dat hij het woord dictator in de mond neemt. Is al best wel controversieel. Daarvoor alleen als kun je zo opgepakt worden in Turkije. Als je Erdogan dictator noemt. Maar goed, hij zegt Erdogan was vroeger een verlegen dictator. Maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een dictator die echt heel tevreden met zichzelf kan zijn. En daarin heeft hij dus een hele persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. En dat moet je hem toch meegeven, zegt hij. En dan gaat hij nog door. Want hij heeft vast goede zelfhulpboeken gehad om zichzelf goed zelfvertrouwen te krijgen om een zelfverzekerde dictator te worden. Wat hij nu is. Nou goed. Dat soort grappen maken.
13: Ja, want hoe zou je zijn vorm van humor omschrijven?
16: Ja, kijk, hij is een politiek geëngageerde cabaretier. Dus hij maakt grappen over echt allerlei, niet alleen over Erdogan, maar ook over de oppositie. Maar ook over. Hij is zelf een van alevitische afkomst. En komt uit een socialistisch links nest. Zijn vader is een communist en daar maakt hij ook grappen over. Dus het zegt wel genoeg over dat hij gewoon zijn werk goed verstaat. En hij is vrij droog. En hij neemt geen blad voor de mond.
13: En want is hij nou echt zo anders dan de generatie voor hem?
16: Nou, ik denk dat, kijk, hij staat voor de generatie cabaretiers die groot is geworden niet op televisie, maar online, op sociale media. En daarin is hij anders, is deze generatie anders dan die hiervoor. En wordt ook meer gedurfd, blijkbaar. En hij staat ook wel voor die nieuwe generatie jonge mensen in Turkije. Voor Gen Z, zeg maar, millennials, generatie Z. Ja, dat zijn mensen die niet zijn opgegroeid met Erdogan's televisiekanalen. Om zo maar te zeggen, hè, want 90% van de media in Turkije staat onder controle van de regering.
13: Ja.
16: Maar zij zijn opgegroeid op het, nou ja, tot op zekere hoogte nog vrije internet. En daar wordt nu ook steeds meer aan getornd. Maar deze jongeren zijn, laten met dit soort uitingen wel zien dat ze een ander Turkije voor zich zien.
13: Ja, en dat internet is echt van hen. Daar moet je niet aankomen.
16: Ja.
13: Ja. Wat voor discussie wakkert dit nou aan in Turkije?
16: Nou, opnieuw de discussie over hoe ver kan die beperking van vrijheid gaan in een land waar in de grondwet toch is vastgelegd dat er vrijheid van meningsuiting is.
13: Ja.
16: Maar het laat ook zien waar het schuurt, waar de polarisatie groot is. Hè, want hij maakt aan de ene kant grappen over Erdogan. Maar hij is ook aangeklaagd voor het beledigen van de religieuze waarden.
13: Mm-hmm.
16: En dat is ook interessant, want dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Kijk, het beledigen van Erdogan, hij wordt aangeklaagd trouwens voor het beledigen van de president.
13: Ja.
16: Wat in de wet staat. Dus er worden duizenden mensen voor aangeklaagd in de belanden in de gevangenis. Daar kun je tot 4 jaar cel voor krijgen als je de president beledigt. Maar die religieuze waarde is nog wel een ander verhaal. Want kijk, Erdogan heeft een vrij conservatieve religieuze achterban. En als je grappen maakt over de Koran of over de profeet Mohammed, dan ligt dat enorm gevoelig, uiteraard, bij zijn achterban. In dit geval zijn er 185 klachten geweest over zijn show.
13: Mm.
16: En op basis daarvan is het OM een onderzoek gestart naar hem. En dat komt dus uit de gemeenschap. Dat komt niet alleen rechtstreeks vanuit de regering. Dat komt uit de gemeenschap. En Erdogan weet hoe belangrijk die achterban voor hem is. En dan kan hij het natuurlijk niet laten onderzoeken. En dan moet hij wel stappen zetten en deze jongen arresteren. Om te laten zien dat hij daadkrachtig is en dat hij er voor zijn achterban is.
13: Ja, en is het nou echt, want jij noemt eigenlijk de generatiekloof, hè, die hier ontstaat. Nou, die jonge cabaretiers met een jongere achterban. Ander medium, internet versus televisie. Maar is dat het enige? Zijn ze er gewoon klaar mee en dat is het?
16: Kijk, Turkije is een heel jong land. Zeg maar de helft van de Turkse populatie is millennials en Gen Z. En dus het zat er aan te komen dat deze generatie zou zeggen, het is hier tot hier en niet verder. Vorig jaar, toen de burgemeester van Istanbul werd gearresteerd, toen waren er grote demonstraties, dat weet je vast nog wel. Toen stond die groep studenten, generatie Z, die stond vooraan met spandoeken, waarin ze ook geen blad voor de mond namen. Ik schrok daar toen best wel van.
13: Waar schrok je dan van?
16: Nou, hoe direct ze waren. Ja. Hoe ze op spandoeken stond Erdogan. Weet je wel? Heel duidelijk, wij willen maar één ding. We willen dat deze man, ik interviewde een meisje die zei, ik ben in 2002 geboren. En in 2003 kwam Erdogan aan de macht. Ze zei, ik werd geboren en hij was de leider. Ik ging naar school, hij was de leider. Ik ging naar de universiteit en hij is nog steeds de leider van dit land. Het is genoeg.
13: Ja.
16: En dit zijn jongeren die ook niet per se zich thuis voelen bij de oppositie of zo. Ze zijn apolitiek, maar ze willen hun vrijheid. En dat is niet gezegd dat geldt voor alle jongeren in Turkije. Want je hebt natuurlijk ook jongeren die juist die conservatieve achterban. Maar daar zijn ook wel aanwijzingen voor dat jongeren in Turkije steeds minder religieus worden. Steeds minder feeling hebben met die oude generatie. Erdogan is de president van hun ouders. Dat heb ik mensen ook heel vaak horen zeggen.
13: Wat jij net zegt, hè, over die demonstranten bij die demonstraties tegen het gevangen zetten van Imamoglu, die burgemeester. Dat doet mij denken aan de brief van deze cabaretier. Die is naar buiten gekomen via zijn advocaten. Vanuit de gevangenis. En daar schrijft hij onder andere: ik ben er klaar mee met op mijn woorden te letten en me aan te passen vanuit de angst dat anderen het maar verkeerd interpreteren. En nu is mijn frustratie groter dan mijn angst.
16: Ja.
13: Is dat dus ook het gevoel wat jij daar ziet bij die jongeren? Is dat ook de boodschap die hij wil afgeven?
16: Ja, en dat schrijft hij ook in de brief. Dat hij dit ook doet voor al die jonge mensen, al die studenten die vorig jaar de straat op zijn gegaan om voor hun vrijheid te vechten. Dat is heel interessant. Want kijk, hij heeft deze show, waarvoor hij nu wordt aangeklaagd, heeft hij al 3 jaar gespeeld door het hele land. En daar heeft nooit een haan naar gekraaid.
13: Nee.
16: Afgelopen maand heeft hij een grote show gespeeld in Istanbul. 2 weken later heeft hij die show online gezet op YouTube. Wat hij daarvoor niet deed. Dat deed hij niet omdat hij de hele tijd bezig was met: hoe zal deze grap vallen? Zal ik hiermee in de problemen komen? Dingen online zetten die met gedelete scenes. Weet je wel, dus dat soort dingen gebeuren veel. En hij was dat dus zat. Blijkbaar was er een knop omgegaan en dacht hij: nu wil ik me niet meer onderwerpen aan deze zelfcensuur. Want dat past natuurlijk niet bij een cabaretier.
13: Nee,
16: die de vrijheid moet hebben om grappen te maken. Ja, en Turkije heeft echt wel een hele lange geschiedenis van satire en cabaret. En deze jonge cabaretier heeft daar een voorbeeld voor willen zijn. En ik denk dat hij dat best wel heel bewust heeft gedaan. En ook wist wat er ging gebeuren.
13: Ja.
16: Vooral toen hij terugvloog naar Turkije.
13: Hij heeft die video online gezet toen hij in het buitenland zat. Hè?
16: Ja, en toen gingen er geruchten dat hij bewust in het buitenland zat. Toen zei hij: nou, ik kan elk moment terugkomen.
13: Ja.
16: En dat heeft hij gedaan. En hij wist ondersgoed dat bij aankomst op het vliegveld dat er agenten zouden staan om hem op te pakken. En dat is ook gebeurd.
13: Ja, dat is gebeurd. Hij zit vast in een zwaar beveiligde gevangenis. Een van de beveiligde gevangenissen in Turkije. Onder behoorlijke en erbarmelijke omstandigheden zit vast tussen mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme bijvoorbeeld. Wat is zijn perspectief?
16: Ja, dat is lastig te zeggen. Hij wordt aangeklaagd. Hij is ook officieel gearresteerd. Dus hij is niet alleen maar opgepakt, maar officieel gearresteerd. Ja, ik denk dat de kans heel klein is dat hij binnenkort vrijkomt. Tenzij hij misschien nog excuses aanbiedt. Dat gebeurt wel eens. Dat mensen onder druk worden gezet om hun excuses te maken voor wat ze hebben gedaan.
13: Het klinkt niet alsof hij dat gaat doen.
16: Maar na die brief uit de gevangenis is het wel duidelijk dat hij hiermee toch ook wel een boodschap wil uitzenden.
13: Ja.
16: En dat hij het ervoor over heeft. Dus ja, we zullen zien hoe lang die vast blijft zitten.
13: Ja. Dankjewel voor je toelichting, Mitra Nazar. En zometeen na de ster en het NOS Journaal, Radio Tour de France. Ja, we fietsen door de 7e etappe van Aguedmo naar Bordeaux en de Pyreneeën. Die laten het peloton achter zich. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er maandag weer. En dan doen we het net iets anders dan u van ons gewend bent. De zomertafel. Daar komen wij mee terug. Met 2 gasten, het geopolitieke nieuws van de dag en van uw regio. Ik kijk er naar uit. Ik wens u een mooi weekend. En tot maandag.
18: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De Noren zijn helemaal los, dankzij Erling Haaland en het voetbalteam. Maar wat weten we eigenlijk van ze? Politiek commentator Koen van de Ven.
19: Hoe moeilijk heeft dit kabinet het?
18: Over hoe het kabinet de zomervakantie ingaat.
19: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staat.
18: Daphne de Heer is de boekendame van dienst en de Rolling Stones. Ze houden er maar niet mee op. Wat krijgen de 80ers nog voor elkaar? Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
20: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
21: Ster.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
0: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
26: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
25: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
27: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
28: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
29: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
30: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
31: Ik koos wat mij raakte.
30: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
32: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
30: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
20: NPO Radio 1. 2 uur.
33: Henry Schut. Goedemiddag, de wielerwereld komt op adem van de onverwacht harde klap die Tadej Pogacar uitdeelde aan al zijn concurrenten. Wie dacht enige kans te maken is voorlopig even koest. Vandaag is het woord weer aan een ander deel van het peloton. Het kan zomaar weer een massasprint worden en dan gaan wij in Nederland op het puntje van de stoel voor Olaf Kooi. We zijn begonnen aan Radio Tour de France, nu met het NOS-journaal Clemens Peters.
34: Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwerken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die dichtbij geitenhouderijen wonen een groter risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. En dat duurt waarschijnlijk nog 2,5 tot 3 jaar. Hart voor Den Haag heeft zojuist het coalitieakkoord gepresenteerd van de stad. De partij van Richard de Mos won in maart met grove grote meerderheid de gemeenteraadsverkiezingen en zit nu voor het eerst in de coalitie. In het akkoord focus op onder meer woningbouw en een harder asielbeleid. En daar zullen bewoners blij mee zijn, denkt de Mos.
35: Nou, ik denk dat mensen blij worden dat de grootschalige asielopvang in woonwijken tot het verleden gaat behoren. We hebben bijvoorbeeld een locatie waar 750 mensen met een zorgvraag zouden gaan wonen. Ja, daar komen nu seniorenwoningen. Daar wordt ook aan een vraag voldaan voor ouderen die een woning zoeken. Ik denk dat mensen enorm blij zijn op het gebied van veiligheid. Daar gaan we fors in investeren. En dat we eindelijk de wooncrisis te lijf gaan door ook fors te gaan bouwen in deze stad.
36: 4000 woningen per jaar?
35: Zeker. En dat willen we ook doen door ook de mix tussen sociale huurwoningen en woningen voor de middenhuur wat te gaan mengen. Dat we sterke schouders toevoegen aan de zwakkere wijken. Dat daar ook het verdienvermogen omhoog gaat. Dat we bijvoorbeeld ook winkelcentra, bijvoorbeeld de Leiweg in Den Haag, ja, laten herleven.
3: Ja, die grootschalige opvang in dat voormalige ziekenhuis was het springende punt waardoor een coalitie met D66 niet doorging. Trekt deze coalitie de handen af van de spreidingswet?
35: Nee, de spreidingswet is afgesproken dat die wel gehandhaafd blijft. Daar hebben wij als Hart van Den Haag water bij de wijn moeten doen. Maar we hebben onze zin gekregen om die grootschalige opvanglocatie waar ook de verkiezingen over ging, ja, om die naar nul te brengen. Dat is eigenlijk wel een grote overwinning.
3: Maar hoe gaat deze coalitie dan de opvang organiseren?
35: Nou, we hebben bijvoorbeeld de Rijksoverheid die heel veel panden bezit via het Rijksvastgoedbedrijf. We hebben een locatie in Den Haag op een industrieterrein aan de Regulusweg. Die heeft notabene het Rijk zelf ingetrokken om daar ambtenaren te plaatsen. Ja, daar gaan wij de discussie over aan. U geeft onze taakstelling, prima. Dan moet u ook meedenken met uw Rijksvastgoedbedrijf om te zorgen dat er panden worden gevonden buiten de woonwijken om aan die taakstelling te gaan voldoen.
3: Deze coalitie gaat miljoenen investeren. Waar gaat het geld allemaal naartoe?
35: Nou, het gaat toe naar veiligheid. Het gaat toe naar de bereikbaarheid van onze stad. We gaan onze economie een enorme impuls geven. Er moet ook werkgelegenheid komen. We willen inzetten op groei met het aantal woningen. Dat betekent ook dat we moeten inzetten op sterke bedrijventerreinen. Een sterke toeristische sector. Daar gaat in geïnvesteerd worden.
3: U zegt de komende 4 jaar mag het wel weer een beetje gaan rocken en rollen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
35: Nou, dat we ook weer een beetje leuker naar elkaar gaan doen. Den Haag komt uit zwaar weer. We hebben die zaak rondom mijn persoon gehad. We hebben inderdaad een loopgravenoorlog gehad die gigantisch was. Ja, laten we die loopgraven dichten en laten we zorgen dat zowel coalitie als oppositie elkaar wat vaker vinden. En laten we vooral ons focussen op het besturen van de stad. Ik denk dat mensen thuis het geharren worden meer dan beu zijn. En dat mensen willen zien dat bestuurders gaan besturen en ook eens een keer voor 4 jaar de rit uitzitten.
3: En weet u al wie uw wethouders gaan worden?
35: Ik weet het al, maar ik ga het u maandag vertellen.
34: Hart voor Den Haag gaat samen met VVD, CDA en Denk de stad besturen. Het moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram doet te weinig om zijn gebruikers te beschermen tegen de gevolgen van langdurig schermgebruik. Dat vindt de Europese Commissie, die mogelijk boetes gaat opleggen als ook een onafhankelijk bureau de commissie steunt. België gaat vanaf mei een wegenvignet invoeren voor alle auto's. Afhankelijk van de uitstoot van het voertuig gaat een jaarvignet tot €125 kosten. Een dagticket kost rond een tientje. En BMX'er Niek Kimman doet niet mee aan het WK in Australië. Hij raakte een paar weken geleden geblesseerd tijdens een baanwedstrijd en is daarvan nog niet hersteld. Het is voor het eerst in 15 jaar dat Kimman verstek moet laten gaan. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte in het land. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Zo worden er crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. Bibliotheken, gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. En ook worden 30.000 airco's verspreid onder ziekenhuizen. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. En dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. De prijzen aan de pomp zijn opnieuw gestegen door de weer oplopende spanningen tussen de VS en Iran. Nederland hoopt dat die landen snel met elkaar gaan praten over een oplossing, zei minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
4: Ja, onze invloed hierop is beperkt, dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners, met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
34: Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair gewond geraakt omdat zijn raam kapot ging. De man was onderweg van het Griekse Thessaloniki naar Memmingen in Duitsland toen het raam waar hij zat brak en hij bijna naar buiten werd gezogen. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. In de verklaring zegt de vliegmaatschappij Ryanair dat een vliegtuig kort na het opstijgen is teruggekeerd naar Thessaloniki en dat er een vervangend vliegtuig wordt geregeld voor de passagiers. Het weer vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden nog wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met mist. Later wordt het 27 tot 32 graden.
2: En hoe druk is het op deze vrijdag, Tim Schaap?
5: Ja, behoorlijk akelig druk eerlijk gezegd. Meer dan 450 kilometer. Deels verwacht. Het is natuurlijk voor regio Zuid nu ook zomervakantie. Maar er zijn ook een paar plekken die we niet hadden verwacht. Bijvoorbeeld de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Zevenhuizen is de weg de rest van de middag waarschijnlijk dicht. komt daardoor een ongeluk. U kunt beter omrijden via de borden Leiden over de N11 en vervolgens de A4 richting Den Haag. Verder drukt op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 13 kilometer en 20 minuten. Dan een ongeluk met een caravan, die was losgekoppeld terwijl die aan het rijden was, op de A73 naar Nijmegen vanuit Maasbracht. Bij Malden gebeurde dit, de weg is er wel weer vrij, vertraging is een uur. En ook op de A73 richting Maasbracht, hierdoor file tussen Beuningen en Kuik 14 kilometer en 35 minuten.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jacobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zulo, de bouw verslimmert.
16: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
17: Zulo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
15: Zulo, de bouw verslimmert.
17: Iedere klus weer.
18: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
24: Van de Laar van Efferen Studios.
22: Check vandelaarvaneffen.nl.
24: Van de Laar van Efferen Studios.
36: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
37: Hard. Dat hoort bij de Tour als Bassie bij Adriaan.
38: Allemaal magisch.
39: Sebastian, zwaai nou even naar de camera.
37: Allemaal magisch.
39: En kus naar het thuis.
37: Hallo, is hier Laportenos.
39: Ja, maar kijk eens even. Even naar Pookie kijken. Die zit rustig te chillen met zijn billen.
40: Ja, het is begonnen.
39: Pogacar met nu een nagenoeg naakte man naast hem. Dat geeft hem reden om nog harder door te fietsen.
37: Ik zoek naar die bijna naakte man.
39: Nou, zoek maar niet hoor. Ik heb hem gezien. Het is niet jouw type.
37: Een circusdirecteur die ook spreekstalmeester was aan de trapeze in. De leeuwen heeft getemd en het publiek van grappen en gollen heeft gezien. Zijn naam, Tadej Pogacar.
41: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
2: Goedemiddag, de klassementsrenners moeten vooralsnog accepteren dat er één man ver boven uitsteekt. Maar ja, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor alle sprinters tot nu toe. Want Olaf Kooi liet de anderen eergisteren de achterkant van zijn fiets zien. En dat belooft heel veel voor vandaag, toch Joris?
0: Zeker weten, met een sprint in het vooruitzicht. Nu nog 140 kilometer op weg naar Bordeaux. Sprintstad, Nederlandse stad, u kent het allemaal wel. En twee koplopers, één klinkt u heel bekend in de oren. Weisstroffer en de andere, denk ik wat minder, dat is een Tsjech. Altruba, ze hebben 1 minuut 20.
2: Op Wimbledon krijgen we straks een prachtige halve finale bij de mannen. Tussen de winnaar van Roland Garros, Zverev, en de... Nou, ik mag wel zeggen, Mark Brasser, wandelende jongensdromen.
1: Ja, inderdaad. De boy wonder van het Britse tennis op dit moment. Of zoals hier zeggen, a fairy tale. Arthur Ferry, 23 jaar oud, opgegroeid in Wimbledon. Met een wildcard doorgedrongen tot de halve finales. Het is een ongekend tennisverhaal. En de Britten willen dat hier weten ook. In ieder geval twee Nederlanders op het centercourt. In de box bij Arthur Ferry. Zijn coach Jeroen Benaar, dat is een Nederlander. En in de royal box Virgil van Dijk.
2: Zometeen om 2:30 is het daar op Wimbledon Walk on Court. En wij zijn nu al los. En walking on sunshine.
3: Vendredi 10 juillet. 7e étape. Achetemo, Bordeaux.

0: Nou, en of het goed voelt, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Ja, Sebas, zal je net zien, is er weer zo'n etappe waar je alle tijd krijgt om iets te vertellen over wie eraan kop rijdt. Is dezelfde als gisteren, dus vertel dan maar alles over die ander.
1: Ja, dat gaan we in de loop van de middag doen, Henry. En we hebben ons voorgenomen, we gaan vandaag een beetje rustig en langzaam praten. Dan gaan die minuten vanzelf voorbij. Nee hoor, we genieten gewoon. Ook al is het een tot nu toe voorspelbare etappe. Met twee man, Otruba en Vrijstoffer, dus aan de leiding. Ze zijn bijna een uur onderweg. Etappe 7 alweer. Wat vliegt de tijd toch voorbij. 175 kilometer vandaag op het programma. Slechts 850 hoogtemeters. Daarmee is dit de enige rit in lijn die onder de 1000 hoogtemeters blijft. Met recht dus een vlakke etappe van zuid naar noord richting Bordeaux. Gestart dus in Aguedemont. Dat is een niet al te groot startje. 4600 mensen dat voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk ontving. En bereik was 0,0, want er wonen al 4600 mensen. Ik denk dat tienvoudige misschien wel aanwezig was. Nou ja, dat is ook weer een beetje overdreven. Maar gezellig druk was het er wel in de meubelstad. Want Aguedemont staat bekend om de productie van stoelen en fauteuils. Nou, in de fauteuil zit momenteel Tadej Pogacar lekker rustig in zijn gele trui. Nummer 56 uit zijn loopbaan die hij uitgereikt heeft gekregen. Als het zo doorgaat, komt hij zondag op gelijke hoogte met Christopher Froome. Die heeft er namelijk 59. En Pogacar dus in het geel, Pedersen in het groen, Vingegaard in de bollen. Want dat klassement wordt geleid door Pogacar, maar geel gaat natuurlijk voor. En Isaac Del Toro heeft de witte trui weer terug. Neutrale start zat erop, trouwens met een beetje regenval. Ja, druppelde een beetje bij het uitrijden van Aguedemont. En toen was het dus Baptiste Vrijstoffer die twee dagen geleden in zijn uppie in de aanval reed. Meteen weer aanzetten. De breedgeschouderde en geblokte, zoals je dan in wielertermen zegt, coureur. Keek nog eens om en dit keer was er wel een renner die met hem mee wilde. Jakob Otruba, dat is een Tsjech. En dat is de best geclasseerde in het klassement. 133ste op 1 uur 28 minuten en 38 seconden van Tadej Pogacar. Met z'n tweeën hebben ze inmiddels 39 kilometer afgelegd. Over 5 minuten zijn we 1 uur onderweg in deze etappe. Ze hebben nog af te leggen 136 kilometer op weg naar de te verwachten massasprint in de straten van Bordeaux.
0: En zometeen op Wimbledon dus niets minder dan een echte sportsensatie in actie. Mark, als je het verhaal van die Arthur Ferry in een Hollywoodfilm zou stoppen, dan zou iedereen zeggen, ja, verzinnen ze een iets geloofwaardiger script. Ja. Een jongen met een wildcard die pal naast Wimbledon woont, die naar het toernooi toe kan lopen. Tennis de sterren van de hemel, verslaat de een na de ander en komt in de halve finale terecht. Hoe kan dit? Hoe kan dit?
2: En om het nog even door te trekken, Henry, hij is overmorgen is jarig. Dat zou op zondag zijn. Dat zou de dag van de finale kunnen zijn. Ja, ik zat gisteren in een auto die mij terugbracht van de club hier naar het hotel. En daar zat de chauffeur een beetje voor zich uit te mijmeren. Hij zegt, Engeland wordt wereldkampioen voetbal en Arthur Ferry wint Wimbledon. Hij zegt, wat voor zomer gaan wij hier dan krijgen? Ja, en dat is ook zo. En het grappige is dat de Britten dit inderdaad zelf ook niet aanzagen komen. Ik heb hier Britse collega's gesproken die, na ronde 3-4 ook zoiets hadden. Ja, wie is die Arthur Ferry eigenlijk? Die moest ook zijn doopzeel gaan lichten. Dus even kijken van, waar komt die jongen vandaan? Hij is in Frankrijk geboren. Hoe zit dat precies? Zijn vader heeft een vermogen van 275 miljoen. Hoe heeft die man dat? Weet je, iedereen moest het eigenlijk nog een beetje op gaan zoeken.
0: En het is niet gestolen ook, hè? Dat is het vooral ook. Want hij verslaat Cobolli, Grand Slam finalist. Met 6-0 ook in de derde set.
2: Natuurlijk wel een gravelspeler. En je mist ik ga helemaal niks afdoen aan de prestaties. Want dit is natuurlijk fantastisch. Hij zit in de onderste helft van het schema. Daar had normaal een Alcaraz in gezeten. Had hij tegen kunnen. Maar goed, iedereen die er niet bij is, daar kun je ook niet van winnen of verliezen. Weet je, dat telt allemaal niet in de sport. Hij heeft het inderdaad gedaan. Hij heeft van Cobolli gewonnen. En in ronde 4 van Grigor Dimitrov. En daarvoor in zo'n ronde zat het ook allemaal wel een beetje mee. Maar dat doet er allemaal niet toe. Deze jongen is opeens bovengekomen. Is er frank en vrij ingegaan. En speelt heel goed tennis. Heeft niet, hè, want hij is niet heel erg lang of zo. Hè. We zien zometeen Zverev van 1,98 meter. Nou, Arthur Ferry is 1,75 meter. Dus hij moet het niet hebben van een enorme service. Maar hij heeft zo'n goed allround spel. En hij kan zo goed bewegen op deze grasbanen. Ja, dat het heel erg moeilijk is om hem uit positie te spelen. Om hem echt op deze ondergrond te verrassen. En dat maakt hem super gevaarlijk.
0: Enorm benieuwd hoe hij het zometeen gaat doen tegen Zverev. Ja, niet de eerste, de beste natuurlijk. We gaan het hebben over het fietsen van vandaag. Ja, eerst dan toch eventjes de dag van gisteren. Want dat is wat vandaag nadreunt, Joris. We hadden het toen vooraf al over hoe beslissend die etappe zou kunnen zijn. Nou, inmiddels weten we een heleboel. Nou moet ik zeggen, ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik heb geen zin om dus nu al te doen alsof het tot Parijs niks meer verandert. Want wat moeten we dan nog? Behalve leuke plaatjes draaien en quizjes spelen. Dus we komen de tijd wel door. Maar hoeveel kansen krijgen Vingegaard en de anderen nog?
3: Gaat even duren. Dan kom je in het volgende weekend. Dus niet het aanstaande weekend, maar het volgende weekend. Dan hebben we op zaterdag Le Marquistein. En op zondag 19 juli, etappe 15, is dat Plateau de Solesson. Dat is echt serieuze kost. Heel zwaar. Maar ja, je weet al wat ik daar zo meteen over ga zeggen. En dan een goed weekje later nog Alpe d'Huez een paar keer, hè, in het slotweekend. Vlak voor Parijs. Etappe 19 en 20. En etappe 18 ligt er ook niet om, naar Merlet. Ja, dat zijn dus uitdagingen. Dat zijn nog zware opdrachten voor de renners. En kansen om tijdverschillen te maken. Maar ja, ook net zo goed. Dat zei ik net al. Kansen voor Pogacar om ze allemaal nog een keer een paar draaien om de oren te geven. En ik denk dat dat wel iets meer voor de hand liggend is.
0: Zin speel jij nu op? We hebben in het volgende uur in de Grabbelton de beslissing in de Tour de France met het kleinste verschil ooit. Zin speel jij nu op misschien wel het grootste verschil ooit?
3: Nee,
0: als
3: je
0: blijft
3: niet
0: uithalen?
3: Nee, dat niet direct hoor. Want die aankomsten bergop met echt stijl klimwerk die we nog allemaal gaan krijgen. Daar is Vingegaard natuurlijk ook onvoorstelbaar goed in. Alleen een stukje minder dan Pogacar in absolute topvorm. Dus ik denk niet dat het nog enorme verschillen gaan worden. Maar hij zal, ja, ik verwacht wel dat Pogacar nog een paar keer gaat wegrijden van Vingegaard.
0: Vandaag sprinten in Bordeaux. Dat is een bekende finishplaats in de Tour. Daar zijn heel veel Nederlandse successen geweest. Luister even mee naar Heinze Bakker, 46 jaar geleden.
4: En daar komen de mannen inderdaad aan. Nog steeds Kevin lichtelijk aan de leiding. Maar oh, dit wordt een hele moeilijke zaak voor Kevin. Maar hij redt het. Jawel, hij redt het. Kees Priem wint hier de etappe. Uitstekend gedaan. En Jan Raas komt als derde binnen. Want vlak daarvoor zag ik nog over de streep flitsen Jacques Osmo. De jonge Fransman die al vaker bij de eerste tien in het klassement heeft gereden. Maar in ieder geval, het is Kees Priem die vandaag de etappe heeft gewonnen. Een uitstekende prestatie. En zo zie je maar weer hoe geweldig de taken verdeeld zijn in die ploeg van Peter Post. Hoe sterk die ploeg in feite ook is. Dat men zich dit kan permitteren.
0: Kees Priem dus in 1980 luidde een heerlijk sprintdecennium in. Zeker in Bordeaux. In 1983 was Bert Oosterbos de snelste. Een jaar later Jan Raas en toen werd het 1988.
4: Het wordt waarschijnlijk het duel Bob Dempy van Poppel. De carrière is op Web. Leo,

0: verdeeld zijn in die ploeg van Peter Post. Hoe sterk die ploeg in feite ook is, dat men zich dit kan permitteren.
1: Kees Priem dus in 1980 luidde een heerlijk sprintdecennium in. Zeker in Bordeaux. In 1983 was Bert Oosterbos de snelste. Een jaar later Jan Raas. En toen werd het 1988.
0: Het wordt waarschijnlijk het duel Bontempi van Poppel. De carrière is op Pep. Leo, Guido Bontempi of Jean-Paul van Poppel?
2: Dat gaat de grote vraag worden. Maar we gaan natuurlijk ook kijken of er nog anderen naar voren kunnen komen. Wie zal het gaan worden? Is het Bontempi inderdaad die sprint aantrekt? Ik heb Mathieu Hermans ook naar voren zien komen. Maar Jean-Paul van Poppel is de man die het gaat halen. Dik gaat halen. Van Poppel wint. Hermans is tweede. Ja, Blanca derde, Van de Poel vierde. Wat een Nederlands feest. Weer. Nu in Bordeaux. Weer. Nu Jean-Paul van Poppel voor Hermans.
1: Hey Joris, het is heel makkelijk om dan te roepen, er komt een Nederlander bij vandaag. Want ja, die Nederlander won met overmacht eergisteren. Is het ook echt heel realistisch wat jou betreft?
3: Eerst even zeggen dat dit Leo Driessen was.
1: Dat was Leo Driessen, ja.
3: Onmiskenbaar, hè? Door Kooi denk je dat het nu voor de hand ligt? Ja, dat weet ik niet, hoor. Die eerste toursprint, het is een cliché, die geeft altijd een wat vertekend beeld. En dat was deze editie natuurlijk niet anders, met die val in de slotfase en dan dat peloton naar die sprint toe op een lint, waardoor de treintjes niet lekker op de rail stonden. Er kon niet goed aan lead-out worden gedaan. En Kooi, ja, die positioneerde zich natuurlijk op fabuleuze wijze daarin. En die kon daardoor met overmacht gaan winnen. Maar ja, nu kunnen we misschien een sprint gaan zien met wel perfecte lead-outs voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. En ook die verrassende Max Kanter. Misschien ook wel die steek de goede doen. Dus het is niet zomaar ABC dat Kooi nu ook deze gaat winnen na zijn overwinning in de vijfde etappe in Po. Maar hij gaat absoluut bij de kanshebbers zitten.
4: Jouw eigen tourquiz.
1: Soms heb je mazzel als quizkandidaat, want gisteren ging uw spelleider, in dat geval met een lange ei, hard onderuit op de laatste berg, die van de buitencategorie. En ik nam Jan-Willem Rengers eerlijk is eerlijk mee in mijn val, en dus zat er maar één ding op. Alle prijzen gingen richting huize Rengers. Vandaag, nieuwe ronde, nieuwe kansen, zowel voor de nieuwe kandidaat als voor de vragensteller. Wil je trouwens zelf een keer meedoen? Dat kan nog steeds. En dat kan vanaf volgende week zaterdag ook in levende lijven in het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum, als je dat wil. Wil je daar live bij ons aan tafel meespelen? Mail ons dan op radiotourquiz@nos.nl of stuur nu een appje in de NPO Luisterapp met jouw zelfgekozen onderwerp. Je krijgt dan sowieso de Tourflits tas en hoe meer bergen je in het spel beklimt, hoe meer prijzen je krijgt, met bovenop de kool van de buitencategorie het onnavolgbare Kaapverdiaans blauwe NOS wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. De quizzer van deze middag.
5: Hallo, ik doe mee aan mijn eigen tourquiz. Ik heb gekozen voor de categorie geluidsfragmenten van de Tour de France. Ik ben 33 werk op dat centrum Floriande. En ik ben blind.
1: Ja, Mats is dus onze man van deze middag. Hij is opgegeven door zijn moeder.
6: Ik ben Joke Gerritsen. Ik heb mijn zoon Mats opgegeven omdat hij een hele grote sport- en radiofan is. En dan vooral van Langs de Lijn en Radio Tour de France. Dus we zijn benieuwd welke stemmen hij gaat herkennen.
1: En wij zijn ook benieuwd welke stemmen van Radio Tour de France in de laatste 5 jaar, want dat is uiteindelijk de categorie van Mats, hij zometeen gaat herkennen. We spelen zometeen rond 4:15.
4: Tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar radiotourquiz.

0: Prachtige samenwerking tussen de Congolese Canadees Ya Setidon en de Canadese Mitsu. Dat was Sesho.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 14:30, Clemens Peters.
2: Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse Thessaloniki naar Memmingen in Duitsland toen het raam waar hij zat brak. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Vanwege de hitte worden in Frankrijk crisiscentra geopend voor ouderen. Ze kunnen daar terecht voor verkoeling. Ook worden er airco's verspreid onder ziekenhuizen. Vanaf morgen geldt in een deel van Frankrijk code rood vanwege hoge temperaturen. Het bedrijf achter Facebook en Instagram houdt zich niet aan Europese regels voor sociale mediabedrijven. De apps houden geen rekening met de mentale gevolgen door gebruikers zo lang als mogelijk te laten scrollen. En Meta kan hiervoor een boete krijgen. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. En ook die zijn meegenomen.
0: De files, Helene de Geest.
3: Het zijn er een heleboel. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Het is onder andere heel erg druk bij grensovergangen met Duitsland. En er staan veel files door wegwerkzaamheden. En er staat er ook nog een auto in brand op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je vanaf Roelevaar aan het Veen 3 kwartier. De A12 van Utrecht naar Den Haag is helemaal dicht bij knooppunt Gouwen. Gaat waarschijnlijk nog tot 5 uur duren. Dus je moet daar een andere route kiezen. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 26 kilometer file en een 30 minuten oponthoud. En het gaat niet goed op de A73 in beide richtingen. Richting Nijmegen gebeurde een ongeluk bij Malden. Daar is de weg vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. De andere kant op, dus richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik, ook 25 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is nog wel een rijstrook dicht.
0: Eens kijken of dit de meest eentonige editie wordt van onze voorspelcompetitie. Waar er vooraf voor werd gevreesd, dat werd gisteren werkelijkheid. Tadej Pogacar haalde dus verschrikkelijk uit en reed als een concurrent op grote afstand. Je zou denken, dat had je misschien wel kunnen zien aankomen, maar de leden van onze voorspelronde kozen voornamelijk hun eigen weg en de meeste voorspelden andere winnaars. Alleen Annemiek van Vleuten had vertrouwen in een overwinning van Poggi. En daarom staat het team analisten dus nu toch bovenaan, zoals adel verplicht, zou je bijna zeggen, met al die sterren in dat team. 2 punten en de rest heeft er eentje. Lucas, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Om bij jou te beginnen. Wil je het al hebben over jouw eindwinnaar? Of moet ik daarmee wachten tot maandag?
4: Nee, Parijs is nog ver. Parijs is nog ver, joh. Je weet maar nooit. Er kan nog zoveel gebeuren.
0: Maar stel je voor, ik zou jou nu zonder verlies van punten zeggen, je mag overstappen van Vingegaard op Pogacar voor de volle 4 punten aan het einde van de rit. Dan?
4: Ja, begin ik toch te twijfelen.
0: Nou, dan is het maar mooi dat ik dat niet doe. Wie gaat er vandaag winnen?
4: Ik ga vandaag weer voor de man die ik van de week ook al voorspeld had. Ik ga voor Olaf Kooi.
0: Ja, dat heeft je een punt opgeleverd. En jij Zeker. Hoopt natuurlijk dat vandaag en veel Nederlandse wielerliefhebbers waarschijnlijk dat weer gebeurt.
4: Zeker, mijn lucky horse. En ik ben vorig jaar in Bordeaux geweest. Het is een erg leuke stad. En als Olaf nog tips wil om lekker ergens een wijntje te drinken, dan kan hij bellen.
0: We zullen het er aan wel geven straks na de finish. Team Sebas, heb jij nog overlegd met je motaar Kevin? Wie oh wie wordt het in Bordeaux?
5: Zeker. Nou, we hebben even overlegd, want ja, een paar dagen geleden, 2 dagen geleden, gaven wij Tim Merlier een kans. Ja. Nou, die werd toch redelijk uit de wielen gesprint. En ja, Tim Merlier heeft zijn lead-out, of is zijn lead-out kwijtgeraakt in de etappe van gisteren van Leerbergen. Is namelijk uit de Ronde van Frankrijk toen verdwenen. Maar een minuut of 3-4 geleden, wij rijden achter het peloton, dat maar een minuut achter Otruba en Vijstroffen rijdt. Tenminste, het schommelt een beetje tussen 1 minuut en 1 minuut 15. Dus zijn we voor de veiligheid en het gemak maar achter het peloton gaan zitten. Dat is voor ons makkelijker werken. En wie reed daar? Tim Merlier kwam terug naar een plaspauze. Hij keek naar ons. Hij glimlachte. Hij zei heel vriendelijk, goedendag. Knikte even met het hoofd. Ja, dan moet je hem toch nog een tweede kans geven. Dus Tim Merlier krijgt van ons een tweede kans.
0: Nou, dat moet een prachtige lach geweest zijn, zeg. Op basis van een lach is het Merlier. Teamanalisten, vandaag Tom Velers. Tom, ja, een sprint, dat is jou wel bekend. Die trok jij in het verleden aan voor Marcel Kittel, om maar zijn naam te noemen. Dus jij weet hoe dit gaat lopen vandaag.
6: Ja, wel grote kansen. Het is wel een hele klassieke sprint.
0: Ja.
6: Timing is key vandaag. Het is een hele lange aanloop, namelijk de laatste 4 kilometer. En die is heel recht toe, recht aan. Daar zijn 2 jongens die er gewoon simpelweg de beste papieren hebben. En daar zijn er al 2 van genoemd. En soevenistisch als ik ben, ga ik dan toch voor Nederlandse input met Olaf Kooi.
0: Kooi, 2 keer Kooi, 1 keer Merlier. Joris, ja, je zou iets tactisch kunnen proberen. Mm-hmm. Je zou ook kunnen denken, ja, ik moet toch ook wel een keertje van 1 naar 2 punten.
7: Ja, dat vooral, hè. En dan ga ik toch met Tim Timmerman mee. Dus ga ik voor Tim Merlier. Mm-hmm. Want, ja, die geef ik ook een 2e kans. Dat ging vorige keer niet zo goed, maar daar kon Merlier niet zoveel aan doen. Ja, lijkt mij nog steeds in een reguliere sprint rechtdoor naar school en kantoor de snelste van het pak. Dus dat moet hij vandaag er maar gaan laten zien, wat mij betreft.
0: Eens kijken of wij deze reeks dan mooi kunnen afmaken. Kooi, Merlier, Kooi, Merlier. Han, namens team verslaggevers, maak jij daar ook nog een kooi van of ga je wat anders doen?
8: Dat ga ik je zo vertellen, Henry. Ik ga je eerst even vertellen waarom. En we staan eventjes stil met de auto en hier in Bordeaux. En we staan eventjes stil.
9: Bloemen, de Tour de Sons. Prachtig. We staan op een prachtig plekje.
8: Even over de quiz. Ja, ik heb Taco Jans, mijn redacteur, in de auto. En wij zonnebloemen, de Tour de Sons. Prachtig. Dus ik doe dan gewoon mijn gezin, hè. Je kent me. Ik ga spelen voor Jasper Philipsen. En waarom speel ik vandaag Mathieu van der Poel? Mathieu van der Poel hem vandaag wel naar de streep gaat loodsen. Van de week lukte het hem niet. Mathieu, hij zat er niet lekker. En afgedraaid. En heeft niet zijn werk gehad. En als je door Van der Poel gebracht wordt... Morgen verteld. En als je door Van der Poel gebracht wordt, Jasper Philipsen volgens mij Kooi en Merlier wel verslaan. Dus ik speel Jasper Philipsen.
0: Een wonderlijke verbinding waarin we bijna alles 2 keer hoorden. Toch mag je maar 1 keer inzetten, Han. Dankjewel voor dit mooie betoog. Luister het even terug, dan hoor je jezelf op een heel bijzondere manier. Jasper Philipsen haalde ik uit dit verhaal. Dat waren onze voorspellers. En wat voorspellen jullie aan de andere kant van de radio dan? Via wiewintderit.nos.nl. Een overweldigende meerderheid Olaf Kooi. Met daarna ook nog wat stemmen voor Philipsen en Merlier. Rien ne va plus. Rien ne va plus.

0: boodschap van dit liedje was lange tijd achterhaald, maar wordt de laatste tijd toch weer angstig actueel. Nathalie komt uit Moskou en leidt de Franse hoofdpersoon in dit liedje rond in haar stad. Het is de tijd van de Koude Oorlog tussen Oost en West, en de zanger hoopt dat hij Nathalie ooit Parijs zal kunnen laten zien. De tourartiest van deze vrijdag, Gilbert Bécaud. Twee man. Ja, gisteren was hij in zijn eentje. Nu heeft hij er iemand bij en zet het zoden aan de dijk voor die Baptiste, Joris.
1: Eergisteren, Van Stoffer.
0: Eergisteren
1: naar Po. Ja, zo reed hij van kilometer 0 tot kilometer 144 in zijn eentje voorop. Een knettergekke man is hij. Rugnummer 157. En hij zit daar weer. Doet hij graag. Hè. Dat is die backpacker die soms het vliegtuig pakt, gooit zijn fiets erin. Gaat hij naar een vervreemd land. En dan gaat hij daar 2.000-3.000 kilometer fietsen. Zo gek als een deur, maar wel vreselijk goed en taai. En hij doet het vandaag toch ook maar weer. En hij gaat dus ook goed in dat strijdlustklassement. Dat is helemaal niet belangrijk verder. En aan zijn wiel hangt die Tsjech van Caja Rural, Jakub Otruba. Die in het verleden wel eens aardige klassementjes wist te rijden in kleinere rittenkoersen. En toen ging hij voor die Spaanse ploeg tekenen. Ze zijn even aan het overleggen. Hoort u dat? Denk het niet. Ja, Vijstroffer kijkt naar de camera. Weg met die camera, zegt hij. We zijn even aan het praten. Laat ons met rust. Nou, dan ging hij naar Caja Rural, die Otruba. Ver in de 20 is hij. Ja, toen kwam hij een beetje stil te staan in zijn ontwikkeling. Maar vandaag laat hij zich dan toch maar mooi zien. En hij is er toch maar mooi bij in de Tour. Maar wat verontrustend is voor die twee met 117 kilometer voor de boeg. Ja, die voorsprong 1 minuut 10, 1 minuut 11. Het peloton is vandaag niet van zins om de vluchters heel ver te laten gaan. Punt uit. Dat risico mag niet genomen worden. Er moet ook iets van rust, orde en tucht in deze etappe blijven. En dus blijft de boel op gang. Dus wordt er niet met minuten gesmeten. En dus houden ze gewoon in zicht achterin. Zit Tijmen Arendsman en die friemelt wat aan zijn rugzakje. Probeert er nog wat te eten uit te pulken. Knie niet meer ingepakt. Dat ziet er dan wel weer wat beter uit. Arendsman moet natuurlijk deze Tour, als hij weer helemaal hersteld is van die pijnlijke knie, op avontuur gaan. Zoals hij dat vorig jaar op schitterende wijze deed. Sebastiaan, 1 minuut 7 voor de vluchters. Met nog 116 kilometer voor de boeg. Kun jij dit verklaren?
2: Ja, het is aan het touwtje. Het ene moment krijgen ze weer 1.30 en dan loopt het dus weer terug. Dus straks reden we door Mont-de-Marsan en peloton daarna zelfs lang gerekt. Toen trok Quickstep, Soudal Quickstep, de ploeg van Tim Merlier, eventjes door. Maar ja, dat zette natuurlijk verder de boel niet onder druk. Nee, ze willen echt deze twee niet meer geven dan anderhalve minuut. Dat is wel duidelijk. En als het dan weer een keer terug onder de minuut loopt en iedereen er weer tussenuit moet, die ploegleiders worden daar denk ik hoor en dol van, dan geven ze weer wat meer ruimte. En laten ze weer wat meer dat touwtje wat meer vieren. Terwijl we nu rijden in de landen. Na het dorpje Serre zijn we daaraan begonnen. Dat enorme bosgebied ten zuiden van Bordeaux, aangelegd op last van Napoleon zelf. Die wilde dit gebied ontginnen als het ware uit de woestijn. En er dus een kunstmatig aangelegd bosgebied van maken. En we zijn hier vaak geweest met de Tour en de landen. Kenmerkt zich door kaarsrechte wegen. Echt, we hebben al minutenlang geen bocht gezien. Op het moment dat ik vertel, komt er wel een klein knikje naar rechts. Maar nee hoor, Kevin die schudt al meteen. Nee, dit is geen bocht. Nee, dit kunnen we inderdaad niet voor een bocht aanzien. Nee, het is echt kaars en kaarsrecht. Het is zo vlak als het maar zijn kan, als een biljartlaken. En dat typeert dit gedeelte van de etappe. En dat maakt het natuurlijk voor dat peloton wel heel makkelijk controleren op deze dag voorlopig richting Bordeaux. Het is geen wandeletappe, dat allerminst. In het eerste uur werden 44 kilometer afgelegd. En op dit moment rijden we dan een iets langzamere snelheid. We rijden zo rond de 42 kilometer per uur. En achter dat peloton veel renners die even zijn wezen plassen. Onder wie Mats Pedersen in zijn groene trui rijdt op dit moment naast mij, rechts naast mij, het rugnummer 33. Geconcentreerde blik wordt door de wagen van Tudor eventjes terug richting de volgende ploegleiderswagen gereden in de caravaan. Zo gaat dat allemaal eraan toe. Op een rustig moment in de koers. 116 kilometer van het einde. Even kijken, tussensprint over 61 kilometer. Dus dat is een moment dat Pedersen weer aan de bak moet. Dan moet hij punten gaan pakken in die strijd om dat puntenklassement.
0: Het zijn prachtige halve finales bij de mannen op Wimbledon. Later vandaag Djokovic tegen Sinner. En nu dus die Engelse sensatie Ferry tegen de Duitse Zverev. Hoe is het met de vorm van Zverev eigenlijk op Wimbledon?
3: Ja, op zich wel goed. Kijk, Zverev heeft natuurlijk het voordeel dat hij altijd kan terugvallen op die geweldige service van hem. Heeft natuurlijk enorm veel vertrouwen getankt door het winnen van Roland Garros. Daar is echt wel een last van hem afgevallen. Er werd heel lang over Zverev natuurlijk gezegd van ja, dat is de beste speler ter wereld zonder Grand Slam titel. Ja, als je dat zo vaak hoort, dan ga je dat misschien ook wel op een gegeven moment een beetje aannemen en irriteren. En beïnvloed je dat misschien op een gegeven moment ook wel. Maar goed, met Roland Garros is er natuurlijk in ieder geval een last van hem afgevallen dat hij heeft. En ja, hij is hier nooit verder gekomen dan de vierde ronde in het verleden. En nu staat hij ook in de halve finales. Dus ja, dat zegt ook wel wat over de vorm van Alexander Zverev. We zijn begonnen inmiddels aan deze halve finale. De eerste game was meteen een heel erg lange game. De service game van Alexander Zverev. En je ziet toch dat als die eerste service niet in is, als hij die tweede service moet spelen, dat Arthur Ferry eigenlijk vanaf het begin wel vrij goed in de rally zit. En dat is best wel knap. Geen plankenkoortje, zei het eerder al. Hij komt hier uit de buurt. Opgegroeid in de wijk Wimbledon. 5 minuutjes lopen was het naar waar hij is opgegroeid. Dit moet een fantastisch moment voor hem zijn. En het is heel mooi op Wimbledon. We zagen net op de grote schermen vlak voor de wedstrijd zagen we hem een beetje zenuwachtig bij de kleedkamers rondlopen. Dat wordt dan gefilmd en hier getoond op het Center Court. Wachten totdat ook Alexander Zverev naar buiten zou komen. Ja, toen kwamen ze met z'n tweeën, daalden ze de trappen af. Dat werd dan ook allemaal gevolgd. Prachtig hier achter de schermen. Het is een en al grandeur. Alles blinkt, hout, goud. Noem het allemaal maar op. De kleuren paars en het groen van Wimbledon zie je dan. En dan zie je ze samen staan voordat ze de baan op mogen. Die grote, imposante Alexander Zverev met zijn bijna 2 meter. En dan toch een beetje timide Arthur Ferry daarnaast. En dan gaan de deuren open en dan komen ze met z'n tweeën naar buiten. En toen ging het hele Center Court omhoog. De aanmoedigingen natuurlijk voor Arthur Ferry. Ja, daar kun je ook in je eerste halve finale in een Grand Slam toernooi in eigen huis, om het zo maar te zeggen, kun je ook onder bezwijken. Maar hij is heel goed begonnen. Arthur Ferry zit gewoon goed in de rally. En eens kijken of hij dat vol kan houden. Of hij die service van Alexander Zverev kan pareren. Die eerste zal lastig worden. Maar als hij een tweede krijgt, wat hij dan kan. En of hij het powerspel van Zverev ook kan ontregelen. Met een sliceback en misschien een keer met een dropshot. Want die technische bagage heeft Arthur Ferry. 2 games zijn er gespeeld op het Center Court. Het gaat op service. Het is 1-1.
2: Ja, goedemiddag. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Hij schreef het uit frustratie, omdat de platenmaatschappij wilde dat hij de stijl van Robbie Williams zou kopiëren. Daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde excentrieker zijn en vergelijkt zichzelf daarom in dit liedje niet met Robbie Williams, maar met de flamboyante Amerikaanse actrice Grace Kelly. En ook een beetje, want hij zegt het zelf, A Little Freddy met Freddie Mercury. Lekker pu, dat was Mika.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Antwoord op de prangende vraag van rond dit tijdstip, als we net aan een espressootje zitten of een verse munthee. Waar is die fiets? Welle velo? Jan Kees, waar hang je uit? Nou, hij is in finishplaats Bordeaux bij de laatste Nederlander die daar won. Servaas Knave, alweer 23 jaar geleden was dat. Knave rijdt nog steeds mee. Niet meer als coureur of als ploegleider, maar in de neutrale wagen. Ter ondersteuning dus van de renners. En Jan Kees stapte bij hem in.
2: Ja, dat was een paar dagen geleden. Een hele belevenis, kan ik wel zeggen. Want in die eerste auto direct achter het peloton wordt echt een heleboel gevraagd van de stuurmanskunsten van een chauffeur, zo manoeuvrerend tussen de renners. Gelukkig heeft Knave die kunsten. En gelukkig had de auto ook goede remmen, want ook die zijn ontzettend nodig. Het werd namelijk een hectische rit, waarin er gelukkig ook nog wel even tijd was om bij te praten.
3: Yes, that's correct.
2: We zijn vertrokken.
3: Yes, one second. The mechanic has to wake up.
2: De eerste bidon.
3: Ja, dat is... De trend is gezet voor vandaag, denk ik. Ik denk dat we heel veel bidons moeten gaan geven.
2: De rijd je schoon zo. Kan je wel even gedag zeggen?
3: Ja, nou ja, ik heb hem een paar keer al gezien van de week. Dus jij neemt Pavel rijdt mee, dus dat is altijd toch wel leuk natuurlijk om hem in actie te zien.
2: Pavel Bienter dus, de sprinter van Picnic PostNL. Het zou voor de familie natuurlijk een fantastisch verhaal zijn als hij in Bordeaux zou winnen. Net als Knave in 2003.
4: De kushandjes gaan naar het publiek toe. Wat een mooie prestatie van Servais Knave.
3: Ik zat toevallig van de week aan te denken. Ik zag het parcours van de winter natuurlijk. En toen dacht ik, hey, Bordeaux zit er weer in. Dus dat is op zich wel leuk. Want we komen daar niet zo vaak meer. Dus natuurlijk. Dat is volgens mij voor de eerste keer dat ik weer terug ben tijdens de Tour in Bordeaux. Dus dat is wel leuk.
2: Maakt dat nu nog verschil dat als je hier in het peloton beweegt, dat je kan zeggen dat je vainqueur de l'étape de Tour de France bent?
3: Nee, ik denk dat weinig verschil maakt. Natuurlijk, je hebt wel het enige wat ik heb. Ik heb een eentje op mijn accreditatie. En dat betekent dat ik één etappe heb gewonnen in de Tour.
2: Die heb ik niet.
3: Hij is zo aan de bidon. Maten.
5: Goeie afzetten, maat.
3: Ja.
6: Watch out, the descent is very tricky and technical. Small road as well.
3: Okay, thank you.
2: Jij kijkt hier niet meer van op, zeker? Zoveel volk op zo'n berg.
3: Nee, dat hebben we al vaak meegemaakt, maar het is toch elke keer bijzonder.
2: Geen stukje asfalt meer te zien, want ze staan overal en jij moet er ergens doorheen zien te rijden.
3: Ja, precies. Maar het is, ik heb nu ook een renner achter de auto, dus het is dubbel op voor mijn renners, naast mijn publiek en achter mijn renners. Dus het is eventjes een hectische situatie.
2: Ik zal mijn mond houden.
3: Ja. Hold on.
7: Don't break my arm.
3: Heb je nog? Guys, we gave 50 bottles. Can someone drop some bottles somewhere for us? We're running out.
7: You're welcome. Watch out, hè.
3: Two, two.
7: Breek mijn arm niet, hè.
2: Zo, even op adem komen nu, hè, Servaas.
3: Ja, inderdaad. Het was even heel hectisch, ja.
2: Wat gebeurde nou ineens allemaal tegelijk?
3: Het was super lastig. En er waren geen ploegleiders meer. Of die waren nog niet door. Dus, en toen werd er in de radio gezegd dat Shimano bidons heeft. Dus toen kwamen in één keer alle renners bij ons bidons halen. Dus, dat is op zich prima, want daar zijn we op voorbereid. Maar 60 bidons in een kwartier geven was wel even een uitdaging.
2: Hoe is het met je linkerarm?
3: Die voel ik wel aardig, ja.
2: Wat betekent dat je per bidon iedere keer naar buiten moet hangen?
3: Ja, inderdaad, ook dat. En plus dat natuurlijk sommige renners even graag aan mijn arm willen hangen. Dus dat voel ik nou wel. Maar goed, dat overleven we ook wel weer.
0: Zij zegt van Knave.
8: De luisteraarsvraag.
0: Jelle Rutgers vraagt: mag Sebas praten met de renners tijdens de koers en staat hem nog een grappig of bijzonder voorval uit het verleden bij? Nou, dat klinkt romantisch, Jelle. Maar het antwoord is keihard nee. Als Sebas dat zou doen, dan kleurt zijn tour Bordeaux-rood. Ten strengste verboden, ernstige overtreding over en uit. Dus dat doen we maar niet. Tot zo.
9: meeste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
11: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige, generieke

0: AI-tools?
1: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
0: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
2: De bouwverslimmer.
3: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
4: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Soudal, de bouwverslimmer.
4: Iedere klus weer.
1: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
0: Ga naar datacation.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: NPO Radio 1. 3 uur.
1: Henry Schut.
2: Hoe hebben de sprinters de zware rit van gisteren verteerd? Grote kans dat we een panklaar antwoord op die vraag krijgen vanmiddag. Want deze rit is vergeleken met die van gisteren zo'n beetje een biljartlaken. Met 1 oneffenheid erin, maar dat zal geen scherprechter zijn. Maak het mee bij Radio Tour de France, ook te zien op kanaal 81 van je televisie. Dan zie je de etappe, een klein beetje van ons, en hoor je Radio Tour erbij. Dat is the best of both worlds, naar wij dachten. Het NOS-journaal nu, met Clemens Peters.
3: Het kabinet komt met nieuwe regels voor geitenboerderijen om de volksgezondheid te beschermen. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is de bedoeling?
4: Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. En dat wil zeggen dat nieuwe geitenboerderijen over een paar jaar niet meer mogen beginnen binnen 500 meter van woonkernen, van scholen, van kinderdagverblijven en van zorginstellingen. En andersom mogen er geen nieuwe woonwijken en instellingen als kinderdagverblijven worden gebouwd of geopend binnen een afstand van 500 meter rond een geitenboerderij. En bestaande geitenboerderijen die binnen die afstand van 500 meter zitten, die mogen ook niet meer uitbreiden. En dat is dus inderdaad allemaal besloten om de volksgezondheid te beschermen, zei minister Hermans van Volksgezondheid vanmiddag.
5: Nou, dat doen we omdat we de afgelopen jaren langdurig onderzoek hebben gedaan. En uit die onderzoeken blijkt dat je in de buurt van geitenhouderijen het risico op gezondheidsproblemen, en dan met name longontstekingen, dat het gewoon aanzienlijk hoger is. En dan hebben wij als overheid een verantwoordelijkheid vanuit ons voorzorgsbeginsel om in te grijpen. En dat doen we nu met die afstandsnorm van 500 meter. En wat we ook gaan doen is kijken wat zijn nou maatregelen die geitenboerderijen aan hun stal kunnen treffen, zodat die stallen ook minder gaan uitstoten.
4: Ja, en aanleiding dus, zoals Hermans al zegt, zijn die onderzoeken waaruit blijkt dat mensen die binnen 500 meter rond een geitenboerderij wonen een aanzienlijk grotere kans hebben om longontsteking te krijgen. Nou, dat is een aandoening waar je echt zwaar ziek van kunt worden. Naar aanleiding daarvan heeft de Gezondheidsraad het kabinet geadviseerd in te grijpen. En dat is dus wat het kabinet nu doet. Overigens is er ook tussen de 500 en 1000 meter rond geitenboerderijen een verhoogd risico op longontsteking. Maar dat is dan wel een stuk lager dan binnen die 500 meter. Daarom beperkt het kabinet zich nu tot die afstand. En de maatregel moet over circa 2,5 jaar ingaan, want eerst moet er nog allerlei wetgeving worden geregeld.
3: Ja, dan is er een groep wetenschappers die zijn er niet van overtuigd van de onderbouwing van de onderzoeken waarop het kabinet zich baseert. Dat meldde NRC deze week. Een exacte verklaring voor het verhoogde risico op longontsteking zou er niet zijn. Heeft het kabinet deze kritiek meegewogen?
4: Nou, het kabinet was hier zeker van op de hoogte, maar volgens minister Hermans is het duidelijk dat dat verhoogde risico in de omgeving van goed geitenboerderijen er nu eenmaal is. En heeft het advies van de Gezondheidsraad daarom uiteindelijk de doorslag gegeven?
5: Omdat we hier langjarig onderzoek naar hebben gedaan en de Gezondheidsraad ons ook een advies heeft gegeven. Dat is een belangrijk instituut voor het kabinet om besluiten op te nemen. En wat we zien is, er is inderdaad niet één ziekteverwekker aan te wijzen waardoor dit komt. Maar het is eigenlijk een samenspel van factoren. En dat samenspel van factoren maakt wel dat het risico groter is. En met dat grotere risico zegt de Gezondheidsraad tegen ons, ja, dan heeft u als overheid een verantwoordelijkheid om iets te doen voor de volksgezondheid.
3: Nou, maar voor geitenhouders betekent dit natuurlijk wel een forse ingreep in hun bedrijfsvoering. Zij kunnen niet meer uitbreiden.
4: Ja, dat klopt, maar dat geldt dan wel alleen voor de bedrijven die straks binnen die straal van 500 meter rond woonwijken en dergelijke gevestigd zijn. Daarbuiten krijgen geitenboerderijen juist wel weer perspectief op uitbreiding. Want op dit moment geldt er vrijwel overal een moratorium en mag er vanwege de volksgezondheid dus niks. Maar als die nieuwe regels eenmaal zijn ingegaan, dan zijn er dus wel weer mogelijkheden voor uitbreiding en ook om nieuwe bedrijven te beginnen. Op dit moment zijn er trouwens zo'n 600.000 geiten in Nederland en dat is een vervijfvoudiging sinds het jaar 2000.
3: Wilco Boom, dankjewel. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. Vanwege de hitte worden in Frankrijk crisiscentra geopend voor ouderen. Ze kunnen daar terecht voor verkoeling. En ook worden de airco's verspreid onder ziekenhuizen. Vanaf morgen geldt in een deel van Frankrijk code rood vanwege hoge temperaturen. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zich een paraampje kapot ging. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse Thessaloniki naar Memmingen in Duitsland toen het raam waar hij zat brak. Andere passagiers wisten hem terug naar binnen te trekken. Meta, het bedrijf van Facebook en Instagram, houdt niet genoeg rekening met wat hun verslavende apps doen met het welzijn van gebruikers. Daarmee overtreedt het volgens de Europese Commissie de Europese regels. Redacteur Roemer Okhuizen legt uit waar Meta van Europa mee moet stoppen.
1: Je moet dan bijvoorbeeld denken aan pushberichten, aan het eindeloos kunnen doorscrollen, aan het jou laten zien van berichten die echt bedoeld zijn om jou zo lang mogelijk in hun apps te houden. Ja, en dat leidt volgens de commissie tot ongezonde gewoonten en ook tot dwangmatig gedrag. Facebook en Instagram hebben bijvoorbeeld wel al de optie om een tijdslot in te stellen, maar daarvan zegt de commissie dat dat in de praktijk eigenlijk helemaal niet werkt. Meta krijgt nu ook wel de kans om zich te verweren tegen de conclusies van de commissie. Maar als ze die niet kunnen overtuigen, dan kunnen ze rekenen op een hele hoge boete en dan moeten ze de apps ook gaan aanpassen.
3: Bijvoorbeeld door video's niet automatisch af te spelen. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in al die jaren met de diamant is gebeurd, maar hij is nu ineens opgedoken in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger in Drenthe. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. En morgen begint de dag met mist. Later wordt het 27 tot 32 graden.
2: De files nemen ze nog verder toe, Helene?
6: Ja, zeker. Meer dan 600 kilometer staat er. Dat is deels te wijten aan vakantieverkeer dat vertrekt. Maar ook door heel veel wegwerkzaamheden. Zo is de A27 bijvoorbeeld in beide richtingen dicht. En daardoor is het heel erg druk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel 29 kilometer file en meer dan een uur oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een auto in brand bij Zoetewoude-Rijndijk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Burgerveen is de vertraging 3 kwartier. En op de N201 Hilversum-Uithoorn ook een opvallend lange file tussen de afrit Nederhorst-en-Berg en Loenen. Daar heb je ook ruim een half uur vertraging en dat komt door de afgesloten A1.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Met Henry Schut.
2: Al in de jaren 50 wonnen Nederlanders in Bordeaux. Wout Wachtmans bijvoorbeeld. En daarna was het raak met Jo de Roo, Gerben Karstens, Kees Priem, Bert Oosterbos, Jan Raas, Jean-Paul van Poppel, Rob Harmeling en Servaas Knaven. Ja, het is een prachtige dag om dat rijtje te updaten. Om Bordeaux niet rood, maar oranje te laten kleuren. Nou ja, het verloop van de etappe. Joris wijst erop dat de sprintersploegen deze kans niet willen laten glippen.
12: Nee, dat gaat niet gebeuren. Die gaan ze niet laten glippen. En voor dat rijtje ga ik nog plaatsen Dekkers, Nolte en Vaanhof. Hè. Dan zijn we compleet. Dan zijn we met z'n 12. Het is code Bordeaux rood, inderdaad, voor de sprinters vandaag. En ook wat betreft de hitte in de finishplaats. Het is puffend warm daar. En toch staat er een man in een plastic pak als een vark. Uitgedost langs de weg. Waar nog altijd.
2: Tenminste, kleren aan.
12: Ja, dat kun je dan wel weer zeggen. Misschien isoleert het ook wel, je weet het niet. Weistroffer, Otruba, 47, wat zeg ik? 46 seconden voor de twee koplopers. En die moeten nog 96 kilometer.
2: Halve finale op Wimbledon. Zverev tegen Ferry Markbrasser.
16: 7 games gespeeld op een warm centercourt hier op Wimbledon. Het gaat nog op service 4-3 in het voordeel van Alexander Zverev. Die wel de eerste was die een break voorkwam. Hij ging van 2-1 naar 3-1. Maar leverde toen prompt zijn eigen service weer in. 4-3 dus voor Alexander Zverev in een volgepakt centercourt. En ook Henman Hill of Murray Mountain. Of ja, ik weet niet hoe ze het gaan noemen als Ferry hier wint. Is ook helemaal volgepakt. De Britten massaal achter Arthur Ferry.
2: Daar moeten we wel iets op kunnen verzinnen, toch? Ferry, nou, we verzinnen even wat. Komen zo op terug. We dansen richting de Grabbelton. Die pelt nog steeds uit van jullie nostalgie. Zometeen lossen we de belofte van gisteren in. Met een van de beroemdste tourmomenten ooit.
17: De ontknoping van elke etappe.
18: Je hoort het hier.
19: Hij bijt.

0: Stromae. Alors on danse. Ze hangen aan een touwtje. En hoe lang is dat touwtje nu, Sebas?
1: Een seconde of 45. Maar ja, voor hetzelfde geld is het dadelijk ook weer 1.15 of 1.20 hoor. Want zo is het in deze etappe. Ik denk dat die ploegleiders daar horendol van worden. Want dan moeten ze er weer uit. Net was het ook Uno X. Dat deze etappe in één keer op gang probeerde te trekken. En het peloton terugbracht tot een halve minuut. Er hangt een soort onrust zo achter bij het peloton. Waar veel renners aan het plassen zijn geweest weer. In de laatste minuten. En die keren nu allemaal terug tussen die ploegleiderswagens. Zoals Polit hier en Ballerini. En dan staat er weer wat publiek. We hebben trouwens ook een bocht gehad. Daarnet, ja, geloof het of niet. Maar in het dorpje. Even terugkijken. Waar was het ook alweer? Luxe. Daar moesten we zowaar in één keer linksaf. En we controleerden de remmen. En die deden het nog. En het stuur deed het gelukkig ook nog. En na die bocht gaat die weg weer lang uit. Lang uit in dit kunstmatig aangelegde bos van de landen. En dat zie je. Want als ik links en rechts kijk staan die bomen. Die dennenbomen keurig in een rijtje. Achter één. Maar daar hangt dus een onrust. Daar was ik over aan het vertellen. Het is drukkend warm. 36 graden. Hey, hier is Kees Bol. Goedemiddag Kees. 36 graden.
0: Niet met drukkend de renners warm. Praten.
1: De wind schuin mee. Maar ja, die wind waait ook weer niet hard genoeg om echt het op de kant te gooien, denk ik dan. En toch schiet dat peloton ze nu en dan op gang. En dit zijn ook wel gevaarlijke etappes. Vraag maar aan Jasper Philipsen. Vraag maar aan Steven Kruiswijk. Ja, die is hier niet in de Tour, maar als u hem spreekt, vraag het hem maar. Die maakte dat ook een keer mee in zo'n ogenschijnlijk rustige etappe. En die dan in één keer werd opgeschrikt door een valpartij. Het voelt een beetje onrustig aan dus. Kortom, door dat gedrag van dat peloton. Nou, net 45 seconden voor Ortruba en Weisstroffer. En nu, Joris, en nu?
2: 1 minuut 24, maar dat schobbelt ook met die motoren en met die GPS. Die rijden ook maar op en af. En inderdaad, het is continu schuiven met de ploegleiderswagens en de jurywagens en zo. Omdat dat verschil net rond dat kantelpunt hangt van mogen we daar nou wel of niet rijden. En dat is continu aan de hand. En wat inderdaad interessant was om te zien, het bommetje dat Uno X in één keer gooide, dat is wel geteld 20 kilometer geleden. Kort zette het op. Abrahamsen wilde de boel lostrekken. Kreeg een renner of 7, 8 mee met ook nog een ploeggenoot. En toen leek er even een contra-aanval te kunnen ontstaan. Maar daarachter besloten ze dat gat naar die strijdlustige Jonas Abrahamsen en zijn vluchtmakkers toch meteen maar dicht te gooien. Zodat er nu nog steeds 2 voorop rijden. In het peloton zit Vingegaard in de bolletjestrui. Het bergklassement leidt Pogacar ruimschoots. Vingegaard is 2e. Aangezien Pogacar het geel draagt, rijdt Vingegaard in de bolletjestrui. Pedersen heel stevig in het groen. Kanter 2e in het puntenklassement. Kirmay 3e. En in het algemeen klassement, ja dat weet u wel hè. 1 Pogacar, 2 Vingegaard op 2 minuut 42. Een eeuwigheid. 3 Del Toro, de ploegenmaat van Pogacar op 3.27. Evenepoel vlak daarachter 4 op 3.30. Ayuso ook in de buurt. 3.34, 5e. Seixas 6e op 3.55. Lipovic op 4 minuten 7e. En dan dik in de 4 minuten 8 Martinez, 9 Skelmose. En Vacek, de nummer 10 van die vroege vlucht met traan erbij een paar dagen geleden, staat op de 10e plaats op 7 minuten en 10 seconden in het algemeen klassement. En die weg die gaat maar door. Het is recht en ze blijven dus maar rechtdoor fietsen. Het peloton onder leiding van de ploegen van Merlier en van Philipsen. En daarbij betrokken zijn.

0: Eenkhoorn en Van Baarle. Die rijden voor Sudal Quickstep. En vooral ook altijd maar weer die Dillier, die Zwitser. Die is nu alweer kilometers lang op kop aan het boren in dienst van de ploeg Van der Poel. Maar vandaag is dat echt de ploeg Philipsen. Van der Poel wil zorgen voor een goede lead-out voor zijn Belgische sprintkopman. Voor wie dit misschien een net niet lastige genoeg aankomst is. Philipsen moet het iets meer hebben van bochtjes. En ook het aanzetten, het intervallen in zo'n sprint. En dit is vandaag een lekkere sprint rechtdoor. Iets meer iets voor Kooi en Merlier, al weet je het maar nooit, hè. Nou, u krijgt de groeten van Remco Evenepoel. Die zwaait nog even naar de camera. Anderhalve minuut voor de dappere Weistroffer en de even dappere Otruba. De Fransman en de Tsjech vooraan. Ze moeten nog een kleine 90 kilometer.
1: Ik zou willen zeggen groeten terug, maar dat kan Sebas niet doen. Want we hebben net geleerd dat je dan een rode kaart krijgt. En dan horen we hem niet meer terug. Ik zat te denken, Mark, Hanman Hill, Mount Murray. Ik kwam tot nu toe bij Arthurs Alp. Arthurs Alp.
2: Een berg. Die had ik zelf nog niet bedacht. Ik had een heleboel synoniemen had ik opgezocht. Iets, en dan zoeken we iets inderdaad wat lekker allitereert. Hè. En ik had hem nog niet gevonden. Ik vind dit een goed. Het is niet echt een Alp. Maar ik vind het een goed alternatief. Totdat we misschien samen wat beters hebben gevonden. En misschien kunnen anders mensen wat insturen.
1: Moeten we even deze set winnen om te beginnen?
2: Ja, dat zou lekker zijn. 5-4 is het. In het voordeel van Alexander Zverev. Het gaat nog op service. En eigenlijk ontvouwt zich een wedstrijd op het center court zoals je hem verwacht had. Zoals je hem van tevoren kon tekenen, zeg maar. Zverev leunend op die eerste service. Als die eerste service goed is, ja, dan haalt hij natuurlijk zijn punten wat makkelijker binnen. Dat zagen we net bijvoorbeeld in die game van 4-4. Komt hij een paar keer goed door met zijn eerste service. En dan haalt hij die game makkelijk binnen. Kwam hij op een 5-4 voorsprong. En daartegenover staat Arthur Ferry, die op zich goed speelt, hoor. Zeker in de rallies. Zeker niet de mindere is van de Duitser. Ook wel goed staat te retourneren. Ja, en dat lange lijf van Zverev natuurlijk aan het lopen wil krijgen. Dat moet in beweging komen als je tegen een grote, een lange speler. Die zijn wat minder bewegelijk. Dus de opdracht voor Arthur Ferry is om zijn tegenstander Alexander Zverev over die baseline te sturen. En dat doet hij een paar keer goed. Stuurt hem van links naar rechts. Hij wil hem dus echt aan het lopen krijgen. Het is wel Ferry die nu aan het serveren is. Klein beetje onder druk staan. Moa 40-30 staat hij voor. Komt hij met een goede eerste service. Die gaat een beetje naar het lichaam van Alexander Zverev. Service die goed doorkomt. En dan is de game gespeeld. En dan gaat het weer op service dus. En is de eerste set nog niet gespeeld. Is het hier op het center court 5-5.
3: Radio Tour, Graboleton.
4: Ferocious Ferry, mag dat?
1: Wat zeg je nou?
4: Ferocious Ferry.
5: Hoe vind je die?
1: Jeetje.
4: Is goed, hè?
1: Ja, wat is de letterlijke vertaling daarvan?
5: Woest.
1: Woest, ja, dus woeste grond of zo dan een soort van. Ja. Het moet eigenlijk een synoniem zijn voor heuvel of berg. Of...
4: Ja, dus ja. Toch niet helemaal. Ja. Het klinkt wel lekker.
1: Het is wel een geweldige naam voor de Engelse kranten, hè, Ferry. Want ja, Fairy Tale, Very Nice,
4: Ferry
1: Cross the Mercy. Alles kan met deze naam, dat is ook geweldig.
4: Okay.
1: Iedere dag een greep uit, ja, serieuze zaken nu, uit de Radio Tour Gabbelton. Op zoek naar bijzondere bekende en minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour. Wat hebben we zo alweer binnengekregen? Het groeit ons boven het hoofd, maar blijf ze vooral insturen op de NPO Luisterapp, want er kan zeker nog meer bij.
4: Marie Pluim, Mathieu van der Poel. Nou, daar kunnen we heel alle kanten mee op.
1: Goede categorie.
4: Dan hebben we André. Daar zou ik wel een voorstander voor zijn. Want dat is uit mijn geboortejaar. De winst van Theo Smit. De katapult.
1: In 1975.
4: Of we bijnamen hebben.
1: Ja.
4: Ik dacht, ik noem hem niet, maar bedankt.
1: Ja, mooi toerjaar.
4: Iets van Theo Komen, achter op de motor. Maar niet Wijnhoven wil dat.
1: Dat moet ook lukken.
4: Zeker. En dan hebben we deze, vind ik ook wel grappig. Dat is Marjolein, die vraagt eigenlijk een liedje aan. Jaka Dansé, dat was het radiotourplaatje waarvan zij dacht dat het in 2008 was. Maar het is wel leuk als we ook een fragment van...
1: Die draait het eigenlijk om. Dus ja, die komt met een liedje. Ja. Meestal sluiten wij af met een bijgezocht liedje. Dus vanuit het, als die eruit komt, gaan we vanuit het liedje dan weer op zoek naar een fragment.
4: Leuk fragment.
1: Interessant, uitdagend. Zometeen trekken we iets voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Zo'n historische tourgebeurtenis die nooit verveelt. Dat vond luisteraar DJ ook. De ontknoping van de Tour de France van 1989. De editie die eindigde met het kleinste verschil ooit. En bovendien pas op de Champs-Élysées werd beslist. Want op de Champs-Élysées is het bijna altijd een massasprint en gaat het bijna altijd alleen nog voor de dagzegen. Maar op zondag 23 juli 1989 bij de afsluitende tijdrit van Versailles naar Parijs kan het nog twee kanten opvallen. Het had trouwens nog veel spannender kunnen zijn. Want weet je nog dat Pedro Delgado op de openingsdag van deze Tour de France 2 minuten 40 verloor omdat hij zich te laat bij de start van de proloog meldde. En hij werd uiteindelijk derde in het eindklassement op 3 minuten 34. Dus die was ook binnen een minuut gefinished. En wie weet wat er nog uit was gekomen als hij er inderdaad zo dicht op had gestaan. Het ging tussen Fransman Laurent Fignon, die de Tour in 83 en 84 al had gewonnen, en de Amerikaan Greg LeMond, die in 1986 al een keer de beste was. LeMond, die in 87 trouwens zwaar gewond was geraakt toen hij per ongeluk werd neergeschoten door zijn zwager met een jachtgeweer. Hij herstelde volledig en streed op de slotdag van die Tour van 89 om het geel met Fignon. LeMond begon aan de tijdrit met 50 seconden achterstand en snoepte, gewapend met een triathlon stuur, iedere kilometer een seconde voor seconde af van zijn achterstand. LeMond is binnen als Fignon op de finish afgaat. We gaan over naar Leo Driessen.
5: Hij kijkt nog eens, hij gaat heel erg diep. Gaat hij het redden of niet? Hij gaat het niet redden, Laurent Fignon. Hij gaat het denk ik niet redden. Oh, wat een sensatie hier op de laatste dag op de Champs-Élysées. Laurent Fignon, die gaat zoveel tijd verspelen dat hij het niet gaat redden. 27, 41.

0: Vignon op de finish afgaat. We gaan over naar Leo Driessen.
1: Hij kijkt nog eens, hij gaat heel erg diep. Gaat hij het redden of niet? Hij gaat het niet redden, Laurent Vignon. Hij gaat het denk ik niet redden. Oh, wat een sensatie hier op de laatste dag op de Champs-Élysées. Laurent Vignon, die gaat zoveel tijd verspelen dat hij het niet gaat redden. 27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Tour de France 1989 is gewonnen door die kleine Amerikaan Greg LeMond. Want hier komt hij over de streep, Laurent Vignon. En hij heeft het verloren. Zijn tijd 27, 55. En hij moet ogenblikkelijk stappen op de grond liggen. Gedesillusioneerd, dood en doodmoe ligt daar. De verliezer van de Tour de France 1989. En Greg LeMond, de Amerikaan, die wordt omstuurd door fotografen. Want als ik het goed zeg, dan wint hij hem met 8 seconden verschil.
0: En dat had Leo heel goed uitgerekend. Niets minder dan een sensatie. De toerdag die iedere liefhebber die er toen iets van meekreeg tot op de dag van vandaag heeft onthouden. Sensationeel was ook de opkomst van de Britse band Soul to Soul met hun grote klapper van die zomer, Back to Life.

0: op een heuveltje. Nou, best wel een flinke heuvel. Met een mega scherm waar ze dan net buiten het centercourt met z'n allen naar de wedstrijd kijken. Nou, dat was vroeger dus met Tim Henman, de Henman Hill. Ja. Later met Andy Murray, Murray Mountain. Ja, hoe moet het dan nu heten met Arthur Ferry? Komen we zo op terug bij Mark.
1: De presentatie van André van Duin in 1985 vraagt Jeroen Smits aan.
0: Ja, één keer was het maar zo, André van Duin. Maar velen hebben dat onthouden en willen dat nog eens terug horen. Gaan we regelen voor morgen.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, Clemens Peters.
3: Nieuwe geitenbedrijven mogen over een paar jaar niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op bijvoorbeeld een longontsteking. Vanwege de hitte worden in Frankrijk crisiscentra geopend voor ouderen. Ze kunnen daar terecht voor verkoeling. En ook worden de airco's verspreid onder ziekenhuizen. Vanaf morgen geldt in een deel van Frankrijk code rood vanwege extreem hoge temperaturen. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Dat zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur. De titel minister van Staat is een eretitel. Maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. En ook die zijn meegenomen.
0: De files, Helene de Geest.
4: Ja, het is heel erg druk op de weg, dat is logisch, want er vertrekt veel vakantieverkeer en er wordt op heel veel plaatsen aan de weg gewerkt. Op dit moment heel veel vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, ruim een half uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoetewoude Rijndijk is de vertraging een uur. Dat komt door een autobrand, de linkerrijstrook is daar dicht. Ook op de A4 verderop, voor knooppunt Benelux, sta je ook nog ongeveer 3 kwartier in de file vanaf Den Haag-Zuid. Verder zijn er wat ongelukken gebeurd, zoals op de A67 Venlo-Eindhoven. Die weg is ook helemaal dicht nu bij Geldrop. Je kunt het best omrijden via Roermond over de A73 en de A2. En ook de A6 is dicht van Lelystad naar Emmeloord, want er zijn technische problemen bij de ketelbrug.

Soul to Soul dus met Back to Life. Grabbelen nog even voor morgen. Ja, je had je aandacht bij iets heel anders. Hè? Je was op zoek naar die naam voor Arthur Ferry. En die heuvel op Wimbledon. Dat is overigens voor wie daar nog nooit geweest is. Als er een Engelsman heel erg goed is in tennis en je kan niet op het centercourt, dan komen heel veel mensen op het terrein daar bij Wimbledon kijken met z'n allen. Op

0: Hij maakte het Franse origineel Un peu d'amour et d'amitié in 1972. Daarna moest hij er even tussenuit. Uitgeput van een carrière die al in de jaren 40 was begonnen. En toen de energie terug was, toen maakte hij deze Engelse versie A Little Love and Understanding. Dat was Gilbert Bécaud. Mark, we hadden het over al die namen voor De Berg en Arthur Fury. Daar kom ik zo even op terug, want eerst even de belangrijke zaken. Set afgelopen.
1: Ja, het is afgelopen. Het werd een tiebreak. En daarin kreeg Arthur Fury een lesje. Hoe speel ik een tiebreak in de halve finale van een Grand Slam toernooi? Een foutloze tiebreak van Sascha Zverev, Alexander Zverev. Sascha Zverev is zijn Russische naam. Is van Russische komaf. Hij is natuurlijk een Duitser. Maar 7-0 maar liefst in het voordeel van Alexander Zverev in die tiebreak. Arthur Fury liep eigenlijk vanaf het eerste punt. Hij begon met serveren. Verloor het eerste punt. Ja, daarna ging het heel hard. 1-0, 2-0, 3-0. Nou ja, dus tot aan 7-0 kwam de jonge Brit er niet aan te pas. En dus is de eerste set gespeeld. En dat is natuurlijk wat wij heel vaak zeggen als tenniscommentatoren. Zo vaak dat ik echt helemaal moe word van mezelf. Maar ja, aan
0: het
1: einde van de set. Nee, de belangrijke punten. Henry, je kent het verhaal.
0: Ja,
1: en dan staan
0: points.
1: De grote jongens, die staan op. En ja, daar zijn ze weer. En daar was hij weer, Alexander Zverev. 7-0, dus in de tiebreak. Ja. Ik heb me trouwens, om nog even terug te komen op dat Murray Mountain Hammond Hill. Ik heb me een beetje makkelijk gemaakt. Ik ben even twee hokjes verder gegaan hier op de commentaarpositie op het Center Court. Daar zitten wat Britse collega's. Die heb ik gevraagd van, joh, hebben jullie al een equivalent, hè, een ander iets gevonden voor Hammond Hill, Murray Mountain? En zij kwamen tot Arthur's Seat.
0: Oh.
1: Dat allitereert dan wel niet. Daar hadden wij natuurlijk nooit aan gedacht. Maar Arthur's Seat is in Edinburgh, in Schotland, is dat een bekende heuvel. Er zijn heel veel heuvels. En Arthur's Seat is dan de grootste, een piek. Je kan hem bewandelen en dan heb je een schitterend uitzicht over Edinburgh, over de stad. En zo wordt het dus in de Britse media wordt dus dat aangegroemd. Dat dat een bestaande berg is, heuvel, hoe je wil. Is het Arthur's Seat.
0: Nou, misschien zou je dan zometeen nog even terug willen gaan naar die Engelse. Want dan hebben wij nog wat suggesties die je dan tegen aan kan houden. Want de NPO Luisterapp ontploft. Dat is het mooie. Wij vragen om dingen voor de Grabbelton, om je op te geven voor jouw eigen tourquiz, voor luisteraarsvragen. Maar hier komt tot nu toe het meeste op binnen. En dan zeggen bijvoorbeeld, los van elkaar, Ronald, Aris, iemand die zich Keulertje noemt, Bart, Niek en Nancy, allemaal Ferry's Field. Ik vond hem heel mooi, want op dat field staat dan dus die berg. Ik hoor je nog niet heel enthousiast. Misschien dan meer bij onze collega's van Teletext, want die luisteren ook. Leuk dat jullie luisteren, jongens. Blijven doen, sowieso. Die hebben de suggestie Ferry's Volcano.
1: Ah, ook een goeie.
0: Dat is
1: toch
0: ook mooi.
1: Een goeie. Ja. Moet hij wel gaan winnen misschien. En dan als die eruptie komt zometeen van euforie en hier op het Center Court, als hij wint, dan zou het zomaar inderdaad vandaag Ferry's Volcano kunnen worden. Ja,
0: Irene, heb jij er nog eentje? Ja. Je hebt even de hulp ingeroepen van
2: AI.
0: De moderne technieken. Dan hoef je niet meer na te
2: heel
0: denken.
2: Heel lang na zitten denken. Ja, en toen kwamen we op Ferry's Fell. Want Fell wordt in het noorden van Engeland, Schotland en Scandinavië gebruikt voor een soort bergachtige heuvel. Maar Ferry's Foothill kan ook. Dan heb je een soort lagere heuvel dat een beetje aan de voet van een berg is.
1: En ook mooi.
2: Zal ik er nog eentje doen?
0: Nou, eentje dan.
2: Met een A, dan kan je het doen Altitude Arthur, bijvoorbeeld.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: We gaan naar iemand die gewoon simpelweg Berg van zijn achternaam heet. Dat kan ook. Joris.
3: Dat kan natuurlijk ook. 1 minuut 30 voor de koplopers, 73 kilometer van de finish. En het peloton begint een beetje een vorm aan te nemen van laten we zomaar eens even gaan sprinten. En dat gaat ook gebeuren over 18 kilometer. Tussensprint, hè? Want de finish is dus nog wel even een stukje verder. 73 kilometer naar kolkend Bordeaux. 18 kilometer naar de tussensprint. Daar gaat het om de mannen van de groene trui. Maar in die strijd, dat heb ik u eerder verteld, is het natuurlijk niet super spannend. Pedersen, 168 punten bij elkaar gefietst in de eerste dagen van de Tour. Kanter 93, Germay 91, Philipsen 86. Poggi, daar is hij natuurlijk, 75. En Olaf Kooi, 1 sprint, 1 etappe gewonnen natuurlijk, heel effectief. 70 punten achter zijn naam. Hij doet doorgaans niet mee aan tussensprints. Dat puntenklassement kan de Nederlandse sprinter niet deren. Ik ben ook wel benieuwd vandaag naar een nieuw optreden van een andere Nederlander. En heb ik het niet over Arvid de Klein. Dat is eigenlijk de tweede Nederlandse sprinter op de startlijst van de Tour. Maar die is er niet meer bij, Arvid de Klein. Die is naar huis. Dat ging allemaal niet zo goed. Maar dan is er natuurlijk wel die Huub Arts, die in Po toch vierde was. Bevrijd als hij is van het juk van de aanwezigheid van een kopman als Arnaud Delis. Ook die is al naar huis en dat geeft Arts de ruimte. En die liet in Po zien zich ook aardig te kunnen positioneren en ook aardig over snelheid te beschikken. Gele truidrager zit intussen rustig in het peloton. Ze kijken om hem heen en ze zijn heel zuinig op Poggi, de mannen van UAE. En ze proberen hem nu ook een beetje voorin te houden. Daar waar de sprintersploegen zitten, waar Dylan van Baarle aan het werk is, waar Pascal Enkhoorn zijn rondjes meedraait en waar ze met z'n allen bezig zijn. Nu met opdracht 1. En die bestaat uit A en B. A, het verschil naar de koplopers zo klein mogelijk houden. En B, op naar de tussensprint. Sebastian.
4: Ja, ik hoorde je iets zeggen over tussensprint. Maar precies tijdens jouw bijdrage, Joris, laat het retour. Voor de mensen die dat niet weten, dat is dus het geluid dat ik op mijn oor krijg van de uitzending. Ons even in de steek. Maar volgens mij ben ik nu wel in de uitzending achter dat peloton waar Mathieu van der Poel langs de kant van de weg stond voor een plaspauze. Het peloton dat op dit moment even breed uit is. Die harmonica die zuigt als het ware weer even ineen. De snelheid zakt ook richting de 40 kilometer per uur. Waar we 1,5 minuut geleden toch gewoon 3,54 kilometer per uur reden. Het beeld van de dag net zo als dat ook die lange rechte weg door die landen. Dat bos, het beeld van de middag tot nu toe is, duurt niet zo heel erg lang meer. Kilometer of 6. Dan zouden we zo'n beetje bij het dorpje Origne moeten zijn. En dat is dan het laatste dorp in die landen. In dat enorme kunstmatig aangelegde bos. Het grootste bos trouwens. Kunstmatig aangelegde bos moet ik zeggen. Van West-Europa. En dan hebben we de passage hier ook weer achter de rug. Peloton schiet nu weer eventjes in gang. De net bolden het even. Ook breed uit. Altijd een gevaarlijk moment. Zorgen dat renners elkaar niet raken. Dat niemand even het achterwiel van de voorganger aan. Komt trouwens weer een bocht aan. Naar links zien we op het bord van de organisatie. En nog even meegeven trouwens dat Florian Lipovic de net kreeg af te rekenen met materiaalproblemen. Maar heel makkelijk kwam de Duitser vorig jaar derde in het eindklassement. Staat zevende op dit moment in het algemeen klassement. Heel makkelijk kwam hij weer terug in dat peloton. Dat nu in de remmen gaat voor die bocht naar links. Wat renners die hier gaan terugkeren achteraan. Ook nog even meekijken naar de windrichting, die komt hier schuin van achteren. Schuin van achteren. Nou, echt voor nervositeit zorgt het niet. Want we rijden dus nog altijd in die bosrijke omgeving. Wel op een hele klamme, vies warme dag. 36 graden in de Gironde.
5: Van 2 tot 6.
6: Radio Tour de France.
5: En maintenant de la musique.

0: Zij komen optreden in het Tourcafé op de slotdag Les Hollandaises. Dat was Zazie.
1: Tourquiz.
0: En sommige quizzen gaan echt over de koers, over een specifieke renner of een bepaald tourjaar. En sommige quizzen gaan over, laten we zeggen, de bredere periferiek van de Tour de France. Zo was daar gisteren een quiz over de Amazing Stroopwafels. En vandaag speelt Mats Gerritsen een quiz over de stemmen van Radio Tour de France. Mats, goedemiddag.
2: Jij ook, goedemiddag.
0: En je moeder zit erbij, hè? Joke, ook goedemiddag.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoorden
3: ook
0: jullie allebei al even in het vorige uur. En toen vertelde je, Mats, dat jij blind bent. Ben je dat sinds je geboorte eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk wel. Sinds hij 7 maanden is. Dus hij heeft geen beelden.
0: Nee, dus je moet het echt met de radio doen. Nou ja, dat is op zichzelf geen straf. En wij vinden het hartstikke leuk dat je ook fan bent van Langs de Lijn en Radio Tour de France. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom vind je dat zo leuk?
2: De combinatie van allebei.
3: Sport en muziek, hè?
2: De combinatie van allebei.
0: Ja, nou dan kan je je lol op tijdens Radio Tour de France. Want er zit er lekker veel muziek in. En lekker veel zomerse muziek ook. En we gaan nu testen of jij al die stemmen een beetje uit elkaar kan houden. Je weet het, hè, we doen dat in 5 vragen. Dan beginnen we met een bergje van de 4e categorie. Alsof we de berg op gaan. En dan naar de 3e, de 2e, de 1e. En uiteindelijk de buitencategorie. En ik zal de prijzen erbij noemen. Want daar word je hartstikke blij van, denk ik. Als je dat alles bij elkaar straks krijgt. Je wint sowieso de Tourflit tas. En die gaan we hopelijk vullen met heel veel andere prijzen. Zet hem op. En Joke, als je een beetje wil helpen, dan heb ik mijn oren af en toe even dicht.
3: Is goed, maar ik denk dat Mats het eerder hoort dan ik.
0: Nou, daar gaan we. De eerste stem die we hier gaan laten horen is onze man op de motor. Al jaren zit hij achter op die motor met zijn microfoon, zijn papieren en zijn regenjas aan of uit. Luister even mee.
4: Oh, ik hang zo heerlijk op de motor. Ik ben helemaal het mannetje en ik word een beetje overmoedig. Er is natuurlijk helemaal geen ene sikkepit van waar.
0: Ja, dat is een van zijn favoriete woorden, sikkepit. Wie hoorden we hier?
2: Sebastian Timmerman.
0: Sebastian Timmerman is goed. We gaan de 3e categorie met jou over. Als wij dit horen, Mat, dan schakelen we naar de koers. Welke commentator krijg je dan dit jaar en sinds vorig jaar te horen? Los van Sebas.
2: Joris van den Berg.
0: Joris van den Berg is ook goed. Je hebt trouwens al binnen het keycord, de pen, de klapper en de strandbal. En we gaan nu over de 2e categorie. Dit jaar is Guilaine Plach de presentator van de laatste 2 uur van Radio Tour de France. Maar als het goed is, dan heb je de laatste jaren ook deze man gehoord. Tussen 4 en 6.
5: Goedemiddag, de strijd tegen de klok, tegen de secondes, tegen de bochten die zo hebben we eerder kunnen horen. Niet te veel moet aanvallen. Houdt Van der Poel het geel? Wie weet, het kan.
0: Wie is deze man die... Oh, je hebt het al gezegd. Ik hoef verder niet... Ja, Robert Meder is goed. Ik wilde nog zeggen die met pensioen is, maar die af en toe nog wel hoort bij je langs de lijn. De Bluetooth speaker is ook voor jou. Gaan we over de 1e categorie. We maken al jaren gebruik van analisten in Radio Tour de France. Oud-renners zijn dat vaak. En de kenners die hun licht laten schijnen over de koers. Hier is weer een fragment.
6: Ja, goed voorbereiden. Maar dat was allemaal teamwork, gelukkig. Er was nog wel een klein moment in die finale. Ondanks dat het een van de perfecte dagen is in onze carrière. Qua lead-out en qua sprint natuurlijk voor Marcel. Dat hij eventjes het wiel verloor. En dat we hem weer terug moesten krijgen door het peloton te manoeuvreren. Maar dit was wel echt een ultieme dag.
0: Wie hoorden we hier?
2: Tom Veles.
0: Tom Veles is ook goed. Nog 1 te gaan. Ga je ook over de buitencategorie? Hij zit nog steeds in onze voorspelronde. En had de afgelopen jaren zijn eigen muzikale rubriek. Het is een zanger, ook een musicalster en zeker een wielerliefhebber. Over wie heb ik het, Mats?
3: Mats?
2: Ja, dan moet je me... Nee, je moet deze redding niet...
0: Vorig jaar en bij de jaren daarvoor ook zong hij liedjes over wat er dan de afgelopen dag was gebeurd in de Tour de France.
2: Wie zijn
0: je?
3: Lucas.
2: Lucas Hamming.
0: Lucas Hamming is goed.
1: Lucas Hamming. On tour.
0: En dat betekent dat wij die Tourflitstas maximaal gaan vullen. Daar komt nog bij, los van de muts en de strandbal en al die andere dingen en de klapper... Het NOS Wielershirt 2026, maar bovenal natuurlijk. Mats Gerritsen, is de eeuwige roem voor jou in jouw specialiteit... de stemmen van Radio Tour de France.
2: Dat is mooi bedacht.
1: Jouw eigen tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Wij schakelen live over naar het goede antwoord op de vraag van de derde categorie. Joris van den Berg.
8: Goed gedaan, Mats. Ik ben trots op je, man. 1 minuut 6 voor die twee koplopers. Dat elastiekje dat blijft maar rekken en dan weer krimpen. Maar het barst niet en het breekt niet. En die Dillier die gaat maar door op kop van het peloton. Met Van Baarle en Eekhoorn aan zijn zijde. Dat zijn knechten van de sprinters die het zo moeten gaan laten zien. Daar aan de Garonne in Bordeaux. Als er nog water staat in de Garonne trouwens, gaan we zo meteen zien. Want ja, u kent het hè, de omstandigheden. 9 kilometer naar de tussensprint. Dat lijkt een sprint te gaan worden om de derde plaats. Want het ziet er naar uit dat Weisstroffer en Otruba, die Fransman en die Tsjech, dat wel gaan redden. Het peloton komt nu door het groene poortje als het ware. Dat zegt nog 10 kilometer naar de tussensprint. En de koplopers zijn dus bijna een kilometer verder. Die moeten er nu nog 9. Hebben een voorsprong van 1 minuut 8. En Sebastiaan, ze gaan nog steeds gestaag door. Die twee moedige kerels.
4: Zeker weten. En rijden op dit moment 54, 53 kilometer per uur. Heeft ook te maken met de rugwind. Wind schuin links van achter in het laatste deel van die landen. Dat bos wat we bijna uit zijn. Mathieu van der Poel net teruggekeerd achter in het peloton na een plaspauze. Het is nog niet echt zijn Tour de France geweest. Hij heeft nog niet echt zijn stempel kunnen drukken in die eerste Tourweek. Wellicht dat hij straks wel goed werk kan doen natuurlijk voor Jasper Philipsen. Matteo Jurgensen stond net langs de kant. Hij stond daar te plassen. Terwijl bij het uitrijden zo'n beetje van de landen daar vooral druk bevoorraad ook wordt door Mikko Kwiatkowski. De Pool die onder andere Tijmen Arendsman dadelijk gaat voorzien van nieuwe bidons. Nou, het bos zijn we uit. Die hebben we weer gehad voor deze editie. Dadelijk wordt het wat meer draaien en keren in de laatste 64 kilometer van deze etappe. Maar eerst dus, zoals Joris al zei, op weg naar de tussensprint.

0: Peter Allen, I go to Rio. Het is bijna 4 uur. Tom Velen zit hier al. Nou, Tom, dan pak ik er nog even een luisteraarsvraag bij. Van André Nijboer. Die zegt, beste mensen van Radio Tour, ik rijd wel eens een lekker band en bepaal zelf wanneer ik de buitenband dan wissel. Hoe is het bij de Tour? Worden de bandjes na elke rit gewisseld? Hoe gaat men hiermee om?
1: Nee, die bandjes worden niet elke rit gewisseld. Wel slijt je 2 banden tegen 1 voorband. 2 achterbanden tegen 1 voorband. En die banden die worden gewisseld mochten de renners lek rijden of mochten ze zien aan de slijtage dat ze echt wel dunner worden.
0: Maar daar wordt natuurlijk wel goed naar gekeken iedere dag.
1: Er wordt exact zeker naar gekeken. Want je wil niet hebben dat je onderweg erbij komt te staan. Al rijden de jongens die rijden met latex in de banden in plaats van dus een vloeibaar goedje. In plaats van een binnenbandje. En ja, zijn ze snel gewisseld, maar dat... Ja, dat gaan ze, dat risico, laat ik het zo zeggen, gaan ze absoluut niet aan.
0: Duidelijk. Tom en Guilaine zo hier. Veel plezier.
2: Ster. Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Soedal, de bouw verslindt.
5: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
15: NPO Radio 1, 4 uur.
16: Helene Plag.
17: Goedemiddag, het is dus aan de rappe mannen vandaag die tot nu toe niet al te veel haast hebben. Maar reken maar dat dat gaat veranderen. Want met nog iets minder dan 60 kilometer te gaan is het straks in Bordeaux dus sprinten geblazen. Eerst nu het NOS-journaal met Clemens Peters.
18: Veel van de keuzes die zijn gemaakt in coronatijd waren onvermijdelijk. Dat zei voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire commissie. In eerdere verhoren kwam naar voren dat veel getuigen het idee hadden dat de zorg steeds voorrang kreeg en de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen te weinig werden meegenomen. Politiek verslaggever Lars Geerts, wat zei de jongen daarover?
19: Nou, de jongen spreekt dat eigenlijk tegen. Hij zei dat vanaf het allereerste moment de maatschappelijke impact van alles wat er gedaan moest worden om het virus onder controle te krijgen meespeelde in het kabinet. Maar dat uiteindelijk toch de strategie was om zoveel mogelijk kwetsbaren te beschermen en de overbelasting van de zorg tegen te gaan. En ja, dan waren de keuzes die het kabinet maakte op dat moment wat hem betreft inderdaad onvermijdelijk.
20: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden, tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niet te min te nemen. En eigenlijk alle maatregelen die effectief waren tegen het virus waren natuurlijk ondermijnend voor het samenleven. Minder contact was goed om het virus te bestrijden, maar beroerd natuurlijk om een samenleving in de benen te houden. Dus ja, daar stond ook echt, dat stond ook echt op gespannen voet. En die spanning die hebben we ja, ieder overleg, iedere dag opnieuw in ons lijf gevoeld.
19: De jongen zegt achteraf dat je kunt discussiëren over of je een bepaalde maatregel in meer of mindere mate had moeten nemen op dat moment. Maar dat er maatregelen moesten worden genomen en dat die maatschappelijke impact zouden hebben, ja, dat was wat hem betreft dus onvermijdelijk.
18: Ja, maar dat er toch ook getuigen geweest zijn die grote vraagtekens hebben gezet bij die strategie, staat de jongen er toch nog steeds achter.
19: Ja, die strategie was dus inderdaad de kwetsbaren beschermen en de overbelasting van de zorg te voorkomen. Veel mensen die langskwamen bij de commissie, die zeiden, ja, maar we hebben toch het idee dat er te weinig gekeken werd naar bijvoorbeeld de eenzaamheid onder jongeren of hoe ondernemers leden onder de maatregelen die werden genomen. En de jongen zegt daarop, ja, maar wat was dan het alternatief geweest?
20: Stelt u zich eens voor dat wij hadden gezegd in die crisis, als kabinet hadden gezegd in die crisis, weet je, wij zijn al een tijdje bezig geweest met het voorkomen van het overbelasten van de zorg. Gaan we niet meer doen. We just let it go. Want we zien wat het voor mentale gevolgen heeft in de samenleving. Stel dat we dat hadden gedaan, die afweging. Ik denk dat de Kamer ons en terecht had teruggefloten. En ik denk dat u dan een hele andere vraag op dit moment aan mij had gesteld.
19: Oftewel, de jongen legde het grote dilemma nog steeds op tafel. U kunt wel willen dat de maatregelen minder maatschappelijke impact hadden gehad of dat we verzachtende maatregelen hadden genomen. Maar dan was de consequentie daarvan geweest dat je de zorg had overbelast en wellicht meer zieken en ook meer sterfte had gehad.
18: Politiek verslaggever Lars Geerts, dankjewel. Nieuwe geitenbedrijven mogen over een paar jaar niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten ze het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. En het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten dan een vignet aanschaffen voor de snelwegen en de N-wegen. Op jaarbasis gaat dat vignet maximaal €125 kosten. Frankrijk neemt maatregelen nu het opnieuw heel erg warm wordt in het land. Dat is bekendgemaakt op de persconferentie van de Franse Meteorologische Dienst en het ministerie van Gezondheid. Code rood geldt voor 24 departementen in het land, vertelt correspondent Eline Huisman in Parijs.
21: Dat betekent dat ook voor gezonde personen de temperaturen levensgevaarlijk zijn. Dus dan wordt aangeraden om 2 of 3 uur per dag te koelen, niet te veel buiten te komen overdag. Ik hoorde ook zojuist dat 30.000 airconditionings zijn besteld voor ziekenhuizen om te zorgen dat daar mensen in ieder geval gekoeld terecht kunnen. En bibliotheken, gemeentehuizen, sportzalen en musea gaan langer open, soms parken ook, om te zorgen dat er afkoelruimte is.
18: In de steden is men druk bezig met de voorbereidingen op de hittegolf.
21: Wie in de stad woont en de stad uit kan, gaat de stad uit, zeker in Parijs, want de hitte blijft hier in de stad heel lang hangen. Je ziet een run op ventilatoren. Wat je ook ziet is dat mensen wat meer gericht zijn op het kopen van airconditioning. Dat is hier niet zo gebruikelijk, maar dat begint nu echt te veranderen. En je ziet dat voor 14 juli, volgende week, de nationale feestdag, veel vuurwerkshows ook zijn afgelast vanwege de hitte.
18: Door die hitte kampt Frankrijk ook met droogte. En dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel. Maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. Met de benoeming van de Graaf, Remkes en Timmermans telt Nederland 9 nog levende ministers van Staat. Het weer zonnig en droog bij 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden.
17: Dankjewel. Gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Weer druk, geloof ik, hè, Helene de Geest?
0: Ja, het is weer druk, inderdaad. Bijna 700 kilometer file staat er. Dat is deels te wijten aan vakantieverkeer, maar er zijn ook heel veel wegwerkzaamheden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat een hele lange file, omdat er een auto in brand stond bij Zoeterwoude Rijndijk. Die auto is weg, maar vanaf Hoofddorp heb je nog wel ongeveer 3 kwartier extra reistijd. Op de A6 Lelystad-Emmeloord zijn problemen met de ketelbrug. Daardoor is de weg daar helemaal dicht. Het kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en Zevenaar, een half uur vertraging door een ongeluk. Het is heel erg druk op de A44 Amsterdam-Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar, ruim een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de problemen op de A4. En op de A67 Venlo-Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Geldrop. Daar is de weg ook helemaal dicht. Je kunt omrijden over de A73 en de A2. Dat is via Maasbracht. Ster.
1: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jacobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/rondevanfrank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
26: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
27: Kijk, het is de last minute super sale bij Price Vrij Vakanties.
26: Dus?
27: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
26: Ah, met superkorting.
27: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
26: Price Vrij Vakanties.
28: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
26: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
28: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
17: Helene Plak. Je kunt er zo heerlijk romantisch wandelen op de promenade langs de Garonne in Bordeaux. Maar nu even niet, want het wordt loeren, jagen en op het goede moment toeslaan in de sprint aan het eind van de middag. Chaos gegarandeerd. Maar zover is het nog niet, hè, Joris?
29: Nee, maar romantische gevoelens die zie je vooraan niet, hoor, bij Otruba en Weisstroffer. Die twee liggen nog voorop, 36 seconden op het peloton dat heel erg op gang gekomen is door de tussensprint van zojuist. Daar kwamen die twee als eerste over de streep. En daar was het vervolgens Pedersen, Girmay, Kanter, Philipsen.
17: En op Wimbledon de halve finale bij de mannen tussen Zverev en Ferry. Mark Brasser.
30: Ja, het centercourt is een beetje stilgevallen, want het gaat niet goed met Arthur Ferry. 5-2 staat hij al achter in de tweede set. Het gaat onwaarschijnlijk snel. Hij krijgt tik na tik van Sascha Zverev, Alexander Zverev, die zijn niveau omhoog heeft weten te tillen. En Ferry doet dat niet. 5-2 dus voor de Duitser, die nu serveert voor een 2-0 voorsprong in sets.
17: Minder dan 50 kilometer te gaan nog tot Bordeaux.

0: En dan denk je, hij is bijna klaar, dan op, dan gaan ze nog een keertje. Maar het was wel een enorme hit in 1983. Kom al, Sava van The Shorts. Mark, hoe gaat het met Ferry?
1: Ja, niet zo goed. Hij heeft de tweede set verloren met 6-2. En van de bravoure en de overtuiging waar hij eigenlijk mee aan de wedstrijd begon, ja, is niet zo heel veel meer over. Hij heeft ook wel een paar keer het aan de stok gehad, of in ieder geval in discussie geweest met de umpire. Daarmee heeft hij zichzelf volgens mij ook wel een beetje uit de wedstrijd gehaald. Het was een hele snelle set, deze tweede set. Hij kwam nog wel 1-0 voor, omdat hij zelf serveerde, Arthur Ferry. Maar bij 1-1 verloor hij zijn service op love. Toen kwam er een service game van Sascha Zverev overheen, ook op love. Die ging naar 3-1. En toen brak hij hem vervolgens nog een keer. Werd het 4-1 in het voordeel van Alexander Zverev. Nou, 5-1, 5-2, 6-2. Ja, en dus is Arthur Ferry nu even van de baan, even de catacombe. En ook Alexander Zverev even weg geweest. Misschien voor een plaspauze. Maar Ferry heeft toch echt wel iets om over na te denken. Want ja, het is onbegonnen werk eigenlijk in die tweede set. Hij krijgt ze om zijn oren. Het is Alexander Zverev die natuurlijk de wapens heeft. En dat weten we. Die natuurlijk een geweldige service heeft. Nou, een van de beste backhands uit het circuit. En ja, die voorhand van hem, Jesper de Jong, hebben we er onlangs nog over gehoord in de vierde ronde. Na de vierde ronde op Roland Garros, dat Jesper de Jong van Alexander Zverev verloor. Hij zei ja, als die Duitser als Zverev dan ook nog gaat maaien met die voorhand. Hij zegt ja, dan is er helemaal meer geen houden aan. Ja, dat hebben we in deze partij ook wel in de eerste set, maar zeker in die tweede set ook wel gezien. Dat hij inderdaad ook vreselijk staat uit te delen bij vlagen met die voorhand. Heel veel tempo maakt, hele mooie scores maakt met die voorhand. Ja, en dat zijn allemaal wapens. De service, de backhand, die geweldige voorhand. Ja, die Arthur Ferry niet heeft. En dan wordt het wel heel moeilijk. Want dan moet je natuurlijk je tegenstander in de rally proberen te verschalken. Door hem over die baan heen te sturen. Maar ja, als je niet in de rally komt, omdat het initiatief bij je tegenstander ligt. Ja, dan wordt het een heel erg moeilijk verhaal. Dat zien ze hier in het centercourt. En dat zien ze. Ik ben nog even terug geweest, Guilaine, naar de collega's. Met de
0: over
1: opties
0: die
1: allemaal. Ja, die allemaal. Weet je, we zullen het niet Arthurs. We zullen Arthurs afgang. Dat is natuurlijk helemaal. Dat is, als hij dit verliest, is dat natuurlijk helemaal geen afgang. Dus dat doen we niet. Maar ze vonden toch wel Ferry's Field. Dat vonden ze toch wel. En dat was volgens mij degene die het meest ingestuurd was. Hè, door
0: de
1: mensen. Dat Ferry's Field hier bij de Britse collega's in ieder geval op veel positieve thumbs up. Dus misschien moeten we het daarbij houden.
0: Leuk toch? Dat wij als Nederlanders dan die Britten notabene over zeker Wimbledon nog een beetje kunnen inspireren.
1: Zeker.
0: Mooi. Nou, kijk of dat Ferry ook inspireert tot een betere derde set die daar gespeeld gaat worden, dus op Wimbledon. Ja, Joris, af en toe heb ik een beetje zo'n avondvierdaagse gevoel met al die bevoorradingstasjes die dan klaarpakken.
2: En dan van die komkommerschijfjes in een plastic zakje. Ja, zo ging dat vroeger. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo gaat. Dus ben ik al een tijdje geleden mee gestopt met het lopen van de avondvierdaagse. 56 seconden. Ik denk dat we binnen een uur echt wel binnen zijn. Hè? 4:50 zijn we binnen, hoor. Want ze vliegen natuurlijk naar Bordeaux. Ze willen naar de airco, die mannen. En ik geef ze geen ongelijk. Het peloton nog altijd onder leiding van die twee in donkerblauw gehulde ploegen van Soudal Quickstep en Alpecin. De ploegen van Merlier en Philipsen, de Belgen, die hier die Nederlander nou een lesje willen leren. Die Olaf Kooi. En die zit daar rustig wat verder achter met zijn ploeggenoten. Hij zit daar wel op het vinkentouw, hoor. Olaf Kooi met Geremay ook niet ver in de buurt. Kooi deed dus niet mee aan die tussensprint. Het was wel indrukwekkend om te zien hoe Mats Pedersen dat deed. De Astana-ploeg, XDS Astana heet die formatie, kwam kanter brengen. De Duitser die goed aan de Tour begonnen is. En ze leken hem goed te gaan afvuren. Maar op het moment dat dat zo'n beetje moest gaan gebeuren, kwam Mats Pedersen dat groene gevaarte al voorbij. En met een paar pedaalslagen raasde hij naar de finish om daar de derde plaats te pakken in de tussensprint. Weistroffer won de tussensprint met zijn vluchtmaat Otruba op het wiel. Dat was de tweede tussensprint deze Tour die door Weistroffer gewonnen is. Mm-hmm. In een kopgroep natuurlijk. Er is pas één tussensprint geweest in deze Tour die naar het peloton ging. Waarin de sprinters echt gingen strijden met elkaar om de overwinning bij die bonus voor het puntenklassement. Dat was rit 4. Geremay was toen de snelste. En daarnaast altijd koplopers, aanvallers en gedoe. Twee keer Weistroffer dus al. En Mats Pedersen werd derde bij de tussensprint voor Geremay en Kanter. En die staan nu met z'n tweeën, Geremay en Kanter, gedeeld op de tweede plaats in het puntenklassement. Pedersen heeft nu 184. Geremay en Kanter allebei 105. Philipsen was vierde in het peloton en zesde in de uitslag bij de tussensprint. En u hoort allemaal enthousiasme. Dat betekent dat de koplopers weer eens een heel mooi en pittoresk bochtje doorgaan. Er zit toch wat bochten nu in de weg. Dat is goed nieuws voor Sebastian Timmerman, die we zo gaan horen natuurlijk. Laten we maar naar hem gaan luisteren met de conclusie. 52 seconden voor de koplopers. 41 kilometer nog. Sebas.
3: Ja, ze mogen nog steeds even hopen. Alhoewel, ja, ze hebben weer naar die tussensprint iets meer gekregen. Ik zag wel twee blije fans. Toeval of niet voor Jacob Otruba. Langs de kant van de weg staan. Een 20 minuten geleden, denk ik ongeveer. Toen we in de uitlopers reden van de landen. Die zijn we nu echt wel uit. Het is een lastig deel van het parcours nu. Nou, die fans stonden daar te genieten natuurlijk. Omdat hun held, wellicht is het familie, wie zal het zeggen. In ieder geval dus vandaag in het duo vooraan rijdt. Terwijl we op dit moment de Garonne overgaan. Die beroemde rivier waar Bordeaux in ligt. Nou, een flinke bruin water zie ik hier van bovenaf over deze brug. Ik zou er niet graag een duik innemen op dit moment. Wel een persoon die dat aan het doen is met een surfplank daar ook bij. Maar een heel lastige fase van het parcours. Het is nu draaien en keren. Continu van dorpje naar dorpje. Ik denk dat dit dan Cadillac zou moeten zijn, waar de wijn heel beroemd van is. Een zeer gerenommeerde wijn, die Cadillac wijn. En iedere keer zijn het gevaarlijke bochten, rotondes waarvan het middengedeelte, zeg maar, het ronde middengedeelte vaak alleen maar betegeld is met wat stenen. Ja, hier dan een rotonde waar wel ook gewoon duidelijk dat middengedeelte waar een boom is geplant, waardoor dat duidelijk is. Maar ik zag toch al wat renners daar wat keren over die middenstukken moeten springen, wat dan gelukkig allemaal net goed gaat. Michael Matthews ook teruggekeerd in het peloton na een plaspauze, terwijl Bras Afonso, de kleine klimmer uit Frankrijk, is teruggekeerd naar een lekke band. Wat heet, het was niet één lekke band, het waren er twee. Hoe krijg je het voor elkaar? Zowel een lekke voor- als een lekke achterband daarnet bij die Fransman. Zo rijden we op 40,5 kilometer van het einde. Zijn we inderdaad binnen een uur wel binnen. En dat is toch wel erg fijn. Want we moeten nog anderhalf uur rijden vanavond naar ons hotel. Ja, en Kevin wil toch op tijd binnen zijn voor de wedstrijd Spanje tegen België vanavond.
0: Zie je, ook dat is de reden waarom ze zo hard gaan. Tom Velers, ik dacht het al. Wat is het nou? Zit het peloton gewoon dicht bovenop? Maar dat is het niet.
4: Ja, er zitten toch echt hier in de Tour de France, ondanks de ronde in Frankrijk, behoorlijk wat Spanjaarden en Belgen natuurlijk die hier rondrijden.
0: Ja.
4: Dus, zijn nu al misschien al met elkaar aan het babbelen en aan het duelleren. Wie gaat er vanavond mee aan de haal?
0: Wat extra inspiratie zou kunnen geven vandaag. Jij bent onze analist van vandaag. Wat heb je vaker gedaan in Bordeaux? Wijnproeven of finishen? Niet zeggen, allebei nog nooit.
4: Nee, die moet ik wel bekennen. Ja? Ja, die moet ik wel bekennen. Ja, finishen nog nooit, helaas. En het wijnproeven, nee, doe mij maar een biertje, Guylaine.
0: Toch wel. Hebben ze daar waarschijnlijk ook wel.
4: Ja, die zullen ze vast ook hebben.
0: Zegt de ploegen van Merlier en van Philipsen, die zien we vooraan.
4: Ja.
0: Vooralsnog. Ja. En Kooi die denkt, ik wacht mijn beurt wel even af.
4: Ja, en juist daar schuilt ook wel iets, vind ik dan. Als ik daar naar kijk. Kijk, je ziet het team van Philipsen, die zitten natuurlijk op kop. Die jagen echt op de twee man. Gelukkig twee man. Wat makkelijk binnen schot te houden is. En ook een team natuurlijk voor Merlier. Maar die mannen zitten er vrij kort achter. Het kan natuurlijk een tactiek zijn om uit de problemen te blijven. Maar toch, door zo'n dag, het is vandaag toch 175 kilometer, zuigt dat een beetje energie, omdat je niet echt in dat bolletje zit. Wat een hele goede keuze denk ik voor veel sprinters zou zijn, om juist iets verder te gaan zitten. Dan zit je iets meer in het gedrang. Voor een sprinter maakt het overigens eigenlijk niet uit.
0: Maar dat is nu nog niet?
4: Nee, dat is nu eigenlijk nog niet. En dat spaart zoveel extra energie.
0: Wat zijn de percentages als je kijkt?
4: Ja, de percentage, als je zeg maar de tweede, derde, vierde in één lijn, zit je op 30% ongeveer, om en nabij. Maar het kan tot 60-70% schelen. Als jij gewoon in het bolletje in het peloton zit, hoe makkelijk jij mee kunt cruisen.
0: En daar zit Kooi nu zo ongeveer.
4: Nou, Kooi zit aanzienlijk verder naar achter. Weliswaar omringd door teamgenoten. En geen stress. Niks aan de hand. En die aanloop naar de finale, bespaart hij daar best wel wat krachten om het in de finale te kunnen benutten.
5: Beluister ook de NOS Tour Podcast.

0: Ja, bubblegum pop noemen we dit, hè. Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Tom Velers, echt overal wordt over nagedacht, hè. Zelfs het knoopje in die tas. We zaten nog het avondvierdaagse nog even te herbeleven.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En we zagen net ook een hengsel in de hand van de begeleider blijven. En de tas werd meegenomen.
1: Ja, nou, de tas... Andersom was die, inderdaad, dit keer. Dus het is normaal natuurlijk key dat je die tasjes aanpakt met bidons. Ze hebben ook extra punten natuurlijk waar ze water en dergelijke aan kunnen pakken nu. En in die voedingstasje zit een knoop, inderdaad, waar de renners dan met hun hand, als ze met hoge snelheid die tasjes pakken, achterblijven en hangen. En dat je ook op een redelijke hoogte die tas naast je lichaam kunt hangen, in plaats van dat je hem over je
0: Kont komt te hangen.
1: Inderdaad.
0: Dat is weer net niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Ja, en als je misgrijpt, als je maar om je nek kan hangen. Dat is het belangrijkste. Olaf Kooi, dat is natuurlijk één van de kanshebbers vandaag. Sterker nog, degene waar jij ook... Van denkt dat hij gaat winnen. Ja. Vandaag zou hij dan zijn tweede ritzege in de Tour kunnen pakken. Han Kok zocht hem op vanochtend.
2: Pas je nou uit elkaar van de moraal?
3: Nou, het is wel fijn rondfietsen met zo'n ritzege op zak. Ja.
2: Wat doet dat nou met je?
3: Ja, dat geeft nog wel wat extra vertrouwen natuurlijk. Extra bevestiging om gelijk de eerste sprint te winnen. Ja.
2: Rust ook volgens mij in je kop.
3: Ook dat. En dat kan vandaag hopelijk wel helpen.
2: Ja, de ploeg, Holen is een beetje ziek, hè, hoorde ik. Gaan we die zien straks?
3: Ja, hij voelt zich vandaag wel weer beter. Maar het is wel even aankijken hoe hij zich voelt na gisteren. Waar hij echt wel heeft afgezien. Dus of het met Daan of zonder Daan wordt, dat weten we nog niet. Maar,
2: wordt het zonder Daan lastig?
3: Wel lastiger, ja. Het is wel een belangrijke pion natuurlijk in die sprintvoorbereiding. Dus die kunnen we altijd goed gebruiken. Maar anders samen met Kees denk ik dat we ook ver kunnen komen.
2: Als je dat traject ziet, hè, van die laatste kilometer, het loopt een hele flauwe bocht naar rechts. Noem jij dat nou een bocht of noem jij dat rechtdoor?
3: Ja, het is niet echt een bocht, maar het buigt inderdaad licht naar rechts. Er zijn al meerdere finishes geweest hier op die aankomst. En, dat maakt het vooral voor mij gewoon de lange laatste 4 kilometer rechtdoor maakt het niet per se makkelijker.
2: Want?
3: Ja, ik bedoel, in de eerste sprint zat ik op 1 kilometer gaan in positie. En door die bochten kan ik daar dan ook makkelijker die positie houden. En ik denk dat het hier eigenlijk tot het laatste moment schuiven blijft.
2: Dus wat voor strijdplan hoort daar dan bij?
3: Eigenlijk samen met Kees proberen gewoon die positie van voren te handhaven. En eigenlijk echt richting die laatste paar 100 meter zorgen dat ik echt goed genoeg van voren zit.
2: En dan aan de rechterkant sprinten, is dat ook belangrijk?
3: Dat is wel de snelste weg, dus idealiter wel.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: 15 maanden gratis voor starters.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 16:30. Het nieuws krijgt u van Clemens Peters.
5: Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn 150 graven beklad met rode verf. Er staan verwijzingen naar de oorlog in Rusland, van Rusland in Oekraïne, en ook naar de islam. De stichting die de begraafplaats beheert noemt de bekladding vreselijk en pijnlijk. Nieuwe geitenbedrijven mogen over een paar jaar niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnormen vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij sneller ziek worden. En voor het eerst in 15 jaar doet BMX'er Niek Kimman niet mee aan het WK. Hij is niet op tijd hersteld van een gebroken sleutelbeen. Het WK is volgende week in Australië en Kimman won die wereldkampioenschappen 2 keer.
4: Dankjewel Clemens. Roosmarijn, als ik hier naar buiten kijk, is het heerlijk zonnig. Is dat overal in Nederland nu zo?
6: Dat is niet overal zo. In het zuiden zijn er wat sluierwolken. Dus zie je af en toe een beetje van die witte vegen aan de lucht. En in het noordoosten van het land zijn wat stapelwolken ontstaan. Dat zijn meer die kleine witte wolkenplukjes aan de lucht. Maar in de andere regio's is het inderdaad een strak blauwe lucht, zoals hier in Hilversum. Temperatuur is in het zuiden van het land boven de 30 graden uitgekomen. Opnieuw weer een tropische dag. En de komende dagen zit er nog meer warmte aan te komen. Morgenochtend misschien een beetje een valse start, want in het noorden van het land kan er dan best wat bewolking voorkomen. Kan het zelfs een beetje mistig zijn. Wel echt voor de vroege vogels, want ik verwacht dat het in de ochtend al vrij snel weer gaat oplossen. En morgenmiddag is het dan uiteindelijk overal zonnig. Wat warmer dan vandaag, 32 graden in het zuiden. En als je wil afkoelen, dan zit je het best op de Waddeneilanden of helemaal in het noorden van het land. Daar is het zo'n 22 tot 24 graden. Zondag. De hele dag zonnig, dan nog een graadje warmer in het zuiden, 33, 34 graden. En ook na het weekend nog die tropische temperaturen. Maar vooral in het zuiden van het land. In het noorden blijft de wind vanaf zee waaien en daar zal het telkens een paar graden koeler zijn. Pas aan het eind van volgende week misschien een paar onweersbuien en een omslag naar koeler weer. Maar tot die tijd is het dus zonnig en heet.
4: Kijk eens aan, dankjewel. Airco's aan als je in de file staat, Helene.
7: Ja, dat sowieso inderdaad. En er staan er nogal wat, 120 stuks in totaal. En in totaal ook zo'n 600 kilometer file. Maar het lijkt wel op dat de files nu wel ietsje korter aan het worden zijn. Op de A12 heel veel vertraging. Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. Bijna een uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. Bij Rotterdam op de A16, Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Ruim 20 minuten vertraging door een auto met pech. Staat bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux ook nog een bus met pech. Door grote problemen eerder op de middag op de A4 is het heel erg druk geworden op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar 25 minuten vertraging. En in het zuiden staat de langste file nu op de A67 Eindhoven-Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Zomeren 35 minuten oponthoud.
8: Ster.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
14: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
13: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
13: Ga naar datacation.nl.
15: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razend snel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
12: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
8: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Echt hoogte hoeven ze niet te maken deze etappe van vandaag. Snelheid des te meer. Joris, hoe is het met het olijke duo?
22: Ja, olijk, dat hebben ze, olijke, vrolijke vrienden, hè? Met z'n tweeën op kop. 28 seconden, 25 kilometer nog. En er was net wat hoogte in de etappe. Er was een klimmetje van vierde categorie. En jongens, wat hebben ze erom gesprint? Daar lag één miserabel rottig puntje voor het bergklassement klaar. En die Otruba die wilde echt volle bak daarvoor gaan, terwijl die Weistroffer, zijn vluchtgenoot, al op snelheid lag. Maar Otruba, zelfs dat was er niet gegund. De Cagarural-ploeg, de ploeg van Alex Molenaar, die een tijdje de bollentrui droeg en inmiddels met een sleutelbeenbreuk naar huis is. Nee hoor, het werd Weistroffer. Die pakte het bergpuntje, want dat is te veel vraat op dat gebied. Die wil natuurlijk ook nog de strijdlust hebben vandaag. Maar ik vraag me af of hij die wel gaat krijgen. 25 kilometer nog. De twee komen onder die fel oranje boog van de 25 kilometer door. En dat gaat het peloton 23 seconden later ook doen. Dat ligt nu volledig op snelheid. Daar zit een lint met daarachter dat bolletje dat Tom net omschreef. En daar zoeven zij onder die boog door. Ja, het is 25 kilometer, 25 seconden. Het peloton jaagt op de twee. En het is alleen maar de vraag wanneer gaan ze terugpakken. Nu zien we ook de ploeg van Girmay voorop. Vaartmakend. En zo hebben we al de meeste ploegen van de grote sprinters in actie gezien in deze etappe naar Bordeaux. De eerste sprint, etappe 5 in Po. Dat liep niet helemaal normaal. Dat liep niet helemaal Senang. Daar zat een valpartijtje bij. En daar wist Kooi op schitterende wijze van te profiteren. Laat het nu in Bordeaux, die flauwe bocht naar rechts langs de Garonne, dan maar eens allemaal regulier verlopen. En dat gaat dan allemaal gebeuren over 23 kilometer.
4: Kijk eens aan. Dan naar het gast op Wimbledon. Heeft de Britse kroonprins zich een beetje weten te herpakken, Mark?
23: Nee, het is misschien een beetje te ver om te zeggen dat het uitgaat als een nachtkaars, het verhaal. Maar het geloof en het vertrouwen bij Arthur Ferry op een goede afloop is wel helemaal weg. Dat straalt hij eigenlijk in en niks meer uit. Hij is gebroken bij 2-2. Daar ging Zverev naar 3-2. Vervolgens kwam er een love game overheen van Alexander Zverev. En dus staat de Duitser met 4-2 voor zit. Ferry die serveert en nu weer 40-0 achter staat in zijn eigen service games. Ja, hij maakt heel weinig punten op dit moment. En het is Alexander Zverev die vrij makkelijk, ik moet zeggen, dat klinkt altijd makkelijk. Tennis is natuurlijk niet makkelijk en zeker niet de halve finale van een Grand Slam toernooi. Maar Zverev speelt gewoon goed, doet wat hij moet doen, maakt goed gebruik van de wapens die hij heeft. En zal zometeen, als hij nog één puntje pakt, naar 5-2 gaan. En dan gaat hij serveren voor een plaats in de finale. Dan heeft hij dus na finale plaats op Roland Garros, het toernooi dat hij won. Hè. Dit jaar voor het eerst heeft hij ook de finale plaats op Wimbledon. Heeft hij dan binnen en dan kan hij gaan afwachten wie zijn tegenstander wordt. Je zou dit misschien een heel chique volgerecht kunnen noemen van ja toch wel de partij waar de hele hier zitten de Britten natuurlijk op te wachten. Maar de hele tenniswereld zit te wachten op de clash die hierna gaat komen. De wedstrijd tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic, die andere halve finale. Arthur Ferry die knokt voor zijn laatste kans eigenlijk op het centercourt. Alhoewel knokken, maar ja, Zverev maakt nu een foutje. Krijgt hij een puntje in de schoot geworpen. En zo komt hij dan terug van 0-40 tot 30-40. Maar het is Alexander Zverev die leading is hier op het centercourt. En die naar alle waarschijnlijkheid de partij zal gaan winnen. NOS.

0: beetje van rust met de tourartiest van vandaag. Gilbert Bécaud met Je reviens te rechercher. Zoals kijken naar andere kanshebbers. We hadden natuurlijk al Olaf Kooi. Nou, we kunnen ook wel zeggen dat Tim Merlier natuurlijk een van de snelste sprinters is in het huidige peloton. Bij de sprint in Po werd Merlier verslagen door Olaf Kooi. Han Kooi sprak met hem daarover. Han Kok.
1: Tim, heb je nog iets positiefs weten te vinden uit de sprint van de week?
2: Zeker. Ik heb een aantal dingen meegepikt. En de overwinning zat er zeker nog in, ondanks dat ik van vrij ver kwam.
1: Noem eens wat dingen.
2: Ja, die analyse moeten jullie maken. Ik heb mijn analyse gemaakt.
1: Maar goed, het belangrijkste is dat je er een goed gevoel aan over gaat. Je bent wel van Leerbergen kwijt, hè? Hoe is dat?
2: Ja, dat is jammer. Dat is iemand, we voelen elkaar super goed aan. We hebben bijna geen woorden nodig om te weten wat ik wil of wat dat hij wil doen. Dus ja, het is een zeer jammerlijke zaak.
1: Is er vandaag nog iets speciaals? Die finish die loopt een beetje met een hele flauwe bocht. Moet je daar aan de rechterkant van de weg zitten of maakt dat niet uit? Hoe zie jij dat?
2: Goh, dat moet je allemaal op het moment zelf. Je kan 100 scenario's op tafel leggen, maar enkel eentje is de juiste.
0: Wat heerlijk cryptisch is dat omschreven. En wat dan de juiste is, dat gaan we natuurlijk straks zien. En ga ik zo meteen Tom met jou ook nog bespreken. Maar ik wil ook nog even luisteren naar Mathieu van der Poel. Want die hebben we eigenlijk relatief weinig gezien nog deze tour. Hoe voelt hij zich eigenlijk? Han vroeg het hem vanochtend.
2: Goed, ja.
1: Ik zie je zo weinig.
2: Ja, klopt. Maar ja, het is ook niet dat er zoveel voor mij te doen was geweest. Dus het had waarschijnlijk wel iets beter kunnen zijn, maar... Ja, ik denk tot dusver dat enkel die rit die Pedersen wint misschien wel een kans was, maar dat was ik gewoon niet goed genoeg, dus het is geduld hebben.
1: Ja, maar ik zag je ook niet in de rit die Kooi won, hè? In die sprintrit heb ik je ook niet gezien. Waarom was dat?
2: Ja, ik voelde mij niet goed in de finale. Ik had niet echt een meerwaarde geweest in de sprintrit, dus ik had aangegeven dat het zonder mij was.
1: Ja, je hebt geklaagd over de warmte en alles. Kom je daar een beetje doorheen of blijf je daar verschrikkelijk last van houden?
2: Ja, ik hoop het wel, maar dat is voor iedereen hetzelfde natuurlijk. De ene kan er iets beter tegen dan de andere natuurlijk. Maar er is ook niks. Je kan er ook niks aan veranderen, dus het is gewoon wachten.
1: Wat is voor vanmiddag het plan? Als er een sprint komt, wat iedereen verwacht, is het dan wel de bedoeling dat je weer gaat aantrekken voor... Philipsen?
2: Normaal wel. Het is ook de bedoeling dat ik daar moet zitten. Dus hopelijk kan ik vandaag mijn deel doen.
1: Nou, nog één ander ding. Pogacar die heeft gisteren eigenlijk de Tour al in slot gegooid. Hè? Zie je dat ook zo?
2: Ja, dat is een beetje vroeg om te zeggen. Natuurlijk wel de moraal van de rest afgepakt. Maar het is nog wel een heel lange Tour. Het is natuurlijk... Het gaat heel moeilijk zijn om hem te kloppen, maar het is nog 2 weken, er gaat nog van alles gebeuren, dus het is nog lang naar Parijs.
1: We hebben al heel veel van hem gezien, heel veel bijzondere dingen. Wat hij gisteren deed, verbaast jou dat dan ook nog? Dat hij dit nog ook nog eens uit zijn ogen hoed tovert?
2: Well, niet echt om eerlijk te zijn, dus die moet al echt iets heel apart gaan doen, zoals vandaag de sprintrit winnen, dat we nog eens verbaasd moeten zijn, denk ik.
0: Nou, daarvan kunnen we zeggen dat dat niet gaat gebeuren door Pogacar in ieder geval. Maar dus wel misschien door Merlier of Kooi. Tom, je hebt Olaf Kooi ingevuld als jouw man. Wat Merlier natuurlijk aangeeft, zijn beste lead-out heeft hij niet. Hoeveel impact heeft zoiets?
3: Ja, kijk, Bert van Lubbergen is er niet. Zijn mannen die zijn echt op elkaar ingespeeld. Wat Tim Merlier ook zegt, we hebben eigenlijk geen woorden nodig. Bert weet precies waar hij mij moet brengen en waar ik van waar ik mijn sprint wil beginnen. Dus ja, dat mis je. Maar wat Mathieu, en dat geldt ook voor het team van Tim. Soms wil je ook wel wisselen qua renners. En dat kan natuurlijk de ene dag is de ander niet. Mathieu geeft ook aan dat hij bijvoorbeeld 2 dagen geleden in mindere vorm in de finale was. Dus daardoor geen rol van betekenis speelt in die finale. En dat kan bij Tim Merlier in zijn lead-out trein ook zo zijn. Dus dan moeten ze wisselen. En over het algemeen zullen ze dan overgaan op Jasper Stuyven, wat ook een heel erg man is. En die
0: veel ervaring heeft ook.
3: Veel ervaring heeft, zeker weten.
0: En dat geldt natuurlijk bij Olaf Kooi, zou dat dan Daan Holen in principe moeten zijn, maar als die niet fit genoeg
3: en
0: is.
3: En Kees Bol. Ja.
0: Met Kees Bol samen. Ja, zo gaan we al die treintjes straks weer zien.
3: Ja.
0: Maar Joris, wat zie je nu vooral?
4: Een peloton waarin het zoeken geblazen is voorin en positioneren. 16 kilometer en ik zie geen koplopers meer. Ze zijn teruggepakt 2 kilometer geleden. Weistroffer en Otruba. Ze hebben elkaar een box gegeven. Nadat Weistroffer nog even een wanhoopsaanval pakte. Dat was met het peloton werkelijk in de nek. Maar die Weistroffer zoekt natuurlijk weer de prijs voor de strijdlust. Dus ze waren aan het strijden om de strijdlust. En Weistroffer ging. Otruba plakte op zijn wiel. Het zag er een beetje gek uit met het peloton zo in de verte. Maar als je daarbij denkt aan de strijdlustigste renner van de dag en de prijs die daarop staat, dan is het logisch. Weistroffer probeerde nog even los te komen, maar dat lukte niet. En nu is het aan de jury om dat te gaan beslissen. Het is allemaal bijzaak natuurlijk. Het is even groeperen nu. En de voorraden weer aanvullen op een glooiend stuk weg. Een beetje omhoog ook, 16 kilometer nog. En dan, als ze de zakken gevuld hebben en de lege bidons weggedonderd hebben, dan gaan ze zich op het goede spoor zetten voor een nieuwe massasprint, de tweede van deze ronde. In Bordeaux moet dat gaan gebeuren. Sebastiaan, heb jij nog iets opvallends gezien?
5: Ja, dat de nervositeit, terwijl nu iemand in het Frans oui, j'ai le moi, even doorgeven, dat we weer verbinding hebben. De nervositeit, ja, die is enorm toegenomen. De snelheid natuurlijk ook. We rijden niet meer onder de 50 kilometer per uur. En net een heel lang, heel lastig gedeelte van het parcours waar het maar draaien en keren was. En waar het een heel vervelend hobbelweggetje was. Maar nu, terwijl we rijden langs de Gironde, is het echt wel weer een mooie aanloop richting Bordeaux. En richting de verwachte massasprint. Mooie tweebaans weg op zo'n 15 kilometer voor het einde. Dat betekent dat de sprintersploegen mooi kunnen groeperen. En mooi als het ware hun kopmannen, hun sprinters, naar voren kunnen rijden. Verder het peloton compleet. Niemand achtergeraakt bij dat peloton. En gelukkig ook nog geen calamiteiten. Ik zal dat V-woord niet gebruiken, want dat willen we vandaag niet hebben. Op weg naar Bordeaux.

0: Heerlijk, hè? Live was die vorig jaar dus in het Tourcafé. En ik zal niet weer zeggen welke artiesten er allemaal gaan komen. Maar vanaf 18 juli zitten we daar natuurlijk weer in beeld en geluid. Nielsen was het met Ik voel me sexy als ik dans. Hij heeft moedig strijd geleverd, Mark. Maar ja, op een gegeven moment moet je het hoofd buigen.
1: Ja, dan moet je je meerdere erkennen in de nummer 2 van de plaatsingslijst hier. De winnaar van Roland Garros, Alexander Zverev. Hij ging het centercourt net af, Arthur Ferry, onder een daverend applaus. Hij heeft de Britten natuurlijk heel veel plezier gegeven. En ons allemaal natuurlijk deze, nou laten we zeggen, anderhalve week ruim hier op Wimbledon. Hij heeft geweldige tennis laten zien in de eerdere rondes. Begon ook wel goed aan deze partij tegen Alexander Zverev. Haalde het in die eerste set tot een tiebreak. Maar die verloor hij uiteindelijk met 7-0. En daarna ging het toch wel heel erg snel. 6-2 in de tweede set voor Alexander Zverev. Waarin ja, Ferry wat afwezig was. Wat niet helemaal meer de speler was uit die eerste set. Hij krabbelde nog wel ietsje op in de derde set. Daarin leverde hij wel één keer zijn service in. En dat was genoeg voor Alexander Zverev. Die een goede partij heeft gespeeld. Dat moet gezegd. Om de partij ook daadwerkelijk naar zich toe te trekken. 7-6, 6-2 en 6-4 dus. In het voordeel van de Duitser Alexander Zverev. Die nadat hij het liet zien op het gravel in Parijs op Roland Garros, dat hij het ook op gras kan. Kwam nooit verder hier dan de kwartfinales. En nu staat hij dus in de finale zondag. En dan gaan we afwachten wie zijn tegenstander gaat worden. Dat wordt dus Jannik Sinner, de titelverdediger. Of good old Novak Djokovic op zijn 39 jaar. Na die heroïsche kwartfinale die hij speelde tegen Felix Auger-Aliassime. 5:15. Vlak voordat er niet meer getennist mocht worden op Wimbledon. En haalde hij het nog binnen, Novak Djokovic. En dus staat hij zometeen in de andere halve finale tegenover Jannik Sinner. En dat zal Alexander Zverev allemaal rustig gaan bekijken. Hoewel, die zal nu even gaan douchen, eten. Dan heeft hij nog persverplichtingen. Maar daarna misschien toch wel even kijken naar die partij. Die andere halve finale die zometeen gespeeld wordt. Conclusie van vanmiddag. We hebben een finaliste. Dat is de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Duitser Alexander Zverev. En het was dik verdiend.
0: Sebas, hoe is het met de zenuwen in het peloton?
2: Ja, ik dacht er net eventjes. Ik geloofde eigenlijk mijn ogen niet. Ik dacht, wat gebeurt er nu? Want het peloton ging gewoon breed uitrijden. Net nadat ik had verteld over al die nervositeit in dat peloton. Was het, ja, wel een hoge snelheid. Zo'n 6,47 kilometer per uur. Ik kan dat niet. Maar echt breed uit met Berlier en zijn manschap aan de linkerkant. En Philipsen en zijn manschap aan de rechterkant. Maar gelukkig hebben we dan nog Uno X. En dat is de ploeg natuurlijk van Thorstein Traan. Die gisteravond de Tour moest verlaten ten val gekomen in de etappe waarin hij de gele trui verloor. En Gavanniger eraan, Tadej Pogacar, een rib gebroken, een hersenschudding. En daardoor vanochtend nog 176 renners aan het vertrek. Geen Thorstein Traan meer. En dus is dat de ploeg Uno X die maar weer een beetje aan het vrijbuiteren is gegaan. En aan het aanvallen, ook al is de weg hartstikke breed, is er op dit moment nauwelijks wind eigenlijk. En de wind die er staat, die staat volgens mij vanaf de linkerzijkant. Maar het weerhoudt ze er niet van om aan te vallen. Ik dacht, Jonas Abrahamsen zo van achteren te herkennen. Zo'n enorme geblokte coureur die we eigenlijk vorig jaar nog niet, of dit seizoen, na zijn victorie van vorig jaar in een etappe rond Toulouse, nog niet zoveel gezien hebben. Was het Abrahamsen ook?
3: Ja, dat was hem. We hebben hem vandaag al 3 keer gezien. 1 keer is hij afgevuurd door Korts en 2 keer door Scarset. En ze doen het telkens, die mannen van Uno X, op heel onverwachte momenten. Want we zitten met z'n allen klaar, bord op schoot of niet, voor een massasprint. Maar die Noren die zeggen, ja, bekijk het maar. Dus op kilometer 12 deden ze het. Ze deden het op kilometer 22 en op kilometer 112. 3 keer hebben ze geprobeerd Abrahamsen los te weken als een soort kanonskogel af te vuren vanuit het peloton. Maar 3 keer is dat niet gelukt. En nu zit het peloton in een soort wasknijpervorm. De bovenkant van zo'n wasknijper. Dus twee kanten zit er een piek met links wat sprinters en rechts wat sprinters met hun treintjes. En in het midden mannen die aan het oversteken zijn. En dan zoeken ze elkaar en ze kijken elkaar het wit uit de ogen. En ze zeggen, zit jij daar, dan gaan wij hier. En we ballen de krachten samen. Bittner wordt gebracht door PicnicPost.nl. Allemaal mannen die we nog niet genoemd hebben. Wat zijn er veel sprinters? Merlier natuurlijk, Philipsen, Kooi, Girmay, Bittner noemde ik. Pedersen in zijn groene trui gaat natuurlijk wel meedoen. Wil een beetje sprokkelen. Is niet bepaald een favoriet voor een overwinning. Kanter, Warens, Kjold, Bauhaus, Gaviria, Akkerman, Fretin, misschien wel Fredje Wright en voor Tudor komt er dan misschien nog een Nederlander bij. Rick Pluimers, die een vrije rol heeft nu Arvid de Kleine niet bij is. En voor Lotto Intermarché, Huub Arts, vierde in Po. Dus in totaal heeft Nederland 3 ijzers waarschijnlijk in het sprintvuur dat zometeen gaat losbarsten in het toch al bloedhete Bordeaux. Voornamelijk Kooi. Dat is een man die kan winnen. Dat heeft hij in Po bewezen. En nu zal hij moeten tonen dat hij dat ook waard is. Dat hij dat kan herhalen eigenlijk. Dat is een mooie manier om het te zeggen. Maar dan komt daar de trein van Kovitjes naar voren. En dat is de voornamelijk rood-gele ploeg van Milan Fretin. In Po was hij 8e. Toen werd er ook goed voor hem gewerkt. Maar toen verliep het allemaal niet helemaal naar wens. 7,5 kilometer nog. Nu komen ze echt op gang. De politiefluitjes die gaan continu af. En de sprinters worden op de juiste positie neergezet. Pedersen voorin, Fretin. Daar zit ook natuurlijk Merlier en Philipsen en Girmay wordt gebracht en Kooi. Dit wordt genieten geblazen in Bordeaux. 7 kilometer nog.
0: Ja, die laatste 7 kilometer dus. Om die reden, omdat het nu ook heel snel gaat en heel spannend gaat worden, stellen we het nieuws van 5 uur. Dus even uit, dat hoort u straks na de finish. Tom Velers, nog meer dan afgelopen woensdag wordt timing essentieel nu, hè?
4: Ja, super essentieel. Het is nu, afgelopen woensdag was het vooral een lang lint door het parcours. Breed, smal, veel bochten. En nu is het eigenlijk de laatste rechte heats, bochtige lijn.
0: Ja, waar we toch wel, is het een bocht of niet? Ja.
4: Inderdaad, van 3,5 kilometer. En daar is ruimte voor iedereen en daar is het echt timing. Hoe lang kan ik mijn manschappen in rust bedaren om die laatste pool te doen richting die paar
0: honderd meter. Zeker als zo'n lang stuk is, kan ik me voorstellen dat je dus moet waken dat je niet te snel al gaat.
4: Dat en ook het gevaar schuilt ook in die hele lange rechte bocht dat je de finish niet ziet. Kijk, als het rechtdoor is, dan zie je op een gegeven moment zie je de boog van een kilometer en zie je de finish als sprinter zijn. En zeker als lead-out sprinter, dus de laatste 2 mannen. Maar die zie je pas heel laat. Dus je moet het heel goed timen wanneer je aangaat.
0: En is het dan fijn om heel rustig gelanceerd te worden of op volle snelheid?
4: Nou, de laatste pool is echt op volle snelheid. Je wilt eigenlijk als lead-out, dus als ene laatste man, de sprinter op een zo hoog mogelijke snelheid afzetten. En dan kun je dat in 10 seconden bereiken, dan kun je dat in 10 seconden doen. Heb je daar 20 seconden voor nodig, dan doe je dat in 20 seconden.
0: En we hoorden net al, misschien gaan ze op die soort van bocht in de bocht hangen. Is het misschien een hele domme vraag, hoor, maar is het buitenbochtje pakken nog een optie? Of
4: nou, ja, zeker een optie. Want over het algemeen zullen de eerste die zullen allemaal de binnenbocht pakken. Dus die zullen aan de rechterkant van de weg zitten. En juist aan de buitenbocht, daar is ruimte. En moet je van achter komen, moet je de ruimte kiezen. Dus pakken links.
0: Alleen dat we even weten waar we op moeten letten, Joris.
3: Ja, je komt ogen en oren tekort. Waar moet je op letten? Ja, op de ploeg die op het juiste moment de sprinter op de juiste manier gaat afleveren. En Kovidis doet dit nu voortreffelijk. Dat hebben we in Po ook gezien woensdag. Toen waren ze ook zo goed bezig in de voorbereiding. Voor die Milan Fretin. Voor wie het een doorbraakmoment zou kunnen worden. Maar dat geldt ook voor Max Kanter. Dat is de sprinter van XDS Astana. Een Duitser die goed begonnen is. Met een tweede plaats achter Kooi. Wat was hij toen dicht bij de ritzegen, die Kanter. Kooi deed het dus nog ietsjes beter. Daar gaan we allemaal op letten. Nu zijn in één keer Alpecin en Soudal Quickstep de regie een beetje kwijt. 5 kilometer nog naar de finish. Een spandoek boven de weg zegt dat. De sprintzone is dan dus bereikt. En dan komt zometeen het punt van de bochten. Zometeen rechts, links, links de brug over. En dan nog één keer heel scherp naar rechts. De bochtenzone is nu bereikt. Sebastiaan, bekijk het van dichtbij.
2: Het is nu een langgerekt peloton door de eerste bocht heen in de buitenwijken van La Belle Endormie. De schone slaapster, zoals Bordeaux wordt genoemd. Dit wordt de 81ste keer dat we hier gaan aankomen. Alleen Parijs heeft vaker de Tour ontvangen als finishplaats. Maar pas de 4e keer in deze eeuw. Jasper Philipsen in 23, Mark Cavendish in 2010. En natuurlijk Servaas Knave. En daar gaan ze, daar denderen ze over die enorme lange brug over de Garonne rivier heen. Het langgerekte peloton. Wie wekt de schone slaapster en heeft vannacht de mooiste droom.

Nog altijd op de Pont Simon Veil. Het is een gigantisch bouwwerk, die brug. De renners lijken piepklein in het shot dat wordt aangeleverd door de cameraman aan de boord van de helikopter. Nu rechtsaf. Ze zijn over de Garonne heen. Ze zijn aan de goede kant van de Bruine Rivier beland. En nu gaan ze op naar dat 2-kilometerpunt. Daar zit nog een knikje en vanaf daar is het vrijwel rechtdoor. Een flauwe bocht naar rechts langs die rivier naar de finish.

Wie nu niet voorin zit, kan een probleem hebben. Het tempo is enorm en dat wordt gemaakt, heel verrassend, door de ploeg Netcompany Ineos. Niet direct een ploeg met een sprinter aan boord, maar kennelijk hebben zij ook plannen. Kofidis neemt nu over en daarachter komen langzaam maar zeker de bekende gezichten tevoorschijn. Die van Philipsen, Merlier en Kooi. 3 kilometer nog.

is een beetje klaar nu. COVID is misschien wat te vroeg geweest met het afschieten van al dat vuurwerk. Nu komen ze door die knik. Dat stelt helemaal niks voor. Vanaf hier is het dik 2 kilometer naar de finish. Zonder obstakels nog. Langs de Garonne naar de meet in Bordeaux. De finish van de 7e etappe. Links van de weg zit Alpecin. Je moet straks wel rechts van de weg zitten. Dat weet Olaf Kooi. Daar is het ietsjes korter. Want die flauwe bocht die ze nu dan echt aangaan, dat is er één naar rechts. Rechtsaf, 2 kilometer nog, aan de binnenkant blijven. Dan ben je het slimst bezig. Alpecin neemt het heft in handen.

Bitter komen ze nu ook brengen. Girmay zit te wachten op een lift naar de voorkant. Alpecin rijdt voortreffelijk voor Jasper Philipsen natuurlijk. Daar zit inmiddels ook Olaf Kooi iets verderop, maar die zit goed klaar. En Merlier is ook van de partij. Die zit al in de buurt van Philipsen. Wie nu niet voorin zit, die moet maken dat hij daar belandt. 1100 meter nog.

0: Trentin zit rechts van de weg en zoekt Rick Pluimers. Maar Pluimers die verzuimt een beetje in dit gewelf. Het gaat ongelooflijk hard met Kooi die nu nog net op tijd vooraan lijkt te kunnen belanden. Hij zit dan ingesloten, Olaf Kooi. 600 meter nog. Alpecin. Formidabele lead-out. Het gaat maar door. Gaviria zit daar ook heel goed. En Girmay schuift op naar voren. Merlier wacht op zijn kans. Verderop zit er eentje van Uno X. En die gaat misschien ook nog wel meedoen. Ze knallen nu naar de finish. Ze brengen Jasper Philipsen. En die gooit Gaviria er bijna tegen de hekken aan. Maar de deur gaat weer open. En daar komt in het midden Tim Merlier. En in het, helemaal in het midden is er ook Barenschot. Tim Merlier gaat hij winnen. 1 Tim Merlier. 2 Barenschot. 3 Girmay in Bordeaux.
1: De ontknoping van elke etappe. NPO Radio 1.
2: Hélène Plag. 7 minuten over 5 is het. Tim Merlier wint dus deze sprintetappe, etappe 7 in de Tour de France. Tijd nu voor het NOS-journaal, Clemens Peters.
3: De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, is bij de verkiezing over 2 maanden geen kandidaat meer voor zijn partij, de CDU. Deze aankondiging komt na de massale kritiek op zijn rol in de nasleep van de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage aan het elektriciteitsnetwerk zaten zeker 45.000 huishoudens in het zuidwesten van Berlijn zonder stroom. Tijdens een persconferentie wees Wegner vooral op zijn liefde voor de stad.
4: Berlijn is mijn Heimatstadt. Hier ben ik thuis, hier ben ik geboren, aufgewachsen. Und Berlin ist mir ein Herzensanliegen. Es war mir eine große Ehre in den letzten 3 Jahren für die Berlinerinnen und Berliner Politik zu machen. Und dabei waren die Menschen für mich immer im Vordergrund.
3: Correspondent Gien Balduk, Wegner gaat dus weg. Zijn positie was onhoudbaar geworden.
5: Ja, absoluut. Het was een ramp in slow motion. Toen die grote dagenlange stroomstoring 3 januari dit jaar begon, toen duurde het heel lang voordat hij iets van zich liet horen. Daarna heeft hij gezegd dat hij de hele dag vanuit thuis had gewerkt. Maar later bleek dat hij toen toch een potje tennis is gaan spelen. Dat heeft proberen te verhullen. Vervolgens heeft hij gezegd dat hij wel de hele dag vanuit huis heeft getelefoneerd. Vanaf 's ochtends vroeg al. Maar ook dat bleek niet waar. En, ja, en elke keer kwam zo'n onthulling naar buiten. En viel hij vervolgens eerst de media erover aan die hierover berichten. En later moest hij dan op zijn schreden terugkeren en dan schuld bekennen. Dus ja, het ging eigenlijk niet zozeer om zijn beperkte inzet rond die crisis dat het probleem vormde. Maar vooral de opeenstapeling van leugens erover. En zo heeft hij eigenlijk de vlek zelf groter gemaakt en zo groot dat het nu dus zijn kop kost.
3: Ja, was er nog meer op hem aan te merken?
5: Nou, het was sowieso wel een enigszins impopulaire burgemeester om een hele reeks van besluiten en, ja, dingen die niet zo lekker lopen in de Duitse hoofdstad. Maar in dit geval was het eigenlijk vooral de communicatie en ook misschien, ja, de soort bestuurlijke arrogantie dat hij dacht dat die storm wel zou gaan liggen. Maar ondertussen zag je ook dat zijn partij steeds verder wegzakte in de peilingen voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn in september. Inmiddels is het de 4e partij al geworden. En ja, dat leidt natuurlijk tot onrust, want met zo'n achterstand is de kans klein dat de partij opnieuw de grootste zou gaan worden hier. En de afgelopen dagen kwamen daar nog oproepen bovenop van prominente CDU'ers die hem opriepen om op te stappen. En dat lijkt nu dan toch een druppel te zijn geweest, dat er onrust binnen zijn eigen partij ontstond over zijn positie.
3: Ja, en de campagne voor de deelstaat Berlijn is al in volle gang. En wat betekent dat nu voor de CDU? Want het is toch de grootste partij landelijk gezien.
5: Ja, en Wegner zelf die blijft nog wel als burgemeester aan. Maar dus deze belangrijke deelstaat, Berlijn, zeker ook voor CDU om die hoofdstad te behouden. Ja, die moet nu in razend tempo op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. En dat is natuurlijk heel lastig, want als je iemand vindt, die moet je in 2 maanden tijd echt kenbaar maken aan een kiezer. Dat is lastig op deelstaatniveau. Dus daarmee is het eigenlijk al bijna wel zeker dat de CDU op een verkiezingsnederlaag in Berlijn afstevend. En dat gaat overigens dan mogelijk ook ten goede van Die Linke. Dat is de partij die nu de grootste is, de zeer linkse partij. Zeker ook in Berlijn een zeer linkse partij. En Wegner richtte in zijn persconferentie net ook al meteen zijn pijlen op hen. Hij zei dat hij bang is voor een extreem linkse machtsovername in Berlijn. Nou ja, en daarmee zie je dan misschien toch ook wel dat de CDU die resterende campagneweken vooral gaat richten op Die Linke. En met het angstbeeld dat zij in Berlijn de macht gaan overnemen.
3: Gien Balduk, dankjewel. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemde de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij vanmiddag dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei ook dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Nieuwe geitenbedrijven mogen over een paar jaar niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. Een zeldzame Siberische diamant die jaren geleden werd gestolen in Groningen is terecht. Hij is opgedoken in het Hunebedcentrum in Borger in Drenthe. De diamant verdween 18 jaar geleden uit het Natuurmuseum in Groningen. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte in het land. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. En er wordt een crisiscentra worden er geopend, waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. Bibliotheken, gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is, blijven langer open. En ook worden 30.000 airco's verspreid onder ziekenhuizen. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. En dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de ongeplaatste Brit Arthur Ferry, die een wildcard had gekregen voor het toernooi in Londen. Zverev won vorige maand het toernooi van Roland Garros. Het is voor het eerst dat hij in de finale van Wimbledon staat. En daarin speelt hij zondag tegen of Novak Djokovic of Jannik Sinner. Het weer zonnig en droog bij 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht koelt het af, maar niet zo ver, tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en maximaal 32 graden.
6: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Tim Merlier wint dus de sprintetappe, etappe 7. Maar wie hield hij allemaal achter zich, Joris?
0: Warren Scholtz was inderdaad tweede. Girmay was inderdaad derde. Achter die Belg die voor de vierde keer in zijn loopbaan een rit wint in de Tour. 4, Kanter. 5, met vraagteken. Philips, daar kom ik zo op terug. 6, Bauhaus. 7, Arts. Heel verrassend, hij zit er weer bij. Ging weer goed door een gaatje langs de buitenkant. 8, Godon. 9, Pedersen. 10, Tom van Asbroek. Pluimers 18e, Van der Poel 25e. En u zegt Kooi. Ja, Kooi, die zat toch niet goed geplaatst en kon niet echt meedoen. Die is als 23e gefinished. Ja, die Philipsen 50 geworden in de sprint. Maar hij zette Gaviria klem. En het zou toch wel, wat mij betreft, niet al te verbazingwekkend zijn als Philipsen nog gedeclasseerd gaat worden. Maar de rit met overmacht, schitterende sprint, prachtig getimed. Tim Merlier voor Warren Scholt en Girmay.
2: Was het Tom Velers ook een beetje waar twee vechten om een been?
13: Gaat het
2: ging Merlier erbij heen in dit geval?
13: Ja, ja, zeker. Ja, dat klopt. En Merlier goed getimed.
2: Ja, ja, want de twee die met elkaar in strijd waren.
13: Ja, nou, dat was inderdaad net daarachter.
2: Ja.
13: Dus in dit geval had Merlier geluk met, Max Kanter en Dorian Godon.
2: Ja.
13: Die tegen elkaar aan zitten te knokken eigenlijk. Of met elkaar ja, toch met de ellebogen tegen elkaar zitten. Waar Merlier zijn voordeel mee doet.
2: Ja, het is mooi. Ik weet niet, als u mee zit te kijken via NPO 1 Extra. Dan kun je misschien Tom Velers ook zien op het moment dat we richting die finish gaan. Want niks bij jou staat stil op dat moment. Je bent ongeveer met een peloton mee aan het bewegen. Je zet nog niet zelf die sprint in. Maar leuk om zo meteen eens uitgebreid te horen wat er dan allemaal door je hoofd gaat en wat ze wel en niet goed hebben gedaan.

0: Ja, kleine ontboezeming. Dit is dan echt bij mij jeugdsentiment. Voor het eerst op de camping, 15 jaar, dat er heel veel interessante Franse jongens ook rondlopen. En dan gebeurt er nog wel eens wat. Zoekmachine met Mardon. Zo heeft iedereen wel een liedje bij zijn eerste zoen, denk ik, Mark, of niet? Oh, overval ik hier nu mee?
1: Ja. Ik zit hier voor tennisglennen. Ik zit aan
0: Wimbledon notabene, wat gewoon één grote net gebeuren is natuurlijk. Oké, laten we maar snel naar het hoofdprogramma van vandaag gaan.
1: Ja, het hoofdprogramma, de hoofdmatch van de dag. Misschien wel van het toernooi, dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar dit is de wedstrijd waar wij toen het schema uitkwam op de vrijdag voor het toernooi. Toen we de loting zagen, dan ga je heel snel even kijken. Hey, wat als Sinner zou winnen, tegen wie moet hij dan? Ja, en dan zie je een halve finale Sinner-Djokovic. En dan hoop je dat de halve finale Sinner-Djokovic er ook gaat komen. En we zijn op onze wenken bediend. Voor mij op het centercourt staat Novak Djokovic inmiddels klaar om te gaan beginnen. Ze zijn snel doorgegaan hier op Wimbledon. Is volgens mij commercieel gezien niet zo handig. Volgens mij moet je, ja, je had best wel even 3 kwartier kunnen wachten. Misschien hadden de mensen de benen even kunnen strekken, wat kunnen eten en kunnen drinken. Dan was er nog veel meer geld binnengekomen. Maar goed, daar hoeven ze bij Wimbledon niet bang voor te zijn, hoor. Voor geld dat er binnenkomt, dat komt er hier met bakken binnen. Het gaat er natuurlijk ook wel met bakken uit. Zeker aan de prijzen geldt ook. Goed, we zien dus Novak Djokovic. Die begint deze partij, deze halve finale, met serveren. De 39-jarige, de zevenvoudig winnaar hier op Wimbledon. Die als hij wint van Sinner. En dan als hij de finale wint van Sascha Zverev. Ja, dat hij dan de 8 titels hier van Roger Federer kan evenaren. En dat hij dan zijn Grand Slam toernooi, of zijn Grand Slam totaal op 25 gaat brengen. Het record van 25 Grand Slam titels, wat bij de mannen en de vrouwen niemand gelukt is. Ja, dat wil ik wel heel graag. En we hebben altijd gezegd, ja, als hij nog een kans heeft op een Grand Slam titel, dan zal het hier moeten gebeuren op het gras van Wimbledon. Maar ja, hij speelt natuurlijk niet tegen de minste. Hij speelt tegen de titelverdediger, tegen Jannik Sinner, die Italiaan. Die, en dat is misschien een beetje in het voordeel van Novak Djokovic, nog niet zijn allerbeste tennis heeft laten zien dit toernooi. Had al heel veel moeite in de eerste ronde. Nou, dat kan dan nog, zo'n eerste ronde partij. Even wennen aan het gras, aan de omstandigheden, et cetera. Maar dat werd een 5-setter. Daarna heeft hij zijn partijen wel wat makkelijker gewonnen. Maar is het nog niet heel overtuigend? En moet hij beter kunnen? En dat zal hij misschien ook zeker wel in deze partij moeten, om een Novak Djokovic van zich af te houden. Djokovic, bij hem is de vraag natuurlijk, is hij helemaal hersteld? Is hij fysiek goed om het gevecht hier aan te gaan met Jannik Sinner? Is hij helemaal hersteld van die partij van 5 uur en 5 minuten van 2 dagen, 15 minuten van 2 dagen geleden tegen Felix Auger-Aliassime? Die slijtageslag, die geweldige partij. Ja, hoe is hij daaruit gekomen? Is hij helemaal fit? Kan hij het aan om in de warmte hier op Wimbledon het volle gevecht aan te gaan met Jannik Sinner? We gaan het zien. Novak Djokovic begint dus met serveren. 40-15 staat ervoor in de openingsgame van deze tweede halve finale.
0: Tim Merlier was de sterkste sprinter vandaag. Een overwinning dus voor hem en zijn ploeg, Soudal Quickstep. Pascal Eenkhoorn fietst ook bij dat team en stond zojuist bij Steven Dalebout.
2: Nou, hoe is het voor jou?
3: Fijn, hè, dat zware werk beloond wordt. En ja, iedereen in het team heeft hard voor gewerkt. En het is mooi dat Tim dan afmaakt natuurlijk. Ja,
2: hoe hebben jullie de afgelopen dagen hier naartoe gewerkt? Want de eerste kans lukt het niet, terwijl hij toch wel echt als topfavoriet werd opgeschreven, Merlier. En nu lukt het wel. Hoe hebben jullie het omgedraaid?
3: We hebben weinig omgedraaid. Het is gewoon een sprint is gewoon een kwestie van soms moet ook goed vallen. En vandaag is het blijkbaar goed gevallen.
2: Kun je zeggen over je eigen rol vandaag?
3: Ja, ik voelde me gisteren niet zo top. En in de hitte een beetje aan het afzien. Dus we hebben besloten dat ik vandaag controle nam in de achtervolging. En dat is gelukt, zodat Dylan iets verder naar achter kwam in de trein. En ook omdat we bed missen.
2: Nou, ik zou zeggen, ga heel snel afkoelen.
3: Ja, gaan we zeker doen.
0: Ja, het is dan toch weer boven de 30 graden, geloof ik. De rollen moesten een beetje veranderd worden.
4: Ja, dat heb je zo.
0: En dat ging dus goed in dit geval.
4: Gelukkig wel, inderdaad.
0: Je dus zegt dat Stuiven Merlier perfect heeft gelanceerd?
4: Ja, hij hoeft hem niet te lanceren. En dat is in dit geval Mathieu deed een perfecte lead-out voor Jasper. En daar konden ze eigenlijk op meeliften. Dus Jasper Stuiven die zat in positie om Merlier inderdaad af te zetten. Maar op 500 meter zie je hem kijken. En zie je eigenlijk dat knikje wat normaal van Bert gegeven wordt. Of van Merlier natuurlijk. Dat is maar net hoe ze het afspreken. Zie je dat er in ieder geval contact is. En zie je dat inderdaad Merlier het goed vindt. Om daar vanaf daar zijn sprint in te zetten.
0: Te gaan. Ja. Ja,
4: en dat was 5-6e positie op dat moment. Er zit nog wel een beetje een kleine wasmachine moment. Zeg maar, dat er nog wat verschuivingen zijn. Maar geen hele grote verschuivingen voor Tim. Waardoor hij zijn sprint op ideale positie in kan zetten. Als de eersten eigenlijk net begonnen zijn op 250 meter. Dus het was voor hem echt perfect.
0: Ja, want in eerste instantie dacht ik, de rode loper is uitgerold voor Philipsen zo ongeveer.
4: Ja, dat was het ook. Ja. Maar Philipsen kon niet de snelheid maken die waarschijnlijk wil maken. Hij staat natuurlijk ook al een tijdje op kop. Een beetje zuigend qua energie.
0: Gaf eerder aan, ik had niet de goede benen. Zou dat nu ook weer het geval kunnen zijn geweest?
4: Nou ja, goed, als ik zijn sprintsnelheid zie. Met een jaar of drie geleden dat hij hier nog won, bijvoorbeeld. En toen Cavendish erop legde aan hoge snelheid.

0: die we waarschijnlijk wil maken. Staat natuurlijk ook al een tijdje op kop. Een beetje zuigend qua energie.
1: Ik had niet de goede benen. Zou dat nu ook weer het geval kunnen zijn geweest?
0: Als ik zijn sprintsnelheid zie. Met een jaar of drie geleden dat hij hier nog won. Bijvoorbeeld. En toen Cavendish erop legde aan hoge snelheid. Had hij die benen vandaag niet inderdaad. En zat hij nog te knokken met Gaviria. Fernando Gaviria aan de binnenkant. Die probeerde er nog langs te komen. Had hij het niet.
1: Nee. En Olaf Kooi, ook niet eerder deze week natuurlijk de snelste sprinter in Po. Maar vandaag in Bordeaux kwam hij er niet aan te pas. En daar baalt hij van.
2: Ik zat niet in positie. Dus ik weet niet. Eigenlijk net iets voor de laatste 2-3 kilometer zitten we eigenlijk gewoon... net een paar plekken te ver. Waardoor we een beetje in de wasmachine zitten. En toen kom ik nooit meer echt helemaal van voren.
3: Weet je op dat moment al dat het gedaan is?
2: Nee, dat niet. Je probeert nog wel momenten te zoeken om te schuiven. En dan hoop je een keer dat het vooraan stilvalt, maar dat gebeurde niet.
3: Nee, vooraf zeiden we van je moet langs de rechterkant sprinten. Nou ja, dat deed je, maar je zat er wel een beetje vast volgens mij.
2: Ja, links zat de ruimte. En ik weet dat als ik naar links ga, dan... word ik misschien nog vijfde of zo, maar het was gewoon een gok om rechts te houden. Als ze daar open ging, dan maak ik nog een kans om te winnen. Maar dan is het alles of niks en dan is het nu niks.
3: Baal je nou stevig?
2: Ja, dus al balen natuurlijk. Het is toch weer een kans en wel een gemiste.
3: Ja, ik zag je net nog even spreken met Mark Renshaw, je sprintcoach. Wat bespreek je dan?
2: Ja, een beetje dingen in de aanloop waar het misschien... eventueel misging, maar het is ook snel naar de finish. Dus we moeten dat gewoon even rustig herbekijken.
3: Morgen weer een kans?
2: Ja.
3: Weer voor 6 gaan, hè?
2: Gaan we zeker voor. Dus dat is het mooie van de koers. Zeker zo'n grote ronde. Dus altijd weer een nieuwe kans.
1: Olaf Kooi dus niet op de goede plek zat. Heeft hij een moment goed gezeten eigenlijk, Tom?
0: Ja, niet in positie om te sprinten, nee. Hij zat, dat was een hele lange rechterbocht. En hij zat daar aan de rechterkant in de bocht. En aan de linkerkant simpelweg ruimte. Dat is de opgaande lijn. En je hebt altijd een terugkomende lijn. En dat is de rechterkant. En daar zat hij. En je zag hem langzaam verder en verder uit beeld verdwijnen eigenlijk. Kan zijn dat hij de sprint van 23... Daar was het namelijk zo dat Mathieu ook de lead-out deed. En die stuurde af. Toen vond Jasper Philipsen toenmalig nog iets te vroeg. Die dook toen naar links. En daardoor kwam aan de rechterkant ruimte.
1: Ja.
0: Maar elke sprint is verschillend. En elke sprint vergt eigenlijk die timing.
1: Want wordt dit van tevoren bedacht? Ik pak hem op links of rechts? Of is het gewoon afhankelijk van hoe het loopt?
0: Afhankelijk van de wind, afhankelijk van hoe het loopt. Het liefst als jij als lead-out bent, dan kies je één kant. Want als je in het midden sprint, dan kunnen ze aan... links of rechts, rechterkant kunnen ze de sprinters die zeg maar van achter komen, die kunnen jou insluiten als zij voorbij komen. Dus daarom één kant, daar kan je altijd schreeuwen naar jouw man voor je, links, zodat je er voorbij kunt.
1: Zometeen hopen we nog een reactie te horen van de winnaar van de etappe van vandaag, Tim Merlier.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
6: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
5: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
5: Ga naar datacation.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling.

0: vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
6: Check vandelaarvaneffen.nl.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
7: NPO Radio 1.
8: 6:02 is het. Het nieuws, Clemens Peters.
9: Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. En De Jonge zei wel dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Nieuwe geitenbedrijven in Nederland mogen over een paar jaar niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek is gebleken dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. Meerdere mensen die maandag hebben gereld bij een asielzoekersopvang in IJsselstein in Utrecht krijgen een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester lieten zij het protest tegen de opvang bewust uit de hand lopen. Een kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte nadat Amerikaanse politici een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein hadden geëist.
8: Rosmarijn, volgens mij als mensen wat verkoeling zoeken moeten ze naar het noorden zijn, relatief. Inderdaad. En als je van de hitte houdt, lekker in het zuiden zijn.
10: Die tweedeling hebben we de komende tijd. Op dit moment ook op de Waddeneilanden is het zo'n 22, 23 graden. En in het zuiden van het land is de temperatuur inmiddels wel onder 30 graden gezakt. Maar daar is het nu nog 28, 29 graden. Die warmte blijft vanavond lang hangen. Pas in de loop van de nacht gaat de temperatuur richting een graad of 15. In het noorden van het land kan er dan wat bewolking vanaf de Noordzee het land binnentrekken. Kan het zelfs ook een beetje mistig worden. Dat is morgenochtend alweer heel snel verdwenen. En alleen het uiterste noorden blijft dan nog gevoelig voor bewolking. Daar is het morgen dan zo'n 23 graden. In het zuiden gaan we naar 32 graden. Echt wel een warme zomerdag daar met weinig bewolking. Zondag is het overal zonnig, wordt het misschien zelfs nog een graadje warmer in het zuiden. Tropische temperaturen. En ook na het weekend blijft die warmte nog bij ons hangen. Met in het noorden meestal zo'n 24, 25 graden en in het zuiden dan temperaturen rond 30. Pas na woensdag gaat er wat meer bewolking komen en misschien een enkele bui. Maar tot die tijd gaat er ook geen regen vallen, dus het is droog, warm en zonnig.
8: Dankjewel. Helene Geest heeft nog verkeersinformatie.
11: Ja, de meeste files die worden nu wel korter. Bij elkaar staat er nog wel 350 kilometer. En op sommige plaatsen heb je ook nog heel veel vertraging. Dat geldt bijvoorbeeld voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 40 minuten extra reistijd. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het is druk bij de afsluitdijk. Er is ook even een sluis open geweest. Op de A7 is dat van Den Oever naar Heerenveen. Tussen Breezanddijk en Kornwerderzand daardoor een half uur vertraging. Op de A7 Heerenveen-Groningen tussen knooppunt Drachten en Marum 20 minuten vertraging door een auto met pech. En de werkzaamheden op de A20 veroorzaken ook weer veel vertraging vanmiddag. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten oponthoud.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
14: Datacation geeft je de leiding. Met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
13: Schakel bij en demarreer naar de toekomst. Op datacation.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
13: Ga naar datacation.nl.
15: Soelo, de bouwverslimmer.
16: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
17: Soelo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
15: Soelo, de bouwverslimmer.
17: Iedere klus weer. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jakobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.

0: Er zullen ook mensen zijn bij wie dit nummer herinneringen terugbrengt over vroeger. Gilbert Bécaud, de tourartiest dus van vandaag met In Maintenant. Maar daar zijn wij hier net iets te jong voor. En Mark ook. Dit was het compliment van de dag.
1: Ja, dankjewel. Jij bent iets jonger nog dan dat ik ben. Even kijken. Vijf game. Ja, ik ben helemaal van de rel door een compliment van een vrouw. Gebeurt me niet zoveel. Even kijken. Vijf games hebben we gespeeld op het Center Court. Tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. De tweede halve finale hier bij de mannen. 3-2 is het in het voordeel van Novak Djokovic. Als Jannik Sinner gaat serveren. En dan weten we dus dat het nog steeds op service gaat. Dat we geen breaks hebben gehad. Wel een breakpoint net. In het voordeel van de nummer 1 van de wereld. Van Jannik Sinner dus. Na een geweldige rally kwam hij op breakpoint. Wist dat uiteindelijk niet te benutten. Werd goed weggewerkt door Novak Djokovic. We zien aardige rallies. Eerste 3-4 games was een beetje inkomen, was een beetje aftasten, een beetje wennen aan de omstandigheden, aan de zon, wind af en toe. Toch, hoe voelt de baan aan? Hoe zijn de ballen? Dat is toch elke dag wel weer verschillend. En natuurlijke ondergrond, hoe reageren de ballen op het warme weer? De eerste paar games is dan even zoeken bij beide. Maar goed, daar zijn ze nu doorheen. En we zien toch wel heel veel kwaliteit bij beide spelers in de rallies. Mooie rallies, lange rallies. Maar goed, het gaat dus, zoals ik zei, vooralsnog... Dat moet ik zeggen, op service 3-2 is het in het voordeel van Novak Djokovic. Jannik Sinner serveert.
0: Dan weer naar Bordeaux. Tim Merlier was dus verreweg de snelste. Na afloop kreeg hij de vraag of dit een perfecte sprint was.
2: Perfectly, I don't know, because I lost my sprint. We don't know how far it was. But it was a mess to be in position. But I make it, thanks to the team for it. Great work of them. And after all the work 2 days ago and today, we were the only team with Alpecin who were riding for to take the breakaway back. So I'm happy. It's not another team who win.
3: It was indeed pretty hectic. How did you time your effort? How did you work? Did you have your eyes on Jasper, your eyes on your rivals?
2: Yeah, long time I can't follow Jasper. Lost him. And then I say, I'm like in the casino. They box me away everywhere. So I need to go back to Jasper. And then I got a bit more space. Time to give the legs a bit of air. But then in the last like 600 meters again, we were again boxing. So I told to myself, no, we're gonna fight till the finish. And happy I can take him.
0: Ja, dat was duidelijk. They box me away.
4: Ja.
0: Dat vond ik wel een mooie uitdrukking, Tom.
4: Ja, nou ja, dat kan gebeuren. En wat hij daarmee bedoelt is inderdaad dat hij of een schouder of een elleboog krijgt. En goed, als jij het stuur net iets voor de ander hebt, dan kan dat echt als een harde tik aankomen inderdaad. En dan moet je proberen je positie te behouden.
0: Ja. Want dat gaf hij wel aan dat het zo'n zootje was. Het was quite a mess om zo'n goede positie te vinden. Maar dankzij het team dat dan toch gelukt was. Ja, een overwinning dus voor hem. Zorgt ook voor een grote glimlach op het gezicht bij Tom Stils, de ploegleider van Soudal Quickstep.
5: Fantastisch, hè? Het was vrij rommelig, moet ik zeggen. Was ook wel verwacht. Het was een vrij technische aankomst. Maar de manier waarop hij aanzet vanuit die positie. En vooral ook het moment dat hem aanzet, zijn er toch al een paar sprinters op topsnelheid. En hij overklast ze wel. Fantastisch gedaan.
6: Ze zeggen vaak, Merlier is intrinsiek de snelste van allemaal. Is dat zo?
5: Hij is snel en hij heeft iets dat een ander niet heeft in zijn aanzet. Is hij geweldig sterk. En daar maakt hij altijd het verschil. Plus dat hij ook kan volhouden. Hij heeft wel enorm veel feeling met de sprint. En hij doet het altijd op zijn manier. Hij is in die top 3 van de snelste van de wereld. Hè. Ik bedoel, hij is daar gewoon top in. En dat bewijst hij keer op keer.
6: Was hij hongerig vandaag? Ik bedoel, van de week heeft hij verloren. Krijgt hij nu een nieuwe kans? Merk je aan hem van, nu gaat het met het mes tussen de tanden?
5: Ik denk dat ze hem vooral toch op het einde toch wat geïrriteerd hebben. En hem toch wel een paar keer een nacht wel weggeduwd hebben. En dan komt hij toch wel zijn strijdlust boven. En dan
6: dat moet je niet doen, dan wordt hij boos.
5: Ja, dan wordt hij niet echt boos, maar dan komt het mes echt tussen zijn tanden. En dan begint hem echt wel zichzelf op te laden. Het is altijd een gentleman, dat gaat hem altijd zijn. Maar als ze hem het een beetje zuurder maken, dan is hij wel op zijn gevaarlijkst.
6: Nou, het was ook nog bijzonder, omdat Van Leerbergen zijn vaste hulp. Ja, die moest naar huis, die is niet meer in de Tour. De ploeg heeft dat wel fantastisch opgevangen.
5: Ja, Jasper Stuyven heeft de Giro gedaan met Paul. Fantastische lead-out, fantastische renner ook. Met
6: Paul Manier heb je het, hè? Jullie andere sprinter.
5: Ja, fantastisch sterk. En hij doet dat. Het is vooral ook door zijn kalmte. De manier waarop hij dus de ploeg stuurt, ook in de finale, dat is van goud waarde.
6: Ja, en dan wint hij Melier gewoon weer een rit in de Tour, dus zoveel snel, hè?
5: Dat is altijd het doel, van iedere keer een rit te winnen in de Tour en hij is binnen. En als ik zeg altijd, als je één rit wint in de Tour, dan is je Tour geslaagd. Dat gaat altijd zo zijn. Maar als je één wint, kan er ook meerdere winnen. Dus chapeau.
0: Ja, op naar morgen hoor je hem al bijna zeggen, Tom Velers.
4: Zeker weten.
0: We hebben deze nou in de pocket, dan kan die andere ook wel.
4: Tom Steels als ex-sprinter, die kan daar wel van genieten, ja.
0: Ja, dat hoorde je ook wel. Ja. Logisch natuurlijk, ja. Het is alleen maar mooi als het allemaal lukt. Zag je wat hij nou deed bij de finish of wat hij daarmee bedoelde? Want hij ging veegt, zo met zijn hand van zijn schouders, alsof hij het van zich af liet glijden, zeg maar.
4: Nou ja, hij veegt eigenlijk een last van zijn schouders. Zo
0: bedoelde hij.
4: Nou ja, zo schat ik dat het overkomt inderdaad. Okay. Bij
0: ik
4: de
0: dacht,
4: schouders
0: is het nou een statement naar iemand anders die hem...
4: Nee, het is gewoon de last van zijn schouder. Want de druk staat erop bij die jongens. En de druk van het team en de druk van zichzelf. Die is misschien wel het grootste hoogte stuwt natuurlijk. Want er is een bepaald vlammetje wat je daar wat hij ook heeft. Mm-hmm. En zoals Tom Steels ook zo mooi benoemd, hoe dat echt getriggerd wordt. En hij zeker een gentleman blijft. Waar Tom Steels niet altijd aan koffie.
0: Dat was? Nee?
4: Nee, ja. Kijk, Tom Steels heeft zelfs al eens in een tourpeloton een volle bidon in het midden van de sprint naar voren gereden. Gegooid naar een renner, inderdaad. Die hem toch op een bepaalde manier afsneed. Dus hij kon die gentleman rol niet altijd vervullen. Maar evengoed, een hele goede ploegleider Tom Steels. En die weet de mannen echt wel te motiveren. Voor zover dat moet. Want ik denk dat Merlier voor motivatie ook voor morgen geen problemen zal.
0: Nee, ik zat al even te kijken bij de collega's van Sportza. Nou, die hebben de tweede ongeveer van morgen ook al op de naam van Merlier geschreven.
4: Oh ja, die hebben ze al ingetekend.
0: Vol enthousiasme. De term wasmachine is nu een paar keer gevallen. En komt van wat luisteraars die zeggen, ik wil eigenlijk alles weten ook over die uitdrukking de wasmachine. Is dat ook een soort moshpit van het sprintende peloton?
4: Precies. Ja,
0: dat is het.
4: Goed vergelijk. Het is echt een moshpit, zo zou je het ook kunnen noemen.
0: Duwe botsen springen.
4: Dus, inderdaad. Kijk, je hebt de eerste renners die zijn nog redelijk in lijn. En die zitten eigenlijk bij elkaar aan het wiel om daar het aerodynamische voordeel van te hebben. En daarachter is het gewoon steeds een verschuiving van renners die elkaars wiel pakken. Proberen een ander wiel te pakken. Proberen nog ergens in te voegen. Want je wilt eigenlijk niet in de wind blijven rijden. En dat zie je dan eigenlijk als een soort wasmachine waar steeds posities verwisselen. En waar je eigenlijk liever niet wil zitten. Omdat dat chaos is.
0: Ja. En dat is dus waar Olaf Kooi ook vandaag wel in terecht kwam.
4: Ja, de chaos inderdaad in terecht kwam en verder naar achter in plaats van naar voren kwam.
0: Waardoor de beste Nederlandse sprinter vandaag Huub Arts was op plek 7. Hij blikte voor de microfoon van Steven Dalebout terug op de sprint.
7: Heel snel en met de tegenwind, wasmachine, roulette. Ja, het was een kwestie van, ja, als je één keer moet remmen ben je gewoon al je snelheid kwijt en... Ja, net als eergisteren maakte ik de goede beslissingen en hoefde ik niet te achterremmen. En met die snelheid kwam ik nog hard opzetten, maar ja, wederom te laat. Maar goed, nog een top 10, dus ik ben er super blij mee. Want ik wilde mezelf ook bewijzen dat het geen gelukje was, de eerste keer. Dus ja, het is wel echt tof.
8: Nou, precies, de vorige sprint was een chaotische sprint waarvan alles gebeurde. En dan wil je het bewijzen in een sprint die ook op een normale manier loopt. En dat doe je dan toch eigenlijk vandaag, of niet?
7: Ja. Je merkte dat iedereen wel fris was. We hebben iets minder hard gekoerst dan eergisteren. En ik denk ook dat, dat alle andere teams zich natuurlijk ook willen herpakken als ze nog geen topuitslag hadden. En de teams die al wel goed hadden gereden willen bevestigen, zoals ik. Dus dan krijg je gewoon superveel concurrentie voor de posities. En ik kwam, zoals de andere keer, ook erg laat van achter. En dan is het, ja, op je gevoel afgaan, ga je links of rechts. En ik heb het goed gedaan.
8: Ja, dat lijkt mij ook. Wat kun je zeggen over jouw ploeg? Want jullie rijden echt in de kijker deze dagen. Want vandaag zijn jullie echt de hele dag in beeld. Wat zegt dat over hoe het gaat binnen jullie ploeg nu?
7: Ja, de sfeer is natuurlijk erg goed. En ja, we moesten gewoon creatief worden nadat Arnaud ziek was uitgestapt. En dat ja, kunnen we niet beter doen dan nu. Dus de moraal is hoog en ja, misschien voelen we wat minder druk. Omdat er niet echt verwacht werd dat we nu zouden presteren. Dus daarom voelt het extra lekker.

0: De mannen van Raccoon met No Mercy. Mark Brasser, ik zal geen rare overgangen meer maken. De wedstrijd tussen Sinner en Djokovic.
1: Krijg jij nog wel een keer. Met WK hockey of zo. Ja, met WK hockey. Maar let maar op. Acht games zijn er gespeeld op het Center Court. Tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner. Het is 4-4. De twee geven elkaar heel erg weinig toe. Dat zien we vaker bij de toppers. Dit is echt zo'n wedstrijd die beslist kan gaan worden om 1-2 punten op details. Wat wel opvalt, en dat zien we nu in de service game van Novak Djokovic ook weer gebeuren bij die stand van 4-4. Het wordt 15-40. Breekkansen dus voor Jannik Sinner. Dat Djokovic kwetsbaar is op zijn tweede service. En daarin pakt hij niet heel veel punten als hij een tweede service moet slaan. Dat zal hij zelf ook voelen. En daardoor komt er meer druk te liggen ook op zijn eerste service. Hè? Want die moet hij dan gaan maken. Want op die tweede service is het gewoon Jannik Sinner die het initiatief pakt in de rally. Heel goed retourneert op die tweede service van zijn tegenstander. En dan vaak het punt ook inderdaad binnenhaalt. Dus Djokovic heeft die eerste service nodig. Nou, die raakt hij gelukkig nu wel. En dan is het, nou, het breakpoint is nog niet beslist. Dus het is nog steeds 4-4.
0: Wat krijgen de renners in Frankrijk morgen voor te kiezen? Joris van den Berg weet het.
2: Het lijkt wel erg op de dag van vandaag, de dag van morgen. Bergerac is morgen de finishplaats. De rit is iets langer dan die van vandaag. En er zit één heuveltje meer in. Vandaag één keer vierde categorie, morgen twee van die dingen. Maar voor de rest lijkt het er erg op, hoor. Dus het is weer een kans waarschijnlijk voor de sprinters. En dan kan Kooi in zijn geval op zoek gaan naar revanche. Hij won in Po. Merlier zegeviert zojuist in Bordeaux. En dan is morgen naar alle waarschijnlijkheid de derde kans voor de sprinters in deze Tour.
0: Ja, Bordeaux was het, hè, de finish. En dan kan het bijna niet anders. Dat werd sprinten.
2: Het is code Bordeaux rood, inderdaad, voor de sprinters vandaag.
3: En de landen kenmerkt zich door kaarsrechte wegen.
2: Zeker weten.
3: En we hebben ons voorgenomen, we gaan vandaag een beetje rustig en langzaam praten.
2: Sebastiaan, de knettergekke man is hij.
3: Precies tijdens jouw bijdrage, Joris, laat het retour ons even in de steek.
2: Zo gek als een deur.
3: Hij glimlachte, hij zei heel vriendelijk.
2: Maar wel vreselijk goed.
3: Ja, dan moet je hem toch nog een tweede kans geven.
2: Goed gedaan, ben trots op je man.
3: Een hele klamme, vies warme dag.
2: Ze vliegen natuurlijk naar Bordeaux. Ze willen naar de airco, die mannen.
4: Doe mij maar een biertje, Guilain.
3: Het is zo vlak als het maar zijn kan, als een biljartlaken. En dat maakt het natuurlijk voor dat peloton wel heel makkelijk controleren.
2: 16 kilometer en ik zie geen koplopers meer. Ze zijn teruggepakt, Weistroffer en Otruba.
3: En gelukkig ook nog geen calamiteiten. Ik zal dat V-woord niet gebruiken.
2: Wat zijn er veel sprinters? Dit wordt genieten geblazen in Bordeaux.
3: Wie, oh wie, wekt de schone slaapster en heeft vannacht de mooiste droom.
2: Het gaat ongelooflijk hard. Alpecin, formidabele lead-out. Het gaat maar door. En daar komt in het midden Timmerlier. De hele baan in het midden is er ook Barrichol. Timmerlier gaat hier winnen. 1 Timmerlier, 2 Barrichol, 3 Kirbay in Bordeaux.
0: Ja, en geen Olaf Kooi dus. Maar wie weet morgen, dan ben jij er ook weer, Tom. Heel mooi, dankjewel. Tom Velers. Zometeen hier op NPO Radio 1. Jan-Willem Westerlink met Dit is de Dag. En wat de Radio Tour de France betreft.
5: À demain. Radio 1.
6: Ster. Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
11: Soedal, de bouwverslimmer.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
10: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
4: Jan-Willem Wesseling.
5: Goedenavond. Minister van Asiel Bart van der Brink riep deze week 10 weigergemeenten op het matje, omdat die gemeentes niet genoeg asielzoekers opvangen. Maar is dat etiket weigergemeente terecht? Dat vraag ik zo aan 3 van die 10 gemeentes in Dit is de Dag. We beginnen na het NOS Journaal met Clemens Peters.
6: In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen door een grote natuurbrand. Er zijn nog 23 mensen vermist. Ook zijn honderden mensen geëvacueerd. De Nederlandse Vanessa zat op een paar kilometer afstand van de branden in Andalusië. Zij runt daar een dierenasiel en ze wil pas met alle dieren evacueren als het echt nodig is. Het is wel spannend, zegt ze.
7: Ja, ik ben uiteraard ben ik bang. Vooral ook voor al onze dieren. En die zijn gewoon hulpeloos en die zijn van ons afhankelijk. We zien natuurlijk alles hier van heel dichtbij. Achter het asiel zien we echt de rook en de vlammen gisteravond. En het is echt een heel uitgestrekt gebied. Het plan is daar, dus als het fout gaat, gaan we gelijk aan de slag.
6: Ze let goed op de laatste berichtgeving, want om zich heen heeft ze al van genoeg mensen gehoord dat het misging.
7: Ja, ik heb van meerdere mensen al gehoord dat hun huis totaal is vernietigd. Er is gewoon niks meer van over. Heel veel huisdieren natuurlijk ook vermist. Een van onze vrijwilligers die ligt in het ziekenhuis. Die hebben ze per helikopter naar Sevilla gevlogen. En die is geïncubeerd en met heftige brandwonden. En ze weten niet of dat ze het gaat overleven.
6: Ook in Frankrijk woeden natuurbranden. En de komende dagen loopt de temperatuur daar nog verder op. Door een nieuwe hittegolf geldt code rood in 24 departementen. En wordt iedereen opgeroepen om de koelte op te zoeken. Bijvoorbeeld in bibliotheken, overheidsgebouwen en musea, die daarvoor langer open blijven. Het kabinet wil de Russische schaduwvloot van olietankers harder gaan bestrijden. De ministerraad heeft vanmiddag ingestemd met een wetsvoorstel om dit te kunnen doen. En daarmee volgt Nederland de aanpak van een aantal andere Europese landen dat hiervoor al wetgeving heeft. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom gaat dit nu gebeuren?
8: Ja, die Russische schaduwvloot, dat is een vloot van zo'n 700 oude tankers die onder valse vlag of zonder vlag varen en die ook vaak onverzekerd zijn. En daarmee vervoert Rusland olie die onder de internationale sancties valt die tegen Rusland zijn getroffen in verband met de oorlog tegen Oekraïne. Nou, Poetin wil natuurlijk die sancties omzeilen om op die manier de oorlog te kunnen betalen. En de Scandinavische landen zijn al eerder begonnen met optreden tegen schepen uit die vloot. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk doen dat al even. En Nederland sluit zich daarbij nu aan om Poetin verder de duimschroeven aan te draaien.
6: En wat houdt die strengere aanpak in?
8: Ja, justitie en defensie krijgen veel meer bevoegdheden om op te treden tegen schepen uit die vloot. Nu mag bijvoorbeeld alleen worden onderzocht of een schip vaart onder een valse vlag van het Koninkrijk. Dus bijvoorbeeld de vlag van Sint Maarten of de vlag van Curaçao en die van Nederland. Maar straks kan een onderzoek worden ingesteld naar elke mogelijke valse vlag. En ook mogen schepen in ruimere zones op zee geënterd worden en opgebracht worden, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat, die over die wetgeving gaat.
9: Nou ja, dus dat je echt schepen uit de vaart kan halen die geld verdienen voor Rusland om die agressieoorlog door te voeren. Maar het betekent ook dat die schepen die nu langs de Nederlandse kust varen en ook kunnen spioneren bijvoorbeeld, dat je die entert en uiteindelijk ook naar een Nederlandse haven laat varen om hem daar aan de ketting te leggen. En het is ook zo dat het vaak om hele oude schepen gaat. Dat als er iets mee gebeurt, nou ze vervoeren olie, dan kan dat natuurlijk een enorme milieuramp tot gevolg hebben. En dat wil je niet voor je eigen kust hebben. Dus ook om die reden is het belangrijk om in te kunnen grijpen.
6: Nou, en andere landen doen het al. Je zei het al, de Britten en de Fransen hebben al schepen uit de schaduwvloot geënterd. Nederland een beetje traag, zijn we bang?
8: Nou, dat is een logische vraag. Andere landen kunnen en doen het inderdaad al langer. Wat mogelijk een rol speelt is dat Nederland doorgaans zeer terughoudend is als het gaat om beperken van de vrije doorvaart. Want vrije doorvaart is iets dat voor Nederland als handelsland essentieel is. Maar volgens minister Jezelgus van Defensie zijn we helemaal niet traag.
4: Dat zijn we niet. We hebben wel andere wetgeving dan die andere landen, maar dat is straks dus ook voorbij. Dus zitten we ook op dezelfde lijn. En we hebben ook afgelopen tijd echt klaargestaan om in te kunnen grijpen als we die gelegenheid hadden gehad. En dan moeten we wel denken dat we dan gebonden zijn. Dan inderdaad kan je al vaststellen, valse vlag, is het op je eigen gebied, in je zeeën. En we krijgen nu gewoon veel meer mogelijkheden. Maar traag zijn we zeker niet. We zijn zeer alert en we gaan nu gelijk oplopen met de landen om ons heen.
8: Ja, we zijn misschien niet traag, maar we gaan nu wel oplopen met de landen om ons heen. En Nederland is dus in elk geval wel langzamer dan een aantal van die landen om ons heen. Want het kabinet gaat dus nu wettelijk regelen wat die andere landen al wettelijk geregeld hebben. En in de praktijk ook toepassen, want die hebben al schepen uit die Russische schaduwvloot geënterd.
6: Wilco Boom, dankjewel. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concludeert de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft een systematisch beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen al vanaf jonge leeftijd te wissen. Nieuwe geitenbedrijven mogen over een paar jaar niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse Thessaloniki naar Memmingen in Duitsland toen het raam waar hij zat brak. Andere passagiers trokken hem snel terug naar binnen. Na bijna 2 maanden komt er vandaag voorlopig een eind aan de verhoren bij de enquêtecommissie Corona. Verschillende kopstukken uit die periode zijn bevraagd. Onder wie Jaap van Dissel, toen hoofd van het RIVM, en de premier uit die tijd, Mark Rutte. Vandaag was Hugo de Jonge, als toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als laatste aan zet. En politiek duider Lars Geerts, jij hebt dit allemaal voor ons gevolgd. Wat vertelde Hugo de Jonge?
10: Nou, in principe kwam alles uit de coronatijd weer voorbij. Het coronatoegangsbewijs, bijvoorbeeld de vaccinatiecampagne, de lockdowns. Alles waar Hugo de Jonge natuurlijk een hele grote rol in had. En er werden hem een aantal zaken voorgehouden. Ook uitspraken die hij had gedaan, die achteraf gezien wellicht wat minder handig waren geweest. Ik denk dat de meeste mensen Dansen met Jansen nog wel voor ogen staat. Nou, voor dat soort communicatie, daarvan zei hij, ja, in sommige gevallen was het handig, in andere gevallen was het minder handig. Maar overall, en dat was de boodschap die hij eigenlijk kwam brengen bij de commissie, was het, wij hadden te maken met een virus. We hadden een strategie om dat virus tegen te gaan. En die strategie bestond eruit de kwetsbaren beschermen, het virus in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat de zorg niet overbelast was en werd. En alle maatregelen die wij hebben genomen, die waren daarop gericht. En ja, daar hebben wij alles bij weegewogen, ook de maatschappelijke impact. Alleen, er waren geen goede keuzes in die coronacrisis.
11: De dilemma's van damned if you do, damned if you don't. De dilemma's van kiezen tussen iets wat je niet verstandig vindt en eigenlijk liever niet doet, tussen iets en iets wat je nog minder verstandig vindt en nog minder graag doet. En er is geen gratis keuze. Hè. Dat lijkt soms wel eens. En ook nu, zeker als we daar 5, 6 jaar op terugblikken, is de neiging denk ik heel erg groot om te doen alsof een andere keuze een reëel alternatief zou zijn geweest. He, bijvoorbeeld, waarom hebben we niet alle maatregelen losgelaten zo rond de zomer en gewoon zonder dat CTB, maar gewoon loslaten? Ja, dan hadden we de ziekenhuizen overbelast. En dus een gratis keuze was er niet.
10: En dat was eigenlijk de boodschap die hij in zijn complete 3,5 uur durend verhoor steeds de commissie voorhield. Het was een balanceeract tussen de zorg inderdaad en de zieken en de kwetsbaren en wat de maatregelen deden met de maatschappij.
6: Ja, jij hebt de afgelopen weken alle verhoren gevolgd. Wat is je opgevallen?
10: Nou, dat die impact op die maatschappij wel goed voorbij is gekomen, inderdaad, op meerdere aspecten. Dat ging natuurlijk over de impact op de zorg zelf, maar ook op wat de horeca bijvoorbeeld meemaakte, of wat de schoolsluitingen deden met mensen, en hoe de wetenschap er tegenaan keek. En eigenlijk allemaal hadden ze hun eigen verhaal over hoe zij precies hebben geleden. Dan wel onder het virus, dan wel onder de maatregelen. En soms ook over de reactie in de polarisatie die er was in de samenleving. Een van de dingen die heel prominent naar voren kwamen bijvoorbeeld, was dat heel veel mensen die bezig waren met het bestrijden van het virus dan wel in beeld waren, omdat ze daar kritiek of commentaar op leverden, dat ze die te maken kregen met bedreigingen op sociale media of in het normale leven. En dat is wel iets wat heel veel impact maakte, ook op de mensen die de corona-enquête en de verhoren volgden. Maar tot nu toe, als je daarop zat te wachten, heeft deze reeks aan verhoren bijvoorbeeld nog niet grote onthullingen opgeleverd. Dat er zaken boven tafel zijn gekomen die nog niet heel erg bekend waren. Wel wat appverkeer, wat mails, wat persoonlijke opvattingen van mensen, maar een duidelijke smoking gun waarbij de overheid het een zei en het ander deed, dat is in de afgelopen tijd nog niet naar boven gekomen.
6: Nee, en nu zijn ze dus even klaar. Na de zomer gaat het verder. Waarmee?
10: Dan willen ze kijken naar het functioneren van de Tweede Kamer. Die speelde natuurlijk ook een rol en dat deel is nog niet onderzocht in eerdere terugblikken op de coronacrisis. En dus worden ook Kamerleden gehoord. Hoe functioneerde die Kamer? Wat deden ze en wat voor impact hadden ze op de crisis? Onder meer wordt Klaas Dijkhoff uitgenodigd, voormalig fractievoorzitter van de VVD. Fleur Agema, die toen voor de PVV actief was in de Kamer. Lisa Westerveld, van toen GroenLinks, tegenwoordig Pro. En ook de griffier van de Kamer wordt gehoord. De toenmalige griffier Simone Roos. En daarmee gaan ze beginnen. En daarna komen alle hoofdrolspelers en alle ministers nog een keer terug. Dus ook Rutte, De Jonge, minister van Justitie, Grapperhaus, mogen nog een keer over andere onderwerpen weer worden ondervraagd.
6: Lars Geerts, dankjewel. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street is mislukt. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking zelf. En nu geeft China dus wel groen licht voor een beursgang in Hongkong, waarschijnlijk in september of oktober. Het weer, het blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van Nederland schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen morgen tussen de 25 en 32 graden. Zondag wordt het nog iets warmer.
5: Dankjewel, Clemens. Dan naar Helene de Geest. Het is weer een vakantiedag. Een nieuwe regio krijgt vakantie. Merk je dat ook op de weg?
12: Ja, dat merk je zeker op de weg. Het is eigenlijk de hele middag al heel erg druk geweest door recreatieverkeer. Merk je onder andere bij de grensovergangen, maar ook bijvoorbeeld in Friesland. Bij de afsluitdijk is het daardoor extra druk. Er staat nu ook file, er heeft ook even een sluis opengestaan op de A7. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand daardoor 20 minuten oponthoud richting Friesland. Ook op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Marum is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Drachten een kwartier. Andere drukke wegen zijn onder andere de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel nog een kwartier extra reistijd. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is het oponthoud ook een kwartier. En in het zuiden zijn nog problemen op de A67 Venlo-Eindhoven, want de weg is bij Geldrop helemaal dicht door politieonderzoek. Het verkeer vanuit Venlo naar het zuiden, of naar Eindhoven moet ik zeggen, kan omrijden via Roermond en dat is over de A73 en de A2.
3: NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling.
5: Goedenavond. Wat is de overeenkomst tussen Aalten, Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland? Nou, het zijn allemaal gemeentes die een brief hebben gekregen van asielminister Bart van der Brink. Hij voert de druk flink op door deze gemeente op het matje te roepen omdat ze achterlopen met de spreidingswet en volgens de minister onvoldoende asielzoekers opvangen. Maar hoe landt deze dreigbrief van de minister in die gemeente? En is het stempel weigergemeente terecht?
13: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
5: Joop Wikkerink, goedenavond. U bent de wethouder in de gemeente Aalten, in de Achterhoek. Dat zijn ongeveer 28.000 inwoners in uw gemeente. Wat dacht u toen de brief van de minister op de mat viel?
14: Ja, net wat je zegt, dat viel mij nogal rauw op het dak. Want we wisten natuurlijk dat de hele procedure zo in elkaar zat dat er een keer een brief zou kunnen komen nadat we een ambtelijk overleg hadden georganiseerd met het ministerie. Maar dat dat zo snel kwam en ja, ook met deze inhoud, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Omdat we ambtelijk heel goed hebben uitgelegd waar wij allemaal mee bezig zijn in de gemeente Aalten. En ja, de commotie die daarop volgde, en ja, dat heeft de minister misschien niet veroorzaakt, maar wel door namen van gemeenten te noemen natuurlijk. De commotie die daarop volgde, waarin wij in de verkeerde rijtjes stonden van weigergemeenten, ja, dat vond ik heel erg vervelend, want dat is helemaal niet zo. Wij willen voluit die bespreidingswet, daar willen we aan meewerken.
5: Oké,
14: daar zijn we geschoten.
5: Komen we nog op. Van het oosten naar het westen van het land, John Witkamp, goedenavond. U bent gemeenteraadslid voor de lokale politieke federatie Westland, de LPF Westland. Is het een verwijzing ook naar Pim Fortuyn? Ik hoor u op dit moment niet.
15: Hoi,
5: ja, nu wel. Dus ja. U bent van de LPF.
15: Ja, dat klopt. En dat is van oorsprong een Fortunistische partij die ontstaan is uit de landelijke LPF destijds met Pim Fortuyn. Maar vanaf 2010 als het lokale partij is verder gegaan, maar wel onder dezelfde letters.
5: Ja, en u bent coalitiepartij in de gemeente Westland. U kreeg ook die brief van de minister. Was u er blij mee?
15: Nou ja, niet. Wel een beetje verrast inderdaad over het tijdstip. Ook daar was niet voorzien dat de minister ineens zo snel ging communiceren. En ook alles bij naam noemen. Niet dat wij daar een probleem mee hebben hoor. Want ik bedoel, wij hebben vaker met de minister handje gedrukt in een vorig kabinet. Dus dat is het probleem niet. Maar in ieder geval de timing was wel opvallend. En de inhoud ook.
5: Oké. Dan naar het noorden van het land. Goedenavond, Ide van Kammen. U bent de fractievoorzitter van de Friese Nationale Partij in Achtkarspelen. Wat dacht u toen die brief bij uw gemeente op de mat viel?
16: Nou, we waren onaangenaam verrast door de brief vanzelf. We hadden een week van tevoren hadden we ambtelijk overleg gehad. En goed uitgelegd waar we mee doende waren. En vanuit het ambtelijk gebeuren gezegd, nou, goed, jullie zijn goed bezig en ga zo door. En een week later krijg je zo'n brief.
5: Oké, een beetje mixed signals dus vanuit Den Haag, verschillende signalen. Want meneer Wikkerink uit Aalten, wat staat er eigenlijk in die brief?
14: Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonders. Dat wat we nog niet wisten, namelijk er is uitgelegd hoe het hele systeem van overleg gaat plaatsvinden. En we wisten al van op 9 april is dat al aangekondigd, dat we eerst schriftelijk moesten reageren, toen ambtelijk. Ja, en dan komt er een bestuurlijk gesprek. En daar wordt aangekondigd dat we op trede 3 staan. En dat is een soort van escalatieladder die er uiteindelijk toe kan leiden dat de minister een in de plaatsstelling gaat organiseren. En dat betekent dat hij gaat aanwijzen waar wij asielopvang moeten organiseren. Maar ik ga ervan uit dat dat helemaal niet zo ver komt.
5: Nee, want hoeveel statushouders moeten gemeente Aalten opvangen?
14: Nou, statushouders gaat hier over asielopvang.
5: Oh, asielzoekers, sorry. Ja, want statushouders is iets anders.
14: Ja, precies. In de spreidingswet zijn wij aangetikt voor 200 asielzoekers. En dat is ook op zich geen probleem. Wij hebben ook altijd tot 2012 een asielzoekerscentrum van 400 gehad. Maar dat is afgebroken. En nou moeten we op zoek naar nieuwe plekken.
5: Ja, maar waarom is het tot nu toe niet gelukt?
14: Dat is een lang verhaal. Wij hebben een prachtig plan georganiseerd en gepresenteerd aan de bevolking en de gemeenteraad. En dat hebben we in 2025 gedaan, een jaar geleden. Mm-hmm. En dat plan dat voorzag in de opvang van 300 plaatsen.
5: Oh, veel meer dan moet.
14: Dat zijn er iets meer dan 200. Maar dat kwam omdat de COA zei, als jullie 300 hebben, dan heb je een volwaardig AZC met alle voorzieningen. Dat wilden wij graag. Dus we hebben dat gecombineerd met een nieuwe woonwijk. Dat voorgelegd aan de bevolking. Mm-hmm. En de bevolking in 5 inspraakavonden, die was daar op zijn zacht gezegd niet helemaal gelukkig mee.
5: Oh, dus het was een prachtig plan, maar dat vond u vooral zelf?
14: Wat zegt u?
5: U zei, het was wel een prachtig plan, maar dat vond u vooral zelf.
14: Dat vonden wij zelf, ja. Het voldeed aan alle eisen. En we hebben het uitgelegd aan de bevolking. En daar kwam natuurlijk kritiek op. Maar toen kwam de gemeenteraad. Die zei, op grond van die kritiek, zonder dat wij het kunnen bediscussiëren met de gemeenteraad, kwam die gemeenteraad en zei, wij dienen een motie en je moet stoppen met dit plan. En verzin maar wat anders, want wij willen eerst zelf de kaders stellen. En die kaders die zijn over in 9 maand later gesteld, in februari dus. Die hebben we nu. En dan moeten we dus opnieuw op zoek via die 14 punten tellende kaders. Ja, dus. En ik vind het jammer dat we gewoon niet de gelegenheid als college hebben gekregen om met de raad te discussiëren en te verdedigen dat dit echt een prachtig plan was. Ja. Gecombineerd met woningbouw.
5: Ja, maar u vindt u zelf geen weigergemeente?
14: Nee. En ook zelfs de nieuwe coalitie niet. Die heeft in het coalitieakkoord opgenomen. En dat is al een stap vooruit. Van wij willen wel ons houden aan de eisen van de spreidingswet. Dus geen veldje aan de lucht. Alleen, we hebben wat tijd verloren. En we moeten flink aan het werk om een nieuwe locatie te vinden. We hebben nu 4 locaties op het oog. En die gaan we bespreken met het COA. Ja. En dan gaan we kijken of we daar een geschikte locatie uit kunnen vinden.
5: Nou, de minister van de Brink, die werd door SBS6 vandaag bij de uitloop van de ministerraad gevraagd naar de situatie in uw gemeente.
17: Maar als ze in Aalten zeggen, wij zijn al in gesprek met COA op zoek naar een mogelijke locatie. Het is lastig, maar we zijn op zoek.
18: Ja.
17: Waarom heeft u ze dan alsnog genoemd in die nieuwe treden van de escalatielanden?
18: Nou, omdat de spreidingswet zo werkt dat we dus gewoon vaststellen of een gemeente wel of niet voldoet. En op het moment dat je niet voldoet, en dat betekent dus dat er niet een AZC is geopend.
17: Maar niet uit hoe hard je eraan werkt, of er morgen een handtekening wordt gezet.
18: Dat laatste zou dan nog een reden kunnen zijn. Maar als er op dit moment schrijven en spreken nog geen bestuursovereenkomst ligt, of niet een besluit ligt van de gemeenteraad of vanuit het college, dan is er gewoon sprake dat je niet voldoet aan de wet.
5: En meneer Wickerink, leuk dat u het wil, zegt de minister hier eigenlijk, maar u levert niet.
14: Nee, dat klopt. Want dat wisten we toch ook. Dat is ook in het ambtelijk gesprek aan de orde geweest. Maar er zijn natuurlijk altijd redenen dat je wel wilt. Maar dat het nog even wat duurt. En dat ga ik uitleggen bij de minister. En hij hoeft zich niet ongerust te maken dat Aalten niet aan de verplichtingen gaat voldoen van de spreidingswet. En dat pas. Ik had gedacht dat hij eerst met gemeenten ging spreken die helemaal niet willen. Maar dat is bij ons natuurlijk helemaal niet het geval. Wij willen.
5: En dus zegt u, het komt goed. Meneer Van Kam, als ik u net zo hoorde, dan is het in Acht Karspelen niet heel erg anders. Vindt u zelf dus ook geen weigergemeente?
16: Nee, zeker niet. Geen weigergemeente. Alleen, je moet ook kijken naar de mogelijkheden die je hebt om de spreidingswet uit te voeren. Hè. Dus wij zijn momenteel in onderhandelingen, in gesprek met meerdere gemeenten rondom ons, om te kijken of we gezamenlijk dingen kunnen oplossen. Want wij zijn een gemeente met 28.000 inwoners, met 11 kernen, waarvan 2 iets groter en de rest is allemaal kleine kernen.
5: Ja.
16: Er zijn al geen openbaar vervoer en al dat, die voorzieningen zijn er niet. Dus het zoeken naar opvang voor, wij moeten 117 asielzoekers opvangen. Ja. Nou, dat geef ik je te doen.
5: Maar aan de andere kant denk ik dan, meneer Van Kammen, ja, die wet die ligt er ook al 2 jaar. Hè? Hadden die 117 plekken niet gevonden kunnen worden?
16: Ja, dat zegt u nou wel. Die wet ligt er 2 jaar. Maar in de tussentijd is er zoveel gebeurd. Er is een wisseling van de wacht geweest in Den Haag. De onzekerheid van wat gaat er gebeuren met de spreidingswet. Nou, die dingen die werken ook allemaal mee. Hè. Dus duidelijkheid uit Den Haag komt er eigenlijk nooit. Ja, deze minister die zet nou de hakken in de grond, zoals we het hier zetten.
5: Dit is wel duidelijk.
16: Dat is ook prima, hoor. Want ik denk ook dat het moet. Alleen om dan te zeggen van jongens, Acht Karspelen is een weigergemeente. Nou, dat gaat mij veel en veel te ver.
5: Helpt zo'n brief dan? Denkt u, hier gaan we harder van lopen? Of denkt u, nee, we zetten de hak in het zand en u zoeken ze het maar uit?
16: Nee, dit is echt niet een brief die waar wij harder van gaan lopen. Want we kunnen niet harder lopen.
5: Nee.
16: We hebben net coalitievorming gehad. En het bestuursakkoord is klaar. Alleen nog niet publiekelijk gepresenteerd. Dus daar kan ik weinig over zeggen. Ja. Maar in onze eigen situatie. Wij zijn in onze gemeente voor kleinschalige opvang. En goed. Om 117 mensen op te vangen. Als je geen woning vrij hebt of geen gebouw, valt niet mee. En om dan iets te bouwen in een kleine tijd, valt ook niet mee. Je hebt ook met de wet te maken van, noem het maar, hè, de omgevingswet en noem alles maar op.
5: Of bijvoorbeeld de stikstofwet, waardoor je niet zomaar eens neer kan zitten.
16: Ik snap dat soort dingen.
5: Oké, u zegt beide, wij zijn helemaal geen weigergemeente. Het komt wel uiteindelijk. Meneer Witkamp van de LPF in gemeente Westland. Is uw gemeente wel een weigergemeente?
15: Jazeker.
5: Ja?
15: Ja.
5: Met trots ook, als ik u zo hoor.
15: Nou, met realisme.
5: Mm-hmm. Waarom bent u een weigergemeente?
15: Omdat wij al eerder aangegeven hebben dat we al behoorlijk vol zitten. Wij vangen al op dit moment ruim 2000 Oekraïners op. We zitten met een behoorlijke hoeveelheid arbeidsmigranten. Wij kunnen onze jeugd niet huisvesten. En vervolgens komt het ministerie doodleuk van, doet daar nog even 630 asielzoekers bij.
5: Mm-hmm.
15: En wij hebben gezegd, ja, kom op, dat kan niet serieus zijn. U weet donders goed wat de situatie in Westland is. En wij gaan daar natuurlijk niet aan meewerken. En niet alleen de gemeenteraad is in dikke meerderheid tegen een AZC. Dat is ook gewoon de Westlandse bevolking. Dus ja, dat is niet zo moeilijk hier.
5: Ja, de gemeente Westland gaat zich niet aan de wet houden.
15: Wij gaan zeker niet meewerken aan de dingen die volgens de wet zouden moeten. Omdat daar namelijk elementen in de wet staan waar ook aan moet worden voldaan. En dat is niet gebeurd. Namelijk het verminderen van de instroom van asielzoekers. Meneer Van der Brink had verkeerde volgorde aan. Die moet eerst werk maken van hetgeen die beloofd heeft. Dat hij zou stoppen met de instroom. En dan daarna gaan kijken wat hij dan nog moet gaan verdelen.
5: Ja, het staat niet maar in de wet zelf, maar het is wel beloofd toen die wet werd aangenomen.
15: Ja, het is aangegeven en het hangt allemaal aan elkaar vast. Dus ook die vermindering van die instroom.
5: Mm-hmm.
15: Tweede punt is, ja, je kan wel gaan dreigen met een in de plaatsstelling, maar wij hebben vaker met dat bijltje gehakt. We hebben dat hier ook gehad met een islamitische school. Dat hebben we uiteindelijk ook 6 jaar op kunnen houden. En ook nu zien we gewoon dat niet wordt voldaan aan al die eisen die ze in Den Haag denken dat dat zomaar kan. Dus dat is met dit verhaal precies hetzelfde.
19: Ja. U wacht af en het gaat u zo lang mogelijk verzetten. Wat vindt u er eigenlijk van, meneer Wickerink, als andere gemeentes denken ze zoeken het maar uit in Den Haag?
14: Daar ben ik het niet mee eens. De spreidingswet, daar hebben we zelf als gemeente om gevraagd. Dat vind ik ook een eerlijke methode. De meneer uit Achtkarspelen zei ook van je kunt ook regionaal samenwerken om te kijken of je samen die klus kunt klaren. Dat doen we in de Achterhoek ook. Dus ik vind wel dat wij als gemeente gewoon gehouden zijn de wet daar.
19: Werkt dat ook daadwerkelijk, meneer Wickerink? Dat een gemeente zegt, ja, wij willen eigenlijk geen asielzoekers opvangen. Willen jullie het voor ons doen? Levert dat daadwerkelijk deals op?
14: Nee, zo denk ik daar niet over. Ik kijk naar wat wij moeten gaan doen. En dat gaan we proberen te realiseren. En wat anderen doen, dat is hun verantwoordelijkheid. Ik weet wel dat ook wij als gezamenlijke gemeente hier echt voor gepleit hebben om deze manier de last ook eerlijk te verdelen. En daar moeten we aan vast blijven houden.
19: John Witkamp, uw gemeente krijgt wel een uitnodiging om nu op gesprek te komen in Den Haag. Ja. Zover is dat niet vanuit de gemeente Westland. Maar
15: klopt.
19: Wat vindt u? Moet uw wethouder daar dan heen gaan? Of moeten ze
15: die gaat daarheen.
19: Ja?
15: Nee, die gaat daar gewoon heen en die gaat gewoon het gesprek aan. Hè? Want ik zeg al, wij hebben genoeg argumenten om daar met die minister over te spreken. Mm-hmm. Dus die worden gewoon op tafel gelegd. En dat is ook gewoon zoals het hoort. Maar dat neemt niet weg dat wij op alle besluiten die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd natuurlijk geen meerderheid gaan vinden om daarin mee te werken.
19: Dit zei de minister Van der Brink over de situatie in Westland tegen SBS6.
17: En dan heb je het Westland, die blijft zeggen, wij gaan het niet doen. Wat zegt u dan?
18: Ik heb hier van alles gelezen vanuit verschillende hoeken van de gemeente, mensen op straat, de raadsleden vanuit het college. En uiteindelijk is er maar één plek waar het gesprek gevoerd wordt en dat is aan de tafel van het ministerie. En dat krijgt een vervolg. Dus ik ga niet individueel op alle gemeenten.
17: Staat daar al een datum voor geprikt?
18: Er zijn met verschillende gemeenten afspraken gemaakt. Dus dat krijg
17: en Westland ook?
18: Ik ga niet individuele gemeentes in die zin zelf over communiceren.
17: Mag u zich zorgen dat zij misschien ook niet komen opdagen op dat gesprek?
18: Ik heb geen zorgen. Ik ken de spreidingswet, ik weet hoe die werkt. Ik weet hoe ik me ga toepassen. Dus ik ben gewoon aan het stappen.
19: Gaat u dit uiteindelijk niet verliezen, meneer Witkamp?
15: Nee hoor. Nee. Kijk, het is heel simpel. Als wij benoemd en beëdigd worden als raadslid, dan worden we geacht ons werk te doen zonder last of ruggespraak. En de minister moet niet denken dat als hij ons iets gaat vragen, dat wij dan alleen maar ja op kunnen zeggen.
19: Nu citeert u uit de eed, die ken ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar staat daar ook niet dat u zich gebonden houdt aan de wetten van het Koninkrijk?
15: Dat klopt, mits die wetten normaal opgesteld zijn en niet om dingen vragen die niet kunnen.
19: Oh, u mag zelf kiezen welke wet u houdt.
15: Nou, wij moeten de wet gewoon interpreteren zoals wij denken dat dat moet. En als het gaat over opvang van vluchtelingen, dan hebben wij met ruim 2000 Oekraïners meer gedaan dan welke gemeente in Nederland dan ook. Dan kun je niet als ministerie ineens gaan zeggen, nou joh, die tellen we even niet mee. Dat zijn notabene oorlogsslachtoffers. Iedereen weet dat 3/4, dat heeft het ministerie in eerdere jaren ook al verklaard, van asielzoekers in Nederland economische vluchtelingen zijn. Dus wij voldoen meer dan dat we eigenlijk geacht worden te doen. Dus ik vind het eigenlijk een

0: Dan kun je niet als ministerie ineens gaan zeggen, nou joh, die tellen we even niet mee. Dat zijn notabene oorlogsslachtoffers. Iedereen weet dat driekwart, dat heeft het ministerie in eerdere jaren ook al verklaard, van asielzoekers in Nederland economische vluchtelingen zijn. Dus wij voldoen meer dan dat we eigenlijk geacht worden te doen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje cherrypicken wat het ministerie doet.
1: Ja, de minister denkt daar dus duidelijk anders over. Tot slot nog even naar Ide van Kamme in Achtkarpselen. Want er gaat dus een nieuw college bij u aan de slag. Wanneer denkt u dan dat het AZC in uw gemeente er staat?
2: Ik heb er geen enkel idee bij wanneer het bestaat. Want weet je wat het is? Kijk, het moet ook allemaal kunnen. Net wat die vorige meneer ook zegt. Van ja, we kunnen ons alles wel opleggen, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. We hebben 11 kernen en we vangen Oekraïners op. Een kleine 200 op 28.000 mensen. Op 15 verschillende plekken. Dus we hebben een doorstroomlocatie voor de statushouders. We doen van alle kanten doen we onze plichten die ons worden opgelegd. Maar op een gegeven moment stroomt de emmer ook eens een keer over. En dan moet je bij jezelf te raden gaan, jongens. Wat is voor ons mogelijk? Nou, wij staan eigenlijk in de mening van kleinschalig opvang. En dan zul je misschien op dat getal komen. Maar ja, dan zegt het COA, ja jongen, dus kunnen wij geen business class blazen. Dus dan zijn de kosten ook voor jezelf.
1: Dus dat is ook geen oplossing. Geen weigergemeente, maar makkelijk is het ook niet. Dank jullie wel voor dit gesprek. Joop Wikkerink hoorden we. Hij is wethouder in Aalten. John Witkamp is van de lokale politieke federatie in Westland. En Ime van Kamme van de Fries Nationale Partij in Achtkarspelen. Dan weer even naar Londen, naar die fantastische halve finale. In ieder geval op voorhand, Mark Brasser. Sinner tegen Djokovic. Hoe ver zijn ze in de tweede set?
3: Begint ook wel een gevecht te worden. We zitten in de tweede set inderdaad 2-2. Novak Djokovic heeft heel veel moeite op dit moment om zijn service binnen te halen. Verloor in de eerste set bij 4-4 zijn service. Twee breakpoints waren daar voor Jannik Sinner. Na de eerste werkte Djokovic nog weg. En in de tweede kwam hij naar het net. En toen kwam er een gruwelijke backhandpassing van Jannik Sinner met zijn voorhand. Met zijn backhand moet ik zeggen. Knalde hij die bal rechtdoor langs de lijn. Langs de verbouwereerde Novak Djokovic die aan het net stond naar de bal. Misschien gehoord heeft. Niet gezien, denk ik. Het werd 5-4 voor Jannik Sinner. En even later de set met 6-4 winst voor de Italiaan. Die ook de betere tennisser is. Wel in de rally. Zojuist weer twee breakkansen heeft gehad. Nou, die niet heeft weten te benutten. Maar hij is net iets sterker. Net iets meer solide in zijn service games. Dus 1-0 staat hij voor. De eerste tik hier uitgedeeld op het centercourt door Jannik Sinner. Door de eerste set te winnen met 6-4.
1: Oké, zometeen het vervolg van jou, Mark. Maar eerst is het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit.
4: Dit is de Week van Diederik.
5: Ja, nog maar een paar uur te gaan en dan speelt België in de kwartfinale van het WK tegen Spanje. En er zijn in Nederland natuurlijk veel mensen die zich verbonden voelen met het Belgische elftal. Mensen die zich verbonden voelen met dat land. Bijvoorbeeld vanwege hun familiegeschiedenis. En de blijdschap en de trots van de Belgische gemeenschap. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Maar laten we hopen dat het na vanavond wel allemaal rustig en vredig blijft. Wat de uitslag ook wordt. Hè, dat Belgische fans niet massaal de confrontatie zullen zoeken met de ME. Dat jonge Belgen in de grote steden, ook als België vanavond zou verliezen, dat ze niet de politie gaan bekogelen met mosselen, bonbons en racistische stripboeken. En natuurlijk, als ze zouden winnen, je mag blij zijn, je mag door de stad rijden en vanuit je autoraampje met een zachte G allemaal bescheiden en relativerende opmerkingen maken, terwijl muziek van Clouseau door de wijk schalt. Dat mag allemaal. Dat is ook die Belgische trots, die culturele verrijking waarvan we de afgelopen weken vooral de mooie kanten hebben gezien. Maar hou het gezellig. Gooi geen winkelruiten in met hard geworden Vlaamse friet. Doe het niet. En hetzelfde zou ik eigenlijk willen zeggen tegen de Noorse gemeenschap in ons land. Want die spelen morgen hun kwartfinale. En wat de uitslag ook wordt, laat het niet uit de hand lopen. Gooi geen fjorden tegen de ME. Zing geen provocerende spreekkoren waarin Wiki de Viking wordt verheerlijkt. Zoek de confrontatie niet op. Ga niet tegen de politie lopen opscheppen over jullie oliereserves. Hou het gezellig en dan kunnen we de wereld laten zien dat dit een land is waar mensen van allerlei achtergronden vreedzaam samenleven. Of je ouders nou geboren zijn in de Schilderswijk of in de Ardennen, in Osdorp of in Oslo. Of je nou Egbert Jan heet of Guido of Torbjörn. Prettig weekend.
1: Dankjewel, Diederik. Of we nog gaan juichen voor de Belgen is nog maar de vraag. Want slecht nieuws kwam er vandaag vanuit België. Vanaf volgend jaar moeten we namelijk tol gaan betalen op de Belgische wegen. Waarom? Dat vraag ik zo meteen aan de verantwoordelijk Vlaams minister.
6: Ster. Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd.

0: Doorfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
8: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Check vandelaarvaneffen.nl.
8: Van de Laar van Efferen Studios.
10: NPO Radio 1.
11: Inmiddels al bijna 6:45, maar hier is dan toch Jan van der Putten.
12: Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen gaat het om camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn 150 graven beklad met roodgeverfde letters. Er staan verwijzingen naar de oorlog van Rusland in Oekraïne en ook naar de islam. De stichting die de begraafplaats in Leusden beheert noemt de bekladding vreselijk en pijnlijk. En de Chinese kledinggigant Shein krijgt een beursnotering in Hongkong. De regering in Peking geeft daar toestemming voor. Eerder ging een geplande beursgang van Shein in New York en Londen niet door.
13: De verkeersinformatie. Er staat nog ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A7, Den Oever-Heerenveen. Tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, dat is op de afsluitdijk, richting Friesland nog 10 minuten oponthoud. Op de A15, Nijmegen-Gorkum, tussen knooppunt Del en de afrit Arkel, een kwartier vertraging. Verder is het nog druk op de A16, Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein heb je ook nog ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20. Op de A44, Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, ook 10 minuten vertraging. En in het zuiden is de A67 Venlo-Eindhoven voorlopig dicht bij Geldrop door politieonderzoek. Je kunt het beste omrijden richting Eindhoven via Roermond over de A73 en de A2.
14: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
15: Door concurrentie uit China verkeert autobouwer Volkswagen in zwaar weer. De directie wil nu 4 fabrieken sluiten om het bedrijf weer gezond te krijgen. Het gaat misschien wel 100.000 banen kosten. Wat gaat dat betekenen voor de Duitse en de Europese economie? En moeten we met de Chinezen gaan samenwerken om de Europese auto-industrie te redden?
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Dat bespreken we zometeen, terwijl u misschien al wel aan het inpakken bent om morgen naar Frankrijk te rijden. Op vakantie, het zou zomaar kunnen. Via België doet u dat nou meestal. En dit zou zomaar eens het laatste jaar kunnen zijn dat zonder tol in België gaat zijn. Vandaag melden de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid namelijk dat ze het eens zijn over de tol die wij, Nederlanders en andere Europese landen, vanaf mei 2027 moeten gaan betalen. Goedenavond, Ben Weitz, minister van Financiën van Vlaanderen en de bedenker van dit plan. Fijn dat u er bent. Wat gaat het ons kosten vanaf mei volgend jaar?
16: afhankelijk van de auto waarmee dat je rijdt. Voor een elektrisch voertuig heb je de keuze, ga je voor een jaartarief, dan is dat €90. Voor een gewone wagen met dus euronorm 6 of 5 of 4, dan betaal je €100 op jaarbasis. En voor de echt vervuilende wagens, dus een euronorm 1, 2, 3, dan betaal je €125. Okay. Maar je kan kiezen om ook te opteren voor een dagtarief en dan betaal je €9 per dag. Maar het kan ook op weektarief, op maandtarief, 2 maanden. Dus je hebt wel een grote keuze.
15: Maar op jaarbasis kan het best serieus geld worden. Is het nu 100% zeker dat het gaat gebeuren? Want het voorstel werd al een tijd besproken.
16: Ja, we zijn er eigenlijk in Vlaanderen en in heel België al 20 jaar mee bezig. En aan het zoeken hoe dat we toch ook ervoor kunnen zorgen dat die vele buitenlanders die inderdaad over onze wegen heen razen, dat zijn er 30 miljoen per jaar, dat we die toch ook in een beperkte mate kunnen laten bijdragen voor het onderhoud en de investeringen. Want we weten dat onze wegen niet optimaal zijn, maar we willen daar net in gaan investeren. Wij plannen nu een grote investering alleen al in Vlaanderen van €6,5 miljard in onze weginfrastructuur. Ja, en dan willen we toch ook een bijdrage vragen aan die vele buitenlanders.
15: Dus dat is uw belofte. Wij kunnen zonder extra onderhoudsbeurt naar Frankrijk rijden, maar dan moeten we er wel zelf voor betalen.
16: Wel, het is natuurlijk zo dat dit, denk ik, een heel fair tarief is. €100. Wel, als je als Nederlander door Frankrijk rijdt, dan betaal je, denk ik, voor 1 keer door Frankrijk rijden zelfs meer dan €100.
15: Ja.
16: Voor diezelfde €100
15: kan je
16: duizend keer door de Vlaanderen rijden. Dus alles wel beschouwd, vind ik dat een beperkte, matige bijdrage.
15: En geldt dit vignet dan alleen voor de snelwegen in België of gaat het om alle Belgische wegen?
16: Dat geldt eigenlijk maar voor 10% van ons wegennet. Maar alles wel beschouwd, gaat het wel over de belangrijkste verkeersassen. Dus het gaat hem over de autosnelwegen, maar ook over wat wij noemen de gewestwegen.
15: Oké, maar bent u er dan niet bang voor dat allerlei Nederlanders, het vooroordeel over België is dat de wegen niet zo goed zijn. Het voordeel over ons Nederlanders is dat we zuinig zijn. Dus dat wij straks met al onze caravans en bestelbusjes over de B-weggetjes gaan rijden?
16: Ja, dan ga je te pletter rijden en dan ga je heel veel benzine of diesel gaan verbruiken. En dan heb je geen profijt gedaan. Integendeel.
15: Oké, dus daar bent u niet zo bang voor dat er allemaal sluipverkeer komt?
16: Nee, zeker niet.
15: Kunt u zich voorstellen dat wij Nederlanders hiervan balen?
16: Ja, absoluut. Ik begrijp dat volkomen. Maar je begrijpt ook dat je ons moeilijk kan verwijten dat wij een heffing invoeren, terwijl Nederland ook zelf herhaaldelijk met dat idee gespeeld heeft. Ik denk dat een vorig kabinet toch ook nog sprak over de invoering van zo'n heffing tegen 2030. Maar wij doen het nu inderdaad. En ik weet dat we dan een beperkte bijdrage vragen aan onze Nederlandse vrienden. Sorry daarvoor, maar als je weet dat we in zo'n kleine regio zoals Vlaanderen, dat we 30 miljoen buitenlandse wagens op ons grondgebied hebben, die gewoon doorheen ons land heen razen.
15: Maar u mag dus ook gratis bij ons rijden.
16: Ja, wel, weet je, als heel veel Vlamingen naar Nederland gaan, dan is dat omdat Nederland veelal de bestemming is. En daar gaan zij dan ook wel hun euro's gaan opdoen en dragen ze bij aan de economie. Terwijl, je moet eerlijk zijn, zoals dat je zelf bij de intro al zei, dat jullie door Vlaanderen heen rijden, niet om te genieten van onze mooie steden en daar ook een centje achter te laten, maar eigenlijk gewoon om richting Frankrijk of naar het zuiden te rijden.
15: Ja, eigenlijk is de beste oplossing om gewoon in België te stoppen, want daar is ook genoeg moois natuurlijk.
16: Dat zou een fantastische oplossing zijn, daar kunnen we misschien elkaar vinden.
15: Oké, nou dat is goed. Maar zou het niet eerlijker zijn, u zei het zelf al even in een bijzin, de Belgische wegen staan niet goed bekend, het hobbelt nogal. Was het niet eerlijker geweest als u dat eerst had opgelost en dan pas geld ervoor was gaan vragen?
16: We koppelen de twee aan elkaar, dus we plannen nu een historische hoge investering van €6,5 miljard, maar dat krijgen wij ook moeilijk verkocht als je aan de andere kant moet vaststellen dat vooral ook ten dienste staat voor diegenen die er uiteindelijk €0 aan bijdragen. Dus zeggen we, oké, fair is fair, iedereen een beetje bijdragen en dan kunnen we met z'n allen zorgen voor betere wegen.
15: Ja, gaan de Belgen uiteindelijk evenveel betalen als bijvoorbeeld Nederlanders en Luxemburgers?
16: Ja, tuurlijk. Wat je weet ook, er zijn Europese beperkingen. De Europese regelgeving zegt, je mag zo'n heffing invoeren, maar niet selectief, niet alleen voor de buitenlanders. Dus je moet die ook voor de binnenlanders gaan invoeren. Dat doen we ook. Wel zorgen we voor een beperkte compensatie via onze jaarlijkse verkeersbelasting. Maar uiteindelijk leidt dat er ook toe dat je winnaars en verliezers hebt. Dus sommige Vlamingen zullen een beetje minder gaan betalen, sommigen een beetje meer.
15: Ja, en u komt in een juridisch moeras omdat Duitsland dit ook al eens heeft geprobeerd, hè, in 2017. Ja. Maar toen zei het Europees Hofje, dit is eigenlijk een discriminerende heffing, want Duitsers gaan minder betalen dan mensen uit andere Europese landen. Waarom denkt u dat u het wel gaat lukken?
16: Vanwege twee elementen. Eén, omdat wij niet zorgen, zoals voor Duitsland, voor één op één individuele compensatie. Dat doen we niet. Mm-hmm. We laten een en ander wel gepaard gaan met een hervorming van onze jaarlijkse verkeersbelasting. Maar zoals gezegd, leidt er dat toe dat de fiscale inkomsten in globo, in zijn totaliteit, niet toenemen. Maar omdat je nieuwe parameters gaat hanteren, leidt er dat wel toe dat je winnaars en verliezers hebt.
15: Was onze minister Vincent Karremans van Verkeer en Waterstaat chagrijnig toen u dit nieuws gisteren aan hem bracht?
16: Ja, tuurlijk. In contact met Vincent zelf, als met de Nederlandse ambassade, hebben wij ook al heel lang uitgelegd wat de tarieven zouden zijn, wat de werkwijze zouden zijn. En van die kant begreep ik ook dat men vroeg, ja, maar kan je niet zorgen voor een beetje een alternatief? Of dat bijvoorbeeld de grensstreek, dat die zou worden vrijgesteld. Maar dan leidt dat automatisch tot een discussie dat je vervolgens die grens dan letterlijk quasi gaat verleggen. Hmm. En dan zijn er weer andere gemeenten die dan aan die grens zitten, die zeggen, ja, maar wij willen ook worden vrijgesteld. En dat stopt nergens. Dus er is inderdaad vandaag een grens. En dat respecteren we.
15: Ja, want het ministerie van INW in Nederland heeft aan ons laten weten vandaag dat ze deze maatregelen van juridisch gaan toetsen zodra de plannen voor de wegenbelasting openbaar zijn gemaakt. En dat ze verwachten dat de Europese Commissie hier scherp naar zal kijken. Bent u daar nog bang voor of denkt u dat loopt wel los?
16: Nee, ik denk dat we ons goed voorbereid hebben. Dat wij ook een en ander informeel hebben afgetoetst, ook op het Europese niveau. Maar ik begrijp dat men van de Nederlandse kant dat niet zo ziet zitten. En ik apprecieer ook dat Vincent opkomt voor zijn mensen, voor de Nederlanders. Dat is evident.
15: Ja. Want u bent van de N-VA notabene, de partij van Bart de Wever, die Vlaanderen en Nederland veel nauwer wil laten samenwerken. Duwt u ons met deze tol niet van u af?
16: Wel, als we natuurlijk volledig gaan samenwerken en één land vormen, ja, dan is de situatie voor ons allemaal gelijk.
15: Oh, nee, dat is uw wens uiteindelijk?
16: Ik ben ter zake wel een voorstander, ja. Ik ben een groot Nederlander, zoals wij dat noemen.
15: Oké, maar we moeten voorlopig wel even de tol gaan betalen. Vanavond hoeft u niet meer over tol na te denken. Wel. Dan gaat u gewoon lekker voetballen tegen Spanje. Gaat u zich namens ons revancheren voor 2010?
16: Ja, dat zullen we zeker doen, met het grootste plezier. Maar net zoals geld voor jullie is de tegenstand niet mis. Dus het zal een serieuze strijd worden, vrees ik.
15: Oké, veel plezier bij het kijken van die wedstrijd. En dank voor dit gesprek. De Vlaams minister van Financiën, Ben Weitz.
14: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
15: Van België naar Duitsland, want dit was ooit Duitslands trots.
17: Volkswagen. Das Auto.
15: Ja, Volkswagen. Maar dat bedrijf zit in de problemen. Het wil de komende jaren namelijk het aantal automodellen flink terugbrengen en de productiecapaciteit verlagen. Er gaan geruchten dat betekent dat Volkswagen in Duitsland 4 fabrieken sluit en dat er 100.000 banen verloren gaan. Ja, is dat het definitieve teken dat de Europese auto-industrie de concurrentie met China verliest? Dat ga ik bespreken met Marieke Kuipers. Zij is sectormanager mobiliteit bij de Rabobank en ook met D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Marieke Kuipers, mogelijk 4 fabrieken die dus sluiten, 100 tot 120.000 banen die op de tocht zijn. Dat is toch rampzalig voor een bedrijf?
18: Ja, dat is het denk ik wel. Dat ben ik met je eens.
15: Ja. Hoe kan dat zo snel zo groot zijn?
18: Dat heeft vooral te maken met de al jaren teruglopende verkopen die Volkswagen in China heeft. Dus daar ligt eigenlijk het grootste probleem.
15: Want China was een grote markt en die kopen er niet meer?
18: Ja, China was de grootste afzetmarkt van Volkswagen. Mm. Net zo groot als Europa en Amerika bij elkaar ongeveer. Okay. En dat loopt al jaren terug en dit jaar is dat heel hard teruggelopen. Dus dit zijn de gevolgen daarvan.
15: En waarom kopen de Chinezen geen Duitse auto meer?
18: Die kopen liever een Chinese auto.
15: Oké. Het is natuurlijk één bedrijf, maar kun jij wat zeggen over wat het voor de Duitse economie zou gaan betekenen als Volkswagen inderdaad 100.000 tot 120.000 banen moet schrappen?
18: Ja, dit betekent voor heel veel mensen gevolgen. Want die 100.000 banen, dat is intern binnen de Volkswagen groep. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen dat er ook heel veel toeleveranciers zijn van onderdelen, grondstoffen, halffabrikaten, die dan ook gevolgen gaan ervaren als er 4 fabrieken dichtgaan.
15: Ja, dus heeft de Duitse economie daar last van en misschien de Europese ook wel?
18: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook best wel wat bedrijven in Nederland die leveren aan Duitse fabrikanten.
15: Ja, dus het is slecht nieuws. Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër dus voor D66. Maakt u zich zorgen?
19: Ja, ik maak me zeker zorgen. En zeker ook door de houding van de Duitse auto-industrie. Die ook wel enigszins de kop in het zand lijkt te steken. Door maar te blijven lobbyen voor het langer kunnen blijven op de markt brengen van in mijn ogen de oude diesel- en benzineauto's. Want wat we eigenlijk zien is een revolutie in de automobielindustrie. We gaan van een techniek die we meer dan 100 jaar met z'n allen geperfectioneerd hebben, naar een nieuwe, dat is die elektrische auto. En je merkt dat de Europese fabrikanten, niet alleen de Duitsers, maar net zozeer de Fransen, en de Italianen daar ontzettend veel moeite mee hebben.
15: Ja, ze zijn te laat overgestapt naar elektrisch. Is dat een fout geweest, Marieke Kuipers?
18: Ja en nee. Het is voor Chinese autofabrikanten ook veel makkelijker om goedkoper en sneller te innoveren. Dus ja, ze zijn te laat begonnen. Mm-hmm. Maar in China kunnen ze het ook gewoon sneller.
15: En waarom kunnen ze het daar sneller?
18: Is goedkoper, geld is goedkoper. De meeste fabrikanten worden ook nog gesubsidieerd door de overheid. En eigenlijk is alles daar goedkoper. Rente is goedkoper, lonen zijn lager. Eisen zijn minder hoog aan al het personeel.
15: En rechtse partijen in het Europese parlement die zeggen dan over die discussie elektrisch of niet. Misschien moeten we wat minder strenge regels in Europa hebben. Zou dat helpen als we bijvoorbeeld het verbod op de verbrandingsmotor niet invoeren? Eerst even aan Marieke Kuipers en dan kom ik bij u, meneer Gerbrandy.
18: Sorry, nee, dat denk ik niet per se. Fabrikanten maken auto's, en dat zie je net ook in de cijfers die ik vertelde over hoe groot het afzetgebied China is. Op het moment dat je daarvoor kiest, kies je dus voor de Europese afzetmarkt. En je hebt de globale afzetmarkt nodig als fabrikant. Alleen Europa is niet groot genoeg.
15: Oké, meneer Gerbrandy?
19: Ja, dit is een hele ingewikkelde kwestie. En dat komt vooral doordat die transitie naar die elektrische auto veel sneller gaat dan met name de Europese autofabrikanten in eerste instantie dachten. Ze hebben natuurlijk voor de korte termijn de tijd gekozen door vol op die Chinese markt op te gaan. Mm-hmm. Dat mochten ze alleen door een joint venture aan te gaan met een Chinese autofabrikant. Waardoor eigenlijk alle technologie die in Europa was opgebouwd zo'n beetje gratis overgedragen is aan de Chinezen. En daar hebben ze heel dankbaar gebruik van gemaakt. Tegelijkertijd zijn ze veel sneller overgestapt op die elektrische auto. Dus ja, het is een kostenaspect, maar het is zeker ook een transitieaspect. Wij zijn in Europa daar veel te langzaam mee geweest. En de lobby om te stoppen met die verbrandingsmotor vanaf 2035... dat is volgens mij de doodsteek voor de Europese auto-industrie. Want we zien nu ook al met de hoge brandstofprijzen, mensen willen gewoon die goedkopere, technisch betere elektrische auto.
15: Als mensen het willen, is die wet niet nodig, toch? Dan komt het vanzelf wel.
19: Nee, dat is ook altijd mijn argument geweest. Die wet is eigenlijk overbodig.
15: Dan kunt u wel overbodige wetten moeten we altijd schrappen, hoor ik. Hoor ik iedere politicus zeggen.
19: Ja, omdat die wet ons met z'n allen dwingt om die transitie sneller te laten gaan. Okay. En wat ik echt onbegrijpelijk vind van de Duitse auto-industrie is dat ze nog veel langer op twee technologieën aan het wedden zijn. En daarmee zijn de kosten nog vele malen groter.
15: Marieke Kuipers, ergens denk ik ook als Chinese of Aziatische auto's nou eenmaal betere eigenschappen hebben en goedkoper zijn, dan kun je daar toch niet tegenop concurreren? Kunnen we ons dan niet beter op andere industrieën gaan focussen in Europa?
18: Nee, dat denk ik niet. Eén, de algemene gedachte in Nederland en in Europa is natuurlijk ook wel dat we Europese industrieën moeten blijven stimuleren. Dat we niet nog meer afhankelijk moeten worden van China. Dus één, dat is denk ik een belangrijke. En er zijn veel meer argumenten om een auto te kiezen dan alleen de technische specs. Als dat zo was, dan zou er namelijk enkel en alleen premium auto's verkocht zijn de afgelopen 20 jaar. En alleen hele degelijke auto's. Mm-hmm. Maar mensen hebben ook gekozen voor auto's die met emotie gekozen werden.
15: Ja.
18: Er zijn heel veel argumenten.
15: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, Gerbjan Gerbrandy, dat je als consument denkt, ja, waarom zou ik een dure Duitse auto kopen terwijl de Aziatische goedkoper en misschien wel beter is?
19: Ja, klopt. Het is natuurlijk wel zo. En wat dat betreft zijn er ook parallellen met de jaren 80. Toen de Japanse auto-industrie probeerde Europa en ook de Verenigde Staten te veroveren. Hmm. Er is sprake van heel veel staatssteun in China en dumpen van overproductie in China op markten in Europa.
15: Maar profiteren dus daar als consument niet van? Ik bedoel, het is echt heel vervelend voor de mensen die werken voor Volkswagen, maar voor een consument wordt de auto misschien wel goedkoper.
19: Ja, maar dat is korte termijn winst. Want die staatssteun en die dumping die kan niet altijd door blijven gaan. Natuurlijk kan de individuele consument daarvan profiteren. Maar als je daardoor veel meer afhankelijk wordt van de Chinese auto-industrie, dan weten we ook dat de Chinezen dit als geopolitiek instrument zullen inzetten. En dan gaan die prijzen vanzelf omhoog. Dus we zullen onszelf moeten beschermen. Die auto-industrie is meer dan alleen maar auto's maken. Er zit miljarden aan onderzoek en ontwikkelingsgelden in. De hele keten komt daarmee in gevaar. Dus het is veel meer dan alleen maar het verkopen van auto's.
15: Dus u zegt het is heel erg belangrijk. Maar zegt u dan ook, we doen boter bij de vis. We moeten bijvoorbeeld ook staatssteun geven aan Volkswagen om te zorgen dat die banen behouden blijven?
19: U heeft het steeds over Volkswagen. Het is natuurlijk veel breder.
15: Zeker, maar dit is even het
19: voor de hele Europese auto-industrie. Mm-hmm. Wat ik wil is dat we een publiek-private samenwerking hierop krijgen. Want nu lijkt het alsof wij als wetgevers aan het proberen zijn om die auto-industrie naar de toekomst te krijgen. Mm-hmm. Terwijl ze zelf maar blijven inzetten op de oude technologie. En dat werkt niet. Wij moeten, wat dat betreft, kunnen we een voorbeeld nemen aan de Chinezen en de Japanners. We moeten daarmee veel meer schouder aan schouder gaan staan. Mm-hmm. En dan ben ik ook bereid om als Europarlementariër mee te werken aan meer publieke investering in bijvoorbeeld batterijontwikkeling, in andere innovatie, in het tegenhouden van staatssteun door China, om te zorgen dat we met elkaar die Europese industrie sterker kunnen maken.
15: Okay. Marieke Kuipers, het zou natuurlijk een ramp zijn voor 100.000, 120.000 werknemers en die mensen daaromheen in Duitsland als die fabrieken moeten sluiten. Aan de andere kant, Chinezen kijken ook steeds vaker naar het starten van productielocaties in de EU. Dan gaan er dus Chinese auto's in Europese fabrieken gemaakt worden. Zouden we daar iets mee opschieten?
18: Ik denk dat Duitsland daar niet per se iets mee opschiet. Want ik verwacht niet dat die productielocaties vooral in Duitsland komen. Dus in Europa misschien
15: te
18: wel.
15: Te duur?
18: Ja, er zijn goedkopere landen die ook goed kunnen produceren. Dus waarom zou je dan voor Duitsland kiezen? Even terug naar de vorige discussie. We hebben dit eigenlijk al gezien. We hebben dit eerder al gezien. We hebben het net over Japanse merken, maar daar zit er nog eentje tussen. De afgelopen 10 jaar hebben we natuurlijk een enorme opkomst van Kia en Hyundai gezien.
15: Koreaans.
18: Ja, Opel en Volkswagen stonden 10, 15 jaar geleden strak bovenaan de ranglijsten.
15: Mm-hmm.
18: En inmiddels, in de tussentijd staat Kia strak bovenaan. En daar hebben we het met z'n allen niet over.
15: Ja. Terug aan mijn vraag. Want zou dat nou goed zijn om tegen China te zeggen, kom maar in onze fabrieken zitten. We hebben ze er toch staan. En dan mogen jullie daar jullie auto's maken?
18: Vind ik een ingewikkelde. Want enerzijds ga je ze dan ondersteunen.
15: Mm-hmm.
18: Aan de andere kant, if you can't beat them, join them. Je ziet het nu natuurlijk ook al ontstaan. Heel veel fabrikanten hebben al joint ventures met Chinese fabrikanten.
15: Mm-hmm. Of Volvo is bijvoorbeeld ook in Chinese handen? Of voor een
18: Volvo
15: deel
18: is inderdaad van Geely, maar Mercedes heeft samenwerking met Geely. Mm-hmm. Stellantis werkt met Leapmotor. En zo kan ik nog wel even doorgaan in dat lijstje. Ja. Dus dat gebeurt al.
15: Meneer Gebrandi, wordt u daar enthousiast van? Samenwerken met de Chinezen als je ze niet kan verslaan?
19: Nou, een zekere mate van samenwerking is denk ik onafwendbaar. En daar ben ik op zich ook niet tegen. Ik denk dat internationale samenwerking hier op ook prima is. Alleen, ja, we moeten wel oppassen dat we daarmee niet onze eigen industrie om zeep helpen. En we moeten ons wel realiseren dat de Chinese machtshebbers, die zitten anders in deze wedstrijd dan alleen maar economisch. Zij zitten hier ook geopolitiek in. Die grote afhankelijkheid van Europa van bijvoorbeeld kritieke grondstoffen van China, dat wordt door de Chinezen ook heel duidelijk in stand gehouden. Ze zijn ook, hebben we gezien, bereid om die afhankelijkheid geopolitiek te misbruiken.
15: Mm-hmm.
19: Dus ik denk dat het heel gevaarlijk is, politiek en economisch, om daar te zeer afhankelijk van te worden.
15: Oké. En voorlopig zijn er dus problemen in Duitsland. Dank jullie wel voor dit gesprek. Marieke Kuipers is sectormanager mobiliteit bij de Rabobank. En we hoorden ook D66-europarlementariër Gerben Jan Gerbrandi. Dan weer naar Wimbledon. Sinner tegen Djokovic. Voorzie jij een zenuwslopende vijfzetter, Mark? Of gaan we al richting een beslissing?
20: Nou, we gaan al redelijk richting een beslissing. En ik had niet verwacht dat ik dat zo snel in deze partij zou zeggen. Maar de tweede set is ook al gespeeld. En die is net als de eerste gewonnen door Jannik Sinner met 6-4. Weer had hij aan één break genoeg. Ja, en als je Jannik Sinner ziet spelen, die speelt echt als een titelverdediger, hoor. Als een kampioen. 2-0 in set staat hij voor. Hij is gewoon veruit de betere tennisser in zijn service games, in de rally. Ja, Djokovic komt er niet aan.
15: Oké, het vervolg zometeen in het misdaadbureau met Maaike Timmerman en bij een 5 zetter. Misschien straks ook wel ben je langs de lijn omstreken. Met dat ook Spanje-België. Tot dan.
21: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
22: EO. Geloof, hoop en liefde.
23: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
24: De kwartfinales.
23: Vanavond om 9 uur Spanje-België. En morgenavond om 11 uur Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra langs de lijn.
25: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
23: Wie luistert, weet meer.
26: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
28: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
31: alleen de prijs is anders.
32: Als je Vodafone mobiel
33: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
32: krijg je tot wel 20 euro korting.
33: Elke maand weer.
32: En hoe meer data en snelheid,
33: hoe groter die korting.
32: Dat is One van Vodafone
33: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
34: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
35: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
34: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
23: NPO Radio 1.
36: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Dat migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven. Camera's die op afstand kunnen worden bekeken. Door die camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. De poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En nu geeft China dus wel groen licht voor een beursgang in Hongkong, waarschijnlijk in september of oktober. Dan het weer nog. Vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. En voor Radio 1 gaan we kijken wat er gebeurt op Wimbledon. Sinner tegen Djokovic. Mark Brasser.
20: Ja, het kan zomaar eens heel hard gaan. Yannick Sinner staat 2-0 voor in sets. 2 maal 6-4 in de eerste twee sets. En hij speelt ongelooflijk goed tennis. En Novak Djokovic, ja, die kan gewoon, en dat klinkt gek, maar die kan gewoon niet mee met zijn tegenstander. We zitten aan het begin van de derde set. En daarin heeft Yannick Sinner zojuist alweer de service van Novak Djokovic gebroken. 2-0 in sets staat Yannick Sinner dus voor. En hij staat een break voor in de derde set. En Sinner zelf, die heeft nog geen breakpoint weggegeven. Zo sterk is hij in deze halve finale.
0: Voor de situatie op de weg, Helene de Geest van de ANWB.
1: Ja, er staan nog een paar files. Valt wel mee op zich qua vertragingstijd. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens bijvoorbeeld nog een kwartiertje bij de Duitse grens door grenscontrole. Wel veel vertraging op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Zomeren, namelijk 3 kwartier. De politie is daar bezig met onderzoek na een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Roermond over de A73 en de A2, want de weg is dicht. En op de A76 bij de Duitse grens ook nog een file van 2 kilometer. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ook 10 minuten.
2: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
34: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: NPO Radio 1. Poont.
15: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
16: Het komt niet vaak voor dat mensen voor de deur van de rechtbank staan te protesteren uit woede om hun vrijspraak. Toch kwamen er in Utrecht honderden mensen af op een demonstratie.
17: Mogelijk onterechte veroordeling in een roofmoord uit 1993... worden de zes van Breda nu vrijgesproken.
16: En de poepstalker blijft maar toeslaan. Een man smeert poep op de ramen van zijn slachtoffer. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met strafrechtadvocaat Peter Schouten. En Peter, we beginnen natuurlijk met die andere Peter. Jouw goede vriend, Peter R. de Vries. Het is, deze week was het 5 jaar geleden dat hij werd neergeschoten. Hoe is dat zo'n week voor jou?
18: Nou, ik heb in ieder geval vrijgenomen op die dag de 6e. Omdat ik wel wist dat dat emotioneel wordt weer. En je aan allerlei dingen gaat denken. En ook omdat de media natuurlijk belt. Dat snap ik heel goed. En daar ga ik me niet voor verbergen. Maar dat betekent dat je daar de hele dag sowieso mee bezig bent.
16: En heb je dan ook bepaalde rituelen bijvoorbeeld?
18: Ik heb eigenlijk niet de rituelen die dat ik iets heel specifieks op rij doe. Maar ik zit er wel heel vaak over na te denken dan wat ik eigenlijk allemaal met Peter meemaakte. En dan kijk ik ook even, om het zomaar te zeggen, in het kleurenboek, hè, van alle appjes. En dan zie ik bijvoorbeeld weer dat hij heel erg achter mij aan het aanjagen was om dat ik mijn gewicht moest gaan reguleren. En dat deed hij wel echt op een hele harde manier.
16: Op zijn Peters.
18: Een soort beul was hij dan.
16: Je moest sporten.
18: Ik moest sporten hij ging gewoon controleren de screenshots die ik moest sturen over hoeveel trappen ik per dag liep. En ja, ik begreep dus nooit waar hij de tijd vandaan haalde. Ik snapte het echt niet. Want hij deed dat echt wel 3 of 4 keer per dag. Dus je werd ook achtervolgd.
16: Gewoon. Maar je zegt waar hij de tijd vandaan had. Dat heb ik altijd als ik aan Peter R. de Vries denk. Hij deed zo ongelooflijk veel. En als je daarna ook hoorde met hoeveel mensen hij contact hield. Het kan alsof dat bijna niet zo menselijkerwijs mogelijk zou kunnen zijn.
18: Ja, nou ja, het kan. Omdat Peter was een heel erg georganiseerd mens. Dus die had echt alles wel uitgestippeld op een dag van wat hij moest doen. Hè. Ook als hij een boek schreef, dan had hij eigenlijk dat hele boek al in gedachten klaar. En dan pende die dat zo neer. Dus het was in de eerste plaats wel organisatiekunde. En het was ook wel empathie en betrokkenheid. Het was een man die echt wel bij iedereen heel erg betrokken was. Of het nou ging om slachtoffers of nabestaanden. Of dus zijn vrienden en familieleden. Als daar iets mee, mijn familie is bijna iedereen wel, maar ook met vrienden en mensen waarmee hij werkte. Ja, daar ging hij echt voor. Hè? Als een camerateam en de mensen die op de redactie werkten niet genoeg betaald kregen, dan ging hij gewoon met John de Mol zeggen van, als ze er niks bij krijgen, dan stop ik met dat programma.
16: Hij stond echt ergens voor. Op allerlei manieren dus.
18: En dat mis ik dan wel. Omdat we in ieder geval ook, ja, we hebben natuurlijk samen wel een aantal dingen gedaan. Zoals dan natuurlijk Marengo. Maar daarvoor hebben we ook met die Joran van de Sloot aflevering hebben we het gedaan. Omdat ik toen net afgestudeerd was. En toen wilde hij dat ik een beleid ging ontwikkelen. Dus daar had hij ook weer over nagedacht. Dat als die uitzending kwam, dat Joran dan niet bijvoorbeeld zelfmoord zou plegen op dat moment. Dus dat we daarop moesten letten. Wat voor voorzieningen moet je daarvoor treffen? En moet die advocaat ingelicht worden? En op welk moment? Dus dat was ook allemaal perfect geregeld.
16: Hij dacht altijd 10 stappen vooruit eigenlijk.
18: En hij heeft natuurlijk op een bepaalde manier de start van mijn advocatenkantoor gefinancierd. Omdat hij mij de opdracht gaf om het programma in Amerika te verkopen. En daar kreeg ik dan 15% van de opbrengst. En
16: dat was jouw investering.
18: Behoorlijk wat geld verkocht. Dus daar kon ik het advocatenkantoor mee beginnen.
16: Ja, we zagen ook Noah een bericht van zijn zoon, hè, Royce.
19: Ja, hij plaatst inderdaad een jeugdfoto met Peter en schrijft daarbij 5 jaar geleden dat het aan de ene
12: ene kant voelt alsof het gisteren was. Dat er aan de andere kant zoveel gebeurd is dat ze een heel leven hebben geleefd. En hij mist Peter vooral, dat doet pijn. Want hij heeft de zoons van Royce niet zien opgroeien.
19: Drie mannen en drie vrouwen hebben mogelijk jarenlang onterecht vastgezeten. Ze worden de zes van Breda genoemd. En ze zijn veroordeeld voor een roofmoord in 1993. Maar er zijn nu nieuwe ontwikkelingen. En ik denk toch, Noah, dat we eerst even moeten schetsen waar dit verhaal om draait. Het gaat allemaal om een moord in een restaurant.
12: Ja, daar werd in 1993 een 56-jarige vrouw om het leven gebracht. Zij was de moeder van de eigenaar van het Chinese restaurant.
19: Oma Mok werd ze genoemd,
12: inderdaad. En na anonieme informatie bij de politie kwamen de zes van Breda in beeld. Drie mannen, drie vrouwen. Dat is eigenlijk weinig bewijs. Geen DNA-sporen, alleen bekennende verklaringen van de drie vrouwen. En zij trokken die verklaringen later weer in en zeiden: we zijn onder druk gezet.
19: Je zegt al, er is nooit DNA van die zes veroordeelden gevonden op de plaats delict. Er is wel een ander DNA-spoor gevonden en daar is nu veel voor om te doen.
12: Ja, van een onbekende Aziatische man hebben ze kunnen vaststellen. En mogelijk is dat een novum. En dat betekent eigenlijk niet meer dan nieuw bewijs. En dan kan een zaak heropend worden. Dus dan zou het kunnen dat het terugverwezen wordt naar de rechter. En de hoogste rechter die concludeert nu dat er rekening moet worden gehouden met dat DNA-spoor mogelijk een daderspoor is. Dus dat die zes van Breda inderdaad niks mee te maken hebben, maar dat het van deze onbekende man is. En de Hoge Raad die adviseert nu om de zaak te heropenen. En dat advies wordt meestal wel gevolgd.
19: Ja, en dan, Peter, wat gaat daar dan nu mee gebeuren?
18: Nou ja, ik denk dat dat wel gaat leiden tot een nieuwe beoordeling door het gerechtshof. Omdat meestal als zo'n advocaat-generaal die dat adviseert aan de Hoge Raad, ja, die wordt meestal wel gevolgd. Maar wat heel bijzonder is hier, is dat er is nooit DNA aangetroffen van die zes van Breda in dat restaurant. En het zou gaan om de beroving, het stelen van het geld van de gokmachine. En er was dus wel DNA op maar liefst zes plekken. Dat is ook wel weer apart, de zes van Breda. Zes plekken met DNA, zes monsters, waaronder op de gokmachine. En dat is dan inderdaad van een Zuid-Aziatische man.
19: Maar dus een andere dader dan die mogelijk al dus jarenlang vrij rondloopt.
18: Dat is wel een heel sterk novum. Het is natuurlijk ook het advocatenduo natuurlijk. Kerry Hamburger en Geert-Jan Knoops.
19: De Knoopsjes die de
18: herziening hebben ingesteld. Nou ja, zo noem ik ze natuurlijk niet. Ik herhaal je eigenlijk. Voor mij zijn het natuurlijk gewoon zeer gewaardeerde confrère en een collega. Maar zij doen dat vaak. Ja, ik snap je, Maaike. Ze doen dat vaak. En ze hebben dat. Het was hier al eerder een keer gebeurd in 2013. Ja. En toen is het terugverwezen naar het Hof en kwam er toch weer een bekrachtiging van die veroordeling. En voor die mannen gaat het wel om wat. Hè. Die hebben 10 jaar gekregen toen en die vrouwen voor medeplicht.
19: En ze hebben het ook allemaal al uitgezeten. Hè? Ja. Wat dan? Hè? Stel dat het uiteindelijk toch nu dan vrijspraak wordt. Uiteindelijk.
18: Ja, dikke schadevergoeding.
19: Hoe dik is dat hier?
18: Dan praat je toch gauw over als ze 10 jaar hebben ze natuurlijk twee derde van uitgezeten. Dus laten we eens uitgaan van 3000 dagen. Dan moet je wel van 3000 dagen keer 150 euro rekenen misschien. Dus dan kun je wel een leuk bedrag van. Kun je wel een huisje van bouw in Azië.
19: Dan lijkt het.
18: Maar ook terecht, hè, natuurlijk. Het is natuurlijk vreselijk om zo lang onschuldig vast te zitten. Ja, hè? Ja. Dus we zitten het meteen in centen te vertalen. Dat is ook misschien wel omdat dat
19: waarin
18: het
19: helemaal
18: is,
19: niet in de uit te drukken is.
18: Ja, het enige nog is wat kan. Maar goed, dan
19: toch denk ik toch altijd, Peter, ja, als het dan mogelijk die kant nu opgaat, hè, van dat het een gerechtelijke dwaling is. Toch iets waarvan je hoop denkt, dat gebeurt niet in ons land, maar het gebeurt toch niet elk jaar, maar het gebeurt toch. Ik bedoel, Peter R. de Vries, we hadden het er net over, zette zich daar natuurlijk ook voor in.
18: Nou, gerechtelijke dwalingen komen veel voor. Ik heb een paar dagen geleden een arrest gekregen in een zaak van mij. Die ging over een bom die op een balkon was gegooid. En dan zie je ook dat er toch heel veel onzekerheid blijft over bijvoorbeeld een appberichtje wat was verstuurd. Dat kan jaren doorgaan, zoiets. Als je daar nu moet cassatie volgen. En als je dat dan herzien wil hebben, dan is dat echt wel veel werk. En niet veel advocaten willen dat doen, omdat je er over het algemeen heel weinig voor krijgt van de Raad voor de Rechtsbijstand. Je moet echt heel lang voor werken om zoiets goed neer te zetten, zo'n herziening. En dan praat je echt wel over bijvoorbeeld 60 tot 80 uur aan werken.
19: Komen we toch weer bij de cent uit.
18: Ja, maar ja, goed, je moet als advocaat ook leven, hè, Maaike. Dus dat is wel lastig. Maar als je een mooie zaak hebt, is het natuurlijk ook heel
19: Als het dan lukt uiteindelijk.
18: Om dat in te zetten als het dan lukt, ja.
19: Ja, maar het is dus van de lange adem in ieder geval. Ja. Honderden mensen zijn gisteren naar Utrecht gekomen om voor de deur van de rechtbank te protesteren vanwege de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Nou, het is een zaak die wij al van begin af aan op de voet volgen. Het gaat om twee mannen van richting het 50, tegen de 50, waarvan één op dat moment politieagent die een 17-jarig meisje zou hebben verkracht. Dus beide mannen. Maar ze werden er allebei van vrijgesproken. Ja,
0: en dat resulteerde deze week dus in een protest voor de rechtbank van Utrecht, georganiseerd door actiegroep Dolomina's. En de demonstranten die uiten hun onvrede over hoe er wordt omgegaan met slachtoffers. En ze worden volgens hen niet vaak geloofd. En er is veel sprake van victimblaming. En deze vrijspraak was voor veel demonstranten de druppel om nu de straat op te gaan.
19: En ik dacht, nou, op een doordeweekse dag, nou, dan zullen er
0: twee
19: misschien
0: uur 's middags.
19: Ja, wie komen daarop af? De actiegroep mensen natuurlijk, die dit organiseren. Maar dan zul je het met 20, 30 mensen misschien wel gehad hebben. Maar het waren er echt veel.
0: Ja, het waren echt wel honderden demonstranten die zich daarvoor hadden verzameld. Wel overwegend vrouwen.
19: Ja. En ze waren boos.
0: Ja, zeker. De mensen waren boos. Protest begonnen ook met geen ja is nee. En wij spraken verschillende demonstranten.
20: En dan wil ik weten,
21: wij staan hier om alle slachtoffers van seksueel geweld te steunen.
22: Twee mannen van 45 en 48 jaar en die haar daar gewoon 80 minuten lang gaan zitten te verkrachten.
23: Dat ze vroegen of ze consent hadden. Ze heeft hij gezegd nee, maar ze had wel zaadvragende ogen.
24: Nou, ik was heel boos over de vrijspraak. En vooral omdat het slachtoffer moest aangeven waarom ze niet was weggelopen.
25: Ik ben hier zo boos over.
26: Ik vind het heel raar en vies en naar.
21: Wij willen juist heel duidelijk maken dat slachtoffers hier nooit wat aan kunnen doen. Dat het niet haar schuld was. Net zo goed als dat het niet de schuld van alle andere slachtoffers van geweld was. Maar dat het enkel de schuld was van de mannen die besloten dit te doen met een jong meisje.
19: Ja, Peter, het gebeurt niet zo heel vaak dat er gedemonstreerd wordt vanwege een uitspraak van de rechtbank.
18: Ja, en dan is het ook nog eens jammer deze keer dat ze bij de verkeerde partij stonden te demonstreren. Want ze hadden naar het kantoor van het Openbaar Ministerie gemoeten. Dat zit daar vlak om de hoek. Dus dat was geen 50 meter lopen.
19: Maar het leg is even uit, hè, voor de mensen die het gemist hebben. Want ik weet waar jij op doelt, maar leg hem even uit.
18: Ja. Nou ja, het is dus in de eerste plaats zo dat eigenlijk alles wat betreft de wet op seksueel misbruik sinds 1 juli 2024 eigenlijk beter is geworden. Dus die vrouwen die demonstreren kunnen dat meenemen. Hè. Dat is toen beter geworden. En dat betekent dat in plaats van dat je dwang moet bewijzen tegenwoordig, dat het ook zo is dat je eigenlijk alleen maar hoeft te stellen van nou, ik wil niet. Hè, en die man hoort te weten dat ik niet wil. En als je dat kunt bewijzen, dan is dat opzetverkrachting. En ook als er voldoende aanleiding is om aan te geven dat je die seks niet met jouw instemming was, dan is het schuldverkrachting. Mm-hmm. Alleen het punt was dat nou juist dat niet ten laste was gelegd door het Openbaar Ministerie, maar dat het Openbaar Ministerie had gekozen voor twee artikelen die nieuw zijn sinds 1 juli 2024. Waarin dus wordt gezegd van nou, het moet gaan om een verkrachting die plaatsvindt door onder een bijzondere
19: kwetsbare
18: positie. En die kan dan ontstaan door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke onmacht die plaats heeft gevonden. Of door een situatie van afhankelijkheid. Nou, en wat is hier nou het probleem? Is dat de rechtbank heel erg specifiek heeft gekeken. Nou, was er nou sprake van die geestelijke onmacht die bijvoorbeeld kan ontstaan doordat er het meisje aangeschoten was, het 17-jarige meisje aangeschoten was. En de rechtbank heeft gezegd, ja, maar dat is niet voldoende. Hè. Dat bleek dus wel het geval te zijn.
19: Nee, dat zegt ze ook in het vonnis. Ja. De lat daarvoor ligt heel erg hoog om die kwetsbare positie te bewijzen.
18: Ja, je moet eigenlijk dus geestelijke onmacht. Je moet er eigenlijk niet meer in staat zijn om je wil te bepalen. Het feit is nu juist dat dit artikel wel is ingevoerd om het beter te maken voor 16 en 17-jarigen.
19: Ja, maar eigenlijk zeg je dus, Peter, het OM heeft een hele grote fout gemaakt door niet de schuldverkrachting of opzetverkrachting op de tenlastelegging te leggen.
18: Ja, dat klopt, Maaike. En ze hadden het op zich wel goed gedaan dat ze hebben gezegd van, nou ja, ook als dus wel zou vaststaan dat het de wil van het meisje is, dat is dus wel belangrijk, hè, dan kan het dus nog zo zijn dat een man voor verkrachting wordt veroordeeld omdat die bijzondere kwetsbare positie naar voren komt. Hè, bijvoorbeeld bijvoorbeeld door een meisje van 17 jaar dat te veel gedronken heeft. En dat je ook hoort te weten als man dat je daar dan geen seks mee moet hebben. En ja, dat is dus heel erg. Kijk, ik vind wel dat misschien de rechtbank ook nog wel wat te kort door de bocht is gegaan. En wat meer elementen had kunnen meenemen.
19: En waaronder geef je
18: wel
19: sprake.
18: Nou, wat er, ik geef als voorbeeld dat er gekeken had. Stel nou, het was om een taxichauffeur gegaan. En je wordt diep in de nacht door een taxichauffeur meegenomen, terwijl het slecht weer is en je in een omgeving staat die gevaarlijk is. En je stapt achter in die taxi bij die taxichauffeur in. En die komt op een gegeven moment achter bij jou zitten. Ja, ook al houdt hij de deuren open, hoe kun je dan nog in die afhankelijkheidssituatie, hoe kun je er dan nog uitkomen? En dat had hier misschien met deze twee mannen toch ook wel gevolgd kunnen worden.
19: De die rechtbank, haar een lift gaven, zoals ze afhankelijk van hen voor die lift naar huis.
18: Ja, maar er zaten allerlei elementen in. Dus te lang om nu te bespreken, al die elementen. Ik heb natuurlijk dat hele vonnis zitten doorploegen.
19: Ja, je hebt er even over gedaan,
18: Over nagedacht. Maar dan zie je dingen als dat bijvoorbeeld, ja, zij was zelf degene die naar McDonald's wilde rijden, omdat ze een McFlurry wilde. Ja. En dat hadden die mannen helemaal niet opgelegd. Het was ook maar 15 minuten van haar huis. En dat ze daar stond, ja, dat was een wens die zij had.
19: Ja, maar dat steekt ook heel veel mensen. Bij dat protest zag je heel veel borden van ze vroeg om een McFlurry, niet om een McDick.
18: Nee, nou, daar hebben ze helemaal gelijk in dat ze dat zeggen. Maar er zijn natuurlijk is een verschil tussen wat moreel niet aanvaardbaar is en wat juridisch bewezen verklaard moet worden. En daar gaat het hier om. En één ding wat misschien heel veel luisteraars niet weten, is dat het is niet strafbaar om seks te hebben met een jongen of een meisje van 16 of 17 jaar.
19: Dus alles onder de 16 wel.
18: Maar daarboven niet. Hè. En daar is juist die nieuwe wet, heeft daar dus een extra bescherming in gebouwd met die kwetsbare, die bijzondere kwetsbare positie of die afhankelijkheid situatie. Dus die zijn eigenlijk goed. En als nou het OM niet was vergeten om dat andere ook ten laste te leggen, of misschien toch strategisch die beslissing heeft genomen, maar ik begrijp het niet.
19: Nee.
18: Dan was dat anders gelopen.
19: Ja. En dan gaan wachten, in ieder geval ook, want er komt een hoger beroep. Dus wie weet dat het dan wel die wending krijgt.
18: Ja, en dan kan de advocaat-generaal, dus de officier van justitie in hoger beroep, kan gewoon die telastenlegging wijzigen en daar dus dit aan toevoegen. En dan zou het wel eens heel anders kunnen lopen. En misschien wordt ook de norm wel veranderd van hoe aangeschoten moet je zijn om uiteindelijk toch je eigen wil niet te kunnen bepalen.
19: Dat is natuurlijk ook wel waar het om gaat. Ja, ze was niet dronken genoeg.
18: Ja. Daar kan best wel eens veranderen.
19: Het slachtoffer heeft zelf ook voor het eerst gereageerd via de slachtofferadvocaat aan ons.
1: In een schriftelijke reactie laat ze weten dat het slachtoffer zich gesteund voelt, dat de vrijspraak logischerwijs een grote klap voor haar is, en ze maakt zich op en is strijdbaar voor het hoger beroep.
19: Vorige week hoorde je hier over de campingmaffia. Criminelen die bungalows omtoveren tot drugslab of illegaal bordeel. Nu zijn we nog wat verder in de illegale seksindustrie op die vakantieparken gedoken. Onze collega Sandra is aangeschoven. Zij deed alsof ze een klant was. Jawel. Leg even uit, Sandra. Hoe ben je dan te werk gegaan?
2: Ik heb recensies van prostitutiebezoekers doorgespit die online te vinden zijn. En dan komt vaak het woord tevoorschijn: vakantiepark, recreatiepark, bungalow.
19: Gaat een wereld voor me open dat er überhaupt recensiesites zijn daarvoor, maar dat bestaat dus.
2: Daadwerkelijk, inderdaad. En dan staat er bijvoorbeeld, ja, ze ontvangt op een mooi rustig plekje op een vakantiepark. Of er staat, ik heb haar 3 keer bezocht, maar telkens op een vakantiepark.
19: Toen heb jij ook contact gelegd met wat sekswerkers, zogenaamd dus als klant, om uit te vinden of ze daadwerkelijk dus illegaal op zo'n vakantiepark hun klanten ontvangen. En dat viel nog niet zo mee, omdat jij een vrouw bent.
2: Ja, nou ja, ik probeerde ze in eerste instantie wel nog te bellen, maar ik merkte al snel dat die vrouwen niet met een vrouw seks wilden hebben. Dus ja, praten als een man kan ik niet. Ik kan wel appen, dus ik heb even bedacht om een man in te zetten hiervoor. Nou, uiteindelijk heb ik 10 prostituees benaderd. En 4 daarvan bleken daadwerkelijk actief te zijn op een vakantiepark.
19: En dat zijn dan op het oog heel gewone vakantieparken. Dus waar wij allemaal misschien wel eens een keer boeken.
2: Ja,
19: voor een vakantie wel te verstaan.
2: Ja. In één geval was het een klein vakantiepark, een beetje afgelegen. In één geval was het een vakantiepark in Overijssel. En ook 2 keer een groot vakantiepark, Landel. En dan werd er ook door die sekswerker gezegd van, nou ja, dit is een ideale locatie, wat bij de slagboom is geen beveiliger of iemand van bewaking aanwezig.
19: Je hebt dus veel geappt, maar uiteindelijk lukt het ook om te bellen.
2: Ja, we belden met een Oost-Europese vrouw. Ik achterhaalde dat ze regelmatig van regio wisselt en ik liet dus een man bellen. Die deed alsof hij dus een seksafspraakje wilde en we hebben dus de sekswerker geanonimiseerd.
3: Hallo,
4: Patricia met Robin.
3: Ja, goedenavond.
4: Goedenavond. Ik zag jou een advertentie op Kinky.
3: Ja.
4: En ik vroeg me af of jij tijd hebt om zo direct een seksdate te plannen.
3: Een willen en wanneer?
4: Ja, ik kan er binnen een half uurtje, uurtje zijn. Of vanavond.
3: Oké, en voor hoe lang?
4: Uurtje.
3: Oké. Dan ga ik sturen voor jouw adres, oké?
4: Ja, want dat is jouw huisadres. Moet ik naar een vakantiepark?
3: Ja, klopt.
4: Naar een vakantiepark? Oké, helemaal goed. Als je het adres stuurt en een tijd, dan ben ik straks bij.
3: Ja.
4: Tot straks. Doei.
5: Ze stuurt, het adres is Landal.
4: Dit is gewoon het adres.
5: Ja, add me op de parkeerplaats. Ja. Dus daar wil ze je ontvangen. Ja.
19: Nou hebben we ook haar stem vervormd. Ook omdat we natuurlijk niet precies weten wat haar situatie is. Ze wil ook niet iemand aan de schandpaal nagelen. Omdat we weten dat er veel uitbuiting plaatsvindt.
2: Ja, ja, wat ik zelf heel schrijnend vond aan deze rondgang was een recensie die ook over een van die sekswerkers ging. En daarin stond dat hij het gevoel had dat ze het plichtmatig deed. Ja, dat zijn natuurlijk alarmsignalen. En ja, wat je dan weet is dat er kan natuurlijk een sprake zijn van een pooier. Er kan van mensenhandel sprake zijn, seksuele uitbuiting. Juist om dit soort heftige dingen te voorkomen, moet die signalen natuurlijk wel bij de juiste instanties terechtkomen.
19: Ja, en die moeten dan dus nu ook bij de juiste instanties terechtkomen.
2: Ja, nou ja, dat heb ik. Ik heb het ook doorgespeeld aan de politie. Die gaan ermee aan de slag. Dus als daar nieuws over is, dan laat ik dat weten.
19: En onze aflevering, waarin we het dus uitgebreid hebben over criminaliteit op vakantieparken, is terug te luisteren. Zoek het Misdaadbureau op in je podcast-app. Als advocaat sta je in de rechtbank voor, naast en achter je cliënt. En Peter, jij nam deze week dat wel heel erg letterlijk. Jij ging in de rechtbank pontificaal voor je cliënt staan als een slachtoffer van stalking. Waarom deed je dat?
18: Nou, dat kwam omdat er op een gegeven moment een korte onderbreking was. En dan ging de verdachte terug door de arrestantendeur om weer even in het celletje te gaan zitten. En op het moment dat hij daar weer uitkwam, gaf hij een hele filijne, vette knipoog naar mijn cliënten die één bankje verder zat dan ik. En dat konden de rechters natuurlijk niet zien. Maar ja, dat deed haar ook weer gewoon heel veel kwaad en brokkend gewoon leed zoiets. En wat dat wilde ik niet. En mijn eerste reflex was gewoon, het is eigenlijk ook best wel vreemd, ik heb het nooit eerder gedaan. Mijn eerste reflex was om voor haar te gaan staan. En ik heb, omdat ik vroeger veel dikker was, een hele grote

0: die één bankje verder zat dan ik. En dat konden de rechters natuurlijk niet zien. Maar ja, dat deed haar ook weer gewoon heel veel kwaad en berokkend gewoon leed zoiets. En wat dat wilde ik niet. En mijn eerste reflex was gewoon, het is eigenlijk ook best wel vreemd, ik heb het nooit eerder gedaan, mijn eerste reflex was om voor haar te gaan staan. En ik heb, omdat ik vroeger veel dikker was, een hele grote toga, dus die was vrij wijd, dus hij kon niks meer zien. En ik moest het natuurlijk wel even aan de rechtbank uitleggen. En dat was
1: waarom
0: ook wel
1: je dit
0: belangrijk.
1: Deed.
0: Ja. Hè, dus om te zeggen van, nou ja, dat is omdat die man gewoon hier zit. Zegt dat hij eigenlijk nog steeds van haar houdt en dat het allemaal liefde is. Maar hij zit wel ondertussen gewoon ook hier weer te zieken.
1: Wat een brutaliteit, hè?
0: Ja, exact. En ja, er zaten natuurlijk andere mensen, zoals mijn eigen beveiligers en pers in de zaal, die hadden het ook wel zien. Alleen de rechters konden het niet zien. En ja, ik dacht van, ik wil dit gewoon niet. Ik wil dat zij eens loskomt, ook voor die man, en ook niet hier weer geconfronteerd wordt met die brutaliteit.
1: Ik denk dat we wel even moeten schetsen ook wat deze man allemaal doet, hè? Want het is echt ongelooflijk.
0: Ongelooflijk, hè. Dus behalve alle berichten, 5000 berichten. Het feit dat hij dus poep op het raam van haar boekhoudkantoor had gesmeerd. Omdat hij dus ooit een boekhoudklant van haar was. En uit die positie dus verliefd werd.
1: Dus hij smeerde dan poep, echt menselijke poep.
0: Ja, zijn poep, denk ik, hè. Dus hij had ook, dat was wel apart, hij had ook een dikpik aan haar gestuurd. Nou, dat gebeurt wel veel vaker. Maar die zat nog niet in het dossier. Die had ik ergens weer gevonden tussen die duizenden berichten. En toen heb ik ook tegen de rechtbank gezegd, maar dat waren allemaal vrouwen daar. Ik zeg, ik heb maar niet naar u gestuurd, want misschien wordt dat niet op prijs gesteld. Het is ook niks bijzonders eigenlijk. Ik wilde nog zeggen, het is een kleine foto. Maar dan, ik denk, laat ik dat grapje maar niet maken.
1: Maar had de rechtbank belangstelling in om toe te voegen aan het dossier?
0: Nee, dat was niet nodig. Maar het was ook maar een klein onderdeel. Want wat heel erg gevaarlijk is aan deze man, is dat zijn huisgenoot had gezegd dat hij hem vertelde dat hij ijzerdraad had gekocht om haar hoofd eraf te snijden.
1: Zo.
0: En een zeis en zoutzuur in haar gezicht zou gaan gooien. Ja, en in die zin heb ik dus wel ook gezegd van, ja, wie wil er nou met de man met de zeis geconfronteerd worden? Dat wil niemand. En zeker niet een vrouw die gestalkt wordt.
1: En dus inderdaad, bijna 5000 keer werd ze gebeld door hem, hè, in een paar maanden tijd. Echt hij wist gewoon van geen ophouden. Ja, ik noemde hem dus net de poepstalker, omdat hij die poep smeert.
0: Ik begrijp het. En,
1: maar hij blijft. En dan, als je dit schetst, dan nog meer zie je die brutaliteit, dat je dan ook nog eens in een rechtbank gaat knipogen naar iemand.
0: Ja, en in de gevangenis, want hij was, hij had op een huis van bewaring zat hij natuurlijk, maar hij had daar gewoon gebruikte die weer coke en was die daar gewoon high. En dat was natuurlijk uitgekomen, terwijl al deze ernstige dingen plaatsvonden. En hij ook nog eens een moment geschorst was uit de voorlopige hechtenis vanwege persoonlijke omstandigheden, ik weet niet welke. En toen had hij dus zijn enkelband uitgezet. Dus toen kreeg zij weer alle berichten dat hij mogelijk weer achter eraan zat.
1: Ongelooflijk. Tot zover opvallend misdaadnieuws. Straks, in een razend tempo, worden jongens en mannen beïnvloed door de manosfeer. Vertaalt zich dat dan ook naar de rechtbank? Dat allemaal straks. Nu eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
3: Het Rode Kruis stopt de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En ook vluchtelingenwerk houdt het daarvoor gezien. Volgens de organisaties is het er te onveilig. Dat komt door kleine groepjes mannen. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen. Er gingen bijna 212.000 mensen weg. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft al aan meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En die meldt ook dat het allemaal nog erger kan worden door oorlog en zware regenval. Rusland heeft in Nederland camera's gehackt op de route van militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het zijn camera's van bedrijven. Die camera's zijn vaak niet goed beveiligd en ze hebben standaard wachtwoorden. En hoe het gaat tussen Sinner en Djokovic op Wimbledon, dat weet Mark Brasser.
4: Ja, Jannik Sinner is hard op weg naar de Wimbledon finale. De eerste twee sets won hij beide met 6-4. En in de derde set staat hij 4-3 voor en mag hij zelf serveren. De Italiaan heeft Novak Djokovic gebroken in de openingsgame van deze derde set. Leidt dus met 4-3. Het had ook al zomaar 5-2 kunnen zijn. Want hij kreeg net ook weer een breakpoint op de service van Novak Djokovic. Ja, Sinner speelt heel goed in de rally. Heel dominant, veruit de betere. En serveert echt ongelooflijk goed. Jannik Sinner heeft in de hele partij pas 1 breakpoint tegengekregen, wat ook nog eens niet werd benut. Sinner dus hard op weg naar de finale.
1: Voor de situatie op de weg, Helene de Geest van de ANWB.
5: Ja, er is nog wat vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf

0: week tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Arkel ook een kwartier oponthoud. Op de A67 heb je nog de meeste vertraging van Venlo naar Eindhoven, want bij Someren is de weg nog steeds dicht door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Roermond over de A73 en de A2.
1: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
2: Welkom terug. Het begint met onschuldige fitness- of datingtips op TikTok, maar het kan eindigen in de rechtbank. We duiken vanavond in de populaire manosfeer. Hoe groot is de stap van online vrouwenhaat naar daadwerkelijke criminaliteit? We bespreken het met strafrechtadvocaat Peter Schouten en Larissa Hoogsteder van Forensische Zorginstelling De Waag. Noah, de laatste tijd horen we voortdurend over de manosfeer, of de manosfeer, of de manosfeer.
3: Hoe gaan we het zeggen?
2: Maar we horen er wel voortdurend over en iedereen spreekt het anders uit. Maar een naam die je daar meteen aan koppelt is ook Andrew Tate natuurlijk.
3: Ja, en dat is de omstreden influencer die in zijn video's omringd wordt door dure spullen, vrouwen en geld. Maar ondertussen staat hij vooral bekend als vrouw onvriendelijk door al zijn vrouw onvriendelijke uitspraken. Hij is zelf verklaard misogyn en dat betekent vrouwenhaat. Razend populair is hij binnen de manosfeer en dat is dan weer de subcultuur waarin mannelijkheid, status en vrouwen heel erg centraal staan. En vooral de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. En
2: gelijkheid.
3: Vooral ongelijkheid.
2: Ja, precies. Ja, en nou gaat deze aflevering natuurlijk over hoe het zich vertaalt naar de rechtbank. En juist bij Andrew Tate zie je hoe online ideeën overgaan in mogelijk strafbare feiten. Hij wordt namelijk samen met zijn broer Tristan in meerdere landen vervolgd.
3: Ja, er lopen echt verschillende rechtszaken tegen hem en zijn broer in Roemenië, in Engeland, in de Verenigde Staten. En dan hebben we het over zaken als mensenhandel, witwassen van geld en seksuele misdrijven. En zelf spreken ze al die beschuldigingen tegen. Volgens hen zijn ze doelwit geworden vanwege het succes in hun publieke uitspraken.
2: Larissa, jij werkt bij De Waag, waar jullie onder andere jongens met problematisch gedrag behandelen die in aanraking komen of dreigen te komen met politie en justitie. En jullie zien dat hun gedrag wordt beïnvloed door de manosfeer. Waar merk je dat aan? Is dan Andrew Tate hun voorbeeld of andere Andrew Tates?
4: Nou, je merkt sowieso dat dat aan de orde kan zijn. Maar even nog voor de duidelijkheid. Jongeren en jongvolwassenen die met een forensisch profiel, hè, dat betekent dat inderdaad de dreiging groot is of dat ze al delictgedrag vertoond hebben. Daar spelen de thema's die bij de manosfeer ook aan de orde zijn, die spelen daar ook al een rol. Dus respect, mannelijkheid, geld verdienen, status, macht, controle.
2: Dus hoor ik het goed dat je zegt dat was er eigenlijk ook altijd al?
4: Dat was er altijd al en dan niet bij iedereen, maar bij wel een groot deel. Dus dan is het vervolgens logisch dat de beïnvloeding van de manosfeer er nog bovenop kan komen. En waar merken we het aan? Nou, wij moeten het onderzoeken. Dus we moeten nieuwsgierig en open houding aannemen in vragen over hoe ziet de ervaringen die zij hebben met internet, welke content ze bekijken, welke platforms ze zitten, maar ook vragen over ken je Andrew Tate, wat vind je ervan? Of andere soortgelijke beïnvloeders.
2: En wat zeggen ze daar dan over? Wat zeggen ze?
4: Ja, dat is heel wisselend. Dat kan gaan over, daar sta ik helemaal achter. En vooral dat het belangrijk is om heel veel geld te verdienen. Of ik vind het heel belangrijk dat mensen mij met respect behandelen. Kan er ook over vrouwenonvriendelijke gedachten gaan die dan benoemd worden. De man is altijd de baas of die moet domineren in een relatie. Dat is verschillend. Het kan een combinatie van alles zijn. Het kan één aspect zijn wat er uitspringt. Er zijn ook groepen die zich veel meer door de incel gemeenschap laten beïnvloeden.
2: Komen we zo nog even op over de incel, maar toch even waar resulteert het in? Dus in hoeverre beïnvloedt dan dat gedachtegoed de mogelijke delicten?
4: Nou, dat ligt dus wel aan door welke groep ze zich laten beïnvloeden. Maar als we heel even bij Andrew Tate en soortgelijke beïnvloeders, dan kan het zo zijn als ze een partner hebben dat het sneller leidt tot partnergeweld of intiem terreur. Mm-hmm. Dus het gaan controleren van de partner en op een hele vernederende, intimiderende manier. En daar kan ook mishandeling, fysieke mishandeling bij aan bod komen. Mm-hmm. Het kan ook zijn omdat ze heel veel geld willen dat ze zich laten beïnvloeden, hè, door dan alleen maar op op die manier kan ik status en aanzien verwerven, dat ze daardoor sneller in staat zijn om op een illegale manier geld te gaan verdienen.
5: Dus om snel status en geld te bemachtigen, wat belangrijk is.
4: En dat lukt niet op een legitieme manier, dat ze zich toch, en dat kan ook via andere online groepen dan weer, de beïnvloeding plaatsvinden, dat ze dan eerst dachten, doe het niet, en dan vervolgens het toch doen. En wat je ook ziet, respect onderling tussen de mannen, dus dat het sneller, als zij met disrespect behandeld worden, gekrenkt worden, dat kan leiden van, ik ga nu toch klappen uitdelen, want anders verlies ik mijn status. Mm-hmm. Dus verschillende vormen van delictgedrag kan plaatsvinden door beïnvloeding, maar het wordt wel heel lastig voor ons om te beoordelen, komt het echt door de beïnvloeding van de manosfeer, of was de problematiek er al? Maar het is wel een gegeven dat als je al heel veel last hebt van boosheidgevoelens en je beïnvloed wordt door de manosfeer, dat sneller leidt tot grensoverschrijdend gedrag, en dat de manosfeer in ieder geval het gedachtegoed enorm versterkt.
5: En jullie zien dat ook in cijfers, terug, dat jullie naar schatting, wat was het, 3/4?
4: We zien, maar dat zien we ook al in het onderwijs, terug. Mm-hmm. Dat 75% van de jongeren beïnvloed wordt naar schatting door de manosfeer. En wij komen bij de forensische doelgroep ongeveer op hetzelfde uit. Waarbij ik wel moet zeggen dat de mate van beïnvloeding echt verschillend is.
5: Ja, Peter, toch even, zie jij al pure, wat dus misschien lastig is, maar pure manosfeerzaken op jouw bureau of in de rechtbank?
6: Ja, die zijn er wel op het moment dat het inderdaad gaat om fysiek geweld of psychisch geweld tegen vrouwen. Maar ik wilde één stapje teruggaan en het eigenlijk groter maken dan wat zij zegt. En dat is dat het eigenlijk niet zo is dat mensen als Andrew Tate en die hele trend het sturen. Het is meer dat zij een gevolg zijn van een trend die gaande is in de wereld, waarbij er allerlei bewegingen en wetten komen, vooral in de Verenigde Staten, die er zijn gemaakt om vrouwen te controleren. En tegelijkertijd in een beweging om vrouwen minder goed te beschermen. En dat is in de VS en nog niet in Europa, dat laatste. En met dat controleren bedoel ik natuurlijk abortuswetgeving, hoe dat nu allemaal verandert in de Verenigde Staten. En waarbij het ook strafbaar wordt gemaakt. Er is nu zelfs in North Carolina zijn er al wetgevers. Ik denk niet dat de wet wordt aangenomen, maar het feit dat die al wordt voorgesteld, waarbij je ter dood veroordeeld wordt als vrouw als je de vrucht afbreekt. Als je hem blokkeert, dan leidt dat bijvoorbeeld tot gevangenisstraf. Maar als je de vrucht doodmaakt, dan word je zelf ter dood veroordeeld. Met die vrucht trouwens ook, dus dat is ook wel weer gek. Nou, en tegelijkertijd zie je dat steeds meer wetten worden aangetast in de Verenigde Staten die vrouwen dus beschermen. In Europa is dat juist andersom en in Nederland zeker. In Nederland wordt nu op dit moment nagedacht over het wetsvoorstel van psychisch geweld tegen vrouwen.
5: Om dat strafbaar te stellen.
6: En dat kan heel belangrijk zijn op het moment, en daar heeft u net iets over gezegd, vrouwen gecontroleerd worden, ook thuis vernederd worden, heel lang voorgeschreven krijgen wat zij wel en niet mogen, en bijvoorbeeld geslagen worden als zij niet meer het eten lekker voorbereiden zoals die man dat zelf ziet.
5: Maar zie jij die invloed van wat er nu online vooral dan gebeurt, die TikTok-filmpjes waar het dan misschien onschuldig mee begint, zie jij dat invloed heeft echt op die delicten op de rechtszaken, of is het er altijd al geweest?
6: Zeker, en het leidt ook tot die rechtsstaten, want een van de onderdelen is natuurlijk in algemene zin minder respect voor vrouwen en meisjes, en dat betekent dat bijvoorbeeld sexting een heel groot strafbaar feit wordt in omvang. Dat vrouwen gewoon gechanteerd worden met naaktfoto's en naaktbeelden en opdrachten die gegeven worden.
5: En die steeds gruwelijker worden.
4: Zien wij ook steeds meer terugkomen.
6: En dat komt uit die manosfeer en datgene wat die jongens op school allemaal meekrijgen. En het heeft deels ook te maken vanuit een grote trend, want het komt ook vanuit volwassenen. Het heeft deels ook te maken met vrouwen zijn natuurlijk steeds zelfstandig geworden. Vrouwen werken nu. En als vrouwen werken, dan betekent dat ze thuis niet altijd ook alles kunnen blijven doen. En dan moet die man ook wat gaan doen en niet de hele dag thuis zitten te gamen als die van zijn werk komt. Ja, ik zie je lachen, maar het is echt heel interessant, want dat betekent dat steeds meer vrouwen zich, ook jongere vrouwen, zich afwenden van mannen. Dus mannen worden minder populair. populair. Daar wil je eigenlijk niet meer mee gaan als vrouw zijnde. Want ja, het is alleen maar een last. En dat betekent dat er een soort eenzaamheidssyndroom komt bij mannen die gewoon niet aan de vrouw kunnen komen. En daardoor raken ze verbitterd. En ik heb dat van jong tot oud gezien. En dan gaan ze geweld uitoefenen tegen vrouwen.
5: Nou ja, en over dat
4: is één zienswijze. Maar nou ja, het is in ieder geval een gegeven dat in de moderne samenleving er een groep mannen is die minder hun plek kunnen vinden in de samenleving. En er zijn verschillende theorieën over waar dat vandaan komt. Maar ook met de frustratie om minder makkelijk een partner te kunnen krijgen. Ja. Minder rolmodellen hebben gekregen. Het minder goed doen op scholen. Meer vrouwen die hoog opgeleid zijn. Het inkomenverschil wordt minder. Dus de positie van de man zoals die vroeger traditioneel zo was, die verandert. En er is een groep die daar minder goed mee weet om te gaan en zich daarom makkelijker laat beïnvloeden. En we zien inderdaad ook al veranderingen van wetgeving. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat we wel moeten constateren dat dit aan de hand is. En dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we dat tij keren zonder dat er gepolariseerd gaat worden.
5: Oké, en wat bedoel je daarmee met gepolariseerd gaat worden?
4: Nou, het is wel een serieus probleem wat er aan de hand is. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep mannen waarbij dit speelt, dat die zich wel weer gezien en erkend voelen en een plek vinden in de zaak. Samenleving en een manier vinden om ermee om te gaan.
5: Want en hoe doe je dat dan?
4: Handvatten.
5: Ja. En wat moet daar dan voor in de plaats komen?
4: Nou, een toekomstperspectief, een beeld waar ze mee kunnen dealen en wat ook past bij hun. Maar kijk, als het gaat over de forensische doelgroep, hebben we daar behandelingen voor die daarbij passen. En dan is het heel erg nodig om te werken aan zelfbeeld, leren anders denken, ander toekomstperspectief creëren, omgaan met frustraties, boosheid, gevoelens. Maar dat geldt Larissa, natuurlijk niet voor iedereen.
5: Nee, maar nemen ze dat van jou aan? Want jij bent een vrouw als je ze behandelt.
4: Nou, dat kan in het begin heel erg lastig zijn. Maar ze hebben een groot deel van onze doelgroep heeft ook behoefte aan aandacht en oordeelsvrije houding. En het kan dus ook heel erg positief uitwerken dat ze in het contact met jou andere ervaringen opdoen, maar dat je ook weer een beroep kan doen op alle andere positieve ervaringen die ze met een moeder, een oma, een tante en noem maar op wel hebben opgedaan. Want een heel groot deel is dat de radicalisering, noem ik het toch maar even, die hele snelle beïnvloeding. Bij een deel is dat heel snel gegaan en is er nog wel ook gewoon heel veel positiviteit in de beleving naar
6: vrouwen. Maar professor,
4: geweest.
6: Ik vind het wel fijn om te horen dat u zegt niet polariseren. Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand en dat is dat vrouwen gewoon veel meer zelfstandig zijn geworden. Mannen eigenlijk niet meer nodig hebben en dat mannen buitengewoon ergert. En die vrouwen die gaan dan hun eigen weg en dat zien die mannen helemaal niet zitten. In Korea, Zuid-Korea, zijn er op dit moment 50.000 vrouwen die willen helemaal niets meer met mannen te maken hebben. Ja, en dan kan je wel zeggen, want we willen die mannen een beetje eigenlijk manieren bijbrengen. Maar daar hebben ze dus geen zin in, want ze zijn hun positie als de koning in de relatie kwijt, zo zeg ik het maar even. En dat leidt gewoon tot heel veel geweld. Mm-hmm. En je hebt, als het bijvoorbeeld gaat om psychisch geweld, dat kun je je niet voorstellen. Dat gebeurt dus in 200.000 gevallen nu al in Nederland per jaar, is daar sprake van.
5: Ja, en dan hebben we het dus over
4: maar ik zeg ook niet dat we dat moeten goedkeuren. En ik vind het uiterst zorgelijk wat er aan de hand is en wat er gebeurt.
5: Maar je zegt uiteindelijk moeten we ze ook handvatten geven. Ik sta ook even aan op de term radicalisering.
4: Ja.
5: Noah, de AIVD, de inlichtingdienst, schrijft niet letterlijk over de manosfeer, maar wel over het incel gedachtegoed waar we het net al even over hadden.
3: Ja, en incel staat dan voor onvrijwillig celibatair. En incel, zoals ze zichzelf noemen, worden gezien als weer een soort subgroep, noem ik het maar even, in de manosfeer. En het zijn vaak hetero mannen die geen relaties hebben, terwijl ze dat wel willen.
5: Dat verbitterde
3: waar Peter het over heeft. En ze geven vrouwen of het feminisme vaak de schuld hiervan. Ja. En in online groepen wordt dit best wel extreem. Daar praten ze heel haatdragend en gewelddadig over vrouwen. En de AIVD die schrijft dat aanhangers van rechtsextremisme hun inspiratie halen uit dat incel gedachtegoed. En dat vormt volgens de AIVD dan weer een gevaar voor de veiligheid.
5: Ja, en iemand die een soort, het is vreselijk om het zo te zeggen, maar een inspiratiebron is voor die incels, dat is een massamoordenaar, Elliot Roger.
3: Ja, en hij wordt eigenlijk gezien als een van de vroege invloeden van die incels. In 2014 2014 vermoordde hij 6 mensen en hij verwonde er 14. En daarna schoot hij zichzelf dood. En voordat hij aan die geplande schietpartij begon, uploadde Roger een video op YouTube waarin hij aankondigde vrouwen te willen straffen vanwege hun gebrek aan interesse in hem. En hij zegt dat hij nog maar 22 jaar is, nog steeds maagd. Dat dat een marteling is en heel erg oneerlijk.
5: En daar hebben we ook een kort audiofragment van.
7: I'm 22 years old and I'm still a virgin. And it has been very torturous. It's not fair.
5: En Larissa, kom jij dit soort types dus ook in het echt dan tegen? Met
4: ja, dit soort
5: gedachten
4: types komen we zeker tegen. En dan is er wel een heel duidelijk direct verband. Omdat er dan vanuit de frustratie, de eenzaamheid, sociaal isolement, ik wil ook seks, ik wil ook ervaringen met partners. En dan vanuit de black pill, ik heb het niet in me om aantrekkelijk gevonden te worden. Dus het gaat me nooit lukken, ook die overtuiging. Mm-hmm. En dat dan in aanraking komen en dan ofwel, nou, je geeft nu een heel heftig voorbeeld. Maar wat we dan vaker tegenkomen is met afwijzingen, met als ze proberen om vrouwen te versieren, om door te gaan, handtastelijk te worden. Of
5: tegen de wil toch te doen, hè, dan de grenzen overschrijden.
4: Dat ook. Dus het kan seksueel grensoverschrijdend zijn, maar het kan ook zijn dat de vrouw dan in elkaar geslagen wordt vanuit de boosheid van wat doe je me nou aan en jij hebt mij met respect te behandelen. En heel incidenteel kan het ook voorkomen dat het leidt tot verkrachting.
6: Ja, en er zal toch in het vervolgingsbeleid van politie en justitie veel meer aandacht voor moeten komen. En ook, want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar, omdat u natuurlijk bij de wagen behoorlijk wat te zeggen heeft. Dus wat voor behandelprogramma is er nou voor die jonge lui? Want op jonge leeftijd gebeuren er al de meest vreselijke dingen. Laatst in de in Engeland zijn er 2 meisjes van 14 verkracht door dit soort jongens.
5: Door hele jonge jongens.
6: Ja, door hele jonge
5: 14,
6: jongens.
5: 15 jaar.
6: En toen was de rechter ook nog eens een keer. En goed, ik doe zelf ook jeugdstrafrecht. Maar toen was de rechter ook nog eens heel erg begaan met het lot van deze jonge jongens en hun toekomst.
5: Ja, ze kregen
6: maar
5: geen
6: niet
5: zelfstraf.
6: Met het lot van die meisjes en hun toekomst. Dus welke behandelprogramma's zijn er? En welke, net zoals je een inrichting stelselmatige daders hebt voor mensen die veelpleger zijn op het gebied van vermogensdelicten, dieven, kun je dus ook zeggen van, nou ja, we moeten gewoon een goed behandelprogramma en een goed onderwijsprogramma hebben om dit te voorkomen. Want dit gaat steeds
5: groter. Komen we zo even op het onderwijs, dan toch even inderdaad over dat de behandeling. En want hoe pak je dat aan als ze zo ver zijn in hun gedachtegoed?
4: Welke behandelprogramma's zijn er? En dan even specifiek naar de Waag. De Waag heeft een hoogspecialistisch keurmerk. Maar wij hebben verschillende behandelprogramma's voor jongeren die erkend zijn door de Justitiële Erkenningscommissie, waarin wij ook actief onderzoek doen. Ik ben ook bijzonder hoogleraar over de werking en de effectiviteit. En het is heel erg afhankelijk van onderliggend problemen of je veel meer op het seksueel grensoverschrijdend gedrag moet zitten, veel meer op de agressie, de boosheid, of bijvoorbeeld dat mensen jongeren veel meer geneigd zijn om vermogensdelicten te plegen.
5: Maar zijn ze te helpen? Zie je dat gebeuren? Dat ze ineens een heel vrouwvriendelijk worden? Of
4: we weten dat als we jongeren en jongvolwassenen behandelen, dat dat helpt. Alleen, het helpt niet bij iedereen. Dus op groepsniveau dan zien we dat behandeling leidt tot vermindering van daadwerkelijk recidieven. Maar dan moet je het wel doen volgens wat wetenschap aangeeft in wat werkt bij deze doelgroep. En we zien helaas dat er ook partijen zijn die veel minder thuis zijn en de expertise niet hebben. En dat die van gemeentes ook de opdracht krijgen om wel deze doelgroep te behandelen. En daarvan zeggen we, doe dat nou alsjeblieft niet. Laat wel de experts hier aan zet zijn. En dus de Waag of een andere Vifor of Inforsa zijn allemaal partijen die erin thuis zijn.
6: Maar heeft u daar voldoende capaciteit voor? Want hoeveel geld krijgt u nu extra om bijvoorbeeld behandeling van incels en mannen die hun vrouw blijven mishandelen? Hoeveel geld krijgt u daarvoor?
4: Nou, we zouden echt wel gebaat zijn als je daar een oproep voor wil doen.
6: Nou ja,
4: om
6: hier,
4: nog meer geld te krijgen, om nog beter
6: probleem onderzoek
4: te doen en door te kunnen ontwikkelen. Maar we hebben het redelijk goed op orde. En we hebben ook behoorlijk veel personeel die heel deskundig is en die deze doelgroep kan bedienen.
5: Maar ik denk eigenlijk dat jij bedoelt, Peter, het is nog lang niet genoeg hier een speerpunt. Dat is
6: nee, het is geen speerpunt. En ik zeg ook, nu we toch met oproepen bezig zijn, ik wil het ook bij de rechtbank doen en de rechters. Ja. En nogmaals, ik sta verdacht verdachten bij en slachtoffers. Maar ik zie heel vaak dat het te licht wordt gezien wat er gebeurt. Hè? Dat je ziet dat de straffen laag zijn. Dat ze, vooral bij jongeren is dat ook wel logisch. Hè? Dus die zitten nooit langer dan 14 dagen in bewaring. Ook als het ernstig is. Hè, bijvoorbeeld als ze ingestoken hebben op een jongen.
5: Nou ja, dat vind jij dan logisch.
4: Ja, maar dat wil je wel.
6: Nou ja, maar goed, omdat je ook moet werken aan de resocialisering van die jongere meiden. Okay, maar ze moeten wel veel duidelijker gaan werken aan zeg maar juridische kaders waarbinnen behandelingen kunnen plaatsvinden, waar geld voor beschikbaar komt. En als ze dit probleem gaan ontkennen, ja, dan gaat er wel gepolariseerd worden. Want dan denk ik toch dat het ook komt te liggen bij de vrouwen die steeds strijdbaarder zullen worden om van dit soort gedoe af te komen.
5: En de kennis moet er ook zijn. De kennis moet er natuurlijk ook zijn bij de rechtbank. En Noah, er zit ook gewoon een heel jargon aan vast. Je hebt daar ook een hele studie van moeten maken. Er zijn online hele woordenboeken te vinden. Maar dat is uiteindelijk ook, waar natuurlijk ook kennis zijn bij de rechtspraak, wat hier gebeurt in die groepen.
3: Zeker, want ik ging me erover inlezen en er komen er allerlei termen voorbij waar ik geen weet van had dat het überhaupt termen waren. En dat zijn dan vooral bewoordingen die gebruikt worden online door de jongeren. Het is echt, de taal van Gen Z'ers begrijp ik al niet altijd. Deze taal al helemaal niet, want dan worden de termen als femoid gebruikt en dat is een term die gebruikt wordt en dat staat voor female humanoid organism. En dat betekent dan weer dat vrouwen niet alleen minder waard zijn dan mannen, maar überhaupt eigenlijk minder waard zijn dan mensen. En dan heb je nog Chads en Stacy's. Dat wordt dan door de menosfeer gezien als hele knappe mannen en vrouwen. Beeld van ultieme schoonheid.
5: Nou, en dan staat de Becky er tegenover.
3: Dat staat er weer tegenover. Dat is dan de gemiddelde naïeve vrouw, zoals dat bedoeld wordt. Dus het moet in de rechtbank ook. Die rechters moeten dat ook maar begrijpen wat daar gezegd wordt.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, en recent is er in ons land dus onderzoek gedaan op de scholen, noemde net al even het onderwijs, naar de invloed van die online denkbeelden.
3: Ja, en daaruit blijkt dus ook wel dat het echt de klas binnendringt. Leraren vangen vaker gesprekken over rijkdom, ondernemen, fitness, maar ook negatieve uitspraken richting vrouwen. En je ziet ook dat vrouwelijke onderwijzers uit dat onderzoek blijkt dat die ervaren ook echt wel dat ze ondermijnd worden. En wij hebben zelf ook gesproken met een docent, Karim Amgar. En hij is docent en herkent precies eigenlijk wat er uit dat onderzoek blijkt.
8: Dat je dus ook ziet dat die invloeden echt ook wel met de dag steeds zichtbaarder worden in het klaslokaal. Okay? Dus dat vrouwen echt alleen maar op zoek zijn naar mannen met veel geld en naar mannen die een ontzettend sterk getraind lichaam hebben. Maar sterke mannen zijn ook mannen die vrouwen op hun plek zetten en dat soort zaken meer. Dus hele gevaarlijke opmerkingen die komen ook het klaslokaal binnen, merk ik steeds vaker. We moeten het niet onderschatten als in het zijn gezellige filmpjes van mannen die praten over Lamborghinis en lekker sporten of zo. We moeten het net zo serieus nemen als ieder ander radicaliseringsproces. Radicalisering is nooit iets wat start met geweld. Het is altijd iets wat start met een verhaal. En wat je dus nu ziet, is dat die verhalen voor de kinderen zo duidelijk wordt verteld. En dat resoneert zo goed bij die jonge mannen met name, dat ze erin gaan geloven dat het onderdeel wordt van hun identiteit.
5: Ja, en toch alleen Peter, het verhaal, de gedachten zijn niet verboden natuurlijk.
6: Nee, gedachten moet je ook nooit verbieden. Je moet zorgen dat je voldoende programma's hebt en voorbeelden en ook wel aanpak, hè, dus bestraffing en maatregelen daartegen. Hè, of het nou contact- en gebiedsverboden zijn als er veel achter vrouwen aanzitten waarvan ze boos zijn dat ze nu geen omgang meer met ze willen hebben. Maar de essentie denk ik van alles. Overigens, ik vind generaliseren ook verkeerd, want ik hoorde net die meneer iets zeggen over mannen die sterk zijn. Nou, ik train 4 keer per week, maar ik behandel vrouwen uitstekend. Hè? Dus ik vind dat ook wel moeten uitkijken. Dat er heel veel mannen zijn die juist wel meegegaan zijn in deze trend. Hè? En dat het juist wel zo is dat mannen gaan inzien dat zij niet de enige kunnen zijn die zich kunnen onttrekken aan huishoudelijk werk als hun vrouw ook werkt. Mm-hmm. En die trend zie je dus juist in Europa. Ik denk dat ook Europa een heel goed voorbeeld kan zijn voor de Verenigde Staten, want daar wordt het krankzinnig. Threadwives, hè, die dan allemaal blootvoets in de keuken eigenlijk moeten staan en precies moeten doen wat hun man wil. Dat is toch een trend die je hier minder goed ziet. En ik denk dat minder vaak ziet. En ik denk dat ons continent ook sterker zal maken. Want hier hebben we toch veel meer een beleving dat vrouwen er heel erg toe doen om die economie te versterken, maar ook gewoon om wetenschappelijk aan de slag te gaan.
5: En je zegt dus we moeten er nu op tijd dan ook bij zijn, harder op ingrijpen. Tot slot, Larissa, we vliegen door de tijd heen, maar hou je hart vast dat het erger wordt, meer wordt?
4: Ik hou mijn hart vast bij de jongere generatie dat erger wordt en sterker wordt. En wat dat betreft, je mag denken wat je wil, maar ik vind het heel belangrijk dat we wel de gedachten gaan beïnvloeden. En gaan kijken hoe mensen daar toch weer flexibeler en anders in kunnen gaan denken. Want het is wel zo dat er gedachten wel degelijk kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Ja. En dat willen we natuurlijk stoppen.
5: Dank Larissa Hoogsteder. En dank Peter. Hier Stand van Nederland. Tot volgende week.
9: WNL in de kantine. Open deze maand haar deuren voor speciale duo's. Morgen om 6 uur ontvangt Wiegerhemmer ondernemers Sebastiaan van Bokkel en David Blom uit Schiedam. Hun Molukse grootvader bracht het familierecept voor een kruidige gin 75 jaar geleden al mee naar Nederland. WNL in de kantine. Morgen om 6 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
17: e-boekhouden.nl. Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: e-boekhouden.nl.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: NPO Radio 1.
21: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. Cholera, besmettelijke darmziekte, verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog. En de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. Het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad op 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe is het op de weg, Helene de Geest?
1: Nou, op de meeste plaatsen rijdt het nu eigenlijk aardig door. Maar op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurt natuurlijk niet. En dat geldt voor de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Bij de afrit Arkel was een rijstrook dicht. Die is zojuist vrijgegeven. Vanaf Hardingsveld-Giessendam is het oponthoud nog wel een half uur. En op de A67 Venlo-Eindhoven was de weg lange tijd dicht bij Someren na een ernstig ongeluk. Ook daar zijn inmiddels alle rijstroken vrij. De vertraging is nog 10 minuten.
22: Ster.
17: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies.
2: Mogelijk.nl.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: NPO Radio 1. WNL.
9: Stand van Nederland.
10: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL... waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, ruim 2 jaar geleden, werden de controversiële huurwetten van Hugo de Jonge geboren. De toenmalige woonminister wilde de huurmarkt toegankelijker maken... voor mensen met een kleinere portemonnee. Groot gevolg van die wet is een markt die steeds verder opdroogt. Het kabinet gaat nu wat pogingen doen om de huurmarkt weer uit het slop te trekken. Hoe dat eruit gaat zien, wat er allemaal is gebeurd... ga ik bespreken met mijn gasten van vanavond, Marcel Melis... Hij is vastgoedondernemer, Maarten de Gruiter op afstand bij ons. Hij is projectontwikkelaar vanuit Londen. En Bouke Schram, hier ook aangeschoven, parlementair verslaggever van het FD. En natuurlijk is hier ook onze eigen Erik de Vries Lens. Fijn dat jullie er zijn deze avond. Welkom. Je kan meepraten met deze uitzending via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechtsonderin kun je een vraag stellen. En dan bespreken wij die met onze gasten. Bouke Schram, even maar beginnen met de iets jongere generatie. Mijn generatie ook. Heb jij eigenlijk zelf een huurwoning of een koopwoning?
11: Ik heb een koopwoning.
10: Dat is gelukt.
11: Ja.
10: Hoor jij veel verhalen van generatiegenoten bij wie het moeilijk is?
11: Ja, ik heb wel met een bepaalde vriendengroepen... dat je echt wel een splitsing ziet tussen de mensen die op tijd zijn ingestapt. Dat zeg ik tussen aanhalingstekens, omdat dat lukte. Dus ja. Die toen een koopwoning konden kopen. Krijg je een beetje insiders versus outsiders. En dat is natuurlijk het verhaal van de woningmarkt heel erg.
10: Ja, dat is zeker het verhaal van dit moment. Marcel Melis, vastgoedondernemer op het hoogtepunt. Hoeveel woningen in het bezit?
12: 50 binnen de ring van Amsterdam.
10: 50 binnen de ring. En dat waren... dure woningen, appartementen?
12: Dat zijn appartementen met gemiddeld 4 woningdelen. Dus vrij grote woningen. Dus ik zat allemaal altijd in de vrije sector. Nu is het nog steeds. En die kosten nu tussen de 6 ton en 1 miljoen.
10: Dat is een behoorlijk bedrag.
12: Ja.
10: En daarvan van die 50 heb je er 40 verkocht.
12: Ja.
10: Nu nog 10 over.
12: Ja.
10: En dat heeft allemaal met die wet te maken.
12: Ja. Nou, het heeft niet direct met de wet te maken. Maar ik zag 2 jaar geleden een hoop ellende aankomen. Mij raakte het niet, hè? Want ik zat echt in de vrije sector, niet in de middenhuur. Maar ik zag gewoon meer regels aankomen, meer ellende. En toen heb ik besloten om zoveel mogelijk te verkopen.
10: Ja, en waar zat het me dan met name in dat je het hebt over ellende?
12: Nou ja, kijk, je krijgt vanaf dag 1 heeft de huur de huurbescherming. Dus je komt niet meer van je huurders af.
10: Geen kortere huurperiodes.
12: Geen kortere huurperiodes. Allerlei andere regels waar ik natuurlijk ook zelf Ik heb een boete gehad van de gemeente Amsterdam.
10: Ja, ja, dat was eigenlijk het volgende wat ik ook wilde zeggen. Want daar kunnen mensen jou van kennen. Je hebt in de media hierover gesproken. Er is een rechtszaak geweest met een raadslid van Volt. Over uitspraken over jou. Uiteindelijk een boete van 10.000 euro. Omdat je alleen, jij koos ervoor om aan vrouwen te verhuren.
12: Klopt.
10: En nu, op dit moment?
12: Nog steeds alleen aan vrouwen. Want die vrouwen kiezen namelijk zelf een nieuwe medebewoner als een dame weggaat. En ze mogen nu ook mannen voorstellen, maar er worden nog steeds geen mannen voorgesteld.
10: En dan ben je niet bang dat je weer een boete krijgt?
12: Nee, want ik heb gewoon mijn regels aangepast.
10: Precies.
12: De selectiebeleid is aangepast. En zij kiezen de medebewoners. Ja. Die dames wonen liever met dames in een woning dan met een kerel erbij, zodat ze rustig naar het toilet kunnen gaan in de badkamer.
10: Kan ik me iets bij voorstellen. Ja. We gaan zo doorpraten. Even nog naar Maarten de Gruyter vanuit Londen. Goedenavond, Maarten.
13: Goedenavond.
10: Goedenavond, projectontwikkelaar. Dus eigenlijk dan hebben we hier Marcel, die had dan de woningen, nu nog een aantal. En Maarten, jij bouwt ze dan eigenlijk als projectontwikkelaar. Nu vanuit Londen, is natuurlijk ook een stad waar het notoir moeilijk is om een betaalbare huurwoning te vinden. Hoe groot is het verschil eigenlijk als je het bijvoorbeeld met een grote stad als Amsterdam vergelijkt?
13: In Londen bedoel je?
10: Ja, die prijzen, vroeg ik me af.
13: Ja, kijk, de prijzen zijn natuurlijk in het centrum van Londen ook enorm hoog. Veel hoger natuurlijk nog relatief gezien dan in Amsterdam.
10: Nog veel hoger.
13: Ja, en het is natuurlijk, dat is een beetje, we vinden natuurlijk inmiddels dat iedereen recht heeft om in het centrum van Amsterdam te wonen. Ja, als ik nu ga verhuizen en ik wil op mijn netten wonen, ja, dan kan ik dat misschien ook niet. Dus dat is ook, het is natuurlijk een beetje een raar principe dat we allemaal vinden. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook het grappige. We hebben natuurlijk ook eigenlijk helemaal geen betaalbaarheidsprobleem. We hebben een beschikbaarheidsprobleem. Dus de woonlasten zijn de afgelopen 10 jaar alleen maar gezakt. Ten opzichte van je besteedbaar inkomen. Dus ja, dan komt altijd iemand met het voorbeeld. Ja, maar ik ken ook iemand en die betaalt heel veel in Amsterdam. Ja, dat klopt. Maar ja, dat is een keuze. Je kunt ook een half uur buiten Amsterdam wonen.
10: Dat klopt. Jij hebt een huis in Aardehout, toch?
13: Ja.
10: Maar dan kun jij toch, als je heel eerlijk bent, toch ook gewoon een woning in Manhattan betalen?
13: Niet dezelfde soort woning.
10: Oké, dat snap ik.
13: Ik ben ooit Amsterdam uitgegaan omdat ik groter wilde wonen, meer ruimte wilde hebben.
10: Ja, dat is een heel terecht punt. Waarom zit je in Londen? Gaan de zaken heel goed daar?
13: Nee, ik ga naar Wimbledon. De damesfinale.
10: Moet ook gewoon gebeuren. Fijn dat jij er ook bent, Maarten, ook als het op afstand. We gaan eerst nog even naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries Lentsch.
14: Er is gerommel in de coalitie. Dat is nieuws. De VVD zit niet te wachten op een discussie over hogere lasten voor vermogens. Dat is het twistpunt. Dit is naar aanleiding van de opmerkingen van D66-minister Hans Velbrief in het FD. Velbrief vindt dat een belastingverhoging op vermogen geen taboe mag zijn. Maar daar is de VVD het niet mee eens.
10: En het is jouw schuld, Bouke. Jij hebt dit geschreven, dit artikel.
11: De PvdA hadden zo lang het zinnetje, het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Dus ik weet niet of de Boukenschamp past ook op die melodie, denk ik. Maar,
10: dat is misschien niet zoveel eer. Maar
11: dat denk ik zeker.
10: Heel eventjes uit te leggen waar dit allemaal vandaan komt. We hebben het natuurlijk over bezuinigingen op de sociale zekerheid. De WW wordt verkocht, verkort. De bezuinigingen op de WIA. De AOW-leeftijd verhoogd. Dat is natuurlijk allemaal onderhandelingen met werkgevers en vakbonden. En daarom had jij Hans Velbrief geïnterviewd, toch, over dit onderwerp?
11: Ja, althans, die bezuinigingen zijn aangekondigd in het coalitieakkoord. Ik denk dat ze op dag 1 al dat duidelijk was, dat gaat niet gebeuren, want de oppositie stond daar niet om te springen. We hebben een minderheidskabinet. Mm-hmm. En dus zagen wij minister Hans Velbrief met misschien wel het lastigste pakket van al deze ministers. Misschien Jamie van Essen, de stikstofminister, ook nog wel. Maar goed, en toen dachten wij, het is leuk om met hem aan het begin van de zomer even terug te blikken op hoe een beetje met ook de vraag, hoe vind je nou zelf dat het gaat?
10: Dat is altijd de beste vraag aan politici.
11: Worden ze ook altijd heel blij van. die hebben we gesteld. En hij zei daar een aantal dingen over hoe hij na zo'n sociaal akkoord voor zich ziet. Hij zegt als Spekman, de voorman van onze grootste vakbond, belt, dan sta ik morgen bij zijn caravan. Maar hij zei ook van ja, als wij een sociaal akkoord gaan regelen en we krijgen die bezuinigingen niet rond, dan ligt wat mij betreft ook de optie om tafel om dat niet alleen maar in de bezuinigingen te zoeken, maar ook in hogere belasting op vermogens.
10: Dan gaat het om belastenverzwaring. Ja. En dat is iets wat de VVD echt niet ziet
11: absoluut
10: zitten,
11: niet
10: toch?
11: Wil. Nee. En dat heeft minister Elke Heijnen, minister van Financiën namens de VVD, ook deze week nog gezegd van we moeten de politieke discussie moet gaan over bezuinigen. En ja, de VVD is daar heel stellig in. En nu is er een beetje onrust ontstaan over wat Velbrief heeft gezegd. Ja. Dat snap ik. Tegelijkertijd pakt Heijnen op dinsdag bij RTL Z ook vaak zijn moment om even wat te zeggen en even voor de troepen uit te gaan. Dus ik vond het wel een interessante dynamiek.
10: Ja, maar hoe hoog loopt dit nu op binnen dit kabinet?
11: Nou, kijk, ik denk dat je ook een beetje met de timing rekening moet houden. Ze gaan nu een paar weken op vakantie. Iedereen gaat ook echt wel even op vakantie. Dan is de rust weer een beetje teruggekeerd. En dan straks in augustus moet ze over de begroting een besluit gaan nemen. Daar willen ze het liefst met de coalitie, de oppositie ook nog een akkoord over sluiten. En ze willen eigenlijk ook nog dan met de vakbonden. En dat zeg ik er ook maar gewoon even bij. Rob Jetten, de premier, heeft gezegd: we gaan die onderhandelingen zonder taboes tegemoet.
10: Ja. Dus dan moet je ook openstaan. Of dan is dit een van de opties volgens D66 dan.
11: Maar hij zei er ook bij, en dat denk ik terecht. Dit is wel een punt waar de VVD van begin af aan heeft gezegd: hier is heel weinig ruimte op voor ons.
10: Ja, dan mochten VVD'ers of D66 luisteren, ga vooral niet op vakantie. Kom langs bij Goeie Avond Nederland vanaf komende maandag op NPO 1. Nog heel even terugkomen op die onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Weet jij eigenlijk hoe dat gaat? Want die gingen los van het kabinet met elkaar onderhandelen.
11: Ja.
10: Is daar al meer over bekend?
11: Nou, wat wij vooral horen uit de polder, en ik zeg wij, ik moet even zeggen, ik heb het interview gedaan met mijn onvolprezen collega Martine Wolzak. Ja. En die heeft heel goede contacten in de polder. En wat zij ook daar hoort is van, ja, sure, wij willen best met elkaar praten. Hè, dus vakbonden, werkgevers. Maar wij gaan niet de hete kastanjes voor het kabinet uit het vuur halen.
10: Zij gaan geen oplossing bieden voor die bezuiniging.
11: Nee, en over het algemeen, als je een vakbond en een werkgever zelf laat onderhandelen, dan gaat dat niet een bezuiniging opleveren, eerder het tegenovergestelde. Okay.
10: Spannend wat daar gaat gebeuren.
14: Airco's staan door hun flinke stoomverbruik op hete dagen bekend als milieu onvriendelijk. Maar ze kunnen door gebruik in de winter toch CO2 besparen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door in de winter niet met gas te verwarmen, maar met stroom, kun je de CO2-uitstoot verminderen.
10: Ja, en onderaan de streep is het dan ook zelfs nog in de plus qua CO2-uitstoot. Dan valt het dus juist mee allemaal. Dat is best wel interessant nieuws. Praat ik over door met energie-expert van Essent, Daan Hermans. Goedenavond, Daan.
15: Goedenavond.
10: Verrast eigenlijk door deze cijfers en het nieuws?
15: Ja, niet helemaal verrast. Wij zagen het ook al een tijdje lang in onze eigen cijfers. Dus wij noemen dat een beetje de schoudermaanden, zien we dat voor de winter. Dus oktober, november en februari, maart zien we vaak dat de gas wat naar beneden gaat, dat de elektra wat omhoog gaat, omdat mensen echt hun huis met airco's wat meer aan het verwarmen zijn.
10: Ja, want zo'n airco is eigenlijk, kun je ook een soort warmtepomp noemen. In de winter natuurlijk deze dagen fijn om het huis wat te verkoelen, maar die kan je heel goed gebruiken om je huis ook op te warmen.
15: Ja, klopt. Dus het is eigenlijk ook een luchtwarmtepomp, zoals je dat dan kan noemen. En dan zie je eigenlijk dat je van 1 kilowattuur energie met een airco naar 3 kilowattuur warmte kan maken. Terwijl met een normale cv-ketel heb je van 1 kilowattuur energie, maak je 1 kilowattuur warmte. Dus dan is soms wel 3 keer zo interessant.
10: Ja, dus best wel. Bouke, wat zeg je?
11: Ik vraag me af, wat heeft het eigenlijk voor consequenties voor ons stroomnet?
10: Ja, dat was ook mijn volgende vraag. Er zijn heel veel mensen die gebruik maken en die airco's installeren. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het verbruik.
15: Ja, zeker. Dus je zal ook zien, als mensen allemaal airco's tegelijkertijd gaan gebruiken, dan kan dat ook weer belastend zijn voor het stroomnet. Nou, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Dat is ook wel echt heel als een zorg. Je ziet ook dat eigenlijk 90% van de airco's die vandaag de dag in het huis hangen, zijn de afgelopen 5 jaar geïnstalleerd. Dus je ziet ook echt enorm stijgen. Als je eigen zonnepaneelstroom gebruikt, ja, dan valt het wel weer mee. Ja, dan is het niet zo belastend. Maar als je het gaat gebruiken in de winter voor het verwarmen, juist op dezelfde momenten, dan is dat zeker wel een risico.
10: Ja, als mensen dit overwegen, waar moeten ze dan rekening mee houden? Of zijn er tips die je ook kan geven?
15: Ja, ik denk wel goed kijken naar wat is nodig voor jouw eigen huis. Dus bijvoorbeeld de oppervlak van je woning. Niet iedere airco die kan zomaar verwarmte ook bij de lagere buitentemperaturen. Dus als het echt heel koud wordt. Dus dat zijn wel zaken om goed ook rekening mee te houden. Maar ook met strengere vorst. Je elektraverbruik gaat ook omhoog. Over het algemeen zie je wel dat het onderaan de streep goedkoper kan zijn. Maar ja, dat ligt ook een beetje aan je eigen energiecontract. Dus er zijn wel een aantal zaken waar goed rekening mee te houden is.
10: Duidelijk. En die airco is dus helemaal niet zo milieu-onvriendelijk als wij dachten. Dankjewel, Daan Hermans, energie-expert van Essent. We hebben het vandaag over huren en de huurwetten van Hugo de Jonge ook. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. Die huurwetten zijn 2 jaar geleden door het parlement gegaan, ondanks pleidooien van de markt van doe het niet. Er zijn heel veel waarschuwingen geweest. Zullen we even teruggaan naar 2 jaar geleden?
16: Huren zijn in de afgelopen jaren ongelooflijk hard gestegen. Ja, en daarom moeten we huurders beter beschermen. Want ja, je betaalt inmiddels de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is. En ja, dat raakt gewoon de bestaanszekerheid van mensen. Dus die hoge huren die moeten aan banden.
10: Ja, dit was natuurlijk het idee van Hugo de Jonge. 2 jaar geleden, ik liep daar toen ook nog met jou rond in de Tweede Kamer in Den Haag, Bouke. En ik kan me wel herinneren, Hugo de Jonge die ging eigenlijk elke stap ging die aan de polder voorleggen. Hij betrok de media erbij, ging dat heel zorgvuldig doorlopen. Maar toch is er iets misgegaan op een of andere manier, heb ik het idee.
11: Ja, ik denk bestaanszekerheid. Hè? Dat is interessant dat woord van dat weet je nog uit die
10: tijd. Dat zei Erik net ook al.
11: Dat is echt een woord uit die tijd. Ja, bestaanszekerheid. Echt, een soort, en ik denk dat dit toch een kwestie is van de probleemanalyse klopt en de oplossing daar is voor gewaarschuwd, die klopt niet.
10: Ja, want wie heeft er allemaal voor gewaarschuwd in die tijd?
11: Ja, projectontwikkelaars, Kamerleden. Ik moet er wel bij zeggen, die discussie was velden. Er is gewoon een meerderheid geweest in de Tweede Kamer. Ja. Hij is aangenomen. Ja. En de Eerste Kamer ook, want zo gaat het met wetten. Ja. Maar er waren onwijs veel waarschuwingen.
10: Ja. Ja, maar uiteindelijk hebben de linkse partijen in de Kamer het gesteund.
12: Ook de VVD.
14: En nee, niet de VVD.
12: Nee, niet de VVD. De VVD. Welke rechtse partij CDA heeft
14: toen? PVV. CDA ook en PVV.
12: Ja, klopt.
11: Ja, VVD zat wel natuurlijk in de coalitie met Hugo de Jonge. Maar in de Kamer hebben ze tegengestemd.
10: Maar waren tegen. Maarten de Gruyter, projectontwikkelaar, schudt heel erg nee.
13: Nou, omdat het klopt wat er net werd gezegd. Maar dat was niet het enige. De Nederlandse Bank heeft gewaarschuwd. De Raad van State heeft gewaarschuwd. Recent nog de Europese Unie. Ik bedoel, het is niet alleen makelaars of adviseurs. Er hebben echt een heleboel onafhankelijke partijen hebben gewaarschuwd. En het is allemaal uitgekomen.
12: Hoe kan dit dan, Bouke?
11: Ja, ik denk dat woord bestaanszekerheid toch wel een grote rol heeft gespeeld. Er was echt een behoefte toen om iets te doen aan de koopkracht van mensen aan zeg maar de onderkant van het inkomensgebouw, heet het dan zo lelijk, met een lage portemonnee. Dat is natuurlijk niet hier voor de doelgroep eigenlijk, want die zit meestal in sociale huur.
10: Ja, dit gaat om middenhuur.
11: Ja, en ik weet nog wel de probleemanalyse van in de tijd van het ministerie was, en die klopt, dat de huren gingen fors omhoog bijvoorbeeld bij, als er dan een nieuwe huurder in kwam, dan werd de huurprijs ineens een stuk hoger. Mm-hmm. En we zaten heel erg met die bestaanszekerheid. En ik denk dat daar vandaan de drang is gekomen om hier iets aan te doen. Ja. En Hugo de Jonge was de eerste minister van volkshuisvesting weer. Dat vonden we ook allemaal heel belangrijk, dat het geen markt was. Maar ja, een markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
10: Ja, zeker weten.
12: En, Marcel Melis? Ze noemen het de wet betaalbare huur. Maar er is geen middenhuur meer. Dus heel Nederland is geen middenhuurwoning meer te huur. Mm-hmm. En de beleggers, verhuurders die een middenhuurwoning hadden, zodra de huurder eruit gaat, zijn ze gaan verkopen. Dus de huurmarkt is kleiner geworden. Wordt met name verkocht in de steden aan expats. En met als gevolg dat ook de vrije sector huur duurder wordt. In Amsterdam was de goedkoopste huurwoning in de vrije sector was denk ik 2000 euro 2 jaar geleden, nu 2500. Er is geen middenhuur.
10: Ja, nee, duidelijk. Wat stond er in de wet waardoor het voor de mensen met een wat kleinere portemonnee haalbaarder was om een middenhuurwoning te krijgen? Wat was het idee qua maatregelen, Bouke?
11: Nou ja, het concept middenhuur kwam er eigenlijk in als een gereguleerde markt. Dus in Nederland in de sociale huur is het zo dat dat wordt gereguleerd, die prijs. En nu was het zo dat ook met de middenhuur, afhankelijk van hoeveel punten jouw woning scoorde, om het even zo te zeggen. Dus dat gaat erom hoe groot is je aanrechtblad en hoeveel
10: je balkon.
11: Heb je 2 wastafels in je badkamer en heb je een hele invuloefening. Ik heb vandaag nog even gedaan om te kijken of ik iets van mijn eigen huis kon onderzoeken. Dat is toch allemaal weer een beetje ingewikkeld. En op basis daarvan wordt dan gezien, kom je in het puntenaantal dat betekent dat je in de middenhuur zit, of ben je echt vrije sector? Nou, en als je in de middenhuur zit, dan op basis van dat punten in dat woningwaarderingsstelsel, heet dat met een lelijk woord, die mogen we vergeten, wordt dan de huurprijs betaald die een verhuurder maandelijks mag vragen. En die mag dan met een bepaald percentage per jaar omhoog.
12: Ja. Het is maximaal ongeveer 1235 euro, geloof ik. En als je dan bijvoorbeeld als je in Amsterdam neemt, dan is dat niet in de middenuur zou vallen, zou de prijs niet 1225 zijn, maar 2 keer zo duur.
10: Ja. Nou, wat blijkt er dan uit de praktijk als we naar de cijfers kijken, Erik?
14: Nou, om te kijken hoe groot of hoe klein eigenlijk die sector of dat stukje huurmarkt is, ben ik even in de cijfers gedoken. Alle huurwoningen bij elkaar, alle woningen bij elkaar in Nederland, dat zijn er 8 miljoen. 8 miljoen huizen, alles bij elkaar gerekend. Overgrote deel daarvan zijn eigenlijk ofwel koopwoningen, 57%, of sociale huur. Dus dat is 31%. Dan heb je dus al 88% van de woonmarkt afgedekt. Dat is allemaal heel sterk gereguleerd, gesubsidieerd. Dan blijft er nog maar 12% over voor andere soorten huur. 6% is die vrije sector huur waar we het over hadden. Daar mag de vrije markt bepalen wat die kost. En dan is er nog 6% middenhuur. En die categorie heeft Hugo de Jonge dus gecreëerd met die regels. Nou, het gevolg inderdaad van de regels was minder middenhuur. Sinds de invoering van de wet is het aanbod van huurwoningen die vrijkomen met een derde gedaald. En dat komt mede inderdaad doordat investeerders er veel verkopen. Afgelopen jaar 37.000 huurwoningen verkocht tussen eind 2024 en eind 2025.
10: Dat heeft dus niet goed gewerkt. Waarom was het belangrijk om die middenhuur, om daarmee te starten voor het kabinet? Om dat eigenlijk toe te voegen aan de markt?
11: Nou, ik denk dat het een kentering was in het gesprek dat wij met z'n allen hebben over huizen. Je hebt natuurlijk de beroemde uitspraak van Stef Blok van ik heb mijn eigen ministerie mogen opheffen, want hij heeft beleggers eigenlijk toegelaten tot de markt.
10: 2010 was dat toch?
11: Ja, ik pin me niet vast, maar zoiets. En je ziet dat inderdaad in dat de jaren voor 2022, 2021 ook, want je hebt natuurlijk nog wel wat meer wetgeving die hier omheen hangt, kwamen er meer beleggers de markt op. Dat klinkt misschien dat mensen denken van oh, dat is slecht zaak. Dat zijn verhuurders. Dus dat is voor een heel groot deel ook gewoon maatschappelijk en goed en wat we met z'n allen willen. En beleggers willen ook een boterham verdienen. Dat vinden we ook goed, denk ik. Maar daar kwamen dus toen juist wat meer beleggers op de markt. En daar is nu echt een kentering in gekomen dat er niet alleen minder verhuurders bij kwamen. Maar op een gegeven moment, dus na de invoering van die wet, zij zijn massaal, dat kan je denk ik wel zeggen inmiddels, hun huis in de verkoop gaan zetten. Belangrijk daarbij wel om aan te merken, de huurmarkt is belangrijk. Maar die huizen verdwijnen natuurlijk niet. Die huizen komen bij koopstarters terecht. Mm-hmm. Of bij mensen die een huis kopen. Hoeven niet de starter te zijn, want soms zijn het best wel nog steeds dure huizen. En voor een deel komen ze natuurlijk ook bij andere verhuurders terecht. Ik geloof dat 1/3 van wat er in het eerste kwartaal nu is gekocht bij eigenaar-bewoners terechtkomen, dus die er direct in zijn gewoon. Ik weet niet of jij, Marcel...
12: Nou ja, kijk, mijn ervaring in Amsterdam is dan die woningen worden verkocht. En die zijn natuurlijk zo duur in Amsterdam dat zelfs een Nederlands stel niet kan betalen. De gemiddelde minimale prijs in Amsterdam is 1,5 ton. Nou ja.
10: Aan wie heb jij je woningen verkocht?
12: Ik verkoop mijn naam aan expats.
10: Ja,
12: die dus hebben er schiet Nederland helemaal niets mee op. En wat
11: expats werken natuurlijk ook voor bedrijven die wij hier willen.
12: Ja, maar dat was niet de bedoeling, hè? De bedoeling was voor de leraar, verpleegster en nog iemand.
10: De agent, de brandweerman.
12: Ja, die hebben dus kunnen dus die woningen zeker niet kopen. Dus ja, en ook door een te groter aandeel sociale sector wat de overheid eist bij nieuwbouwprojecten. Dan moeten we natuurlijk projectontwikkelaar aan het woord laten. Ja. Wordt het veel minder interessant om voor projectontwikkelaars om te gaan bouwen. Het rekent niet meer rond. Maar waar we het ook nog over moeten hebben. Het grootste probleem eigenlijk is de verhoogde box 3 belasting. Dat is de werkelijke reden waarom de Nederlandse verhuurder vertrekt.
10: Box 3 wil ik zo meteen op terugkomen. Dat is inderdaad ook een heel interessant gegeven. Dat heeft ook gevolgen voor deze markt. Maar eerst natuurlijk even naar Maarten de Gruyter als projectontwikkelaar. Die middenhuurwoningen. Is het überhaupt mogelijk geweest op dit moment, maar ook toen die wet geïnstalleerd werd, om daar überhaupt geld aan te verdienen als projectontwikkelaar?
13: Ja. Nou, nog heel even terug naar waar jullie net over hadden. Kijk, Het feit dat een huurwoning wordt verkocht, dat is gewoon, dat verplaats je naar iemand anders. Hè. Daar los je helemaal geen enkel woningtekort mee op. Even los van het feit dat die koopwoningen naar koopstarters zijn gegaan met ofwel een vast contract, ofwel met mensen die hun hielpen. Dus die is een hele andere doelgroep, is daarop in kunnen springen. En de mensen voor wie het bedoeld was, zoals net al werd gezegd, die hebben er helemaal niks aan gehad. Maar echt helemaal niks. Hmm. Nou, en vervolgens, het grootste probleem is eigenlijk helemaal niet zozeer het invoeren van een middenhuur. Het grootste probleem is dat ze het hebben gedaan bij bestaande huurwoningen. Dus mensen die beleggingen hadden, en we hebben het over particuliere beleggers, maar ook over pensioenfondsen, die kregen ineens veel lager rendement op een bestaande belegging. Dus wat zeiden al die grote institutionele beleggers? Die zeiden, ja, dit is totaal onbetrouwbaar. Ik ga niet meer investeren in nieuwe projecten in dit land. Wat destijds ook is gezegd, en meerdere mensen hebben aangeraden, doe het nou prima als je dit gaat doen, maar doe het nou bij nieuwe projecten. Want dan weten investeerders precies waar ze op investeren. En niet bij bestaande projecten, want het is zo ontzettend onbetrouwbaar ben je dan als overheid.
10: Dit klinkt heel logisch, Maarten.
13: Ja, maar kijk, we hebben het net ook al even over gezegd, waarom werd dit gedaan? Het is puur populisme. Puur populisme. En nogmaals, het hele verhaal van onbetaalbaarheid, het is gewoon niet waar. Hmm. En natuurlijk, kijk, uitwassen moet je wat aan doen. En als je het hebt over...
10: Je bedoelt dat huren totaal onbetaalbaar werden. Dat vind jij niet waar. Maar de huurprijzen zijn wel omhoog gegaan, toch?
13: Ja, maar op sommige plekken, natuurlijk. Ja. Maar gewoon, het is gewoon feitelijk niet waar. Feitelijk is de afgelopen 10 jaar zijn laatst weer nieuwe cijfers naar buiten gekomen.
10: Onderdeel van het inkomen.
13: Is de betaalbaarheid beter geworden.
10: Ja, dat klopt.
13: En dan heb je natuurlijk uitwassen. En als je bijvoorbeeld, en natuurlijk moet je zorgen dat bijvoorbeeld belangrijke beroepen in de binnenstad van Amsterdam kunnen wonen. Maar daar moet je gewoon regelgeving voor maken. Zorg dat corporaties, weet ik veel, één op, als die dicht bij een school zitten, 10% of 20% gewoon aan leraren moet aanbieden. Maar om die hele markt in Nederland vervolgens kapot te maken, want het is gewoon gebeurd. Ja. Er wordt veel, dus we halen de cijfers helemaal niet om te ontwikkelen. En als jij gaat kijken, in Amsterdam, daar die middenhuur. Je moet, in Amsterdam moet je 1,8 keer modaal. Dat is het maximum wat je mag verdienen voor middenhuur. Maar als jij politieagent bent en jouw vrouw werkt in een winkel fulltime, dan zit je daar gewoon al snel overheen. Mm-hmm. Met andere woorden, die mensen die moeten dus hebben van dat hele kleine stukje vrije sector in Amsterdam. Ja, ik bedoel, er is gewoon niet over nagedacht.
10: Even terugkomend op mijn eerste vraag aan jou, Maarten. Is er überhaupt voor projectontwikkelaars een mogelijkheid om te verdienen aan die middenhuur?
13: Nou, heel moeilijk. Dus eigenlijk wat je ziet is dat een projectontwikkelaar moet het hebben van het stukje vrije sector. Ja. Dat wordt, is natuurlijk veel kleiner geworden. Dus die 30%, of in Amsterdam 20%, of in Eindhoven 15% vrije sector, die moet het feitelijk goed maken voor het hele project. Nou, nu is het op dit moment wel zo dat bijvoorbeeld APF heeft besloten, het grootste pensioenfonds ongeveer van de wereld heeft besloten, APG heeft besloten om

0: over 15% vrije sector. Die moet het feitelijk goed maken voor het hele project. Nou, nu is het op dit moment wel zo dat bijvoorbeeld APF heeft besloten, het grootste pensioenfonds ongeveer van de wereld, heeft besloten. APG heeft besloten om investeren juist in die middenhuur. En daardoor is voor een heel aantal projecten op dit moment is het haalbaar om middenhuurwoningen te maken. Maar dat is feitelijk, dat noemen ze impact investeren. Ja. Maar dan zitten ze gewoon impact te investeren met het pensioengeld van pensioengerechtigden. Ja.
1: Het levert dus weinig op. En wat ook vergeten te vermelden nog, als je kijkt hoe de bouwkosten zijn gestegen de laatste jaren, die zijn er waarschijnlijk de laatste twee ook weer 30% gestegen.
2: Door personeel, maar ook materialen.
1: Olie, materialen, en dat gaat ook niet goedkoper worden.
2: Ja, ben jij niet blij dat je er helemaal vanaf bent, Marcel?
1: Ik heb goede alternatieven, dus ik vind het prima. En ik vond het ook heel vervelend hoe je door de overheid wordt behandeld. Wat Maarten aangaf, de regels worden constant veranderd. En hoe ik door de gemeenteraad van Amsterdam ben behandeld.
2: Hoor jij veel verhalen van ondernemers die ook denken, ja,
1: luister, ik praat ieder jaar met ongeveer 800 Nederlandse ondernemers. Ja? Die komen bij mij omdat ze willen gaan investeren in hedge funds. Ze zijn vermogende mensen. Die hebben allemaal vastgoed. Die zijn het allemaal zat. Stoppen allemaal met vastgoed. Zijn een woning aan het verkopen en gaan investeren in buitenlands vastgoed. Of gaan investeren in private equity of gedeeld in hedge funds. En die stoppen er allemaal mee.
2: Slecht nieuws. We praten zo verder, jongens. Ook Maarten vanuit Londen. We praten zo verder. Praat mee via de NPO Luisterapp. Dan kun je vragen stellen. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal met Jan van der Putten.
3: NPO Radio 1.
4: Het Rode Kruis stopt de hulpverlening buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook vluchtelingenwerk is daar vanaf morgen niet meer aanwezig. Volgens de organisaties maakt een klein groepje mensen het er onveilig. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio extra kosten krijgen. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. En in Braschaat in België zijn 5 kinderen met nierproblemen in het ziekenhuis beland, mogelijk na een bezoek aan een kinderboerderij. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen die nierfalen kan veroorzaken.
3: Stand van Nederland.
2: Welkom terug bij Stand van Nederland. We hebben het vanavond over de staat van onze woningmarkt, specifiek de huursector. Want sinds de huurwet van Hugo de Jonge in werking traden, is de huurmarkt ironisch genoeg nog verder op slot gedraaid. In de gemiddelde stad zijn de middenhuurwoningen zo gewild dat je er eigenlijk bijna niet meer tussenkomt. Er zijn er nog maar heel weinig over. Het gevolg is dat woningzoekenden vastzitten bij ouders, een ex of ergens anders waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Wat hier aan te doen bespreek ik met mijn gasten van vanavond, Marcel Melis. Hij is vastgoedondernemer, heeft een flink aantal woningen in Amsterdam gehad. Maarten de Gruyter, hij is projectontwikkelaar en ook hier parlementair verslaggever van het FD, Bouke Schram. Praat mee via de NPO Luisterapp, daar kun je vragen stellen. Even terugkomend op die huurwet hebben we uitgebreid over gesproken. We bellen zo met iemand die eigenlijk nog wel blij is met die wetten. Dat kan ook nog. Maar eerst nog heel even wat zojuist werd box 3 genoemd. Want we hebben nu begrepen, die wetten waren bedoeld om de prijzen lager te houden, zodat er meer huurwoningen beschikbaar zouden zijn voor mensen met weinig geld. In hoeverre heeft die box 3, het fictieve rendement wat belast wordt, dat plan was er, daar wordt iets aan gedaan door het kabinet. In hoeverre heeft dat dan gevolgen gehad voor ondernemers, voor vastgoedbezitters, die zeggen, ja, ik kap maar met...
1: Heeft een groter effect dan de wet betaalbare huur. Want het betekent dus op dit moment dat je dus meer dan 2%... Je mag niet eens je volledige lening aftrekken. Dus eigenlijk meer dan 2% je betaalt richting de 3% van je WOZ-waarde als vermogensbelasting. En je maakt maar gemiddeld misschien een keer 4-5% netto. Dus je maakt netto na belasting als belegger in het vastgoed in Nederland een heel klein rendement. Ja. En de huurder heeft vanaf dag 1 behuurbescherming. Dus je kunt er niets meer mee. Dus je legt je vast voor de toekomst met een heel minimaal rendement.
2: Het kabinet wil dit ook wel aanpassen, hè, Bouke?
1: Nou ja, mag ik nog even wat over zeggen? Kijk, ja? Het wordt nog erger. Want ze willen straks 36% van de netto huur gaan belasten. En nog eens een keer 36% van de waardestijging. Dus het wordt nog erger dan het is.
2: Dan heeft het geen zin meer.
5: Nee, ze willen het inderdaad aanpassen. Ik moet wel zeggen, ook in de plannen die er nu liggen, is het stukje, ja, dat heet dan dus vermogensaanwasbelasting. Dus zeg maar even, als

0: Als je vermogen groeit, betaal je over die groei ook nog. Daar zit voor vastgoedbeleggers wel het in dat je dat niet jaarlijks hoeft te doen. Dus niet elk jaar dat je woning meer waard wordt, maar op het moment van verkoop. Mm. Maar goed, die wet ligt inderdaad nu bij de Eerste Kamer. En die gaan pas na de zomer stemmen.
1: Maar de vermogensaanwasbelasting heeft in mijn mening helemaal niets mee te maken. Want het kan niet zo zijn dat die vermogensaanwasbelasting gaat gelden voor illiquide beleggingen. Dus dat gaat niet gelden voor vastgoed. Dat kan niet. Je kunt niet een vastgoedbelegger vermogensaanwasbelasting laten betalen.
2: Nee, maar er is toch een uitzondering
1: De vermogensaanwasbelasting heeft geen effect op de vastgoedbelegger.
0: Ja, omdat er een uitzondering op zou komen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat geldt niet.
1: Nee, maar het probleem is die 36%. Hmm. Op basis van de netto huurinkomsten en op basis van de waardestijging. Dat is het probleem.
0: Okay. Ja, en die ligt dus bij de Eerste Kamer. Die hebben gezegd, we houden nog even de hand erop. Met ook duidelijk de boodschap aan het kabinet. Want daarbinnenuit, ook nadat het is aangenomen in de Tweede Kamer. Er zijn een aantal lobbyisten, vooral ook uit de techsector, heel hard opgestaan en gezegd van, hey, wat gebeurt hier? Eigenlijk was die wet al aangenomen in de Tweede Kamer. Was een heel raar moment. Mm-hmm. En daardoor zijn ze terug naar de tekentafel. Belangrijk om daar wel bij aan te merken is dat het een enorm gat in je begroting slaat als je hier nog wel aan gaat sleutelen.
3: Ja, weer een gat in de begroting. Maar goed, dat moet dan maar opgelost worden. Gaan we doorpraten over de wetten, Erik?
2: Ja, ik denk het wel. Want je teaste net al even dat er toch ook nog mensen zijn die wel blij zijn met de huurwetten. Een van die partijen is de Woonbond. Die opkomt voor huurders en woningzoekers. En die heb ik aan de lijn. Marcel Tripp, belangenbehartiger bij de Woonbond. Goedenavond, Marcel. Hebben we Marcel aan de lijn? Ik hoor hem niet.
1: Je durft niet meer.
2: Marcel, goedenavond. Nee?
3: We hebben een heel klein foutje. Dat kan gebeuren. Nog heel even terugkomen ook bij Maarten de Gruyter. Als projectontwikkelaar heeft... hij hangt nu wel. We hebben toch contact met Marcel Tripp van de Woonbond. Goedenavond, Marcel.
4: Goedenavond.
3: Ja, wat was het foutje van ons, hoor. Was niet jouw schuld. Fijn dat je er bent. We hebben het over die huurwetten van Hugo de Jonge. 2 jaar later. En we zien natuurlijk dat er een hele hoop woningen verkocht zijn. Maar toch zijn jullie ook nog wel enigszins voorstander van die wetten, begrijp ik?
4: Kijk, als je kijkt naar de werking van het woningwaarderingsstelsel, dan is dat uiteindelijk bedoeld om te zorgen dat er geen prijzen worden gevraagd die helemaal losstaan van de kwaliteit van de woning. Want dat zagen we natuurlijk veel gebeuren. Hè, dat kleine appartementen met niet al te beste energielabel bijvoorbeeld toch voor de hoofdprijs werden verhuurd. Nou, dat zie je nu minder gebeuren. En het is denk ik goed dat we daar wat meer grip op hebben. En dat wat ingedampt is om echt die uitwassen, die woekenprijzen tegen te gaan.
3: Dat is fijn, maar...
4: Dat wil niet zeggen dat we daarmee alle problemen hebben opgelost op de woningmarkt. Maar dit is wel een stap die gelukkig gezet is.
3: Dat snap ik. Alleen, dat is fijn dat daarnaar gekeken wordt wat voor energielabel je hebt. En dat er geen bizar hoge prijzen gevraagd worden. Maar als die woningen vervolgens allemaal verkocht worden en niet meer verhuurd, dan heb je er toch weinig aan zoiets, aan zo'n regel?
4: Ja, als je kijkt naar de private huurmarkt in zijn totaliteit, dan is die de laatste 2 jaar een beetje stabiel gebleven op 14% van de marktaandeel. Dus ja, er wordt verkocht. Maar dat is ook weer dus niet zo'n grote kaalslag als soms wordt gepresenteerd. Ik denk dat er met name kleinere particuliere beleggers aan het verkopen zijn die hard geraakt worden door de box 3 belasting. Die kwam net bij jullie in de uitzending ook al een paar keer voorbij. Ja. Mm-hmm. Nou, daarvan moet ik ook zeggen dat ik snap heel goed dat beleggers in dat segment dwars zit. Want het is natuurlijk wel vreemd om aan de ene kant als overheid te zeggen we gaan kijken naar lagere huren en aan de andere kant dan de belastingdruk te verhogen. Dat zijn natuurlijk niet de 2 dingen die je heel logisch naast elkaar zou leggen. Dus ja, daar vinden ze in ons medestanders, we vinden het goed om daar naar te kijken. Om ook fiscaal te prikkelen tot juist betaalbaar huren.
3: Marcel Melis?
1: Nou goed, daar ben ik met je eens. Waar ik het niet mee eens was, je zegt er werden hele rare huren gevraagd in de middenhuur. Dat lijkt misschien zo, maar als je naar het rendement gaat kijken, ook in de middenhuur, dan waren het nog steeds kleine rendementen. Maar waar we wel op één lijn zitten inderdaad, is het feit dat het is een stapeling van maatregelen geweest door minister Van Rij, Box 3, CDA en Hugo de Jonge. Wet betaalbaar huur. Die zitten in 1 kamer en die, ik weet niet, volgens mij hebben ze niet gecommuniceerd, maar het is dus een stapeling van maatregelen geweest, wat totaal een averechts effect op zich heeft.
3: Maarten de Gruyter?
5: Ja, nou, wat nog even vergeten wordt, is hier ook nog de ATAD. Dat is de zeg maar de earn stripping regeling. Dat is een anti-tax avoidance directive.
3: Sorry, dit begrijp ik allemaal niet, Maarten.
5: Ja, nee,
3: waar heb jij het over?
5: Wat hiermee gezegd wordt, dus we hebben het net even gehad over box 3. Dus dat zijn de particuliere beleggers worden aangepakt fiscaal. Maar tegelijkertijd zijn er ook maatregelen waardoor de grote institutionele en de corporaties ook zijn aangepakt. En dat is met een systeem dat je niet alle rentes meer mag aftrekken. Ja. En dat heeft een extreem grote impact op de grote institutionele beleggers. Dus aan de ene kant hebben ze de hele investeringsmarkt eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt. Want ja, kijk, iedereen heeft het altijd over en zijn altijd uitwassen. Maar mensen begrijpen gewoon niet dat die grote institutionele beleggers, ja, die zitten gewoon voor 4% bruto rendement, kopen die, beleggen die in woningen.
3: Ja.
5: Dat zijn hele lage rendementen. Dus het idee van ja, dat daar gegraaid wordt, of die moeten maar met wat minder rendement doen, ja, dat is gewoon echt onzin.
3: Ja, wat ik dus al zo grappig vind, Maarten, als ik dan kijk, jij zegt onzin. En dan zie ik reacties binnenkomen in de NPO Luister-app. Want er zijn er toch een hoop mensen die daar, misschien zijn het voor oordelen, maar de ene Sammy, ik ben dat niet, want ik ben gewoon dit programma aan het presteren. Ik ga niet tegelijkertijd allemaal dingen opsturen. Wat doen deze patjepeers op Radio 1? Er moet met ons woonareaal niet belegd worden, ja. Punt. Vroeger heten ze speculanten, het schuim der aarde.
5: Ja, ik ben, joh, weet je, iedere keer dat ik ben een paar keer bij je op NPO 1 geweest. En iedere keer rijd ik terug. Iedere keer rijd ik terug en dan zie ik allemaal van dit soort commentaren. Ja,
3: jij zegt dat zijn gewoon vooroordelen en er klopt niks van.
1: Je moet gewoon naar de feiten kijken.
5: Ze mogen van mij best een vooroordeel hebben.
1: Het
5: zijn gewoon geen cijfers. Ja. Het is gewoon niet op cijfers gestoeld.
3: Uit cijfers blijkt gewoon dat die rendementen heel erg meevallen.
5: Nou, de rendementen vallen mee, de betaalbaarheid valt mee. Ja, en natuurlijk moet je wat aan uitwassen doen. En natuurlijk moeten wijken gemengd zijn en moeten er sociale woningen zijn. Ja. Maar wat er nu is gebeurd, is natuurlijk dat het totaal is doorgeslagen. De segmentering is doorgeslagen en de belastingen zijn doorgeslagen. Ja. En dan kunnen ze mijn padje payen, maar dan komen er niet meer woningen door.
3: Nee, dat snap ik. Marcel?
1: Ja, nee, ik ben er ook kennelijk een padje payen. Ik heb er nu 40 verkocht.
3: Ben je ook een huisjesmelker?
1: Nee, een huisjesmelker is. Er bestaan bijna geen huisjesmelkers in Nederland. Dat zijn mensen die niet ethisch met hun woningen omgaan. Dat is denk ik nog geen 1%. De 99% van de beleggers in Nederland zijn nette verhuurders. Waar onder andere ik. Ik ben een van de netste verhuurders van Amsterdam.
3: Toch heb je wel vaak te maken, denk ik, ook als ondernemer met dit soort vooroordelen. Dit zijn de reacties die vaker voorbij komen, toch?
1: Nederland is een vrij jaloers links land. Mm. Dat klopt wel. En zeker
3: naar beleggers.
1: Ja. Maar je moet naar de feiten kijken. Ik zeg altijd maar zo, de linkse kiezer die in deze praatjes is getrapt, die snijdt zichzelf in de vingers. Die dames die bij mij huurden, die 2000 dames waar ik de laatste 20 jaar aan heb verhuurd, ja, die stemmen grotendeels links. En die staan nu grotendeels op straat.
3: Ja, we zien wat er is gebeurd. Je hebt in ieder geval je woningen verkocht omdat je er niet genoeg rendement mee verdient. Nog heel eventjes terug naar de andere Marcel Tripp van de Woonbond. Want het kabinet wil die wet aanpassen, het aantrekkelijker maken, ook om huizen weer te gaan verhuren. Vanuit de Woonbond, nog een gedachte van hoe ze dat het beste kunnen aanpakken, hoe ze het aantrekkelijker kunnen maken?
6: Wij zijn sowieso niet voor nu snel alweer die huurprijswetgeving gaan morrelen. Want ook dat brengt weer onrust met zich mee. Maar goed, die kogel is wel door de kerk. Dus we verwachten dat dat gewoon gaat gebeuren. Maar wat je toch met name moet doen is, er blijkt nou ook uit cijfers dat ongeveer zo'n 4,5% rendement kan worden gehaald. Dus verwacht rendement voor bouwen in de midden. Nou, er zijn gelukkig wel beleggers die daarin stappen. Hè? Pensioenfondsen bijvoorbeeld, werd net al genoemd. Dat is denk ik goed nieuws. Als je wil kijken hoe moeten we nou het investeringsklimaat verbeteren daarvoor, is het heel goed ook dat de corporaties daar straks weer met geborgde leningen in kunnen stappen. En die zijn eigenlijk vanuit 2011 is de corporatiesector van middeninkomens een beetje op slot gegooid. Nou, dat heeft ook tot problemen geleid dat meer en meer middeninkomens nergens meer heen konden. Dus ik denk dat het goed is dat die daar weer een grotere rol in gaan spelen. Okay. Maar dat er ook naar beleggers gekeken wordt door bijvoorbeeld het verlagen van de overdrachtsbelasting, door bijvoorbeeld het verlagen van de box 3 belasting, om te zorgen dat die sector op peil blijft. Maar daar dient ook de kanttekening bij dat die sector redelijk op peil is gebleven.
3: Oké, duidelijk. Marcel Tripp van de Woonbond, bedankt. Ik ga graag naar de volgende beller. We hebben contact met Cynthia Noordhoek. Zij is verhuurmakelaar, heeft eigenlijk met beide partijen te maken. De particuliere belegger die een woning wil verhuren en de woningzoekende. Goedenavond, Cynthia.
7: Hoi, goedenavond.
3: Fijn dat je er even tijd voor ons hebt. Wat voor drama zie je eigenlijk allemaal voorbij komen door deze wet? Nou, om maar even te beginnen met die huurders.
7: Ja. Nou ja, veel. Hè. Dus ik wat je net ook al zegt, ik spreek zowel huurders als verhuurders. Ja. Ik denk dat het heel goed is om daar wat voorbeelden van te geven. Kijk, als ik een middenhuurwoning online zet, dan krijg ik daar binnen een uur 100 plus reacties ongeveer op. Ik weet nooit hoe snel ik hem weer offline moet halen. En daarvan nodigen dan ongeveer 6 kandidaten uit. En waarin we vroeger dus veel keken, nou, papieren, inkomen, of dat passend is, kijken we nu veel meer samen met de verhuurder. Oké, deze mensen willen huren, maar wie heeft deze woning het hardst nodig?
3: Oh ja? Dus je kijkt echt met de verhuurder van oké, wie zit er het meest in de knel?
7: Zeker. Nou ja, de verhalen in de mails zijn zo schrijnend. Ook als ik afgelopen, nou ik denk half jaar, zeker, hè, dat die tijdelijke huurcontracten er natuurlijk af gingen lopen. Ja. Sinds 1 juli. Dat heel veel mensen allemaal tijdelijke contracten hadden. En dat die contracten dus afliepen. En die hadden allemaal weer andere woonruimtes nodig. Dus dat kwam bovenop al die mensen die überhaupt al zochten. Dus ik kreeg dagelijks gewoon, nou ja, nu is het wat minder omdat die periode weg is, maar echt schrijnende verhalen van mensen. Ik sta op straat, ik moet echt mijn woning uit, op mijn huurcontract loopt af en me verder gaat de woning verkopen. Mm. En dit zijn verhalen, maar ook een bezichtiging waarin ik een bezichtiging had. 6 kandidaten. De verder koos voor 1 kandidaat, dat was een man alleen van in de 30. Ik bel die man op om hem blij te maken dat hij mag huren. Hij was super dankbaar. En hij hangt op en binnen 5 minuten belt hij mij op. Hij zegt, ik zie van de woning af. Ik sprak tijdens de bezichtiging een stel buiten. Zij was in verwachting. En zij hebben de woning veel harder nodig dan ik. Ik woon bij mijn ouders. Ik ben wel 30. Ik heb een goede baan. Maar ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik gun het dit stel.
3: Dat vind ik ook wel weer een heel mooi verhaal.
7: Het is ook een heel mooi verhaal. Maar dit zegt ook heel veel over de realiteit, wat er dus gebeurt.
3: Mm. En die eigenaren dan, die misschien wel willen verhuren, maar nu zich genoodzaakt voelen om te verkopen, zoals Marcel ook.
7: Ja.
3: Wat voor verhalen hoor je daarvan?
7: Ja, ik denk dat Marcel daar ook al heel veel over verteld heeft. Kijk, het is gewoon de stapeling van cocktail en regels die er is. De wet betaalbare huur, vaste contracten, de box 3, wat een belangrijke is. Het maakt natuurlijk bijna niet meer rendabel. Als je een woning hebt, bijvoorbeeld in Amsterdam, wat 4 ton waard is. Oh. Als je daar een hypotheek op hebt, zit je tussen de 2000 en de 2500 euro ongeveer. Ja, dit soort woningen kun je niet verhuren voor 1300 euro als de middenhuur volgens de punten waard is. Weet je, daar kom je niet meer uit met je geld. Dus je heel veel zijn genoodzaakt om te verkopen. Veel box 3 beleggers. En vaak zit daar een emotionele waarde. Veel mensen willen niet verkopen. Maar door deze regeling, of door al deze regels, maar ook door de onvoorspelbare overheid, door alles wat continu verandert. Ja, mensen kunnen het gewoon niet meer aanhouden. Nee. En gaan daardoor allemaal uitponden. En dat zijn er serieus inmiddels ook al bijna 100.000. Dus het is ook wel serieus veel. Ja.
3: Dankjewel, verhuurmakelaar Cynthia Noordhoek. Maarten de Guijten, hoe luister jij naar dit verhaal?
5: Ja, ik bedoel, dit is natuurlijk dit wordt natuurlijk iedere week, staat het ongeveer in de krant. Dus het is, ja, we weten dit. Ja. Ja, belangrijker is natuurlijk ook niet alleen dat die woning verandert van gebruiker. Maar dus, er komt geen extra woning bij. En die hele huurmarkt is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook voor de flexibiliteit van onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt een probleem. Maar het grootste probleem is natuurlijk dat die delta tussen vraag en aanbod natuurlijk steeds groter wordt. En ja, weet je, er komen te weinig de komende jaren weinig nieuwe woningen bij.
3: Jij bent
5: en dat
3: dan
5: komt hierdoor.
3: Ja, dat komt hierdoor. Jij bent betrokken als projectontwikkelaar. Zijn er projecten waar jij je aan verbonden hebt die misschien op de lange baan geschoven zijn, of die misschien niet doorgaan? Wat maak jij mee?
5: Ja, heel veel. Er gaan heel veel projecten bij ons, maar ook bij concurrenten. Ja, die gaan gewoon op de lange baan. Kijk, het is een beetje een cocktail. Hè? Dus het is niet dat één iets het ergste is. Het gaat natuurlijk om een enorme stapeling van wensen in de ontwikkeling. Het gaat om de huren. En het gaat natuurlijk om dat er geen investeerders meer zijn. Want er werd net alweer gezegd, ja, gelukkig zijn er door meneer van de Woonbond van, ja, gelukkig zijn er nog institutionele pensioenfondsen die erin beleggen. Ja, dat vind ik vind dat dus echt eigenlijk belachelijk. Ik vind het belachelijk dat met pensioengeld, precies, De problemen moeten worden opgelost die Den Haag heeft veroorzaakt. Maar als het mijn pensioen zou zijn, zou ik dat zo. Ik wil maar één ding als pensioengerechtigde. Dat ik straks gewoon een goed pensioen heb.
0: Ja, maar
5: en niet dat ze impact gaan investeren met mijn pensioengeld.
0: Institutionele investeerders hebben juist toch langjarige beleggingen met wat zuiniger rendement dan iemand die wat avontuurlijk op de aandelenmarkt kan beleggen. Dus wat dat betreft is die mismatch toch ook niet zo heel gek.
1: Maar als je maar 4% rendement per jaar maakt, is gewoon heel erg weinig.
0: Ja, ze stoppen niet 100% van hun vermogen in stenen, maar een deel ervan.
5: Natuurlijk, maar er zijn een heleboel andere landen waar ze nu in stenen kunnen gaan. Ja. Ik bedoel, investeringen zijn zo fluïde als wat. Die kunnen overal.
2: Ja, we krijgen hier één vraag binnen van Jack en die vraagt: wat is er mis met 4% rendement? Je geld wordt meer geld waard.
1: Zal ik die beantwoorden?
3: Ja, Marcel.
1: Ja. Dat is het alternatief wat je hebt om meer rendement te maken. Dus dat is het probleem. Iedereen die wil investeren, die wil een bepaald rendement maken.
2: Je gaat voor
1: als je over impact hebt, dan spelen andere zaken een rol. Maar 4% is gewoon heel weinig rendement. Nog sterker, de overheid gaat ervan uit dat iedereen 6% rendement maakt.
0: Ja, en wat staat er tegenover als je het in je huis steekt in plaats van in een defensieaandeel of een AI-aandeel? Deel dat door het dak gaat?
1: Staat tegenover dat je veel minder rendement maakt.
3: Ja, maar bij een AI-aandeel of defensieaandeel kun je natuurlijk veel meer rendement maken.
0: Het is lange termijn.
1: Ja, maar goed.
5: Jongens, er zit natuurlijk ook wel wat tussen. Hè. Nu komen we wel met twee enorme uitersten. Ja, maar dit is natuurlijk gewoon 4% bruto rendement, hebben we het hier over. Ja. Het is bijna gevaarlijk.
0: Dat hoort toch bij het type investering? In dit geval?
5: Nou, niet 4% vind ik niet.
1: Nee, je kunt toch ook internationaal vastgoed gaan beleggen. Zitten.
3: Jongens, ik wil dit heel eventjes afronden. Ik wil even kijken naar hoe nu verder. Want de politiek is er wel mee bezig om dit aan te passen en om er iets aan te doen. Bouke, de woonminister Bucholt O'Sullivan, die horen we wel eens in debat en dan valt ze even stil. Dat is misschien een kwestie van ervaring. Maar wat heeft zij voor plannen? Een taskforce wordt dan genoemd.
0: Ja, alle ministeriële commissies die zijn dit kabinet vervangen door een taskforce. Ik weet niet of dat het oplevert, maar goed, er komen plannen uit, dat zien we. Er is dus ook een taskforce woningbouw eind van de zomer. In september komen zij met hun plannen voor de woningbouw.
3: Topambtenaren dus, die gaan om tafel?
0: Nou, het zijn vooral ministers eigenlijk, die zitten in die taskforce.
3: Oh, okay.
0: Je hebt ook taskforce met topambtenaren, maar laten we het zijn commissies. Laten we het even laten we bezig bij de naam noemen. Wat er nu een beetje op tafel ligt, wat wij horen, is: kijk, er zijn een aantal aspecten die je moet doen. Ze willen natuurlijk die doorlooptijden van de bouw verlagen, want dat is natuurlijk het probleem, hè, is dat dat we net hoorden over die enorme vraag voor heel weinig aanbod, dat zien we ook in de sociale huur. Het probleem is gewoon dat er veel meer moet worden bijgebouwd. En dat gaat duren. Want het is niet zo dat als je nu ineens alle bouwproblemen oplost, dat morgen klaar is.
3: Sneller vergunningen?
0: Zijn er vergunningen, beroep sneller afhandelen. Nou, er is ook weer net een wet aangenomen die, nou ja, als je de gelovers in die wet moet geloven, dan gaat dat ook voor versnelling zorgen. Maar een belangrijk onderdeel van, zeker voor het gesprek dat wij hier vandaag hebben van die taskforce, is ook dat zij willen kijken naar het investeringsklimaat van je huurmarkt. Dus daar gaat het inderdaad om hoe aantrekkelijk. Nou ja, het gesprek dat we net hebben gehad over rendement, is het om in je huurmarkt te investeren.
3: Ja.
0: Daar heeft wel Bucholt O'Sullivan al van gezegd: we gaan de wetbetaalbare huur daarin niet verder versleutelen. Daar zijn nu wat aanpassingjes aan gedaan. Ik zeg wat aanpassingjes. Voor de ene woning levert dat best wel wat ruimte op. Er zijn ook mensen die zeggen: dit is too little too late. Daar is in juli volgend jaar komt een evaluatie. En op basis daarvan wil het kabinet dan kijken van: moeten we verdere aanpassingen doen? Lijkt me ook wel wat voor te zeggen, overigens.
3: Klinkt niet als op korte termijn grote maatregelen.
0: Nou, niet daarin. Dan kijk je dus naar het fiscale aspect. Maar goed, we hebben het al, ik geloof dat een gat in de begroting al 3 keer is voorbijgekomen vanavond. Dus dat is ook ingewikkeld. Een van de dingen waar ze bijvoorbeeld naar kijken is: wat kan je inderdaad voor institutionele beleggers doen dat het fiscaal wat makkelijker wordt? Dan gaat het ook om, ze kijken ook naar beleggers uit het buitenland. Ik denk niet dat we daar super grootscheepse maatregelen moeten verwachten. Maar goed, we gaan het zien. Interessant daarbij is wel dat we ook horen dat richting, dat heet dan de augustusbesluitvorming.
3: Ja, daar bedoelen
0: we mee gewoon augustus, want dan wordt er gepraat over Prinsjesdag, dat die plannen daar wel ook voor klaar liggen. Ja. En dat betekent dus dat er inderdaad in het belastingplan misschien iets zit.
3: Oké, dan zit er iets in het belastingplan. Dit klinkt nog geen grote maatregelen, maar optimistisch naar de toekomst. Maarten de Gruyter als projectontwikkelaar?
5: Nou, ik vind sowieso dit kabinet en ook dit coalitieakkoord vond ik al echt wel een vele positieve houding richting marktpartijen. Om het samen op te lossen. Je ziet gewoon dat, we noemen het wel een crisis, maar er worden natuurlijk nergens echt crisismaatregelen genomen. Hè. Maatregelen die echt morgen alle kranen weer aangaan. Hmm. En dat mis ik nog. Ik ben wel positief gestemd. Maar uiteindelijk een van de belangrijkste dingen is dat ze wat minder dogmatisch zullen moeten zijn met die segmenteringen. En om projecten gewoon sneller haalbaar te maken.
3: Er moet een versnelling komen.
5: Dat moet gewoon een versnelling inkomen.
3: Marcel Melis, ook positief of misschien iets kritischer dan Maarten de Gruyter?
1: Eigenlijk geen mening. Maar het kan heel simpel worden opgelost door, denk, twee dingen. Kijk, wet betaalbare huur, inderdaad, ja, zal wel. Niet zo belangrijk. Dus box 3 wat aan gaan doen. Dat mensen meer rendement kunnen maken in box 3.
3: Prioriteit nummer 1.
1: En dat je bijvoorbeeld je hele leningen zou mogen aftrekken. Hoe dat ook heet. Dus dat je volledige leningbracht kan aftrekken tegen de rente die je betaalt. En de vaste contracten afschaffen. Mm.
3: Daar gaan we waarschijnlijk nog wel meer over horen de komende tijd. We gaan even naar de aandeelhouder Wint. Dat is onze rubriek. Elke week peilt redacteur Erik de stand van de beurs met een amateurbelegger, maar deze week niet.
2: Nee, deze week niet. Doen we het iets anders. Want vandaag hebben we toch twee vastgoedmannen in de uitzending. En als de luisteraar die heeft horen praten het afgelopen uur en denkt, ik wil ook wel een beetje pandjesbaas of projectontwikkelaar worden, dan dacht ik, hoe doe je dat dan eigenlijk? Hoe kun je beleggen in vastgoed? En daarover bel ik met Joost Smets. Hij is van de beleggersvereniging VEB. Goedenavond, Joost.
8: Goedenavond, Erik. Hi,
2: goedenavond. Stel, je wilt investeren in vastgoed, maar wat moet je dan weten? Hoeveel geld moet je dan hebben?
8: Ja, dat kan. Dat laat ik zo zeggen. Hoe meer, hoe beter natuurlijk voor het vastgoed. Maar je kan al met een paar tientjes, honderden euro's kan je al beginnen. Dan kan je via de beurs in vastgoedfondsen beleggen. Beursgenoteerde vastgoedfondsen. En dan koop je echt een heel klein stukje. En dan beleg je indirect eigenlijk in vastgoed. Je laat dat iemand anders doen. Je hoeft het dus niet te beheren. Je belegt en je profiteert van waardestijgingen en vaak huurinkomsten die dan weer als winst aan beleggers worden uitgekeerd.
2: En wat doet een vastgoedfonds? Dan ben jij dan eigenaar van de stenen of ben je, sta je meer op afstand? Hoe werkt het?
8: Ja, nee, het is niet voor mensen die zeggen van ik wil vastgoed, ik wil beleggen in vastgoed, want dan heb ik wat er ook gebeurt de stenen nog. Dat is hier niet. Je belegt eigenlijk in bedrijven die dan wel weer beleggen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in winkels of in kantoren. Daar zit dan een professioneel team boven. En dat team dat stelt een portefeuille samen en hoopt daar goede rendementen op te maken met het geld van beleggers. En zij keren dan zoveel mogelijk winst uit aan die beleggers. En dat ging tot voor kort. Daar komen we weer, want ik hoorde net al box 3. Maar ook dit ging vaak onder fiscaal gunstige voorwaarden. Die zijn wat veranderd, maar dat is een beetje het principe. Dus je belegt in een grote portefeuille die beheerd wordt door professionele vastgoedbeheerders.
2: Juist. Nou, zei jij ook al dat er bij vastgoedinvesteringen ook wel veel kaf tussen het koren zit. Wat moeten mensen vermijden?
8: Ja, dan heb je het met name over, ik denk dat jij op niet beursgenoteerd vastgoed zit. Dat zijn dus beleggingen die niet op de beurs staan, maar die wel te koop zijn. Dat kan natuurlijk. En ik denk dat iedereen wel de reclames voorbij hoort komen. En daar zitten goede partijen bij. Maar het is altijd goed om te kijken wat er allemaal tussen zit. En er zijn een paar dingen. Eén, je moet altijd goed kunnen kijken waarin wordt nou geïnvesteerd. Dat is vaak, de websites zijn vaak mooi. Er zijn mooie voorbeelden. Maar waar je nou precies in gaat beleggen, dat blijft wel eens wat vaag. En als je dan informatie wil, dan moet je eerst bijvoorbeeld je e-mailadres achterlaten of je gegevens. Nou, dan weet je al eigenlijk dat. Dan zou ik al wegwezen. Want daar dan ben je gewoon eigenlijk een soort marketingprooi.
3: Daar moet je kritisch op zijn. Bedankt, Joost Smets van beleggersvereniging VEB. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Vastgoedondernemer Marcel Melis. Bedankt, Maarten de Gruyter. Projectontwikkelaar, heel veel plezier op Wimbledon morgen. En Bouke Schram, parlementair verslaggever van het FD. Fijn dat je er ook was. U bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
9: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour.
10: 3 weken lang.
9: NOS Radio Tour de France.
10: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
9: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
11: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
9: NOS Radio Tour de France.
10: Iedere toerdag om 2 uur.
9: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: NPO Radio 1.
23: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
22: Sloopmelk.
7: Mona?
22: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
22: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
22: Sloopmelk.
26: NPO Radio 1. EO NOS.
27: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
28: Goedenavond, we leven nu van kraker naar kraker op het WK-voetbal. Na Frankrijk-Marokko gisteren is het nu tijd voor de tweede kwartfinale.
29: Dat is Spanje-België. Lukt het de Belgen om de Spanjaarden pijn te gaan doen? Dat is de vraag. Wedstrijd is net begonnen. Philip Koken.
30: Ruim 4 minuten zijn we onderweg. 0-0 nog altijd in Los Angeles. En een enorme domper in de openingsfase al voor België. Nou, zelfs al voordat de openingsfase is begonnen. Want België is zijn aanvoerder kwijt. Jurrie Tielemans raakte geblesseerd in de warming-up. En hij moest terecht. 11 uur dus worden vervangen door Hans van Aken. Een vroeger domper dus voor België. 0-0, we zijn bijna 5 minuten onderweg.
29: En er zijn ook wel wat andere veranderende dingen in de opstelling. Praten we zo over verder met Robert Maaskant.
28: En we praten natuurlijk ook over tennis. We bespreken na de 2 halve finales in het mannentoernooi op Wimbledon. Want die werden vandaag gespeeld.
29: En in de Tour de France was het de beurt aan de sprinters. Ook daar blikken we op terug.
28: Wie heeft het initiatief in de eerste 5 minuten, Philip?
30: Ja, dat gaat over en weer nog. België heeft heel veel balbezit. Zo in die openingsfase met De Bruyne. Die weer terug is in de basis. Hij speelde geen minuut in het duel tegen de Amerikanen. Die België zo knap wisten te winnen met 4-1. Met overtuiging speelde. En ook wel getergd naar die politieke inmenging van Trump. Afijn, daar weet u alles van. Hij is dus weer terug. Ja, dat was al voordat Tielemans uitviel. Dus dat was sowieso wel de bedoeling. Dat geldt overigens ook voor Jeremy Doku. Die weer op de vleugels presteert. Ja, Doku heeft nog niet zijn grote vorm gehaald. Maar hij is toch terug. Hij heeft in potentie enorm veel in huis. En dat moet er toch een keertje uitkomen. Luke Bakio is daardoor naar de bank verdwenen. Onana heeft zijn kruisband gescheurd, dus die kan sowieso niet meer spelen. Voor hem speelt dus De Bruyne. Is veel om te noemen in België dat hij een wedstrijd gepasseerd is. Maar nu staat hij er gewoon in. De vraag is toch wat hij kan en of hij zijn grote vorm kan bereiken. En ja, en dan Spanje heeft 1 wijziging toegepast. Ruiz, ja, als je zo'n man op de bank hebt, dan kun je hem ook wel laten spelen. Champions League winnaar. Hij komt in de ploeg voor Pedri. Ja, Pedri heeft 1 iets wat mindere wedstrijd gespeeld tegen Portugal. En dan wordt hij meteen geslachtofferd. Hij dus op de bank. Dat is de enige wijziging bij Spanje, waar ook niet zoveel reden is om te wijzigen. Spanje heeft nog geen enkel tegendoelpunt gehad. En die defensie die staat als een huis. Al gaat het scoren, vooral in het begin van het toernooi, iets moeizamer. Nu een foute paas van Laporte wordt opgepakt door de Belgen. door Engoy onder andere. En Mechelen nu balbezit. We gaan naar de Kuiper, daar de linksback. En aan die linkerkant, daar verschijnt ook regelmatig De Bruyne. Die balletje nu afgeeft aan Doku. Bal wordt nog van richting veranderd. Gaat dan over de zijlijn. België mag gaan inwerpen. En Doku staat met de handen in zijn zij. Vindt dat hij wel erg fel werd aangepakt. En vraagt om steun van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Die staat er goed op bij de FIFA. Die krijgt belangrijke wedstrijden. Vloot Nederland-Zweden. Vloot ook Frankrijk-Noorwegen. En ook Canada tegen Marokko. Dit is zijn vierde optreden van Michael Oliver. Nu dan balbezit voor Unai Simon. Die al zo lang zonder tegendoelpunt is gebleven op een WK. 609 minuten bij aanvang van deze wedstrijd. Dat telt dus maar op. En dat is al een record. Nu balbezit voor Olmo. Die de bal afgeeft aan Porro. De rechtervleugelverdediger. Dan via Kubarsi. Centraal achterin naar Laporte. Cucurella kijkt eens even aan. Gaat hij dan ook niet naar mij? Nou, misschien via Rodri. Nu Cucurella neemt een enorme sprint. Komt daar voorin uit. Staat nu erg hoog. Maar Spanje leidt balverlies. En hetzelfde doet dan De Bruyne. En Cucurella kan die bal dan niet meer binnenhouden. De Belgen mogen gaan inwerpen zo rond de middellijn. En weer balbezit dus voor de Belgen. Dat is toch wel opmerkelijk. Want Spanje heeft tot dusver in dit toernooi 66% balbezit gehad. De tegenstander komt dus nauwelijks aan de bal tot nu toe als Spanje speelt. Ja, Spanje is een team dat druk kan geven vanuit balbezit. Die spelen bepaald geen reactievoetbal. Dat zie je ook in de cijfers terug. En dat weten we ook al heel lang van Spanje. Dat is tiki-taka. Wat we af en toe ook hier weer zien met Rodri, nu met Laporte en Cucurella. Nu weer balbezit voor Spanje. Dat aanvalt over de linkerkant met Ruiz. En daar een overtreding. Ja, dat is gezien. Een overtreding. En grijpt de scheidsrechter dan onmiddellijk naar een kaart? Nee, dat doet hij nog niet. Jamal even vastgehouden door Trossard. Die zich vergrijpt. En ja, die onmiddellijk zegt, of gebaart eigenlijk, van ja, dat is toch wat overdreven. Ik heb hem even vast, maar Jamal gaat wel erg makkelijk naar de grond. Hoe dan ook, het is een vrije trap. Bijna staat achter de bal. We krijgen in de 10e minuut waarschijnlijk het eerste gevaarlijk moment uit een standaard situatie. Met Spanje, dat een vrije trap krijgt vanaf de linkerkant. Een meter of 5-6 buiten het strafschopgebied. Tooitje uit de mond bij Courtois, die zijn verdedigers heeft neergezet. Daar komt hij laag via het been van De Bruyne. Komt hij dan terecht bij Ruiz, die de bal terugbrengt. En daar een schotkans voor Rodri. Het schot smoort, het is onmiddellijk dreigend. Nu Castagne die wegwerkt en zo komen de Belgen eruit. Onmiddellijk een trap naar voren. Hopen dat De Bruyne daarbij kan. Dat lukt niet. Achterin wordt de bal weer rustig opgevangen. Met Raskin die de bal teruglegt naar Courtois. 10 minuten precies onderweg. 0-0 nog altijd de stand tussen Spanje en België.
29: Robert Maaskant, jij kijkt mee vanuit de studio zoals wel vaker dit WK. Ik keek net even naar de Spaanse media. Die zijn allemaal helemaal in de war dat Pedri niet speelt. Begrijp jij die keuze?
1: Nee, niet echt. Aan de andere kant, met zijn vervanger is natuurlijk ook niks mis. Met Fabián Ruiz. Ook een uitstekende speler. Maar Pedri is normaal gesproken een van de smaakmakers van de Spaanse elftal. Dus hij heeft zich toch enigszins aangepast. Met misschien iets minder dartel, iets minder frivol. Wat Pedri normaal gesproken brengt. Als ik nu naar de wedstrijd kijk, dan denk ik dat hij daar wel gelijk in heeft gehad. Want België.
29: Nu al, jij ziet nu al die man.
1: Ah ja, België neemt het initiatief. En dat is verrassend. Want de Belgen staan ook niet bekend dat ze altijd heel erg aanvallend spelen. Maar dit België heeft gedurfd om initiatief te nemen. Krijgt Doku aan de bal, krijgt De Bruyne aan de bal. Trossard speelt vanaf de rechterkant. Is ook al vaak in het spel betrokken geweest. Ja, ze zijn niet bang om te voetballen, deze Belgen. Dus
2: Hoe pak je het initiatief tegen Spanje?
1: Nou, door in ieder geval dat te durven. Om te proberen om wat langer in balbezit te blijven. Op het moment dat je Spanje, zeker Rodri, de verdedigende middenvelder van Spanje, die kan heel goed de wedstrijd lezen en ballen onderscheppen op het moment dat die door het midden gespeeld worden. Ja. Nou, België kiest vanuit een rustige opbouw, kiezen ze ervoor om dit Spanje, wat wel hoog druk durft te geven, druk te zetten daar waar het moet. En op het moment dat België dan de diepte kiest, dan heeft Spanje een probleem.
2: Ja, Philip zei het al, geen Tielemans. De aanvoerder is geblesseerd geraakt in de warming-up. Hoe erg is dat voor België?
1: Ja, dat is wel echt een ademlating. Tielemans is gewoon een van hun betere spelers. We hebben net al even Doku en De Bruyne genoemd, die er nu weer opstaan. Die hebben tot nog toe wat minder gespeeld. Maar Tielemans is de kapitein, de man die de boel op sleeptouw neemt. Dus dat is wel echt een aderlating voor België.
29: Ook mentaal, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, aan de andere kant, hè, als coach en als medespeler, je praat nooit over geblesseerde spelers. Op het moment dat je gaat beginnen, ja, dan is het wat het is. En het Van Aken, zijn vervanger, die zal ook ongelooflijk zijn best doen. Maar het is gewoon de beste speler van België ongeveer. En die moeten ze missen, dus dat scheelt enorm.
28: Spanje nu in de aanval, Filip.
30: Ja, met een lange bal op Baena. Die in één keer de bal in ontvangst kon nemen. En ja, in het vervolg onmiddellijk kon gaan schieten. Ja, het leek even buiten spel te zijn. Dat was het beslist niet. En hij schoot dan tegen het lichaam aan van Ngoy, die daar heel dichtbij stond. En onmiddellijk claimt hij een handsbal van Ngoy. Ja, daar wordt niet naar gekeken, zie ik op mijn scherm. En bovendien, de bal is al weer in het spel gebracht door Courtois. Een hoge bal die door ketelaren wordt doorgekopt naar Doku, die onmiddellijk weer meegeeft. De Kuiper krijgt hem dan voor en die wordt gevangen door Unai Simon, die voor rust zorgt met zijn uitstraling. Er zijn veel goede keepers in Spanje momenteel, maar hij blijft de onbetwiste nummer 1 in de ogen van de La Fuente, de bondscoach van Spanje. Nu weer wandelend bijna Cubarsí, het wonderkind achterin, centraal achterin. Bij Spanje nog steeds met Laporte daar centraal spelend. En ze maken bijzonder weinig fouten daar met z'n tweeën. Dat is opmerkelijk hoe goed die twee op elkaar zijn ingespeeld. Ook dit toernooi weer. Cubarsí nu weer op Laporte. Laporte kijkt eens eventjes of hij Cucurella ziet aan de linkerkant. Kan het ook kort op Rodri. Rodri kiest heel slim positie. Maar de ketelaren moeten vlak bij hem blijven en zorgen dat Rodri niet aan de bal komt. Maar ja, ook zonder Rodri komt die bal dan wel bij Cucurella. Die opeens probeert in te spelen op Fabio Ruiz, die wat was doorgelopen. Daar zat Van Aken weer tussen. Maar de bal komt toch weer bij een Spanjaard terecht, bij Olmo. Olmo dreigt even te gaan schieten, geeft de bal aan Yamal. En dan raakt Spanje de bal kwijt en kan nu reactievoetbal volgen van België. Met De Bruyne, die op Doku speelt. En Doku blijft in balbezit. Draait om Porro heen. Porro die helemaal mee is gekomen naar de binnenkant. En nu een schot met links van de ketelaren, de spits. Ja, die komt niet ver. Daar zit de verdediger weer heel dichtbij. En nu Cucurella, die een voorzet er onmiddellijk uithaalt. De voorzet van Raskin. De bal gaat over de zijlijn. Zie je het knarsen. En ik zie ook de koning van België daar zitten. Philippe, die had een mooi bezoek gebracht aan de Belgen. Gisteren nog, at met ze mee. Een mooie toespraak over hoezeer hij in de nachtelijke uren met zijn dochter had gekeken en had genoten van de Belgische ploeg. En daar heeft hij wel eens moeite mee om zo spontaan te spreken. Daar, ook in de omgeving van Belgische voetballers. Maar dit deed hij goed. Daar was men het unaniem wel over eens. Nu heeft Rodri de bal weer opgepakt en hij paast naar de linkerkant naar Cucurella. We zijn een kwartier onderweg. Spanje krijgt meer en meer balbezit. Gaat meer en meer op de helft spelen van België. Wat België dus deed in die eerste 10 minuten. Maar nu is het meer Spanje dat aan de bal komt. Wat we ook wel mogen verwachten in het vervolgende wedstrijd. Olmo in het strafschopgebied van België. Kreeg de bal net een beetje achter zich. Waardoor die bal ook omhoog kwam. En dan kreeg hem een beetje op zijn hak. En dan probeerde hij wat tierlantijntjes om de bal toch nog goed voor zijn voeten te krijgen. En dat was iets te veel gevraagd. Hij was ook omringd door 3 Belgen. En dat komt allemaal na het balverlies van Doku. Die de bal kwijtraakt aan Lamine Yamal. Daardoor kon Spanje daarna de aanval een vervolg geven. En het eindigde dus allemaal in het 16 meter gebied van België. Met het balbezit van Olmo. Dat overigens ook niet lang duurde. Nu weer België. Met een uittrap van Courtois. Die lang gaat, ver gaat in de richting van de ketelaren. Die er alleen voorin staat. Het is niet een echte klassieke nummer 9. Ja, het is meer een 9,5. Meer tussen een 9 en een 10 in. Zoals hij ook in dit toernooi speelt. Ja, dan staat hij af en toe daar wel wat geïsoleerd. Als De Bruyne zich laat zakken. Veelal naar de linkerkant. Dan staat hij tussen 2, soms 3 verdedigers in van Spanje. Nu Porro aan de rechterkant. Speelt de bal vooruit. Krijgt hem weer terug van Yamal. En kan dat spel dan nu gaan verleggen. Is die bal te scherp? Ja, hij is te scherp. Een beetje een afzwaaien van de Porro. De bal gaat over de achterlijn. En Baena kan dat dan niet belopen. De bal is weer terug bij Courtois. 17 minuten bijna gespeeld. Courtois neemt zijn tijd. Het is 0-0 tussen Spanje en België.
29: Het is een hartje sportzomer, dat merken we wel. Het is niet alleen de dag van de kwartfinale op het WK voetbal tussen Spanje en België. Het is ook de dag van de halve finales bij de mannen op Wimbledon. Spannend waren ze alleen niet. Twee keer een 3-0 inzet. En dat betekent weer een finale voor Jannik Sinner en geen 25e slam voor Novak Djokovic.
3: That is a majestic performance. Jannik Sinner is into his second Wimbledon final. He'll defend on Sunday.
29: Tenniscommentator vanuit Londen, Mark Brasser, goedenavond.
8: Goedenavond, Rivka.
29: Ja, jij was erbij. Sinner wint 3 keer met 6-4 van Djokovic. Was hij zo goed als we zien aan deze score?
8: Indrukwekkend. Ja, indrukwekkend. Hij heeft echt zijn beste tennis bewaard, lijkt het wel, voor het slotweekend. Het was nog niet helemaal juf van het in de eerste wedstrijden die hij speelde. Maar vandaag tegen Djokovic was het zo ontzettend goed. Hij serveerde goed, maar hij was ook heel dominant in de rallies. Haalde bijna alles. Maar vooral die service van hem. We zaten al in de derde set, ergens halverwege de derde set, dat hij zijn eerste breakpoint tegenkreeg. Nou, dat geeft wel aan hoe goed Sinner serveerde. Heeft zijn spel gedurende deze week absoluut naar een hoger niveau getild. En Djokovic, ja, het klinkt gek als je het over Djokovic hebt, maar ja, hij kwam er eigenlijk niet aan. 3 keer een break in de sets, maar zoveel breakpoints tegen ook. En dat geeft ook aan hoe goed Sinner stond te retourneren.
29: Heeft het ook nog iets te maken bij Djokovic met die met vermoeidheid? Want hij had natuurlijk die enorme thriller in de kwartfinale tegen Félix Auger-Aliassime. Kan me voorstellen dat hij die nog wel in de benen voelt.
8: Ja, maar hij had wel 2 dagen om te herstellen. En dan was het nu vandaag was het ook nog een wat latere partij. Hè. Ze hadden hem niet als eerste op de dag geplaatst, maar als tweede partij van de dag. Eigenlijk dachten we van dat het de eerste partij zou worden. Maar, dus hij had nog wat extra tijd. Hij zal ongetwijfeld die partij gevoeld hebben. Als je 39 jaar bent, dan herstel je natuurlijk wat minder snel. En dan voel je dingen wat langer en wat meer. Maar kijk, hij probeerde het wel. En hij probeerde op een gegeven moment ook wel surf en volley te spelen. Wat niet zijn spel is. Maar dat waren eigenlijk een beetje wanhoopspogingen, omdat hij gewoon veel tekort kwam. En ja, dan is de vraag, heeft dat dan heel veel invloed op, of heeft dat invloed al gehad, die partij van 5 uur en 15 minuten tegen Félix Auger-Aliassime. Ik denk dat als hij in goede doen was geweest, dat hij tegen deze Jannik Sinner nogmaals, die echt voortreffelijk speelde, dat hij nou, misschien een set had gewonnen, maar de partij sowieso nooit had gewonnen.
2: En daarvoor was de eerste partij die anderhalve finale tussen Alexander Zverev en Arthur Ferry. Dat sprookje is voorbij, hè?
8: Ja, het sprookje van Ferry is voorbij. En die had eigenlijk, nou begon hij nog wel goed aan de partij. Had het hele land achter zich, heel Wimbledon. Het is een kind van streek. Hij woont op 5 minuten lopen. Is hij opgegroeid, 5 minuten van Wimbledon. Iedereen stond achter hem. En de eerste set kon hij nog aardig bijblijven. Het werd een tiebreak, echt in de rallies. Was hij wel een gelijke aan Zverev. Maar toen kwam er een tiebreak. Ja, toen kreeg hij een lesje van hoe effectief speel je een tiebreak. In een halve finale van een slam. Die ging met 7-0 naar Alexander Zverev. En toen, ja, toen was een beetje het geloof leek er wel uit. Hij was ook een keer in discussie met de umpire. Waardoor hij zichzelf volgens mij ook uit de wedstrijd haalde. En toen ging het set 2 ging het heel erg snel. En in set 3 krabbelde hij nog wel een beetje tegen. Maar was het ook uiteindelijk wel Alexander Zverev die beter was. Kijk, Zverev is een tennisser. Die heeft wapens. Die heeft geweld. Backhand, misschien een van de beste backhands in het circuit. En die gaat dan op een gegeven moment ook nog zijn voorhand enorm staan uitdelen. Plus hij heeft een goede service. Ja, dat zijn allemaal wapens waarmee je punten kan scoren. En dat heeft die Arthur Ferry niet. Die moet het echt hebben van de rally. Maar ja, als je tegen een Zverev speelt die zo dominant is, kom je niet in de rally. Ja, en dan valt er weinig eer te behalen.
2: Ja, en dus krijgen we zondag de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Morgen eerst de Tsjechische vrouwenfinale. Dankjewel, Mark Brasser.
29: Hoe staat het ervoor bij Spanje-België, die kwartfinale, Philip Koken?
30: Ruim 20 minuten gespeeld en we hebben de eerste serieuze doelkans gehad van Lamine Yamal zojuist. Die ja, vanaf 22 meter schoot en van mij was hij nog erg boos op de scheidsrechter omdat hij geen corner kreeg. Ik kon niet zien of Mechelen, de verdediger van België, er inderdaad aan zat. Waarschijnlijk niet. De scheidsrechter gaf een doeltrap, maar die bal ging zo... Ik denk 1,5 meter naast de goal. Het was in ieder geval een gevaarlijke poging van Yamal. Spanje dat heeft steeds meer balbezit. Op dit moment 56%. Ja, dat is nog onder het gemiddelde bepaald van Spanje. Maar Spanje neemt steeds meer het initiatief tegen België. Maar België blijft gevaarlijk. Af en toe in tegenstoten. Daar komen ze op de helft van Spanje. En dat is ook de manier waarop... België wil gaan spelen. Want ze hebben wel gezien van tevoren al in de analyse dat bij een hele snelle omschakeling zelfs Spanje af en toe wel eens een keer kwetsbaar is. Ja, terwijl Spanje toch bitter weinig kansen heeft tegengekregen. Unai Simon bijvoorbeeld heeft dit hele toernooi nog maar 6 reddingen hoeven te verrichten. Dat is ongekend weinig. Olmo nu in balbezit na 22 minuten. Olmo naar Porro. Porro op de helft van België. Olmo loopt door en geeft hem dan mee. Kunstig aan Jamal die hem net kan binnenhouden. En die dan enigszins gehinderd wordt, vindt hij zelf, vindt de scheidsrechter niet. Ik ook niet trouwens. De Kuiper geeft hem weer aan De Bruyne. En die weer aan Doku zo langs de lijn. Nog altijd op eigen helft. Probeert hij de aanval van België een vervolg te geven. Dat lukt niet, dus gaat de bal weer helemaal terug naar Raskin. De enige echte controleur op het middenveld. Zijn diagonaalpaas komt dan niet aan bij Kastanje. Zodat ook Raskin die bal weer afgeeft. Heel mooi achterstand bij langs doorgegeven door Olmo. En ja, hij wordt heel lichtjes gehinderd daar rondom de achterlijn. Jamal, maar zo makkelijk krijg je van Oliver, die wel meer gewend is in Engeland, geen vrije trap. We zijn halverwege de eerste helft. We gaan 3 minuten pauzeren. Ze gaan water drinken hier op het veld.

0: Passenger van Alex Warren.
1: Zometeen het tweede kwart van Spanje-België. Kun je daar inmiddels al aan wennen, Robert, dat we over vier kwarten praten?
2: Ja, maar ja, we hebben al zoveel wedstrijden gehad dat het uiteindelijk wel went. En de discussie is natuurlijk interessant. Hè? Of je kan kijken naar, is het interessant voor coaches? Het is tactisch interessant, dat is het namelijk absoluut. Ja, je verandert wel de sport op deze manier en dat vind ik wel jammer.
1: Spanje speelt inmiddels zijn zesde WK-wedstrijd. In de eerste vijf kregen ze precies 0 tegendoelpunten.
2: Ja.
1: Wat moet België doen om de eerste goal tegen Spanje te maken?
2: Ja, ik wou zeggen een doelpunt maken. Dat zou een goed idee zijn. Ik vind dat België het wel goed doet eigenlijk. Dat begon al in de eerste minuut waar ze via de rechterkant doorkwamen. En ging de bal net over de achterlijn. Maar dat was wel al een gevaarlijke situatie. Wat België goed doet in deze wedstrijd en waar hun kansen liggen is op het moment dat ze de bal onderscheppen op het middenveld of in hun laatste lijn. Toch zorgen om naar diepte te kijken. Dus lopende mensen, dat kan Trossard zijn, dat kan ook Doku zijn. Doku heeft hem liever in de voeten, in een 1-1 situatie. Balletje aan de voeten en dan dribbelen. Maar er ligt wel wat ruimte achter de defensie van Spanje. Maar als ik de wedstrijd nu lees, dan verwacht ik wel dat Spanje dadelijk toch weer met hun combinatievoetbal ergens een oplossing gaat vinden om tot scoren te komen.
0: Filip, is dat het doelpunt al in zicht?
3: Nou, nog niet, zou ik willen zeggen. Wel zien we dat Spanje inderdaad steeds meer spelaandeel krijgt. Steeds meer aan de bal komt op de helft van België. Maar België laat zich niet massaal terugdrukken. Nou, de trainer Rudi Garcia zei van tevoren, we zijn hier bepaald niet gekomen om alleen maar te verdedigen. Nu verovert De Bruyne samen met Doku de bal. Zijn ze hem ook samen weer kwijt. En levert Jamal ook weer zomaar een bal in. Maar die wordt weer terugveroverd door Porro. Zo is het balverlies over en weer. Maar ja, zien we wel weer Spanje aan de bal met Rodri, met Laporte. Die de bal meegeeft aan Cucurella, de linkervleugelverdediger. Die eventjes de bal gaat opdrijven, dan weer teruggeeft. En Rodri weer rustig in balbezit. Het is toch een paaswonder, ook dit toernooi weer. Van Spanje op het middenveld. De bal gaat naar de rechterkant, naar Jamal. Wat een opdracht is dat voor de Kuiper om Jamal een beetje in bedwang te houden. Hoewel Jamal ook nog niet het beste van zichzelf heeft laten zien in dit WK. Hij is niet een van de sterren die uitblinkt tot nu toe. Terwijl hij dat wel in zich heeft om dat ook op beslissende momenten te gaan doen. En bovendien, belangrijke statistiek. Als Jamal start in de basis, dan verliest Spanje niet tot dusverre.
1: Oh.
3: Dat is al wedstrijd op wedstrijd het geval. Dat is een mooie statistiek voor Jamal. Ja, überhaupt verliest Spanje niet. Nauwelijks.
4: Dat geldt voor iedereen.
5: Ligt er nou aan Jamal of niet, Philip?
3: De laatste vijf keer tegen België waren het overtuigende cijfers. Won Spanje allemaal met de doelcijfers 13 voor en 1 tegen. Ja, dat laat niets te wensen over. Het is ook een van de weinige ploegen waar tegen Lukaku nog nooit gescoord heeft. Terwijl hij er toch al 93 heeft gemaakt. Nou, dat genoeg voorlopig voor wat betreft statistieken. Want zoals Rudi Garcia al van tevoren zei, ja, statistieken die zijn ervoor om doorbroken te worden. Het liefst door ons. Nu België weer met aan de rechterkant balbezit voor ingeleverd.

0: niets te wensen over. Het is ook een van de weinige ploegen waar tegen Lukaku nog nooit gescoord heeft. Terwijl hij er toch al 93 heeft gemaakt. Nou, dat genoeg voorlopig voor wat betreft statistieken. Want zoals Rudy Garcia al van tevoren zei. Ja, statistieken die zijn ervoor om doorbroken te worden. Het liefst door ons. Nu België weer. Met aan de rechterkant balbezit voor ingeleverd worden Van Aken. En die bal wordt dan weer naar voren gespeeld waar de Ketelaar er weer niet bij kan. En dat vindt de Ketelaar klaarblijkelijk niet zo erg. Want hij schokt weer rustig terug en wacht af nu wat Spanje gaat verzinnen met Cubarsí. Die nu de middellijn bijna nadert en hem vlak daarvoor geeft aan Porro aan de rechterkant. Porro, ja, dan is Jamal niet dichtbij. Porro krijgt hem weer terug en daar is een enorme kans voor Olmo. En de goal. De goal van Fabián Ruiz. Daar is die goal dan inderdaad. Hij verstopt de bal onder zijn buik alsof hij een boodschap heeft voor het hele volk. Maar duidelijk is dat één versnelling daar van Jamal in samenwerking met Porro. Ja, en een voorzet. Dat leidde tot het doelpunt. Eén keer kon Courtois nog redding brengen. De rebound is dan voor Fabián Ruiz. Die er op het half uur 1-0 van maakt voor Spanje. Porro, daar begint het allemaal mee. Geeft de bal aan. Jamal versnelt dan in één keer. Doku moet hem dekken, maar heeft hem niet. Dan legt hij terug op Olmo. Dan kan Courtois dat schot van Olmo nog keren. Maar legt hij hem neer voor Ruiz. Het is 1-0 voor Spanje.
1: Heb je vaker een wedstrijd gelezen over het Maaskant?
2: Ja, ik zou er iets mee moeten doen eigenlijk. Ja. Ja. Dat was leuk geweest.
1: Wat valt je op aan de goal?
2: Je ziet het gewoon, je ziet het ontstaan. Spanje krijgt meer balbezit. Je ziet de loopacties van de middenvelders. Onder andere Olmo die vaker diep gaat. Die moet dan overgenomen worden. Middenvelders van België lopen niet mee. Dan moet hij overgenomen worden door de centrale verdedigers. Dan ontstaat er een heel klein beetje ruimte op en rond die 16. Dat is al een aantal keren gebeurd. Ja, in dit geval krijgt hij hem op een presenteerblaadje en uiteindelijk een goal.
3: En zo je altijd zien.
4: NPO Radio 1.
1: 9:30, Jan van der Putten.
5: Bol.com en andere winkels halen squishy dumplings uit de handel. De gekleurde knijpballetjes in een doosje zijn bij kinderen razend populair. Maar onderzoek in België in opdracht van het laatste nieuws laat zien dat er kankerverwekkende stoffen in die squishy dumplings kunnen zitten. In Braschaat, in België, zijn 5 kinderen met nierproblemen in het ziekenhuis beland. Mogelijk na een bezoek aan een kinderboerderij. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen en die kan nierfalen veroorzaken. Rusland hersenspoelt Oekraïense kinderen in bezette gebieden, zegt de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens onderzoekers worden ruim 1,5 miljoen schoolkinderen door de Russen geïndoctrineerd en militair gedrild. En een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval.
3: De lijn en omsteken. 1-0 voor Spanje tegen België in de kwartfinale van het WK. Wat doet dat doelpunt met de wedstrijd, Filip?
0: Ja, dat moeten we nu gaan zien. In ieder geval valt Spanje nu weer aan, heeft het balbezit en zal het toch enigszins haast hebben. Want Castagne is even aan de zijkant. Die wordt behandeld met een bloedende neus. Die kreeg een behoorlijke beuk tegen zijn neus. En dat is toch wel een behoorlijk nadeel. Want Castagne die is nog niet terug, dus Spanje valt aan tegen Tiemann. Maar Porro houdt even in. Heeft toch weer contact daar aan de rechterkant met Jamal. Porro krijgt de bal weer terug. En iedereen mag weer even balbezit voelen bij Spanje. Met nu Fabián Ruiz. Ruiz met Baena en Cucurella. Ze drieën nu aan de linkerkant aanvallend voor Spanje. Met Cubarsí en dan wordt het spel weer verlegd naar de rechterkant. Gaat de bal naar Jamal, waar de Kuiper nogal op afstand staat. En Jamal probeert er nu langs te komen, krijgt een duwtje mee van de Kuiper. Dan probeert Doku nog iets te voorkomen, dat lukt ook niet. Komt de voorzetter en die wordt weggekopt door een Ngoy. Weer opgevangen door Cubarsí. En rustig aan maar, zegt Porro, ik heb het onder controle. Spanje heeft de bal weer. Dan is Jamal. Oh, mooie beweging van Raskin. En daar is een overtreding van Doku. Op het moment dat hij de bal ook wilde afgeven en de combinatie wilde aangaan. Op het moment dat hij het 16 meter gebied naderde van België, werd hij eventjes uit balans gebracht door Doku. Schitterende beweging van Jamal, zoals hij om Raskin heen ging. En we krijgen een vrije trap dus voor Spanje. Ik denk zo'n 4-5 meter buiten het strafschopgebied. Op een gevaarlijke plek dus. Een beetje aan de rechterkant.

0: Dat is toch ideaal voor een linkspoot. Voor Jamal. Ja, Doku hield hem even vast. En we zien dat België alweer een muurligger bereid heeft gevonden om daar te gaan liggen. Dat zal Raskin zijn, die heeft dat eerder gedaan. We zien overleg met de Olmo, die zijn hand afdekt. Ja, hij zegt het in ieder geval niet tegen een tegenstander nu, maar tegen een ploeggenoot. Dan is het allemaal toegestaan. En het zal wat informatie zijn voor Jamal over hoe hij deze bal gaat trappen. Er wordt een driemans muurtje neergezet. Vlak voor de muur van België. Bestaat uit vier man. Daarachter ligt dan inderdaad Raskin als een muurligger. En nu komt dan Jamal met de vrije trap. Jamal gepakt door Courtois. Aanval blijft in leven over de rechterkant. Nee, nu niet meer omdat de bal via de voet van Doku over de achterlijn gaat. We krijgen een hoekschop voor Spanje. Een trap van Jamal langs het Spaanse muurtje, langs het Belgische muurtje. En Courtois had hem zien komen, kon hem ook zien komen en kon die bal keren. Buena nu met een hoekschop. Oyarzabal kiest al positie. Hij gaat naar Ruiz, die de bal onder zijn voet door laat gaan. Onbedoeld. Oh, nu loopt de scheidsrechter in de weg voor Olmo en die legt het spel stil. Ja, Olmo krijgt bijna een buik gezien. Excuses van Oliver, die er beschaamd om kan lachen, laat ik het zo noemen. Want ja, dat leek op een mooie aanval te worden voor Olmo. En de scheidsrechter, we kunnen het toch niet anders zeggen, koos niet goed positie. Wel voor hemzelf, maar niet voor Spanje. En dus houdt hij zelf de aanval op en geeft hij een scheidsrechtersbal. En zal hij zeggen tegen de Belgen, ja, vindt u het goed als de bal naar Spanje gaat? Dat zal België wel vinden. Ja, hij kan niet anders dan een scheidsrechtersbal geven. Want hij leek behoorlijk in de weg. Oh, we zien ook de wisselspelers nu lopen met Lukaku voornamelijk. Nog altijd maar op 80% van wat hij werkelijk kan. 100% zal die niet meer worden. Daar heeft de trainer, daar heeft heel België zich al bij neergelegd. Maar ook ja, op 80% is hij van grote, grote waarde voor het Belgische team. Vrije trap is inmiddels alweer genomen. Laporte met een goede bal. Oh, bijna met een kans. En die is goed verdedigd, maar hij stond al buitenspel. Dus dit gaat niet door. Een mooie kans leek dat te gaan worden voor bijna. Was het buitenspel? Nee, hij wordt teruggefloten vanwege Hens. Dat is de overtreding. Hij ving hem op. Net niet met zijn schouder. Net niet op okselhoogte, maar op zijn bovenarm. Dat is de uitleg. Dus daarom kon die kans geen doorgang vinden. Toch weer een aardige mogelijkheid voor Spanje. Nog 9 minuten te gaan in deze eerste helft. 1-0 voor Spanje.
1: Die 1-0 viel 6 minuten geleden, Robert Maaskant. Het was een rebound. Had Courtois die bal eigenlijk klemvast moeten hebben?
2: Nee, dat is bijna onmogelijk. Zo'n teruggelegde bal die wordt hard ingeschoten. Ook nog eens een keer door een aantal benen heen. Ik vond het eigenlijk wel goed gekiept. De vrije trap van Jamal die daarna volgde. Daar had hij misschien wel wat meer mee kunnen doen. Want dat was gewoon in zijn hoek. Die kon hij ook redelijk makkelijk aanzien komen. Ondanks het muurtje wat Spanje zelf opgesteld had. Dat was wel een bal die hij wat beter had kunnen zien. Maar Courtois was gewoon een fantastische keeper.
1: Ja, is hij nog net zo goed als bijvoorbeeld 4 of 8 jaar geleden? Of wordt hij wat ouder?
2: Dat is zo moeilijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met als een straaljagerpiloot in een DAFje gaat zitten. Dan wordt de wereld ook heel eenvoudig voor zo'n man. En dat zal een ervaren keeper ook hebben. Dan gaat het allemaal wat langzamer. Hij gaat het wat makkelijker zien. Alleen is hij misschien wat minder atletisch om daar te komen waar hij moet zijn.
1: Maar ervaring kan dan het gebrek aan atletisch
2: vermogen.
1: Precies,
2: hij leest zo'n wedstrijd veel en veel makkelijker. En dan schat je situaties makkelijker in en ben je ook vaker op tijd.
3: Spanje schakelt wel duidelijk een tandje bij, hè, naar die 1-0.
2: Ja, het probleem voor België is dat ze eigenlijk, zeker het eerste kwartier, gewoon deden wat ze moesten doen tegen dit Spanje. Alleen nu, na die 1-0... bekruipen ze toch een beetje, worden ze een beetje angstig en gaan ze steeds verder terug. Als je één ding niet moet doen tegen dit Spanje, is met je kont op je eigen 16 gaan staan. Want ze vinden altijd wel een oplossing. Of het nou diagonaal over de laatste lijn heen is, of het korte combinaties door het centrum heen is. Individuele acties eventueel via de rechterkant met Jamal. Ze vinden wel een oplossing. Dus ja, België zal echt iets anders moeten gaan verzinnen. Want Spanje gaat op deze manier heel veel meer kansen creëren.
1: En is ook weer in de aanval, Filip.
0: Ja, 57, bijna 58% balbezit momenteel voor Spanje. 6 doelkansen gaat voor Spanje, 1 voor België. Niet tussen de palen allemaal, hè. Zover zijn we ook nog niet. Maar toch, Spanje komt veel vaker in de buurt van de vijandelijke doelman dan dat dan dat België dat doet. Dus we krijgen nu eindelijk weer eens een keertje spel op de helft van Spanje. Met een inworp voor Castagne daar aan de rechterkant. Die weer terug is binnen de lijnen. Dat hij even behandeld is. Van Aken legt hem naar Rasquin. Rasquin achtervolgd door Olmo. Krijgt hem toch bij een ploeggenoot. Maar Olmo heeft hem weer. Ja, een misverstand daar tussen Trossard en Rasquin. Daar vinden ze zich nogal over op. En dus kan Spanje nu weg met Porro over de rechterkant. Porro houdt even in en kan de bal dan kwijt bij Jamal. Jamal is wat naar binnen gekomen. Wordt gevolgd door Doku. Doku, ja, die houdt toch wat afstand door Jamal. Die laat Jamal maar begaan. Als hij de bal afspeelt, heeft Doku zijn werk gedaan. Tenminste, ik kan me voorstellen dat Doku zo denkt in zijn verdedigende acties. Rodri naar Jamal. Jamal komt met een mooie beweging. Komt ineens naar binnen en krijgt hij voor zijn linker. En dat is een gevaarlijk schot. Zo in het zijnet. Zo bij de aanname. Ja, laat hij even van zijn voet vallen. En is hij meteen weg van de Kuiper. Loopt hij om Doku heen. En schiet hij heel kort in de korte hoek ook. Waar Courtois wel daar gestrekt naar ging. En hem waarschijnlijk wel had gehad als hij binnen de palen was geweest. Maar een mooie actie van Lamine Yamal. Karakteristiek vanaf de rechterkant naar binnen met zijn linkerbeen. En proberen het net te vinden. En dat was weer een mogelijkheid voor Spanje. Nu België in aanval met Doku aanvallend aan de linkerkant. Ja, wacht op steun. En moet dan heel lang wachten. Omdat de ploeggenoot van hem Van Aken even buitenspel stond. Daar legt de bal dan terug. En daar kan een schot waarschijnlijk komen. Nee, dat komt er niet. Trossard. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Castagne. Daar meldt De Bruyne zich ook. Maar die komt niet aan de bal. Castagne laat het aan Trossard. Hier is De Bruyne dan met een goed paasje ineens gegeven. Op Castagne. En daar is de ketelaar. Is het 1-1? Daar is het ineens 1-1. Onverwacht, maar toch gekomen. En ja, hij scoort dat toch, hè? Ja, twee keer in de vorige wedstrijd. En het deed hem zo goed. En hier komt hij voor zijn man. En knikt hij ineens binnen. Het is 1-1. België scoort hier tegen Spanje. En Unai Simon kijkt eens even verbaasd op. Kan dat dan, het doelpunt tegen mij op een WK? Ja, dat kan. Het eerste tegendoelpunt van Spanje op dit wereldkampioenschap. Verrassend gedaan door België. Dat nog nauwelijks een echte kans had gecreëerd. Maar wel af en toe dreigend werd. En dat gebeurt dus nu ook. Een voorzet van Castagne. En vanaf de rechterkant mooi meegegeven. Ook door De Bruyne in één keer. Castagne staat niet buitenspel. En eens even kijken of de ketelaar er staat. Dat lijkt me ook niet. Ik denk dat hij op gelijke hoogte er staat met Koubarsi. Die hem eigenlijk moet dekken. Dat lukt niet. Castagne komt net voor Koubarsi. En kopt de 1-1 binnen.
1: Robert Maaskant.
2: Ja.
1: Hoe krijgt België het nu voor elkaar?
2: Ja, nou, dat vond ik wel mooi om te zien. Want het begin van de aanval. Ik had het net al even over. Hè, dat België eigenlijk te veel in zijn schulp kruipt. Maar in deze aanval, die startte aan de linkerkant van het veld met Doku, waar het eigenlijk allemaal altijd begint met zijn individuele actie. Maar op dat moment brengt België gewoon 7 mensen in de 16 van Spanje. Dus ze zijn echt niet bang om ver van de goal af te spelen. En toen uiteindelijk gaat die aanval naar de rechterkant toe. Ja, er zijn nog steeds 4-5 mensen in de 16. En een geweldige goal. Gewoon goede voor echt een klassieke voetbalgoal.
1: En een indraaiende voorzet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Dus
2: het was ook een afdraaiende voorzet.
1: Wat zei je?
2: Het was een afdraaiende voorzet.
1: Oh.
2: Ja. Nou ja, de eerste draaide in en de tweede...
1: Ik heb er niet zoveel verstand van. Dus. Maar...
2: Nee, het was wel lekker dat we ook kunnen constateren direct.
1: Ja, ja. Ik heb het gevoel dat er van die voorzitter vanaf de zijkant... dat daar heel veel uit gescoord wordt in het WK. Vooral die indraaiende ballen.
2: Ja, die statistieken heb ik niet. Nee. Dat is natuurlijk een heel lang discussie geweest. Arne Slot onder andere, misschien wel onze nieuwe bondscoach volgend jaar. Maar die zei dat altijd, hè, van ja, het voorzetten wordt niet zoveel gescoord. En dat wordt altijd weer het tegendeel bewezen natuurlijk op zo'n moment. Maar wat je vooral veel ziet, is goed doorkomen via de zijkanten. En dan harde teruggetrokken voorzet, zoals Spanje net onder andere scoorde. Maar dit was echt de ouderwetse klassieke goal. Bal voorzet en een spits die er goed voor komt.
1: Jij laat de naam van Arne Slot even vallen. Spreek jij hem nog wel eens?
2: Ja, in privé zeker. Ja. Ja,
1: weet je of hij wil, bondscoach?
2: Nou, daar ga ik niet over oordelen.
3: Het was geen harde nee. Het eerste tegendoelpunt voor Spanje. Die moest natuurlijk een keer vallen. De kans is klein dat een heel WK op de nul blijft. Maar doet dat dan nog wat met zo'n ploeg, denk je?
2: Jawel, het is toch een beetje onzekerheid. Kijk, Spanje maakt die 1-0 volkomen terecht. Maar dan uiteindelijk bekruipt hij natuurlijk toch wel een klein wat beetje gemakzucht. Ze zijn weer in een oude rol. Ze zijn het aanvallen, hebben heel veel balbezit. Ja, in één keer krijg je een tik om je oren. Het is een beetje als boksen. Op het moment dat je je eerste klap krijgt, dan denk je toch van... Oh, Wat is er nu aan de hand? Nou ja, dat is voor Spanje in dit geval. En die Belgen, die blijven gewoon lekker het initiatief nemen. Ik vind het wel mooi wat België aan het doen is.
1: Ja, want België gaat dus nu met die gelijke stand richting de rust. Filip.
0: Ja, ze lopen bepaald niet achteruit tevreden als ze zijn met dat doelpunt. Want ze spelen nu weer op de helft van België. En ja, ze kiezen brutaal nu voor de aanval. Als het ze lukt, en het lukt ze voorlopig. Met Castagne, die de bal wil meegeven aan de rechterkant aan de Ketelaren. Die bal gaat over de zijlijn. En zojuist was er een aanval van België die alleen maar met een behoorlijke overtreding kan worden gestopt. Want Kubarsi gleed uit, ging naar de grond. En De Bruyne wilde er vandoor met de bal. En Kubarsi pakte het broekje van De Bruyne en hield hem zo tegen. Dus we hebben de eerste gele kaart van de wedstrijd gezien. En die is voor de centrale verdediger van Spanje, voor Kubarsi. Nu een overtreding van België voor de Kuiper. Die ook een tegenstander even vasthoudt. Dus we krijgen nu nog eens een keertje de herhaling te zien van het feit dat inderdaad de Ketelaar net niet buitenspel stond bij die voorzet van Castagne waaruit hij scoorde. Ja, zoveel scheelde het ook weer niet, maar het was duidelijk dat het geen buitenspel was. Maar goed ook, want het is een erg mooie goal. En 1-1 dus. En een gele kaart dus voor Kubarsi. Die moet uitkijken in het vervolg van de wedstrijd. Porro in de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft. Met Jamal aan de bal aan de rechterkant. Aanvallend. Doku moet dus verdedigen. En bijna legt het balletje naar Porro. Porro wil hem voor zijn linker leggen. En daarmee uithalen. Dat lukt niet helemaal. We zien nu ook de La Fuente behoorlijk in overleg met zijn assistenten om hierop te gaan reageren. Daar heeft hij nog een helft voor. En we zien nogmaals, de regie krijgt daar geen genoeg van. Wij trouwens ook niet. Die mooie kopbal van de Ketelaren. Toch niet echt bekend staat als een pure nummer 9 en echte afmaken. Maar die het toch heel behendig doet. Wat hij toch ook al tegen de Verenigde Staten deed. Dus hij heeft het wel degelijk in zich. 5 minuten gaan we door. Dus nog 2 minuten normale blessuretijd. 3 minuten vanwege de drinkpauze. Met weer balbezit nu voor Spanje. Balbezit. De bal wordt heen en weer geschoven nu tussen de beide centrale verdedigers. Laporte en Kubarsi. Dat gebeurt een aantal keer. Ze schuiven ondertussen wel weer op de helft van België. Mooi gegeven naar Olmo. Die zijn voet in de lucht steekt. En probeert die bal helemaal onder controle te krijgen. Dat lukt maar half. Ja, de bal wordt wel wat paniekerig weggewerkt. En door Mechelen. En dus krijgen we weer een hoekschop. Als ik het goed heb gezien, ja, inderdaad een hoekschop voor Spanje. Waarbij ook Rodri mee naar voren komt. Waarbij bijna mee naar voren komt. Waarbij Jamal zich daar meldt voor een korte corner eventueel. Waarbij Laporte zich meldt daar vlak voor Courtois. Datzelfde geldt voor die andere centrale verdediger, Kubarsi. Veel spelers in het 5-meter gebied daar. De bal wordt weggeknikt in het doelgebied door De Bruyne. Opnieuw over de achterlijn. We krijgen opnieuw een hoekschop voor Spanje. De Bruyne kijkt enigszins bezorgd. En daar komt de nieuwe corner. De Bruyne, daar gaat hij net overheen. Rodri legt de bal terug. En daar is Ruiz met een schot dat smoort. Nu probeert België er in één keer uit te komen met de Ketelaren. De Ketelaren. En de bal wordt onderschept door Olmo. En daar kan Spanje weer komen. Daar kan Spanje weer komen. Spanje nu met een mannetje of 4-5 eruit. Nu aan de linkerkant komt de bal bij Baena. Wie is er mee? Jamal meldt zich nu ook aan die kant daar, aan de linkerkant. Overgestoken, nou ja, daar stond hij toch nog naar die corner. Jamal geeft hem weer aan Baena aan de linkerkant, waarbij je Castagne moet verdedigen. En die bal gaat in het blauwe in. Nee, die gaat helemaal naar nergens toe bij die tweede paal waar geen Spanjaard stond. Dus er is weer even rust voor België. Gevaarlijke hoekschop was dat. Waarbij die komt op het bovenlichaam van Raskin. Waarbij iedereen dan kijkt, maakt hij daar hands of maakt hij geen hands. Maar volgens mij kwam hij gewoon op het borstgedeelte bij Raskin. Dan was dat geen overtreding. We krijgen nu weer een doeltrap van Courtois die ver komt. Een dood wordt aangenomen door Doku. Die in bedwang wordt gehouden door Porro. En de bal gaat dan over de zijlijn. Waarbij Doku weer vraagt om een inworp. En anders wel om een overtreding. Maar Oliver geeft de inworp gewoon aan Spanje. Wat hij ook behoort te doen in dit geval. Oh, twee Spanjaarden komen tegen elkaar aan. Een van die twee is Olmo. Het is meteen bezorgdheid. Niet alleen bij de Spanjaarden zelf, maar ook bij de scheidsrechter die ook schrikt van wat er gebeurt. Twee Spanjaarden knallen tegen elkaar aan. Olmo en Oyarzabal ook met twee hoofden tegen elkaar. Bij Oyarzabal valt het toch al mee. Maar hoe is het met Olmo? Die staat inmiddels ook weer. Nou, het gaat nog goed in ieder geval met die twee. En dus kijken er ook wat mensen. Pedri ook op de bank van ja, moet ik al in gaan vallen eventueel? Is dat al nodig? En we zien alleen maar Rudy Garcia schrijven. Ja, dat zou een beroerde manier zijn om mensen kwijt te raken. Om geblesseerd te raken als je in botsing komt met elkaar.
3: Zou die toch allemaal schrijven, die bondscoach?
2: Ja, die is een plan dat uitdokteren natuurlijk. Wat je in de rust hebt. Nee, je ziet tegenwoordig zie je dat natuurlijk veel met coaches. Kijk, uiteindelijk heb je als coach alles digitaal. Want je komt binnen, je hebt die beelden gewoon op schermen staan. Dat kan je allemaal laten zien. Maar vaak zijn de coaches toch voor zichzelf. Je kan niet alles onthouden wat er gebeurt natuurlijk. Dus die schrijven voor zichzelf een paar puntjes op waar ze op terug kunnen komen in een bespreking in de rust. Dat is wel handig. Ik vond het trouwens wel mooi om te zien hoe verontwaardigd de twee Spaanse spelers keken naar de scheidsrechter. Terwijl er daadwerkelijk niemand aan te pas was gekomen van de Belgen. Maar ze claimden direct van nee, we werden geduwd. En nee, ze liepen gewoon met z'n tweeën tegen elkaar aan.
1: Laatste minuut van de eerste helft, Filip.
0: Ja, België probeert een aanval tot stand te brengen. De helft van Spanje, wat niet lukte. We zien nog even hoezeer de neus heeft gebloed van Castagne. Daar hangt een prop watten uit. Dat zal ongetwijfeld in de rust gefatsoeneerd worden. We krijgen nog een trap van Unai Simon. In één keer op de helft, ver op de helft van België. Waarbij er een aanvallende overtreding wordt gemaakt door Oyarzabal. Die is zich ook weer beklaagd bij de scheidsrechter dat hij inderdaad een overtreding vond. Daar legt eventjes een heel slap duwtje, een slap onderhandje in de rug van Raskin. En daar wordt onmiddellijk gefloten. Dat was wel makkelijk gefloten inderdaad. Raskin nu met de vrije trap. 5 minuten extra tijd zitten er nu inmiddels op. En de scheidsrechter fluit nu voor de laatste keer. De ketelaren maakten dus gelijk. Nadat Ruiz Spanje op voorsprong had gebracht. We gaan rusten met een stand van 1-1 hier in Los Angeles. Tussen Spanje en België.

0: Stop This Flame van Slest.
1: Ja, de vorige sprint in de Tour de France werd natuurlijk gewonnen door de Nederlandse Olaf Kooi. Vandaag stond er weer een vlakke rit op het programma in de 7e etappe. Een rit die Olaf Kooi dus zomaar opnieuw had kunnen winnen. Maar daar stak de Belg Tim Merlier een stokje voor. Zo was vanmiddag te horen bij Radio Tour de France.
2: En we hebben ons voorgenomen, we gaan vandaag een beetje langzaam praten. Dan gaan die minuten vanzelf voorbij. Etappe 7 alweer. Wat vliegt de tijd toch voorbij?
3: Zeker weten.
2: Een vlakke etappe van zuid naar noord richting Bordeaux.
3: Twee koplopers, één klinkt u heel bekend in de oren.
4: Revijs Trofair, weet u al alles sinds zijn grote solo-onderneming.
3: En de andere, denk ik wat minder, dat is een Tsjech, Altruba.
2: Tim Merlier kwam terug naar een plaspauze. Hij keek naar ons, hij glimlachte. Hij zei heel vriendelijk, goedendag. Ja, dan moet je hem toch nog een tweede kans geven.
3: Ik ben trots op je man. Het is code Bordeaux rood.
2: De landen kenmerkt zich door kaars.
3: Kaarsrechte wegen.
2: Ik geloofde eigenlijk mijn ogen niet. Ik dacht, wat gebeurt er nu?
3: De bochtenzone is nu bereikt. Nou, kijk eens, een bocht. Een heel mooi en pittoresk bochtje. Laten we zomaar eens even gaan sprinten.
5: Snoeihard vooruit.
4: Ja, ze gaan sprinten. Revijs Trofair en Altruba. En dan is het de Fransman die met de lengte dat sprintje regelt.
3: Kwam met Spedersen dat groene gevaarte al voorbij. En met een paar pedaalslagen raasde hij naar de derde plaats. Ik zie geen koplopers meer. Ze zijn teruggepakt. Ze willen naar de airco, die mannen.
2: Daar gaan ze, daar denderen ze. Over die enorme lange brug. Over de Garonne rivier heen.
3: In totaal heeft Nederland drie ijzers in het sprintvuur dat zometeen gaat losbarsten.
2: Wie, oh wie, wekt de schone slaapster en heeft vannacht de mooiste droom.
6: Merlier hier op tekst. Tim Merlier als een fusée naar de streep. Merlier hier. Merlier gaat het doen. Het is feest in Wortegem-Petegem. En België scoort de eerste goal van de dag. Tim Merlier, de beste hier.
7: Heel dicht in de overwinning.
1: Tim Merlier scoorde de eerste goal van de dag in Bordeaux. De tweede goal ligt er ook in inmiddels in Los Angeles. Want België maakte via de ketelaren zojuist de 1-1 vlak voor rust. Nadat Fabian Ruiz Spanje in de kwartfinale van het WK eerst op 1-0 had gezet.
0: Kortom, we gaan zien hoe het zo afloopt in de tweede helft. Graag tot zo.
1: Tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De Nooren zijn helemaal los, dankzij Erling Haaland en het voetbalteam. Maar wat weten we eigenlijk van ze? Politiek commentator Koen van de Ven.
10: Hoe moeilijk heeft dit kabinet het?
9: Over hoe het kabinet de zomervakantie ingaat.
10: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staat.
9: Daphne de Heer is de boekendame van dienst en de Rolling Stones. Ze houden er maar niet mee op. Wat krijgen de tachtigers nog voor elkaar? Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
8: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
18: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: NPO Radio 1.
20: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van de auto. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
22: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
28: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
29: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
28: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
30: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
0: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
1: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Of langer, want het staat 1-1 bij de kwartfinale tussen Spanje en België. Spanje kwam met 1-0 voor en toen gebeurde dit.
2: Bruyne vraagt, hier is hij. Meteen geven. Vlag weer beneden de ketelaar. Ja, ja, ja, ja! 1-1, de eerste keurige aanval van de Rode Duivels. En wat kan hij goed koppen?
1: Wat kan hij goed koppen? De tweede helft zo met Philip Koken.
3: En we praten zo natuurlijk nog even over de toerdag die achter ons ligt. Want etappe 7 eindigde in een massasprint.
1: Die tweede helft gaat zo beginnen. We kijken ernaar met Robert Maaskant. Robert, Spanje als een van de titelfavorieten. Hoe zie jij hun eigenlijk? Hoe schat jij hun kansen in? Ja, buiten dat ze deze wedstrijd nog even moeten winnen. Maar...
4: ja, laten we daarmee beginnen. Ja, Spanje is wel een van de weinige ploegen die het Frankrijk moeilijk zouden kunnen maken. Gewoon met hun manier van spelen. Met de briljantheid van de individuele klasse van Yamal. Dus Spanje is een van de weinige ploegen die dat zou moeten kunnen. Maar goed, dat zou dan eventueel de volgende wedstrijd worden in de halve finale als Spanje nu doorkomt.
1: Ja.
4: En eigenlijk praat je dan al over een finale als die twee tegen elkaar staan, Spanje en Frankrijk.
1: Jij zou dat liever als een finale zien dan nu al in een halve finale?
4: Ja, uiteindelijk wil je toch natuurlijk de echte beste ploegen in zo'n finale te zien staan. Maar goed, dat gaat met deze bracket misschien niet helemaal lukken.
3: Nee.
4: Want daar zal, wat zal eruit komen? Een Engeland of misschien wel een sensatie Noorwegen die nog natuurlijk zou kunnen.
3: Argentinië.
4: En Argentinië wordt natuurlijk ook wel links en rechts een beetje geholpen om naar die finale te komen. Dus ja, dat zijn wel interessante processen.
3: Ja, eerst nog maar eens die kwartfinale. Want het duurt nog even voordat we bij die finale volgende week zondag in New York zijn. Wat denk je dat België gaat doen in de tweede helft?
4: Ja, ik verwacht dat België hetzelfde blijft doen. Want ze hebben het gewoon aardig onder controle. Ze hebben minder balbezit dan Spanje. Dat is van tevoren ingeschakeld. Maar de momenten dat ze eruit komen, durven ze er ook echt uit te komen. Nou ja, en op die manier scoorden ze ook. En ik vind dat ze na de goal hebben ze het lef gehad om door te voetballen. Dus ja, ik vind België het gewoon redelijk doen vandaag.
3: En de ketelaren die maakten de goal, de spits die op de plek staat waar Lukaku ook kan spelen. Nu liep Lukaku al even warm, vlak voor rust, vlak voor die goal.
4: Ja, ze lopen allemaal warm.
3: Zou je hem brengen of denk je, nee, de ketelaren
4: kan ik denk dat Lukaku komt zodra Spanje scoort. Dan zullen ze hem brengen als breekijzer.
1: Gewoon om de aftrap van de tweede helft, Filip.
6: Ja, en dat België het goed heeft gedaan in de laatste 10 minuten, dat zien we ook inderdaad aan het balbezit. Want na 35 minuten had Spanje zo'n 58% balbezit. En het is aan het einde van die eerste helft 53 geweest. En ja, die 5% heeft België erbij gekregen. Het ging van 34 naar 39%. Dus België heeft veel meer de bal gehad in het laatste gedeelte, in die laatste 10 minuten van die eerste helft. Meer dan Spanje bijna. Dus dat is toch wel knap te noemen. Terwijl Spanje daarvoor wel behoorlijk domineerde. Maar daarmee te weinig echte kansen heeft gecreëerd. 9 doelkansen tegen 2 voor België. Dat konden we halverwege noteren. Nu dan een schouderduw. Tenminste, dat vindt Cucurella. Die wint zich enorm op dat hij aanvallend niet door mocht. Van de scheidsrechter van Michael Oliver. Na zijn beukje toch, dat was niet de schouder. Dat was meer de rug van Trossard die hij raakte. Nu dan, daar de ketelaren helemaal aan de rechterkant bereikt. Gaat de sprint wel met Cucurella, die hem even laat begaan. En dan zelf een technisch foutje van de ketelaren. Die zich regelmatig laat uitzakken naar de rechterkant. Waar de Bruyne dat vaak doet naar de linkerkant. En we zien het ijsberen en het geschok en ook het gepieker van La Fuente. Ja, hij zal zich nog niet echt zorgen maken, maar België biedt Spanje toch behoorlijk goed partij. Een overtreding gemaakt op Olmo, die in de bal komt en daarna geraakt wordt. Mechelen deed dat eventjes. Die houdt zich bezig met Olmo en maakt er overtreding. Inmiddels heeft België de bal alweer met Doku. Doku, en daar komt de Unai Simon. Die duikt op de bal voordat Trossard er aanvallend bij komt. Goed dapper gekiept. Ja, dat zijn toch wel wat mogelijkheden die België wellicht gaat krijgen. Ja, Spanje heeft toch een expected goal percentage tegen gehad. Tot nu toe van 0,2, 0,1, 0,2 en 0,3 in de eerste vier wedstrijden van dit WK. Dus ze krijgen bijna geen kansen tegen. En België heeft er nu toch wel het een en ander tegenover weten te zetten. In ieder geval een goal gemaakt. Eerste tegendoelpunt van Spanje op dit WK. Dat zo ontzettend goed verdedigd. Cubarsí is een van hen. Nu in balbezit. Cubarsí. Wat een mooie paas. Wat een mooie paas. En daar is dan Jamal. En daar komt Courtois heel goed uit zijn doel. Ja, hij stond buitenspel. Klein beetje gebaard Jamal. Klein beetje maar stond ik buitenspel. Goeie opening van Cubarsí. Even oogcontact met Jamal. En het is inderdaad net buitenspel. Anders was hij erdoor geweest. Waarbij de Kuiper stil stond. Waarbij Ngoy er waarschijnlijk niet meer bij had gekund. Maar toch komt Courtois heel goed zijn goal uit. Ja, een heel klein stukje. Dat geeft Jamal ook nog maar eens aan. Ik stond een heel klein beetje buitenspel. Maar het was toch een mogelijkheid in de dop voor Spanje. En dan Cubarsí, die de bal van Courtois op zijn hoofd krijgt en hem ja, richting de tribunes verzendt. Inworp voor België. Met de Kuiper, die eens even om zich heen kijkt. Aan wie kan ik de bal kwijt? Trossard is dichtbij, maar die bereikt hij niet. Ketelaar kan hij ook niet bereiken, dus wordt de bal uiteindelijk weer ingeleverd. Olmo wordt afgetroefd daar door Mechelen. En er is weer balbezit voor België, voor Trossard. Schijnbeweging, Olmo op verkeerde been. België blijft in balbezit via Trossard. Die zoekt en zoekt. Aan wie kan ik de bal kwijt? Aan Castagne op de rechterkant. Doku versnelt. Ja, en Castagne dacht net dat Doku in de bal kwam. Dat deed hij niet. Zodat die bal wat jammerlijk over de zijlijn ging. En die weer Spaans balbezit is. Nu wordt Ruiz vastgehouden door De Bruyne. We krijgen een vrije trap voor Spanje. Zo'n beetje rond de middellijn. Spanje heeft de bal weer. Vijfde minuut, tweede helft. Het is nog altijd 1-1.
7: De Belgen dus weer in spanning nadat ze eerder vandaag eventjes feest mochten vieren in de Tour de France. Want de Belg Tim Merlier kwam vandaag als eerste over de streep in Bordeaux. Dat gebeurde na een massasprint en Ellen van Dijk stond er met haar neus bovenop aan de finishstreep. Goedenavond Ellen. Wereldkampioen natuurlijk en ook onze analist daar. Eergisteren hadden we ook een sprint dat was vrij chaotisch door een valpartij 5 kilometer daarvoor. Wat was het vandaag voor sprint?
9: Ja, zeker ook heel chaotisch. Gelukkig geen grote valpartij deze keer. Dus het leek alsof iedereen wel veilig is gebleven. Maar het was een heel lange rechte weg. Die wel een klein beetje naar rechts afboog. Maar dan is het heel moeilijk om als sprinter van voren te blijven. Dus er is continu zie je wisselingen in wie waar rijdt. En om je positie te behouden is dan zo lastig. Dus dat zag je ook heel erg. En dat levert altijd chaos op in zo'n sprint.
7: En waarom is het zo moeilijk om dan je positie te behouden?
9: Ja, omdat iedereen natuurlijk van voren wilt zitten. Dus ja, als je van voren zit, dan komt er van achter altijd wel weer iemand met meer snelheid over je heen. Mm-hmm. En dan zit je zelf weer van achteren. Dus het blijft, ja, dat noemen ze dan het wasmachine effect. Dat je continu, als je van voren zit, word je vanzelf weer naar achter geduwd.
7: Omdat het ook zwaarder is om voorop te rijden.
9: Ja, ook dat, inderdaad. Dus het meest ideale is als je je eigen lead-out trein hebt. Dus al je eigen ploeggenoten voor je die je uit de wind houden. Maar dat is dus bijna niet te doen. Op zo'n lang rechtstuk is het heel moeilijk voor een ploeg om dat te bewerkstelligen. Ja. Alpecin had het vandaag wel voor elkaar. Maar ja, het was dan ook wel weer zo zwaar dat ze hun sprinter Philipsen wel 250 meter voor de meet afzetten. En dat is dus eigenlijk net te lang om het vol te kunnen houden. Ja.
7: Ging het in die chaos van het positioneren ook mis voor Olaf Kooi?
9: Ja, inderdaad. Dus hij miste ook wel echt Daan Holen, die gisteren flink ziek is geweest. Die vandaag echt wel goed werk kon doen, tot 4 kilometer van de meet. Maar ja, daarna moest hij het samen met Kees Bol doen. En dan is 4 kilometer echt, echt heel lang. Dus dan moet je gokken en dan moet je schuilen bij andere renners. En uiteindelijk gokte hij in de laatste paar honderd meters op de rechterkant. Maar daar kwam geen gaatje meer en dan is het afgelopen.
1: Dan iets anders.
10: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
11: Oh, and this is proof.
12: De renner van de dag.
13: Extraordinair numéro Thomas Vauclair.
1: Ja, jij hebt iemand uitgekozen die jou het meest opviel vandaag. We luisteren even.
14: Eergisteren naar Po, ja, toen reed hij van kilometer 0 tot kilometer 144 in zijn eentje voorop. Een knettergekke man is hij, rugnummer 157. En hij zit daar weer, doet hij graag. Hè. Dat is die backpacker die soms het vliegtuig pakt, gooit zijn fiets erin. Gaat hij naar een ver vreemd land en dan gaat hij daar 2.000, 3.000 kilometer fietsen. Zo gek als een deur, maar wel vreselijk goed en taai. En hij doet het vandaag toch ook maar weer. En hij gaat dus ook goed in dat strijdlustklassement.
1: Wie is die knettergekke man over wie Joris het hier heeft, Ellen?
9: Ja, zijn voornaam is Baptiste. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik even zijn achternaam kwijt ben. Dat is heel dom.
1: Wijstroffer, kan dat? Ik weet niet of ik het goed uit...
9: Wijstroffer,
1: oké. Ik sprak het niet goed uit.
9: Nee, nou dat heb ik gehoord op het commentaar in ieder geval op de televisie. Hij komt uit het Franse gedeelte van Zwitserland, geloof ik. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet genoeg van deze man. Maar je spreekt het op zijn Frans uit. En ja, het is dus wel heel frappant dat hij gewoon al 2 dagen lang eigenlijk op een kansloze missie de hele dag voor het peloton uitrijdt. En vooral dat hij daar zin in heeft.
1: Ja, en jij zegt al, hij weet dat hij kansloos is. Waarom doet hij dit dan, denk je?
9: Ja, nou ja, natuurlijk rijdt hij wel in beeld. Dus ja, wij hebben het nu over hem. Kijk, je kunt natuurlijk ook heel anoniem in dat peloton mee gaan rijden. Zijn ploeg heeft ook niet echt een ander doel. Want hun kopman Arnaud de Lee is al uitgestapt en naar huis toe. Dus hij heeft niet meer echt een andere taak misschien in de Tour. Dus hebben ze een beetje een vrijbuitersrol. En mag hij lekker in beeld gaan rijden. Ja. Maar goed, ja, de kans dat hij wint met zo'n solo is natuurlijk wel echt... Heel, heel klein.
7: Ja, het is volgens mij ook een Fransman, Ellen. Krijgen Fransmannen dan ook iets meer ruimte om in beeld te gaan rijden?
9: Ja, wellicht. Nou, ik denk vooral dat er niet zo heel veel andere renners zo gek zijn om dit te doen. Ja. Dus dat ze denken, nou ga maar joh, prima. En we zijn al lang blij dat er een kopgroepje is, zodat het een beetje te controleren is.
7: Ja, hij had zelf ook vooraf gezegd dat hij niet wilde dat er deze Tour ook maar 1 etappe zou zijn zonder ontsnapping. Snap je dat? Voegt een ontsnapping nog wat toe aan zo'n etappe? Of maakt het eigenlijk niks uit als je toch weet dat ze gaat sprinten?
9: Nou, ik vind zeker wel dat het uitmaakt. Want als er echt geen ontsnapping is, dan wordt het wel heel saai. Omdat je gewoon kijkt naar een optocht naar de finish dan. En nu is er gebeurt altijd wat. En je weet het nooit. Hè. Soms lijkt een poging zo kansloos. Maar gebeurt er iets onverwachts in het peloton? Of staat er een spoorweg? Is er een spoorwegovergang dicht of wat dan ook? En je moet ook wel opportunistisch zijn om het... om een keer die kans te kunnen grijpen natuurlijk. Ja. Dus nee, hij heeft hier wel helemaal gelijk in. Een etappe zonder vlucht zou echt doodzonde zijn.
7: Wat voor rit wordt het morgen?
9: Morgen vergelijkbaar met vandaag. Eigenlijk bijna helemaal vlak. En hoogstwaarschijnlijk weer een sprint. Ofwel Baptiste moet er weer tussen.
1: Ik wilde net zeggen, ik weet wel hoe we even gaan zien morgen.
7: Dankjewel, Ellen van Dijk vanuit Bordeaux.
1: Een beste kans net voor België, Philip Koken.
6: Ja, dat was eigenlijk het antwoord van België op een sterke fase van Spanje. Ja, dat is eigenlijk wel symptomatisch voor deze wedstrijd. Spanje domineert en die creëert een aantal mogelijkheden. En dan denk je, ja, België zal zich wel gewonnen geven. Tenminste, dat zou een naïveling denken, maar niet België. Want die antwoordde inmiddellijk met een kans. Inderdaad, het was een schot van de Kuiper in het zijnet. Na een goede actie over links, waar ook Doku weer bij betrokken was. En nu zien we Spanje weer. Spanje dat net 2 keer heeft gewisseld. Dat Baena en doelpuntenmaker Ruiz naar de kant heeft gehaald. En we zien Ferran Torres, de man die inviel in de vorige wedstrijd van Spanje en een mooie assist gaf. En Pedri, die nu weer terug is. Gepasseerd voor dit duel, maar nu weer terug is in de ploeg. En voor hen resteert zo'n 35 minuten en wellicht nog een verlenging. Want dat zit nog altijd... In het vat, als er niks meer verandert aan de scoren. Nu Olmo naar Cucurella. Met Olmo weer in balbezit. Kijkt eens even om zich heen. Vindt Rodri. Rodri naar Pedri. Pedri naar de rechterkant. Waar Porro nog altijd staat. Jamal. Kijkt eventjes naar zijn ploeggenoten. Vooral naar Ferran Torres die in één keer vertrok. Maar die de bal niet kon krijgen. Nu komt er een voorzet die heel zwak is. Die in één keer over de achterlijn zeilt. En daar komt dan weer een einde aan een aanvalsgolfje van Spanje. Ja, wie gaat er nog komen? Zien we daar Witzel? Ja, daar is Witzel die zijn shirt aantrekt om erin te komen. Hij heeft nog geen minuten gehad, maar 37 jaar... Is hij inmiddels en die gaat in de ploeg komen. Ook zo'n lid van de gouden generatie van België die aan het afzwaaien is. Een groot gedeelte is al afgezwaaid. We doen er nog een aantal mee. Witzel op de bank.
5: Ik dacht ook Lukaku te zien dat hij een shirtje aan ging trekken.
6: Ja, komt hij al? Die heb ik nog niet gezien, maar misschien...

0: jij een scherper ogen. Maar het zou kunnen dat hij ook kan. Hij liep zich inderdaad al een paar keer warm. Dus het zou helemaal niet gek zijn als Lukaku ook gaat komen. Maar nu voorlopig eventjes de aanval volgen met Jamal. Jamal naar zijn linker. Jamal. En daar is Courtois die de bal kan wegboksen. Bij de wat aarzelend werd ingegrepen door Castagne. Die leek nog wel bij de bal te kunnen. Hield dan ineens in omdat hij zag dat Courtois zijn goal uitkwam. En dan kon wegboksen bij die voorzet. Nu komt Olmo aan de bal. Daar in de as van het veld. Geeft hem aan Pedri. Pedri weer eventjes tikkie teruglegt naar Rodri. Rodri. Zelden een fout maakt hij de passing. Laporte naar Pedri. Belgen moet weer verdedigen. Doen dat met 10 man. Alleen de ketelaren doet daar niet aan mee. De rest verdedigt allemaal. Als het omsingeld wordt door Spanjaarden. In balbezit. Pedri nu aan de bal. Pedri draait nu weg van Rasquin. Maar de bal kan alleen maar buitenom. Jamal. Schijnbeweging. En dan zit Doku ertussen. En kan België ineens weer gaan schakelen. Wordt hij in de rug gelopen. Overtreding van Jamal. Ja, om de koude eruit te halen. Ik denk dat Jamal eventjes een praatje zal krijgen. Niet meer dan dat van de scheidsrechter. Nou, zelfs dat gebeurt niet. Maar haalt wel de counter eruit met een overtreding op Doku. Krijgt een duwtje mee. En eens kijken of er al gewisseld gaat worden. Ja, ik zie inderdaad ook Lukaku daar staan naast Witzel. Ze gaan inderdaad allebei komen. Dus dertigers in de ploeg bij België. Eens kijken wie er dan uitgaan. Daar ben ik zeer benieuwd naar. De Bruyne. De ketelaren. De Doku aan de linkerkant. Dreigend. België in aanval. Met de Kuiper en Rasquin. Rasquin. Gespeeld op de ketelaren. Ja, die wordt dan even vastgezet. Unai Simon. Met een verre trap. En de bal wordt weer opgevangen. Tweede bal door Dani Olmo. Met Cucurella aan de linkerkant. Nu kan Spanje weer weg. Met zo'n 5 man eruit. Olmo houdt even in. Wacht tot er meer mensen aansluiten. Ja, heeft even contact met Pedri. Waar die bal dan naartoe moet. Dan maar weer terug naar Laporte. Pedri vertrekt nu, houdt weer in. Pedri krijgt nu de bal en speelt dan af naar Olmo. Tenminste, dat was de bedoeling. Hij komt bij Cucurella. Een gooi houdt hem net weg daar. Als die voorzet gevaar dreigt te veroorzaken. Daar komt Spanje dus. Die gooien weer wat extra energie in de strijd. Invoer komt te vroeg. Want we krijgen wissels. Wissels bij België. De Belgische Obelix applaudisseert de supersupporter van België voor de wissels die gaan komen. Trossard gaat eruit. Hey, Trossard en dus niet Doku deze keer. En Van Aken wordt vervangen door Witzel. Ook verdediger Saïss komt erin. Joaquin Saïss. 3 wissels. Trossard, Van Aken en ook de linksachter de Kuiper gaat eraf. En Saïss van Club Brugge, 21 jaar jong, gaat in de ploeg komen. Gaat daar linksachter spelen in plaats van de Kuiper. En gaat zich dus richten op de dekking van Jamal. Nu een balbezit weer voor Spanje. Drievoudige wissel. Wat kan Lukaku nog in ieder geval een half uur?
1: Axel Witsel, misschien wel de opvallendste wissel. Robert Maaskant speelde dus nog niet dit WK. Waarom zou hij nu gebracht worden?
2: Ja, ook wel een beetje voor de controle. En je moet niet vergeten dat. Ik vind het dapper wat hij doet hoor. Die coach, die Rudy Garcia, die heeft al maling aan alles.
1: Ja.
2: Neemt gewoon zijn eigen beslissingen. Maar hij kan natuurlijk ook, als je dadelijk een cornerbal of een vrije trap krijgt, heeft Witzel ook wel kopkracht.
1: Dus oké, okay, dus dat kan
2: hij komt er natuurlijk in als controleur. Mm-hmm. Maar hij heeft wel degelijk ook aanvallende impuls op het moment dat je aan vrije trap en cornerballen toekomt. En dat in combinatie met Lukaku, die er ook nog eens een keertje bij is gekomen. Ja. Daar zouden ze de beslissing kunnen maken.
1: Ja, want Garcia die heeft een gelukkige hand van wisselen. Terwijl hij niet altijd de meest logische dingen doet, toch? In ieder geval voor een buitenstaander.
2: Nou ja, heeft het licht er graag. Dit zou nog wel eens even kunnen gaan kijken trouwens.
1: Wat is er dan aan de hand, Filip?
0: Ja, er komt een kans aan voor België met een voorzet van Rasquin. Waarbij er hens wordt gemaakt door Rodri. Ja, die bal komt van een ploegenoot. En het was voor mij wel een natuurlijke beweging van Rodri. Wat kan hij eraan doen? Maar tegenwoordig zit er wel een verschil wat een echt natuurlijke beweging is. En wat een natuurlijke beweging is volgens de spelregel.
1: Bij Argentinië zou het een penalty zijn, toch hoor.
0: Ja, dat zou wellicht kunnen. Maar hier gaat het spel ondertussen alweer verder. En zien we nu een aanval van Spanje. Is daar een kans voor Oyarzabal in de korte hoek ligt daar voor Spanje. Courtois in de weg. Ja, het gaat allemaal op en neer. En om dat nog even af te maken van net. Ja, na dus die voorzet van Rasquin was er nog een schot op doel. Ja, wel van De Bruyne. Recht op de doelman af. Maar dat was weer een kans voor België.
1: Maar wordt er naar die hensbal gekeken door de VAR?
0: Nee. Dat kan al niet meer. Want het spel heeft al stilgelegen. En de bal rolt alweer. Dus dan kan het niet meer. Dus daar wordt beslist niet meer naar gekeken. Jamal nu in balbezit. Porro nu haalt weg. Nu Saïs glijdt even uit. Maar de bal gaat naar de linkerkant. En komt daarna aan de kant uit. Oh, uit positie. Was daar Ferran Torres. Maar Spanje heeft de bal snel weer terug. Kost België af en toe wel moeite om als ze de bal weer verdedigend krijgen van Spanje. Of de bal veroveren om dan balbezit te houden. Want ze worden dan binnen een paar seconden ook weer heel snel afgejaagd. Of maken zelf een technische fout. Daar is Jamal. Die hem geeft aan Ferran Torres. Die terug naar Jamal. Die wordt goed verdedigd. Prima verdedigd in door Rasquin, die sowieso een goede wedstrijd speelt. Rasquin, die nu een overtreding maakt op Olmo. Halverwege de helft van België komt er een vrije trap voor Spanje. Rasquin baalt ervan. Maar ja, hij zal het toch moeten toestaan. Hij is net te laat, gaat op de voet staan van Dani Olmo. Dus we krijgen een vrije trap voor Spanje. Die is inmiddels alweer genomen. De bal gaat naar de linkerkant, naar Cucurella. Cucurella houdt even in, geeft de bal weer terug naar Laporte. Alle veldspelers zo'n beetje op de helft van België. Met Kubarsi nu als enige niet. En die wordt nu aangespeeld. Maar Kubarsi dribbelt de bal weer over de middellijn. En geeft hem dan in de as naar Olmo. Olmo heeft aan de rechterkant Jamal gevonden. Jamal uitstekend verdedigd door Joaquin Saïs. Die daarvoor in de ploeg is gekomen. Om het spelen van Jamal, die steeds beter in de wedstrijd kwam, onmogelijk te maken. Dat lukt hem in dit geval. Het is nog altijd 1-1 na 64 minuten tussen Spanje en België.
3: Filip noemde in de eerste helft Jamal dat niet een van de sterren is dit WK die uitblinken. Hoe vind jij eigenlijk dat zijn toernooi is tot nu toe?
2: Nou, dat klopt wel. Hij heeft natuurlijk in die eerste wedstrijd speelde die überhaupt al niet. Toen kwam hij erin, toen liet hij direct een paar magisch mooie dingen zien. Maar ook vandaag weer. Ja, weet je, de vrije trap die hij net kreeg. Een wereldster schiet die vrije trap erin. Die is van 22 meter afstand. Messi draait hem in de bovenhoek. Er zijn andere voorbeelden geweest van topspelers die dan het verschil maken. Hij krijgt de ruimte vandaag om de 1 tegen 1 op te zoeken. Vandaar ook dat de andere linksback gewisseld is net voor België. Want die was wel even klaar mee dat hij steeds op hem afkwam. Maar dan nog, ja, daar doet hij eigenlijk te weinig. Maar hij heeft nu denk ik 3-4 schotkansen zelf gecreëerd. Door naar binnen te komen, snelheid te maken. En dan een beetje à la Robben die bal naar de verre hoek te sturen. Maar we hebben nog niet de grote verschilmaker die je van hem verwacht. Dat hebben we nog niet gezien.
3: En hij is A, piepjong. B, hij komt terug van een blessure. Zijn dat aantoonbare redenen? Of verwacht jij desondanks meer van hem?
2: Nou ja, dat zijn zeker redenen. Maar ik vind dat mag voor een wereldster niet het verschil maken. Dan moet je gewoon goed zijn.
3: Misschien raakt hij gemotiveerd hierdoor.
1: Ja, door Robert Maaskant. Moet Filip eventjes de boodschap overgaan brengen richting Los Angeles. Hoe lang nog ongeveer tot de tweede waterbreak, Filip?
0: Ja, ik denk nog zo'n 2-3 minuten zal het gaan duren. En misschien dat het nog iets langer duurt. Want ineens gaat Courtois liggen. Die heeft ergens last van. Juist op het moment dat Doku zich, zonder dat hij echt geraakt werd, liet vallen. En de scheidsrechter, vreemd genoeg, Michael Oliver, die daar zelden intrapt en nu wel een keertje intrapte, waardoor België een vrije trap krijgt. Ja, en die vrije trap laat nog even op zich wachten. Er wordt weer druk geschreven door Rudy Garcia. Zo deed Van Gaal het ook altijd. Hij zat de hele wedstrijd als bondscoach te schrijven. Dat doet Rudy Garcia ook altijd. Maar ja, er zijn nu toch wat zorgen omtrent Courtois. Want die zou dan geblesseerd zijn geraakt. We gaan nog eens een keer kijken naar het moment waarbij dat eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Daar is de regie ook naar op zoek. Maar ja, daar zie ik nu een moment van al een aantal minuten geleden. Dat zal het zeker niet zijn geweest. Maar hij gaat ineens zitten. Hij voelt aan een spier. Ik dacht een bovenbeen. Maar dat zou toch zorgelijk zijn voor België als hij eraf zou moeten. Hij gaat in ieder geval naar de kant om daar behandeld te worden. En dus zegt de scheidsrechter, laten we dan meteen maar even water gaan drinken. Dan gaan we het nuttige voor Courtois met een aangename verenigen. Want ja, we moeten toch 3 minuten rust houden. Courtois wordt dus behandeld.
4: NPO Radio 1.
3: Dat doen wij hier ook. Het is bijna 10:30, tijd voor het NOS-journaal, Jan van der Putten.
4: Het Rode Kruis stopt de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De onveiligheid wordt volgens de hulpverleners veroorzaakt door een kleine groep mensen die geen kans maken op asiel. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Trump zegt dat naar aanleiding van de hervatte Iraanse aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner staat zwaar onder druk sinds de grote stroomstoring van januari. Hij zou hebben gelogen over wat hij toen deed. En zijn partij, het CDU, wil van hem af. En Rusland heeft in Nederland camera's gehackt op de route van militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het zijn camera's van bedrijven. Die zijn vaak niet goed beveiligd, die camera's. Ze hebben standaard wachtwoorden.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug.

0: worden.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Langs de lijn en omsteken.
8: Oeh, daar ging die bijna bij Spanje-België, Philip Koken.
9: Ja, kopkans voor Ferran Torres. Gaat net over en het gaat toch gebeuren. Courtois moet eraf. Die is geblesseerd geraakt. Ik zag nog wel in die waterpauze, laat ik het zo even noemen, dat hij nog werd behandeld. Maar hij moet zich toch gewonnen geven. Het gaat niet meer lukken. En ja, de jongen Senne Lammers van Manchester United, de reservekeeper, een groot talent. Die gaat het doel verdedigen in de slotfase. En ik zie Courtois helemaal in tranen. In tranen dat hij eraf moet. Dat hij de wedstrijd niet kan volmaken. Dat is toch een enorm verlies na Tielemans. Die al niet door de warming-up kwam. Nu dus Courtois eraf. Zijn 21ste WK-wedstrijd was dat voor Courtois. Recordhouder WK-wedstrijden van België. Gaat dus nu in de dugout zitten. Hij is zwaar aangeslagen dat hij dit niet kan bolwerken fysiek. Dat hij te veel last heeft. En we krijgen dus die jonge Lammens in de goal. En dat is toch een manier om erin te komen voor hem, hoor. Er staat veel op het spel voor hem. We krijgen Ngoy nu in balbezit. 72ste minuut. Wat zal dit nog aan die wedstrijd veranderen? Want Spanje zei vooraf, ja, als er toch iemand is waarvoor we enig angst hebben, dan is het wel Courtois. Ja, die ze natuurlijk in Spanje geweldig goed kennen. Eerste balcontact is daar voor Lammens. Senne Lammens. Die de bal verzendt. En die bal terecht komt uiteindelijk bij Rodri. Die bal dan weer geeft aan Unai Simon. De opbouw begint weer voor Spanje. Bij Laporte. En natuurlijk bij Rodri. Rodri kijkt eens eventjes om zich heen. Aan wie kan hij de bal kwijt? Laporte niet. Dus dan gaat de bal naar de andere kant. Naar Cubarsí. Cubarsí heeft ook contact met Porro. Porro wordt overgeslagen. Gaat rechtstreeks naar Olmo en dan naar Jamal. En via Jamal wordt dan toch weer Porro bereikt. Porro weer terug naar Cubarsí. En het hele elftal van Spanje schuift weer op in de richting van de Belgische doel. Daar komt Jamal aan de bal aan de rechterkant. Aan het werk gezet door Ferran Torres. Jamal gaat versnellen langs Saiz. En krijgt hij de bal voor? Nee, Saiz doet daar uitstekend zijn werk. Sinti is ingevallen in de dekking. Tegenover Jamal. Die bijt zich helemaal vast in Jamal. En Jamal moet zich maar zien los te werken van hem. We zien nu een zeer teleurgestelde keeper van België, Courtois, op de bank.

0: nog even in gesprek met Trossard, die al eerder was gewisseld. Wat zal dit doen met België? Wat zal dit doen met Spanje voor het restant van de wedstrijd? 17 minuten nog te gaan. Spanje tegen België 1-1.
1: En Robert Maaskant, wij kijken nog altijd naar die wedstrijd hier in de studio. Dat is ontzettend sneu voor Courtois.
2: Ja, ik denk ook dat zijn emotie niet alleen van het feit is dat hij deze wedstrijd uit moet, maar dat hij ook beseft dat dit zijn laatste WK-wedstrijd wel eens geweest zou kunnen zijn.
1: Ja.
2: Want ook met een spierblessure, dan ben je over 4 of 5 dagen ben je niet fit om dan weer te spelen.
1: Ja, dus zelfs als België deze pot wint, dan...
2: Ja, dan zou het wel eens zijn laatste wedstrijd op een WK geweest kunnen zijn. Want hij zal,
3: 34 nu.
2: Ja, hij zal over 4 jaar zal hij er waarschijnlijk niet meer bij zijn. Je weet het nooit. Want er zijn al tegenwoordig oudere spelers die nog meedoen natuurlijk. Maar ja, ik kan me wel die emotie voorstellen bij.
1: Hij hoort natuurlijk bij die gouden generatie, ging het net ook al even over. Steeds meer nemen afscheid. We zien een Kevin De Bruyne is niet meer zoals hij een paar jaar geleden was. Verbaast het jou dat dan dit België dat toch in een soort tussenfase misschien zit, zo ver komt? Het staat gewoon gelijk tegen het grote Spanje in de kwartfinale.
2: Ja, dat verbaast me wel. Al helemaal als je de eerste wedstrijden van ze zag, waar ze geen geweldige indruk maakten. En dan had er wel een goal, je kreeg natuurlijk ook een rode kaart. Maar ja, dit België was eigenlijk al afgeschreven voordat ze begonnen waren. En nu staan ze gewoon gelijk tegen Spanje. Weliswaar zwaar onder druk. En die druk wordt maar groter en groter. Want ook met Pedri erbij is Spanje nog weer makkelijker gaan voetballen. Maar ze blijven aardig overeind. En die gouden generatie, ja, het is eigenlijk een schande dat die nooit een prijs hebben gewonnen.
1: Halve finale 2018, dat was het beste.
2: That's it, maar dat was zo'n fantastisch elftal met al die topspelers erin. Ja, dit is een minder België, maar ze doen het goed.
3: Ja, nou gaan we richting de slotfase van de reguliere speeltijd. Zie je dan dat de spanning ook bij Spanje iets op het spel drukt? Of gaan die eigenlijk gewoon redelijk onbevangen door?
2: Ja, wat het leuke is met dit soort wedstrijden, de knock-outfase, is dat je natuurlijk een soort van golden goal gevoel krijgt naarmate die wedstrijd naar een einde toe gaat. Dus we zitten nu ongeveer een kwartier voor het einde. Hoe dichter je naar het laatste signaal gaat, naar die 90 minuten, hoe spannender het wordt. Want ieder moment kan zomaar die goal vallen. En dan is het in één keer over. En dat kan, nou ja, we hebben het gezien met België. Die kan zomaar uit het niets kan die ook ontstaan. Ik vraag me wel af waarom Spanje zo lang wacht met het brengen van Nico Williams. Want die heb ik nog helemaal niet gezien. En als er nou één verschilmaker is aan de zijkanten met individuele actie, is hij het wel.
1: Fitheid misschien?
2: Ja, dat zou kunnen, maar hij is er toch wel bij al die wedstrijden. Ja. Dus ja, ik denk niet aan dat ze een speler mee hebben genomen voor alleen de finale.
1: Nog een kwartiertje, Philip.
0: Ja, er wordt inderdaad wel een beetje getwijfeld aan de fitheid van Nico Williams. Dus dat zal inderdaad wel een beetje de reden zijn. Kwartier nog te spelen. En inderdaad, de druk wordt wel behoorlijk opgevoerd in de laatste minuten door Spanje. Maar België houdt stand. En ja, één gevaarlijke uitbraak. En ja, de wedstrijd kan volkomen op zijn kop worden gezet. Ook door België, want die kwaliteit hebben ze nog wel. Rodri nu aan de bal. Zo rond de middenlijn. Overtreding van Witzel, de 37-jarige. Ja, die het zelf klaarblijkend er niet mee eens is, maar zich er al snel bij neerlegt. Waarschijnlijk was het wel zo. De overtreding met Pedri, die de bal nu verlegt naar Jamal. Jamal, en dan moest Saïs in de dekking. Jamal krijgt hem voor zijn linker. Hakballetje meegeven. Nu kan dan de voorzet komen in de voeten van Raskin. En dan kan België eruit komen met Doku. Ja, de weg is nog lang. De weg is heel lang. Doku versnelt even. Kan weer bij de bal. En ja, wacht erop medespelers om de bal kwijt te kunnen. Krijgt goed de bal nog bij Raskin. Dat is knap. En Raskin wordt dan neergelegd. Zo halverwege. Helemaal aan de linkerkant aanvallend. Halverwege de helft van Spanje. Daar krijgt België een vrije trap. En België zal daar niet al te veel haast mee hebben. Zal de tijd pakken die het kan pakken. Want ja, de herinnering gaat ook wel weer terug naar 40 jaar geleden. Hè? 86. Toen was ook dit de kwartfinale. En won België uiteindelijk na het nemen van strafschoppen.
2: Toen was ik nog niet geboren, Philip.
0: Hè?
2: Toen was ik nog niet geboren.
0: Jij niet?
2: 40 jaar geleden.
0: Nou, dat, ik vermoed dat je dan, dat dat niet helemaal conform de waarheid is.
1: Maar die andere twee in de studio niet, Philip. Dus herinner ons er maar aan.
0: Ja. Ik kan het me nog wel herinneren. Zo oud ben ik al. Ja, ik weet niet of dat een compliment is of niet.
4: Wie won hem?
0: Wat zeg je?
4: Wie won hem?
0: Ja, dat weet je toch?
4: Ja, ik denk België.
0: Ja, België bereikte de halve finale.
4: Ik wist dat ze ver kwamen, maar niet hoe ver.
0: Ja. Ze werden vierde in dat toernooi.
4: Ah, ja.
0: Moesten uiteindelijk buigen voor het Maragatinië van Maradona. Ja, dat waren nog eens tijden voor België. Twee keer dus de laatste vier bereikt in een WK-geschiedenis. En dit zou de derde keer kunnen worden. Met Porro, die de bal naar de rechterkant geeft. Naar Jamal, Porro, naar Rodri, België. Laat zich weer terugzakken. Spanje speelt de bal rond. Ja, hoe kom je er doorheen, hè? Dat is dan de vraag weer voor Spanje. Baltempo moet omhoog. Ja, Porro, wie aan de rechterkant weer Jamal vindt. Saiz dichtbij. En Saiz heeft de bal weer afgepakt. Dat is toch weer een persoonlijk succesje van die jonge invaller van België. Dat hij weer even de bal afpakt van Jamal. Jamal die natuurlijk nog iets jonger is. Die over 3 dagen 19 jaar oud wordt. 12 minuten en wat blessuretijd. Dat resteert in de reguliere speeltijd van deze wedstrijd. Met Olmo weer in balbezit. Olmo krijgt de bal bij Ferran Torres. En via Oyarzabal is daar een mooie snelle combinatie. Die net strandt. En het gaat weer mis. Terwijl Doku de bal heeft aan de linkerkant. Doku gaat het duel aan met Porro. En Porro, ja, wat doet hij nou eigenlijk verkeerd? Wat doet hij nou verkeerd? Hij wordt teruggefloten. Doku verdient weer een vrije trap. En daar gaat inderdaad Williams komen. Nou, hij is fit genoeg om in ieder geval 12 minuten en wat blessuretijd mee te doen. Spanje gaat wisselen en België gaat zo een vrije trap nemen.
3: 12 minuten en wat blessuretijd. Er zou nog zomaar een half uur bij kunnen komen, Robert Maaskant.
2: Ja, en dan heeft België toch een risico met al die 30, dik 30-plussers in het elftal. Met De Bruyne die er nog steeds in staat. Lukaku, Witzelt, ja. Dan is een verlenging is wel een zware wissel. Maar ik vind nog steeds, ze houden het knap vol. Want de verwachting was gewoon dat Spanje zwaar dominant zou zijn. Dat zijn ze ook wel in balbezit. Maar ze weten toch relatief weinig te creëren.
3: Ja, hoe komt dat? Want ze zijn wel dominant. Ze laten de bal ook wel in de buurt van het 16 meter gebied rondgaan. Maar er komen niet echt hele grote kansen.
2: Nee, ik vind Spanje erg slordig in de laatste fase. Jamal heeft het niet helemaal. Wordt ook goed verdedigd continu. Maar waar de kracht normaal gesproken van Spanje ligt, is de snelle korte combinaties door het centrum. En daar heeft België het gewoon heel goed compact staan, waardoor ze eigenlijk er niet doorheen kunnen komen. En ik moet zeggen, de scheidsrechter helpt ook niet altijd even mee. Terwijl ze die allemaal goed kennen vanuit de Premier League, de meesten die daar ook spelen. Maar die staat nog wel eens in de ballijn, zodat het tempo laag blijft voor Spanje.
5: De mooiste momenten van het WK.
1: Ja, want iedere uitzending mag onze analist van dienst een bijdrage leveren aan onze top 3 met WK-hoogtepunten. Op dit moment is de top 3 zo.
6: 1.
7: Tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
6: 3.
8: Hier dan. Ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert. Lionel Messi. Het is toch 2-2.
1: Jij zit veel in deze studio, Robert, maar op dit moment staat er niks van jou in de top 3.
2: Nee,
1: we hebben
2: Messi
1: als topscorer aller tijden van Ronald Waterhuis. We hebben de goal van Kaapverdië, gekozen door Merel van Dongen. En de gelijkmaker van Messi tegen Egypte, die Ali Boussabon er gisteren in heeft gedaan. Nou, je mag eerst een moment uithalen. Wat gaat eruit?
2: Ja, dan gaat Messi van Ali gaat eruit tegen die goal tegen Egypte. Allemaal leuk en aardig.
1: Een hele duidelijke keuze, hoor.
2: Ja, maar ik ben wel even klaar met die Messi. Die staat er al 1 keer in, dus dat lijkt me meer dan voldoende.
1: Oké, daar komt dit voor terug.
9: Goal! Wow, wat gebeurt er, Mark?
10: Mbappé! Doet het toch weer de klootzak.
9: Mbappé, 1-0 Frankrijk. Wat krult hij die bal er mooi in. In de verre hoek.
1: Prachtige goal natuurlijk, maar waarom moet deze erin?
2: Nou ja, ik vind Frankrijk by far de favoriet om dit WK te winnen. En dan zou het heel raar zijn als er in een top 3... niet de sterspeler van Frankrijk in zou staan. Dus Mbappé verdient gewoon een plekje naast Messi. Die moeten minimaal in de top 3 eindigen. Dus ik ben heel benieuwd wie dat nog gaat veranderen.
1: Jij neemt nu gewoon alvast een voorschotje voor het wereldkampioenschap.
2: Ja hoor, ik durf hem al te voorspellen.
3: Spanje valt aan en België verdedigt ook na 80 minuten in Los Angeles. Filip.
0: Ja, dat is het spelbeeld. En Spanje probeert het tempo op te voeren. Dat lukt ook wel, maar kansen komen er nog steeds niet echt uit. Ook niet na het inbrengen van Nico Williams. Die is gekomen voor Oyarzabal. Waardoor Olmo wat opschuift naar voren. We gaan nu toch een wissel krijgen. Salemakers gaat erin komen. Ik zag dat De Bruyne wat moeite had met zijn spieren. Die ging ook even zitten. Dus de vraag is of De Bruyne wel verder kan. Salemakers is ook een middenvelder. Dat zou zomaar kunnen dat hij voor De Bruyne gaat komen. De Bruyne hapt ook een beetje naar adem. We gaan kijken of dat inderdaad de wissel is die eraan gaat komen. Met nog zo'n 7 minuten en blessuretijd te gaan. Wij nu toch wel het gevoel krijgen dat Spanje het echt wil afmaken. Niet op een verlenging wil laten aankomen. Maar ja, ze worden ook wel wat slordig af en toe in balbezit. Maar ze voeren de druk weer op en ze proberen het tempo omhoog te schroeven. Met Rodri in balbezit. Met Pedri naast hem. Daar gaat Jamal. En die neemt hem aan en dat gaat dan net niet goed. Hij laat hem op zijn linkervoet vallen. En daarna komt hij op zijn rechtervoet. En dan is hij de controle kwijt over die bal. Nou, het was een prachtige opening op Jamal. Uitstandbijna van Rodri die versnelt. Saïs is hem heel even kwijt. En dan een technisch foutje. Wat we ook zelden zien hoor, bij Jamal. Maar dat gebeurt nu wel. Nu De Bruyne in balbezit. Ja, die proberen in één keer vanaf halverwege de helft van Spanje de bal over de uitkomende Unai Simon te krijgen. Maar werd onmiddellijk geblokt. Daar liep een Spanjaard bij hem in de buurt. Die had dat gezien. Dus die mogelijkheid in de top van De Bruyne ging niet door. België nu in balbezit. Een Gooi centraal achterin. Dat geeft hem maar weer terug aan Lemmens, de doelman. Ze Mechelen nu in balbezit. Dus de centrale verdediger die het uitstekend doet. Dit hele toernooi al voor België. Een echte laadbloeier. Raskin. Ngoy weer terug naar Lemmens. Ja, België weet het nauwelijks meer wat ze moeten doen in de opbouw. Maar ja, ze komen er af en toe toch alweer eens door. Nu legt De Bruyne de bal weer terug naar de doelman. Gaat hij weer naar Ngoy. Ja, duurt maar en het duurt maar. En ja, het publiek gaat fluiten. Die zijn het er niet mee eens, maar ja. België speelt naar zijn mogelijkheden. En ze doen het uitstekend naar hun mogelijkheden. Nu balverlies. Nee, jawel. De Ketelaar kan geen controle houden over de bal. En dan nu een behoorlijke overtreding. En daar heeft de scheidsrechter de gele kaart al in de hand. En die zal zijn voor De Bruyne. Die zijn tegenstander er niet door wilde laten gaan. De Bruyne kan hem hebben. En die gele kaart zal op dit moment niet zijn grootste zorg zijn. Hij vergrijpt zich volledig aan Ferran Torres. Op het moment dat hij de bal wilde aannemen en eventueel een snelle tegenaanval voor Spanje op touw wilde zetten. En hij gaat er dan inderdaad af. Die actie die hem geel kostte is zijn laatste actie in de wedstrijd. Hij geeft zijn aanvoerdersband af en laat zich nu vervangen door Salemakers. Door Alexis Salemakers. Die erin komt, zo vaker ingevallen in dit toernooi. Voor België, Salemakers op het middenveld. Dus in plaats van De Bruyne, dat is de wissel. En ook Spanje gaat nog een keertje wisselen. Olmo gaat. En we gaan Michael Merino begroeten. Man van het beslissende doelpunt tegen Portugal. Merino komt dus in de 86e minuut voor Spanje. Nu wordt Cucurella eventjes geraakt door Salemakers. Spanje blijft in balbezit. Spanje gaat verder met Cubarsie aan de bal. Ja, we gaan rap richting de 90 minuten nu. Jamal aangespeeld aan de rechterkant. Geeft hem heel soepel met zijn linkerbeen aan Ferran Torres. Daar komt de kopkans aan. Merino bijna. Cucurella vangt op nadat de bal wordt weggekopt. Nico Williams. Ja, dreigt eventjes. Kan de bal alleen maar terugleggen naar Cucurella. België moet er helemaal terug. En verdedigt weer voor wat het waard is. Nu doet alleen Lukaku niet mee. Nu komt er een kans aan van Jamal. Oh, gaat die kant op met zijn rechterbeen. Niet zijn sterkste been. Naar die hoek waar al de meeste Belgen staan. 86 en een halve minuut gespeeld. Spanje tegen België. Nog altijd 1-1.
1: Nico Merino, Ferran Torres, Nico Williams, Pedri. Als ik zie wat ze allemaal op de bank hebben zitten, wat er allemaal nog in is gekomen bij Spanje, dan hadden ze dit toch al lang moeten beslissen.
2: Ja, dat is ook zo. En maar nogmaals, België doet het goed. Daar mag je ook wel eens compliment voor geven, voor knap verdedigen. Aanvallend hebben ze al een hele lange tijd echt niets meer laten zien. Maar ze houden het compact en ze houden het gesloten. En ja, dan kom je toch weer, je komt toch op Jamal uit voor Spanje. Zijn aannames net niet perfect. En in dit soort wedstrijden zit je daar gewoon op te wachten. De bal die net door Rodri over de top werd gespeeld. Ja, een absoluut Jamal in topvorm neemt zo'n bal aan en schuift hem gewoon in de verre hoek binnen met zijn binnenkant voet. En hier stuit het die net van hem af. En dat, deze wedstrijd vraagt daarom. Deze wedstrijd vraagt, schreeuwt om een individuele actie. Of een afstandsschot, wou ik zeggen. Maar dat is die al.
0: Daar is hij! Daar is de goal! De goal voor Spanje in de 88ste minuut. Het gebeurt dan toch nog. Terwijl het erop leek dat België het op 1-1 had kunnen houden. En we zien een balende Courtois. En het begint allemaal bij Koubarsi. Die schiet van afstand. Waarbij de doelman, de reserve doelman die erin is gekomen, Lemmens, de bal niet onder controle kreeg. En daar is hij weer, Merino. Ik denk dat hij anderhalve minuut nodig heeft gehad om die rebound binnen te tikken. Hij is er op het moment dat hij er moet zijn om die bal binnen te tikken. En daar is de 2-1. Koubarsi laat zich ook bejubelen. Want hij schiet en het is een dermate lastig schot voor Lemmens dat hij hem niet onder controle kweekt. Natuurlijk zal iedereen met een beschuldigende vinger kijken naar die doelman. Want ja, was hij nou zo hard? Was hij nou zo onhoudbaar? Moest hij de bal nou zo klaarleggen voor Merino? Hij doet het in ieder geval. Hij krijgt hem niet klemvast. Hij bokst hem ook niet naar de zijkant. Het is natuurlijk een keepersfout. En Merino, ja, die tikt hem onmiddellijk in het net van zeer dichtbij. 2-1 voor Spanje, vlak voor tijd. Dit lijkt wel de beslissing te zijn voor Spanje.
1: Hoe ziet die keeper eruit, Robert Maaskant?
2: Hij heeft een geel pak aan. En hij is slecht gekiept. Koubarsi schiet hem van een meter of 25 ongeveer schiet hij hem binnen. Nog niet eens met zijn wreef, maar een beetje half binnenkant wreef. Draait, nee, stuit het, heeft hem wel een klein stuitje, ongeveer een meter voor hem. Maar Courtois had deze bal zeker gehad, ofwel naar de zijkant verwerkt. Dat doet hij niet. Hij verwerkt hem recht terug. En daarna is zijn tweede reactie is ook nog een keertje half. Want dan kan je er ook nog een keer heel heldhaftig voor gooien. Dus dit is echt een keepersfout. En je ziet het ook aan zijn blik. Hij weet het.
3: Hoe moeilijk is het om in te vallen als keeper in zo'n wedstrijd?
2: Dat lijkt me heel moeilijk. Maar ik heb wat dat betreft niet genoeg verstand van keepers om dat te weten. Of ik heb het ook nooit ervaren. Ik ben zelf ooit een keertje als keeper in Schotland ben ik een keer ingevallen. Als basisspeler, toen mocht je nog niet wisselen, ben ik in de goal gaan staan.
1: En hoe ging dat?
2: Het lijkt me heel moeilijk. Ik kreeg een penalty tegen. En die stopte ik niet, kan ik u vertellen. Ja. Maar het lijkt me heel moeilijk om daar in één keer ritme te vinden.
3: De extra tijd gaat bijna beginnen. België kan niet meer tegenhouden, want ze moeten nu zelf scoren. Hoe kunnen ze dat voor elkaar krijgen? Wat moet het plan zijn? Nee?
2: Niet. Nee, ik verwacht niet dat België nog bij macht is om dit te draaien. Maar goed, zeg nooit nooit. Het blijft
3: voetbal. Wat is de tactiek om daar toch dan nog het meest bij in de buurt te komen?
2: Wat ik België in dit geval zou adviseren is om gewoon heel snel Lukaku te zoeken en met veel mensen om hem heen te gaan spelen. Zodat je echt een powerplay gaat krijgen. Witzel misschien zelfs in de spits erbij. Ja, je hebt zo weinig tijd. Ik moet zeggen, Garcia heeft echt gedurfd gewisseld. Belgen hebben er alles aan gedaan om overeind te blijven. Ja, je kan niet zeggen dat deze uitslag niet terecht zou zijn natuurlijk. Want Spanje is heer en meester geweest.
3: Er is nog maar weinig tijd, Filip. De blessuretijd is inmiddels ingegaan. Hoe lang is die?
0: Ja, wat zal hij zich afschuwelijk voelen, hè? Senne Lammens, geboren in Zottegem.
3: Maar hoe lang was de extra tijd, Filip?
0: Ja, 7 minuten. Okay. En daar is nu een halve minuut van voorbij. En België gaat het nog proberen, denk ik. Maar ja, het is ook een mentaal een geweldige tik. Je raakt Courtois kwijt. Keepersfout. En Merino scoort uiteindelijk na het schot van Koubarsi 2-1. Maar ze gaan het nog proberen. Met de ketelaar met Doku aan de linkerkant. En die zelf op de bal gaat zitten en dan hens maakt. Zelf ook niet meer tot een goede actie komt. Hij heeft ook verdedigend wel heel veel werk verricht. Dat ging nog niet goed bij Doku in het begin van de wedstrijd. Later ging dat wat beter met Doku. Zijn verdedigende arbeid. En ik zie nu dat de bondscoach van België, Rudy Garcia, is uitgeschreven. En nog een laatste slokje neemt. En een bedenkelijk kijkende Courtois. Die zich af te vragen, waarom moet dit nou zo aflopen met mij? In mijn inderdaad waarschijnlijk laatste WK-wedstrijd. Trouwens ook waarschijnlijk laatste internationale wedstrijd van België. Daar heeft hij al meerdere malen op gehint. Doku geeft de bal mee aan Salemakers. En daar gaat nog een kans komen. Unai Simon zijn goal uit. En die krijgt hem nu heel toevallig weer in de handen van Amerik Laporte. Die bal goed verdedigt. Hier was nog een kans voor België. Salemakers breekt door aan de linkerkant. En die doelman komt toch wat vrij onnodig zijn doel uit. En dan legt Salemakers de bal in de richting van Lukaku waar hij niet aankomt. Hier speelde Spanje nog verdedigend een keer met vuur. Spanje dat nu ook balverlies leidt. Zorg op het middenveld. En dan geeft aan België weer de mogelijkheid om nog een keer eruit te komen met 5, 6, 7 man. En nu wel een overtreding op Doku. Zo halverwege de helft van Spanje komt er een vrije trap aan. De scheidsrechter gaat geel uitdelen aan Laporte. Die vindt dat allang goed. Laporte staat niet op scherp. Laporte kan hem hebben. En die gele kaart wordt toch over een paar minuten kwijtgescholden. Want die gaat hij niet meenemen na een eventuele halve finale. Laporte kijkt nog eens even naar de scheidsrechter en weet, we moeten dit nog even verdedigen. Nog zo'n minuut of vier aan blessuretijd te verspelen met deze vrije trap voor België. Dat het nog een keer probeert. Salemakers achter de bal. En Unai Simon schreeuwt zijn stem schor om de spelers neer te zetten. Snel balverlies en nu kan Spanje eruit komen met heel veel mensen. En Jakert Saiz de bal de tribunes in. Om te voorkomen dat Spanje eruit komt met een man of zeven en eventueel de 3-1 kan maken. 4 minuten nog, een kleine 4 minuten. En we zien de Spaanse supporters die durven nog niet echt te gaan juichen. De Belgische supporters die kijken zeer bedroefd op de tribune. Om te kijken, zit het er nog in? Zit er nog een kans in eventueel? Nu handig uitgelokt door Marino, een vrije trap voor Spanje. Zie je ook De Bruyne vanaf de bank kijken. Ja, het gaat toch niet door, hè? Het gaat niet lukken, de halve finales bereiken. België heeft gedaan wat het kon, gedaan wat binnen de mogelijkheden lag. Maar het komt net tekort tegen Spanje, dat voetballend zoveel beter is dan België. Maar toch, als het gaat om pure, echte kansen, is het verschil wat minder groot te noemen. Nu dan 3 minuten nog op de klok. 3 minuten nog aan blessuretijd met Lemmens die dan de bal naar voren schiet. Daar is Witsel die even de bal kwijt is. De bal wordt opgevangen door Nico Williams. Nico Williams, geen overtreding. Pedri heeft de bal weer terug. En dan is daar wel de overtreding van Witsel. En dat is dan de volgende die een gele kaart gaat krijgen. Zeer beslist gegeven. Witsel is het er zelf ook wel mee eens. Het was er ook wel een. Want anders was Spanje weer weg geweest voor een volgende aanval als hij die overtreding niet had gemaakt. Hij mist de bal en raakt de voet van zijn tegenstander van Rodri. Ja, en die noppen die gaan daar tegen het scheenbeen aan van Rodri. Ja, het is denk ik wel te weinig voor de VAR om nog op de lijn te komen, maar een gele kaart is het zeker. Nu Unai Simon. Unai Simon inspelen in de as van het veld. Daar even worden aangezet. Om die bal nog in bezit te kunnen houden. Dat lukt uiteindelijk ook niet. De bal gaat over de zijlijn. Spanje wordt opgejaagd. Spanje geeft de bal zomaar weer prijs. België gaat weer beginnen aan een aanval. Vanaf de rechterkant. Met Rasquin met een voorzet in de richting van Lukaku. Rodri rost de bal maar weg. Wordt opgevangen door Ngoy. Ngoy en daar is de volgende kans. Doku verovert de bal weer op het middenveld. Dat doet hij goed, Doku, voor België. Daar komt Rasquin weer vanaf de rechterkant. Weer met een voorzet. Unai Simon de lucht in en die vangt hem. En die wordt dan uit balans gebracht. Er wordt tegen hem aangebeukt door Lukaku. Natuurlijk fluit de scheidsrechter daarvoor. Aanvallende fout van Lukaku ten opzichte van de doelman van Unai Simon. Ja, zolang het eindsignaal nog niet heeft geklonken, is er nog altijd een kleine mogelijkheid voor België om terug te komen. Want toch ook Spanje wordt een beetje nerveus. Ze zijn niet in staat om zeer beheerst deze wedstrijd uit te voetballen. Dat staat België ook niet toe. Het zijn wellicht wanhoopsaanvallen van België, maar ze stichten wel enig gevaar bij Spanje. Een minuut nog aan blessuretijd te verspelen. En dan zit het er denk ik wel op. Ik weet niet of er nog extra tijd komt bovenop de 7 minuten die zijn aangegeven. Hoe dan ook, daar gaat nog een bal naar voren. Wordt gekopt door Mechelen. De bal wordt opgevangen op het middenveld door Marino. En gaat naar Cucurella. Spaans balbezit dus. Cucurella drijft naar voren. En Cucurella gaat schieten van heel ver. En daar wordt de bal gepakt door Senne Lammens. Die hem nu wel klemvast heeft. Spellenvatting van de reservedoelman van België. Wordt ook ingeleverd bij Laporte. Spanje heeft de bal weer. Cucurella. Cucurella geeft hem mee aan Williams. Williams naar Rodri. Rodri zorgt ervoor dat Spanje gewoon balbezit houdt. Marino, die gaat naar Porro aan de rechterkant. Hoe lang laat de scheidsrechter nog doorspelen? Officieel nog een paar seconden. Porro komt een end. Porro komt een heel end. Kan hij de bal nog voorgeven ook? Ja, de bal wordt daar weggehaald door Ngoy. En dan fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. Heeft België zich dapper verweerd. Maar door een keepersfout van Lammens en een beslissende goal van Marino wint Spanje alsnog. Maar het had Spanje het ook af en toe moeilijk, ondanks het enorme overwicht.
3: Moeten ze beter tegen Frankrijk om de finale te halen?
2: Spanje-Frankrijk, wat een wedstrijd. Ja, dat moet beter.
3: Ja, heb je al iets te doen dinsdagavond?
2: Ik ga een beetje vrijmaken voor deze wedstrijd.
3: Ja,
2: denk ik.
3: Zin om langs te komen? Naartoe. Ja, zeker. Voor die halve finale dinsdag, dus de eerste is bekend. Spanje tegen Frankrijk.
1: Morgen wordt er verder gevoetbald. Noorwegen-Engeland, ook een mooie wedstrijd. Hier nu het oog met
3: Koen Verbraak. Goed weekend.
1: Goed weekend.
6: NPO Radio 1.
11: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Spanje heeft zich door een 2-1 zegen op België geplaatst voor de halve finales van het WK. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar werd kort voor tijd in Spaans voordeel beslist door Miguel Merino, die een grote fout van invalkeeper Senne Lammens afstrafte. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. En bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Tot besluit het weer nog. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zon, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 25 jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton in Amsterdam sprong. Ik keek vandaag nog even naar die bijzondere aflevering van Villa Velderhof met Brood en majoor Boshart. De scène waarin de majoor Brood na zijn bad afdroogt is natuurlijk legendarisch geworden. Maar nog veel mooier vond ik hun gesprek over het geloof. Dus jij bidt nooit? Vroeg de majoor met hoorbare verbijstering. Nee, zei Brood, vriendelijk maar stellig. Hij geloofde nergens in. Ik hou me alleen maar vast aan wat ik kan vasthouden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zuid-Europa wordt ook dit jaar geteisterd door natuurbranden. En voor de tweede keer vertrok een grote groep Nederlandse brandweerlieden naar Spanje om daar van hun Spaanse collega's te leren hoe je zo'n bosbrand moet bestrijden. Ik praat straks met een van hun. Hij is een van de grote sterren van dit WK, Kylian Mbappé. Ook gisteravond was hij weer onmisbaar voor Frankrijk. Maar Mbappé is meer dan een getalenteerde voetballer. We houden hem zo dadelijk nader tegen het licht. We bespreken de laatste dag voor de zomerstop van de corona-enquête. En om 11:55 hebben we het over de merkwaardige politieke spelletjes die Nigel Farage speelt nu in zijn eigen kiesdistrict. Maar eerst het nieuws van...
1: Vrijdag 10 juli.
2: Een man kalmeert zijn vrouw terwijl een vlammenzee aan de horizon de lucht oranje en rood kleurt. De schrik zit er goed in Zuid-Spanje. Deze Vlaamse eigenaresse van een bed and breakfast wist ter nauwernood aan het inferno te ontsnappen.
3: We zijn niet moeten gaan vluchten. Dat zagen we gewoon als die vlammen opgaan. We zijn net op tijd kunnen vluchten.
2: 12 mensen zijn tot nu toe omgekomen, onder wie 4 mensen in een auto. Vermoedelijk Britten.
4: Britannico, no? Porque por el coche.
2: Het stuur van hun auto staat namelijk aan de rechterkant. Vluchten deed je met gevaar voor lijf en leden, volgens deze Brit.
5: We only just escaped the fires last night. And yeah, it was quite terrifying, really.
2: In eigen land verscheen oud-zorgminister Hugo de Jonge voor de enquêtecommissie Corona. Hij gaf toe dat zijn uitspraken tijdens de coronapandemie soms wat kort door de bocht waren.
6: Ik heb zeker uitspraken gedaan waarvan ik weet dat die stevig binnenkwamen bij mensen.
2: Maar hij zou het een volgende keer weer zo doen.
6: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn. Kan niet neutraal zijn. Kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet.
2: Mogelijk dat een ander mysterieus virus zorgt voor meer longontstekingen in de buurt van geitenboerderijen.
7: Zelfs de wetenschappers die discussiëren nog. En ja, voor mij als simpele boer wordt het dan wel heel lastig om daar iets van te vinden.
2: Het kabinet nam het besluit dat er in een straal van 500 meter rond zo'n boerderij niet meer gebouwd mag worden. Die maatregel is te rigoureus, vindt deze boer. Er is volgens hem niks bewezen.
8: Hoe zou je mij zien als mens dat ik dan mijn gezin of onze medewerkers aan blootstel?
2: Deze buurtbewoner is juist blij met de maatregel.
9: Je weet dat het gevaarlijk is. Dus dan moet je soms draconische maatregelen nemen. Dus ja.
2: Een opmerkelijke vondst in het Hunnebedcentrum in Borger. Daar is een diamant teruggevonden die 18 jaar geleden werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen.
10: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek. Dat hoort hier helemaal niet.
2: En dus werd er mij even contact opgenomen met de oud-conservator.
10: Hij zei, ja verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
2: Als laatste toch nog even naar onze zuidenburen. Niet vanwege het WK, maar omdat daar over een jaar een tolvignet nodig is als je over Belgische wegen wilt rijden. Deze Belg vindt dat terecht.
11: Omdat we een echt doorrijland zijn. Heel Europa passeert door Vlaanderen.
2: Maar Nederlanders hebben daar toch een andere kijk op.
12: Ik vind dat wel heel bijzonder, want ze mogen dan wel een keer wat aan de wegen gaan doen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Michiel van der Velde.
13: Het kabinet zet vol in op het werven van kennismigranten, kopt het FD. Vooral migranten die veel economische waarde toevoegen zijn welkom. Ze moeten zich vooral bezighouden met AI, het klimaat, defensie en de medische wetenschap.
2: De plannen zijn radicaal anders dan de plannen van het kabinet Schoof. Dat wilde juist minder studenten en werkenden uit het buitenland. En toch is niet iedere werkende migrant welkom. Wie weinig bijdraagt aan de economie, mag van het kabinet wegblijven. Het verbod op uitzendkrachten in de vleessector is daar een voorbeeld van.
13: Nog steeds zitten duizenden zeelieden vast in de straat van Hormuz. In gesprek met een van hen merkt NSC dat de wanhoop nabij is. De Indiase werktuigkundige zit al 4 maanden vast op een zeetanker van de Iraanse schaduwvloot. En er kan geen kant op.
2: Een brief aan zijn werkgever haalde niets uit. Sterker nog, er kwam geen reactie. En nu het geweld tussen de VS en Iran weer oplaait, verliest hij de hoop. Hij zegt bezorgd te zijn. Zeker nu hij de bruiloft van zijn enige zus dreigt te missen.
13: Terwijl het kabinet roken en vapen steeds minder aantrekkelijk maakt voor jongeren, heeft uitgerekend die groep weer iets nieuws gevonden, schrijft de Telegraaf. Het gaat om snus, nicotinezakjes met zoete smaakjes en stoere namen.
2: Wereldwijd wordt het gebruik van snus steeds populairder. Een longonderzoeker noemt dat zorgelijk. Het is erg verslavend en door de nicotinepiek kunnen jongeren overgeven of zelfs een epileptische aanval krijgen.
13: Een vakantie naar Afghanistan ligt niet voor de hand. Zeker niet voor een vrouw. Maar Trouw sprak met een Afghaanse die het wel promoot. Ze zegt dat er in het land best wat mogelijkheden zijn. Daarom organiseert ze vakantietochten die langs plekken voor vrouwen gaan.
2: Vrouwen die een restaurant runnen, op de markt hun spullen verkopen of naar een exclusief vrouwenpark gaan. Het wordt allemaal bezocht. Wel onder streng toezicht van een man als begeleider. Toch stoort dat de organisator niet. Ze wil vooral een ander beeld van het land laten zien.
13: De afgelopen 2 maanden gingen er bijna 400 mensen op vakantie in Afghanistan. Onder hen een groep influencers die het vooral voor de stoere plaatjes lijkt te doen. Een kiekje waarop je het geweer van een Taliban-strijder mag vasthouden scoort ongetwijfeld veel likes.
2: Het Nederlands Dagblad duikt in de nieuwste Amerikaanse complottheorie. Al wekenlang zijn er geruchten dat de populaire senator Mitch McConnell is overleden. Een maand geleden belandde de Republikein van 84 in het ziekenhuis en sindsdien zwijgen zijn woordvoerders.
13: Toch wordt langzaam duidelijk wat er gebeurd is. Buren van de senator zeggen dat hij met een ambulance is afgevoerd en zelfs is gereanimeerd. Sinds dat wereldkundig werd, doen andere senatoren er alles aan om die geruchten te ontkennen. De ene na de andere beweert nog interessante gesprekken met McConnell te hebben gevoerd. Op sociale media is dan ook regelmatig te lezen: ben ik dan de enige Amerikaan die niet met McConnell heeft gesproken?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rosalía, La Perla. In Zuid-Spanje woedt op dit moment de dodelijkste bosbrand in meer dan 20 jaar. En ook elders in Europa laaien natuurbranden op. Door klimaatverandering komen zulke branden steeds vaker voor en worden ze ook steeds heviger. Voor het tweede jaar op rij vertrekt een groep Nederlandse brandweerlieden daarom in de zomer naar het Spaanse Catalonië. En daar leren ze hoe je moet omgaan met het natuurverschijnsel dat grillig, snel en nauwelijks voorspelbaar is. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woensdag gaat de eerste groep van 20 naar Spanje. Later volgt nog een groep. Wat maakt Catalonië zo'n interessante leerschool voor de brandweer?
1: Nou, Catalonië geeft ons een klein beetje een inkijkje in de toekomst die wij ook in Nederland zullen gaan meemaken op het gebied van natuurbranden. Men heeft daar nu sinds een jaar of 30 een zeer gespecialiseerde natuurbrandbestrijdingseenheid. En we zien ook dat de branden die nu in Catalonië zijn mogelijk in de toekomst ook meer naar het noorden op zullen rukken. En daarom willen we ook ons voorbereiden op de omstandigheden die ze daar nu al meemaken.
0: Ja, u bent al een keer meegeweest. Hoe verloopt zo'n reis?
1: Ja, dat is indrukwekkend. Wij zaten vorig jaar in Galicië, dus in het noordwesten. Catalonië ligt natuurlijk het noordoosten van Spanje. Mm-hmm. En toen werden we wel geconfronteerd met branden. Ja, die gaan we in Nederland nooit meemaken, van tienduizenden hectares. Ja. Ja, dat was echt wel een hele bijzondere gewaarwording om daar onderdeel van te zijn.
0: En wat doen die Spaanse brandweerlieden dan bij dat soort natuurbranden? Wat doen ze anders dan wat wij in Nederland doen?
1: Nou, de Spanjaarden werken op een wat andere manier. Dus zij gebruiken andere gereedschappen. Zij werken veel minder met water. Dus ze doen bijvoorbeeld heel veel in het weghalen van de vegetatie. Maar wat zij vooral heel goed doen is het plannen van branden. En dat klinkt een beetje gek, hè? In Nederland is dat ook, wij gaan als brandweer naar een brand en dan maken we hem uit en dan gaan we terug naar de kazerne. Ja. Maar wat ze in Spanje al zien en wat we ook de afgelopen tijd in Nederland steeds vaker zien, is dat die branden dagen of misschien wel weken kunnen gaan duren. En dan betekent het niet dat je er even naartoe gaat en die vlammen uitmaakt en dan weer naar huis gaat. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken wanneer zijn de omstandigheden nou goed om zo'n brand te kunnen bestrijden. Want op sommige momenten kunnen we als brandweer ook gewoon niet zoveel beginnen. Dat hebben we eind april natuurlijk ook gezien bij die hele grote branden die toen in Nederland woeden. Dus dan moet je gaan kijken, wanneer kunnen we wel iets doen? Hoe zorgen we ook dat we die eenheden beschikbaar hebben op de momenten dat dat we kans hebben als brandweer om op te treden? Ja, en dat kunnen we echt wel leren van onze Spaanse collega's.
0: En wat hebt u concreet meegenomen van wat u zag?
1: Nou, wat wij vorig jaar al gezien hebben is in Galicië meerdere hele grote branden tegelijkertijd. En dan moet er een keuze gemaakt worden, waar ga je welke eenheden inzetten? Ja. En wat onze collega's daar toen ook zeiden, en wat we ook al weten van de samenwerking die we al een jaar of 5 met Catalonië hebben, is dat ze zeggen, probeer nou de nieuwe branden die ontstaan klein te houden. Want als je die ook groot laat worden, als je al je capaciteit inzet op die branden die al heel erg groot zijn, mm-hmm. Ja, dan worden die nieuwe branden ook klein of groot, omdat daar geen capaciteit meer voor beschikbaar is. Dus dat hebben wij dit jaar ook in Nederland gedaan. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd, we gaan er hoe dan ook voor zorgen dat iedere nieuwe natuurbrand die ontstaat, dat we daar meteen maximaal op in kunnen zetten. Zodat die niet ook groot worden en onze problemen dus nog verder gaan opstapelen.
0: En desnoods laat je die grootte dan maar even wat doorwoeden.
1: Ja, en dat zijn hele lastige keuzes, hè. En gelukkig hebben we in Nederland niet voor de keuze gestaan dat we dan moesten kiezen of we een camping of een woonwijk opgaven. Maar dat zijn wel de keuzes waar ze in Zuid-Europa nu al wel voor staan, hè. Laten we een dorp A afbranden met 100 huizen om dorp B met 1000 huizen te kunnen beschermen. Ja, dat is een verschrikkelijk lastige keuze. Maar op het moment dat je met zulke omstandigheden te maken hebt en met een schaarste aan materieel, ja, dan moet je dit soort keuzes maken.
0: Ja, en wat voor factoren spelen er dan nog meer bij zo'n triage? Want dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, dat is natuurlijk een analyse van wat zou die brand kunnen doen. En dat is wat de basis is van het optreden van de Catalaanse brandweer. Die maken altijd een inschatting. Wat zou deze brand kunnen doen? Mm-hmm. En wat wil de brand doen? Dat klinkt een beetje gek. Maar we weten dat als een brand onderaan een berghelling zit, dat die altijd bergop zal willen lopen. Dus zij proberen te voorspellen wat zo'n brand dan gaat doen. En daar kan je dan op inzetten. Dus dan zullen ze ook zeggen, als zo'n brand bergop gaat, dan gaan wij niet op die helling iets doen. Want dat is eigenlijk onmogelijk voor de brand om op te treden. Maar dan gaan we juist proberen bovenaan die helling die brand op te wachten om hem dan daarin te kunnen grijpen.
0: Maar ja, als je dat dorpje op die helling woont, ben je daar niet mee eens, ja. Denk ik.
1: Nee, en dat zijn verschrikkelijk lastige dingen. En dat is waarom we ook in Nederland al een tijdje zeggen, het gaat niet alleen over de bestrijding van natuurbranden. Bij dit soort extreme, snel ontwikkelende, hele intense branden is het bijna onmogelijk om die te bestrijden onder de verkeerde omstandigheden. Dus dat zit ook echt in preventie, in landschapsinrichting, in dat mensen die in dit soort gebieden wonen ook zelf weten wat ze kunnen doen, hè. Dus ja, als je dan de takken van je bomen op je dak hebt liggen, dan is het ook een beetje vraag om problemen in dit soort situaties.
0: Ja, voorkomen is natuurlijk ook met branden altijd beter dan genezen. Wat doet Spanje op dat vlak?
1: Ja, er zijn enorme ontwikkelingen. En in heel Zuid-Europa is de transitie steeds meer gaande van dat heel agressief bestrijden van branden naar proberen aan de voorkant. Hè, dus in preventie maatregelen te treffen. Mm-hmm. En daar worden allerlei interessante dingen voor gedaan. In Catalonië is bijvoorbeeld een van de projecten die ze doen, is het terugbrengen van wijnvelden in de natuur. Die waren door de loop der jaren heen een beetje verlaten. Hè. Daar was weinig winst uit te behalen. En wat ze nu doen, is proberen actief te stimuleren dat die wijnvelden weer gebruikt worden. Omdat dat een soort natuurlijke barrière in het landschap is. Hè. Wijnvelden branden niet. Dus daar kan de brandrook vanuit optreden. En tegelijkertijd is dat ook nog eens heel interessant vanuit de ecologie. Want daar kunnen bepaalde roofvogels kunnen in dat open gebied weer beter jagen dan in bosgebied. Dus zij kijken eigenlijk in Catalonië naar maatregelen die zowel qua veiligheid als qua financiën, als qua landschapsinrichting zeg maar effectief kunnen zijn. En daar kunnen we ook in Nederland nog heel veel mee doen.
0: Ja, toch even voor mijn nieuwsgierigheid. Waarom branden wijnvelden niet?
1: Nou, wijnstruiken, wijnranken, die zijn van nature niet zo brandbaar. En er zit natuurlijk ook veel ruimte tussen. Dat zijn relatief kleine struikjes. Dat is een zanderige ondergrond. Daar zit verder ook geen ondergroei onder. Dus dat brandt bijna niet. Terwijl als je struiken, gras, bomen hebt, dat is veel meer brandstof dat daar staat. Dus eigenlijk creëer je in zo'n open veld waar dan wijnranken staan de mogelijkheid voor de brand om veilig op te treden.
0: Ja, u zei helemaal in het begin van dit gesprek, eigenlijk hebt u daar ook een beetje naar ons voorland gekeken. Dit gaat ons dus ook boven het hoofd hangen. Die branden.
1: Ja, en misschien nog. Ja, en misschien nog wel een beetje sneller dan we zelf ook denken of verwacht hadden. Hè. Wij zijn nu een jaar of vijf aan het samenwerken met de brandweer in Catalonië. Mm-hmm. En toen we daar voor het eerst kwamen, zei de commandant van de brandweer daar tegen ons: jullie hebben geen 30 jaar zoals wij om je voor te bereiden op deze situatie. Jullie toekomst is er veel sneller dan je denkt. En wij zijn ook wel geschrokken van de situatie die we in april in Nederland hebben gezien. Met zulke intense, snel uitbreidende branden die extreem lastig te bestrijden zijn. Dus dat roept alleen maar meer de noodzaak op om te leren van de collega's in Zuid-Europa die hier al veel langer mee te maken hebben. Ik bedoel, zij weten wat wel en niet werkt. Dan zouden wij wel heel dom zijn als we het wiel opnieuw willen gaan uitvinden, terwijl zij heel goed weten wat wel en niet effectief is.
0: Maar is dat voor een brandweerman ook op een bepaalde manier toch ook wel een uitdaging en misschien zelfs wel een beetje opwindend?
1: Wat een uitdaging om de branden te bestrijden.
0: Dat u straks ook voor zulke grote inferno's komt te staan.
1: Ja, maar kijk, wij zijn als brandweermensen zijn we er om de mensen te helpen. En op het moment dat je machteloos staat tegenover zo'n vuurzee, hè, en ik denk dat echt best wel veel brandweercollega's in die week in april zich op sommige momenten machteloos hebben gevoeld. Mm-hmm. Ja, daar word je niet gelukkig van. Het is het idee om te kunnen helpen. En op het moment dat zo'n brand sterker is dan de brandweer, ja, dan is dat een verschrikkelijk nagevoel. Als je ziet dat zo'n brand voort blijft razen en misschien wel een camping gaat bedreigen of nog erger, ja, dan wil je ingrijpen. En als dat niet lukt, dan is dat een ontzettende lastige omstandigheid.
0: Maakt u zich daar zorgen over?
1: Ja, daar maak ik me absoluut zorgen over. We zijn natuurlijk in Nederland een super dicht bebouwd land. In ieder stukje natuur zit een camping, een verzorgingstehuis, een woonwijk. Je kan het zo gek niet noemen, gasverdeelstations, hoogspanningstations. Dus een relatief kleine brand hier kan al een hele grote impact hebben. En dat is wel anders dan wat wij in de landen in Zuid-Europa zien. Daar kan een brand vaak wel een stuk groter worden zonder dat er een directe impact op de omgeving is. Maar in Nederland kunnen wij geen brand van een paar honderd hectare hebben zonder dat de impact op de omgeving gelijk heel erg groot is.
0: Dus de kennis die u daar opdoet, die kon u nog wel eens heel erg ter stade komen.
1: Ja, en wat ik zei, de brandweer in Spanje is heel erg van het plannen. Dus zij weten bijvoorbeeld ook als er een melding ergens komt van welke branden zijn daar in het verleden al geweest in dat gebied. Hoe hebben ze zich gedragen? Hoe snel zijn die uitgebreid? Nou, dat soort data, dat soort kennis moeten wij ook in Nederland verzamelen. Zodat wij kunnen weten wanneer we bijvoorbeeld heel vroegtijdig tot het ontruimen van een camping over moeten gaan. Als wij weten dat een brand 3 of 4 kilometer in een uur kan uitbreiden en we dat in de praktijk gezien hebben, dan weten we dat we eigenlijk op het moment dat de eerste melding binnenkomt al tegen zo'n camping moeten zeggen, jullie moeten nu gaan ontruimen, want anders heb je geen tijd meer om dat in gang te zetten. Dus je zal echt naar een situatie toe moeten waarin je veel meer op basis van kennis en op data beslissingen gaat maken. En daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Dank u wel voor uw verhaal, meneer Kok. Landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing. Dank u wel.

0: God knows I loved us.
1: Kingfisher, Shortly in the Dark. Het kabinet Jette had vandaag de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Als we half augustus weer beginnen, gaat premier Jette om de tafel met oppositiepartijen in de zoektocht naar de broodnodige meerderheid in beide kamers voor de begroting. Jette is daar optimistisch over, zei hij vanmiddag op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Wilma Borgman vroeg hem daar wat Jette van die eerste maanden als premier precies heeft geleerd.
2: Ja, het belangrijkste is toch echt, en ik zag zeker aan de start van dit kabinet dat kabinetsleden en ook coalitiefracties daaraan moesten winnen. Begin nou niet bij jezelf of bij de collega's in kabinet of coalitie, maar begin de vraag te stellen aan oppositiepartijen. Wat vinden jullie op dit onderwerp belangrijk en hoe kunnen we daar elkaar ook tegemoet treden? En dat is ook de reden waarom ik in die week van 17 augustus met meerdere oppositiepartijen aan tafel zal gaan zitten.
3: U zegt dat niet voor niks. De buitenstaander had wel eens het idee dat de drie partijen vooral met zichzelf bezig waren en niet zozeer met de toekomst van het land. Welke rol heeft u daarin gespeeld om mensen daar wel aan te laten wennen dat dat niet meer vanzelf gaat?
2: Nou, daar hebben we echt ook wel in het kabinet en met de coalitie met elkaar over gesproken. De eerste maand was voor iedereen gewoon echt even wennen en zoeken. Liep ook nog een campagne voor gemeenteraadsverkiezingen doorheen. Maakte het soms af en toe extra politiek spannend. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stemmingen in de Tweede Kamer, is er echt ruimte, ook voor de oppositie, om een punt te maken. Zie je dat een aantal oppositiepartijen er ook constructief in zitten. Daarom heb ik eigenlijk alle vertrouwen in dat we op die basis vanaf augustus gewoon weer met goede moed verder kunnen.
3: U zei, u hebt er alle vertrouwen in dat de oppositie ook de helpende hand gaat uitsteken. Maar waarom zouden ze dat doen?
2: Helpende hand zou ik niet per se misschien als term kiezen. Maar wel dat ze bereid zijn om er met elkaar uit te komen.
3: Wat is er mis met die term?
2: Nou, kijk, oppositiepartijen hebben denk ik, en dat is terecht begrijpelijk, zeker ook vanuit hun rol, natuurlijk wel een aantal wensen of ideeën die niet in het coalitieakkoord zijn terug te vinden. Dus wij zullen als kabinet zelf de helpende hand moeten reiken en moeten zeggen, wij horen jullie. Wij zijn ook bereid om plannen van oppositiepartijen over te nemen, te omarmen, onze plannen daarop aan te passen. En dan kun je er volgens mij met elkaar goed uitkomen.
3: Ja, dat is op een heel abstract niveau natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar zodra het concreet wordt, wordt dat wel lastig. We kijken bijvoorbeeld even naar wat er vandaag is gezegd over de belasting op vermogen. De ene minister zegt, er zijn geen taboes. En de andere minister zegt, nou, dat moesten we maar misschien niet doen. Dus als het op microniveau zo uit elkaar loopt, dan wordt dat toch lastig om met de oppositie een akkoord sluiten.
2: We gaan daarom ook echt in augustus weer beginnen met goed luisteren naar de oppositie. Welke ideeën en plannen leven daar en hoe kunnen we die verbinden aan de miljoenennota van het kabinet. Het begint op half augustus natuurlijk met de cijfers voor volgend jaar als het gaat om de koopkracht en het bestrijden van armoede. Daar wil iedereen hier in Den Haag dat mensen er gewoon goed op vooruit gaan, dat je armoede ook bestrijdt. Een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten zullen we zien wat er aan extra werk op dit vlak te doen is. Maar daar hebben we ook als kabinet richting oppositiepartij aangegeven, wij gaan daar niet

0: Iedereen hier in Den Haag, dat mensen er gewoon goed op vooruit gaan, dat je armoede ook bestrijdt. Een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten zullen we zien wat er aan extra werk op dit vlak te doen is. Maar daar hebben we ook als kabinet richting oppositiepartij aangegeven, wij gaan daar niet met een enorm probleem naar die oppositiepartij toe. Wij gaan oplossen wat we moeten oplossen. Gewoon een nette basisbegroting te maken als kabinet. En vanuit daar kan je met de oppositie hopelijk volop zaken doen.
1: Dank u.
2: Niet alleen het kabinet had vandaag de laatste vergaderdag voor de zomerstop. Dat gold ook voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie is sinds 29 mei bezig met de openbare verhoren. En deze laatste dag voor de zomer is een goed moment om terug te kijken op de afgelopen weken. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft die sessies allemaal gevolgd. Goedenavond, Lars.
3: Dag Koen, goedenavond.
2: Vanavond was er nog een verhoor van een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge had er zelf lang naar uitgekeken. Wat was zijn verhaal?
3: Nou ja, het was geen nieuw verhaal. Het was het verhaal dat hij eigenlijk de hele coronacrisis al heeft gehouden. Iedere keer op het moment dat hem vragen werd voorgesteld of werden voorgelegd over wat is nou belangrijker, de economie of de zorg. Mm-hmm. En ja, zegt hij, dat was eigenlijk de worsteling die wij 2 jaar lang hebben meegemaakt om die balans tussen de overbelasten van de zorg en alles wat daarachter komt kijken overeind te houden. Of inderdaad om te kijken wat de economie dan te lijden had.
4: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat tot schade kan leiden, tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niet te min te nemen. En eigenlijk alle maatregelen die effectief waren tegen het virus, waren natuurlijk ondermijnend voor het samenleven. Minder contact was goed om het virus te bestrijden, maar beroerd natuurlijk om een samenleving in de benen te houden. Dus ja, daar stond ook echt, dat stond ook echt op gespannen voet. En die spanning, die hebben we, ja, ieder overleg, iedere dag opnieuw in ons lijf gevoeld.
3: Ja, dus iedereen die op zoek was naar nieuwe inzichten of een andere reflectie dan Hugo de Jonge in de afgelopen jaren sinds de coronapandemie sowieso al naar buiten heeft gebracht, die kwam wellicht van een koude kermis thuis. Het verhaal van Hugo de Jonge was, is en blijft hetzelfde.
2: Hij presenteerde de aanpak dus als onvermijdelijk. Dat klinkt ook alsof hij niet bepaald het idee heeft dat hem veel te verwijten valt.
3: Nou ja, hij legde het vooral bij het virus neer, sowieso. En natuurlijk werden een aantal zaken voorgehouden die hij beter had kunnen doen. En dat zei die ook, hè, heeft die beroemde uitspraak gedaan, dansen met Jans. Hij zegt, nou, dat was achteraf natuurlijk leuk bedacht, maar dat heeft heel stom uitgepakt. En daar zat wel die reflectie in. Maar er werd hem bijvoorbeeld ook voorgelegd dat hij heel dwingend is geweest in zijn communicatie over dat vaccineren. Iedereen moest en zou dat doen. Hij was daar heel fel op. Mm-hmm. Ook voor mensen die wellicht op een andere manier wat makkelijker overtuigd waren geraakt. En hij zegt daar nog steeds van, ja, ik vind dat nog steeds mijn taak op dat moment. Nee, ik kan geen Zwitserland zijn, zei hij ook nog eens een keer op het moment dat hem inderdaad de vraag werd gesteld. Is het ook niet zo dat het mensen juist af kan keren als u zo stellig bent? Waarbij hij zei van, nou, volgens mij is de desinformatie die verspreid werd door mensen die die vaccins niet vertrouwden vele malen schadelijker geweest dan de strenge uitspraken of stevige uitspraken die ik heb gedaan op dat moment.
2: Ja, jij hebt die hele enquête vanaf het begin gevolgd. Had je vooraf een idee wat daaruit zou moeten komen?
3: Nou ja, dat was natuurlijk wel de vraag. Want eigenlijk is dit een parlementaire enquête, omdat er nu eenmaal een parlementaire enquête moet komen. Er is een hele grote crisis geweest. En de Tweede Kamer was er in grote meerderheid, 150 zetels, van overtuigd. Als er zoiets is geweest, dan moet er een parlementaire enquête zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat moet zo'n enquête dan precies opleveren? En daar heeft elke commissie, want ik zou bijna zeggen, het lijkt alsof er één is geweest, maar er hebben zoveel mensen ingezeten en zijn er weer uitgegaan, heeft daarmee geworsteld. En je kunt het merken aan het feit dat deze commissie dus blijkbaar ook heeft ingezet om bijvoorbeeld de critici aan het woord te laten. Waarbij je kunt afvragen, van wat is hier het nut van? Maar de commissie is ervan overtuigd dat die stem nu gehoord moet worden, omdat die mensen zich niet gehoord voelden. En zo kwam het dat een huisarts die een alternatieve therapie voorstelde, Rob Elens, en ook Maurice de Hond, die zeer kritisch was, ineens het podium kregen.
5: Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
6: Maar nou, zegt,
5: ik wil, nee, ik ben nog niet klaar. Ik wil excuus.
6: Ik stel de vraag.
5: Ik vind het zeer pijnlijk. Ik wil excuus voor deze, zeg maar, actie die hij heeft gedaan.
7: Je had het gevoel met alles dat het doodsloeg, omdat het niet paste in het beeld, met name van Dissel, hoe de verspreiding ging. En die heeft met hand en tand zich daartegen verzet. En het erge was, Ik heb regelmatig contacten gehad achter de scherm, zelfs

0: met OMT-leden. Die zeiden, je hebt gelijk. Alleen, als ik dat naar buiten... En dan zeg ik, ja, dat kan je mij wel vertellen... maar waarom breng jij het niet naar buiten? En die mensen zeiden dan, ja, als ik het naar buiten breng... dan wordt het voor mij functie elders. Dus er was ook omerta bijna omheen.
1: Ja, en de gemeenschappelijke deler van deze mensen... die met zoveel passie spraken voor de commissie... was natuurlijk dat ze zich niet gehoord, niet erkend voelen. En dat is iets, hoor je ook wel achter de schermen... wat de commissie wil rechtzetten op dit moment. Het enige is wel, ze zetten er niet het andere verhaal tegenover. De ruimte voor deze mensen is belangrijker dan wat zij precies zeggen.
2: Wat was voor jou nou iets wat echt in het oog sprong de afgelopen weken?
1: Nou, een van de dingen, denk ik, die op veel mensen indruk hebben gemaakt... is in hoeveel mensen, hoe groot de impact is geweest... van deze crisis op mensen en vooral de mensen die betrokken waren... bij de besluitvorming daarover. En waar ze allemaal eigenlijk over beginnen, vaak uit eigen beweging... is de bedreigingen die ze hebben meegemaakt. En dat leverde hele emotionele scènes op.
3: De ongelooflijke, nou ja, haat, lompheid, seksisme... wat je over je heen krijgt, als vrouw is dat nog eens een keer extra erg... die vind ik... Nou, eigenlijk wel grenzeloos.
4: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur... die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken.
5: Het gaat me niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
6: Ik heb twee foto's voor u meegenomen. En daar kunt u zien hoe ze mijn huis beklad hebben. Dat is de gevel van mijn huis. En de hele straat zit er vol mee.
7: Het is uw commissie ook bekend dat het afgelopen week weer wat onrustig werd... toen dat zou blijken dat ik hier zou zitten. En laat ik zeggen dat dat heel erg veel impact heeft op jezelf en op je omgeving. En dat dat ontzettend ingewikkeld is...
1: Ja, we hoorden wetenschappers, we hoorden politici... en we hoorden als laatste Nienke Luiks van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Zij was een van de gesprekspartners van het ministerie... en pleitte voor het openen van de scholen. Was 17 jaar in de tijd dat ze dat deed... en kreeg bedreigingen over zich heen. En nu ook weer, omdat ze moest getuigen... kreeg ze opnieuw die bedreigingen over zich heen. De commissie sprak zich daar ook over uit. Maar dat was een van de vele zaken die heel veel indruk hebben gemaakt... op de commissie en ook op de mensen die het volgden.
2: De pandemie die ligt inmiddels alweer een paar jaar achter ons... maar dat zegt nog heel veel over de gevoeligheid van onderwerpen.
1: Ja, dat zegt heel veel over de gevoeligheid. Dat blijkt dus maar weer hoe groot die impact is geweest van die crisis. Nou, de commissie had vooraf ingeschat dat deze getuigenissen... deze verhoren veel zouden oprakelen bij mensen. Nou, dat zie je dus nu ook. Die polarisatie uit die tijd is nog niet verdwenen... en komt nu ook weer terug. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook een deel van de mensen die niet terug wil kijken... wat op een soort van post-covid-trauma lijkt. Het naoorlogse trauma, niet terugkijken, maar vooruitkijken. Maar het bloed kookt nog steeds blijkbaar bij mensen... op het moment dat ze aan die periode terugdenken.
2: En het werd ook duidelijk voor wat voor dilemma's de mensen kwamen te staan... die verhoord werden?
1: Ik denk dat dat een van de krachtigste getuigenissen was. Dat was meteen aan het begin van een ambtenaar, Mark Roskam-Abbing. Die was eigenlijk verantwoordelijk voor het in kaart brengen... van de maatschappelijke impact van die maatregelen. En die zei, het was... zoals hij het analyseerde, permanent een afweging... tussen de korte en de lange termijn en wat er dan op het spel stond.
8: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn... structurele psychische mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken. En dat er politici waren die keuze wel hebben gemaakt. Maar het zijn hele ingewikkelde keuzes die je moet maken... Stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden... omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: En ik denk dat hij daarmee eigenlijk de kern ook van deze enquête te pakken heeft. Namelijk mensen die permanent het hebben over de maatschappelijke schade... en mensen die het hebben over... ja, maar we zaten nu eenmaal met die impact op de zorg... en wat het betekende voor de kwetsbaren... en dat er anders mensen zouden overlijden. Dus als je een conclusie moet trekken na 7 weken... en ze gaan nog door na de zomer... dan is het dat dilemma nu open en bloot wordt besproken.
2: Lars Geerts, dank je wel. Vandaag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen, Foreign Tongues. Stones-fan Paulien Stroosnijder heeft het gisteren al mogen horen, dat album, in een platenzaak. Ja, Paulien, goedenavond.
9: Goedenavond.
2: Muziek van mannen boven de 80, is het nog wat?
9: Ja, het is een geweldig album geworden. Ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want ik ben natuurlijk een fan al. Want ik ben precies 5 maanden ouder dan de Rolling Stones. Dus mijn hele leven heb ik de Stones gehoord. En ja, dit is echt wel weer een bijzonder album geworden. Ook mede door de samenwerking met onder andere Paul McCartney en Steve Winwood. Er zitten zo een paar hele grote mensen bij. En zelfs Bruno Mars, die ik afgelopen zaterdag nog zag. En die doet mee, want die speelt cowbell. Vind ik ook geweldig. Op de hoes vermeld.
2: Ja. Jij werkt voor de broer van Mick Jagger, Chris Jagger. Die ook muziek maakt. Tikkie minder succesvol natuurlijk dan zijn broer. Maar je hebt Mick ook wel eens ontmoet, hè?
9: Ja, ik heb afgelopen november heb ik hem ontmoet in Londen. Bij de school van Mick, waar ze samen optraden. Oh, en ik was in het geniep uitgenodigd, want ik mocht ook nergens over praten. Want ja, Stones is wel een beetje royalty, hoor. Je praat niet tegen ze, tenzij ze met jou de conversatie willen
2: starten. En deed hij dat?
9: Dat was heel aardig. Dus, ik had een beetje mazzel, hoor. Want dit was eigenlijk een soort nazit met alleen maar familie. Dus het was ook niet. Ik was volgens mij de enige Rolling Stones fan die er rondliep.
2: Ja, en heb je dan de moed om ook echt een gesprek te voeren? Of sta je alleen maar toch met het angstzweet onder je oksels van daar sta ik nu tegenover mijn held?
9: Nee, hoor. Dat heb ik niet. Het zijn allemaal mensen. En, het is in zo'n setting is het heel makkelijk, omdat er zijn eigenlijk alleen maar familieleden daar. Dus hij is ook ontzettend op zijn gemak. Dus, maar je moet mensen niet lastigvallen en dan zijn ze ook gewoon naar jou toe.
2: We gaan het nummer Beautiful Delilah van het nieuwe album draaien. Is dat typical Stones?
9: Ja, eigenlijk wel. Want het is eigenlijk een nummer van Chuck Berry, die ze enorm bewonderen al vanaf het begin.
2: Zoals het begon inderdaad. Helemaal.
9: Ja, echt, ze zijn als een bluesband begonnen. En net het vorige album zijn ze ook met een bluesnummer geëindigd. En dat doen ze nu weer. Dus het is ontzettend leuk.
2: Nou, leuk om met je te praten en we zijn heel benieuwd naar het nummer. Dankjewel, Paulien Stroosnijder.
9: Graag gedaan.

0: Stones, Beautiful Delilah. Onder leiding van Kylian Mbappé stoomde Frankrijk vannacht door naar de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Zijn ploeg versloeg Marokko met 2-0, dankzij onder meer een treffer van Mbappé. Hij zou wel eens topscorer van het toernooi kunnen worden, maar ook buiten het veld is hij een opmerkelijke man. Goedenavond, sportjournalist Jean-Paul Risson, kenner van het Franse voetbal. Frankrijk heeft nu 6 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 8 goals gemaakt. Hoe krijgt hij dat voor elkaar om zo ontzettend vaak te scoren? Wat is zijn kracht?
1: Nou, het is waanzinnig, hè? Want het is een toernooi waar veel over gezegd wordt. Er zijn veel wedstrijden in moeilijke omstandigheden. Ze hebben een lang en slopend seizoen gehad. Maar alle grote mannen leveren eigenlijk allemaal. Of het nou Erling Haaland is, of Lionel Messi. En dus ook Kylian Mbappé. En die doet eigenlijk wat hij al 10 jaar doet. En dat is eigenlijk nooit verslappen.
0: En dat is zijn kracht?
1: Ah, het is een hele complete speler. Het is snelheid, het is een geweldig schot. Het is explosiviteit. Dit jaar vonden ze dat hij een minder jaar draaide bij Real Madrid. Maar hij maakte nog steeds 25 doelpunten en hij was de topscorer van Spanje. Ja. En noem dat maar een minder jaar.
0: Is hij in zijn eigen land ook echt populair?
1: Ja. En dat zit hem in meerdere dingen. A, natuurlijk in de sportieve prestaties. Als jij een groot speler bent die zoveel betekent voor het Franse voetbal. En dat heeft hij. Hij is topscorer alle tijden van de nationale ploeg. Hij heeft Frankrijk als een van de dragende spelers wereldkampioen gemaakt. Hij heeft 4 jaar geleden een hattrick in de finale gemaakt. Dus ja, dan ben je bijna automatisch een grote speler. Maar het is ook een leuke jongen. En een jongen die meerdere groepen vanuit Frankrijk representeert.
0: Ja, want hij heeft een migratieachtergrond. Zijn vader komt uit Cameroen. Zijn moeder is Algerijns. Dat is ook een deel van zijn populariteit, dat hij veel mensen aanspreekt?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij laat het denk ik zien dat je... We hebben het in Nederland is het de laatste weken vaker gegaan over waar ligt je loyaliteit. Hij laat denk ik heel goed zien dat je sympathie kan hebben of een keuze kan maken zonder een middelvinger aan die andere kant te geven.
0: Hoe zou je hem verder typeren?
1: Als een intelligente jongen, dat is althans hoe die overkomt. De manier waarop hij spreekt in de pers. Hij is meertalig. Zeker voor een Fransman spreekt hij goed Engels. Hij sprak al Spaans voordat hij naar Madrid ging. En het is een jongen die heeft laten blijken gedurende zijn carrière dat hij eigenlijk op jonge leeftijd al wist dat hij... Of dat je merkte dat hij niet zijn ogen sloot voor dingen die buiten zijn gezichtsveld gebeurden in de samenleving.
0: Waar denk je dan aan?
1: Nou, het is natuurlijk een jongen met een achtergrond in de Franse banlieue van Parijs. Maar je merkt dat hij op gezette tijden, wanneer die situatie daar naar zijn mening omvraagt, dat hij dan zijn stem laat gelden. Of het nou rondom verkiezingen is, of op het moment dat er een potje lijkt te ontploffen in de Franse banlieue door problemen met de politie en jongeren, dan is hij niet te beroerd om zich daarover uit te spreken.
0: Want hij riep jongeren ook op om te gaan stemmen, hè?
1: Ja,
0: dat vindt hij belangrijk.
1: Ja, precies 2 jaar geleden boekte radicaal rechts in Europa bij de Europese verkiezingen en zeker ook in Frankrijk een monsteroverwinning, waarop de Franse president Macron riep verkiezingen uit. En hij voelde dat dit een moment was om jongeren op te roepen. Hij zei, de extremen zijn aan het winnen in dit land. En jongeren moeten zich realiseren dat hun stem ertoe doet. Dus ga in hemelsnaam alsjeblieft stemmen op die en die datum.
0: Heeft hij zich ook uitgelaten over de invloed van het Witte Huis op het WK?
1: Nee, dat eigenlijk nauwelijks. Dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
0: Zou daar een reden voor zijn dat hij dat niet doet?
1: Het zou kunnen zijn dat het misschien toch iets te ver van zijn bedshow is. Ik kan me ook voorstellen dat hij misschien net niet goed genoeg op de hoogte is van de Amerikaanse politiek om daar een heel uitgebreide analyse over te geven. Want je merkt wel, hij is toch ook bezig met zaken die buiten het voetbal spelen. Hij is natuurlijk min of meer geschoffeerd door een Paraguayaanse senator na afloop van de wedstrijd Frankrijk-Paraguay, waar veel om te doen was. En dan komt hij toch al met een hele erudite verklaring en reactie op zo'n vrouw.
0: Hij schijnt ook een goede band met president Macron te hebben. Macron had hem zelfs op zijn telefoon als snelkeuzetoets, las ik.
1: Ja, Macron weet natuurlijk ook als geen ander wat belangrijke Franse symbolen zijn. En Kylian Mbappé is zo'n Frans symbool. Op het moment dat hij nog bij Paris Saint-Germain speelde, was er sprake van dat hij zou vertrekken. En Macron die vond het eigenlijk wel belangrijk dat hij als voetballer voor de Franse competitie behouden zou blijven. Grappig, want Macron is eigenlijk aanhanger van de aartsrivaal van Paris Saint-Germain, Marseille. Maar hij heeft er toch alles aan gedaan om lang binnenboord te houden. Maar je ziet, die mannen hebben een klik. Ook als de Franse selectie op het Élysée komt. Die mannen, daar zie je dan een soort non-verbale communicatie. Macron is ook graag in de buurt bij Mbappé. Ook omdat hij natuurlijk voelt dat zijn populariteit geen schade aanricht.
0: Dat straalt op je af natuurlijk een beetje.
1: Zeker.
0: Ja. Wat opvallend is, hij omringt zich vooral met vrouwen, ook zakelijk. Waarom zou dat zo zijn?
1: Nou, met vrouwen, maar vooral met familie. Het is een jongen die naar verluid zijn kring heel klein houdt. Zijn vader, dat is echt de voetbalman. Die was van kleins af aan al zijn jeugdtrainer. En die heeft hem in de sport echt begeleid. En zijn moeder, trouwens ook een ex-topsporter, maar dan handbal. Maar dat schijnt echt het zakelijke brein te zijn van al zijn zakelijke keuzes. En die dat ook een beetje bij hem weghoudt. Zij is daar heel belangrijk in.
0: Want verder is het ook een gesloten bastion.
1: Ja, je hoort betrekkelijk weinig. Het is natuurlijk inmiddels al 10 jaar misschien wel de grootste sporter van heel Frankrijk.
0: Heeft hij bijvoorbeeld een partner, weten we dat?
1: Daar lijkt het inmiddels wel op. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. In ieder geval dat de roddelpers erachter kwam. Hij schijnt samen te zijn met een Spaanse actrice. Iemand die ook heel populair is, Esther Exposito. In tal van series. En die worden nu regelmatig samen gespot. En ja, daar wil de pers natuurlijk alles van weten. Maar het is niet zo makkelijk om daarachter te komen.
0: Ja, hij is nu 27, dus hij kan nog wel even wat toernooien mee ook, hè?
1: Ja, het is bijzonder. Messi scoort er natuurlijk aardig op los momenteel. En die is nu de topscorer alle tijden op het WK. Maar Mbappé is tweede. Ja, die heeft, als hij zo doorgaat, heeft hij toch nog wel 2 goede WK's te gaan namens Frankrijk.
0: En kijken we hier naar de spits van de nieuwe wereldkampioen, voor je gevoel?
1: Dat denk ik wel. En stiekem hoop ik het ook.
0: Ja. Jean-Paul Risson, dank je wel.
2: Het is 11:55.
0: Nigel Farage trad deze week af als leider van Reform UK na fraudeaantijgingen aan zijn adres. Maar vrijwel direct daarna stelde hij zichzelf weer verkiesbaar in zijn kiesdistrict om zo weer als winnaar terug in het lagerhuis te komen. Zijn grote tegenstanders wilden niet meedoen aan het politieke spelletje. Maar nu is er toch iemand opgestaan die het tegen Farage gaat opnemen. Namelijk ene Count Binface. Joost Dobber, correspondent voor het Financiële Dagblad. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wie is dat eigenlijk, Count Binface?
3: Ja, Count Binface, graaf vuilnisbakhoofd. Een typisch excentriek fenomeen in de Britse politiek, waar ze zo af en toe, best wel vaak zelfs, hele satirische kandidaten hebben die voor de lol meedoen. De lol bestaat vooral uit, als de uitslag gepresenteerd wordt, dan gaan al die kandidaten op een podium staan ergens in een zweterige gymzaal en dan wordt er een foto gemaakt. Ja. Dus dan sta je daar als satirische kandidaat in een gek pak. In het geval van Count Binface, die heeft een soort, hij noemt zichzelf een space warrior, dus hij heeft een ruimte soort van schurkenpak aan, ja, met een grote vuilnisbak op zijn hoofd. En ja, die foto, daar doe je het voor.
0: En wie zit er in die vuilnisbak, denk je?
3: Het is een, dat weten we, het is een comedian. John Harvey heet hij. Hij is een scriptschrijver. Hij heeft meegewerkt aan satirische tv-programma's. Ook meegewerkt aan Have I Got News For You. Dat is in Nederland, Dit Was Het Nieuws. Ja. Dus die heeft dit opgepakt. Dit is zijn karakter en hij doet iedere keer mee. Hij heeft al tegen Boris Johnson, al tegen Theresa May, Rishi Sunak en Andy Burnham. Vorige maand stond hij ook op het podium. Ja. Maar het verschil is dit keer dat hij geen tegenstand heeft. Alleen Farage en hij. Dus opeens krijgt hij heel erg veel aandacht.
0: Ja. Wat zijn zijn standpunten van deze Count Binface?
3: Ja, die zijn natuurlijk ook grappig bedoeld. Hij is voor de afschaffing van de VAR bijvoorbeeld. Herintroductie van de Britse teletext.
0: Ah, ja.
3: Verplichte militaire dienst voor iedereen die zonder oortjes luide muziek of filmpjes speelt op zijn telefoon. En zijn allerbekendste standpunt is dat er een handendroger is in een pub ergens in West-Londen, waarvan hij vindt dat hij op een logische plaats gehangen moet worden. Dus ja, dat is een beetje het niveau.
0: Dus wel echt maatschappelijk betrokken, zeg maar.
3: Ja, nou ja, sommige punten zijn nog best wel schuren tegen de serieuze aan. Maar het meeste is gewoon grappige onzin, inderdaad.
0: Nou, is dit nou puur een ludieke kandidaat? Of is hij toch op een bepaalde manier ook een raar soort stemmenkanon geworden?
3: Nou ja, het is een puur ludieke kandidaat. Maar door die bizarre omstandigheden, die Farage, die je zei net, hij trad af als partijleider van Reform. Dat klopt niet helemaal, maar hij is wel vertrokken als Kamerlid, als lid van het Lagerhuis. Uh-huh. Het feit dat hij de rare omstandigheden waaronder dat gebeurde, dat de andere grote partijen zeggen, ja, hallo, je probeert de aandacht af te leiden van jouw problemen.
0: Het is allemaal iets te doorzichtig.
3: Donaties. Ja, het is te doorzichtig. Wij gaan daar niet aan meedoen. Dus opeens heb je een situatie waarin die Count Binface best wel een beetje kans heeft. Ik zeg een beetje hoor, de bookmakers zeggen misschien 1-6. Wat echt al heel veel is, want de vorige keren dat hij meedeed scoorde hij veel minder dan 1%, 0,1% of zo. Nee. Dus opeens, ja, het lijkt ergens op en iedereen smult ervan, omdat Farage het natuurlijk helemaal zichzelf in de penarie heeft gebracht.
0: Nou, tot 13 augustus moeten we in spanning blijven zitten. Dankjewel Joost Dobber voor je toelichting. En dit was het Oog van vanavond. Straks in Nooit meer slapen een herhaling van het gesprek met Frits Spits van eerder dit jaar. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht.
4: Goedenacht, vrienden.

0: NPO Radio 1.
1: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag, wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van zaterdag 11 juli. Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is volgens hem voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij zou hebben gelogen over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar gisteren bleek dat dat niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn van die knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten, tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna klaart het overal op. Komt de zon door, wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
14: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een liefdesverklaring die precies een jaar in beslag neemt. Dat is wat mijn gast van vannacht heeft gemaakt. In 365 dagen legt hij uit waarom hij het maken van radio lief heeft. Bij mij zit Frits Ritmeester, beter bekend als Frits Spits. Sinds het begin van dit jaar is hij radiomaker af, na 52 jaar maar liefst. Popfantasie was zijn eerste programma. En daarna volgde onder andere De Avondspits, Tijd voor Twee, Met het Oog op Morgen en De Taalstaat. En er volgden prijzen. Zo waren er Marconi Awards, een zilveren reismicrofoon. En mijn gast werd verkozen tot belangrijkste radiomaker van afgelopen eeuw. Boeken schreef hij ook. De Standaards van Spits bijvoorbeeld. Alles lijkt zoals het was en Op de golven dansen wij. En daar wordt nu mijn laatste radiojaar aan toegevoegd. Een dagboek is het waarin hij schrijft over afscheid nemen, maar ook over alles wat hij ziet en hoort. En elke dag geeft hij de lezer een toepasselijk liedje mee. Een liefdesverklaring die 365 dagen in beslag neemt, noemt mijn gast het op de eerste bladzijde. Wat is een jaar toch verdomd kort? Frits Spits is geboren in Eindhoven in 1948. Welkom.
15: Dankjewel, Femke. Dankjewel.
14: Ik wil even beginnen met een citaat.
15: Ja, dat is goed.
14: Ik slaap slechter en droom vreemde, zo niet vervreemdende dromen. Vannacht over een radioprogramma dat ik steeds opnieuw moet beginnen, omdat ik voortdurend verkeerd time. De titels van de platen die ik moet draaien, weet ik niet meer. De regisseur in mijn droom heeft engelengeduld. Ze start steeds opnieuw de muziek. Ik laat het elke keer misgaan.
15: Ja, ik heb vaker dat soort dromen gehad.
14: Ja, dat snap ik. Ik heb ze ook. Maar hoe is dat nu?
15: Die zijn voorbij. Dat heb ik niet meer. Dat ik in de studio ben en dat ik
14: niet weet wie
15: ik te gast heb of welke plaat ik moet draaien en waarom de draaitafels het niet doen. Dat weet ik niet. Maar dat zijn rare dromen.
14: Was jij daar in één keer vanaf nadat je stopte?
15: Ja. Zo vaak had ik ze niet. Hè. Maar ja, het was wel. Die heb ik niet meer, die dromen. Nee, misschien vannacht weer.
14: Wat weet jij nog over jouw allereerste keer op de radio?
15: Oh, dat weet ik nog wel. Dat was in 1973. Toen was ik uitgekozen om te proefdraaien. Dat was een NOS-programma voor beginnende presentatoren en DJ's. En daar hadden ze mij voor uitgenodigd. Ik had eens een keer een wedstrijd gewonnen in 1971, de Gouden Microfoon, waarvan de hoofdprijs was 20 minuten radio. Die Gouden Microfoon heb ik wel gewonnen, maar die 20 minuten radio is nooit uitgekeerd. Dat is pas 2 jaar later gekomen dat iemand dacht, die jongen uit Eindhoven, die zouden we wel eens kunnen vragen voor dat proefdraaien. En dat was op een woensdag, een sportavond voor de NOS. En daarvoor zat Willem van Kooten, Joost te draaien. Joost mag niet eten. En tussen 7 en 8 zou ik dan een half uur mogen presenteren. Maar de andere presentator was niet gekomen. Dus ik mocht een uur presenteren. Voor het eerst in mijn leven radio maken.
14: Je droom toen?
15: Ja, mijn grote droom. Al van 8, 9 jaar. Mijn grote droom. Ik wilde altijd bij die radio zijn. Ik vind dat zo'n magisch medium. En dat vind ik nog steeds. Dat is onveranderd. En die eerste keer, ik begon met Showdown van die Electric Light Orchestra. Dat weet ik nog wel. En ik merkte, en ik mocht schakelen met de sportcommentatoren. Ik mocht naar Wim Hogendoren die ergens verslag stelde doen. Dus alles wat ik als jongetje gedroomd had, kon ik die avond doen. En de eindredacteur van NOS Radio Sport, Rob van der Gaast, ik weet nog hoe die heet, die zei tegen mij, jou zien we terug.
14: Hoe ging je naar huis die dag?
15: Op wolken. Ja, dat was. Kijk, ik kon naar huis bellen met de telefoon. En ik zei tegen mijn vrouw van, ik geloof dat ze het goed vonden. En toen ben ik naar huis gegaan met een idee van, nou, misschien zou het tot iets meer kunnen leiden. En dat heeft het ook geleid.
14: Ja, want niet lang daarna had je eigen programma.
15: Ja, Popfantasie op Hilversum 3.
14: Op woensdagavond.
15: Ja, klopt. En dat programma, dat heeft niet heel lang geduurd, omdat die zendtijd dan weer moest worden ingeruild. Maar toen kreeg ik al gauw een dagprogramma op Hilversum 3, toen nog. Het Frits Spits verhaal. En dat werd meteen twee in de pols. Dus het ging eigenlijk met mij meteen.
14: Vliegend.
15: Goed, ja. Ja.
14: En daarna kwam de avondspits.
15: Ja.
14: Dat heb je lang gedaan, van 78 tot 95.
15: Klopt.
14: Voor onze jonge luisteraars, wat voor programma was dat?
15: Met heel veel muziek. Met moderne muziek, dus muziek van de hitparade. Maar ook, ik draaide ook wel heel veel muziek die niet in de hitparade stond. En met spelletjes. En het mooiste spel voor dat programma dat ik toen bedacht had, heette Kruip in de huid van. Er moest een luisteraar, die moest dan zeggen bijvoorbeeld, ik ben Elvis Presley. En ik moest dan bewijzen dat hij dat niet was. En daar had ik 5 vragen voor. En als hij al die 5 vragen goed had beantwoord, ja, dan had ik niet bewezen dat hij Elvis niet was. Dus was hij Elvis Presley. Nou, en dat was een keer op zaterdag, dat vergeet ik nooit, was een meisje, een studente uit, ik meen Utrecht. En ik zeg, goedenavond, met wie spreek ik? En dan had zo'n jingle kruip in de huid van. En ik zeg, goedenavond, met wie spreek ik? En toen zei dat meisje, u spreekt met Goethe.
14: En dit had je niet voorbereid?
15: Jawel, dat wist ik. Ik wist het wel, maar de manier waarop ze het zei.
14: Je geloofde
15: het. En natuurlijk geloof je het. Ik geloofde ook dat ik met Elvis sprak. Het aardige van radio is dat je moet geloven wat je vertelt. Het mooie van dit medium is de verbeelding. De mensen hebben geen idee hoe wij er hierbij zitten. Ze weten niet dat jij hier in een galajurk zit. Dat weten ze niet. Ja. Ze weten niet dat ik in een driedelig grijs zit. Dat weten ze niet.
14: Wat vind je van al die webcams hier?
15: Vreselijk.
14: Ja,
15: weg ermee.
14: Dat is geen radio, toch?
15: Nee. Maar ik denk dat heel veel mensen niet naar de webcam kijken. Radio is ook een land van verbeelding. En dat vind ik het mooie ervan. Je hebt als maker, bied je iets aan je luisteraar. En de luisteraar, die maakt daar toch zijn eigen verhaal van. Ik heb altijd gezegd, tussen dat wat de maker maakt en de luisteraar ervaart, daartussen zit een soort mistgebied. En dat gebied is magisch, dat is de magie van de radio. Daar gebeurt het.
14: En heb je daar controle over dat gebied?
15: Niet altijd.
14: Je hebt controle over jouw stukje, tot aan de mist.
15: Ja, precies, tot aan de mist. En die trekt op als de luisteraar precies in kan voelen wat jij bedoelt, ja.
14: Jij schrijft in je boek over de avondspits dat de media-elite er met dédain over sprak.
15: Ja, ja.
14: Wie was de media-elite?
15: Ik zag toevallig van de week een artikel over de media-kritiek in de jaren 80. Die was keihard.
14: Maar wie was de media-elite?
15: Nou ja, gewoon de mensen, de journalisten die schreven in de kranten, die hadden daar niet veel waardering voor DJ's en voor muziekradio. Dat moest heel serieus zijn, dan was het goed. Maar dat wat ik maakte, ja, dat, ja.
14: Was het te makkelijk te plaatsen?
15: Ja, ik denk dat ze dat, ja, ik heb ze nooit kunnen vragen. Ze hebben het af en toe wel eens opgeschreven. Ik weet nog wel dat Dick Slootweg, hij is overleden. Al heel wat jaren. Maar die schreef in de Volkskrant, op het moment dat ik de laatste avondspits had gedaan en afscheid nam van mijn luisteraars, sprak hij van de laatste tochtvlaag. En dat vond ik wel heftig, ja.
14: Ja, trok je dat soort dingen aan?
15: Ja, tuurlijk. Omdat,
14: want je hebt het jaren gedaan met...
15: Ja, maar je vergeet het op het moment dat je uitzendt. Dan heb ik er helemaal geen last van. Ik, daarvoor en daarna zijn, maar dat is bij iedereen die bezig is met iets te maken, iets wat zijn hele hart heeft. Je hebt altijd twijfels. Maar op het moment dat ik radio maak, het moment van uitzenden, dan heb ik die twijfels nooit gehad. Dus ze konden schrijven wat ze willen. het ging toch niet veranderen.
14: Jij schrijft erover, alleen als ik mijn programma presenteer... lukt het me om op te gaan in die andere wereld. Heb ik altijd gekund. Het is alsof ik een terrein betreed waar andere wetten gelden. Andere gevoelens een rol spelen. Ik kan alles uitschakelen wat eventueel storend zou kunnen werken. De echte wereld sluit ik buiten. Wat tegenstrijdig klinkt omdat mijn programma over die wereld gaat. Toch, ik kom los van alles. Alleen het programma
15: telt. Ja, dat is ook zo. Ik leef... In dat programma, hoewel je weet dat je de taal staat, duurt 2 uur. Maar ik had toch een gevoel dat ik in een zee van tijd zwom. En dat er een soort tijdloosheid ontstond. En
14: omdat er alleen maar nu is.
15: Het was alleen het nu, ja. Alleen de entiteit van dat programma. En dat radio is magisch.
14: Je bent dus de grootste radiofan. Maar jij pakte niet elk programma zomaar aan. Ik begreep dat ze hier bij de buren, bij Met het oog op morgen... heel lang hebben moeten sleuren aan je voordat je dat wilde doen.
15: Ja, dat klopt, ja. Omdat, ik was een dj en ik wist wel wat van muziek... maar ik wist weinig van journalistiek en ik was er ook een beetje bang van. Ik was bang van de wereld. En ik was bang dat die wereld dan te dicht bij me zou komen... als ik Met het oog op morgen zou gaan presenteren. Uiteindelijk hadden ze op een zondagmiddag niemand anders. En toen heeft Flip Feij, de toenmalige eindredacteur van het Oog, mij gebeld. Min of meer gesmeekt: Frits, we hebben niemand, kom alsjeblieft. Ik had die middag een verjaardagspartijtje van mijn oudste zoon.
14: Gaat altijd
15: en,
14: voor.
15: En dat gaat voor. Ik zeg, dat moet ik eerst afmaken en dan zal ik naar de studio komen. Ik kom naar de studio. En het was nog geen WhatsApp en dat hadden we allemaal nog niet, al die digitale dingen. En ik kom de studio binnen en ik vraag aan de redacteuren, is er nog wat gebeurd? Weet je dat dan niet, vroegen ze. 1985, ik zei, wat dan? Ja, er is een vliegtuig naar beneden gestort, zijn waarschijnlijk 300 mensen om het leven gekomen. Ik wist het niet. Dus je gaat meewerken aan een journalistiek programma en... De basis daarvan, je informeren over wat er die dag is gebeurd... daar was ik helemaal niet aan toegekomen.
14: Dit is wel de allerergste radio-nachtmerrie.
15: Dat was een soort nachtmerrie, ja. En toen moest ik ook nog praten met een mevrouw... die zich had gespecialiseerd in het verzekeringswezen van vliegtuigen. Nou, daar snapte ik echt de ballen van. Maar later in dat programma kreeg ik ruzie met de veilingmeester van Pieter Menten. Dat was een oorlogs... die had gehuld met de vijand, zal ik maar zeggen. En ik kreeg ruzie met die man. En dat vonden ze, bij de redactie vonden ze dat toch wel heel interessant.
14: Spannende radio.
15: Spannende radio, dat is het. En 2 dagen daarna kreeg ik opnieuw een telefoontje. Vind het toch leuk als je het nog een keer zou willen doen. En sindsdien ben ik niet meer weg geweest. Ik vond het een fantastisch programma.
14: Je zegt er ook over dat je daar hebt geleerd hoe je vragen moet stellen. En moet structureren.
15: Ja. Ja, omdat het maken van een interview voor de radio... je moet dus in een beperkte tijd het verhaal naar voren zien te krijgen... waarvan jij hoopt dat dat verteld gaat worden. Daar moet je goed over nadenken. Je moet over de vragen goed nadenken en over de structuur van de vragen ook. Zodat de luisteraar een coherent verhaal krijgt. Dat vind ik heel erg belangrijk. Vind ik ook mooi als iemand dat lukt. En als een verteller die geïnterviewd wordt dat ook doet... Ja.
14: En hoe verhoudt zich dat tot het luisteren? Want je zegt ook, luisteren, je moet je oren geven.
15: Ja. Luisteren is fantastisch. Ik vind radio naar de radio luisteren even leuk als het maken. Daarom is het feit dat ik gestopt ben niet zo heel erg. Want er is
14: dus al, nog stadradio.
15: Die radio gaat gewoon door, gelukkig.
14: Maar ik bedoel meer luisteren naar degene die tegenover je zit.
15: Ja,
14: jij kan wel enorm je vragen voorbereiden. Maar als jouw oren dicht zitten,
15: ben je
14: nergens.
15: Natuurlijk moet je luisteren. Dat is toch... Ja, je moet horen wat er gezegd wordt. Dan heb je geen werkelijk interesse als je dat niet doet. Tenzij je oren dicht staan van de spanning. Dat gebeurt ook. Dat weet iedereen die wel eens een programma heeft gemaakt. Dan kan iets gebeuren waardoor je gespannen wordt of dat het niet lukt. Maar over het algemeen, je moet gewoon luisteren naar wat er gezegd wordt. En daarop moet je reageren.
14: En dat gebeurt vanzelf als je oprechte interesse hebt.
15: Zeker. Ja, ben ik van overtuigd.
14: Jij schrijft in je boek over Willem van Kooten.
15: Ja.
14: Overleden. Jij zegt over hem... De spreektaal op de radio is door Willem van Kooten geïntroduceerd. Hij moest niets hebben van duurdoenerij, van gewichtigheid. Wat ik bijvoorbeeld van hem heb geleerd is dat je speels moet zijn... maar nooit ingewikkeld moet doen.
15: Ja.
14: Ik kan me voorstellen dat als je een beetje onzeker bent, dat je juist voor de dure woorden gaat.
15: Oh nee, nooit. Nooit doen. Nee. Willem van Kooten was, hij zei, ik spreek niet met mes en vork. Dat vond ik ook altijd heel... Die was buitengewoon grappig. En hij heeft heel veel betekend voor de Nederlandse radio en ook voor de taal op de Nederlandse radio. Ik ben enorm sterk door hem beïnvloed. En ik denk heel veel generatiegenoten van mij ook.
14: Hoe was de taal voor hem?
15: Ja, keurig. Netjes.
14: Saai?
15: Saai, ja. Heel saai. En echt keurig af- en aankondigen. Ja. Ja, zo ontwikkeld. Ik was vanmiddag bij de opening van de schatkamer van Beeld en Geluid. En toen sprak Irene Moors ook over de taal die zij sprak toen ze in de jaren 80 begon. Was ook heel keurig nog in de jaren 80. En de taal evolueert. En dat is, taal is zo'n buitengewoon boeiend element in onze samenleving. Daar kan ik uren over praten. En ook naar luisteren. En mij valt altijd weer wat op. Dus vanavond werd er gezegd over die AOW-voorstellen die nou zijn ingetrokken. Het was een bezuiniging, maar dan wordt ineens het woord hervormen gebruikt. Hervormen is natuurlijk...
14: Ja, zo verhullend als
15: verhullend als het maar zijn kan. Terwijl het een doodgewone bezuiniging was. En ja, dat vind ik... Dat spel met die taal, dat vind ik buitengewoon boeiend, ja.
14: Ja, kunnen we zeggen dat de taal staat jou als het meest gegoten zat?
15: Ja, nou, de taal staat daarin, kwam alles samen. Dat is een delta. Dus de muziek kwam daar, de radio natuurlijk en de taal. Ja, dat was. Ik vind dat programma, in dat programma ben ik heel vaak heel gelukkig geweest.
14: Hoe is dat begonnen?
15: Het is begonnen op het moment dat toen ik stopte bij Radio 2 met Tijd voor 2. Toen vroeg Laurens Borst van Radio 1. Toenmalige zendermanager van Radio 1 zegt: zou jij niet nog iets voor Radio 1 kunnen en willen betekenen? Ik zeg, dat wil ik wel, maar dan wil ik iets maken wat nog niet gemaakt is. Ik ga geen programma maken dat al gemaakt wordt. Dat wordt namelijk al gemaakt. En toen zei ik tegen hem, laat me even denken. En ik wilde altijd al een taalprogramma. Ik denk, een programma over de taal, dat lijkt me fantastisch. Nou, toen heb ik een format ontwikkeld. En toen zei mijn baas, toen bij de KRO-NCRV die het ging uitzenden, ik zou dat maar gaan maken, zei hij. Zo simpel ging dat nog toen.
14: Wist jij dat het een succes zou worden?
15: Nee. Maar daarom moet je ook geen programma gaan maken.
14: Nee, maar
15: je moet geen programma maken met het idee van het moet een succes worden.
14: Oh, nee, maar ik bedoel veel meer. Wist jij dat er een publiek voor zou zijn?
15: Ja, want we spreken allemaal Nederlands.
14: Ja, maar dat betekent... We moeten ook wel allemaal eens rekenen in de Albert Heijn. Maar dat betekent niet dat we allemaal...
15: Nee, maar,
14: een programma over rekenen willen luisteren.
15: Nee, maar omdat ik weet dat er zoveel fascinerende kanten... flonkerende kanten aan de taal zitten. Om daar de mensen op te wijzen. Om in ieder geval te zeggen van... Kijk eens naar dit woord. Kijk eens wat een prachtig woord. Alleen het woord flonker al, want dan zie je al van alles flonkeren. Dat is wat taal los kan maken bij de mensen. En dat is. En het is zo van ons. Het is zo van ons. En de ontwikkeling van de taal, die is toch buitengewoon boeiend. We hebben het net over de taal die in de jaren 60 in de media werd gesproken. Moet je nou eens luisteren? Moet je eens luisteren naar de rappers? Naar al die andere talen die nu zich langzamerhand vermengen met het Nederlands. Ik vind het fantastisch.
14: Hoe gaan wij om met onze taal?
15: Goed, vind ik.
14: Ja?
15: Ja, ik denk ook nooit dat je met een opgeheven vingertje tegen mensen, dat moet je niet zeggen of dat is fout of zo. Je moet mensen aanmoedigen. Taal kan je een enorme vrijheid geven. En als je die vrijheid benadrukt, dat die taal van jou is en dat die je vrij kan maken, vrij van alles en dat je daarin alles mag, dan, en dat dat van jou is, je kunt ermee spelen, je kunt er iets moois mee maken. Je kunt er ook iets verschrikkelijks mee zeggen, maar dat kan helaas ook. Dat bestaat dus ook. Maar de taal op zich als element om je te uiten, ja, dat vind ik fascinerend nog steeds.
14: En maak je er wel eens zorgen over?
15: Nee.
14: Nee, ook niet hoe het staat met het taalonderwijs of
16: dat nou ja, kinderen tegenwoordig een kleinere woordenschat hebben dan pak een beetje 30, 40 jaar geleden?
15: Ik denk dat ze een andere woordenschat hebben. Ik weet niet of. De woordenschat die nu. Waar men het nu over heeft, dat is de woordenschat zoals wij die al die jaren zo geleerd hebben. Maar er is natuurlijk een taalontwikkeling op dat TikTok, of hoe heet dat allemaal? Of, er is een soort eigen taal die ontwikkeld wordt. En om daarvan te zeggen van nou, dat is niet goed of zo, dat vind ik, daarmee moedig je niet aan. Het enige wat je zou moeten. Je zou over. Wat ik wel belangrijk vind, is dat jongeren lezen. En dat ze lezen wat er geschreven is. En zoveel moois als. Dus ik vind het belangrijk als er in het onderwijs, behalve de dingen die je nu eenmaal moet weten, als de grammatica, maar vooral dat je kunt wijzen op wat je met die taal allemaal kan en hoe mooi die kan zijn en hoe blij die je kan maken. 1 mei lees ik altijd het gedicht van Gorte. Waarom? Omdat ik het zo ongelooflijk mooi vind. En ik word daar gelukkig van. En ik gun dat geluk ook aan de ander. En daar, dat, en zo moet je over taal praten. En als je denkt, zo over, als je zo tegen de mensen zegt van, de taal die is van jou, dat kan heel erg mooi zijn. Verdiep je erin, dan maak ik. Er is geen reden om je zorgen te maken.
16: Je schrijft in je boek.
15: Ik geloof niet dat ik een heel erg antwoord heb gegeven op je vraag. Want hoe het precies in het onderwijs nu gaat, dat weet ik dus niet. Hè?
16: Snap ik.
15: Ja.
16: Je schrijft, bovendien merk ik dat radiomaken steeds meer van me vergt. Ik denk aan mijn fiets. Als de batterijen van mijn achterlicht leeg raken, gaat er een lichtje knipperen. Dat knipperen wil ik bij mezelf voor zijn.
15: Ja.
16: Had je het idee van dat batterijtje?
15: Ja, ik had wel het idee. De taalstad is een heel arbeidsintensief programma. Heel erg arbeidsintensief. En ik dacht dat ik dat misschien niet meer op zou kunnen brengen. En dat moment wilde ik voor zijn. En dat ben ik voor geweest.
16: Waar zat het arbeidsintensieve in?
15: Het lezen van een boek. Je kunt toch niet zeggen, ik lees de eerste 10 bladzijden en dan geloof ik het wel. Ik las het boek helemaal. Muziek, ik luisterde alle muziek af. Ik koos zelf de muziek. En dat verdient alle aandacht. Ik schreef heel veel teksten. En uiteraard met de redactie samen. En we hebben een fantastische samenstelster. En we hebben een hele goede redactie. Lisette, mijn geliefde ook. We hebben fantastisch samengewerkt. Ja.
16: En dat zou wel eens niet meer kunnen gaan.
15: Ja, ik was er bang voor dat dat misschien niet meer het niveau zou kunnen halen waarvan ik vind dat dat programma moet hebben. Ja. En het gaat om programma, het gaat niet om mij. Je maakt een programma voor de luisteraars. Je hebt een bepaald idee. En ik vreesde dat ik niet meer waar kon maken wat ik heb proberen waar te maken.
16: Kan het zijn dat jij ook gewoon heel streng was voor jezelf?
15: Ja.
16: Want je schrijft in je boek over een liedje dat je per ongeluk toeschrijft aan iemand anders.
15: Ja.
16: Oh, mijn lichaam, dat ik per ongeluk in de uitzending toeschreef aan Annie M. G. Smit en Harry Banning. Nee dus, fout. Gelukkig verbetert Elfie me. De makers zijn Frans Mulder en Ad van Dijk. Ik kan wel door de grond zakken als ik zo'n fout maak. Ik had het verdorie nog opgezocht, maar niet goed dus. Het stemt me wel tevreden dat ik zo'n fout maken nog steeds erg vind. Als dat me onverschillig zou laten, kan ik er beter morgen al mee ophouden.
15: Ja, dat vind ik ook. Op het moment dat je onverschillig wordt over wat je maakt.
16: Ja, maar je hebt aan de ene kant heb je onverschillig en aan de andere kant door de grond zakken.
15: Ja, maar ik vind dat heel erg. Je hebt een liedje gemaakt. Iemand heeft een liedje gemaakt. En dan zegt iemand op de radio, het is geschreven door X en Y. En het blijken A en B te zijn. Dat is toch voor X en Y verschrikkelijk. Ja, maar dat is toch niet leuk? Dat wil je niet. En je wil je luisteraar goed informeren.
16: Ja, maar X en Y hebben zich in hun leven vast ook wel eens vergist.
15: Jawel, maar ik vind toch dat je.
16: En heeft de luisteraar niet op een gegeven moment ook wel begrip van, nou ja, hij doet het eigenlijk altijd goed, laat die man een foutje maken.
15: Ja, dat is heel aardig van de luisteraar. Maar ik vind, dat moet niet mijn norm worden. Mijn norm was om het zo goed mogelijk en zo goed mogelijk uit te zoeken. En dat heb ik ook altijd gedaan. En af en toe maak je wel eens een fout, klopt. Maar dat vind ik nog altijd erg, ja.
16: Waar komt die controledrang vandaan?
15: Geen idee.
16: Ja, kom op.
15: Nee, echt niet. Weet ik echt niet. Hoezo, kom op? Dat weet ik echt niet. Dat weet ik. Ik weet het echt niet. Dat heb ik. Ik heb. Toen ik begon bij de radio, was het vooral. Veel tekst. Probeerde ik sfeer te maken met de muziek. Maar maakte ik ook veel fouten. Totdat ik Tom Blomberg ontmoette. Met wie ik samen de avondspits heb gedaan. En die heeft dat er bij mij wel een beetje ingeramd. Dat het wel allemaal moest kloppen. En dat was ik altijd met hem eens. En ik ben hem daar ook altijd erkentelijk voor gebleven. En ik heb dat, ik ben dat trouw gebleven, dat principe. Ik vind het belangrijk dat wat je zegt, dat je dat onderzocht hebt. En dat je dan weet wat je vertelt als je informatie geeft.
16: Zeker bij de publieke omroep.
15: Ja.
16: Maar nog even terug naar mijn vraag.
15: Ja.
16: Er zit iets van controledrang.
15: Ja, ik ontken dat niet. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dat weet ik echt niet.
16: Maar je bent wel iemand die...
15: Je kijkt me nou aan van de...
16: Ja, je bent... Ik ken je natuurlijk niet, maar nee? Ik heb je boek gelezen. Je komt wel over als iemand die nadenkt over zichzelf.
15: Ja. Jawel.
16: Je beweegredenen onderzoekt. En...
15: Ja. Ja. Maar ik weet niet waar dit vandaan komt. Gewoon omdat ik het zo goed mogelijk wil doen. Daar komt het vandaan. Als je een programma maakt, dat maak je voor een luisteraar. Dat wil je zo goed mogelijk doen. En als je dan een fout maakt, vind ik dat die je had kunnen voorkomen, vind ik dat vervelend.
16: Met welk idee ben je aan dit boek begonnen?
15: Ik wilde, toen ik voor mezelf dacht, misschien moest je maar stoppen, Frits. Dacht ik, dan wil ik dat laatste jaar vastleggen. Omdat ik zo waanzinnig van die radio heb gehouden en nog steeds hou. Ik denk, mijn liefde voor dit medium. En ik hoop dat ook collega's dit boek lezen. Omdat ze dan ook kunnen lezen van wat het je kan geven. Wat het je allemaal kan brengen. En wie je allemaal tegen kunt komen. En wat er allemaal gebeurd is zo'n jaar. En dat vind ik, ja, dat, daarom eigenlijk. En ik wist eerst niet eens dat het een boek zou worden. Ik ben gewoon gaan schrijven. En ik dacht tijdens het schrijven, is misschien wel een aardig boek. En ik heb iedere dag geschreven. Ik heb nog heel veel weggelaten. En ik heb het iedere dag, ik vond het verslavend. Ik heb geen dag overgeslagen. Zelfs in de vakantie niet.
16: En weet je waar dat verslavende in zat?
15: Ja, omdat ik wilde dat die liefdesverklaring zo oprecht en volledig mogelijk zou zijn. Daar zat dat in. Om de luisteraar, want die spreek ik ook aan in dit boek, te laten weten hoezeer ik van dit programma heb gehouden. En hoezeer ik heb gewaardeerd dat ik zoveel reacties heb gehad in al die jaren. Van mijn lezers nu, maar van mijn luisteraars vroeger.
16: Is iets overbrengen aan een luisteraar anders dan aan een lezer? Of is het in de kern hetzelfde?
15: Het is, denk ik, aan een luisteraar, dat is direct. Het mooie van radio vind ik hier en nu. En de lezer, die leest dit boek misschien pas in zijn vakantie of zo. Dat,
16: dikke kans, ja.
15: Ja, maar dat werkt dus anders. Maar ik hoop toch dat... Ik denk dat het in dit boek wel heel dicht bij elkaar komt.
16: Je bent heel persoonlijk in het boek.
15: Ja.
16: Heb je daarover geaarzeld?
15: Nee. Geen moment.
16: Waarom niet?
15: Omdat ik... Mensen hebben mij 52 jaar op de radio gehoord. Ik heb niks voor ze te verbergen. En ze mogen van me weten wie ik ben. Wat ik belangrijk vind. Wat ik mooi vind vooral. Wat ik de moeite waard vind. En daarom.
16: Er zit natuurlijk ook een worsteling in met het loslaten.
15: Ja.
16: En die wordt af en toe bijna lichamelijk. Het is zondag, een mooie dag voor een bekentenis. Of laat ik het anders zeggen, misschien is het tijd om aan te geven dat er iets wezenlijks in mij aan het veranderen is. Bij alles waar ik naar kijk, maar ook bij alles wat ik lees of zie, is het net alsof het mij niet meer aangaat. Ja. Ik durf de vraag nauwelijks te stellen, maar toch, is dit een eerste begin van een neergang? Heus, ik voel me gezond, ik heb gisteren nog ruim een uur hard gelopen, ik ben op de fiets naar de studio in Hilversum gegaan. Dat is het niet. Het is iets in mijn hoofd. Alsof er blokjes verschoven zijn. Alsof er op een andere manier contact tot stand komt. Het gevolg is dat steeds dat zinnetje "het zal mijn tijd wel duren" oplicht. Het gevoel gaat samen met een mate van onverschilligheid die ik eerder van mezelf niet kende.
15: Ja.
16: En de grap is, als lezer denk je ook, ja.
15: Wat denk jij als lezer?
16: Die onverschilligheid die vind ik niet passend.
15: Welke onverschilligheid? Hoe bedoel je dat?
16: Die je noemt, dat gaat gepaard gaat samen met een mate van onverschilligheid.
15: Ja, nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is, als je ouder wordt, dan ga je. Je gaat steeds meer naar de zijkant van het leven. Soms ben je toeschouwer geworden.

0: Welke onverschilligheid? Hoe bedoel je dat?
1: Die je noemt. Dat gaat gepaard gaat samen met een mate van onverschilligheid.
0: Ja, nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is, als je ouder wordt, dan ga je. Je gaat steeds meer naar de zijkant van het leven. Soms ben je toeschouwer geworden van waar je zelf middenin stond. Ik rij hier vanavond naar de studio waar ik jaren naartoe ben gereden. Als vanzelfsprekend, je denkt er niet eens over na dat je er naartoe rijdt. En nu denk ik, ik rij hier naartoe. Maar ik woon er niet meer. Het is mijn huis niet meer. En het is een beetje dat gevoel dat je meer aan de zijkant. Dat is niks dramatisch. Maar dat is wat er in je hoofd gebeurt. En dat is de interpretatie ook van het begrip tijd. Ik probeer ook in dit boek los te komen van de klok.
1: Ja, je hebt een klok in je hoofd.
0: Ik heb een klok in mijn hoofd, maar meer dat ik los wil komen van die klok van de uren. Maar dat ik iets wil maken wat die tijd overstijgt. Dat is eigenlijk wat ik wil.
1: Maar dat is toch ergens dan ook het tegendeel van onverschilligheid? Want het zal mijn tijd wel duren, is een beetje van ja.
0: Ja, maar dat is op dat moment denk ik dat. Maar ik zeg ook dat ik daar, hoe zal ik het zeggen? Door het zo op te schrijven merk je dat ik niet onverschillig ben. Het is ook een beetje ironisch.
1: En hoe zit het met die klok in je hoofd? Want je hebt een klok die de hele tijd zegt, nou, je mag niet je tijd verspillen.
0: Ja.
1: Je moet er wel wat van maken.
0: Ik vind iedere seconde die ik mors, vind ik zonde. Ja.
1: En in zo'n laatste jaar gaat die klok dan meer lawaai maken?
0: Nou, hij is meer aanwezig omdat je weet dat hij iets op gaat houden. Maar ik wil juist proberen om dat los te maken, los te laten. En om over dingen te schrijven die loskomen van de tijd.
1: Zoals waarschijnlijk de trap van de schoonheid.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Kun je uitleggen wat dat is?
0: Nou, dat heb ik bij Dagblad Trouw gedaan. Ik vond het heel mooi dat ze mij dat lieten doen. Ik had aan de lezers van Trouw gevraagd om zinnen te bedenken die een tegenkracht zouden kunnen vormen tegen de wereld waarin wij nu leven met vele oorlogen in vele gebieden waar ik me doodongerust over maak. Ik denk, er moet toch iets anders kunnen zijn. We kunnen misschien een soort stil protest daartegen formuleren. Verzamel de mooiste zinnen die u kent. En die hebben mensen in grote getalen gestuurd. Ik heb daar een selectie van gemaakt. En ik noem dat de trap naar de schoonheid. Een trap naar waar het een andere en betere en mooiere wereld is.
1: Nou, in ieder geval ook tegen die onverschilligheid.
0: En tegen de onverschilligheid. Ja, maar ik ben niet onverschillig. Nee.
1: Je schrijft in je boek van ja, er zou meer geld naar kunst moeten gaan in plaats van naar ja, legers en naar,
0: ja,
1: oorlog.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. Ik vind, we zijn een weg ingeslagen. Iedereen zegt, ja, natuurlijk, we moeten de legers versterken. Natuurlijk, de dreiging is groot, natuurlijk. Het gevaar in de wereld is heel groot. Dat is ook zo. Maar er is niemand die zegt, maar wacht even. Zou het misschien anders kunnen? Zouden we misschien een andere beweging in gang kunnen zetten? Zouden we misschien de wereld zouden we er iets kunnen tegen opwerpen? Die vraag wordt niet eens gesteld. En die vraag wil ik stellen. Kunnen we niet iets anders bedenken? Ik liet vanmiddag in die schatkamer bij Tijd voor Max Live Aid zien uit 1985. En dat was toch een tijd waarin je dacht, misschien gaat het wat worden in deze wereld. Gorbachev, Reagan, die dichter tot elkaar kwamen. Al die artiesten die zich sterk maakten voor hongerend Afrika. Handen ineens slaan, met elkaar vechten voor een betere wereld. En daar zijn wij van afgedreven, vind ik. Vandaar de trap naar de schoonheid als een soort tegenkracht.
1: Zijn we te bang om een andere richting op te denken?
0: Ik weet niet of het angst is. Misschien is het, dat denk ik niet eens. Ik denk dat we er niet eens, dat we er niet meer aan denken. Dat is het. We nemen die

0: die mogelijkheid, die bekijken we helemaal niet eens meer. Dat vind ik zo angstaanjagend. We nemen besluiten van, ja, er moet 5% naar defensie van alles wat we hebben. En dan denk ik, maar is er nou niemand die vraagt van, kan het misschien toch iets anders? Moeten we niet iets anders proberen in de wereld? Zullen we niet iets gaan bedenken waar we misschien weer vrede mee krijgen? Het klinkt idealistisch, misschien ook wel naïef, maar ik wil het toch roepen.
1: Ja, waarom?
0: Omdat ik hoop dat het gebeurt. Omdat ik het belangrijk vind. Niet alleen voor mij, maar voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Voor jouw kinderen, voor iedereen. Omdat ik denk dat we op een heilloze weg zijn. Als we zo doorgaan. Ik maak me ongerust.
1: En hoe uit die ongerustheid zich? Want je hebt er iets mee kunnen doen.
0: Ja.
1: Door die
0: Door die trap te maken, ja.
1: En hoe is dat nu in het dagelijks leven? Je zorgen?
0: Die zijn er nog.
1: Hoe oud die zich?
0: Nou ja, dan lees ik de krant en dan maak ik me zorgen. Ja, ik neem het in me op en ik kijk naar het nieuws. En ik kijk naar wat er gezegd wordt. Ik luister naar wat er gezegd wordt. Ik kijk er niet naar, maar ik luister naar wat er gezegd wordt. En dan maak ik me zorgen, ja, voor de wereld. Ja, het klinkt heel groot, alsof ik ben een inwoner van Laren die zich zorgen maakt over de wereld. Maar het speelt wel in mijn hoofd, ja.
1: Nou ja, dat is.
0: En ik had altijd bij de radio altijd het idee ook van, ik kan iets bijdragen aan die. Laat ik een andere kleur inbrengen in het leven. Dat heb ik wel altijd gewild. Iets positiefs, iets vrolijks, maar niet stomzinnig.
1: Vannacht is Frits Spits mijn gast. 52 jaar maakte hij radio. Van de avondspits tot de taalstaat. En dat werd gewaardeerd. Frits ontving onder andere Marconi Awards, een zilveren reismicrofoon, en hij werd verkozen tot belangrijkste radiomaker van afgelopen eeuw. Boeken waren er ook. De Standaard van Spits bijvoorbeeld. Alles lijkt zoals het was en Op de golven dansen wij. En daar wordt nu mijn laatste radiojaar aan toegevoegd. Het dagboek dat hij bijhield in het jaar voorafgaand aan zijn afscheid. Ja, en wat je daarin ook doet, ik vertelde het al even in mijn introductie, elke dag een liedje.
0: Ja.
1: En je begon heel moedig met elke dag een Nederlandstalig liedje.
0: Ja, totdat ik Cream ontdekte. Dat is de zender waar ik toevallig, waar ik nu ook adviseur en ambassadeur van ga worden per 1 juni. Maar
1: het is grappig dat je het zegt, want ja, toen ik het boek las, dacht ik wel een paar keer, is Frits Spits hier stiekem aan het solliciteren bij Cream?
0: Nee. Geen moment, echt niet. Nee, echt niet. Nee, ik kwam op de herdenkingsbijeenkomst voor Dievertje Blok kwam ik Leon Ramakers tegen en Rennie, zijn vrouw. En die waren net met die zender begonnen. Ik had er nooit van gehoord. En ze zeiden, god, luister er eens naar. En ik deed dat. En in het begin dacht ik, ja, god, het is wel een goede zender. En toen hoorde ik op een gegeven moment I Won't Complain van Benjamin Clementine. En toen dacht ik, ja, die muziek, dit, zo geweldig. Ja, en toen ben ik het toch vaker gaan beluisteren. En ik kwam steeds meer muziek tegen die mij zeer beviel. Van Bob Dylan tot Tom Waits, Nick Cave, alles draaien ze. En ook Nederlandstalige muziek. Dus, en klassiek. Ze draaien alles. Het is volstrekt Afrikaans, Zuid-Afrikaans. Nee, er was niet een. Ik heb niet een sollicitatie. Helemaal niet, want ik wilde helemaal niet meer gaan werken. Dus daar was helemaal geen sprake van. Ze hebben mij benaderd.
1: Je was gewoon fan.
0: Ik was een fan, ja. En ik vind het een hele mooie zender. Ik vind eigenlijk een soort zender die bij de publieke omroep zou passen. Het is een culturele muziekzender. Het is geweldig als je er naar luistert.
1: Jij schrijft over jezelf dat jij een speciale muzikale antenne hebt.
0: Ja, blijkbaar.
1: Maar waar zit die?
0: Ik heb geen idee in mijn hoofd, denk ik. Ja, maar ik.
1: Wat vangt die antenne op?
0: Ja, echtheid, denk ik. echtheid. Als je naar een liedje luistert, dan weet je meteen, dit is met het hart gemaakt. En ik geloof dat ik daar wel gevoelig voor ben.
1: Jij schrijft in je boek, wat ik hoor wordt mede bepaald door wat ik allemaal al gehoord heb.
0: Ook, natuurlijk.
1: Hoe werkt dat?
0: Nou ja, ik heb een hele muziekbibliotheek in mijn hoofd. En dan hoor je de clichés. Dan hoor je, oh, maar dit heb ik al eerder gehoord. En als er dan weer iemand iets nieuws maakt, of als je weer een stem hoort waarvan die in staat is om zijn ziel te bereiken, of zijn ziel te laten klinken, laat ik het zo zeggen. Ja, dan ja. Het is een gevoel, hè. Dat is niet in woorden te vangen. Het is een gevoel. Muziek is een gevoel.
1: Maar gebeurt het nog wel eens dat je verrast wordt?
0: Nou ja, wat ik zei met Benjamin Clementine, dat was echt wel zo'n moment dat ik echt verrast werd. Ik denk, dit is mooier dan mooi.
1: En op andere momenten denk je, nou, hier probeert weer iemand een hitje te schrijven.
0: Ook, dat hoor je ook. Ja, althans, dat hoor ik. Ik weet niet of dat zo is. Ik zeg nooit, het is zo. Ik denk dat het zo is. Ik ben altijd heel voorzichtig geweest met het oordelen. Want er zijn muzikanten en zangers en zangeressen die verschrikkelijk hun best doen om iets moois te maken. En ik vind dat ik daar zorgvuldig mee om moet gaan. En niet vanuit moet gaan dat ze zomaar een hitje willen scoren.
1: Maar je schrijft ook in je boek dat je eigenlijk al je hele leven lang last hebt van te snel oordelen.
0: Ja.
1: Dat je nieuwkomers in eerste instantie afwijst en daarna pas omarmt.
0: Ja, en het is ook wel eens andersom. Dat ik iemand de hemel in prijs en dan 3 weken later dacht van, waarom heb ik dit mooi gevonden? Dat gebeurt ook.
1: Dan staat de antenne gewoon even niet helemaal lekker afgesteld.
0: Nee, hij heeft niet altijd goed afgesteld gestaan.
1: En wat het, nou ja, maar weet je, we horen nu heel veel over AI in de muziek.
0: Ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Verschrikkelijk. Dat is toch de dood in de pot?
1: Het lijkt mij ook.
0: Ja.
1: Maar ik vraag me van mezelf af of ik het altijd in de gaten zou.
0: Ik denk dat je het hoort. Het is te clean. Het is te zieloos. Ik denk dat je het hoort, ja. AI kan dat niet. Die kan dat niet. Die kunnen wel die nootjes maken. En die kunnen ook een tekstje schrijven. Dat kan allemaal met AI. AI is een geweldige uitvinding. Maar wij moeten de baas blijven. AI moet niet onze baas worden.
1: Ja, nog even terug naar je plan om alleen Nederlandstalige nummers,
0: ja,
1: te doen. Dat heb je dus op een gegeven moment laten varen.
0: Nou, dan ga je, het is vooral,
1: ze komen wel weer terug.
0: Dus, ja.
1: Als lezer denk je, oh, nou, blijkbaar hebben we niet genoeg.
0: Oh nee, dat is het niet. Dan is het gewoon, dan heb ik een liedje gehoord. Ik denk, oh, dat hoort bij vandaag. Ja. Maar het kiezen van muziek is ook impulsief. Ik heb altijd ook heel erg mijn stemming laten gelden bij het uitkiezen van muziek. Dus dat is het ook.
1: En werkt het bij jou ook andersom? Dat je je stemming kan laten beïnvloeden door de muziek,
0: ja,
1: waar je naar luistert?
0: Ja, zeker. Ik heb, als ik muziek hoor, dat is goed voor mijn humeur. Ik kan heel gelukkig worden van muziek. Ja.
1: Als het goede muziek is.
0: Als het uiteraard, maar dat is vanzelfsprekend, ja.
1: Je bent afgestudeerd, toch? Op,
0: ja,
1: op Nederlandse popliedjes?
0: Popliedjes, ja. Ja.
1: Want is daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen?
0: Nou, over de structuur. Ik heb dus een analyse gemaakt van de structuur van de liedjes. Hoe zitten ze in elkaar? En zijn daar overeenkomstige? En zijn er eigenschappen die met elkaar overeenkomen? Waardoor je kunt zeggen, nou, dat zou wel eens een hit kunnen worden. Ik vond niet een heel sterke afstudeerscriptie. Ik heb er 7 voor gekregen.
1: Ja, dat is voldoende.
0: Het was in ieder geval voldoende, ja.
1: Maar toen zat die liefde er dus al in.
0: Ja, maar die heeft altijd ingezeten.
1: Voor de taal of de muziek? Of is dat...
0: Allebei. Ik had een moeder die liedjes schreef. En die altijd Nederlandstalige muziek draaide, cabaret. Ik ben daarmee opgegroeid. Met Heerlijk duurt het langst van Arnie M. G. Schmid, ik noem maar wat. De liedjes van Corrie Brokken of Teddy, dat zegt jou niks, denk ik. Teddy Scholten, je zit me heel glazig aan te kijken nu, van waar heb je het over?
1: Maar, ik ben nog zo jong, zo jong.
0: Dus ik kom uit een gezin waarin die waarin muziek een rol speelde. En mijn moeder schreef bijvoorbeeld het liedje Ik ben gelukkig zonder jou van Connie van der Bos. En ze werkte samen met Peter Koelewijn. En ik was geïnteresseerd daarin. Ik vond muziek interessant. Ja.
1: En hoe werkte dat? Want in je boek beschrijf je ook, muziek komt meteen binnen.
0: Ja.
1: Taal gaat via je hoofd.
0: Ja, dat is zo. Het is zo. Ik denk dat het zo is.
1: Bij jou in ieder geval?
0: Ja, bij mij in ieder geval. Muziek gaat meteen naar je ziel. Maar de taal, daar gaat je verstand ook over. En als je denkt dat, nou, dat deze tekst, of ik begrijp hem niet, of hij is niet goed, daar heb je een oordeel over. En ik kan geen teksten van liedjes, van Nederlandstalige liedjes laten horen, waarvan ik dacht, het is niet goed. Althans, ik vind het niet goed.
1: Je schrijft in je boek, wat ik vooral heb kunnen vaststellen is dat het leven als een rivier zijn eigen weg uitsluipt. Ik mag van geluk spreken dat ik in mijn geval de oevers maar matig zijn geërodeerd. Met andere woorden, over mijn levensloop heb ik heel weinig te klagen.
0: Het is ook zo.
1: En toch, want je noemt nu al even je moeder. Als ik kijk naar het gezin waar jij uitkomt.
0: Mm-hmm.
1: Het is geen makkelijke geschiedenis.
0: Nee. Nee, dat is zo. Ik heb Joodse ouders en mijn vader en mijn moeder zijn in de oorlog gevlucht naar Zwitserland. En mijn vader is daarna naar de Prinses Irene Brigade en heeft zo de bevrijding van Nederland meegemaakt. Nee, zeker niet. Ik heb nooit de opa en de oma gehad. Die zijn vermoord in Auschwitz. Ja.
1: Ik begreep dat dat geen gespreksonderwerp was thuis.
0: Jawel, maar in de derde persoon. Mijn moeder kon niet vertellen dat haar ouders vergast waren. Dat kon ze niet. Ze heeft van de vader gezegd dat hij op de vlucht werd neergeschoten. En haar moeder zou in de trein op weg vanuit Apeldoorn naar Auschwitz al zijn gestorven. Ze kon het niet. En ik heb haar ook daar niet mee lastiggevallen. Het verdriet was te groot. En ze is in staat geweest juist om het zo te doen. Ze heeft een prachtig boek over haar ouders geschreven. Dat heet Afkloppen. Is uitgegeven door de Bezige Bij in 1991. Indrukwekkend. Echt heel erg mooi. Mijn moeder kon fantastisch schrijven. En
1: En je schrijft erover in je boek, ja, dat het een bovenmenselijke inspanning moet zijn geweest, ja, van haar. Maar dat, ja, ze daardoor in staat was liefde te geven.
0: Nou, dus ze had wel zoiets van, ze hebben ons niet klein gekregen. En het enige waar we de wereld beter mee kunnen maken is liefde. En die heeft ze zoveel mogelijk aan ons gegeven, ja. Dat is wel. En dat vond mijn vader ook. Ze geloofde in een betere toekomst, in een betere wereld. Daar wilde ze zich sterk voor maken. En daar hebben ze mij in ieder geval heel sterk mee gemaakt.
1: Kende je het verhaal van je grootouders, het echte verhaal?
0: Later pas. Niet.
1: Ja, als kind neem je natuurlijk alles voor waar aan.
0: Ja, en ik heb me ook wel heel erg verdiept in de oorlog tot mijn 18e, 19e jaar. En toen dacht ik dat ik alles wel wist. En was de muziek mijn vluchtheuvel. En de popmuziek en de wereld van de literatuur, dat ik even weg kon.
1: Uit de ellende van de oorlog?
0: Ja, ja. Dat, ik vond verschrikkelijk, die verhalen. Vind ik nog steeds trouwens.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En waar kwam dat je erin willen verdiepen vandaan?
0: Je bedoelt toen ik zo jong was?
1: Ja.
0: Omdat ik het gevoel had dat het over mijn familie ging. Daar kwam dat vandaan. En omdat er veel over gepraat werd.
1: En je nam als kind het verhaal over je grootouders voor waar aan.
0: Ja.
1: Wanneer ben je dan?
0: Ik maakte voor de NOS een programma. Of voor de schooltelevisie, dat weet ik niet meer, zoiets. Een programma over Westerbork. En daar stonden boeken. In 1995 was dat. Waarin de namen van de vermoorde Joden stonden. Ik denk, ik ga toch eens kijken in die boeken. En daar vond ik de namen van mijn grootouders. Ja.
1: En hoe ging dat dan? Want ik kan me dan ook voorstellen dat je meteen naar je moeder toe rent en zegt, nou,
0: nee,
1: mam, wat ik nu gevonden,
0: nee,
1: heb, het is anders gegaan.
0: Nee. Nee.
1: Want jij begreep meteen, zij heeft een verhaal geconstrueerd.
0: Ja, ja, dat heb ik begrepen. Heel erg goed begrepen. En ik heb het ook altijd. Ik hield ongelooflijk veel van mijn moeder. En ik wist dat als ik dat zo zou zeggen, dat er enorm veel pijn zou doen. En wat voor zin had het? Ik wist het nu. En zij wist ook heel goed wat er gebeurd was. En zij moest doorleven met die wetenschap. En dat is er heel goed gelukt.
1: En dat evenwicht mocht jij niet verstoren?
0: Nee. Dat had ik nooit willen doen. Nee.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat iets in jou ook wel een gesprek had gewild.
0: Ja, maar ik heb wel met haar gepraat, maar dat wilde ze dan niet. En het is niet echt tot die kern gekomen. Ik merkte dat ik dat niet moest doen.
1: Speelde het Joods zijn een rol in jouw jeugd?
0: Totdat ik wist dat ik... ik wist heel lang niet dat ik het was, tot ik het aan mijn vader vroeg. En dan speelt het wel een rol, want dan weet je natuurlijk dat je tot een volk hoorde dat niet gewenst was in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat speelde een rol, ja.
1: Waarom vroeg jij aan je vader of je Joods was?
0: Omdat het om me heen steeds werd gevraagd aan mij. En ik kreeg de bevestiging niet en daarom vroeg ik het aan mijn vader en hij zei jou. Voor hem was het helemaal. Het was voor hem helemaal geen punt. Het was voor mij eigenlijk ook niet meer zo'n punt. Maar ja, het maakte je toch. Het heeft me ook wel een tijd kwetsbaar gemaakt.
1: En hoe is dat nu?
0: Totaal niet. Nee.
1: Ja, want als ik dan denk aan nou ja, de zorgen waar je het net over had,
0: dat zijn zorgen over de wereld, ja.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een toename van antisemitisme.
0: Ja, zeker. Daar maak ik me wel zorgen over. Er staat vandaag een heel goed stuk in de Volkskrant. Ik heb nog niet helemaal zorgvuldig gelezen. Maar ik vind het bewind van Netanyahu, dat vind ik afschuwelijk. Maar daarmee kun je niet rechtvaardigen dat je hier in Nederland tegen de Joden tekeer gaat.
1: Nee, die dingen zijn... Twee aparte zaken.
0: Ja, dat zijn twee aparte zaken, maar dat in de praktijk, helaas, is dat niet zo. En daar maak ik me ook zorgen over, jazeker.
1: En als je dan hebt over die rivier die het leven is... en dat nou ja, de oevers nog ja. niet zo zijn geërodeerd...
0: Ja.
1: voelt dat dan echt nog zo voor jou? Ik kan me voorstellen dat nou ja, met de tijd... dat het misschien toch wat brozer wordt...
0: Nee, ik denk dat het leven heel goed voor mij is geweest. Dat blijf ik wel volhouden. Er zijn zoveel mooie... Kijk, want dit zijn natuurlijk zijn elementen die in mijn leven een rol spelen. Maar er staat zoveel geluk tegenover. Het speelt een rol, maar ik heb heel veel moois meegemaakt. En daar hou ik me dan ook aan vast. Hè? Dus ik heb een fantastisch gezin. Ik heb schitterende kleinkinderen... prachtige zoon. Ik had een hele lieve vrouw. Ik heb een geweldige nieuwe liefde. Dus ja, ik heb niks te klagen. En dat is het leven ook. Hè?
1: En cynisme komt in jouw woordenboek gewoon niet voor?
0: Nee, ik hou niet van cynisme. Als ik ergens niet van hou, is het daarvan. Dat vind ik de makkelijkste vorm om over dingen te praten. Dan duik je jezelf weg. Ik wil me zo open mogelijk tonen. En ik wil niet cynisch zijn. Juist niet. Ik wil juist benadrukken hoe mooi het leven kan zijn.
1: En hoe is het leven nu? Want er is nu natuurlijk een enorm zwart gat.
0: Ja, dat was het in het begin. Want je kunt je van je pensioen geen voorstelling maken. Ik althans niet. En het was inderdaad een harde overgang, zoals
1: ja,
0: dat heet.
1: Hoe is zo'n eerste dag, zo'n eerste zaterdag niks?
0: De eerste dag,
1: die is prima.
0: Die is prima. Die denk ik, oh, lekker uitslapen. Nee hoor, het is op een gegeven moment, je moet je opnieuw verhouden tot het leven. En je moet je tijd weer, we hebben het over tijd gehad... je moet die tijd weer op een of andere manier zinvol proberen in te vullen. En dat, zover ben ik inmiddels wel... Maar dat heeft heel veel tijd gekost. Om weer een soort regelmaat in je leven te hebben... waarbij je je prettig voelt.
1: En hoe voelde dat toen dat er nog niet was?
0: Ja, niet zo prettig. Dus af en toe dacht ik, ja, een beetje dolend. Ja, ik heb wel een beetje gedold. Ja. Ja.
1: En hoe is een dolende Frits Spits? Wordt hij dan vervelend?
0: Nee. Dat vind ik hoop van niet. Nee, maar dan zeggen mensen wel, wat ben je aan het dolen? Ja. Het valt ook allemaal wel mee. Maar het was zo'n periode waarin je moet... komt ook heel veel vrije tijd, wat ook heel fijn is.
1: Op je 78ste.
0: Ik wist ook waarom ik gestopt ben. Omdat ik vreesde dat ik het niet meer vol zou houden. En dus het grote voordeel nu is dat ik een stuk fitter ben en uitgeruster. Dus dat vind ik wel heel fijn.
1: En je was in je boek ook... een beetje bang voor je rol in de maatschappij. Hoe vind jij dat wij met oudere mensen omgaan? Want je zegt net zelf, als je ouder wordt, dan je gaat gewoon een beetje naar de zijkant.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar doe je dat zelf? Of?
0: Ja, dat doe je zelf ook. Dat doe je zelf ook. Ik heb geen klagen eigenlijk. De mensen zijn heel aardig voor me en ik. Ik word nog wel eens gebeld en zo, dus het valt nog wel mee. Ja.
1: Ja, want ik heb zelf wel eens het idee van... op een gegeven moment tel je gewoon niet meer mee. Op een bepaalde leeftijd.
0: Ja, maar dat vind ik niet zo... Ja, niet meetellen, dat vind ik wel erg. Maar dat je een rol meer speelt op de achtergrond, dat vind ik prima. Dat is ook goed. Er zijn nu jonge mensen die de energie hebben om het land gaande te houden, op welke manier dan ook. Hè? Dus nee, daar heb ik geen moeite mee. Nee, integendeel.
1: En hoe zien je zaterdagen er nu uit?
0: Ik luister naar de Taalstaat.
1: Oeh, ja. Meteen al?
0: Ja, ik heb ze allemaal gehoord tot nu toe. Ja, ik vind het een heerlijk programma.
1: Nog steeds?
0: Ja. Ja.
1: En ergens dan een steekje van gemis of
0: nee.
1: Jaloezie?
0: Nee, jaloezie helemaal niet. Nee hoor, nee. Ook geen gemis. Nee, integendeel. Nee.
1: En vind je het nog steeds het beste programma?
0: Ik heb nooit gesproken van dat ik het beste programma maak. Dat wil ik helemaal niet. Dat heb ik nooit gezegd. Ik vind het nog steeds een heel goed programma. Ja.
1: Dankjewel, Frits.
0: Oké.
1: Het boek Mijn Laatste Radiojaar van mijn gast van vannacht, Frits Spits, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Deze aflevering is dus terug te luisteren, net als alle anderen. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drinkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door de Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten, tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Wie was verzetsman Pieter Abraham Hulsman nou echt? Deze gevangene uit kamp Amersfoort dook later op als Duitse spion die werkte voor de Sicherheitsdienst. De achtdelige serie De Goede Vaderlander van Jordi Hubers en Floris van Dijk zoekt uit of deze Hulsman nou goed of slecht was. En in de podcast Al dit veel meer klassiek gaat presentator en muziekliefhebber Al dit Hunkar op ontdekkingsreis door de wereld van de klassieke muziek. Ze gaat op zoek naar de verhalen achter de componisten. Het gaat in beide podcasts over historische verhalen die misschien wel onze blik op de geschiedenis kunnen veranderen. Deze twee mooie producties heb ik vandaag in Vink 355.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Redouan Aitwar.
3: Ik heb jullie namen net al genoemd. Jordi, Floris en Aldit, fijn dat jullie er zijn.
4: Dankjewel.
5: Dank je.
3: En nu ga ik natuurlijk ook vertellen wie jullie zijn.
4: Ja.
3: Ik begin even bij Jordi Hubers. Jij bent podcastmaker en journalist. Je hebt je gespecialiseerd in historische documentaires over de Tweede Wereldoorlog. En eerder maakte je de volgende titels. Nou, het zijn er een paar, dus pak een pen papier als je het allemaal wil noteren. De Oorlog Verklaard, Verloren Soldaat Beertje, De Stille Rebel en je won diverse prijzen met De Verdwenen Assessor.
5: Klopt.
3: Leuk. Ja, ja. En vandaag ben je hier voor De Goede Vaderlander.
5: Ja.
3: Naast jou zit Floris van Dijk. Jij bent historicus en hoofdonderzoek en collectie bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Jij bent expert op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. En je hebt veel boeken geschreven en samen met Jordi Hubers een aantal podcasts gemaakt. Dus deze samenwerking is niet, is geen debuut.
5: Nee, zeker niet.
3: Heel fijn.
5: Nee.
3: Heel fijn. Nou, ook leuk dat jij er bent, Jordi. Tegenover jou zit Floris. Tegenover jou zit Aldit Hunkar, presentator en podcastmaker. We kennen jou vooral als het iconische gezicht van het Jeugdjournaal.
4: Ja.
3: Ik heb zoveel van jou geleerd.
4: Kijk, het is goed met je afgelopen, Ridwan.
3: Gelukkig maar. Ja. Je hebt daarnaast ook nog het NOS-journaal gepresenteerd en enkele series gemaakt, zoals Firma Erfgoed over cultureel erfgoed. En dan nu de podcast Al dit wil meer klassiek in samenwerking met KRO, NCRV en NPO Klassiek. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb jullie beide producties beluisterd. We hebben jullie gevraagd om ook naar elkaars productie te luisteren.
5: Nou, ik vond het heel erg leuk, want het gaf mij... het was een soort geschiedenisles, maar dan langs de weg van het leven van een componist die ik niet kende. En ik vertelde je net al even in de coulissen dat ik eigenlijk niet zoveel met klassieke muziek heb. Tenminste, dat dacht te hebben.
3: Ja, dat hebben denk ik wel meer mensen. Dat ze denken dat ze er niks mee hebben, maar op het moment dat ze horen wat het nou precies is...
5: Ja.
3: Dan begint, was dat bij jou ook zo?
5: Ja, en ik dacht ook bij mezelf van wat stom dat ik dat vind. Want ik ben een enorme liefhebber van films als Lord of the Rings en series als Game of Thrones. Ja. Haal daar de muziek weg en het is natuurlijk helemaal niks.
3: Ja.
5: En dat is ook klassieke muziek. En daar is het wel heel erg bepalend en geeft het een bepaald gevoel mee. Dus ik vond het hartstikke leuk om te luisteren. Ik ga zeker doorluisteren. Ja.
4: We maken het voor jou, Jordi.
5: Dank je.
3: Floris heeft natuurlijk ook de opdracht gekregen om te luisteren. Even een korte samenvatting van wat jij ervan vindt.
6: Nou, ik vond het een fantastische manier om zeg maar de geschiedenis in te lopen. Om daarover dingen uitgelegd te krijgen over klassieke muziek. In dit geval dan Dvorak. Vond ik heel interessant. Ik speel zelf een instrument wat totaal niet in de klassieke muziek thuis hoort. Dus ik deel ook een beetje de... Hoe zeg je dat? Ik weet gewoon niet zoveel van klassieke muziek, maar ik vond dit echt super interessant. Ja,
3: en wat speel je?
6: Elektrisch gitaar.
3: Elektrisch gitaar, ja, jij bent inderdaad een andere kant op gegaan.
6: Dat kan je zeggen.
3: Je hebt trouwens wel een hele mooie radiostem.
6: Oh, ja, nou,
4: ja, dat vind ik ook.
3: Ja, toch?
4: Ja. En je kunt met je elektrische gitaar ook klassiek spelen, hoor. Dat mag allemaal.
6: Ik ben blij dat je dat zegt. Ja, dan ga ik me daar eens in verdiepen. Ja.
3: Aldid, we hebben jou ook gevraagd om te luisteren naar De Goede Vaderlander.
4: Ja.
3: Wat vond je ervan?
4: Ja, ik vind het een bloedstollend verhaal. Ik moet zeggen, ik hoorde natuurlijk pas eergisteren dat ik hier zou zitten. Dus ik heb 2 afleveringen geluisterd. En het is wel opletten, heren. Er zitten zoveel lagen in en namen en plaatsen en weet ik veel hoe ik het allemaal moet noemen. Dus het is echt... Ik denk nu, met wat ik tot nu toe weet... ja, dat hij niet zo fris was. Maar ik laat me verrassen.
3: We gaan er zo meteen achter komen. Wat voor luisteraars zijn jullie eigenlijk? Wat zijn jullie favoriete genres als je de podcast-app opent?
4: Ja, ik hou zelf van podcasts waar ik iets van opsteek.
3: Oh ja.
4: En dan graag... want ik luister vooral in de auto...
3: Mm-hmm.
4: En weet je, dat het lekker makkelijk tot me komt. Dat ik gevoed word en van A naar B wordt meegenomen. Eigenlijk zoals jullie dat doen. Zodat ik op de weg kan letten terwijl ik luister. Ja.
3: Fijn, mooi. En bij jullie, Floris?
5: Ja, ik luister zoveel podcasts dat daar is geen pijl op te trekken meer. Dat is,
3: je bent gewoon een allrounder geworden.
5: Ja, eigenlijk wel. In maandag begint bij mij standaard met Kelder & Co. terugluisteren. Dat is natuurlijk het programma van Jort Kelder, Dr. Kelder & Co. Daarna komen de sportprogramma's waar toch ook wel een beetje amusement in zit. Mm-hmm. Dus Bureau Sport bijvoorbeeld, die gebruiken natuurlijk ook best wel veel humor.
3: Ja.
5: En als er weer een serie is, een verhalende serie, dan binge ik die ook direct.
3: Wauw, mooi. Ja.
6: Voor mij geldt dat ik merendeel eigenlijk zeg maar besteed aan het lezen van boeken, echt historische literatuur. En ik heb wat minder tijd denk ik voor podcasts, maar dan vind ik inderdaad een historische podcast. Dus die ook echt inderdaad de geschiedenis induiken. Die vind ik wel heel interessant.
3: Ja, mooi. Jullie hebben samen een productie gemaakt, De Goede Vaderlander. Daar wordt aan de hand van het levensverhaal van Pieter Abraham Hulsman een groter verhaal verteld over verzet. En de vraag wat goed vaderlandschap is. Is hij nou goed of is hij fout?
7: Het is 10 september 1944. Noord-Frankrijk. De oorlog is hier nog vers. De bevrijding aanstaan. Een jonge man is vanuit het bezette Calais naar het 20 kilometer verderop gelegen en inmiddels al bevrijde Ardre gefietst om vanuit daar de geallieerden te spreken. Hij zoekt tevergeefs naar een inlichtingenofficier. Aan niemand anders dan een inlichtingenofficier wil hij zijn verhaal doen. Hij wordt door Canadese militairen met de auto naar het tijdelijke hoofdkantoor van de Canadese inlichtingendienst in Saint-Omer gebracht. Uiteindelijk komt deze jonge man tegenover Captain Torrey van de Canadese inlichtingendienst te staan. De man vertelt de kapitein dat hij enige tijd in Calais verbleef. Hij biedt zijn diensten aan. beweert dat hij van nut kan zijn voor de geallieerden. Maar hij heeft ook voor de Duitsers gewerkt. Zijn verhaal is onsamenhangend. Captain Torrey vertrouwt het niet.
8: Sergeant, search him please.
7: Er is iets met deze man die zojuist is overgelopen. Ze fouilleren hem. Hij heeft zelf al zijn pistool afgegeven. Zijn papieren worden gecontroleerd. De naam? Félix Jean Orny. Belgisch identiteitsbewijs. Zijn ondervragers fouilleren hem verder. Wat ze niet ontdekken, zijn documenten die hij onder zijn zool van zijn rechtervoet met pleisters vastgeplakt heeft. Verstopt. Hij geeft zelf alles maar af. Een Sonderausweis, uitgegeven door de Duitse Sicherheitsdienst. Een werkvergunning van de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst. Een certificaat voor het bezit van een draadloze zender. Lidmaatschapskaarten van Vlaams Nationaal Verbond van een ander persoon. Hij heeft ook nog een boekje bij zich. Vol met namen, adressen en telefoonnummers van de Duitse inlichtingendienst. Te veel. En hij heeft bijna 24.000 Franse francs bij zich. Deze Félix Jean Orny wordt gearresteerd en afgevoerd. Richting Londen. Voor verhoor. Op last van Dwight Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerde troepen, wordt hij verwijderd van het continent. Zijn naam blijkt niet Félix. Hij heeft 7 aliassen. Zijn echte naam is Pieter. Een gewone Nederlandse jongen, 28 jaar oud. Of toch niet zo gewoon. Want in de tuin van zijn woning in Calais stuiten geallieerde militairen op iets dat nog meer vragen oproept dan antwoorden geeft. 5 kisten, begraven op 5 voet diepte. Wanneer de deksels opengaan, onthult de inhoud een duister arsenaal. Explosieven, ontstekers en een schriftje. Bladzijden vol Duitse aantekeningen. Berekeningen voor tijdontbranders, chemische formules en schema's over de belastbaarheid van ijzer. Wie was deze man?
3: Dit waren de eerste 4 minuten van de podcast De Goede Vaderlander. Een podcast bestaande uit 8 afleveringen. Hoe zijn jullie dit verhaal op het spoor gekomen eigenlijk?
6: We hebben altijd een soort van wensenlijstje. Zo van, laten we even kijken wat we tegenkomen. Wat interessant zou kunnen zijn om inderdaad een podcast aan te wijden. In dit geval was ik dit keer dan degene. En ik kwam in een Londens archief. Kwam ik inderdaad 200 pagina's verhoor tegen. En dat, ja, begon te lezen. En toen heb ik volgens mij al direct gebeld met jou, Jordi. Toen zei ik, nou, dit is echt zo'n bizar verhaal. Ik begreep er op dat moment echt helemaal niks van. Een Nederlander die dus verhoord werd in Londen, opgepakt in bevrijd gebied. Terwijl die dus overduidelijk uit zijn verhoor bleek dat hij wel degelijk ook voor de Sicherheitsdienst had gewerkt. Nou, en dan gaandeweg zijn we dus inderdaad gewoon aan de slag gegaan. En dan kom je, denk ik, wat eigenlijk wel een beetje de, hoe zeg je dat, een beetje het belangrijkste stuk wordt, is op welke elementen die dus bijvoorbeeld in zijn verhoor in Londen heeft gelogen. En dat kunnen we dus achteraf zien. Want we hebben natuurlijk iets meer middelen om dingen, laat ik zeggen, te verifiëren. En er zitten dus een heleboel elementen bij die de Britse verhoorders gewoon niet hebben kunnen onderkennen als een, ja, leugen. Dus waarom loog die dan? Nou ja, dus zodoende kwamen we eigenlijk al vrij snel. Hier gaan we echt een podcast van maken.
3: Ja, en die conclusie, we gaan er een podcast van maken. Wanneer werd dat realiteit?
5: Nou, ik weet nog dat ik echt aanging op die 5 kisten munitie in zijn tuin. Toen zei ik echt van, joh, volgens mij heb ik tegen jou gezegd, als Reinhard Oerlemans dit hoort, dan maak er een speelfilm van. Volgens mij heb ik dat tegen jou gezegd.
3: Ja, 5 kisten munitie.
5: Dan weet je al wel een beetje van, wacht even, gevangen in kamp Amersfoort, 200 pagina's in Londen, daar werden niet de plaatselijke tuinman en groenteboer verhoord. Dan had je echt wel wat vermoedelijk op je kerfstok. En dan die 5 kisten munitie, toen zei ik van ja, dit moeten we gaan onderzoeken.
3: Ja.
5: En,
3: want ik hoorde ook een telefoongesprek. Waarschijnlijk, Floris, jij belde met Jordi. Ja. En jij vertelde van, hey, dit is wat ik tegenkom. En wat mij heel erg opviel, en jou blijkbaar ook, want dat ja, dat kon jij niet echt een plek geven, is dat hij naar de spionnenschool
9: ja.
3: ging.
9: Ja.
3: Was dat voor jou een haakje om nog meer onderzoek te doen?
6: Ja, zeker. Ik bedoel, op zich een wat onbekend onderdeel. In Den Haag inderdaad hebben de nazi's een spionnenschool opgericht. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. Hoe ga je nou als gevangene uit de concentratiekamp beland je in een spionnenschool waar je wordt opgeleid tot spion voor de Sicherheitsdienst? Dus daar ging ik dan in dat geval ook weer heel erg op aan. Wat merkwaardig, je belandt in een concentratiekamp in zijn geval omdat hij verzetstrijder was. Dus wat zijn er allemaal voor merkwaardige...
3: Ja.
6: Wat een merkwaardige route. En wat is er allemaal gebeurd? En wat heeft die man beweerd? En wat is waar, wat is niet waar? Voor zover dat valt uit te vogelen.
3: Ja.
4: Als ik even, wat mij fascineert is dat jij dus naar Londen gaat om in het archief te struinen. Is dat jouw weekendbesteding?
6: De eerlijkheid gebied te zeggen dat in dit geval... Ik zit wel regelmatig in archieven, maar deze was een digitaal archief. Dus het ligt in de National Archives. Maar ik stuitte er echt inderdaad vrij toevallig op.
5: Aanvragen ook.
6: Ja,
4: ja, natuurlijk.
6: Ik kende hem als een van de 47.000 gevangenen van kamp Amersfoort.
4: Juist.
6: En dan zoekend kom je zoiets tegen. En toen viel ik wel langzaamaan stil. Ik denk,
4: kan me voorstellen.
6: Ja,
3: ja, want als we gaan naar Pieter Hulsman, want daar gaat het natuurlijk over. Hoe groot is het verschil tussen Pieter aan het begin en aan het eind?
5: Van ons onderzoek of van zijn levensverhaal?
3: Nee. Ja, beide wil ik eigenlijk wel weten. Ik wil alles weten.
5: Nou ja, je gaat eigenlijk in reverse, ga je natuurlijk weer terugredeneren. Want het eerste wat wij hebben gelezen was het verhoor van hem in Londen. En dan zit er dus al een hele geschiedenis zit daaraan vooraf. En dat hebben we geprobeerd na te lopen en te verifiëren. Op eerste gezicht zeg je, dit klopt niet. Dan ga je dat hele verhaal langs. En dan moet je toch ook wel concluderen. Tenminste, hebben wij wel along the way hebben wij best wel met elkaar daarover een discussie gevoerd. Van ja, die keuzes die je toen als persoon moest maken, die zijn zo moeilijk. Dan kun je nu rationeel kun je dat gaan proberen te verklaren. Maar dat is ontzettend, ontzettend lastig. Omdat je ga er maar aan staan. Want wat is er met hem gebeurd? Hij was lokaal verzetsman in Haarlem. En is uiteindelijk gepakt. Komt dus in kamp Vught en in kamp Amersfoort terecht. Met name kamp Amersfoort. En is daar uiteindelijk met dat hele groepje wat opgepakt is berecht. En ter dood veroordeeld. En dan is er dus ergens iets ontstaan waardoor hij een keuze maakt om voor de Duitsers te gaan werken. En hoe dat is gegaan, nou, dat is dus bijvoorbeeld ook iets wat we hebben moeten onderzoeken.
3: Maar in principe als je kijkt naar zijn keuze, of hij zou 2 dagen later doodgemaakt worden, want hij was tot de dood veroordeeld.
5: Ja.
3: En 2 dagen voordat hij dood zou gaan, kreeg hij een aanbod.
5: Ja.
3: Heb je wel eens nagedacht, wat zou jij eigenlijk zelf hebben gedaan?
5: Ja, zeker. Ja, alleen dat klopt dus niet.
6: Nee, precies. Jouw vraag is natuurlijk, je hebt natuurlijk tussen goed en fout diverse grijstinten. Dus je kan niet zomaar zeggen, en natuurlijk wil iedereen maakt volkomen begrijpelijk de keuze, ik wil door, ik wil verder. Maar dit is dus een van de voorbeelden waar hij aantoonbaar inderdaad niet het hele verhaal heeft verteld na de oorlog. Want er was dus een afspraak met die verzetsgroep, we houden allemaal onze mond. Dat heeft hij dus als enige niet gedaan in de rechtszaal bij de Duitse rechter. En toen is hij dus actief naar voren gestapt. Ik wil jullie wel het hele verhaal gaan vertellen. Ja. Tot grote woede natuurlijk van de rest van zijn verzetsgroep.
5: En hij is niet benaderd. Hij heeft zichzelf echt aangegeven.
6: Exact.
5: Dat zijn allemaal van die kleine dingen die wel het hele verhaal vertellen. Maar dat heeft hij in dat eerste verslag wat wij hebben gelezen vanuit Londen heeft hij niet gedaan. Hij heeft het verhaal iets groter gemaakt. Nou is dat wel vaker voorgekomen met oorlogsverhalen na de oorlog. Ook in de oorlog. Maar goed, zo zijn wij eigenlijk te werk gegaan.
3: Ja, Aldit, jij hebt 2 afleveringen beluisterd van deze podcast, De Goede Vaderlander. Er zijn 8 in totaal.
4: Precies. En nu zit ik eraan vast.
3: Nu zit je eraan vast.
4: Ja, nu zit ik eraan vast.
3: Is dit een podcast waarvan je zegt, oké, ik wil nu wel weten wat er in 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gebeurt?
4: Ja, ook om hoe het gemaakt is. Allereerst complimenten voor de voice-over. Die is echt heel prettig. Maar ik vind het bedje waar het steeds doorheen fietst, dat geeft gewoon heel veel stemming. Maar wat een verhaal. En dan denk ik, er is zoveel wat we niet weten over die oorlog. En
5: juist.
4: Dan is het zo fijn dat jullie dit op zo'n op zo'n manier presenteren dat het gewoon een spannend verhaal is om naar te luisteren.
5: Ja, en dat is ook mijn grootste motivatie om dit soort verhalen te maken.
4: Ja,
3: want jij maakt voornamelijk van dit soort verhalen.
5: Nou, het liefst wel. Ik doe ook wel andere dingen, maar dit zijn wel de krenten in de pap.
3: Ja.
4: En het staat niet in de geschiedenisboeken, maar nu staat het online.
5: Nou, wij hebben samen dus al meerdere dingen gemaakt, Floris en ik. En De Verdwenen SS'er was de eerste. En voor die productie heb ik Ad van Liemt mogen interviewen. Nou, dat is natuurlijk een enorme bekende persoonlijkheid als het gaat om de Tweede Wereldoorlog en geschiedschrijving daaromheen. En hij vertelde mij eigenlijk wat de opnames al gedaan. En hij vertelde mij onder het genot van een kopje koffie in een gebakje van: het is niet wetenschappelijk onderzocht, maar wij vertellen de oorlog aan de hand van ongeveer 20% van de verhalen die staan geschreven. En 80% weten we niet. Dat is een gevoel van hem. Hè? Dat is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dat is gevoelsmatig. Ja, en dat is denk ik echt wat. Wat het is. En dat is voor mij een hele echt wel een motivatie om dit soort verhalen te vertellen.
4: Ja.
3: We gaan nog naar een fragmentje luisteren. We gaan nu even iets dieper in op de podcastreeks. Althans, reeks afleveringen. Ja. Want net na de Tweede Wereldoorlog wordt Pieter Abraham Hulsman door toedoen van de beruchte inlichtingenofficier Oreste Pinto plotseling vrijgepleit van de verdenking op spionage. Maar wie was deze spionnenjager, meneer Pinto?
9: Ik heb mij ongeveer 30 jaar geleden met Oreste Pinto bezig gehouden.
5: Ja.
9: Daarna is hij uit mijn blikveld verdwenen. Dus in verband met de King Kong-zaak, waarin hij dus in elk geval, hij had toen de intuïtie, de juiste intuïtie, dat er iets fout was met Lindemans. Ja. Dus wat dat betreft, dan pleit weer voor de professionaliteit van de man.
5: Ja.
9: Maar kort daarna, denk ik, heb ik dat artikel voor het Biograaf Woordenboek geschreven. En daarmee was Oreste Pinto voor mij verleden tijd, zal ik maar zeggen.
7: Ook journalist en schrijver Frans Dekkers heeft diverse boeken over de King Kong-zaak geschreven.
10: Voor mij was het toen de tijd alleen maar een bijfiguur. Hè? Ik wil zeggen, in die hele affaire King Kong.
7: Dekkers schreef net als De Graaf al jaren geleden over de King Kong-zaak. Wat weet hij nog van de figuur Pinto?
10: Ja, hij was heel ijdel en zeker een beetje fantast ook. Ja, dat is misschien een wat al te gechargeerd, maar hij nam me niet altijd bij. Hoe zeg je dat nou? Hij dikte het wel eens aan. Want ook de mensen die hem ontmoet hebben, zeggen, die mensen, ik kan me geen uitzondering herinneren, die vonden allemaal onprettig, zei, die was geen fijn mens. Ze hadden allemaal nare ervaringen weet ik niet meer, maar ze waren niet positief. Omdat hij een vlotte babbel had, dat zegt. Wel ja, hij lulde zich overal wat binnen.
7: En dan is er recent het boek Traitor of Arnhem uitgebracht door Britse schrijver Robert Verkaik.
11: I think he's a fascinating character and there's a lot of mystery and myth surrounding him because he was a very good interrogator and interpreter, but he was also a very good self-promoter. He was a propagandist and after the war, he was very much first out of the blocks to promote his own role in counterintelligence when he was working for the British and the Dutch. And he did play a big part in the war, but the question is how much of a role did he play and whether or not he was as significant as he claims Eisenhower thought he was, i.e., you know, the greatest intelligence officer or operator in the Second World War.
7: Eisenhower zou Pinto the greatest expert on intelligence hebben genoemd. Pinto schreef na de oorlog boeken over zijn avonturen als spy catcher, waarin hij zichzelf redelijk op een voetstuk plaatst en zijn vreemde escapades handig achterwege laat. Daarover later meer. En na de oorlog worden zijn boeken door de BBC vertaald naar radio in populaire hoorspelen.
11: He was a difficult. When you're writing a book about someone who plays quite an important role in the narrative, you usually it's important to nail down his motivation and his character. And I found him quite slippery.
12: Ja, quite slippery, deze figuur Pinto. Ja. Hij staat bekend als een legendarische spionnenjager. Ja. Waarom besloten jullie juist zijn rol ook onder de loep te nemen?
5: Nou, uiteindelijk, dan gaan we echt wel even fast forward. Maar Pieter Hulsman wordt in 1944 naar Londen gebracht. Naar het beruchte Camp O2O. Waar wij ook voor hebben gestaan. Dat is nu een prachtig appartementencomplex. Een
6: soort verhoorcentrum, ja.
5: Een soort verhoorcentrum was dat. En de Britten vertrouwen hem niet. Maar vanwege gebrek aan bewijs gaat hij terug naar het continent. En Pieter Hulsman komt van de gevangenis naar gevangenis naar gevangenis. Hij volgt eigenlijk die route van de geallieerden, die opwaartse route. En hij komt uiteindelijk in de gevangenis in Breda. Ja. En daar blijft hij heel lang zitten. Mm. En ineens komt hij vrij na de oorlog. Zomaar ineens. Hij wordt door iedereen, zelfs hebben we in het Nationaal Archief hebben we documenten gevonden waarin echt zwart op wit staat van we vertrouwen hem niet. Hij is mogelijk staatsgevaarlijk. Dat soort termen komen dan voorbij en ineens wordt hij vrijgepleit. En dat komt, daar zijn we achter gekomen, dat komt door Oreste Pinto. Daar zit een heel verhaal omheen waar dus een hele podcast over gemaakt wordt.
12: Een machtig figuur zou je ook kunnen zeggen.
5: Ja, een machtig figuur.
4: Ja, maar was hij dat ook echt? Want wat ik begrijp hieruit is dat hij zichzelf ook belangrijker maakte dan hij was.
5: Ja, heel erg. Ja, hij heeft daar best wel een slaatje uitgeslagen.
4: Ja.
12: Maar dat doen toch heel veel mensen die...
4: Nou, dat was mijn vraag, want ik zit hier in een studio met drie mannen. Is dat des mans om jezelf groter te maken dan je bent?
12: Ik denk dat het vooral iets is dat mensen doen die graag machtig willen zijn of machtig willen worden.
4: Ja, ja, maar dat zijn toch vaak mannen, Ridwan?
12: Ik doe hier geen uitspraak over.
5: In ieder geval, Pinto die heeft dat zeker gedaan. En ook zeker gebruikt. En ook echt misbruikt. Want ja, hij heeft ook echt, daar zijn wij nu wel achtergekomen. Een aantal mensen heeft hij een verklaring van politiek betrouwbaarheid gegeven. Waar gewoon echt een luchtje aan zit. Ja. En die man die fascineert mij zo ontzettend dat ik besloot dat dat mijn volgende project wordt. Dus,
4: dat wordt echt een nieuwe serie?
5: Nee, dat wordt een boek.
4: Oh, wow.
5: Dus ik ga er een boek over schrijven.
12: Mooi. Ja,
5: maar die man die is gewoon in het verhaal Hulsman mega belangrijk. Want hij pleit hem vrij. En wij zijn na de oorlog, nou dat weet jij vervolgens denk ik beter. Na de oorlog zijn zoveel instanties nog met Hulsman bezig geweest. En iedere keer weet hij met dat papiertje zichzelf vrij te pleiten.
12: Bedankt voor deze productie. 8 afleveringen nu te beluisteren op bijna alle podcast apps. Ze staan er allemaal op, dus je kan lekker gaan bingen. Ja. Zeggen ze dat zo?
5: Dat denk ik. Ja, ik heb er maar van gemaakt.
12: We hebben jullie natuurlijk ook gevraagd om een plaat mee te nemen die jullie koppelen aan de podcast of je maakproces of in ieder geval een moment waarbij deze podcast ook in terugkomt. En jullie hebben gekozen voor On The Road Again.
5: Floris. Nou, wij zijn ook voor andere producties zijn we veel op pad. En we vinden het heel erg leuk om dat te doen. We zitten vaak samen in de auto, hebben hele goede gesprekken. Maar we vonden het nu verstandig om de dienstauto van mijn werk mee te nemen. En dat was een busje.
12: Ja.
5: En om naar Engeland te gaan, want we moesten echt buiten Londen. Dus we dachten van, we gaan met de auto. Nou, dat onnodig links rijden, dat vonden we ook al redelijk spannend. Tenminste ik. Floris die kent dat wel. Maar we zijn dus die tunnel ingegaan.
12: Aha.
5: En nou, Floris, wat gebeurt er als twee volwassen mannen in een busje bij de Franse grenspolitie aankomen?
6: Dan doe je netjes het raam naar beneden van je portier en de weg. Dus ik zeg bonjour. En het enige wat vervolgens gebeurde was dat er een soort kwastje naar binnen werd gestoken en het stuur werd afgenomen. Dus ik zat de man al aan te kijken. En Jordi die keek ook al, wat krijgen we nou? Het kwam er dus uiteindelijk op neer. Er wordt er dus waarschijnlijk gekeken of er sporen van cocaïne op het stuur zitten. Want twee mannen in een busje is natuurlijk heel raar. Wij werden dus uit de bus gehaald. We zijn door 5 man inderdaad. Eentje die blijft dan strak voor je staan. Want je moet op een bankje gaan zitten. Telefoon afgeven, sleutels, portemonnee. De hond werd door de auto gestuurd. En ik eigenlijk is een beetje, zeg maar, het grappige element hieraan is dat ik door had dat zij, ze bleef de hele tijd met elkaar praten. En Jordi werd er enorm ongemakkelijk onder. En ik versta Frans goed. Dus ik zei van, joh, maak je nou niet zo druk. Ze zitten gewoon onderling te ouwe hoeren. En ze zitten allemaal geintjes te maken. Zoals mensen dat doen, die gewoon hun werk doen.
13: Ja.
6: En ondertussen bleef nummer 5 ons maar heel erg strak aankijken. En die hond die ging me door die auto.
5: Dat was vrij intimiderend.
6: Jordi werd steeds bozer. En ik moest eigenlijk steeds harder lachen.
5: Ja, nee, maar we moesten vertellen wat we gingen doen. En we waren podcastmakers. En toen vertelden ze waarover dan. Ja, historie. Nou, wat voor historie? Ja, Tweede Wereldoorlog. Oh, dan hebben jullie wapens bij jullie.
12: What?
4: Oh, heerlijk. Is een aflevering van een podcast.
12: Making of.
6: En toen zei ik dus, nee, natuurlijk niet. Maar dan explosieven. Ik zei, nee, natuurlijk ook niet. Ik denk, nou ja, goed, kortom, de kennismaking met de Franse grenspolitie was in het geval van Jordi erg ongemakkelijk.
5: Indrukwekkend.
12: On the road again. Ik weet niet of dat nog gaat herhalen als je dit meemaakt. Ja, maar laten we hem in ieder geval muzikaal laten klinken hier op NPO Radio 1.

0: On the Road Again van Willie Nelson.
1: Vink.
2: Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast.
1: Met Redouan Ayidouan.
0: De podcast De Goede Vaderlander is te beluisteren via de website van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En net hadden we dus uitgebreid het gesprek gehad met Floris en Jordi over de podcast. En daarna nog een hele leuke anekdote over wat er gebeurde in Frankrijk met betrekking tot deze plaat. We gaan nu naar Aldit Hunkar. Want jij bent journalist, presentator en je duikt in de wereld van klassieke muziek. En je dompelt je samen met muzici en programmamaker van NPO Klassiek, onze buren hier in het gebouw, onder in de geschiedenis van waar klassieke muziek nou vandaan komt. En je neemt ons mee op reis langs allerlei bijzondere verhalen van de muziek achter de grote meesters.
3: Ja, mooie samenvatting. Ja. Dan kan ik naar huis.
0: Nee, want jij zegt, al dit wil meer. Klassiek.
3: Ja.
0: Maar je bent met klassieke muziek opgegroeid.
3: Dat is ook zo.
0: En waarom wil je meer?
3: Omdat ik ben opgegroeid met de klanken en niet per se met de verhalen. En ik zit nu al een paar jaar op NPO Klassiek. Ik ben een vaste invaller van het programma De Ochtend. Wat ik met heel veel plezier doe trouwens. En dan draaien we muziek die ik ken. En dan denk ik, ja, maar wat zal ik eens vertellen aan de luisteraars? En zo, dat soort dingen spelen mee. Ik wil graag gewoon weten waar komt iets vandaan? Hoe wordt de symfonie gecomponeerd? Wat zijn invloeden? Wat wilde de componist zeggen met die muziek? Hoe deed hij of zij dat?
0: Dus eigenlijk ga je in de podcast langs collega's ook?
3: Ja,
0: Met de vraag, laten we één persoon uitlichten in een masterclass vorm. En dan horen wij in een notendop, ja. wie dat is. Als ik
3: ja, zo'n beetje wel. We hebben dus drie samenstellers op NPO Klassiek. Jacobus den Herder, Karel den Hertog en Teun Faber. En ja, die mannen hebben ervoor geleerd. Die spelen zelf ook muziek. De een dirigeert ook nog. En die zitten boordevol dit soort verhalen. Dus ik maak per aflevering heb ik een van de heren bij mij in de studio. En dan draaien we iets wat ik al ken. En al best wel goed ken. En dan hebben zij al die weetjes, een beetje roddelen, achterklap, feitjes. En dat samen maakt eigenlijk een... Ja, ik wil het bijna een laagdrempelig programma noemen voor mensen als Jordi, die zeggen niks met klassieke muziek te hebben. Maar ik hoor juist van jonge mensen dat ze dit heel erg leuk vinden.
0: Ja.
3: Nou, dan hebben we toch heel veel winst gemaakt.
0: Ik heb een klein stukje meegenomen. Dit is meteen het begin van. Want je hebt maar één aflevering online staan. Dus
3: ja, maandag de tweede, klopt.
0: Ik kan maar uit één aflevering putten. Maar maandag komt de tweede. Maar dit is in ieder geval een stukje uit aflevering nummer 1.
4: Aldit, je wilt altijd meer.
3: Ja, ik ben een beetje een inhalig type, moet ik toegeven. En weet je wat het is met klassieke muziek? Ik ben zo'n enorme liefhebber. Maar ja, het is me ook met de paplepel ingegoten. Dus ja, dat smaakt gewoon naar meer.
4: Nou, dan krijg je meer.
3: Ik ben geboren in Suriname en groeide op in 4 continenten. Ik leerde 6 talen en het huis was altijd gevuld met muziek. Vaak klassiek. En toch ben ik nog altijd zo benieuwd naar al het moois dat ik nog niet ken. Want ik weet inmiddels wel, er is nog zoveel te ontdekken. Maar waar moet ik beginnen? Ik ben Aldit Hunkar en in deze podcast duik ik iedere week samen met de makers van NPO Klassiek in de verborgen schatten en bijzondere verhalen uit de klassieke muziek. Dit is Aldit wil meer. Klassiek. En voor deze allereerste aflevering ben ik hier met Karel den Hertog. Ja, Karel, we werken natuurlijk heel vaak samen voor De Ochtend op NPO Klassiek. Wat mensen misschien niet weten, je bent ook violist, je bent ook dirigent. Dus je bent echt van alle markten thuis. En je hebt een parel uit de klassieke muziek voor ons meegenomen voor deze allereerste aflevering. Wat is het geworden?
4: Ja, ik dacht voor de eerste aflevering een stuk wat misschien wel, het is de meest gespeelde symfonie ter wereld. Altijd een vaste klant.

0: en waarom dit een alto-bo is en wat dit met Hiawatha te maken heeft, ga ik je later vertellen.
1: Ja?
0: Ik heb het stuk zelf gedirigeerd. En dat was wel een dierbare herinnering. Dat was een projectorkest. En dat was bedoeld voor wat oudere muzici die niet meer in een orkest speelden, nooit in een orkest hadden gespeeld, misschien pas na hun pensionering waren begonnen met lessen, maar die als grote droom, als grote wens hadden om dit stuk één keer in hun leven te spelen.
1: Dit specifieke stuk?
0: Deze symfonie. Het orkest heette Grijze Haren, Nieuwe Snaren. Dus dat geeft een beetje aan wat de doelgroep was.
1: Ja.
0: Maar het was geweldig om te doen, want iedereen was zo ontzettend betrokken. Bijvoorbeeld deze mooie solo van die altobo. Dat is helemaal niet makkelijk. En het was een altoboist die was ruim over de 70. Dus die moest af en toe even een extra hapje lucht nemen om de melodie uit te kunnen spelen. En het was ook mooi, hij had niet veel orkestervaring. Dus hij vond het heel moeilijk om op tijd in te zetten. Maar om hem heen zaten al die andere blazers die het stuk konden dromen.
1: Juist.
0: Dus die zaten met hem mee te ademen en die gaven hem aan. Dus het was een geweldige ervaring. Dus ik heb ook een grote persoonlijke liefde voor deze symfonie.
1: Ja, en het klonk uiteindelijk nog goed.
0: Het klonk uiteindelijk geweldig.
1: Nou, wat ik jou kan vertellen over deze symfonie. Ik gebruikte hem vroeger, toen ik nog op de popzender werkte, van de Radio 3 heette dat toen nog, gebruikte ik stukken uit deze negende van Dvorak, gebruikte ik als bedjes en als eindlieder. En dat vond mijn baas in de tijd heel erg fijn, want die hield veel meer van klassiek dan van popmuziek.
0: Oh, zat hij op de verkeerde zender.
1: Zo zie je maar, ja. Dvorak hebben we het over, die negende, maar Karel, even toch voor de mensen die het niet meer helemaal paraat hebben. Wie was ook alweer deze Dvorak? Je krijgt 1 minuut.
0: Dvorak, geboren in 1841, kwam uit een eenvoudig gezin. Vader was slager.
2: 1 minuut en er komt echt een bak aan heel veel kennis, leuke anekdotes en toch wel fijne informatie.
1: Juist.
2: Om potje te nemen.
1: Ja.
2: Ik vind deze podcast echt heel fijn om naar te luisteren. Zeker omdat je het ook heel persoonlijk maakt.
1: Uh-huh.
2: En ik ben eigenlijk een beetje net als Jordi ook niet helemaal thuis in de klassieke muziek. Maar toch voel ik me wel aangesproken of ben ik wel geïnteresseerd in wie waren die andere componisten nou nog allemaal? En wat doen ze nog allemaal? En
1: wat leuk.
2: Ja.
1: Dat is precies waarom we het willen maken.
2: Nou, dan hoef ik niet te vragen waarom maak je deze?
1: Nou, om dit.
2: Wanneer beseft je eigenlijk dat heel veel mensen van die klassieke muziek wel dat ze het wel interessant vinden en dat ze het ook wel mooi vinden klinken, maar dat ze vaak niet weten waar ze moeten beginnen?
1: Nou, omdat het natuurlijk voor heel veel mensen geldt. Zelfs voor de liefhebbers van klassieke muziek. Maar wat veel interessanter is, mensen als jij en Jordi, die denken niks te hebben met klassiek. Eigenlijk ben je erdoor omringd. Het zit in reclame, het zit in films, het zit in popmuziek. Het zit overal in.
3: Ja.
1: Die invloeden van al die honderden jaren zit gewoon in de muziek waar we nu nog naar luisteren.
3: Maar als je die symfonie, als je die je net hoorde, als je de eerste klanken daarvan hoort, dan hoor je de Lord of the Rings. En dan als ze dan in, hoe heet dat dan? Niet Rivendell, maar waar die hobbits wonen.
1: Dinges, hoe heet het nou?
3: Hobbiton, ja.
1: Ja, Hobbiton,
3: ja, maar dan in het Nederlands weet ik niet wat dat heet. Uh-huh. Maar in ieder geval, dat is volgens mij, dat is daaruit uitgehaald. Of in ieder geval
1: Gebruikt, geleend, nagedaan.
2: Ik heb Floris eigenlijk nog heel weinig gehoord over deze podcast.
4: Ik denk dat het ontzettend leuk is om juist inderdaad de achtergrond, al die mooie verhalen, die ontstaansgeschiedenis. Het is ook precies wat Jordi zegt. Het zit veel om je heen. Je hoort veel klassieke muziek.
2: En ben jij fan? Hou jij van klassieke muziek? Of zeg je van,
4: nou, zelf zit ik,
2: jij speelt gitaar, zeg je.
4: Ja, dus ik zit veel meer echt in de moderne muziek en dan in de elektrische gitaarmuziek. Maar een van mijn drie zonen, die is 22 en die is dus echt helemaal, die weet heel veel over klassieke muziek ook. En mijn oudste zoon overigens van 28 ook. En dat is wel grappig. Dan komt ineens Hans Zimmer en allemaal dat zegt mij dan dus inderdaad bitter weinig.
1: Maar leuk dat je kinderen dat dan
4: weer zeker. Wakken. Dat vind ik dus ook wel mooi.
1: En Stairway to Heaven, wat volgens mij al 600 jaar op één staat in de popdingen, althans in de buurt, totaal gemaakt op basis van hoe klassieke muziek wordt gemaakt. Dus ja, daar kun jij als gitarist ook een keertje in duiken.
2: Hoe is het bij jou begonnen eigenlijk? Hoe is het bij jou begonnen al dit? Want je zei, je zegt ook in de introductie, je bent opgegroeid met broers en zussen. Je hebt in verschillende landen gewoond, ja, verspreid over 4 continenten. Waren dit de ingrediënten om meteen in aanraking te komen met klassieke muziek?
1: Nou, wat er eigenlijk aan vooraf ging aan al die reizen van ons, is mijn ouders zelf. Mijn vader was een van de eerste Surinamers die in Nederland kwamen studeren. Dat was toen Suriname nog heel erg Nederland was. En hij had er nooit iets van meegekregen van klassieke muziek. Mijn moeder thuis wel, want zij had een vader die graag aspireerde tot het intellectuele. Maar mijn vader kwam dan naar Nederland en ontdekte dat het dus hier een ding was, dat het bij je ontwikkeling hoorde. En die is er toen helemaal ingedoken. Leerde later mijn moeder kennen, die het dus al had meegekregen. En samen besloten ze, dat willen we onze kinderen meegeven. Want zij zien dat, of zagen dat als een, ik wil niet zeggen een opstapje, want dat hadden we niet nodig. Maar het was meer een onderdeel van je ontwikkeling en van hoe je naar de wereld kijkt. Je analytisch vermogen, je taalvaardigheid. En dat is allemaal ook gebleken na onderzoek. Als je met muziek bezig bent, ben je bijna automatisch ook taalvaardiger.
2: Ja. Ik heb nog een fragment meegenomen.
1: Leuk.
2: We luisteren zometeen naar een fragment waarin Karel den Hartog die uitlegt wat het Dvorak nou precies deed. Hoe hij dat bijvoorbeeld doet.
1: Met name in deze 9e.
5: En wat baanbrekend is, Dvorak legde zijn oor te luisteren bij de muziek van de zwarte Amerikanen.
1: Dat is interessant.
5: Zeker. Het mooie is zelfs, hij had op een gegeven moment een goede vriend-student, Harry T. Burley. Mm-hmm. En deze man die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium. En hij zong.
1: Een zwarte man?
5: Een zwarte man.
1: Ja?
5: Ja. En hij had al een zangopleiding gedaan, dus hij had een prachtige stem. En hij zong altijd, als hij aan het werk was, zong hij spirituals. Huh? En Dvorak kwam aanlopen, was gegrepen door de muziek, werd bevriend en Harry T. Burley heeft vele avonden met Dvorak doorgebracht om hem spirituals voor te zingen. Dus Dvorak dompelde zich onder in die nieuwe klankwereld voor hem en gebruikte dat. Hij schreef er ook over en zijn conclusie was al na een paar maanden: de eigen muziek van de bewoners van Amerika, van de zwarte bewoners en van de Native Americans, die muziek heeft alles in zich om een complete eigen klassieke stijl te ontwikkelen. En dat was wel baanbrekend. Er waren ook heel veel mensen die toen hun wenkbrauwen fronsten, die daar absoluut niet mee eens waren. Die vonden dat de echte muziek uit Europa kwam en dat de muziek van de zwarte bevolking, dat inferieur was.
1: Juist.
5: Maar Dvorak stond ervoor.
1: Wat denk je dat hij voelt? Hij moet iets gevoeld hebben met die muziek. Wat denk je dat dat geweest is?
5: Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt, want kijk, Dvorak was een bohemer, een Tsjech, maar dat was natuurlijk onderdeel van het groot Habsburgse Rijk.
1: Uh-huh.
5: Dus ook de Tsjechen hadden in de 19e eeuw een emancipatie door moeten maken en werden binnen dat Oostenrijkse Rijk als minderwaardig gezien.
1: Dus dat voelde
5: dus hij. Dus hij voelde misschien wel de connectie met die Burley, dat het muziek is, een eigen cultuur, die juist ook de eigen identiteit maakt.
1: Uit het
5: dus
1: leven
5: ik denk,
1: komt.
5: Ja, ik denk dat ze daar wel verwantschap in zat.
1: Ja.
5: Misschien wel het meest verwijzing naar die spirituals is het derde thema, ook uit het eerste deel. Laten we eerst eens even horen. De fluit introduceert dat derde thema.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jij hoort connectie, toch?
1: Het is dat je me laat horen. Deze connectie had ik nooit gemaakt.
0: Nee, nog één keer dat fluitthema, ja? Dat we het weer even Dvorak horen.
1: Ja. Swing low, sweet chariot.
0: Yes.
1: Ja. Coming for to carry me home.
0: Ja. En Dvorak zelf zei dat hij niet letterlijk deze spiritual heeft willen citeren. Maar Burley, die vele avonden met hem doorbracht en die dit voor hem gezongen heeft, die heeft in brieven laten weten dat Dvorak had aangegeven. Het is geen letterlijk citaat, maar het zit er wel heel dicht in de buurt.
1: Hij heeft geleend.
0: Ja.
1: Ik word daar wel een klein beetje... het raakt me wel, dit. Omdat wat je zegt, die muziek van zwarte Amerikanen en ook van de Native Americans, dat werd gezien als inferieur. En daar hebben we eigenlijk nog steeds af en toe een beetje last van. En hier is dan deze man van zoveel decennia geleden,
0: ja,
1: die dit gewoon voelt en zegt, nee, dat is wat Amerikaanse muziek is.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dit raakte je.
1: Ja, en eigenlijk ook nu nog weer, steeds. Nu ik het weer hoor. Ja. Want dit is dus iets wat ik niet wist. Ik wist wel dat Dvorak in Amerika had gewerkt en daar bij het conservatorium. Maar ik wist helemaal niet hoe dat hij zich zo had ondergedompeld in die zwarte en die Native American muziek. En al helemaal niet dat hij bijvoorbeeld beurzen heeft geregeld voor zwarte muzici. En dan echt 1 op de 4 die dan naar het conservatorium gingen, zwarte mensen. En dat in die tijd, ja, dat vind ik, dat doet me wat.
2: Ja, mooi dat dit soort producties er zijn, want nu worden we weer op de hoogte gehouden van hoe het echt ging.
1: Ja, dat is het mooie
2: van we leren steeds iets nieuws.
1: Ja, ja.
2: En waarom heb jij Dvorak gekozen als eerste?
1: Omdat het gewoon een fantastische symfonie is.
2: Ja.
1: En zo populair. Wat hoorden we Karel zeggen? Hulde trouwens aan Karel en de twee andere mannen. Hoe ze dit allemaal vertellen. Ze maken er ook spannende verhalen van. Zoals Jordi en Floris ook doen. Het is een... Als je ergens moet beginnen, je denkt, ik weet niet wat ik met klassieke muziek moet, begin dan bij de 9e van Dvorak.
2: Wie komen er nog meer langs? Welke componisten kunnen wij nog meer verwachten in jouw podcast?
1: Komende maandag iets totaal anders. Dat is van die hele minimale muziek waar jongeren trouwens heel erg goed op gaan. Arvo Pärt uit Estland. Maar Vivaldi komt natuurlijk langs. Hildegard von Bingen, dat is al in de 11e eeuw. Een vrouw die echt heel veel macht had en muziek componeerde. Het Requiem van Mozart. Eigenlijk alle grote melodieën die, als je een beetje weet van klassieke muziek, dan ken je ze wel, maar je kent niet de verhalen.
2: En die verhalen die krijgen we van jou.
1: Die geven jullie gratis en voor niks.
2: 1 aflevering staat online. Er komen in totaal hoeveel afleveringen?
1: We mogen er 26 maken.
2: 26?
1: Ja, een half jaar lang. Elke maandag.
2: Elke maandag zo. Dan, dat is
1: een
2: hele luxe positie.
1: Een cadeautje
2: van
1: het jaar, wat mij betreft.
2: We gaan naar muziek. We hebben jou ook gevraagd om een plaat te koppelen aan je podcast/maakproces. En jij koos voor Louis Armstrong, Go Down Moses.
1: Ja, ik dacht een andere versie dan een klassieke versie ervan. Als die er al, ja, die is gegarandeerd. Maar die Harry T. Burley, waar we het net over hoorden, mm-hmm, die stond dan, zo zie ik het dan voor me, inderdaad als bijbaantje de wc's te schrobben terwijl hij student was. En dan zong hij dit voor Dvorak. En Dvorak vond Go Down Moses gewoon net zo goed als iets van Beethoven. En het was gewoon eigenlijk waarom hij die muziek gemaakt heeft.

0: Louis Armstrong met Go Down Moses. En deze plaat die is nauw verbonden met de podcast van Aldid Hunkar. Ik moest even nadenken.
1: Ja. Je bent nog wel met me opgegroeid, Ridwan.
0: Ja.
1: Jij moet mijn naam kunnen dromen.
0: Ja, ja, maar goed, het is ook alweer later.
1: Oh, ja, dat is waar.
0: Ik heb nog wel één ding.
1: Vertel.
0: En dat is de podcasttip. Ja, en zoals je weet krijg je van ons al elke week een tip. Een tip, en dat noemen we onze vinktip. Deze week tip ik de podcast van Sarah de Monchi. Sarah's Mysteries. Ze is al vaker bij mij hier geweest. Een super getalenteerde maker. Na 4 succesvolle seizoenen keert de podcast Sarah's Mysteries weer terug met gloednieuwe afleveringen. En ook dit seizoen ontrafelt de podcastmaker Sarah de Monchi samen met kinderen spannende mysteries die hen niet meer loslaten. Lukt het hen om met vreemde inbraakpogingen, spionage en graven speurwerk de mysteries op te lossen? Vanaf 3 juli is hij te beluisteren. 6 afleveringen komen er, maar ik heb hier voor jou alvast een kleine snippet.
2: Mijn mysterie is, ja, er is iets aan de hand met ja, mijn moeders geboortedorp, maar ik weet zeg maar niet precies wat en dat wil ik heel graag weten.
3: Oké, en waar begint dit verhaal?
2: Ja, ik ben geboren in Nederland en mijn ouders komen uit Marokko. En ook al woon ik hier, ben ik wel gewoon helemaal Marokkaans.
3: Nee.
2: En ik heb ook helemaal geen thuis in Marokko.
3: Je hebt geen thuis in Marokko?
2: Nee. Maar ik weet wel dat er een dorpje is in de bergen waar mijn moeder vandaan komt. In Marokko, zeg maar. Dus dat is het enige huis dat we eigenlijk hebben.
3: Oké, en wat is er dan mee aan de hand? Of waarom kan je daar niet naartoe?
2: Ja, het is helemaal verlaten, dus je kan er ook echt niet overleven.
3: Ja.
2: En wat ze zeggen, is dat het daar ook spookt.
3: Ze zeggen dat het daar spookt?
2: Ja, ja, dat wordt zeg maar door iedereen gefluisterd dat het daar spookt.
3: Oké, en wat wil jij nu weten?
2: Of het daar echt spookt en hoezo het daar spookt. Dus eigenlijk wat ik wil doen is, ik wil weten of het dorpje daar spookt, of je daar nog steeds kan wonen. En ik wil ook meer kunnen weten over dat huis. Ja, als het er niet spookt, dan misschien kan ik er wel een keer heen. Dan kan ik me heel misschien mijn tweede thuis leren kennen.
3: Oh. Een geheimzinnig verlaten dorp in Marokko, waar het misschien spookt? Ik ben heel benieuwd. En bij Sammy's laatste zin kom ik wat dichter bij mijn microfoon. Hij wil erheen om misschien een tweede thuis te leren kennen? Wat bedoelt hij daarmee?
2: Soms voel ik me ook eigenlijk dat ik in twee werelden leef. Of ik nou echt Marokkaans ben omdat beide mijn ouders Marokkaans zijn, of half omdat ik echt in Nederland ben geboren. Het is gewoon mijn Nederlandse deel, Marokkaanse deel, die voelt gewoon heel ver weg van elkaar. Mijn moeder, die praat sowieso nooit echt veel over Marokko of zo. Dus bijvoorbeeld als ik naar Marokko toe ga, waar zij is geboren, misschien komen die twee werelden dan meer bij elkaar, dat ik me ook meer Marokkaans kan voelen.
3: Ik begrijp nu waarom Sammy dit zo graag wil onderzoeken. Hij is benieuwd naar zijn andere wereld, de Marokkaanse wereld, waar hij zo weinig over weet en waar zijn moeder gewoon is geboren.
2: Ja, ik kan me echt, echt niet voorstellen dat zij daar heeft gewoond met al die geesten.
3: Want ja, wat als er inderdaad geesten zijn in het dorp van Sammy's moeder? Als het een echt spookdorp is, hoe zou het er dan uitzien? Onze fantasie gaat helemaal los.
2: Dan krijg je het op heel, heel koud. Ik denk, als er in mijn fantasie, als er nog deuren zouden staan, die zouden heen en weer de hele tijd klapperen en misschien zou er nog een stoel gaan vliegen en dat soort dingen. Van die hele rare steekkantjes. En dan kunnen misschien ook dieren zijn van, ik weet niet, babyhagedisjes of zo, of spinnen. Dan zie je misschien wel geesten door de gangen waaien. Zouden op zich wel heel agressief kunnen zijn.
3: Oké, genoeg gefantaseerd. Terug naar de realiteit. Want het verlaten spookdorp zou nog moeten bestaan. Maar waar?
0: Ja, Sarah's Mysteries, de true crime kinderpodcast voor de hele familie. Ik zie jullie echt lachen en jullie...
1: Ja, die ga ik checken hoor.
0: Ja, die gaan jullie checken.
4: Ja, Sarah is fantastisch. Ik ben bij met mijn dochter die Saar heet, ben ik bij een theatertour geweest van Sarah.
0: Oh, vet.
4: Ja,
0: heel
4: ja,
0: vet.
4: Ja.
0: Sarah's Mysteries vanaf 3 juli online. Het zijn 5 afleveringen in totaal. Dus ik zou zeggen, ja, check het gewoon.
1: Zeker.
0: Dit klinkt naar meer. En ook een beetje herkenbaar, toch?
1: Ja, want Sammy moet gewoon weten, hij mag het allebei zijn, ja, hoor. Hij hoeft niet te kiezen.
0: Ja, dat ook.
1: Ja. Ja.
0: Maar ook dat stukje spook.
1: Ja, spook. Ja.
0: Huizen en spookdorpjes.
1: Hagedissen.
0: Hagedissen. Het mag allemaal. En heel mooi. Ze zijn ook echt daadwerkelijk daarheen gegaan. Ik heb het allemaal gezien op Instagram. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Jordi Hubers en Floris van Dijk van de podcast De Goede Vaderlander. Alle 8 staan online. Check even je favoriete podcast-app en beluister ze allemaal. En tegenover jullie zit Edith Hunkar.
1: Aldit. Het gaat bijna goed, Ridwan. We zijn bijna klaar.
0: Ja.
1: Aldit Hunkar. Ja.
0: Maar wel van Aldit veel meer.
1: Ja,
0: klassiek.
1: Dat is het. Ja.
0: Dankjewel dat je er bent.
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Eerste aflevering staat online. Maandag komt de tweede. En je gaat door tot een stuk of 23, 26?
1: 26.
0: Wauw. Mij hoor je volgende week weer. Ciao, ciao. Tot de volgende.
5: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 gistermiddag in botsing met een personenauto. De politie maakt zojuist bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Merino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Max.